0: uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een grote koers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Geerda.
1: Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNR VARA van zondag 30 augustus. Heel fijn dat je er nog bij bent. Of als je net bent ingestapt, doe je gordel om en maak je klaar voor een enerverende reis. Want we vliegen zometeen naar Dominica, Thailand en New York. Want dit uur staat in het teken van wapenbezit. Nederland heeft een van de strengste wapenwetgevingen ter wereld. En geweldsdelicten met wapens komen hier, behalve in de onderwereld, echt nauwelijks voor. Maar dat ligt in andere landen wel even anders. En hoe dat zit, dat bespreek ik allemaal met mijn correspondenten daar. En ik ben heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En ik moet zeggen, de app stroomt echt vol met hele leuke berichtjes. Luc, die luistert mee vanuit Zandpoort. Ik krijg een mooie foto van Edwin van den Berg. Die luistert mee vanuit Zutphen, vlak in de buurt van de prachtige rivier de IJssel. Kirsten, die luistert mee vanuit Zoeterwoude-dorp, die 750 jaar oud is. Dat dorp, prachtig, dat is ook mijn dorp, dus dat is extra leuk om te horen. Bob luistert mee vanuit Gouda. Even kijken, Twan die luistert mee vanuit de mooiste stad van Nederland, Tilburg. Iet vanuit Dordrecht. Aswin vanuit Perugia, Umbria in Italië, waar het wel lekker warm is. Ari vanuit Oosterhout. Jolande vanuit Den Haag. En Wouter mee vanuit Almere. Geweldig dat je er allemaal bij bent. De app staat nog steeds voor je open bij de NPO Luister app. En ik ben ook nog heel erg benieuwd waar je dit uur aan het luisteren bent. En nou ja, je kan het allemaal kwijt in die gratis NPO Luister app.
0: De wereld van BNN VARA.
1: Maar nu eerst is het tijd voor de nieuwsupdates uit de landen waar we dit uur naartoe reizen. En ik vlieg als eerste terug naar Dominica, naar mijn correspondent Marieke van Asten. Marieke, wederom een hele goede avond voor jou.
2: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, mooi nieuws vanuit Dominica, want daar hebben 10 studenten een hele bijzondere scholarship gewonnen. Een bepaalde beurs. Ja, wat voor beurs is dit?
2: Nou, de Nationale Bank van Dominica heeft 10 studenten uitgekozen voor hun Bright Future Scholarship programma.
1: Kijk.
2: En ik heb het even uitgezocht te doen. Dat blijkt me al sinds 2009 in verschillende varianten.
1: Mm-hmm.
2: Dit zijn studenten die vanaf de basisschool, ja, dat heet hier secondary school. Dat is niet iets wat wij in Nederland kennen.
1: Yeah.
2: Dat is dus 12 en 18, een soort middelbare school, maar ook weer niet, geloof ik. Ze hebben dus 10 kinderen uitgekozen. Nou, daar wordt altijd een enorme show van gemaakt natuurlijk. Maar ik ben altijd blij als bedrijven en organisaties aandacht besteden aan educatie. Want dat is super belangrijk. Dus ja, ik vond het wel een leuk nieuwtje.
1: Ja, hartstikke mooi. 10 kinderen die dus een beurs krijgen. Is dat heel belangrijk voor de kinderen in Dominica? Is het moeilijk om goede educatie te krijgen?
2: Basiseducatie is gewoon normaal. Alleen, ja, niks is. Ja, de school zelf is vaak gratis, maar verder uniformen, schoolboeken, schriften, dat ze moet allemaal gekocht worden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is dus best wel een flinke kostenpost voor ouders. Zeker omdat je hier ook nog wel relatief grote gezinnen hebt van 5 of meer kinderen.
1: Ja.
2: Dus dat kan aardig in de papieren lopen. Dus ja, ik denk, er zijn meer organisaties hoor, die dit doen. Maar dit was de eerste die ik zag. Dus ik denk dat het voor ouders sowieso fijn is. Als in elk geval een van je kinderen een scholarship heeft, dan hoef je daar geen zorgen over te maken qua kosten.
1: Absoluut, het is alleen maar prachtig nieuws dat dat wordt georganiseerd. Ook door meerdere bedrijven dus daar in Dominica. Laten we hopen dat dat jaren nog zo doorgegaan. Een mooi lichtpuntje daar in het nieuws wat af en toe best wel donker is. Dankjewel Marieke, ik spreek je zo meteen.
2: Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Dominica vliegen we heel ver weg, want dan gaan we naar Thailand. Want daar woont mijn correspondent Pim van Melik. Pim, goedemorgen.
3: Hey Rosa, goeiedag.
1: Ja, het is bijzonder nieuws in Thailand. Want daar regent het ook, hebben mensen last van regen. Maar hoe dat af en toe in het nieuws komt, daar zijn mensen niet zo blij mee, toch?
3: Nee, precies. Want het is momenteel nog steeds regenseizoen in Thailand. En Nepal heeft dus te maken gehad met de flash flood. Maar in Thailand is er dus ook paniek om water. Maar ja, dan eigenlijk wel van een hele andere orde meldt een lokale nieuwswebsite typisch Thailand die opmerkelijk nieuws meldt van bijzondere verhalen. Nou, mensen annuleren dus heel veel en ze denken omdat heel Naan overstroomd is. En ja, dus je zou zeggen, wat is Naan? Nou, Naan is een provincie in Thailand. Maar die provincie is dus eigenlijk net zo groot als een derde van Nederland. Dus ja, dan zien we bijvoorbeeld van dat in de media van, nou, dat er even overstromingen te zien zijn. En nou ja, een lokale ondernemer, het hotelier, Rogier Buikens, als ik de naam goed uitspreek, die dus een boutique resort in Naarden. Ja, hij zegt van, ja, kijk, luister eens even mensen. Die provincie die is bijna een derde van Nederland, ja. En nou ja, de semantiek van de provincie is een beetje, ja, werkt ze een beetje tegen. Want de stad zelf, de hoofdstad van het district en het hele district hebben dezelfde naam. Dus ja, goed, mensen gaan vaak denken van, ja, als er in Naarden iets aan de hand is, ja, dan is heel de provincie overstroomd. Ja, dat is dan ook niet zo.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk voelen zich een beetje door de media nou ja, eigenlijk niet in een goed licht gezet. Wat dus heel veel impact heeft op het toerisme uiteindelijk. Als mensen verkeerd worden geïnformeerd.
3: Ja, precies. Want dit zagen we bijvoorbeeld al eerder bij het grensconflict met Cambodja. Waar mensen dachten dat heel Thailand een oorlog lag.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, het ging daar bijvoorbeeld wel alleen om een stukje grensgebied van 80 kilometer. En, ja, nu is het verschil tussen de stad en het overstromingsgebied zelf, 65 kilometer. Dus
1: ja,
3: ja, dus eigenlijk het advies voor de luisteraars is, nou ja, het noorden is nu groen en rustig.
1: Ja.
3: Maar ja, het regenseizoen kan natuurlijk wel voor overlast zorgen, doordat de afwatering bijvoorbeeld niet erg goed gepland is. Maar ja, ga niet te veel af op wat je op internet leest en social media berichten. Maar ja, informeer ter plekke wat echt het actuele weer is voor je plannen. En ja, niet misschien alle bergroutes zijn begaanbaar, maar door bijvoorbeeld van modderstromen. Maar ja, ik had je laatst ook een foto gestuurd van een reisveld, dacht ik. En, ja, de tropische regenbuien hebben toch zo zijn charme. En ja, mocht je dan toch echt naar Thailand willen, dan zou ik altijd zeggen november, tussen november en februari. Dat is de beste tijd.
1: Kijk, ja, dan is het weer het lekkerst eigenlijk. Maar voor nu ben je er nu in Thailand. Ja, laat je dus niet weerhouden van alles wat je hoort. Kijk dus heel goed wat er op dat moment aan de hand is. En dan ben je altijd ergens welkom in Thailand, volgens mij.
3: Jazeker, jazeker. In het zuiden van Thailand is het inderdaad nu wel heel erg regenachtig. En er zijn hele zware buien, dus de zee die is daar erg ruw. Maar nou ja, goed, het is vandaag zondag. Dat zou schijnbaar de natste dag moeten zijn van deze week. Dus okay, Daarna wordt het beter.
1: Nou, kijk, hartstikke goed. Een stukje weer vanuit Thailand. Dankjewel, Pim van Meelik, voor deze nieuwsupdate daar. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo, Rosa.
1: Tot zo. En dan vanuit Thailand vlieg ik gelijk door naar New York City. Oftewel naar de Verenigde Staten. Want daar woont Joost Heimberg. Joost, een hele goede avond.
4: Ja, goeie avond, hi.
1: Hey, goed dat je er weer bij bent. Ja, eigenlijk is Amerika in rouw. Als we even terugblikken op afgelopen week, is er echt een icoon uit Amerika overleden. Ja, natuurlijk Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Ja. Hoe heeft Amerika gereageerd op dit nieuws?
4: Nou, toch wel heel droevig. En in één keer merk je toch wel dat er echt een iconisch figuur uit de Amerikaanse geschiedenis is overleden. En dat merk je in het dagelijks leven. Veel natuurlijk in kranten, tv. En nou, hier in New York werd op de dag van het overlijden ook het Empire State Building om 9:25, dus 9:25, werd in het roze gezet. De bekende bal op de Times Square was in het roze. Er werd echt, ja, je ziet grote graffiti's, je ziet grote, ja, je merkt overal wel dat er heel veel aandacht voor is. En,
1: ja, ja, nou, ja, want ze was echt belangrijk ook, hè, voor Amerika, echt de hele muziekindustrie over de hele wereld.
4: Absoluut.
1: Waarom was ze zo belangrijk volgens jou?
4: Nou, ik denk dat hier in Amerika is het echt het ideale beeld. Hè. Het is een hele arme vrouw. Ik geloof dat ze 11 of 12 zussen en broers had. Ze kwam dus uit een gigantisch groot en heel arm gezin. Ja, kon goed zingen en vormen. En heeft het opgewerkt naar een geweldige artiest, filmster, persoonlijkheid. In Amerika is het echt het ideale beeld. Hè. Het is een hele arme vrouw. Ik geloof dat ze 11 of 12 zussen en broers had. Ze kwam dus uit een gigantisch groot en heel arm gezin. Ja, kon goed zingen en vormen. En heeft het opgewerkt naar een geweldige artiest, filmster, persoonlijkheid. En zowel voor links als

0: dus qua gezondheid wat minder ging. Nog geen, ik geloof 2 weken geleden had ze dan eigenlijk een optreden. En dat heeft ze afgezegd. Dus die was dus letterlijk tot een paar weken voor de dood was ze nog hartstikke actief. En dat maakt het natuurlijk wel echt, ja, dat is een bijzondere persoon. En heel veel bekende nummers. Ze heeft, ik geloof iets van 11 Grammys en een Emmy en een... Nou, nog een eerdoctoraat gekregen. Dus het is werkelijk, het is een hele indrukwekkende carrière. Ja, echt een icoon.
1: En ook nog eens toch
0: een beetje denken.
1: Ja, precies. Ja, en ze was ook zo naar allerlei groepen in de bevolking super open en welcoming. En dat maakt haar inderdaad, wat je al zegt, zo'n verbinder. Want ze heeft dus echt niet alleen met haar muziek, maar gewoon met haar zijn heel veel indruk gemaakt. Ze heeft zelfs helemaal een attractiepark is naar haar vernoemd.
0: Ja. Ja, het is echt werkelijk. Ik ben daar wel eens een keer geweest. Dat wil zeggen, ik ben in het plaatsje Pigeon Forge geweest. Daar ligt het park Dollywood. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook een heel lang over nagedacht, over die naam. Ja,
1: ze zal met heel veel liefde worden herdacht. Nu naar haar overlijden. Ze wordt in kleine kring begraven. Ja, ze was een icoon. En we kunnen haar natuurlijk ook hier alleen maar bij de wereld van Binnenvara herinneren. Met 1 liedje. En Joost, ja, welk nummer wil jij dan horen van Dolly?
0: Nou, ik moet zeggen, ja, ik zou dan toch 9 to 5 willen draaien. Dat blijft, sinds ik hoorde van, oh, ze is overleden, dan blijft het nummer zo echt enorm in je hoofd hangen. Ik weet niet of het heel positief is, maar ik vind het wel een klassieker. En laten we die maar ter ere van haar draaien.
1: Precies, ik ga hem draaien. Dankjewel, Joost Heimberg vanuit New York. Zometeen spreek je verder.

0: Ja, een wereldwijd icoon. Iedereen in elk land was fan van Dolly Parton. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die haar niet geweldig vond. En dan, ja, wat een gemis voor de wereld is het. Je hoorde Dolly Parton met 9 to 5.
1: De wereld van BNN VARA.
0: En we duiken gelijk in het volgende onderwerp. Want voor de een staat het voor vernietiging en voor de ander voor bescherming. En dan heb ik het over wapens. Wapenbezit in Nederland is in principe voor iedereen verboden, behalve met een bijzondere vergunning of als politieagent. En binnenkort moet je voorafgaand aan je aanvraag zelfs psychologisch onderzoek ondergaan. Heb je toch een wapen, maar geen vergunning?

0: dan hangt er sinds 1 juli dit jaar een straf van wel 8 jaar boven je hoofd. Dat zorgt ervoor bij ons dat we heel weinig schietincidenten hebben, maar dat is zeker niet overal zo.
1: Assault rifles like the AR-15 have been used in some of the country's deadliest mass shootings. From Sandy Hook in 2012 to Parkland in 2018 and Uvalde in 2022. After each tragedy, there are calls to action around mental health and guns. Some want to limit access to guns, others to arm more Americans for self-defense. And what we see time and again is that after a mass shooting, when politicians push for gun control, it actually causes gun and ammunition sales to spike.
0: Ja, je hoort hier een stukje even vertaald vanuit het Engels over de impact van ja, toch de losse wapenwet in Amerika en wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben. Zometeen bespreek ik dat uitgebreid met mijn correspondent daar, met Joost. Maar eerst ben ik heel erg benieuwd hoe dat in andere landen zit. En ik vlieg als eerste naar Dominica, naar mijn correspondent Marieke van Asten. Marieke, goeie avond wederom.
2: Hi, Rosa.
0: Ja, zie je veel wapens om je heen op zo'n eiland als Dominica?
2: Nee.
0: Nee,
2: maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.
0: Nee, dat geloof ik zo. Want als we even gaan kijken naar de regels rondom wapenbezit in Dominica, hoe zijn die regels?
2: Die zijn heel streng.
0: Ja.
2: Je moet sowieso een vergunning hebben. Die moet je aanvragen bij de politie. En daar wordt heel streng. Je had het net over psychologisch onderzoek. Dat is hier ook zo. Mm-hmm. En een antecedentenonderzoek. En je moet ook aangeven wil hebben, want als burger kan je het in principe niet legaal krijgen. Dus je moet of in de beveiliging werken, en natuurlijk politieagenten zelf, maar ook boeren, die, want er is hier een bepaald jachtseizoen voor sommige dieren, dus die hebben dan ook bijvoorbeeld een jachtgeweer.
0: Mm-hmm.
2: Maar je mag hier alleen maar een pistool of een jachtgeweer dragen. Echt hele automatische wapens en zo, dat mag je sowieso niet.
0: Nee, precies. Dus er zit al wat mensen mogen, dat is al heel erg beperkt. Dat klinkt eigenlijk heel erg streng. Wordt dit ook zo gehandhaafd, dit beleid? Want het klinkt heel goed.
2: Ik denk dat daar een beetje de makker zit. De straffen zijn ook heel hoog. Die kunnen oplopen tot 35 jaar in de gevangenis.
0: Wow.
2: Maar er wordt best wel veel illegale wapens binnengesmokkeld over zee. Met bootjes. Mm-hmm. Ons kent ons. Dus als jij Pietje Puk bij de politie kent,
0: ja,
2: die kan dan misschien wel zorgen dat je toch een vergunning krijgt. Dus ik denk dat de regels en de wetten zijn allemaal hartstikke goed. Maar handhaven is denk ik soms nog wel een probleem.
0: Ja, dat lijkt me dan ook heel erg moeilijk om in de gaten te houden. Maar toch zeg je, ondanks de corruptie, het gebeurt. Maar jij ziet dat niet heel erg om je heen. In het straatbeeld eigenlijk van Dominica. Toch zijn er wel eens schietincidenten. Is er ook een recent incident geweest in Dominica?
2: Nou, er zijn er een paar. Regelmatig dingen als schoolshootings en zo, die hebben wij gelukkig allemaal niet.
0: Gelukkig.
2: Het ergste wat ik me kan herinneren is ongeveer 3 jaar geleden, of 3 of 4 jaar geleden, is er een Canadees echtpaar vermoord. Die hadden hier een resort gebouwd dat helemaal zelfvoorzienend is, waarbij ze lokale mensen in dienst hadden, alleen maar lokale mensen. En die zijn door 2 Amerikanen, niet eens door Dominicanen, vermoord. Die 2 mensen zijn sinds kort ook veroordeeld. En die hadden, naar verluid, een zeecontainer die helemaal vol lag met wapens. Dus je vraagt je dan af hoe zij daaraan komen. Dat kan alleen maar illegaal zijn.
0: Ja.
2: En er is recentelijk ook een vrouw veroordeeld voor wapenhandel.
0: Mm-hmm.
2: En die moet een boete betalen. En als ze dat niet voor 1 november gedaan heeft, gaat ze voor 9 jaar de gevangenis in.
0: Zo.
2: Er zijn inderdaad wel schietincidenten. Vaak zijn dat dan mensen die ruzie met elkaar hebben.
0: Mm-hmm.
2: En blijkbaar dat niet op een andere manier kunnen uitvechten. Maar omdat je als privépersoon geen wapen mag dragen, zie je dat ook niet in het gewone straatbeeld.
0: Nee, precies. Dus dit gebeurt echt achter gesloten deuren, op verlaten plekken eigenlijk in het land. Ja, hebben dan mensen ook niet, of je wel eens hoort dat mensen gewoon een wapen in huis hebben om zichzelf te verdedigen, maar dat misschien niet meenemen naar buiten?
2: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb het nog nooit gehoord, maar het is ook niet een onderwerp waar je van, oh, heb je een wapen in huis? Het is niet zoals in Amerika waar mensen prot op gaan.
0: Nee, precies.
2: Dat is hier niet. En ongetwijfeld zal dat wel zo zijn, maar het is niet heel gebruikelijk.
0: Nee.
2: Volgens mij dan althans.
0: Nee, gelukkig maar. Dus dan, het lijkt me ook heel eng om dat allemaal zo op straat te zien. Als je het even vergelijkt met eilanden om jou heen. Zijn dat vergelijkbare regels?
2: Nou, we liggen tussen Guadeloupe en Martinique. En dat is beide Frans grondgebied. Mm. Dus daar gelden Europese regels en wetten.
0: Okay.
2: En die zijn denk ik ook heel streng. En dan is waarschijnlijk de papieren omgekeerd nog veel meer dan op Dominica. Maar dat is heel anders omdat het Frans grondgebied is. Dat zijn geen eigen landen, zeg maar, geen zelfstandige landen.
0: Nee.
2: Maar in het algemeen is volgens mij wel in het Caribisch gebied dat alle landen samen proberen om zo min mogelijk wapens op alle eilanden te hebben. Gewoon omdat dan kan ook veel minder gebeuren.
0: Ja, precies. Dus daar is ook strenge controle op.
2: Ja, op zich wel. Maar zoals ik al zei, er wordt nog steeds gesmokkeld. Mensen vinden toch een manier om wapens. En blijkbaar zijn er dan dus ook mensen die dat weer kopen. Daar verbaas ik me dan altijd wel weer op.
0: Ja, dat kan je ook niet voorstellen met mensen, zo weinig mensen eigenlijk op een eiland. Dat dan zo gebeurt. Ja, precies. Dan is er toch een handel in. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet alles bij de douane onderschept kan worden. Zo gaat dat nou helemaal. Maar als je zo kijkt naar de regels, jijzelf, Marieke, denk je dat dit goed werkt voor het eiland?
2: Ja, ik vind de regels zijn hartstikke goed. Handhaven mag beter. Want het feit dat iemand een zeecontainer vol met wapens kan hebben, ja, dat is gewoon niet normaal.
0: Nee.
2: A, waar heb je die voor nodig? Je woont midden in de bush.
0: Ja.
2: Maar B, hoe heb je die allemaal hier gekregen?
0: Ja, dat is de vraag.
2: Ik denk dat dat geldt wel voor meer. Daar was wel eens vaker over. Dat geldt wel voor meer dingen. Handhaving is hier nog wel, dan mankeert nog wel het een en ander aan. Maar de regels en wetten zijn super streng.
0: Ja.
2: Dus in die zin zie ik daar geen gekke dingen in.
0: Nee. En jij hebt dus ook niet ergens stiekem een geweer verstopt in je huis?
2: Oh nee, absoluut niet. Nee.
0: Verschrikking. Nou, het is goed om te horen dat er in ieder geval de regels zo streng zijn. De handhaving kan dus beter daar in Dominica. Maar jij bent in ieder geval veilig. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Zeker. Ja.
0: Ja. Super.
2: Zeker weten.
0: Dankjewel dat je ons meenam in het verhaal, Marieke van Asten vanuit Dominica. Prachtig eiland in het Caribisch gebied. Ik wens je nog een hele fijne avond. En bedankt dat ik je zoveel mocht spreken vannacht.
2: Is goed. Tot de volgende keer, Rosa.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.
2: Doeg.

0: Ja, wat een prachtig nummer. Je hoorde Juan Luis Guerra vanuit de Dominicaanse Republiek met het nummer Ojalá que lleva café. En dat betekent, ik hoop dat het koffie regent op het veld. En ja, die tekst, dat gaat eigenlijk over de wens dat de arme boeren genoeg te eten hebben. Een prachtig nummer.
1: De wereld van PNN VARA.
0: We hebben het over wapenwetgeving, want in Nederland is die echt goed dichtgetimmerd, ontzettend streng. En we hebben, ja, vergeleken met de rest van de wereld, relatief weinig incidenten. En je hoorde net al verhalen uit Dominica, prachtig eilandje in het Caribisch gebied, hoe het er daar aan toe ging. Maar hoe gaat dat nou aan de andere kant van de wereld eraan toe? Want we vliegen door naar Thailand, naar mijn correspondent Pim van Melik. Want die woont daar. Pim, een hele goede morgen.
2: Hey, goedenacht Rosa.
0: Ja, Pim, als we even kijken naar de wapenwet. Ja, je hebt een beetje ervaring ermee, hè? Want ga je zelf wel eens naar de schietbaan?
2: Ja, dit is een vraag waar je natuurlijk eigenlijk al het antwoord al een beetje op weet.
0: Ja.
2: Want het onderwerp wapenbezit is natuurlijk voorgekomen uit het filmpje wat ik jou gestuurd heb. Waar ik met snel vuur zeer gericht een magazijn van 17 patronen leegschoten op een doel. En ja, voor de leken is dus, dat betekent het dus eigenlijk, ik heb dus eigenlijk 4 offline hobby's, zoals ik ze noem. Dus dat niks met elektronica, of althans met schermen te maken heeft. Dus
0: mm-hmm.
2: Ja, dus dat is de motorrijden, Lego, ja, naar plekken reizen uit tijdschriften en dan eigenlijk dezelfde foto's opnieuw construeren. En ik ga regelmatig recreatief naar de schietbaan. Dus dat wil zeggen dat ik dus eigenlijk alle lusten heb, maar niet dus de lasten van wapenbezit.
0: Ja, en daardoor weet je er ook best wel veel over.
2: Ja, precies. En ja, daar had ik dus jou een filmpje van gestuurd, hè, van de schietbaan.
0: Het was een indrukwekkend filmpje, want ik denk als mensen al een tijdje luisteren naar dit programma, dat ze dat niet per se bij jou hadden verwacht, Pim. Zo op de schietbaan daar staan. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, hoe zit het nou in Thailand met de regels rondom het wapenbezit? Is dat voor iedereen zomaar mogelijk?
2: Ja, ze zeggen dus, ik heb dus net geluisterd naar Dominica. Hè?
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik moet zeggen dat er toch wel een aantal dingen zijn die toch aardig overeenkomen met elkaar. Het valt altijd op dat hoe erg armer een land is, hoe meer corruptie er is. Dus ja, dat de regelgeving inderdaad wel erg streng is. Maar ja, dat het toch wel makkelijk te verkrijgen is door middel van andere kanalen, om het zo maar te noemen.
0: Yeah.
2: Maar goed, dus ja, goed, terugkomende op de regels, ze zeggen dat legaal wapenbezit in Thailand eigenlijk alleen voor rijke mensen is, of ja, voor al politiemensen. En ik zeg dan van ja, al politiemensen zou je zeggen. Ja, omdat dus politiepersoneel in Thailand zelf verantwoordelijk is voor een uitwisseling. Dus zo zie je bijvoorbeeld wel eens 2 politieagenten hier op een Hello Kitty brommer samen zitten. En de een heeft dan een Glock 17 en de ander heeft dan een soort klappertjespistool waar je dus na 6 kogels weer handmatig moet herladen. Dat is natuurlijk niet erg handig als de tegenstander een automatisch wapen heeft.
0: Nee, maar dat betekent dat ze het wapen zelf hebben moeten kopen als politieagent zijnde.
2: Ja, dus het is niet alleen een wapen, maar ook een uitrusting, alles. Dus dat wil zeggen dat ze hun uniformen, de voertuigen waar ze op rijden. Dus ja, de eerste keer dat ik in Thailand kwam, zag ik 2 politieagenten. En er staat wel politie op hun shirt.
0: Ja.
2: En ze hebben wapens bij. Dus ik denk, er moeten wel politieagenten zijn, maar ja, dan rijden ze echt een Hello Kitty brom en dan zit de ene in zo'n zijspannetje zo. En denk meer aan kuifje, als ik zo moet zeggen, als ik dat zie. Dus,
0: dat kan ik me voorstellen, ja. Fascinerend. Maar dat betekent dus dat ze dat wapen hebben gekocht en dan, na hun diensttijd?
2: Ja, klopt. Dus na hun diensttijd mogen ze dus vaak hun wapen houden, omdat ze deze nu eenmaal zelf hebben aangekocht. Het is meer iets wat ze persoonlijk hebben gekocht dan via hun werk.
0: Ja, precies. Oké, dus zij mogen ze dan uiteindelijk houden. Maar hoe zit het nou als je niet bij de politie zit en je wilt toch een legaal vuurwapen bezitten? Kan dat?
2: Ja, dan hebben we het meer over de civiele kant van het wapenbezit.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan gaat hier net zoals in Dominica, waar heb je dan een antecedentenonderzoek vooraf. En ja, je moet echt aan alle eisen voldoen, zoals goedkeuring van de lokale gemeente en politie. Indien je je wapens thuis of op de schietbaan bewaart, moet je een wapenkluis hebben, waarbij de munitie en het wapen afzonderlijk van elkaar gescheiden moeten zijn.
0: Okay.
2: De minimumleeftijd van bezit is overigens 20 jaar.
0: Mm-hmm.
2: En je moet natuurlijk ook opgave van reden geven. Dus is het uit zelfverdediging of is het voor de jacht?
0: Oké, dus dat zijn de twee redenen waarom je een wapen mag bezitten. Dus je reden kan zijn zelfverdediging of jacht.
2: Ja, klopt. Ja. En ja, verder zijn er ook restricties op wat voor type wapen je mag bezitten. Zo mag je bijvoorbeeld geen zwaardere militaire wapens bespreken. Maar, en ja, goed, als laatste moet je ook een medische en psychologische keuring doorstaan.
0: Oh ja.
2: Wat ja, ons eigenlijk terugbrengt dat wapenbezit eigenlijk alleen ja, voor rijke mensen of oud-politiemensen is.
0: Ja, want waarom is het dan voor rijke mensen?
2: Nou, omdat het hele proces van wapenbezit vrij duur is. Dus je hebt bijvoorbeeld een Glock 17.
0: Ja.
2: Ja, die kost bijvoorbeeld maar 1000 euro bijvoorbeeld. Hè? Of 800 euro of zo. Sommige landen misschien 500 zelfs. Maar in Thailand kost die meer dan 5000 euro.
0: Zo.
2: Hè? Dus dat is gewoon puur om mensen te boeden. Dat ze nou zeggen van nou, ik heb wel ergens 500 euro liggen. Nou, hè, laat ik een wapen kopen. Maar je moet ook door al die paparazzen van documenten heen. Dus psychologische keuring, medische keuring.
0: Ja, dan moet je allemaal zelf betalen.
2: Ja. Ja, ja. Dat is best wel veel geld voor de gore taai.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Wat eigenlijk ook wel goed is natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Dat zijn natuurlijk ook allemaal maatregelen om het voor zo min mogelijk mensen beschikbaar te maken. Wil ik nog heel even naar de schietbaan, waar jij dan wel eens op staat. Is daar iedereen wel welkom?
2: Hoe kan ik het zeggen? Ja, je kan dus eigenlijk zeggen van op de wapenwetgeving. Dus de wapen- en munitiewetgeving hier erg streng is. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld een kleinzoon en die vindt dat helemaal geweldig wat ik doe. En dus de minimumleeftijd op de schietbaan als recreant is dus 8 jaar oud. En dan kan je minimaal 120 centimeter moet je zijn. Dus of ik dus mijn kleinzoon zou vertrouwen met een pistool, dat is een andere zaak. Maar ja, goed, schijnbaar bestaat het toch uit winstoogmerk. Maar ja, goed, dat is toch een discussie voor een andere keer, zou ik zeggen. Maar het draagt dan ook geen relevantie voor de wapenwetgeving of bezit. Want mensen nemen natuurlijk geen wapens meer naar huis naar de schietbaan.
0: Nee, precies. Nee. Oké, nou zo zit dat dus op de schietbaan en dat zijn dus de regels. Maar als we even kijken naar die huidige wapenwetgeving, hoe oud is die in Thailand?
2: Ja, een interessant feitje is dat dus de eerste handel die tussen Nederland en Thailand plaatsvond tijdens de VOC-tijd was met buskruit en geweren.
0: Okay.
2: Want die hadden de Thai namelijk nog niet in 1601.
0: Mm-hmm.
2: En de Nederlanders waren echter meer geïnteresseerd in commerciële doeleinden zoals specerijen, pepers en diplomatieke banden. Ja, dat is na 420 jaar natuurlijk nog steeds in goede verstandhouding, maar goed, terug over vandaag de dag gesproken. Ja, de huidige Thaise wapen- en munitiewetgeving, ofwel WWM, stamt uit 1947. Burgers moeten dus om de 3 jaar hun wapenvergunning vernieuwen. Waarbij ze dus echt door dat, wat ik eerder genoemde, administratieve rompslomp heen moeten.
0: Ja.
2: En de Nederlandse wetgeving in vergelijking WWM. Is een stukje jonger, die stamt uit 1979. Ja.
0: Oké, nou dat is dan best wel een wet die er al best wel lang ligt dan. En hoe is het dan, lastig om onder de huidige wetgeving toch zo'n wapenvergunning te krijgen?
2: Nou ja, ik zou zeggen dat het eigenlijk altijd al lastig is geweest, gezien het grootste gedeelte van de Thaise mensen nog altijd onder de armoedegrens leeft.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nu is dat in het illegale circuit een ander verhaal. Maar ja, ik zie daar ook later meer over vertellen.
0: Ja, want als we dan even kijken, dat is misschien al een klein bruggetje. Want er zullen er ook heel veel mensen zijn die ook wel een wapen zullen krijgen zonder vergunning. Die dus een beetje mazen, eigenlijk gewoon illegaal een wapen verkrijgen. Wordt dat heel streng, krijg je daar een hele grote straf voor?
2: Het bezitten van een niet geregistreerd of een illegaal vuurwapen is strafbaar. En kan leiden tot een gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar. De boetes onder de verouderde wetgeving, want hij stamt natuurlijk in 1947, zijn relatief laag. Dus tot 20.000 baht, wat natuurlijk een reden is waarom de overheid natuurlijk werkt aan wetsherzieningen en strengere handhaving. Maar sinds februari 2026 heeft de overheid eigenlijk een volledige uitgifte van openbare wapenvergunningen volledig stopgezet. Dus wie nu dus zonder geldige reden of toestemming met een wapen op straat loopt, zelfs als ze dat legaal hebben aangevraagd,
0: mm-hmm.
2: Ja, dus riskeert een gevangenis tot 5 jaar.
0: Zo.
2: En ja, het bezit van militaire of automatische wapens wordt natuurlijk buiten normale wetgeving. En
0: ja.
2: Kan zelfs in extreme gevallen leiden tot hogere zelfstraf.
0: Ja, nog veel meer. Als je dan kijkt naar dit allemaal, naar de cijfers, zijn er dan veel Thaise mensen die over wapen beschikken?
2: Nou, in Thailand zijn er naar schatting 10,3 miljoen vuurwapens in de handen van burgers. Wat dus eigenlijk neerkomt dat 15 wapens per 100 inwoners zijn. Dus ongeveer 1 vuurwapen per 7 à 10 personen zou je kunnen zeggen. Dat is best angstig.
0: Ja.
2: En ja, die cijfers zijn dus gebaseerd op dat er 6,2 vuurwapens legaal geregistreerd zijn bij de overheid. Okay. Dan zijn er dus naar schatting van 1 miljoen vuurwapens zijn illegaal. Of 4 miljoen wapens zijn ongeveer illegaal. Of niet geregistreerd in omloop. En ja, hier staat Thailand toch op nummer 13 mee met wapenbezit in de Aziatische regio. Ja.
0: Dat is echt best wel flink. En dat zou je ook niet zo snel verwachten, ook in Thailand. Maar als we dan even kijken naar het gebruiken van die wapens in Thailand. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Zie je het veel terug in het straatbeeld of in het nieuws?
2: Wat kan ik daar nou precies over zeggen? Er zijn incidenten geweest, zoals bijvoorbeeld kort geleden, waarbij een scholier die gepest werd een aantal dodelijke slachtoffers maakte op een school.
0: Ja.
2: Waar hij op zat. En ja, in 2022 waar een oud politieman 36 mensen doodschoot op een kinderdagverblijf. En waar hij vervolgens thuis zijn vrouw en zijn kind doodschoot.
0: Weet je. Ja, dus dit zijn wel flinke verhalen waar het echt heel erg misgaat. Dat bezit, is er dan ook kritiek eigenlijk op deze regels? Omdat het dan misgaat?
2: De Koninklijke Thaise Politie zegt dat de inspanningen zoals deze om illegale wapens te bespreiden en criminaliteit terug te dringen landelijk worden voortgezet.
0: Mm-hmm.
2: Om dus de openbare orde te versterken. Maar in realiteit is de wapen- en munitiewetgeving gewoon te slap. En autoriteiten melden echter dat ze in het land worden binnengesmokkeld via poreuze grenzen met Myanmar, Laos en Cambodja. Maar ja, het feit is ook dat ze vaak regelmatig met voorraden verdwijnen van politie en leger.
0: Oké, dus daar gaat er ook heel veel mis. Eigenlijk via verschillende kanalen gaat het eigenlijk niet zo goed. Hoe zou je nou Thailand vergelijken met de landen eromheen?
2: Voordat ik dat beantwoord, denk ik dat het laatste wat ik zei. Dat ze natuurlijk ook uit depots verdwijnen van politie en leger. Maar er is ook een handeltje in omgebouwde alarmpistolen. En alarmpistolen kunnen gewoon online gekocht worden. Dus dat is, dat is ook een groot deel van het probleem. Dus als we naar de wapenwetgeving kijken, naar de directe buurlanden van Thailand. Dus dan moet je denken aan Myanmar, Laos, Cambodja, Maleisië. Ja, springt Thailand er toch echt wel bovenuit met wapenbezit. Andere buren zoals Singapore en Vietnam hebben bijvoorbeeld een totaalverbod op wapenbezit.
0: Oké, dus daar is dan eigenlijk Thailand een soort van heel vrij in, als we het zo vergelijken.
2: Je zou zeggen van de oplossing om voor wapens is eigenlijk gewoon geen wapens te hebben. Maar goed, dat is iets anders, ja.
0: Ja, precies. Ja, dan wil ik ook even aan jou vragen, Pim. Want je zit er best wel goed in, in het onderwerp. Je weet er veel van. Hoe zou jij dat nou in Thailand veranderen? Deze wetten?
2: Ja, ik zou zeggen, als deel van het probleem zou je natuurlijk ook zelf de oplossing zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus terugkijken op incidenten. Ja, de meeste schietincidenten komen vaak voor van mensen die een wapen bezitten. En dan denk je van, dat is toch logisch. Als je een wapen bezit, dan ga je een wapen gebruiken.
0: Ja.
2: Maar zo logisch klinkt dat eerlijk gezegd niet. Want kijk bijvoorbeeld naar politiemensen die tot bijvoorbeeld na 5 jaar van hun dienst hun wapen mogen blijven houden. En dan spreken we hier niet uit overheidsgefundeerde wapens. Dus de overheid heeft ook een programma waar ze dus wapens funderen. Of althans een subsidie hebben voor wapens. Maar dat zijn dan echt overheidswapens. Maar dit zijn echt persoonlijke wapens die ze echt uit eigen geld hebben aangeschaft.
0: Mm-hmm.
2: En daarna zou het niet de eerste keer zijn dat een kind van een politieagent of een militair weet van, papa heeft altijd zijn pistool naast zijn nachtkastje liggen. Of ze weten
0: precies
2: de code van de safe. Omdat de vader natuurlijk zegt van, als er iets aan de hand is en er gebeurt iets met mij, ga naar die safe. Dit is de code, ja.
0: Ja.
2: Dat bijvoorbeeld. Dus een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld altijd op een schietplaats schiet. En ik heb natuurlijk gelukkig geen wapens thuis. Ja. Voor je het weet, knal je iemand overhoop. En daarmee zou ik zeggen, zijn we natuurlijk aan het einde van dit onderwerp. En blijf ik als voormalig militair natuurlijk altijd zeggen, geweld is nooit de oplossing. En ja, je weet nooit of een ander een wapen bij zich heeft of welke capaciteit een persoon heeft. Dus ja, het is het simpelweg niet waar. Nee.
0: Kijk, nou Pim, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Bedankt dat je ons zo uitgebreid hebt meegenomen. Hoe dat nou allemaal zit daar, de wapenwetgeving in Thailand, ontzettend interessant. En ja, blijf jij maar lekker op de schietbaan en doe voorzichtig, hè, met zo'n wapen in je hand.
2: Dankjewel, Rosa.
0: Dankjewel, ja. Pim. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Doei, doei.

0: Ja, muziek vanuit Brazilië. Je hoorde Mari Froes met Vati Mibora.
1: De wereld van PNN Vara.
0: En we hebben het nog steeds over de wapenwetgeving, over de hele wereld. Ja, en dan kan ik niet anders dan eindigen in het land waar dat toch wel het meeste ter sprake komt. Dat is natuurlijk de Verenigde Staten. En dat kan ik allemaal bespreken met mijn correspondent daar, Joost Heimberg. Joost, wederom, goeienacht.
2: Hey, goeie nacht weer.
0: Hoi, ja, wapens die gaan eigenlijk hand in hand als je het bedenkt met de Verenigde Staten. Mag iedereen in de VS nou eigenlijk zomaar een wapen kopen?
2: Nou, bijna wel. Ja, in de VS, maar daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad, is natuurlijk nooit één VS. Dus je hebt 50 staten met 50 regels en 50 wereldjes eigenlijk, 50 landen. Maar grotendeels mag je bijna overal wel redelijk makkelijk een wapen kopen. In sommige staten is dat echt wel een stuk strikter. Ik woon zelf in New York. In de staat New York is, net zoals Californië en Connecticut. En er zijn nog een aantal staten die echt wel wat strikter zijn. Mm-hmm. Maar in het merendeel van de staten kan je vrij gemakkelijk een wapen kopen. En dat doen ook veel mensen, veel Amerikanen. Ik geloof dat er zo'n 500 vuurwapens zijn in Amerika.
0: 500 of 500 miljoen?
2: 500 miljoen.
0: Ja, oké.
2: Okay. 500 miljoen. Ja, nee, 500, dat zou geweldig zijn. Ja. Nee, 500 miljoen. 500 miljoen op ruim 300, denk ik, 30 miljoen inwoners. Dus,
0: zo, jeetje. Ja, dat zijn nog wel aantallen.
2: Als gemiddelde wapenbezitters heeft meerdere wapens. Dus dat maakt het aantal ook wel gigantisch. Dus ik denk als je er één hebt, dan heb je er vaak meerdere. En er zijn natuurlijk mensen die hele kelders vol hebben staan met wapens.
0: Ja.
2: Dus dat is gigantisch.
0: Ja, want als we dan kijken naar hoe koop je een wapen. Als we even kijken bijvoorbeeld naar de staat New York. Daar zijn de regels dus best wel streng. Waar moet je dan aan voldoen om dan een wapen te kunnen krijgen?
2: Gemiddeld heb je dus, dan wordt er een check gedaan. Bij de meeste staten is dat een vrij eenvoudige check. Dus dan ga je naar binnen en je moet 18 zijn, geloof ik, voor een geweer. En 21 voor een handpistool of een semi-automatisch wapen. En dan worden er een aantal vragen gesteld. Dan moet je een vragenformulier invullen. Dan wordt er een check gedaan, een soort achtergrondscheck. Maar dat kan al binnen een paar minuten. En als dat helemaal clean is, dan krijg je je wapen mee. En het kan zijn dat je een aantal dagen later moet terugkomen, of het wordt direct afgewezen. Mm. Op die manier wordt er vrij gemakkelijk dus kan een wapen meegegeven worden.
0: En wanneer krijg je hem dan niet mee? Als je bijvoorbeeld een strafblad hebt, of hoe zit dat?
2: Klopt. Ja, heel goed. Ja, inderdaad. Dus als je een veroordeeld bent voor een misdrijf met meer dan een jaar celstraf. Dus nog eens elke misdrijf. Dus als je een relatief een lage straf hebt gekregen, dan zou je hem alsnog mee kunnen krijgen. Okay. Maar dingen als huishoudelijk geweld of drugsgebruikers en mensen die door een rechter echt ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Hè. Ja. Dus als je zo'n vinkje achter je naam hebt staan, dan krijg je niet mee. Maar je hoort het al een beetje in mijn stem. Er zijn het is een heel grijs gebied, waardoor heel veel mensen uiteindelijk toch nog aan een wapen kunnen komen.
0: Ja.
2: Er zijn er ook heel vaak beurzen, dus mensen die onderling wapens verkopen. En dat wordt ook wel als een loophole gezien, om zo alsnog aan een wapen te krijgen. Want dan heb je dus een burger die aan een andere burger een wapen verkoopt. Ja, en dan daar is natuurlijk weinig
0: controle. Dus, ja, daar heb je geen idee precies, wat er allemaal gebeurt. En mag je gewoon als burger, als je dus zeg maar, ze vinden het goed dat jij een wapen hebt, mag je zomaar elk wapen krijgen van een revolver tot aan een Kalashnikov, zeg maar?
2: Nou, een vol, dat is een goede vraag. Een volautomatisch wapen niet. Dus als je de trekker overhaalt, dat er honderden kogels per seconde uitknallen, dat niet. Maar tot een semi-automatisch wapen, dat je dus toch behoorlijk achter elkaar kan schieten, dat kan wel. Dus het kan vrij ver gaan. En,
0: en mag je dat altijd bij je dragen?
2: Ja, eigenlijk de meeste staten wel. En is het genoeg verschil of je het echt zichtbaar draagt of niet zichtbaar draagt. Niet zichtbaar dragen, dat kan bijna overal. En zichtbaar dragen, dat is wel ietsje meer beperkt. Nu is het ook wel, dat heeft ook wel een beetje te maken met welke staat je uiteraard woont. En al zou het kunnen, volgens mij kan het officieel, mag het hier in New York wel. Dat als je een vergunning hebt en je hebt een wapen bij je, dan mag je hem zichtbaar dragen. Alleen dat wordt in een staat als New York, zeker in New York City, dus in de stad hier zelf, wordt dat wel echt heel, wordt wel heel vreemd aangekeken. Omdat het dus niet, het is natuurlijk wat anders als je in Texas in een dorpje rondloopt met een wapen, is dat wat gebruikelijker dan hier in de stad.
0: Ja, super intimiderend ook. Ja.
2: Ja, ik weet dat ik ooit een keer in de metro zat en toen zat er iemand met een wapen. En ik zat daar met mijn kinderen en hij kwam net naar binnen lopen. Toen ben ik wel op de volgende halte even een paar haltes verderop gegaan. Je vertrouwt het toch niet. Het zal ongetwijfeld... het is een gek beeld, laat ik het zo zeggen. En dat beeld is in veel staten heel anders. Dan ga je boodschappen doen met een wapen bij je. En als je dat elke dag ziet, is het natuurlijk een ander beeld dan dat je hier in de metro in één keer iemand met een wapen binnen ziet lopen. Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk voor ons in Nederland een soort ondenkbaar beeld dat dit zomaar gebeurt bij mensen. Zeker. Dat ze die wapens bij hen dragen. Dat gaat natuurlijk ook heel vaak fout in de Verenigde Staten. Als we kijken naar toename van school shootings en neem maar op, wapengeweld. Ja, je ziet de risico's, zie je gewoon in eigenlijk dagelijks context gebeuren. Waarom is nou dit tweede amendement, dus eigenlijk dat recht op wapenbezit in Amerika, waarom is dat nou nog steeds zo ontzettend belangrijk?
2: Ja, en dat is ook heel lastig uit te leggen. En ik hoor mezelf zeggen, ik denk dat ik dit een paar jaar geleden ook niet uit mijn strot kreeg. Het is toch echt een Amerikaanse cultuur die hier, dat zit er zo ingebakken. Het recht op je individuele vrijheid. Het Amerikaanse, toch ook een soort Amerikaanse droom van expansie. Van het land je eigen maken. Het bescherming van je gezin. Het recht ook om jezelf te verdedigen. Ja, dat zit er gewoon ingebakken. En zeker, en ik woon hier natuurlijk in New York, is natuurlijk niet te vergelijken met een klein dorpje in een Montana of een Texas of in een andere staat waar heel weinig mensen wonen. Als je daar dus ergens op een boerderij woont en de eerste politiepost zit een half uur, drie kwartier voor je vandaan. Ja, je wil jezelf gewoon beschermen. En ook het vertrouwen naar de overheid is ook echt een ding. Hè? Dat wordt toch hier... Het vertrouwen in de overheid en richting de politie is er gewoon op een laag niveau. Dus dan neem je zelf het recht maar in handen. Even los van of dat goed of slecht is. Mm-hmm. En ik denk daar uiteraard heel anders over. Alleen heel veel mensen die hebben zoiets van ik heb gewoon het recht om mezelf te beschermen. En daar wordt niet aan getornd. Dat is mijn eigen recht.
0: En als je dit zo hoort, dan dit is natuurlijk al jarenlang een discussie, ook in de Amerikaanse politiek. Het zal waarschijnlijk nooit echt gaan veranderen, denk ik. Of er moet een enorme shift komen in mensen gedachtegoed. Ja, zijn er ideeën om het wel veiliger te maken op die manier?
2: Nou, die zijn er altijd. Ik denk dat er, wat op zich het goede nieuws is dat de lobbyorganisatie, die NRA, dat is een hele machtige organisatie. Die is wel in kracht, dus in invloed wel wat afgenomen de afgelopen jaren. Dat is op zich denk ik heel positief.
0: Ja.
2: Krijgen ook meer funding. Juist ook precies wat je al eerder zei, dus die grote schietincidenten, vooral op scholen, is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk echt... Mogelijk is nog eens het juiste woord. Dat is natuurlijk zo verschrikkelijk. Dan zien mensen ook al van... Ja, als je zo makkelijk aan wapens kan komen... Ja, dan maak je het natuurlijk ook wel heel erg makkelijk... om
0: een wapen te gebruiken. Maken. Ja.
2: Ja, ja. Ja, wat natuurlijk ook een invloed heeft... is natuurlijk de social media. Je moet maar een gek hebben... die met invloed op jongeren... laat zien van... dit en dit is er allemaal mogelijk. En zo en daarmee groepen... gaat mobiliseren om hetzelfde te doen.
0: Ja.
2: Ja, de invloed van social media is natuurlijk gigantisch.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dat in combinatie met het toegankelijk maken van wapens is echt een verschrikkelijke cocktail, zullen we zeggen. Dat is daar komt heel veel narigheid samen. Ja.
0: Ja, maar het lijkt me ook dus, voor jou, jij hebt kinderen op de basisschool in Amerika. Daar wordt toch ook wel op school al heel erg rekening mee gehouden dat het kan gebeuren, toch?
2: Ja. Ja, dat is echt bizar als ik het nu mezelf hoor zeggen. Maar ze hebben hier regelmatig oefeningen. Dat er als er een... je hebt de fire oefeningen. Dus als er een... ik weet niet of het in Nederland heb je dat volgens mij ook wel. Dat wordt hier regelmatig gedaan. Zo'n drill. Dat je dan met z'n allen in één keer op de straat staat. Maar je hebt hier dus ook drills. Dat er wordt geoefend. Dat als er een indringer is op een school. Hoe je dan om te gaan in klassen. Dus dat maakt het wel heel, heel confronterend. Ik heb het één keer meegemaakt. Dat er daadwerkelijk een schietincident was. Niet ver van de school. Ja, toen is de school gelijk in lockdown gegaan. Ja, dat was wel een... Dan merk je wel van, wow, het komt wel... Ja, precies, dan komt het wel echt, komt het echt wel samen, ja.
0: Ja, och, het lijkt me zo ingewikkeld in zo'n land... waar dat dan zo fel tegenover elkaar staat. Als je de risico's van zo dichtbij ziet... en dat er dan uiteindelijk niks aan wordt gedaan. Maar zo werkt het dus met de wapenwet in de Verenigde Staten.
2: Het is hier gewoon... Ja, en de regelgeving is hier ook wat meer gericht... op het zelfgebruik maken van wapens. Hè? Dus voor self-defense. En in de meeste staten mag je ook gewoon iemand neerschieten in je eigen huis. Dus als dit je eigen huis is en je hebt een indringer, ja, dan is er heel sterk ervoor als je iemand neerschiet. Je hoeft dus niet in je eigen huis te vluchten. En hetzelfde geldt voor zogenaamde stand your ground. Ik weet niet of jij wat van gehoord hebt, maar als jij op een, weet ik, van parkeerterrein loopt en er is een bedreigende situatie, iemand komt met een mes op je af, dan is het dus niet de bedoeling. Als je niet erg kan wegrennen, dan hoef je niet weg te rennen. Dan mag je dus je vuurwapen gebruiken, omdat je je bedreigd voelt.
0: En dan sta je dus helemaal in je recht als dat gebeurt.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk altijd wel... maar als je inderdaad niet kan wegrennen... en je kan jezelf niet anders beschermen dan gewoon daar blijven staan... en je vuurwapen te gebruiken, dan kan dat. En in Nederland heb je natuurlijk... ik kan me herinneren dat er ook wel inbraken zijn geweest... dat mensen... waarin ze zich bedreigd voelden, een hele winkel wordt leeggeroofd en enigszins geweld gebruiken, dat je in Nederland eerder het slachtoffer ook daar in de rechtszaak bent, dan dat je als held wordt onthaald van je hebt wat teruggedaan. Ja, hier staat wat de andere kant op.
0: Het is een fascinerend iets eigenlijk daar in de Verenigde Staten. Dankjewel dat je ons even hebt meegenomen in hoe dat nou allemaal precies werkt. Want ik denk dat heel veel mensen denken van, oh ja, je mag daar een wapen hebben, maar hoe zit dat nou precies? Dank dat je ons alles hebt uitgelegd, Joost Heijmer vanuit Amerika. Ik wens je nog een hele fijne avond en hopelijk spreek je snel weer.
2: Tot snel, Rosa.
0: Dankjewel.
1: De wereld van PNN en Vara.
0: Ja, en daarmee komen we aan het einde van de wereld van Biel en Vara van zondag 30 augustus. Op deze hele koude zomeravond heb ik je hopelijk mee kunnen nemen naar een iets warmer gevoel. We gingen de hele wereld over, wel het over afvalverwerking, over de El Niño, waren in Spanje, Zuid-Afrika, Dominica, Thailand en de Verenigde Staten. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Heel veel plezier bij De Nacht is Zwart. Volgende week ben ik er weer. Heb je nou een verzoekje voor een onderwerp of misschien voor een nummer? Dan staat de NPO Luister-app altijd voor je open. Of zoek me even op Instagram, @rosawierda. En dan mag je daar al je verzoekjes achterlaten. Dankjewel.
1: NPO Radio 1.
3: 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
5: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
0: Welkom bij een nieuwe uitzending van De Nacht is Zwart. Het programma van Omroep Zwart, waarin we onderbelichte onderwerpen in de spotlight zetten. Jane Ortet, Yasminda Arauz Pereira en Nicky Dorosario wilden connectie met hun roots en hun culturele achtergrond en de geschiedenis van Kaapverdië vieren en vastleggen. Samen met de gemeenschap. Daarom starten ze Pontsir Dash. Straks gaan we met hen daarover de diepte in. Dr. Kayla Green doet onderzoek naar het puberbrein en mentale gezondheid onder jongeren en zet daar zometeen een voetnoot bij. Straks horen we ook alles over Harara. Een onderzoek naar hitte in de stad en wat we ertegen kunnen doen. Dr. Lore van Praag leidt dat onderzoek in twee stedelijke wijken en vertelt ons wat de verbindingen tot nu toe zijn. Maar nu eerst... Een ritje met de bus, tram of metro is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker met de stijgende prijzen voor openbaar vervoer. In veel steden en dorpen is er voor AOW-gerechtigden een speciale regeling, waardoor zij gratis kunnen reizen. En in Rotterdam dreigt dat nu afgeschaft te worden in de naam van bezuinigingen. Martin de Visser vindt dat niet kunnen en die hield een demonstratie. Goedenacht, Martin.
6: Goedenacht, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Ja, klopt.
0: Je bent tegen het afschaffen van de oudere OV.
6: Ja, dat is uitermate vervelend voor de hele groep. Voor de hele doelgroep eigenlijk. Maar een beetje asociaal vind ik het ook. Naar de mensen die daarvoor stemmen. Die hebben blijkbaar geen ouders die ook een keer met pensioen gaan. En zo knabbelen ze iedere keer een stukje van mensen met een pensioentje of een groot pensioen af. En er zijn heel veel discussies ook onder de jongeren. Van ja, schaf het voor iedereen maar af. Ook voor de, want de ouderen hebben genoeg.
0: Ja, is dat zo?
6: Nou, dat geloof ik niet. Ik woon zelf in de omgeving, of in de wijk Saarloos in Rotterdam. En daar zie je toch wel wat mensen om je heen. En zo zijn er nog wel meer wijken. En ook de buitenwijken, waar de mensen het goed kunnen gebruiken.
0: Ja.
6: En dat er een deel van de bewoners van Rotterdam die gepensioneerd zijn, dat niet nodig hebben. Ja, dat kan zijn. Maar ik geloof ook niet dat die, als ze normaal gesproken met de Bentley naar Rotterdam gaan, dat ze nou ineens het openbaar vervoer stappen.
0: Nee. Hey, en waarom is het belangrijk dat ouderen gratis toegang hebben tot het OV?
6: Ja, allereerst hebben ze de centjes er denk ik niet. Of denk ik, weet ik wel zeker, hebben ze er niet voor. Een stukje sociaal, dat ze lekker de stad in kunnen gaan. Een stukje naar de markt kunnen gaan. Op visite bij dochters, ooms, tantes of wat dan ook. Of familieleden die in een ander bejaardenhuis zitten. Of noem het maar op. Er zijn heel veel vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen en die naar kaartavonden gaan om begeleiding in tehuizen. En die reizen gratis. Die moeten nu gaan betalen, ook al van de AOW. Ja, daar gaat ook de klacht in zitten.
0: Dus het is heel belangrijk voor sociaal contact, maar ook voor ouderen die nog vrijwilligerswerk doen, dat ze daar dan straks wat voor moeten gaan inleveren.
6: Ja, dat is niet mis, hè. Ik heb een klein beetje uitgerekend. Als iemand 2 of 3 keer per jaar vanuit Saarloos door Rotterdam heen gaat, dat scheelt hem 600-700 euro in een jaar.
0: Dat
7: Dat is heel veel geld.
6: Dat is heel veel geld voor heel veel ouderen. En ik heb het geluk gehad dat ik een baan op werk heb kunnen sparen. Dus ik ken nog wel een paar dagen met het openbaar vervoer. Maar dan zou ik het alleen voor mijn AOW doen. Nou, dan had ik dat echt knetterhard nodig. En ik moet dus sparen volgens de jongeren. Een aantal jongeren die schreeuwen van die oude mensen die hebben genoeg. En ik moet dus mijn spaargeld opeten aan het onder andere aan het openbaar vervoer. Nou, dat is dus te gek voor woorden.
7: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, want dat budget wat besteed wordt aan ouderen OV. Ja. Een deel daarvan dat gaat naar een andere bestemming. En dan volgens mij was het 3 miljoen ongeveer. Dat blijft dan bestemd voor ouderen die dat nodig hebben. Dus die weinig geld hebben, die krijgen dat dan binnen hun ouderen te goed. Maar ik kan me wel voorstellen, hè, de rest van het budget, volgens mij is het in totaal rond richting de 10 miljoen. Dat kan best ergens anders naartoe.
6: Ja, zonder meer. Maar het is geen 10 miljoen.
7: Mm-hmm.
6: Daar geloof ik niks van. Want er is niemand. Ik heb de debatten over het afschaffen heb ik zitten bekijken. Nou, het is een heen en weer gezwaai van en wel eens niet een spelletje. Er is niemand die in dat debat heeft kunnen zeggen het is 10 miljoen of 8 miljoen of 12 miljoen of 6 miljoen. Niemand. Nee, dat moeten we allemaal nog eens berekenen. Dan denk ik, ja, waar heb je het over? Hebben jullie nou op een zondagochtend met elkaar een lijst gehad? Jongens, dit zijn daar. Oh, daar zie ik staan 10 miljoen of 4 miljoen, 5 miljoen. Nou, die schrappen we. En dat schrappen we. En dat schrappen we. Maar er is nooit eens gekeken of gezegd, joh, wij gaan als Rotterdam eens bezuinigen. Zelf bezuinigen op onze uitgaven. Nee, we kunnen in een bedrijf ook niet zeggen van tegen de dames en heren werknemers, joh, vanaf vandaag hebben we geen suiker meer in de koffie. Want dan gaan we op bezuinigen. Wij zijn de gepensioneerden zijn het stukje, het klontje suiker in de maatschappij geworden.
7: En, dus je ziet eigenlijk, of jij zegt eigenlijk van, hè, de gemeente die kan beter eerst kijken hoe ze zelf kunnen bezuinigen en dan vervolgens, of tenminste, en ervoor zorgen dat mensen dus nog wel gebruik kunnen maken van dit soort regelingen.
6: Ja, ik vind het een stukje respect naar de gepensioneerden toe, die heel hard gewerkt hebben voor hun stad ook. Een heel groot deel heeft. Er zijn 60.000, 70.000 mensen hier die gepensioneerd zijn. En waar een heel groot deel in de stad gewerkt heeft, in Rotterdam gewerkt heeft.
7: Ja.
6: Die hebben er ook bijgedragen aan het welzijn van de stad. En de opbouw van de stad. En dat mag je ook weer niet zeggen van sommige mensen dat je meegedaan hebt aan de opbouw. Maar dat is natuurlijk wel zo. Hè?
7: En je hebt een demonstratie georganiseerd.
6: Ja.
7: Dat was best druk.
6: Ja, er waren 200 mensen. Ja, 200. Ik had geen idee hoeveel mensen er zouden komen. En wat er op af zou komen. Tot mijn grote verbazing begon de groep steeds groter te worden en te groeien. En tot mijn grote verbazing had de RET een koffietafel in de hal neergezet. Nou, dat was natuurlijk gigantisch. Dus het speelt ook bij de RET. Die is daar, je gaat geen koffie geven met suiker. Als je niet achter het idee staat om een demonstratie om te laten zien. Dat ik wil geen bejaarden zeggen. Dat de gepensioneerden er toch ook nog toe doen.
7: Ja.
6: En dat je iets van ze afpakt.
7: Hey, en want voor jouw demonstratie waren er ook al reacties geweest. Hoe wordt er vanuit de stad of vanuit de gemeente gereageerd op jullie geluid?
6: Helemaal niet. Bij mij helemaal niet. De eerste is voor het stadhuis geweest. Dat heeft de SP gedaan. Ja, ik ben zelf niet politiek georiënteerd. Want ik vind dat je de ene doet het goed en de andere doet het iets minder goed. Je pakt van iedereen wel wat aan of af. Ik ben niet geïnteresseerd in een specifieke groep. Leefbaar Rotterdam had zich ook wel aangesloten bij de demonstratie of manifestatie die ik de 19e gedaan heb. En ook zonder dat ik het wist, dat vond op zich wel leuk, maar ja, die haakte daar goed op in. En dat is natuurlijk ook een stukje gratis reclame voor ze. En daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar eigenlijk hadden daar alle partijen die tegengestemd hebben, die hadden daar moeten staan. Hè? Er had 50PLUS bij moeten staan bij één en Denk en Forum. En
7: de ja, SP. Dus je vindt eigenlijk dat jullie niet genoeg gehoord of gesteund worden?
6: Nee. Ja, klopt. En het is maar een nipte meerderheid, hè? Het is 51% wat het weg wil hebben en 49% die het door wil laten gaan. Dus het is maar maar 2%, eigenlijk maar 1%.
7: Genoeg gehoord of gesteund worden.
6: Nee. Ja, klopt. En het is maar een nipte meerderheid, hè? Het is 51% wat het weg wil hebben en 49% die het door wil laten gaan. Dus het is maar 2%, eigenlijk maar 1% verschil, hè?

0: bestuur bezig om wat bezuinigingen in de stad voor elkaar te krijgen. Maar dat is echt korte termijn politiek. Dat is oké, dan bespaar je één keer 3,5 miljoen. 3,5 miljoen is voor een stad als Rotterdam nul. En zeker niet uit respect naar je ouderen toe, naar je bejaarden toe en naar je gepensioneerden toe. Maak havengelden nog 10.000 euro per dag duurder. Dan hebben ze dat geld er 5 keer uit. En die maatschappijen, die oliemaatschappijen, die kunnen dat geld makkelijk leien.
1: Maar je noemt nu... kijk, uiteindelijk is er natuurlijk wel het doel om... de stad meer te laten draaien op fietsen. Dat is volgens mij het hele wat ze met vaart maken. Een groot onderdeel daarvan. Autoluw.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook tramlijnen geschrapt. Die zijn, of tenminste geschrapt, die zijn heringericht. Dus ja, ik denk dat ze ook wel... erop rekenen dat heel veel van die ouderen die het OV eigenlijk zouden gebruiken, dat die gaan fietsen.
0: Ja, en hoe gaan ze dat doen met de rollator? Ik denk dat hier de grootste omzet de rollators in van Nederland is. Ga je de Albert Heijn in, dan moet je oppassen. Dan hebben ze allemaal zo'n knijptoetertje op zijn ding zitten. Maar je wordt toch gereden en gelopen.
1: Ja.
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet
1: realistisch dus.
0: Nee, natuurlijk niet. En dan zeggen ze, die dame die het verdedigde... Ik ben haar naam kwijt, maar... die zegt van... Ja, we moeten eerlijk verdelen, want we willen huizen bouwen voor de jongeren. Want de projectleiders of de projectontwikkelaars... die liggen voor de kust te wachten. Ja, hé jongens. Die mannen die verdienen bakken geld.
1: Ja.
0: Die verdienen bakken geld. Als ze morgen een vierkante meter kunnen bebouwen... dan pakken ze weer een miljoen.
1: Dus jij zegt... prioriteiten moeten beter. Dat oudere OV moet gewoon blijven.
0: Ja. Ja, zonder meer. Dan moet je vanaf blijven. Ze worden verrecht inmiddels in de stad. Dan moet je vanaf blijven. Die mensen die hebben er hele leven lang... voor de maatschappij en voor de kinderen... die daaruit gekomen zijn gewerkt. En gejappeld, de mannen, de vrouwen, de mannen buiten... En dat is toch een beetje de van deze doelgroep een beetje zo. Ik hou zoals het is, hè, dat de dames thuis waren. Maar die hebben voor de kinderen en voor de gezinnen gezorgd. En de mannen van buiten, dat is gelukkig veranderd, dat iedereen gelijk is. Maar ze moeten daar vanaf blijven. Het is een verworven recht en daar moeten ze echt vanaf blijven.
1: Martin, heel erg bedankt voor het inbellen. En heel veel succes.
0: Ja, dankjewel. Ik wacht het volgende debat af en dan kijken we wat ik meer ga doen.
1: Ja, nou, ik wens je alvast een hele fijne zondag.
0: Is goed.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, dank je. Doei.
1: Zometeen hoor je dokter Lore van Praag over Harara, maar eerst wat muziek. Namelijk Jonna Fraser met Charin Waka.

0: Dat was Jonna Fraser. In onze rubriek Voetnoot geven we aandacht aan onderbelichte verhalen. En dat wordt je verteld door mensen die er alles van weten. Deze week horen we dokter Kayla Green. Zij onderzoekt de wisselwerking tussen hersenontwikkeling, geestelijke gezondheid en welzijn in de puberteit en jongvolwassenheid. De laatste tijd horen we steeds vaker dat het slecht gesteld is met de mentale gezondheid van jongeren. Maar zo simpel is het niet.
1: De afgelopen jaren zien we een toename van mentale problemen en klachten bij jongeren, zoals bijvoorbeeld angst, depressie en somberheid. Ook in het nieuws wordt er vaak een beeld geschetst van jongeren waar het mentaal slecht mee gaat. Er wordt gesproken over een mislukte of zwakke generatie die niet goed met tegenslagen kan omgaan. Maar wat is er eigenlijk nu echt aan de hand? Als wetenschapper houd ik mij bezig met de wonderlijke levensfase waarin jongeren zich bevinden. We noemen dit de adolescentie. De adolescentie begint met de start van de puberteit, gemiddeld zo'n 1 of 2 jaar eerder voor meiden dan voor jongens. En het eindigt ergens in de midden twintiger jaren. Tijdens de adolescentie komt er van alles op je af. Hormonen die razen, hersenverbindingen die gelegd en gevormd worden, maar ook emoties die alle kanten opgaan en een toegenomen gevoeligheid voor sociale prikkels. Het is soms net een wilde achtbaan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de meeste stoornissen zich voor het eerst openbaren tijdens deze periode. Deze levensfase wordt daarom ook vaak beschouwd als een kwetsbare periode voor de ontwikkeling van mentale problemen. Er is echter een belangrijke kanttekening. Mentale klachten betekent niet automatisch dat er ook sprake is van een psychische aandoening. Sommige ervaringen kunnen bij een normale ontwikkeling horen, zoals bijvoorbeeld stemmingswisselingen bij jongeren. Hoewel die lastig kunnen zijn, zijn ze niet per definitie afwijkend. Ook is niemand 24/7 gelukkig. Negatieve gevoelens kunnen soms juist een gezonde en adaptieve reactie zijn op gebeurtenissen of omstandigheden in je leven. Tegenslagen horen immers tot op zekere hoogte bij het leven. Tegelijkertijd kunnen we niet negeren dat er jongeren zijn die echt worstelen, die mentale problemen ervaren. En we moeten hen en hun klachten daarom ook serieus nemen. Niet vanuit de directe intentie om hen te fixen, maar om beter te begrijpen wat er speelt. En ook om beter te begrijpen hoe de systemen rondom jongeren functioneren en hoe die systemen invloed hebben op hun gezondheid. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat we niet altijd een compleet beeld hebben van wat er speelt. Er zijn groepen jongeren die minder goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijke studies. Denk bijvoorbeeld aan mbo-studenten. Voor mij is wetenschap nieuwsgierig zijn. Dingen willen ontdekken. En dat doe ik het liefst samen met de doelgroep. In mijn geval jongeren. En juist met jongeren die meer afstand ervaren tot wetenschap. Want we hoeven jongeren geen stem te geven. Die hebben ze al. Wat we wel moeten doen is beter naar ze luisteren. En een podium bieden. Zoals bijvoorbeeld hier op de radio. En hen oprecht laten zien dat ze gehoord en gezien worden. Want misschien begint het begrijpen van mentale gezondheid bij jongeren wel niet met de vraag: wat is er mis met deze generatie? Maar met de vraag: wat kunnen we van deze generatie leren? Daarom wil ik afsluiten met een fragment waarin mbo-studenten zelf vertellen over hun mentale gezondheid.
2: MBO is een overgang van kind naar volwassen. En daar komen heel veel dingen bij kijken. Wie wil ik zijn? Wat wil ik worden? Kan ik wel een huis betalen? En ook je sociale leven. Je wil natuurlijk uitgaan, met je vrienden afspreken. Maar je moet natuurlijk ook jezelf kunnen zijn. En het is belangrijk dat na je studie en je sociale leven ook tijd voor jezelf maakt.
3: Social leven heeft natuurlijk ook te maken met social media. En social media heeft een hele negatieve kant. En als je daarop gaat focussen, kan het zorgen dat je gedemotiveerd kan raken in heel veel delen van je leven. Maar natuurlijk heeft social media ook een positieve kant. Dus jij moet de keuze maken of je nou naar de negatieve kant of naar de positieve kant van social media gaat.
4: Ik ben 17. Ik zou moeten denken aan mijn vrienden, aan school, aan uitgaan. Maar waarom moet ik dan denken aan geldzaken en aan een huis?
5: Ik maak mij zorgen over de oorlog op mijn eigen land. Dat maakt mij echt verdrietig.
2: Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan vind ik het heel fijn om met mijn vrienden te praten.
3: En als ik tot rust wil komen, ga ik graag zwemmen of schilderen.
4: Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik graag naar de sportschool.
6: Als ik stressvol of verdrietig ben, ik vind het wel fijn om te praten. Ik ben zelf iemand die altijd praat. Dus ik vind het niet zo erg om over mijn voelings te praten.
1: Dit waren de jongeren. Ik dank jullie voor jullie aandacht.

een beetje je best doe. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Met liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: Je hoorde de voetnoot van Kayla Green over mentale gezondheid. En daarna hoorde je Komt Goed van Isabel Usher. We zouden eigenlijk bellen met een gast over een heel interessant onderzoek. Maar dat is nog niet gelukt, dus we blijven bellen. En daarom gaan we nu eerst even luisteren naar een stukje van Dossier NAV met Anja Meulend.
1: Tegenover mij zit een vrouw die haar leven wijdt aan activisme en zich ook nu op 81-jarige leeftijd nog luid en duidelijk laat horen als het om onrecht gaat. Ze werkte 30 jaar lang in de Gazastrook en schreef maar liefst 53 boeken, waaronder de feministische klassieker De Schaamte Voorbij. Het is een bestseller die ook door de jonge generatie feministen nog wordt verslonden. En dit jaar werd ze als eerste vrouwelijke schrijver bekroond met de PC-hoofdprijs in de categorie Beschouwend Proza.
2: Ja.
1: Ik heb het natuurlijk over Anja Meulenbelt. Welkom. Een eer dat je er bent.
2: Nou, leuk.
1: De afgelopen jaren ben je ook wel net zo zichtbaar geworden als pleitbezorger voor Palestina. Die betrokkenheid begon niet, zoals voor sommigen, op de sociale media. Die betrokkenheid begon jaren geleden. En die ontstond doordat je zelf in Gaza zat. Ik ben wel benieuwd naar hoe jouw activistische houding, waar die vandaan is gekomen. Heeft het verzetsverleden van jouw familie bijvoorbeeld ook hier een rol in gespeeld?
2: Ja, nou, ik moet daar vaak antwoord op geven. En eigenlijk, ik dacht altijd, ik weet het niet. Ik weet het niet, want ik vind het eigenlijk zo gewoon dat ik denk van, vraag maar aan de mensen die dat niet doen, waarom ze dat niet doen. Maar ik heb dat vroeger nooit verteld, want ik vond dat je daar geen, ja, de show mee kon maken. Want mijn familie heeft, als je het googelt naar het Utrechtse kindercomité, kom je bij Jan Meulenbelt. En Jan Meulenbelt is mijn oom. En die is begonnen met een paar mensen, studenten, om Joodse kinderen in veiligheid te brengen als hun ouders werden gedeporteerd. En die kwamen dan bij mijn grootmoeder daar op de bovenste verdieping. Die ving ze op en dan ging mijn moeder op de fiets met kindertjes naar een veilig adres. En zo, dat was dus, ik heb er geen herinneringen aan. En ze praten er ook niet veel over. Maar op een of andere manier heeft die oorlog altijd over mij heen gehangen. En ik weet het niet of het dat is, maar ik vond het, zij hebben dan nooit trots gezegd van, kijk, ons is dapper zijn geweest.
1: Nee, maar misschien omdat zij zo tegen onrechtvaardigheid waren, ze in de Tweede Wereldoorlog dit hebben gedaan, dat misschien ook wel in je opvoeding heeft gezeten, dat uitspreekt tegen onrechtvaardigheid.
2: Het heeft er ergens in gezeten, maar het heeft ook betekend dat ik heel erg lang me niet bezig wou houden met Israël. Want ik ben echt ook meegegaan in het idee van, later na de Holocaust, nou toch ergens één plek op de wereld zijn waar Joden veilig zijn. En nou goed, dan wordt dat dan Israël. En dat het niet helemaal rechtvaardig is begonnen, dat, nou goed, dat, waar wel. Tot er linkse vrienden van mij zeiden, van dame, jij hebt een beetje een aanval van Progressive Except for Palestine, PEP.
0: Je hoorde een stukje van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV met Anja Meulend. Dat was een van de zomerspecials. Als je die af wilt luisteren, dan kan dat op omroepzwart.nl of de podcast apps. Harara betekent hitte in het Arabisch. Een passende naam voor een project dat zich richt op een van de meest urgente klimaatuitdagingen van onze tijd, namelijk hitte in de stad. Harara onderzoekt klimaatverandering voor stedelijke gemeenschappen in kwetsbare posities, met name migrantenpopulaties. Specifiek in Antwerpen en Rotterdam. Dr. Lore van Praag doet dit onderzoek vanuit onder andere de Erasmus Universiteit en de Universiteit Antwerpen. Goedenacht, Lore.
3: Goedenacht, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Jazeker. Allereerst, als we het hebben over de effecten van klimaatverandering in het kader van dit onderzoek, dan hebben we het over hittestress.
3: Ja.
0: Wat is hittestress?
3: Ja, hittestress, en ik denk dat veel van jullie het ook al zelf hebben meegemaakt deze zomer, gaat eigenlijk over het feit dat het ook veel warmer wordt in de steden. En dat daardoor ook je huizen opwarmt. En dat je daardoor ook veel moeilijker kan slapen of gewoon rusten overdag. Steden zijn warmer dan het omliggende platteland. En dat komt ook omdat die gebouwen en asfalt ook warmte opnemen en vasthouden, terwijl dat er minder groen is dat voor verkoeling zorgt. Waardoor dat die warmte 's nachts ook blijft hangen.
0: Ja, en wat doet het Harara-onderzoek dan precies? Wat onderzoeken jullie?
3: Ja, de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor hitte. Toch zien we dat als we echt meten bij mensen thuis, dat er ook nog veel verschillen zijn in hoe dat die hitte bij mensen aankomt. En dat niet elke groep in dezelfde mate vertegenwoordigd is in die onderzoeken. Met name migrantenpopulaties worden vaak onvoldoende betrokken bij die algemene citizen science projecten. En daar willen we nu verandering in brengen. Zeker omdat we denken dat ze ook veel meer, en we weten dat eigenlijk uit andere onderzoek, dat ze al veel kennis hebben over hitte en hoe je daarmee omgaat. Maar tegelijkertijd, dat ze ook in specifieke woningen wonen, zowel in Antwerpen als in Rotterdam, die eigenlijk nog net gevoeliger zijn voor hittestress. Dus zijn eigenlijk twee zaken die we samen willen combineren en onderzoeken met elkaar.
0: Ja, en wat is dan het uiteindelijke doel van het onderzoek?
3: Eerst in kaart brengen hoe dat die hittestress zich eigenlijk uit, zowel in verschillende woningen, en we zien dat daar verschillen nu al in zijn, zowel in Rotterdam als in Antwerpen. We hebben gewoon andere steden en die hittestress uit zich ook op een andere manier. Maar het doel is ook om samen met migranten en hun kinderen, want die wonen ook vaak samen, om te gaan kijken naar welke kennis ze hebben, hoe dat zich uit in hun eigen leven en hun woningen, om samen inclusieve klimaatadaptatie en hittestress oplossingen te ontwikkelen.
0: Ja, dus uiteindelijk om te kijken hoe die hittestress verminderd kan worden.
3: Ja, inderdaad. Maar ja, ook hoe dat we kennis kunnen meenemen van andere landen rondhitte, mm-hmm, en zien hoe dat die toegepast kunnen worden in Antwerpen en Rotterdam.
0: Ja, en in dat onderzoek verzamelen jullie dus de data in twee wijken, in Rotterdam en in Antwerpen, specifiek de Tarwewijk en Borgerhout. Waarom hebben jullie deze wijken gekozen?
3: Ja, die wijken zijn eigenlijk het startpunt van onze dataverzameling, omdat daar mensen op relatief kleine regio's ook samenwonen. En dus dat betekent dat er ook heel weinig ruimte is voor hun. Heel veel mensen in verschillende woningen. Tegelijkertijd zijn er ook in die twee wijken lange tradities en geschiedenis van migratie en migranten die daar zijn gaan settelen. En we gaan daarbij kijken van, ja, hoe uitziet dat in die verschillende wijken eigenlijk anders. En we hebben daar twee organisaties die meedoen met ons project, die ook klimaatambassadeurs mee samen gaan opleiden, die mee samen de data gaan verzamelen.
0: Ja, en waarom dan niet in andere steden bijvoorbeeld? Is er iets nog opvallends aan deze wijken?
3: We willen eigenlijk klein beginnen, dus in de lage landen beginnen. Gewoon omdat hier lijken de steden heel erg op elkaar. En we denken, we spreken dezelfde taal. Wat ook gemakkelijk is om bijvoorbeeld die klimaatambassadeurs met elkaar in contact te brengen. Maar we zien ook al wel dat er heel veel verschillen zijn. Het doel is om daarna natuurlijk naar andere Europese steden te gaan en zien hoe uitziet dat daar. Maar om het goed in kaart te brengen, beginnen we eigenlijk gewoon eerst in deze regio.
0: Ja. Ja, en je zei net al, die wijken die lijken op elkaar, maar zijn ook verschillen.
3: Ja, in Nederland hebben we natuurlijk al een hele lange traditie van hoe je moet omgaan met water. En dat Tarrewijk ligt ook, als je hier rondziet, eigenlijk ook relatief dicht bij hele grote rivieren. Je moet ook rekening houden met het water. Als je gaat kijken naar die hittestress, naar de oplossingen om te gaan met hittestress. Je ziet ook wel dat er veel vocht in de huizen is. Dat is al anders dan bijvoorbeeld in Borgerhout, waar je veel meer kleine laagbouw hebt. Waar je ook heel veel mensen hebt met een eigen woning in verhouding met in Rotterdam. Dus die lijken wel op elkaar, maar er is ook een hele andere traditie van om te gaan met het klimaat in algemeen in België en Nederland. En dat uit zich ook in die verschillende wijken.
0: Ja, en je zei ook, hè, als we kijken naar de samenstelling van de wijk, naar bewoners, zeg maar. Zijn dat groepen die vaak niet worden meegenomen in dit soort onderzoeken.
3: Ja.
0: Hoe komt dat?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want eigenlijk, we komen tijdens ons project en samen met onze partners ook wel. Dus de twee wijken zijn ook een beetje anders qua samenstelling. En je hebt ook in Borgerhout bijvoorbeeld al een hele lange geschiedenis van mensen met een Marokkaanse achtergrond. Maar ook daar is eigenlijk een aankomstwijk waar ook juist nieuwe migranten zich zijn gaan settelen. In het Tarrewijk zien we andere groepen die daar eerst komen settelen. En ook mensen van het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Maar ook hier veel nieuwe migranten. En ze worden wel uiteraard uitgenodigd. Maar je ziet ook wel dat het niet zo gemakkelijk is. Je hebt talige zaken die bijvoorbeeld niet altijd helpen, maar ook het wantrouwen ten aanzien van de overheid. En we zien dat in Rotterdam bijvoorbeeld het veel moeilijker is om mensen mee te laten doen op een veilige manier in ons onderzoek, omdat ze eigenlijk heel veel wantrouwen al hebben ten aanzien van de overheid, ten aanzien van de gemeente. En dat uit zich ook in de mate waarin dat we temperatuur kunnen meten in hun woningen. We laten sensoren plaatsen in de slaapkamers. We zien ook wel dat ook in Rotterdam recent er heel veel datalekken zijn geweest. Dat helpt natuurlijk niet voor dit onderzoek en om vertrouwen te geven aan iedereen die meedoet. Wat betekent dat? Dat wij ook vaak naar mensen thuis gaan. Dat wij ook laten zien hoe dat die sensoren temperatuur gaan meten. Dat er eigenlijk... Dan laten we bijvoorbeeld de grafiek al zien van dit is de temperatuur, we meten niets anders. Zeker in de slaapkamer is dat zeer moeilijk om mensen te overtuigen dat we eigenlijk enkel die temperatuur gaan meten. En we zien ook wel nog de geschiedenis van de toeslagenaffaire, dat bijvoorbeeld als we... Per ongeluk, mijn collega gebruikt de kleur groen en hij lijkt op de vlag van Rotterdam, dat daar ook al weerstand tegenkomt. En dat is heel anders in Antwerpen, waar dat er ook wel mensen zijn die niet alles, die ook tijd nodig hebben en ook waarbij we eigenlijk samen moeten gaan zitten van te zien wat wil je wel doen, wat wil je niet doen voor dit onderzoek. Maar het is veel mindere mate die wantrouwen tegen de overheid die zich uit op deze manier, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en hoe zorg je dan, want uiteindelijk moeten jullie natuurlijk wel die data ophalen. Jullie hebben het over metingen in de slaapkamers. Jullie hebben bijeenkomsten waarbij jullie in gesprek gaan met de mensen. Dat jullie hebben die data nodig. Dus hoe zorg je dan dat je wel het vertrouwen wint en in contact komt en dat mensen mee willen werken?
3: Ja, we merken dat ze het ook leuk vinden, het tweede deel van het onderzoek, dat we eigenlijk ook kunnen in gesprek gaan over de kennis die ze wel hebben. En bij elk contactmoment, dus bijvoorbeeld we doen een kennismaking helemaal in het begin van alle mensen die al data mee gaan helpen verzamelen, dus de klimaatambassadeurs. En daar zien we vanaf dat het over het thema gaat, dat mensen heel geïnteresseerd zijn, heel veel kennis hebben en dan is er al heel veel discussie, veel uitwisseling. Dus we vertrekken eigenlijk van een soort van klimaatambassadeurs En zij gaan dan de mensen die zij, en zij worden opgeleid, zij delen aan ons ook hun kennis die ze al hebben. Maar we gaan hen ook opleiden van, zie, dit is eigenlijk een sensor, dit is wat die doet. Zo moet je ook bijvoorbeeld de grootte van de ramen meten, richting ten aanzien van de zon. En zij gaan dan eigenlijk bij hun eigen netwerken ook nog mensen diezelfde informatie geven. En omdat die vertrouwensband er al is met mensen in hun eigen netwerk, kunnen we op deze manier ook wel meer informatie over geven. Als er mensen nog vragen hebben, kunnen ze natuurlijk naar ons komen. We werken samen met Cultuurwerkplaats Tarwewijk en met Impact VZ2. Zij hebben ook al, dat zijn organisaties die al heel lang vertrouwen hebben in de wijken. En dus ook vertrouwen hebben opgebouwd bij die klimaatambassadeurs. Uiteraard de universiteiten proberen ook aanwezig te zijn en zo samen kennis te delen, maar ook samen dat vertrouwen op te bouwen. En zo proberen we ook te communiceren via sociale media bijvoorbeeld, om een filmpje al te delen over die sensoren, wat dat ze meten. Zodat bijvoorbeeld klimaatambassadeurs, als ze bij mensen thuis zijn en ze kunnen zelf niet helemaal uit de woorden komen, dan kunnen ze verwijzen naar deze soort filmpjes. Dus we proberen eigenlijk op heel veel verschillende manieren zowel vertrouwen op te bouwen, informatie te geven en uit te wisselen en ook informatie ter beschikking te stellen, zodat mensen ook weten wat er juist gemeten wordt. Daarnaast hebben we ook surveyvragen. Ook daar proberen we in zoveel mogelijk talen deze vragen te vertalen. En mogen ze uiteraard ook elke vraag niet antwoorden. Hè? Dus mogen ze altijd zeggen van, zie, ik doe mee aan dit deel van het onderzoek, maar dit gaat te ver voor mij. Dus sommige mensen hebben dan uiteindelijk een sensor naast hun slaapkamer gelegd in plaats van in de slaapkamer.
0: Ja. Dus mensen houden eigenlijk best wel veel controle. Of ze hebben heel veel controle.
3: Ja, dat is ook heel belangrijk. Want we wenden natuurlijk niks mee dat mensen gedurende de hele zomer zich onveilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen woning. En dan nog geconfronteerd worden met die hitte die we allemaal hebben gevoeld. En die in sommige woningen echt al heel hoog al was.
0: Ja. En jullie hebben dus deze zomer voor het eerst gemeten.
3: Ja.
0: Het was natuurlijk heel erg heet. Wat, ja. Wat hebben jullie tot nu toe gemeten, gevonden?
3: Ja, wat we vonden en eigenlijk juist die sensor in die slaapkamer was daarbij heel belangrijk, omdat daar ook wel mensen slapen, wat heel belangrijk is voor hun nachtrust, hun fysieke, maar ook mentale weerbaarheid. En we zagen al na die eerste hittegolf dat het in de slaapkamers dagenlang niet onder 30 graden was. En als je gaat kijken naar de Wereldgezondheidsorganisatie, dan definiëren ze eigenlijk een tropische nacht. Een nacht waar de temperatuur niet onder de 20 graden zakt. En die vinden ze al problematisch.
0: Ja.
3: Waarbij ze eigenlijk al zeggen van zo'n tropische nacht, dan moeten we proberen te vermijden, zodat mensen eigenlijk goed uitgeslapen kunnen zijn en klaar zijn voor alle activiteiten van de dag. Dus we zien, ja, als het heel lang niet onder de 30 graden zakt in de slaapkamer, dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon echt slecht slapen. Dat het slecht is voor je gezondheid.
0: Dat is wel echt heel warm.
3: Ja. We proberen ook dit te koppelen aan hoe dat ze zichzelf voelen. Maar die informatie die moeten we nog gaan analyseren. Dus we kijken ook doorheen de zomer heen van ja, in welke mate heeft dat ook een impact op hoe je je voelt. In welke mate heeft dat ook een impact op de zorgen die je hebt voor het klimaat bijvoorbeeld. Of dat je wil gaan verhuizen in een korte termijn. We zien ook wel dat sommige mensen daar gewoon al veel minder mogelijkheden voor hebben. Zo zie je bijvoorbeeld in Rotterdam dat er al moeite is gewoon om een woning te vinden. Dan is het ook al moeilijk om daar eigenlijk weg van te geraken. We zien daar ook wel een verschil in Antwerpen waar er veel minder problemen op de huizenmarkt zijn. Maar juist deze groep mogen we daarbij niet vergeten. Omdat zij juist degene zijn die vaak het in de slechtste woningen vaak terechtkomen. Zeker als ze juist aankomen in een land.
0: Ja. Ja, want kijken jullie ook inderdaad naar de kenmerken van de woningen? In de zin van, wat zijn die kenmerken die ervoor zorgen dat het zo heet blijft?
3: Ja, inderdaad, we kijken daarnaar. Ze moeten dat zelf invullen. En daarom hebben we ook nood aan die klimaatambassadeurs die ook mensen helpen die daar minder vertrouwd bij zijn om informatie te geven. We kijken naar isolatie, grootte van de ramen. We kijken ook naar hun eigen gedrag, wat ook een rol kan spelen. En waarbij we eigenlijk ook benieuwd zijn of juist deze migrantenpopulaties en hun kinderen daar beter mee omgaan. En wanneer zet je je ramen open? Een voorbeeld was een vrouw die uit Spanje gemigreerd is, die bijvoorbeeld zei van ja, ik heb een heel systeem opgezet deze zomer van wanneer ik nu juist mijn gordijnen open mag doen, wanneer ik de ramen open doe, wanneer iedereen alles weer moet dicht doen. En om op deze manier ook beter om te gaan met die hitte. Hè. Dus mensen weten al wel wat moeten we daarmee doen. We zien ook bijvoorbeeld dat mensen dingen buiten hun woning gaan hangen. Dat was ook vaak in de media deze zomer. Van ja, bijvoorbeeld een doek eigenlijk buiten je huis in plaats van een gordijn. Hoe gaan ze daarmee om? En ja, we willen dan ook wel zien wat de impact daarvan is. Wat is de impact als ze het niet doen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan en totaal hun ramen altijd dicht of open te laten?
0: Ja, precies. Dus dus jullie kijken ook naar welke kennis ze al bezitten. Of welke kennis deze groepen hebben die wij hier in Nederland en België misschien niet hebben.
3: Ja, inderdaad. Ja. Want tijdens gesprekken al, en daar gaan we nog veel meer op ingaan in het najaar, merk je ook wel dat bijvoorbeeld advies rond hittestress heel vaak aan deze groep voorbij gaan, omdat ze dit al weten. Bijvoorbeeld tips zijn, ga niet in Vlaanderen, zag ik hitteadvies, ga niet naar het strand tijdens de dag. Nu, als je dit vertelt in deze groep van mensen, dan begint iedereen te lachen, want dat deden ze eigenlijk al niet. Ook bijvoorbeeld van drink veel water. Je ziet dat mensen eigenlijk een heel arsenaal hebben van dranken die ze gaan drinken, maar ook voeding en recepten die ze gaan koken. Als het warm is. Dus dan komt er eigenlijk een heel kookboek uit. En dan gaan mensen heel veel dingen delen van ja, dit is beter. Dit is ook goed om te gaan met hitte als je het te warm hebt. Deze kledij helpt eigenlijk. Waar we ook zien dat de rest van de bevolking zonder migratieachtergrond vaak veel meer moeite mee heeft om het gedrag aan te passen. Wanneer ga je naar buiten? Vaak 's avonds laat nog om. En dat zien we ook dat nu nodig is. Als enige temperatuur 30 graden is, dan moet je eigenlijk voor het slapen gaan bijna naar buiten gaan. Ja. Op straat.
0: Maar ik vraag me dan ook af, want ik kan me wel voorstellen dat als er dus al zoveel tactieken zijn om te gaan met hitte, dat misschien de ervaring veel minder negatief is eigenlijk dan voor mensen zonder migratieachtergrond. Hè, wat je ook zegt, ze hebben die tactieken misschien niet. Heb je dan ook een soort controlegroep?
3: Ja, wel, er is ondertussen ook heel veel data al verzameld in Borgerhout door dezelfde partners, maar ook in Rotterdam. En dat zal een van de moeilijke zaken zijn om dit te gaan vergelijken, omdat we nu zoveel energie steken ook in juist deze groep wel mee te nemen. Dus we hebben ook sensoren buiten, we hebben ook een exacte locatie, waardoor je al kan gaan kijken van ja, wat is het verschil tussen de temperatuur buiten en de temperatuur binnen. En hoe vergelijkt dat zit, die verschillen tussen die temperatuur buiten en die temperatuur binnen ook in andere huishoudens. Wij gaan die nu niet meten, omdat het zoveel sensoren. Ja, we willen zoveel mogelijk sensoren eigenlijk juist bij mensen met een migratieachtergrond. Maar we gaan uiteraard wel moeten vergelijken. Toch met die voorgaande data of data die eigenlijk tegelijkertijd door andere projecten is verzameld. Of door de overheid.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van jullie kijken nu naar deze specifieke groepen, omdat die heel vaak in dit soort onderzoeken niet bereikt zijn. Mm-hmm. En die data voor mensen zonder migratieachtergrond, die is er al of die wordt al verzameld.
3: Ja, inderdaad. Ja. En we willen ook wel, noem het nu samen onder een groep van mensen met een migratieachtergrond. En dat is een heel brede, heel diverse groep. Daar is ongelooflijk veel diversiteit in. We zien in de media en ook in wetenschappelijke discours wordt het vaak ook in één adem genoemd en als één groep gezien. Maar uiteraard is daar zoveel diversiteit in dat we die juist ook wat meer aan het licht willen brengen. En ik ga er ook van uit, maar ja, dat moeten we uiteraard nog zien door de data, dat daar ook heel veel verschillen in zullen zitten. Ten eerste in de woning die ze hebben, maar ook in wie dat er allemaal samenwoont in één woning. Hè. Je ziet ook bijvoorbeeld jongeren hebben een heel andere ervaring dan ouderen. Juist mensen die... De oudere generaties die weten juist veel meer, omdat zij nog ook met hun netwerken in de regio van origine op een heel andere manier communiceren. En dat zij ook die connectie veel meer hebben. Zo was ik eigenlijk in een gesprek bezig met iemand en die vertelde over water in Marokko en de kennis die ze daarmee hebben. En dat gaat veel verder dan de jongere generatie die vaak niet meer over landbouw spreekt of ook in steden gaat wonen, ook in de regio van origine. Dus hier willen we ook eens gaan kijken van ja, wat is het verschil nu tussen jongeren en ouderen. Jongeren zijn misschien mee begaan met die... klimaatdiscours die wij ook kennen van op de media, van op school. Die gaan over broeikasgassen. Maar in welke mate kunnen ze dat juist in verband brengen met echte gevolgen die ze zien in het dagelijkse leven? En dat kunnen die ouderen vaak wel. Maar ja, uiteraard, dat gaan we nog moeten verder verdiepen in onze analyse.
0: Ja, ja. En daarin hoor ik ook dat het ergens ook gaat om dus het vastleggen van kennis die jongere generaties misschien al niet meer hebben.
3: Ja, het gaat wel over hoe dat ze zijn opgevoed. We horen heel veel mensen die zeggen van ja, die hele duurzaamheidsdiscours over minder lang naar de douchen en duurzaam omgaan, dat hebben ze al meegekregen van hun ouders, vanuit de religie. Bijvoorbeeld, waarbij dat ze ervan uitgaan dat je al duurzaam omgaat met de middelen die je hebt. Dat hebben verschillende generaties ook in verschillende maten. Maar ook echt die kennis van... Ja, mijn grootmoeder ging bijvoorbeeld verschillende plantjes in haar huis zetten om de luchtvochtigheid te controleren of daar beter mee om te gaan. Dat zien we inderdaad ook vooral bij die oudere generatie of mensen die recent gemigreerd zijn. Terwijl je ziet ook een beetje afhankelijk van de migratiegeschiedenis, als je vaker kan teruggaan, dan hebben mensen het wel nog. Terwijl als je al door oorlog of andere conflicten al heel lang niet meer kon teruggaan of gewoon door onvoldoende middelen om elk jaar het vliegtuig bijvoorbeeld te betalen, dan zie je ook wel dat daar ook verschillende maten is dat je daarmee kan omgaan. Als jouw familie uit de stad komt of uit het platteland, dan heb je ook heel andere informatie.
0: Ja. Wat hopen jullie uiteindelijk concreet met de bevindingen uit het onderzoek te kunnen doen?
3: Ja, we hebben verschillende doelen. Eerst en vooral ook gewoon het in kaart brengen van een groep die vaak niet meegenomen wordt in onderzoek. En te laten zien van ja, we moeten hier ook aandacht aan besteden. Dat is al bewustwording. Maar ik hoop dat we wel verder gaan en dat we dus zelf kennis maken met nieuwe, inclusievere klimaatadaptatiestrategieën. Geïnspireerd eigenlijk door andere regio's, maar ook toegepast op Vlaanderen en Nederland. Waarbij we bijvoorbeeld denken aan van ja, we gaan waarschijnlijk niet meteen al onze woningen op een hele andere manier bouwen. Wat vaak aangehaald wordt van ja, het is gewoon gemakkelijker om te gaan met de hitte in bijvoorbeeld Syrië, omdat de gebouwen al anders gebouwd zijn. Daar kunnen we niet meteen iets aan doen, maar we kunnen wel andere suggesties doen op basis van die kennis die wel toepasbaar zijn en ook geldig zijn en van toepassing zijn in de winter die vaak wel heel nat is. En we proberen daar ook deze kennis ook te vertalen naar jongere generaties om een soort van toolkit voor scholen te ontwikkelen, waarbij dat er ook op een meer inclusieve manier over klimaat gepraat wordt, die ook rekening houdt met de verschillende interpretaties en discours rond dat klimaat, en die verder gaat dan, ja, we moeten iets doen omwille van de ijsberen. Dat is ook uiteraard zeer belangrijk, maar het raakt niet aan mensen hun eigen leven, waardoor het ook minder aanspreekt en dat mensen ook minder actie zullen ondernemen.
0: Dankjewel, dokter Lore van Praag. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
3: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dag. Nu eerst horen we Dave & Thames met Raindance en het NOS-journaal van 4 uur.

0: 9, brown eyes.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige euroceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
4: Welkom terug bij De Nacht is Zwart. Je hebt nog 2 uur van me te goed. Onlangs leidde de zoveelste politieke discussie op over klasse versus identiteit. Alweer doken de woorden woke en intersectionaliteit op, maar het kan ook anders. Hoe praat je over verschillen zonder mensen tegenover elkaar te zetten? In deze aflevering van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV gaat het gesprek over klasse, afkomst en representatie in de politiek. Sinan Çankaya spreekt met Karim Amghar, MBO-docent, schrijver en programmamaker, en Mohamed El Baroudi, vakbondsbestuurder en oprichter van de lokale partij Drerry voor Den Haag. Wil je meepraten en laten weten wat jij vindt? Dat kan. Stuur een berichtje in de gratis NPO-luister-app of bel naar de studio op 0881121.
5: Dit is Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Over verhalen die opschuiven naar de achtergrond, maar dat niet zouden mogen. We maken inzichtelijk wat er gebeurt en waarom dat ertoe doet. Welkom bij Dossier NAV. Onlangs leidde de zoveelste politieke discussie op over klasse versus identiteit. Alweer doken de woorden woke en intersectionaliteit op. Maar het kan ook anders. Hoe praat je over verschillen zonder mensen tegenover elkaar te zetten? In deze aflevering gaan we in gesprek over klasse, afkomst en representatie in de politiek. Bij mij aan tafel Karim Amghar, MBO-docent, schrijver en programmamaker. En Mohamed El Baroudi, vakbondsbestuurder en oprichter van lokale partij Drerry voor Den Haag. Karim, Mohamed, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Mohamed, jij bent oprichter van Drerry voor Den Haag. Laten we even luisteren naar een stukje van jullie campagnevideo.
6: Wij zijn Drerry.
7: Wij zijn Drerry.
8: Wij zijn Drerry voor Den Haag.
9: Wij zijn de kinderen van deze stad.
10: Onze roots zitten diep, maar de politiek staat ver van ons af.
11: Sterker nog,
0: Zij willen ons verdelen.
7: Straattuig met zwarte North Face jassen aan.
9: Een groep die onaangepast gedrag vertoont.
10: Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen.
11: Zij willen van ons het probleem maken, terwijl zij de problemen veroorzaken.
12: Woning vinden? Onmogelijk.
13: Boodschappen doen? Onbetaalbaar.
14: Toekomst bouwen? Onbereikbaar.
0: Wij laten ons niet verdelen. Wij zijn de generatie die eist dat het beter wordt.
15: Stop met dure huizen die wij nooit kunnen betalen.
16: Stop met stagediscriminatie en te lage adviezen.
17: Stop met het jeugdloon en betaal ons gewoon eerlijk.
0: Stop met ons opjagen, fouilleren en bekeuren.
5: Mohamed, waarom ben jij begonnen met Drerry voor Den Haag?
6: Ja, ik vraag me dat soms nog steeds af. Nee, maar het is, ik denk deels uit frustratie. Je woont ergens, je bent hier zowat je hele leven. Ja, ik sowieso mijn hele leven. En je hebt weinig te vertellen en weinig in te brengen over de omstandigheden waarin je leeft. En toen de lokale verkiezingen daar aankwamen, dacht ik van ja, dat is wel een goede uitlaatplek om dat gewoon te proberen te doen.
5: Wat is wie of wat is een Drerry?
6: Ja, Drerry is eigenlijk een soort van underdog, weet je, in onze samenleving. Het vertegenwoordigt iets uit mijn generatie. Ik kom uit 1995, maar ook iets daarvoor en iets daarna. Van iemand die opgegroeid is in een Nederland waar ja, je in de klas kijkt en je ziet gewoon alle kleuren, verschillende afkomsten die je maar kan bedenken. En voor heel veel mensen in Nederland is dat eigenlijk iets wat onbegrijpbaar is, waar ze vragen bij moeten stellen. Maar voor ons, voor mij en de mensen met wie we dit hebben opgericht en hebben gerund, is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.
5: Maar zeg je dan ook dat eigenlijk iedereen een Drerry kan zijn?
6: Ja, precies. We hebben letterlijk mails gekregen van kan ik een Drerry zijn? En ook een oudere mevrouw, een bejaarde mevrouw, die zei van ik vind het zo mooi om dit te horen. Mag ik een poster van jullie en kan ik ook een Drerry zijn? Misschien niet. Hè? Zeg, ja, ik zeg het sowieso. Ik zeg, jij snapt het concept. En misschien heel veel mensen van haar profiel en leeftijd niet. Maar ook dus wel. En het gaat er dus om dat het iets is wat overstijgt wat jouw afkomst is. En overstijgt hoe je heet, waar je vandaan komt. En de grap is dus witte, bruine, zwarte. Heel veel mensen die het snappen, snappen het gewoon. Ja. En dat heeft dus niet een kleur of een identiteit.
18: En mijn moeder zei vroeger wel eens, als een groepje jongeren zag staan voor de deur. Ja. Waar Pieter, Hemel, Jacqueline en Fatima tussen zaten. Dan zeiden ze tegen mij, hoe zijn hier in Drerry? Nee, wie zijn die mensen daar buiten?
6: Ja, precies. Ja. Ja. Ik, eerlijk gezegd hebben we het ook heel veel aan bijvoorbeeld oudere Marokkaanse vaders, moeders. Eerlijk gezegd, meer vaders moeten uitleggen. Die zeiden van Drerry, wat is dat? Is dat nou iets? En de grap is dus dat je het vaker aan zo iemand moest uitleggen dan aan een 17-jarige Joost of zo die je tegenkwam. Ja. Die snapte het ook wel gelijk.
5: Ja, ja. Karim, ben jij een Drerry?
18: Zeker ben ik een Drerry, ja. Uiteraard, voor mij is Drerry een mens. En ja, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat in de straatcultuur we het veel gebruiken voor heel wat Drerry. Hey mensen, mm-hmm. Want het is niet hey jongeren. Want je zegt het ook tegen mensen die wat ouder zijn en die aan het chillen zijn op straat. Yes. Dus zeker ben ik een Drerry.
5: Ja, jij werkt ook in het mbo.
18: Ja.
5: En voelen de studenten in het mbo waar je veel mee te maken hebt, voelen die zich gerepresenteerd in de politiek?
18: Oh, zeker niet. Nee, dat is echt zo'n vraag waar ik meteen op kan antwoorden. Nee, dat voelen ze zich niet. En dat is zowel in gevoel, want dat is goed en belangrijk ook om te duiden dat ze dat gevoel niet hebben. En dat komt voort uit dat er beleid wordt gemaakt wat niet aansluit bij hun. Waar heb je het dan over? Dan heb je het over dat er dating sites zijn voor hoger opgeleide, verzekeringsmaatschappijen zijn voor hoger opgeleide. En dat mbo's nog steeds ondermodaal inkomen gemiddeld krijgen. Terwijl dat de mensen zijn die allerlei applausjes krijgen bij in de coronaperiode bijvoorbeeld. Mm-hmm. En tegelijkertijd gewoon feitelijk is het zo dat meer dan 95% van de politici die we hebben in de Tweede Kamer een hbo-wo-achtergrond heeft. Yeah. En maar een heel klein percentage daarmee dus een mbo-achtergrond heeft. En dat is heel slecht als je weet dat 60% van de beroepsbevolking een mbo-achtergrond heeft.
5: Ja.
18: Dus dan zou je denken, nou dan zou die representatie dus ook in de Kamer moeten zijn.
5: Ja, nou, je raakt eigenlijk ook al aan het onderwerp. Hè? De discussie is vaak klasse of ras. Je had het bijvoorbeeld over opleidingsniveau.
18: Ja.
5: En dan gaat het over klasseuitsluiting of racisme. Dat wordt tegenover elkaar gezet. Ja, gek, hoe kijk jij daarnaar?
18: Ja, toen ik... Ja. Dit is misschien heel gek om wat in zo'n podcast te zeggen, maar dan word ik gebeld door jullie redacteur. Mm-hmm. Geweldige redacteur trouwens. Zij belt mij en ze stelt me de vraag: ja, hoe kijk jij nou eigenlijk naar dit? En dan probeer ik mijn hoofd te kraken van: oh, waarom vind ik dit nou zo'n ontzettend gekke vraag?
19: Mm-hmm.
18: Omdat dat voor mij eigenlijk nog nooit tegenover elkaar heeft gestaan.
19: Ja.
18: En dan probeer ik ook na te denken: hoe komt het nou dat dat nog nooit bij mij tegenover elkaar heeft gestaan? Dan denk ik: oh ja, heeft ook gewoon te maken met dat ik dus in de praktijk de hele tijd heb meegemaakt waarom die intersectionaliteit. Ik vind zelf altijd zo'n soort intellectueel woord waar niet heel veel mensen wat mee hebben.
19: Mm-hmm.
18: Ik vind een heel mens denken veel aantrekkelijker woord. Mm-hmm. Dat het veel vanzelfsprekender is. Maar mensen die daar dus niet mee te maken hebben, ja, die kunnen dat dan misschien veel sneller zien als twee zaken die tegenover elkaar staan.
19: Maar wat was het dan bijvoorbeeld uit jouw concrete ervaringen dat je dacht van: ja, kijk dan, hier komt het gewoon samen.
18: Ja. Oh, maar dat zijn er echt heel veel.
19: Of die van je studenten.
18: Een van de voorbeelden die ik zelf altijd heel treffend vind, maar ook tegelijkertijd heel pijnlijk vind, en dat beschrijf ik ook in mijn boek. Hè, want mijn boek wordt altijd veel teruggehaald naar alleen opleidingsniveau, maar het gaat ook over kleur en over gender, et cetera. Nou, een van de dingen is: Jan was een stagebegeleider bij ons op school. Die leeft helaas niet meer. En die zorgde ervoor dat iedereen een stageplek kreeg.
19: Mm.
18: En dat is opleiding logistiek. En opleiding logistiek, daar waren veel mensen van kleur. Niet omdat mensen van kleur die opleiding zo interessant vonden, maar omdat ze op heel veel andere opleidingen eigenlijk niet aangenomen werden en dat soort zaken meer. Nou, die kwamen dus allemaal bij ons op de opleiding. Dat was de opleiding waar ik begon met lesgeven. En daar gebeurde iets heel vreemds. Want toen liep ik naar Jan toe, zei ik: ja, maar waarom leer je ze niet zelf te solliciteren? Toen zei hij tegen mij: Karim, deze jongeren hebben het heel zwaar. Mm. En het waren niet alleen mensen van kleur. En dus ik vroeg aan Jan: wat voor mailtjes krijg je dan van bedrijven? En hij kreeg gewoon echt gewoon mailtjes zonder dat ik één woord van gelogen is: ik moet geen zwarte, ik moet geen buitenlanders, ik moet geen hoofddoekjes. En het klinkt heel oneerbiedig, maar zo wordt het gezegd.
19: Ja.
18: Ik zeg dan: ach, dan moet je die bedrijven buitensluiten. Die moet je beboeten, bestraffen, et cetera. Nou, soms gebeurde dat, soms gebeurde dat niet. En toen zei ik: maar gebeurt dat dan niet bij de jongeren die ook uit Rotterdam-Zuid komen, die Pieter of Henk eten? Nee, daar gebeurde dat dus niet.
19: Nee.
18: Dus daar zie je dat zowel Henk en Pieter dezelfde problemen ervaren als Ahmed en Fatima of Sjoneidrik, met een lagere sociaal-economische klasse.
19: Ja.
18: Maar tegelijkertijd zie je dus dat die kleur of achtergrond van Ahmed, Fatima en Sjoneidrik een extra dimensie meebrengt ten opzichte van jongeren die Henk of Pieter heten, waarvan ik de problemen niet wil bagatelliseren, want ook zij groeien op in armoede. Maar het is toch belangrijk om mee te nemen.
19: Dus die materiële kansen, zeg je, die zijn verbonden aan kleur. Mohamed, hoe luister jij hiernaar?
6: Ja, toen ik de discussie online zag voorbij komen, dacht ik eerst van: discussie, nice. Ik heb het gevoel dat in Nederland vaak missen we goede discussie over de inhoud en over onderwerpen. Maar toen ik me dus ging verdiepen in die discussie, ja, dat is eigenlijk gewoon heel vermoeiend. Ik bedoel, mm-hmm. ik vind een goede discussie als je en weet waar iedereen staat, zeg maar, wat de definities zijn, wat iedereen vindt, en daarna gewoon goed met elkaar eens of en oneens kan zijn. Maar in deze, mm-hmm. in dit geval leek het nice. Ik heb het gevoel dat in Nederland vaak missen we goede discussie over de inhoud en over onderwerpen. Maar toen ik me dus ging verdiepen in die discussie, ja, dat is eigenlijk gewoon heel vermoeiend. Ik bedoel, mm-hmm. ik vind een goede discussie als je en weet waar iedereen staat, zeg maar, wat de definities zijn, wat iedereen vindt, en daarna gewoon goed met elkaar eens of en oneens kan zijn. Maar in dit geval leek het gewoon allemaal door elkaar heen te gaan, langs elkaar heen te gaan.

0: Valencia ging bestormen om het over te nemen. Ja. Dus het is meer een degradatiegevecht dan dat het echt een soort van...
1: Maar als we even teruggaan naar dat punt waarin dus klasse heel vaak tegenover ras wordt gezet. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik snap dat niet. Waarom wordt dat? Ja, ik snap überhaupt die tegenstelling niet. Je kan zeg maar de klassenstrijd voeren en dan gewoon rekening houden met etnisch profileren, uitsluiting, discriminatie. Ik denk dat dat juist moet. Mm-hmm. Dat is iets wat ik vaak ook heb gehoord bij de SP en zo. Weet je, klassenstrijd. Als je zorgt dat er klassenstrijd is, dan heb je dus geen... Dan, ja, dat zeggen ze dan niet, maar dan heb je dus geen discriminatie, heb je geen racisme. Want als er genoeg huizen zijn, ja, dan... dan gaat
2: verheft.
0: Ja, maar, da, nee, maar dan gaat Jan de Arbeider gaat dan niet klagen over buitenland. Terwijl ik denk van, als er genoeg huizen zijn, dan is het wel het eten dat stinkt, dat er wordt gekookt. Dan is het wel het beeld dat verandert in het straatbeeld in Den Bosch. Dan is het wel Ceuta. Dan is het wel iets wat aan de andere kant van het continent, of zelfs in een ander continent gebeurt. Er is altijd wel iets wat door extreemrechtse partijen, of zeg maar partijen die Nederland willen verdelen in echte Nederlanders en niet-echte Nederlanders, die iets vinden om daarop zeg maar politiek te maken. Ja. Dus het is naïef om te denken van als er een klassenstrijd is en die werkt, de vraag is of die dan gaat werken zonder dat je deze dingen aanpakt, dat je dat denkt dat dat opgelost wordt. Ik vind dat een hele rare setting, soort van, als er een goede klassenstrijd was, hadden we geen klassenstrijd nodig en hadden we ook geen antidiscriminatie strijd nodig. Zeg maar.
1: Ja, en het argument hè, even, is dus van oké, de rechtse partijen die introduceren een splijtzwam. Echte Nederlander, de niet-echte Nederlander. En het argument is van socialisten is dan van... ja, maar als we de klassenstrijd voeren, dan verbinden we de werkende klasse.
0: Ja.
1: Dus dan overstijgen we in ieder geval die nationale scheidslijn tussen Nederlander en niet-Nederlander.
0: Ja.
2: Ja, maar dan moeten we toch nog steeds wel dat heel mensdenken erbij nemen. Als je probeert een bepaalde klasse te verenigen... dan moet je toch ook nadenken over wat er binnen die klasse plaatsvindt. Want het is een soort gekke gedachte dat iedere klasse... volgens allerlei onderzoeken hebben we 6 verschillende klassen in Nederland. Wat bijzonder is dat in die klasse er dan geen andere identiteiten zijn.
0: Ja, maar er wordt ook gedaan alsof mensen van kleur zeg maar identiteitspolitiek hebben bedacht en uitgevoerd. Terwijl ik weet zeker, en ik durf dat ook in een essay te brengen, en mensen moeten me maar uitdagen, en dan maak ik daar tijd voor vrij.
1: Hier
0: in Nederland, het is andersom in Nederland. Maar mensen van kleur worden identiteit aangepraat. Hun identiteit wordt politiek gemaakt. Ja. Ik heb dat bij mijzelf ook gezien in onze eigen buurt, in onze initiatief, in onze eigen stad, in heel Nederland. Als jij Marokkaans bent en je hebt een verkeersruzie, dan ben jij een maatschappelijk probleem. Als gewoon een Hollandse man verkeersruzie heeft, een witte Nederlandse man, dan is het gewoon, ja, heeft gewoon zijn dag niet, of hij is misschien vervelend, of heeft gewoon onbeschoft. Mm. Maar dus dat soort dingen, alles wordt politiek gemaakt. Mm. In Nederland is het bijna, ik weet het zeker, het is erger als je wordt bestolen door een Marokkaan, dan als je wordt bestolen door een Pieter of zo.
1: Ja.
0: En dat zie je overal in terug. Dus eigenlijk, mensen van kleur worden politiek gemaakt. En hoe kan je dan in je klassenstrijd zogenaamd die mensen daarop gaan aanspreken, dat ze daartegen ageren? Dat is heel raar. Zorg er maar voor dat ik dat niet hoeft te doen.
1: Ja.
0: Of sluit je daarbij aan. En dan is het heel raar om te zeggen, die klassenstrijd is er. Dat is ook een beetje een soort van uit een bepaalde positie van comfort. Dat je daar niet over hoeft na te denken. Dus ik van, jongen, gaat het weer over kleur en over afkomst? Ja, maar dat hebben wij niet bedacht. Wij worden daar ingetrokken en ingesleurd. Ja. En dat stopt. Hoe ga je een klassenstrijd voeren als iemand letterlijk die in een fabriek werkt de hele dag op tv ziet dat buitenlanders weg moeten. Massa-immigratie, invasie,
1: overstroming,
0: deportaties. Hoe verwacht je dat diegene dan solidair is met iemand van een andere afkomst of een andere achtergrond op zijn werkvloer?
1: Oké, maar dan even weer. Hè. Drerry probeert dat allemaal te overstijgen. Een oudere witte vrouw e-mailt jou, mag ik ook Drerry zijn? Natuurlijk mag dat ook. Ja. Hoe houd je dan tegelijkertijd ook rekening met verschillende problemen van groepen?
0: Ja, omdat je zoekt eigenlijk gewoon, je zoekt niet. De problemen die er zijn ook breed gedragen problemen. Maar het overkoepelende probleem is dat identiteit erbij wordt gehaald om mensen uit elkaar te spelen. Mm. Dus jij hebt een huis nodig, maar ja, jouw huis wordt gepakt door mensen van kleur. Jij hebt een baan nodig, jouw baan wordt gepakt door mensen van kleur. Jij hebt een straat nodig die je herkent waar je thuis voelt, die wordt overgepakt door mensen van kleur. Dus het gaat steeds verder.
1: Ja.
0: Je hebt een land nodig waar jij je thuis kan voelen, waar jij jezelf kan zijn, die wordt overgenomen door mensen van kleur. Mensen van ergens anders, de ander.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een hoofdprobleem. En als communisten of socialisten dat niet begrijpen, dan moeten we het daarover gaan hebben. En natuurlijk, kijk, ik zou mezelf nooit woke noemen. Ik noem mezelf niet eens links. Omdat ik denk, het is verloren energie voor mij om mezelf te gaan proberen te plakken ergens in. Ik heb daar ook geen behoefte aan om ergens bij te horen waar ik weer uitgeknikkerd kan worden, want dan heb je allemaal eisen. Dat doe ik niet eens. Maar blijkbaar is er dus wel een gesprek nodig om mensen te kunnen laten begrijpen dat er niks aan een klassenstrijd is

0: als deze strijd niet gevoerd wordt.
1: Ja, Karim, het idee is dat als we de verschillen benoemen, dat dat ook ons uit elkaar zou drijven. En dus dat we om die reden ook de overeenkomsten moeten zoeken. Sluiten die twee elkaar uit, denk je?
2: Nee, Bart Bransma is polarisatie-expert en die heeft dat zo'n zin. Als je die uit...
3: Die heeft het vast druk de laatste tijd.
2: Als je die uitspreekt, dan denk je bij jezelf, oh, dat is heel gek. Ja, hij heeft het heel druk laatste tijd. Als je zegt, hij zegt altijd, focus op verschil is brandstof om te polariseren. En dat is een hele gekke uitspraak als je je bezighoudt met verbinden en met diversiteit en inclusie als kracht, et cetera. Maar daarbij ook de uitleg dat het belangrijk is om eerst met elkaar te verbinden en dan met elkaar ook aan de slag te gaan met dingen die ons eigenlijk verschillend maken. Wat we in Nederland denk ik nog wel te weinig hebben gedaan, is dat we met elkaar hebben gekeken wat verbindt ons eigenlijk überhaupt. En dat kan, weet ik veel, weet je, als je niks met voetbal hebt, dan weet ik dat dit soort voorbeelden echt helemaal niks zijn. Maar dat je voor Barça of voor Real Madrid bent, of Nederlands elftal, of Marokko, of misschien ben je wel voor gelijke kansen voor ieder kind, of bestaanszekerheid voor iedereen. Ik denk dat niemand daar tegen is. En dat we dan vervolgens met elkaar kijken, oké, laten we nu met elkaar verbinden. Zelf doe ik altijd heel veel dialogen door het hele land. Ook met allerlei vluchtelingenhaat, moslimhaat, antisemitisme als kernproblemen. Dan ga ik met mensen in dialogen die zowel dat schandalige gedrag toepassen als mensen die daar slachtoffer van zijn. En eigenlijk stel ik eigenlijk maar één vraag die iedereen met elkaar verbindt in zo'n groep. En dat is namelijk, wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven? En iedereen praat het over of zijn moeder en de dingen die je vader heeft moeten laten of heeft moeten doen. Dat je je moeder hebt verloren of je broer hebt verloren of een zus hebt verloren. En weer even terug te komen tot het hart. Dat zorgt er eigenlijk in heel veel gevallen voor dat mensen verbinden. En dan kunnen we het met elkaar hebben over de dingen die ons verschillend maken. Maar ik vind echt totaal niet dat je moet stellen dat het hebben over verschillen of identiteit ervoor zorgt dat het ons uit elkaar drijft. Nee, helemaal niet. Ik denk dat het een verrijking is voor ons als land.
1: Ja, Mohamed, ja. Gewoon even de theorieën die parkeren we dan nu even. Mm-hmm. Gewoon de praktijk. Wat doe jij concreet, bijvoorbeeld in de wijk dus, als je in gesprek gaat met mensen met allemaal verschillende achtergronden, maar blijkbaar gedeelde problemen? Wat doe je dan? Wat doe je gewoon concreet?
0: Ja, kijk, ik was ook tijdens de campagne die we hebben gevoerd, gaat de straat op met bijvoorbeeld heel veel jongeren die nog nooit hebben gedaan. Hè, zomaar iemand op straat aanspreken en dan ook nog een idee verkopen over jezelf. Wat je iets, dat is echt heel veel. Dat is echt ook spannend. En bij die gesprekken op straat hebben heel veel jongeren en wij zelf ook gezien van dat je wel eens een beter gesprek kan hebben en vaak met een blonde mevrouw van 40 dan met een Marokkaanse jongeren van 35 of zo. En dat was heel grappig om te zien. En daar hebben we het ook met elkaar over gehad. Ik zei van, zie je wel? Zeg maar, je moet niet op basis van hoe iemand eruit ziet verwachten dat jouw gesprek, dat jouw onderwerp aankomt of niet aankomt. Ja. En gesprekken met bijvoorbeeld die gast van 35 waren vaak vermoeiender en demotiverender dan met die vrouw van 40.
1: Maar waarom dan?
0: Het heeft een soort van... politiek is ook optimistisch zijn. Je moet ergens in geloven. Soms moet je delusional zijn. Want als je eigenlijk alles gaat optellen wat er in Nederland speelt, had ik dit nooit gedaan. Als ik over na had gedacht, had ik dit nooit gedaan. Waarom zou ik? Het is alsof je met een schep een berg probeert leeg te scheppen.
1: Maar dat was dus geen drerrie.
0: Dus wel.
1: Die persoon.
0: Het was dus, op zich, als je van buiten kijkt op je vooroordeel, is niet. Maar dus als je kijkt wat ze snapt en weet wat het is en ook jou voelt en jou begrijpt. Ja. Empathie is niet iets wat bijvoorbeeld, vind ik, gebonden is aan hoe je eruit ziet. Je kan niet empathisch zijn naar iemand die gewoon precies hetzelfde uitziet als jij. Ja. En ik denk dat is wat je zeg maar moet opzoeken in de politiek. Dat probeerden wij ook te doen. Empathie voor elkaar. En dat platform was dus really iets wat zeg maar in onze ogen geen kleur kent. En juist een underdog is. Wie met de underdog mee wilde doen, die moest daaraan meedoen. En ik denk, eigenlijk wat de kern is, ook waar we het net over hadden, wij zijn in Nederland door, noem het maar rechts-Nederland, ik noem altijd het Nederland dat zeg maar echte Nederlanders en niet echte Nederlanders geloof, beland en gestort in een permanente propagandaoorlog. Daar zitten we dus nu, een propagandaoorlog permanent bezig is met alles problematiseren wat gebeurt door persoon van kleur, zeg maar achtergrond. Dat is waar we in zitten. Daarom zijn mensen ook opgelucht als ze een terroristische aanslag zien en denken van, het is niet iemand van kleur. Ja. Of het is een schoolshooting. Omdat alles wordt tegen je gebruikt. Je hoeft niks te zeggen. In de rechtspraak heb je altijd van, alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt. Nou, hier hoef je niks te zeggen en het wordt al tegen je gebruikt.
1: Ja.
0: En dat is dus het probleem ook met als je bijvoorbeeld bij deze discussie, gaat focussen op woke en weet ik veel wat. Ik bedoel, ik kan woke ook soms irritant vinden. Ik heb zelf geen TikTok. Iemand die me op TikTok gaat vertellen hoe de wereld werkt en dan intersectioneel gaat uitleggen. Ja, dat soms kan je daar denken van, ja, jongen, is dat, weet jij hoe de wereld werkt?
1: Ja.
0: Maar dat is nog niet een reden om dat in de maatschappelijke, zeg maar, bril te zien als het probleem.
1: Ja.
0: Als je ziet dat we renaissance scholen hebben van FVD. Als je ziet dat er wordt gesproken over massadeportatie. Als je ziet dat de PVV 37 zetels heeft gehaald. Oké, we hebben nu geen PVV meer. We hebben nu een minderheidskabinet. We hebben letterlijk nog niet een kabinet gehad na het kabinet van de PVV.
1: Er zijn grotere problemen.
0: Hoe kan je dan hierover gaan hebben?
1: Ja.
0: Ik snap
2: ja.
0: het niet.
2: Ja, toch ook even een om me genoodzaakt om daar altijd
0: pak maar aan,
2: iets
0: pak maar aan.
2: Nee, ik vind het genoodzaakt om er altijd iets over te zeggen. Omdat we zeggen al heel vaak op links dat we te weinig kritiek op elkaar hebben. Ik vind dat zo irritant, want we hebben de hele dag altijd...
0: Als je de tv aandoet, alleen maar kritiek op
2: en
0: links.
2: En ook op elkaar de hele tijd. Terwijl als je kijkt naar extreem rechts, als zij gewoon iets schandaligs hebben uitgehaald. Als er iemand gewoon... weet ik veel,
0: komen ze voor elkaar op.
2: Gehad met een minderjarige. Nou, komen ze allemaal voor elkaar op. Maar als ze één iets kleins goeds hebben gedaan, dan springen ze over elkaar heen om het te vieren met elkaar.
0: Ja.
2: En wij op links hoeven maar dit fout hebben gedaan.
0: Ja, dat is
2: en we maken elkaar af. Dat is één.
0: Ja.
2: Twee, woke en intersectionaliteit neerzetten als iets irritant. Dat vind ik ook altijd... Waarom raakt het me ook altijd? Omdat... Als ik bijvoorbeeld Sylvana Simons hoor of Jerry en heel veel andere mensen die zich met Kick-Out Zwarte Piet hebben bezig gehouden. Dat zijn mensen die hebben zoveel offers gebracht. Offers ook voor met veiligheid van hun eigen familie en te eten te kunnen hebben en alles maar te kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat in die tijd dat iedereen ze irritant vond, toch beweging te creëren.
0: Mensen werden bedreigd.
2: En 10 jaar later zegt ineens iedereen, nou, het was echt zo ontzettend belangrijk. En waarom ik het dan zo irritant vond?
1: Dat is heel vaak zo.
2: Wat ik dus ook een beetje lastig vond aan dat gesprek tussen Bob en Tim, was dat hij dus, ja, was gewoon een gewoon gestrekt beenslijding op woke, omdat het niet aanslaat. En ik denk alleen bij mezelf, ja, dat boeit helemaal niet of het aanslaat of niet. Het gaat over rechtvaardigheid in een samenleving die niet rechtvaardig is. En dan hoeft het wat mij betreft helemaal niet aan te slaan. Maar je hebt activisme nodig om ervoor te zorgen dat de grenzen worden opgerekt. Want wij hebben dit gesprek nu eigenlijk alleen, zonder dat te veel credits geef aan bepaalde individuen, want het zijn heel veel bewegingen, grassroots bewegingen die dit te bewerkstelligen, die hebben iets gedaan wat heel bijzonder is. Namelijk, ze hebben de ruimte waarin wij de discussie voeren opgerekt, waardoor ik helemaal geen uitdagingen meer heb om bij de waterkoeler in de lerarenkamer of personeelskamer het gesprek te voeren over Zwarte Piet. Over racisme en discriminatie.
0: Mm-hmm.
2: En dat is echt wel heel belangrijk om te beseffen. Wij hebben nu het privilege om die gesprekken te voeren op een normale manier. En dat mensen ons begrijpen. Omdat mensen, laten we zeggen, de grassroots organisaties in ons land hebben ervoor gezorgd dat ze met allerlei offers van dien die ruimtes hebben opgegeven. Dat is belangrijk.
0: Zo'n opmerking in zo'n podcast van 2 uur, dat is nog daaraan toe. Maar zo'n gesprek gaat een eigen leven leiden natuurlijk. En eigenlijk werd op een gegeven moment de conclusie van, door irritant woke gaan mensen dus de andere kant op.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat slaat echt nergens op.
1: Ja.
0: Maar wanneer gaan we als land een gesprek hebben over hoe kan het? Ik zit te wachten. Ik wil het ook gaan voeren. Wanneer gaan we het hebben over hoe kan het in een land als dit, dat 37 zetels, hè? En dan nog los van alle andere lichtbruinere zetels.
1: Ja.
0: Maar gewoon letterlijk, dat gewoon mensen kiezen voor politiek, waarin wordt gezegd, stond in het verkiezingsprogramma, schiet op Marokkaanse jongeren die me dag op het strand verpest. Gewoon letterlijk, gewoon geweld tegen burgers.
1: Ja.
0: Waarom hebben we het daar niet over? Hoezo is die arbeider zo zielig? Hij is zo zielig dat hij zelfs dat gaat doen. Of wat erg dat hij zelfs op de PVV moet gaan stemmen.
1: Ja.
0: Draai het eens om. Maar waar is de verantwoordelijkheid om het daarover te hebben? En wat Karim zegt vind ik ook echt terecht. Want ja, die mensen die je net opnoemt zijn legendary. En het probleem is ook, zeg maar, dat
1: arbeider heeft eigenlijk zijn keuze al gemaakt, zeg je.
0: Nee, ik zeg dat niet, maar ik zeg, we moeten het daarover gaan hebben hoe dat komt. Want ik weet zelf ook niet hoe dat kan. Ik voel er pijn bij. Ik denk van, hoe kan je zo je medeburgers in de steek laten? En dan kan je wel zeggen, ja, maar die Karim of die Mohamed die met mij op werk zit, die is wel goed, die mag wel blijven. Maar de rest mag je wel neerschieten. Dat snap ik dan niet. En wat het probleem is met links, is we hebben een soort links heeft een soort van opportunisme nodig. Nu is het wat Karim ook zegt, als je 10% afwijkt, ben je gelijk afgeschreven. En terwijl bij rechts zie je dat zelfs, zo hebben ze ook al gezegd, voordat de kalkoen mag meepraten over het kerstdiner. Terwijl linkse mensen zitten de gastenlijst te verbranden van het kerstdiner. Mm. Niemand mag aanschuiven. Dat is een heel zielig kerstdiner. Dus ik denk van misschien iets meer van die mentaliteit.
1: Mm. Karim, moet niet iedereen in Nederland drerry worden? Dus geen Nederlander, maar een drerry.
2: Vind ik een lastige vraag, want ik denk ja en ja. Dus ja, een Drerry worden en ja, een Nederlander. Ik heb niet zo heel veel met nationalisme. Dus ik krijg altijd kriebels van als mensen zeggen we moeten vanaf nu weer met z'n allen om 8:30 het volkslied gaan zingen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ik heb een documentaire gemaakt voor de NTR Geloof in het Onderwijs, waarbij ik artikel 23, vrijheid van onderwijs, onder de loep heb willen nemen. Waarbij ik ook naar Frankrijk toe ben gegaan, wat veel nationalistischer is dan Nederland. En ik heb ook gezien dat als het je lukt om ervoor te zorgen dat meer mensen van de vlag houden, dat het ook een verbindend element heeft. En dat betekent dus niet dat we mensen gaan vragen om te assimileren. Dus word precies zoals ik vind dat iemand is onder deze vlag. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een divers palet, een gekleurde waaier kunnen creëren waarbij iedereen onder die vlag past? En dan zou ik denken, dan zijn we Drerry's onder de Nederlandse vlag, zeg maar.
1: Ja, ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Ja. Nee, dat snap je wel mooi.
0: Ik zou nee zeggen. Ik denk niet omdat ik geen premier wil worden of zo van het land. Nee, maar ik denk gewoon, in Nederland, we hebben echt een vernieuwd model nodig van hoe we met elkaar leven in dit land. Ik denk heel veel, we leven nu zo in uiterste. Mm-hmm. Hè, dus je hebt mensen die houden van moslims, die houden van gekleurde mensen. En oh ja, ik vind het zo leuk als iemand een hoofddoek draagt. En je hebt mensen die gewoon denken van ja, weg ermee, opzoudemieteren, oprotten. Of je hier nou geboren bent, of je ouders zijn hier geboren, of je ouders van je ouders, weg ermee. En ik denk, we moeten een soort van plek opzoeken waarin je hier dus onvoorwaardelijk Nederlander bent. En je hoeft niet van de ander te houden. Mm-hmm. Ik vind het soms ook ongemakkelijk dat sommige mensen het gevoel krijgen dat ze moeten houden van suikerfeest. Ik denk van haat het vooral, weet je. Mm-hmm. Maar respecteer wel mijn rechten. Mm-hmm. Ik denk dat we naar zo'n model moeten gaan. En daarvoor hoef je dus niet allemaal Drerry te zijn. Je mag cynisch zijn, je mag denken van al die patches zo irritant. En dat ze gaan vieren dat Marokko heeft gescoord. Hoezo dan? Dat mag je vinden. Ja. Maar moet je dan ook vinden dat de politie maar iedereen lukraken in elkaar moet gaan timmeren en dat de rechten worden afgepakt van die mensen?
1: Maar dat zou dan toch ook de betekenis van Drerry kunnen zijn? Dat al die verschillen vanzelfsprekend zijn?
0: Ja. Oké, okay, ja, misschien dan wel. Ja. Ja, maar het zou mensen ook kunnen afschrikken dat ze zeggen, ja, weet je, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dus ik vind
1: dat ze het te woke vinden.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, te intersectioneel. Ja. Dat zou kunnen, ja. Okay. Weet je? Dus voor mij hoeft het niet, maar mag wel. Het mag wel. Oké, ik ga nu net als Karim ook in twee zinnen. Het mag wel, maar het hoeft niet.
2: Wat ik bijzonder vind aan wat je zegt, is dat ik denk dat in een pluriforme, seculiere democratie, we eigenlijk een beetje zijn vergeten dat gaat over het beschermen van elkaars vrijheid. Ja. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een collega van mij in het onderwijs, zal geen namen noemen, maar hij is nudist. Dus dat betekent, hij wil het liefst naakt leven. Dat doet hij dus ook tijdens zijn vakanties op nudistenkampen, dat soort zaken meer. En daar geniet hij enorm van. Hij vindt kleding een enorme beperking. Nou, je voelt hem al aankomen. Oh. Mijn vrouw draagt een hijab, daar heb ik het met hem over. Hij vindt, hoe meer kleding je opdoet, wie je ook bent, dat vindt hij een enorme beperking. Dus hij zegt dan ook tegen mij, ja, ik vind het echt heel gek dat mensen een hijab of een hoofddoek dragen. Maar, zegt hij daarbij, ik zal de eerste zijn die vooraan staat om te vechten, letterlijk vechten, ja, voor de vrijheid van jouw vrouw om die hijab te mogen dragen. En ik denk dat dat iets is wat we zijn gaan missen in Nederland.
1: Ja, wat mij betreft is dat gewoon een Drerry, hoor.
2: Ja, toch? Ja, hij is een Drerry, hè?
0: Nu is de filosofie nodig. Ja, ja.
1: Mohamed, ja. Wanneer gaan we van Drerry voor Den Haag naar Drerry in Den Haag?
0: Oef.
1: Wanneer zien we jou in de Tweede Kamer?
0: Oh, poeh, dat stel je een vraag. Ik weet het niet. Ik weet niet of je me dat ook moet toewensen, eigenlijk.
2: Jawel, man.
0: Dat moet wel.
1: Zo'n last waarmee ik je bezadel.
0: Ik zeg je eerlijk, we hebben dit echt gewoon, mensen moeten ons maar daarop challengen, maar we hebben het echt gewoon echt als een oprecht initiatief gedaan. Ja. We hebben niet nagedacht over waar komt later de Kamer zetel. We hadden niet eens een partij. En nu is er opeens een partij net niet een zetel gehaald op een paar honderd stemmen. Maar we zijn daar echt niet mee bezig. En weet je wat het is? Als ik persoonlijk echt graag de Kamer in wilde, was ik gewoon met gemak bij zo'n bestaande partij gegaan. Had ik gewoon een praatje gehouden, mezelf gepitcht. En had ik het gehaald of niet gehaald. Maar daar ging het dus niet om. Ja. Weet je, het gaat voor mij echt om dat je iets doet. Ik voel mij trots. Ik kan gewoon nog steeds over dit initiatief praten en met de mensen wie ik het heb gedaan, zonder dat ik mezelf hoef te verpakken of te verklaren of uit te leggen. Oké, behalve dat het misschien niet het denderendste succes was dat het is geweest, maar ja, weet je, ik hoop ook niet dat we mensen naar extreem rechts hebben geduwd, zoals sommigen in de klassenstrijd denken. Maar
1: ik ga je niet langs een onmogelijke maatstaf houden van succes. Volgens mij is het hele idee dat een derde ook gewoon tegen de bestaande orde schopt.
0: 100%.
1: Ja, ik wil jullie ontzettend veel danken voor dit gesprek. Dankjewel, Karim. Dankjewel, Mohamed. Dank voor jullie komst.
0: Dank.
4: Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart.
5: Je hoorde de Omroep Zwart podcast Dossier NAV over de politieke discussie over klasse versus strijd. Meer afleveringen van Dossier NAV vind je op omroepzwart.nl of de podcast apps. Wekelijks hoor je een bijzonder optreden van Podium Zwart, ons YouTube-programma waarin allerlei artiesten een live set geven. Deze week is dat The African Giant, Burna Boy. En omdat dat heel bijzonder is, nemen we daar uitgebreid de tijd voor. De Nigeriaanse Grammy-winnende artiest is een van de meest invloedrijke Afrikaanse artiesten ooit. Als een van de eerste die Afrobeat mengt met dancehall en hip-hop. Sinds 2012, toen hij doorbrak met het nummer Like to Party, is hij een vaste naam als het gaat om Afrikaanse muziek. In 2021 won hij met het album Twice as Tall een Grammy voor Best Global Music Album. Dit is de set van Burna Boy bij Podium Zwart.

Je hoorde de live set van Burna Boy bij Podium Zwart. Wil je de hele set horen of meer artiesten terugzien? Dat kan op het YouTube-kanaal van Podium Zwart. Zometeen gaan we het hebben over het behouden en doorgeven van erfgoed. Maar nu eerst het NOS-journaal van 5 uur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vlatte van. Dat maakte brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. En noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Ajax zat sinds het vertrek van Jordan Henderson vorig jaar zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
0: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart en je hebt nog een heel uur van ons te goed. Een uur waarin we de diepte ingaan. Het is een beetje druk in de studio, want we hebben het komende uur 3 gasten. De geschiedenis van een gemeenschap kunnen opzoeken en teruglezen is in Nederland heel vanzelfsprekend. Er zijn 1000 boeken over de geschiedenis van Nederland en hoe onze samenleving zich heeft ontwikkeld. Die vanzelfsprekendheid geldt niet voor alle gemeenschappen of landen. Jane Ortet, Nikki Do Rosario en Yasminda Araújo Pereira merkten dat op als het gaat om de Kaapverdische gemeenschap, ook in Nederland. Daarom startten ze Pontserdash, een organisatie waarmee ze samenkomen met de gemeenschap, maar vooral ook om cultuur en geschiedenis te delen, vieren en vast te leggen. Deze zaterdag hielden ze een komjoent, een samenkomst van de Kaapverdische gemeenschap. Welkom Nikki, Jane en Yasminda. Jullie
4: Dankjewel.
5: Hi.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Jullie zijn met z'n 3 hier, maar jullie zijn eigenlijk met meer, toch?
4: Ja, we zijn met z'n 5 en we missen hier vandaag nog Elma, Pinto en Eto en Daphne Cabral.
3: Allereerst, om te beginnen, wat is Pontserdash?
6: Pontserdash is een platform, een organisatie die we zijn gestart in 2023. Nee, eigenlijk 2024. Maar in 2023 hebben we een onderzoek gedaan waaruit bleek dat heel veel Rotterdammers, Kaapverdiaanse Rotterdammers, behoefte hadden aan een plek waarin ze meer konden leren over de kabelcultuur. Dus wij zijn toen het platform gestart. En via gesprekken die wij faciliteren, geven wij eigenlijk de ruimte om die cultuur verder te verkennen, te ontwikkelen en vooral ook vast te leggen. Dat is heel belangrijk, want dat ontbreekt nog een beetje bij de Kaapverdianen.
3: En jullie hebben dus een onderzoek gedaan om te kijken waar behoefte aan was. Maar waarom zijn jullie in eerste instantie dat onderzoek gaan doen?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik liep zelf heel erg tegen het feit aan dat ik weinig kon terugvinden over mijn cultuur toen ik daar behoefte aan had. En toen dacht ik, oké, is dit iets wat alleen bij mij speelt? Ik ging toen in gesprek met familie en vrienden. En toen dacht ik, nou, ik ben gewoon benieuwd, aangezien er heel veel Cabo Verdianen in Rotterdam wonen, of dit een groter iets is wat gedeeld wordt binnen de gemeenschap. En toen heb ik dus gewoon een enquête opgesteld, de vragen uitgestuurd. En binnen een maand had ik meer dan 600 reacties. En
3: dat is eigenlijk veel.
6: Ja, precies. Ja. En het was unaniem duidelijk dat er een behoefte was en dat mensen er echt ook actief mee aan de slag wilden gaan.
3: Ja, en jullie herkenden dat, denk ik. Hoe zijn jullie erbij betrokken geraakt?
5: Nou, Jasmin had me dus benaderd. Want ik was zelf al heel veel bezig met de geschiedenis van Cabo Verde en ook van Afrika. En ik deelde dat ook voornamelijk op mijn social media. En Jasmin had me dus gevraagd van, hey, stel dat er een initiatief wordt gestart, wil je dan eraan deelnemen? Ik zei, natuurlijk wil ik dat doen. En het is wel leuk om te horen dat in het onderzoek dat ook mensen ook mijn naam hadden opgeschreven van, ja, waar haal je informatie vandaan? Dus toen ze zei van,
3: ja, want je bent historicus.
5: Ja.
3: Toch? Ja. Van waar halen mensen? Jij was er al bezig met het delen, ja, van geschiedenis, sowieso, ja, koloniale geschiedenis.
5: Ja,
3: toch?
5: Inderdaad. Ja. Kijk, ik wil daar wel een beetje nuance aan geven. Kijk, mijn werk, dat is meer, dat heb ik op een autodidacte manier gedaan. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan, waardoor ik dus heel veel weet over geschiedenis. Dus ik ben niet naar de universiteit gegaan. Alleen, ik heb wel heel veel informatie opgezocht, omdat ik voelde en ook zag dat er geen informatie beschikbaar was voor onze gemeenschap. Dat er ook heel veel geschiedenis over Afrika niet te vinden is. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, of ik kan het vragen aan mijn ouders. En het hele vervelende eraan is dat we waren tot 1975 onderdeel van Portugal. Dus we waren een kolonie van Portugal. En er werd eigenlijk via Portugal ook gedicteerd hoe wij geschiedenis moesten leren. Dus we kregen voornamelijk Portugese geschiedenis. Mm. Dus heel veel Cabo Verdianen weten niet precies wat meer over hun geschiedenis, naast het feit wat Portugal heeft opgeschreven. Dus dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd om die onderzoek te gaan doen. En het was net een konijnenhol. Ik dacht, zo, ik ging in een rabbit hole. Er kwam zoveel informatie naar boven. En het stukje verbinding met Afrika en onze Afrikaanse geschiedenis, dat vond ik dus ook heel belangrijk om te delen. Want dat was ook heel erg onbekend voor veel Cabo Verdianen. Dus toen ik daarvoor werd benaderd, dacht ik van, ja, tuurlijk wil ik ermee doen. Want ik wil nog meer leren, maar ik vind het ook heel belangrijk voor Cabo Verdianen om te weten, tenminste om hun te leren waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Ja.
3: Ja, en Nikki?
4: Ja, ik werd ook benaderd door Jasminda. Ik denk dat ze in haar hoofd een soort van de Avengers aan het creëren was. Ja. Want ze heeft echt gekeken naar verschillende expertises. Nou, legt Jane al uit dat ze veel met geschiedenis bezig was. Ze is echt researcher. En ik ben veel met beeld bezig. Veel op de socials. Ja, ik ben echt een maker, fotograaf, et cetera. Dus voor het beeld en het visueel maken van die verhalen was ik dus gevraagd. En ik persoonlijk vond dat wel heel nice. Ik ben zelf van gemixte afkomst, dus ik ben ook Surinaams. Dus er was altijd een soort ding bij mij van, oh, ben ik dan wel de juiste persoon die aan zulke initiatieven mee moet doen? Maar ik moet zeggen dat het me eigenlijk veel meer versterkt heeft in mijn roots. In mijn roots van Cape Verde, zeg maar. Dus toen sloot ik ook aan.
6: Ja. En het mooie was toen, ik had dus inderdaad mensen in gedachten. Waren toevallig allemaal vrouwen. En ik heb met iedereen een gesprek gehad. En iedereen zei direct ja. En we zijn nog steeds up and running.
3: Nog steeds samen.
6: Ja.
3: Waarom de naam? Wat betekent Pontserdash?
6: Pontserdash, als je het letterlijk vertaalt, betekent het brug naar Rotterdam. Dus wij willen eigenlijk een brug zijn van en naar Rotterdam. En specifiek Rotterdam hier in Nederland. Omdat heel veel Cabo Verdianen volgens mij 80% of 90% ook echt in Rotterdam woont. Dus wij willen eigenlijk de brug zijn tussen de cultuur, tussen de gemeenschap. Maar ook tussen andere Rotterdammers. Want heel veel mensen in Rotterdam kenden de Cabo's. Iedereen kent wel een Cabo. Maar wat weet je nou eigenlijk echt over onze cultuur? Mensen kennen de ketchupen, mensen kennen de gezelligheid. Ze hebben waarschijnlijk een hele lieve buurman die ook Cabo is. Maar wat weet je nou echt over ons? En dat is eigenlijk het gesprek en de ruimte die wij willen faciliteren. Om die brug te zijn tussen de gemeenschap, binnen de gemeenschap en van hier naar de eilanden toe.
3: Want er zijn, denk ik, wel meer initiatieven of meer organisaties die zich, of misschien meer personen die zich bezighouden met de Capverdiaanse cultuur en de geschiedenis en ook verhalen van migratie naar Rotterdam specifiek. Maar wat misten jullie daar dan in?
5: Zo, eigenlijk heel veel. Ja, want de migratie naar Rotterdam is één onderdeel. En dat beantwoordt ook niet alle vragen die je hebt. Als het gaat om taal, als het gaat om waarom mensen überhaupt gingen migreren van Cabo Verde naar Nederland of andere delen van Nederland. Het gedeelte van, oké, hoe zit het met onze koloniale geschiedenis? Waar komen onze voorouders vandaan? En ook het slavernijverleden. Want heel veel dingen van onze geschiedenis wisten heel veel mensen niet. Wisten niet in hoeverre hoe ver de slavernij echt aanwezig was op de eilanden. Wat voor impact het heeft gehad. En dat waren dus meer vragen die je eigenlijk, ja, waar je dus meer informatie voor nodig hebt. Dus het stukje migratie is dan wel heel erg belangrijk, maar ook heel veel cultuur. Want waarom doen we bepaalde dingen? Waarom hebben we bepaalde tradities? Is het echt katholiek of heeft het een andere achtergrond? We zien nu ook een stukje stamboomonderzoek, wat we ook nu doen. Ook het stukje van, ja, waar komen mijn voorouders vandaan? Maar waar komen mijn ouders vandaan? En komen ze echt van één eiland? Of is er altijd, of hebben ze altijd van de ene eiland naar de andere eiland gereisd? Ja, er zijn zoveel vragen die je niet alleen maar met één onderwerp kan beantwoorden. En het is goed dat er meerdere organisaties zijn die verschillende vraagstukken behandelen. Ik vind het wel leuk dat met Ponce Herdes dat we ons eigenlijk, ja, dat we eigenlijk ons vrij genoeg voelen om verschillende vraagstukken te onderzoeken. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat we ook contact zoeken met het buitenland. Want we hebben dus ook een online, eigenlijk een digitale bijeenkomst gehad, waar we dus ook in gesprek gingen met de gemeenschap in de Verenigde Staten, maar ook die van Italië. Om eigenlijk te horen wat zij hebben meegemaakt. Ja. Want migratie van Italië, dat is voornamelijk dan het geschiedenis van vrouwen die daar naartoe zijn gemigreerd. Maar Verenigde Staten heeft 200 jaar geleden zijn de eerste Capverdianen daar genaturaliseerd. Dus het is een veel langere geschiedenis. En dat is gewoon interessant om uit te zoeken. Ja.
4: Ja, maar om daar ook meteen op in te haken, zeg maar, als we het hebben over geschiedenis, is die geschiedenis eigenlijk nog zo dicht bij ons. Zeg maar, het zijn al onze ouders die ons nieuwe verhalen vertellen, waarin we zien dat we binnen ons eigen huishouden ook nog zoveel niet hebben gevraagd of nog zoveel niet weten. Dus misschien als Jane het even over geschiedenis, en voor de luisteraar lijkt dat misschien iets wat heel ver weg is, maar tenminste, op ons event hebben we het er ook over gehad. Cape Verde is eigenlijk een heel jong land. Het is 50 jaar onafhankelijk, dus inmiddels 51 jaar, maar dus als we het hebben over geschiedenis, denken we misschien van, oh, honderden jaren geleden. Nee, het is gewoon, we praten over 1970, 1980, waarin er gewoon hele impactvolle gebeurtenissen zijn geweest die nog steeds sowieso zichtbaar zijn in de gemeenschappen. Maar dus daarom zeg ik, geschiedenis is 50 jaar onafhankelijk. Dus inmiddels 51 jaar. Maar dus als we het hebben over geschiedenis, denken we misschien van, oh, honderden jaren geleden. Nee, het is gewoon, we praten over 1970, 1980, waarin er gewoon hele impactvolle gebeurtenissen zijn geweest die nog steeds sowieso zichtbaar zijn in de gemeenschappen. Maar dus daarom zeg ik, geschiedenis is in onze gemeenschap sowieso niet iets wat heel

0: van de cultuur, die verhalen, die geschiedenis eigenlijk bij elkaar, samen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Want jullie hadden gisteren, zaterdag...
1: Ja, een paar uur geleden.
0: Ja, inderdaad. Een event. Jasmina, kun je vertellen, wat was dat voor event?
1: Ja, dat was Conjunto. En de titel is afgeleid van het Portugese woord Conjunto. Dat betekent samenkomst. En wat wij doen met Conjunto is mensen samenbrengen. En we zorgen ervoor dat eigenlijk verschillende aspecten van de cultuur worden vastgelegd, overgedragen. En wat ik ook mooi vind, we doen dat op een hele eigen wijze. Je komt bijvoorbeeld bij ons en de workshops die je bij ons kan volgen zijn niet standaard lezingen en je gaat zitten en je krijgt wat informatie naar je hoofd geslingerd en je gaat weer weg. Nee, we betrekken echt de gemeenschap en de mensen die aanwezig zijn bij het gesprek. Wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind is bijvoorbeeld, we hadden een keer een silent disco waarbij de MC dan vertelde over de verhalen achter de muziek tijdens het dansen. Dus mensen waren gewoon lekker aan het dansen en dan kregen ze ook echt muziek mee. We hebben ook een muziekshow ontwikkeld. We hebben ook een heel mooi concept ontwikkeld, dat heet Bifala. Dat betekent kom praten, dus dat is wel een lezing in a way. Maar daar kan je ook gewoon vragen stellen. En dan zitten mensen op het podium die je normaal misschien niet zo snel een vraag zou kunnen stellen. Dus dan kunnen deelnemers echt de ruimte nemen om echt een gesprek aan te gaan. En gewoon heel laagdrempelig van, hé, maar hoe zit het hiermee? Mm-hmm. Weet je? Dus dat zijn wel echt hele toffe dingen die wij op eigen wijze eigenlijk doen.
0: En aan wat voor mensen moet ik dan denken? Want je zegt dat zijn al mensen waar je normaal niet zo snel een vraag aan zou kunnen stellen. Wie zijn dat dan?
1: Nou, wat ik echt geweldig vind, we hadden José Paola gisteren te gast. Dat is iemand die iemand die heeft gestreden met onafhankelijkheidsstrijd op zijn eigen manier. Hij is wat is het, geheimagent geweest?
2: Hij is zeg maar een soort van hij zat dus in de organisatie en hij moest dus eigenlijk een soort van een boodschappenbewaarder.
1: Hij was dus in dienst van Amílcar Cabral.
2: Ja.
1: De vrijheidsstrijder van Cape Verde. Degene die ons ook richting onze onafhankelijkheid heeft geleid. En hij heeft toen een hele belangrijke rol gehad in boodschappen van en naar Europa communiceren. En hij vertelt dan dingen dat je zegt, dat je echt denkt van, hoe dan? Hij vertelde bijvoorbeeld een keer dat dan hadden ze een papier met een boodschap en dan schreven ze daarop met limoen,
2: ja,
1: inkt.
2: Ja, met,
1: en als je dat dan tegen het licht aanhoudt, dan kan je zien wat er staat. En daarna gingen ze het verbranden. Ja. Of opeten of zo.
2: Het was verbrand. Ja, ze gingen dus met limoen schrijven. Strijken. Eerst strijken.
1: Ja.
2: En dan, moesten ze dat verbranden inderdaad.
1: Ja, en dan denk je echt van, dat zou je normaal nooit hebben geweten. Want dat zijn, dat zijn echt dingen dat je, ga maar iemand vinden die nu nog leeft, die dat verhaal kan vertellen.
0: Het is wel heel bijzonder.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat zijn mensen die we dan spreken. Maar ook bijvoorbeeld sleutelfiguren uit de gemeenschap in Rotterdam. We hadden Guy Ramos, Edne Moniz hebben we gehad een tijdje geleden. George Lizardo. Dat zijn allemaal mensen die voor de gemeenschap in Rotterdam heel veel doen, maar ook heel veel weten. En hun kennis is gewoon goud. Is echt heel bijzonder. Ja.
0: En leggen jullie dat dan ook vast?
1: Ja.
0: Die panelgesprekken of dat wel. Ja, zodat jullie het
3: het is nog niet
0: archiveren.
3: We hebben het wel gewoon zelf in ons archief inderdaad. Het is nog niet helemaal uitgezet, maar daar zetten we wel prio op natuurlijk, omdat we dus alles is ontstaan uit deze behoefte van waar zijn deze dingen te vinden. Dus we zijn er nog heel erg mee bezig van hoe zet je al die informatie goed uit, zeg maar. Maar het is er wel. We slaan het op.
0: En wat voor mensen komen er dan op zo'n event van jullie af?
3: Nou, dat is heel leuk. Kunnen al kindjes van twee, één. Haar zoontje, Jasmina's zoontje was er ook. En dat was wel, ik moet zeggen, dat was een van de bijzonderste dingen voor mij gisteren. Want op een gegeven moment, we hebben dus die muziekshow. En hun zitten dan, zijn teams die, of nee, we deden karaoke, sorry. Mm. Was karaoke. En je ziet al die mensen zingen. En op een gegeven moment kijk je naar beneden, zie je haar zoontje van één helemaal dansen en zo. En toen kwam het besef van, wow, we zijn dit gestart. Toen Jasmina hem eigenlijk helemaal nog niet had. Ze was niet eens zwanger.
1: Nee,
3: en dan,
1: helemaal niet.
3: Om dan die jaren zo samen te werken en dan op een gegeven moment op je, dit is de derde conjunto, zie je hem dan zo dansen en genieten met zijn ogen.

0: oma, weet je wel. En dan denk je van, kijk, dat is waar we het voor doen. Dus je ziet echt intergenerationeel. Dus die kleintjes, de achterkleinkinderen en de overgrootoma's zijn zelfs aanwezig op de events. Dus dat is super, ja, daar doen we het eigenlijk voor. Omdat dat is waar het om draait. Er wordt een kindje geboren en die wordt gelijk meegenomen in de cultuur. Staat daar met zijn oma op de dansvloer. Ja, liedjes te zingen. Ja, dat was wel echt mooi. Dus om je vraag te beantwoorden. Iedereen. Alle leeftijden. Ja.
1: Om even bij muziek te blijven. Ik had jullie gevraagd om nummers mee te nemen. Om te spelen tijdens het gesprek. Laten we beginnen met Jane.
2: Yes.
1: Jij had een nummer meegenomen. Welke was dat en waarom die?
2: Rabassa. Bespera Casamento. Rabassa is het band waar mijn vader in speelt. Samen met zijn broers. En de zangeres is ook mijn peetmoeder, mijn tante. En ja, ze hebben een grote rol gespeeld in mijn educatie. Mijn vader is vanuit Cabo Verde naar Nederland gekomen, want hij zou hier Portugese les geven aan kinderen. Want het idee was nog dat wij zouden teruggaan naar Cabo Verde. En hij heeft dus heel lang les gegeven op basisscholen, Portugese les. Hij geeft nog steeds les, nu muziekles. En hij heeft me altijd meegenomen naar culturele events, naar de kerk. Op een gegeven moment ging ik zelf ook muziek maken, ging ik zelf zingen. En hun muziek heeft me altijd het idee gegeven van oké, wat muziek van Cabo Verde is. Want hij maakt niet alleen batuk of een voornaam, ook een marne. En die muzikale educatie heeft wel bijgedragen aan aan mijn nieuwsgierigheid naar onze cultuur en onze geschiedenis.

0: Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. Bij mij in de studio zijn Jane, Nikki en Jasminda om te vertellen over hun organisatie Ponsier Dash. Wil je meepraten of heb je een vraag voor hen? Stel die dan in de NPO Luister-app of bel naar de studio op 0800-1121. Het viel me... Jullie zeiden dit in het begin ook al. Jasminda, jij zei het. Dat jullie organisatie bestaat uit alleen maar vrouwen.
1: Ja.
0: En dat was iets wat organisch zo ging?
1: Ja, ik weet niet, hoe leg ik dit uit? Ik kreeg het idee, toen ik eenmaal dat onderzoek had gedaan... toen dacht ik, oké, nu moet ik iets hiermee doen. Want ik kan niet een onderzoek doen, mensen vragen wat ze vinden... en dan vervolgens niks met de resultaten doen. Dus toen eigenlijk heel... Ja, natuurlijk kwam het idee om dit te starten. Ik had al wat ideeën voor de evenementen die we konden gaan doen. Converse en Conjunto. En toen dacht ik, ja, maar ik kan dit niet alleen. Want ja, ik kan maar zoveel en dat moet je eigenlijk ook niet willen. Dus ik ben gaan nadenken over wie zou ik dan in het team willen hebben. En ik wilde heel graag een team hebben wat... divers was, zodat we ze eigenlijk zo min mogelijk hoefden uit te besteden. Want ja, als je gewoon een divers team hebt, kan je gewoon snel schakelen. En toen ben ik gaan kijken, oké, wie zou ik dan binnen de gemeenschap willen hebben? Ik wilde trouwens ook heel graag dat het allemaal Kaapverdianen waren, omdat ik het belangrijk vind dat we eigenaarschap claimen over wat we doen. Maar ook dat de intrinsieke motivatie moet gewoon daar zijn. Ik hoef jou niet uit te leggen wat kabelcultuur is. Dat gesprek wilde ik gewoon niet voeren. Dus ja, met dat in gedachten dacht ik, oké, wie ga ik dan vragen? Toen ben ik gewoon gaan kijken in de gemeenschap van, oké, wie zou ik kunnen vragen? Ik wilde ook nog dat het jonge mensen waren. Dus ik had heel wat vinkjes die ik nog moest zetten. En ik wilde ook niet, wij zijn geneigd binnen de kabelgemeenschap om altijd te gaan voor dat wat er al is. Dus als er één iemand is die heel goed kan zingen, dan gaan we die voor alle evenementen vragen. En ik zag gewoon om me heen zoveel talentvolle mensen. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon met hun gaan zitten. Ik heb een lijstje gemaakt en daar stonden hun op. Ben ik met ze gaan zitten. Ze zeiden allemaal gelijk, ja, we zijn aan de slag gegaan. Dus zo, en toevallig waren het dus vrouwen. Ik had ook mannen kunnen vragen, maar zij stonden bovenaan mijn lijstje. Dus ja, ik ben gewoon met hun aan de slag gegaan.
0: Ja, want ik was wel benieuwd, van je hoort natuurlijk wel eens van... vrouwen zijn de dragers van cultuur... en van verhalen. Ik dacht, ja, misschien is dat ook wel iets wat hierin terugkomt.
1: Ik denk onbewust was dat wel een ding. Want als ik kijk ook naar mijn eigen familie en cultuur... degene die het echt inderdaad dragen zijn de vrouwen. Ze hebben een hele belangrijke rol. Ik bedoel, kinderen zijn vaak ook gewoon met hun moeders. Dus dat wat je moeder doet en ziet en deelt met jou... is gewoon heel belangrijk... in je opvoeding. Dus dat zou wel zo kunnen zijn. Dat was niet iets wat ik bewust heb gedaan. Het was gewoon echt... Ja, ik geloof eigenlijk ook niet meer in toeval. Het moest zo zijn, zeg ik altijd.
0: Ja. Jullie hebben ook, of tenminste een deel van jullie... Je zegt, kinderen zijn vaak met hun moeders. Een deel van jullie heeft kinderen.
1: Ja.
0: Jullie hadden het ook net over dat je dat dan ziet op de evenementen. Dat echt heel mooi is om te zien... Heeft dat ook meegespeeld in het starten met de organisatie?
2: Het heeft er wel voor gezorgd dat ik echt wilde deelnemen. Mijn kinderen, hun vader komt ook van Kaapverd. En hun zijn eigenlijk meer Cabo dan mij. En ik vond het gewoon belangrijk om echt in te tappen met mijn roots. En met Ponsier Dash heb ik dat echt kunnen doen. En ik persoonlijk neem mijn kinderen overal in mee. Bij elke meeting, opbouw, neem ik mijn kinderen mee. Omdat ik het... En gewoon omdat het leven zo is. En ik de kinderen mee moet nemen. Maar ook omdat ik vind dat ze dit mogen zien. Dat we samen met deze groep echt iets neerzetten. En dat ze vanaf de ground up zien wat dat kan doen voor een grote gemeenschap. En voor mij is dat de motivatie geweest om mee te doen hieraan. Om hun ook veel meer te kunnen geven vanuit mij. Ja, dat voor mij.
1: Ja, ik had zelf toen geen kinderen. Mijn kindje is dus nu bijna anderhalf. Wat ik heel belangrijk vond is dat de kinderen die na mij volgen gewoon niet meer zoveel moeite hoeven te doen om eigenlijk antwoorden te krijgen over de cultuur. En het zou niet zo moeilijk moeten zijn om eigenlijk een deel van wat van jou is, wie jij bent en waar je vandaan komt, gewoon te kunnen vinden. Je zou eigenlijk een boek open moeten slaan. Trouwens, we hebben wel een heel goed boek. Eén heel goed boek. Wat was het? Ik ben even de naam kwijt.
2: Van?
3: Welke boek?
1: Dat boek van dat onderzoek wat was gedaan in 2021. Ik kom er zo op terug. Maar dat zou gewoon niet zo moeilijk moeten zijn om informatie te vinden over jezelf. En we hebben het over geschiedenis. Maar wie jij bent wordt gevormd door het verhaal wat jou wordt verteld. En in Nederland kunnen we heel makkelijk de boeken openstaan, van alles vinden over de Nederlandse cultuur. De Nederlandse geschiedenis, wat geweldig is. Maar dat zou ik ook gewoon willen voor de Kapverdianen. Dus vandaar dat het gewoon heel belangrijk is dat we dit doen en doorgeven.
0: Jullie hadden het ook over een workshop eerder dit jaar waar je kon leren om stamboomonderzoek te doen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Zo. Ja. Ja.
0: Waarom vonden jullie het belangrijk? Of nou ja, eigenlijk, ik denk dat is waarom jullie het belangrijk vonden om dat aan te bieden. Dat je kunt vinden waar je vandaan komt.
3: Ja, dat was iets wat toen we dit startten toen had Jasmin al het idee om die stamboomonderzoek ook te doen. En het was ook super interessant. Lastig. Als we kijken naar het CBG. Want we hebben samengewerkt met het CBG Centraal Bureau Genealogie. En voor Nederland is het heel makkelijk om informatie op te vinden. Want vaak heb je dan doopregisters of kerkregisters of ook gewoon burgerlijke stand. En ja, het archief van Cabo Verde is niet altijd zo toereikend als die van Nederland. Het heeft te maken met het feit of iemand gedoopt was of niet. Het heeft ook te maken met wat er ook op welke eiland er iemand beschikbaar was om het bij te houden. Dus zijn voornamelijk afhankelijk van kerkregisters en doopregisters, trouwakten en doopregisters. En zelfs dan is het ook lastig om je informatie te vinden. Dus het was wel heel interessant om dit onderzoek te starten. We hebben wel heel veel tools mee kunnen geven. We hebben ook kunnen meehelpen. Er zijn gelukkig wel heel veel Kapverdianen die bijvoorbeeld een boek hebben geschreven, die een eigen website hebben gebouwd met een eigen genealogie en hun onderzoek daarin. En het was wel heel mooi om te zien wat het allemaal losmaakte bij anderen. En ook dat stukje geschiedenis doorgeven. Hè? Want ja, misschien heb je een achternaam met een Joodse geschiedenis. Ja, kan zo zijn dat je het niet in de kerk gaat vinden. Want die doopte dus niet. We hebben ook uitgelegd hoe de bevolkingssamenstelling was. Wie de eerste mensen waren die naartoe waren gegaan. Waarom je iemand wel of niet kan vinden. Ook het feit dat je soms kan gevallen hebt waar je dus. Bijvoorbeeld één kind heeft bijvoorbeeld drie achternamen en één maar twee. Want in Cabo Verde heb je meestal twee achternamen. Maar ook daar heb je variaties in. Want beide ouders hebben ook twee namen. Dus je hebt eigenlijk vier achternamen. En soms wordt het dan een beetje gehusteld. Ja, dus het is echt doorvragen. Maar het was heel mooi. Het was echt heel goed ontvangen.
0: Hebben jullie zelf ook stamboomonderzoek gedaan?
3: Ik wel, ja.
0: En is daar dan iets uitgekomen wat verrassend was? Of, hoe is dat?
3: Heel verrassend. Heel veel verrassende dingen heb ik gevonden. Mijn achternaam is Orteer, dat komt van Frankrijk. Dus ik heb een Franse lijn ook kunnen vinden tot aan 17e eeuw. Van mijn moeders kant is het dus aan de ene kant best wel triest, want mijn moeders oma, daar kan ik niks over vinden. Ik weet alleen hoe mijn overgrootoma heet, maar van haar kan ik helemaal niks terugvinden. Maar van mijn opa's kant heb ik heel veel gevonden, tot aan Guinea-Bissau. Dat ik ook mijn roots een beetje terug kan vinden in Guinea-Bissau. Maar ook heel veel koloniale geschiedenis, want dat is ook wat er plaats heeft gevonden in Cabo Verde. Dus dat ligt er ook aan, hè? Uit welk deel van de samenleving maakte jouw familie uit? En daardoor heb ik heel veel kunnen terugvinden. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor andere Kapverdianen. Dus ze moeten ook echt doorvragen. Maar ik heb tot... Ik zou zeggen, betrouwbaar zou ik zeggen... tot de 15e eeuw heb ik kunnen terugvinden.
0: Dat is
3: een
0: best
3: lijn.
0: Ver.
3: Eén lijn is wel ver, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja. En denk ik ook best wel uitzonderlijk. Dat je...
3: Ja. Ja.
2: Want we zagen wel bij de onderzoeken dat mensen soms een beetje gefrustreerd werden. Van ja, ik kan niks vinden. Maar het was wel al mooi om te zien dat je toch iets aanzet bij ze. En dat ze toch zoiets hebben van, nou, ik ga nog eens met mijn ouders praten. Of ik ga nog eens naar mijn oma toe. En alleen al dat stukje was heel mooi. Omdat ze dan, je ziet gewoon die interesse groeien tijdens die workshop, zeg maar, met hun. En dat ze echt zoiets hadden van, ja, ik wil het gewoon nu echt weten. Dus ik ga daar echt iets voor doen. Dus je kreeg misschien niet die dag de antwoorden waarnaar je zocht. Mm-hmm. Maar het had zeker een zaadje geplant, ja, in iedereens brein. Zeg maar van, oh, dit moet ik echt, hier moet ik wat mee. Dat vond ik wel heel bijzonder om te zien zelf.
3: Ja,
1: ja, en het is ook mooi dat de gesprekken kunnen nu nog gevoerd worden. Dus omdat er dus heel veel niet is vastgelegd, moeten wij het hebben van de generaties voor ons. En wat ik zeg, wij zijn een gesprekstarter. Wij faciliteren gesprek. Maar als jij je opa of oma niet meer hebt en je kan niks terugvinden in de boeken, ja, zoek het dan maar lekker uit, bij wijze van, weet je. Dus het is heel, heel mooi dat we dus dat zo'n stamboomonderzoek dus ook leidt tot het gesprek. Want wat we ook merken, en dan spreek ik eigenlijk denk wel voor ons als team, onze oma's en opa's vertelden niet vanzelf van, hey, dit is er gebeurd. Of dat gaven ze niet mee, omdat we heel erg voelen dat er zit heel veel trauma en pijn in de geschiedenis. Dus het is niet iets wat mijn oma zo even aan de keukentafel deelde. Je moet er echt naar vragen, en dan moet je nog een keer vragen, en dan moet je graven, even ruimte geven en dan nog een keer. Weet je, het is een heel gevoelig onderwerp, de geschiedenis, omdat het vaak gepaard gaat met gewoon trauma. We hebben te maken gehad met hongersnoden. We hebben te maken gehad met slavernij. We hebben te maken gehad met kolonisatie. Dus it's a lot.
3: Ja.
1: Weet je?
3: Ja. Dictatuur ook.
1: Ja, ook nog.
0: Ik kan me ook voorstellen, hè, want ja, ik heb dat met mijn opa bijvoorbeeld ook niet gedaan. Maar ergens voelt dat ook een beetje, hè, wat je zegt, van het zijn allemaal gevoelige onderwerpen. Het voelt ook een beetje onbeleefd om... Ja. Daarnaar te gaan vragen en te prikken en te graven. En dan weer terug te komen en dat nog een keer te doen. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja.
0: Dus hoe, of tenminste, wat geven jullie mensen dan mee van, oké, dit is een manier waarop je wel dat gesprek aan kan gaan?
1: Nou, ik zou nog eerder een stapje terug gaan van, waarom voelt het onbeleefd? Blijkbaar heerst er binnen onze cultuur een gevoel of een idee dat het onbeleefd is om te vragen naar de geschiedenis van waar we vandaan komen, terwijl dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ik bedoel, ik vind dat. Ik denk dat we dat gesprek misschien nog eerder aan moeten gaan. En wat kunnen we daarover meegeven? Ja, ik denk gewoon vooral doen. Want als je het nu niet doet, dan ben je gewoon een heleboel informatie kwijt. Wat ik zeg, heel veel van onze cultuur en geschiedenis ligt niet vast in boeken. Als jij het nu niet vraagt aan degene die het je kan vertellen, ben je het kwijt. Echt kwijt. Dus
2: En daarbij denk ik... het is vroeg, jongens. Ik weet even niet wat ik ga zeggen. Maar ik denk ook dat... we hebben dus over die onbeleefdheid. Maar ik denk dat onze generatie wel de generatie is die eigenlijk ook aan onze ouders laat zien dat het anders kan. Dus wij hebben een groep ouders die is gekomen uit Kaapveert. Die moet hier opgroeien in twee soorten culturen. Het is voor hen ook nog een beetje gewennig. Van oké, waar hoor ik bij? Wat moet ik doen? Dit, dat. Maar het is onze generatie die hier geboren wordt en die meer begrijpt van, hey, wij groeien op met dit onderwijs, met deze vrienden, met al deze culturen. Let's talk about it, parents. Laten we het er gewoon over hebben. En ik denk dat het onze generatie is die daar langzaam echt verandering in aan het brengen is. En hopelijk onze kinderen, voordat het voor onze kinderen gewoon iets vanzelfsprekend wordt. En ik hoop dat mijn kinderen nooit voelen dat ze dat niet bij mij kunnen doen. Dus daarom is dit wel super belangrijk.
0: Zometeen wil ik daar nog heel even over doorpraten. Maar we hebben nog een nummer om te draaien, Nikki.
2: Ja, ik heb gekozen voor Mayra Andrade, Vapor di Immigration. En ik heb dit nummer gekozen ten eerste, ik ben een dubbelbloed. Ik heb heel veel, wat eigenlijk wat Jane beschrijft, heel veel gevoel van cultuur uit de muziek gehaald. Mijn moeder draaide altijd muziek. En bij dit nummer geeft me altijd kippenvel. Omdat dit nummer eigenlijk gaat over de immigratie naar Nederland. De schepen. Maar ook ze zingt ook heel erg over het respect wat er is voor die generatie. Die dus de moed heeft gehad om weg te gaan van hun land. En het gemis en de pijn. Maar ook het mooie wat daaruit voortkomt. Dus daarom heb ik dit nummer gekozen.

0: luistert nu naar De Nacht is Zwart.
1: We zijn bij de allerlaatste minuten aangekomen van De Nacht is Zwart. Bij mij in de studio zijn nog steeds Jane, Nikki en Jasminda over Pontier Dash. Heb je nog een vraag of een opmerking voor hen? Stuur die dan nog snel in via de NPO Luister app. Nikki, net hadden we het, had je het kort al even erover. Ik zie wel de laatste tijd vaker dat er behoefte ontstaat in verschillende gemeenschappen eigenlijk, om dus in de geschiedenis van familie of van het land van herkomst te duiken. En dat het ook wel iets specifiek is van de jongere generaties. Mm-hmm. Hebben jullie een idee, zeg maar, waar dat aan ligt? Hoe dat komt, dat dat zo breed, zeg maar, ontstaat?
2: Ik zou het niet durven zeggen, maar ik heb wel hier opgroeiend in Nederland groeien we gewoon op een bepaalde manier op. We hebben met veel dingen te maken, zoals racisme, et cetera. En ik wil niet vaak niet die kaart trekken, maar wij hebben daar gewoon mee te maken. En eigenlijk, je wil ook een soort sense of belonging voelen. Je bent hier, je bent Nederlands, ik heb een Nederlandse nationaliteit, maar ik hoor eigenlijk, tenminste, ik wil niet zeggen ik hoor ergens anders, maar mijn roots liggen ergens anders. En dat gevoel van willen identificeren met iets, ik denk dat dat bij onze generatie heel erg leeft. Vooral bij mijzelf. Waarin je in, tuurlijk, wij zijn part of the Dutch culture, zeg maar. Maar het is niet onze cultuur. Binnen onze huizen leven we eigenlijk iets anders. We eten anders, we horen andere muziek. Dus voor mij is het ook een ding van, ik ga daar nu juist heel actief naar op zoek, omdat ik inderdaad gewoon wil weten waar ik echt bij hoor. En dat is voor mij belangrijk geweest, in ieder geval. Ik kan eigenlijk alleen ook heel even voor mezelf praten, maar misschien hebben de anderen daar ook een gedachte over.
3: Ja, ik zie cultuur eigenlijk als de brug tussen het heden en het verleden. Het is een deel van wie ik ben. En maar om te begrijpen van, ja, om te weten wie je bent, moet je eerst begrijpen waar je vandaan komt. En er zijn heel veel dingen die we dus gewoon doen. Maar waarom doe je dat nou eigenlijk? En door je cultuur beter te leren kennen, krijg je dus meer ruimte om te begrijpen waarom je dingen doet zoals je doet, maar ook wie je bent en hoe je gevormd bent. En ik denk wat ook een hele belangrijke rol speelt, ik begrijp mijn ouders nu beter. Ik begrijp mijn grootouders nu veel beter. Dat heeft deze journey wel mij nu al gegeven. Dus dat vind ik heel mooi. En ik merk ook in de stad, wij komen uit Rotterdam, daar wonen hoeveel? 100 nog iets verschillende culturen. Ja.
2: Bijna 180.
3: Ja, daarom. Dus ja, wie ben jij dan in zo'n internationale stad en met al die culturen en iedereen heeft een beetje zijn eigen ding. Ja, wie ben jij dan? Dat ga je denk ik jezelf wel afvragen als je in zo'n omgeving leeft. Ja. Tenminste, dat heb ik wel gehad.
4: Ja, en ik moet zeggen dat het gesprek over het slavernijverleden van Nederland ook heel veel heeft losgemaakt binnen onze eigen gemeenschap, omdat we daar heel weinig over weten. Er waren zelfs mensen die claimden dat we geen slavernij hadden op de eilanden. En heel veel Capverdianen die wisten van, oké, ja, we zijn dus Afrikaans, maar we hebben ook die invloeden van Portugal. Maar wat zijn dan de Afrikaanse invloeden? Want wat de Portugese invloeden, die kennen we al. Alleen we weten niet wat Afrika dan, wat de rol is van Afrika in onze cultuur. En die vraagstukken, die leeft ook best wel onder jongeren. Omdat er ook inderdaad geen herkenbaarheid is in het onderwijs. We leren over Nederland, we leren over de rest van de wereld, maar we leren heel weinig over Afrika. En wat we leren over Afrika is altijd heel kort. En het is dan eigenlijk ook aan de mensen thuis om dan het verhaal te vertellen. Maar als zij het verhaal ook niet kennen, dan leef je eigenlijk, dan val je tussen wal en schip. En daarnaast, heel veel van onze boeken die staan ook geschreven in het Portugees. Ik kom uit een generatie waar ik Portugese les heb kunnen krijgen. Dus ik heb wel kennis over de Portugese taal. Alleen heel veel mensen niet. Dus dat is ook weer een barrière. Dus ik denk dat heel veel, ja, wat Nicky net zei, over je willen identificeren, herkenbaarheid, het stukje cultuur wat je thuis leeft, dus leren begrijpen, waar komt het vandaan, dat dat ook een hele grote rol speelt. En dat geschiedenis ook vertelt waar we vandaan komen, maar ook heel veel vragen beantwoorden. Want wij weten nu van, oké, nou, opa en oma hebben een trauma, want ze hebben een hongersnood meegemaakt. Ja, het is lastig om te praten over gevoelens thuis met mijn ouders, omdat mijn vader op zijn 14e op een schip is gaan werken en naar Nederland is gemigreerd in zijn eentje. Dus als je dat soort verhalen hoort, eigenlijk alles bij elkaar, dat is eigenlijk de reden waarom voor ons de beweegreden is om die vragen te stellen. Maar ik kan me goed voorstellen dat het ook leeft bij andere gemeenschappen. Want je bent kind van een migrant, maar als ik nu moet nadenken van als ik 14 jaar was en ik moest gaan migreren, ja, sorry, ik kan het niet voorstellen. Dus dat zorgt ook wel voor een bepaalde nieuwsgierigheid. Denk ik.
1: Dus het is een soort van uitzoeken wat precies je plek is in de wereld.
4: Ja.
1: Denk ik. Ja. Ja. Ja. En begrijpen waar je vandaan komt.
4: Ja, zodat je het ook kan vertellen. Want als jij thuis, als je op school bent en iemand vraagt van, ja, je bent Cabo Verdeaans en je komt uit Cabo Verde, ja, wat is je cultuur? Je kan het wel uitleggen, maar op een gegeven moment kom je wel tegen een muur. Want naast het eten, naast de muziek en naast bepaalde traditie, culturele gebruiken, ja, waarom dans je betoekoe? En wanneer dans je betoekoe? Dat is een traditionele dans. Of wij vieren dus op 24 december altijd kerst. Waarom is dat? Het zijn hele kleine dingen. Maar dat zijn wel vragen die je dan krijgt. Dan kan ik me voorstellen dat mensen dan thuis ook vragen van, ja, maar inderdaad, waarom doen we dat?
1: Ja.
2: Ik denk dat wij zijn sowieso een generatie die willen weten waarom.
1: Ja. Alles waarom. Ja.
4: Waarom?
2: En ik denk ook, we hebben een hele mooie zomer gehad. Natuurlijk met WK.
3: Ja.
2: Het is ook een gevoel van trots kunnen zijn op waar je vandaan komt. Dat stuk is ook heel belangrijk. Als we het hebben over haar vader, die 14 jaar was, dat is iets om sowieso heel veel bewondering voor te hebben, maar ook om trots op te zijn van, ja, daar kom ik ook vandaan. Uit gewoon zo'n krachtig volk, die heel veerkrachtig is. En dat stukje, wat je dan ook bij jezelf voelt, van, hey, ja, ik ben ook echt veerkrachtig. En dat je dat dan bevestigd krijgt van, hey, dat komt omdat jij nazaat bent van deze krachtige mensen. Dat geeft voor mij alleen maar een boost aan die trots die ik al voel in mij. En nu bevestigd krijg waarom dat is.
3: Ja, en we hebben het net ook even kort over gehad. Kijk, ik heb op school hier in Nederland, ik denk toen de tijd, een alinea gelezen over de slavernij en wat Afrika was. Maar dat was het. En dan moet je daar gaan, dan ben je 8, 9 jaar. Dat is wat je meekrijgt over wat zwarte mensen zijn. Daarna word je tiener. Dan kwam ik op een school terecht waar iedereen heel divers was. En dat was echt heel mooi om te zien. Maar ik kon moeilijk uitleggen van wat was Cabo inderdaad nou precies. Dus vraag op vraag op vraag op vraag. Maar je kan nergens eigenlijk echt terecht met je vragen. En thuis weten ze inderdaad ook niet precies wat ze moeten zeggen, omdat ze dat ook niet hebben meegekregen. Dus het is gewoon super belangrijk dat je weet, denk ik, waar je vandaan komt. Zodat je eigenlijk ook weet waar je naartoe gaat. Want als jij inderdaad weet dat je komt van hele krachtige mensen, dan verbreed je ook de horizon qua mogelijkheden. Van oké, dat kan ik dus ook doen. Dat kan ik ook doen. En ik, weet je, het is, ja, het draagt aan zoveel meer bij dan alleen maar kennis. Het doet echt iets met je intrinsiek en je identiteit en wie je bent, hoe je beweegt in de wereld.
1: Ja. We krijgen een berichtje binnen en dat is eigenlijk ook een van mijn vragen nog. Dat is van Henry en zijn vraag is heel simpel. Wat is jullie grootste wens waar jullie elke dag aan werken? Dus waar werken jullie naartoe?
3: Wauw, wat een mooie vraag. Heel beladen is ook wel even.
2: Ik denk, om wat we net ook hebben genoemd, de vanzelfsprekendheid om hierover te kunnen praten en de vanzelfsprekendheid om gewoon kennis te kunnen vinden. En ik hoop dat wij daarin een mooie rol mogen spelen.
3: Precies.
2: Een nieuwe generatie die veel beter weet waar ze vandaan komen. Daarbij denk ik dat we ook nog veel meer willen gaan uitwisselen met Kaapweert zelf. Ja. Met de andere gemeenschappen binnen de diaspora. Dat.
4: Ja, en we zijn ook bezig met het produceren van een bordspel.
2: Oh ja.
4: Ja, die wilden gisteren, ja, tenminste op ons event, hebben we twee prototypes neergelegd. En het is een trivia bordspel waarbij je dus kunt leren over Cabo Verde, maar ook een stukje Rotterdamse Caboverdiaanse geschiedenis krijgt. En dan heb je dus een stukje cultuur, geschiedenis, muziek en algemeen. Want als ik bijvoorbeeld weet wat voor rivieren hier stromen in Nederland, vind ik ook dat wij in Cabo Verde moeten weten wat voor soort bergen er zijn en hoe ze ook heten. Dus dat soort kleine feitjes. En zo kunnen we eigenlijk die kennisoverdracht naar eigenlijk heel laagdrempelig maken. Wat we ook heel belangrijk vonden was een stukje in gesprek gaan met je familie. Dus we hebben ook persoonlijke vragen waarbij je dus kan vertellen wat cultuur voor jou betekent. Wat jouw favoriete muziekgenre is. Wat jouw mooiste herinneringen zijn aan Cabo Verde. En op een laagdrempelige manier kunnen we dus blijven leren. Maar dan is het ook iets wat vaststaat. Wat we kunnen blijven doorgeven. Want het enige wat we hoeven te doen is herproduceren. En we kunnen dan meer maken. En ik denk dat dat ook een van de wensen van ons is. Dat op het moment dat wij op zoek gaan naar cultuur, muziek, maakt niet uit wat het is, dat het ergens staat waar we gewoon wat bereikbaar is voor iedereen. Mm-hmm. En inderdaad ook dat uitwisseling vind ik ook heel erg belangrijk.
2: Ja,
4: voor ons, ja.
2: Zeker.
3: Ja, ik heb er niet zoveel meer aan toe te voegen. Ja, jullie hebben alles al gezegd. Ik denk ook, wat ik als organisatie heel tof zou vinden, is dat mensen zoiets hebben van, dat wij ook echt die brug hebben kunnen vormen. Als ze denken aan cultureel erfgoed, dat ze denken, ja man, Ponte Cerdes heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Of een rol, niet eens belangrijk, een rol is al voldoende.
4: Ja.
3: Het zou geweldig zijn.
4: Ja.
1: We kunnen nog één nummer luisteren, maar ook niet helemaal, dus deels, maar ik wil hem wel nog draaien. Dus Minda, welk nummer is dat?
3: Ja, dat is van Firu Gaite, Isi Propi. En wij werden vandaag wakker met het bericht dat een van de hoofdzangers is overleden. Bino Branco, Carlos Lopez heet hij. En deze muziek, de muziekstijl, is heel kenmerkend voor de Cabo-cultuur. Ja, ze zijn gewoon legends.
4: Ja.
3: Dus ik wilde eigenlijk een ode aan hem, aan de groep. En het is ook toevallig het favoriete nummer van mijn man Goei. Dus dit is ook voor hem, denk ik, een mooie manier om af te sluiten.

0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister-app of op onze eigen website www.omroepzwart.nl. Ik wil nog even mijn gasten van zojuist bedanken. Jane, Nikki en Jasminda van Pontier Dash. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur. Volgende week is Ruben van Haften weer terug met een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar.
1: NPO Radio 1. 6 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was de hele nacht afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. Vanmiddag af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: NPO Radio 1. VPRO.
13: Een uur cultuur. Eva Koreman.
14: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers, bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere mensen uit het culturele speelveld. En vandaag is dat Megan van Kessel. We gaan het hebben over jouw nieuwe roman Aardige Vrouwen. De boekpresentatie is net geweest.
15: Ja.
14: Ze is er fysiek. Is Aardige Vrouwen is een ze, eigenlijk?
15: Ik denk dat het een het is.
14: Een het?
15: Ja.
14: Het is het, er?
15: Ja.
14: Het is er. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En in het tweede gedeelte van het programma gaan we het hebben over jouw cultuurfavorieten. Van boek tot fragment uit een podcast. Van kunstenaar tot plant. Ik vind het heel leuk dat jij ook categorieën hebt toegevoegd.
15: Ja.
14: Op eigen initiatief. Is er een tip waar je erg naar uitkijkt om over te praten?
15: Ja, ik vind het wel leuk om het over de plant te hebben. Ja.
14: Ja, oké, ja. Dan beginnen we de lijst zo meteen met de plant. Maar eerst gaat het over jou en over je nieuwe boek. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig.
15: Ja.
14: Megan, je bent geboren in 1989 in Maastricht. Je groeit op in een dorp in Wallonië, in Bolbeek.
15: Bombay. Ja, je hebt het goed. Ja, het is helemaal goed.
14: Je studeert beeld en taal aan de Gerrit Rietveld Academie. En na je studie schrijf je essays, columns en korte verhalen voor onder meer De Gids, voor Vice, voor Het Parool en Hard Hoofd. En je wordt ook ambassadeur van het korte verhaal van de JMA Biesheuvelprijs. In maart 2023 verschijnt Uitzicht van Dichtbij, je eerste roman over wat familie is of kan zijn. En deze maand is Aardige Vrouwen verschenen, je tweede roman. Gebaseerd op een appje dat jij kreeg van een vriendin toen je 7 maanden zwanger was en je vader net overleden was. Een hele chaotische...
15: Ja, hij lag op sterven, hij was nog niet dood.
14: Het is wel een belangrijk detail.
15: Ja.
14: Wat gebeurde daar precies?
15: Het was inderdaad een hele chaotische periode. En ik was op dat moment heel erg aan het steggelen met die vriendin rondom een uitgeleende maxicozy. En dat was een hele hoop heen en weer geapp. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een appje. Ik zat thuis een croissantje te eten. En toen was het van, ik kan niet meer opbrengen. En toen dacht ik, we kunnen toch al jaren niet meer opbrengen. Maar we gaan altijd door. En ik was daar gewoon zo van geschrokken. Ik stond erop en ik liep naar buiten en ik ging zo zitten met mijn kat en die croissant. En ik dacht echt, oh, wow. En ik was heel erg boos. Omdat ik dus, zoiets als je vader verliezen, of je weet dat hij doodgaat, dat gebeurt één keer. En je weet niet hoe dat gaat gaan. En je hebt toch wel je mensen nodig. En op het moment dat eentje zich dan, dus een belangrijk persoon voor je, zich dan zo terugtrekt, dan denk ik van, maar waarom waren we dan al die tijd vrienden, zal ik maar zeggen. En achteraf begrijp ik het ook wel beter. Misschien wel door het op te schrijven, maar ook door er veel over na te denken. Dus er is ook geen wrok of zo. Het was alleen de timing was gewoon superkut. Maar aan de andere kant gaf het me ook wel... Kijk, ik had geen goede band met mijn vader. We waren niet een soort van leuke vader-dochter die samen gingen vissen of zo. Dat deden wij niet. Maar dus ik kende hem niet zo goed. Maar voor mij was dat wat ik kende, zal ik maar zeggen. En doordat zij eigenlijk die vriendschap beëindigde, haar kende ik wel heel goed. En ik had die emoties van rouw wel toen hij overleed. En dat heb ik eigenlijk allemaal in het boek gestopt. Alsof ik meer die rouw kon stoppen in rouw om die vriendschap. En dat verdriet en dat onbegrip. En dus eigenlijk... heeft hem iets heel aardigs gegeven, zal ik maar zeggen. Dat ik op die manier afleiding ook had om hier aan te werken. Om aan dit project echt gewoon zo te gaan zitten.
14: Wanneer wist je dat dit een boek ging worden?
15: Ik denk op het moment dat Ik denk op het moment dat de eerste keer dat het gelezen werd was door mijn agent. En zij zei, ja, ik heb het in één dag gelezen. Maar ja, er is natuurlijk wel dat eerste deel. Dat was in het begin, het gaat over Cindy en Dolores. Die wonen samen in een dorp. En daar ging ik in twee bladzijden doorheen. Omdat ik dacht van, ja, dat is niet interessant. Want ik vond dat zelf niet interessant. Die periode van mijn leven dat ik dacht van, ja, dat is gewoon een saai dorp. Niemand zit daar op te wachten. En toen zei dus die agent zei zo van, ja, maar dat is juist waar het verhaal is begonnen. En toen dacht ik, verhaal is begonnen, oké. Weet je? En toen zat zij zoiets van, dat moet de helft worden van, hè, dat moet je eerst gaan opbouwen en neem ons mee naar dat dorp. En hoe ziet het er daaruit en wat gebeurt er allemaal? En toen dacht ik, oké, nu wordt het werk. Nu wordt het, ja, het is toch wel een boek. En zo op dat moment wist ik van, oké, ik ga ervoor, ik ga dit maken. Ja.
16: Wil jij het verhaal vertellen? Want dat, je noemde de naam al even, Cindy, gebaseerd op jou.
15: Ja.
16: En de antagonist Dolores.
15: Ja.
16: En een slokje thee, dat is ook heel belangrijk op zondagochtend.
15: Precies. Het gaat over Cindy en Dolores. En die wonen allebei in een klein dorpje vlakbij de grens van Maastricht. En Cindy, ze zit op een school. Er zijn heel weinig mensen. In totaal 300 mensen. En het zijn allemaal niet echt leuke mensen. En dan op een gegeven moment, Cindy wil heel graag een hartsvriendin. Want zij voelt zich gewoon ellendig daar. En dan komt er dus een nieuw meisje, Dolores. En er gaan allemaal geruchten over haar. Van zij woont in een kasteel. En ze heeft hele dikke tieten. En ze is echt blond en zo. Dus Cindy die denkt, oké, die heeft al eigenlijk op voorhand zo'n blik van, dit wordt hem. En Dolores moet eigenlijk helemaal niks van haar weten. Maar het is gewoon haar missie geworden van, ik wil haar, ja, laten zien hoe leuk ik ben, hoe leuk wij het kunnen hebben. Want ze moeten daar nog 6 jaar wonen om die school af te maken. Laten we vriendinnen worden. Dus zij wil eigenlijk toegang tot haar leven. En uiteindelijk, moeizaam, komt dat dan op gang. Die vriendschap die wordt wederzijds. Alleen, ja, op een gegeven moment dan wordt hun wereld steeds groter. En ze gaan dan allebei studeren in Amsterdam. En ja, voorheen was Dolores, dat was heel erg haar plek. Hè, comfortabel. Zij woonde in een kasteel. En zij wist haar heel goed zich te manoeuvreren door het leven. En Cindy was nooit echt op haar plek. En dan komt Cindy eigenlijk steeds meer op haar plek. En denkt van, oh, dit is, hè, dit bevalt me wel. Die manier van kunst maken. En Dolores begint het eigenlijk dan steeds moeilijker te krijgen. En die heeft, ja, die worstelt met van alles. Die worstelt met vriendjes, met hoe moet ik nou kunst maken? Want ze heeft heel erg van huis uit geleerd hoe je moet naaien en borduren en met olieverf schilderen. Maar dat, ja, een soort van op een conceptuele kunstacademie, dan moet je het op een andere manier doen. En dus het gaat eigenlijk over hoe zij zich door die fases heen manoeuvreren. En dan het laatste deel is dan eigenlijk het moment dat ze allebei kinderen hebben en hoe ze daar dan mee omgaan. Maar eigenlijk zijn ze van elkaars rode draad door het leven. En die ben ik eigenlijk gaan volgen. Omdat ik op een gegeven moment dacht van, wanneer is die vriendschap eigenlijk begonnen met schuren? Dus waar is eigenlijk de oorsprong van dat barsje, zal ik maar zeggen? En toen dacht ik van, misschien is het wel nooit helemaal heel geweest. Dus ik ging echt heel ver terugkijken van, is het ooit echt gelijkwaardig geweest van beide kanten? En ja, en daar heb ik dus, dat heb ik natuurlijk helemaal, ja, wel gefictionaliseerd. Omdat in het echte leven had ik vaak dat elkaar een beetje, op een gegeven moment later, toen de vriendschap al een beetje op zijn einde was, dat je dan even wat langer wacht met een berichtje beantwoorden. En dat is natuurlijk heel saai voor een boek, om op die manier spelletjes met elkaar te spelen of wraak te nemen. Of nou, nu ga ik haar eens even lekker, weet je wel, laten zweten en laten wachten. Dus daar moest ik andere dingen voor verzinnen. En daar heb ik gewoon heel veel plezier mee gehad. Om die wraakacties, zal ik maar zeggen, allemaal te bedenken. Van hoe gaan ze elkaar nu weer het leven zuur maken? En hoe ga ik die vriendschap die langzaam omslaat in een kwelling laten zien?
16: Ja, ik kan me voorstellen dat je er erg van hebt genoten om het te bedenken. Ik heb er ook erg van genoten om het te lezen. Zou jij ook een stukje van ons voor willen lezen?
15: Ja. Even kijken hoor.
16: Waar stappen we in?
15: Ik heb eigenlijk gekozen voor een fragment wat in een ander radioprogramma werd voorgelezen aan mij. En toen dacht ik, oh, dit werkt eigenlijk wel goed. Misschien kan ik dit ook doen. En het gaat over, Dolores die woont dus in een kasteel. En zij heeft best wel een flamboyante moeder. En Cindy die blijft daar logeren en die wordt 's nachts wakker. En die gaat naar de keuken en een beetje... Ik heb eigenlijk gekozen voor een fragment wat in een ander radioprogramma werd voorgelezen aan mij. En toen dacht ik, oh, dit werkt eigenlijk wel goed. Misschien kan ik dit ook doen. En het gaat over, Dolores die woont dus in een kasteel. En zij heeft best wel een flamboyante moeder. En Cindy die blijft daar logeren en die wordt 's nachts wakker. En die gaat naar de keuken en een beetje zo rondwalen door dat kasteel. En op een gegeven moment wordt zij...

0: schuift eigenlijk naast haar onder de tafel. En dan gaat die moeder, die gaat haar vertellen een beetje hoe de wereld in elkaar zit. En nou ja, dat dus. Laat me je een goed advies geven, ging ze verder. Als je een man hebt, hou je geheimen voor hem. Geef niet alles prijs. Als vrouw moet je jezelf interessant houden. Weet je hoe je dat doet? Nou, je zorgt dat je altijd iets hebt waarmee je onverwacht indruk kunt maken. Iets achter de hand hebt. Doe je dat ook bij jouw man? Vroeg ik. Cecile stak haar sigaret op. Als je bijvoorbeeld iets kunt maken, zei ze. Noem eens wat. Sushi. Als je weet hoe je sushi maakt, dan vertel je dat niet. En op een dag doe je het gewoon. Oké? Goed. En als het om vrouwen gaat, doe je precies het tegenovergestelde. Vrouwen kunnen elkaar uitdagen. Ze zijn intelligent, gewiekst. Als je slim bent, stel je je bescheiden op. Niet opscheppen, niet pochen. Zorg dat je integer overkomt. Een Parisienne is heus wel eerlijk, maar met finesse. Je hoeft niet alles te delen, maar wel doen alsof je dat doet. Alsof je zelfverzekerd bent en eerlijk. Dus je doet alsof je bescheiden bent, maar eigenlijk weet je alles beter, vroeg ik. Ja, kan niet anders. En bij een geliefde moet je van binnen zelfverzekerd zijn en uitstralen dat je hulp nodig hebt. Dit is een onfeilbare wet. Mark my words. Ze nam een trek van haar sigaret die ze hoog tussen haar vingers vasthield. Dus je moet hoe dan ook zelfverzekerd zijn, vroeg ik. Ja, maar dat ben je natuurlijk niet.
1: Ja, de vraag die iedereen waarschijnlijk stelt als ze dit boek hebben gelezen is, heb jij nog contact gehad met de persoon op wie dit boek deels is gebaseerd?
0: Ja, dus nadat ik dat appje, om terug te gaan naar dat moment, nadat ik dat appje heb gekregen, hebben wij elkaar denk ik een jaar niet gesproken of zo. En toen kwam ik haar tegen en die behoefte van om elkaar weer te zien en te spreken, die was heel sterk. En toen bleek dat er ook allemaal dingen waren gebeurd in haar leven. En toen zei ik, ja, maar ik heb tussen wel een boek. Ik ben wel bezig met een boek. En ja, en zij reageerde daar echt best wel sympathiek op. Zij zei van, nou oké, wat cool en dat moet je doen. Maar ik weet niet of ze helemaal door had wat voor soort boek dit zou worden. Want later begon het natuurlijk weer te hobbelen en gedoe. Dus, nou ja, we hebben niet... We zijn niet meer vriendinnen, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Maar ze weet wel dat het boek er is. En ze wist ook dus dat het er kwam. Ja. En dat zij daar een rol in heeft.
0: Ja, zij had gewoon gezegd van, ja, kijk, luister, dat is een verhaal. Dat is een roman. Dat heb je natuurlijk helemaal gefictionaliseerd. En ga gewoon helemaal all out. Van mij heb je groen licht. Dat had ze in principe.
1: En zij heeft zelf al kunstacademie gedaan. Dus dan snap je het ook wel.
0: Ja, zeker. Zij had wel zoiets van, ik wil niet dat iedereen weet dat ik het ben. En nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Maar ik heb ook gezegd, weet je, op een gegeven moment zei ik ook van, ja, weet je, zij begint steeds minder op jou te lijken. Het wordt wel echt een eigen personage, Dolores. En net zo goed dat Cindy, heb ik ook af en toe slomer en veel naïever gemaakt dan dat ik zelf ben. Dus daar zit natuurlijk wel, ze moeten wel functioneren zodat het verhaal klopt. En dat verhaal heb ik bedacht. Ja.
1: Ben jij anders naar het concept vriendschap gaan kijken door dit boek?
0: Ja, ik denk het wel. Ik merk dat. Dat vriendschap is best wel zwart-wit. Het is, je hebt een vriendschap of je hebt het niet. En als je kijkt naar relaties, naar liefdesrelaties, daar heb je veel meer verschillende soorten varianten. En ik vind het best wel jammer dat je dat bij vriendschap is. Ja, dan wordt het al kennis of collega of zo. Maar dat vind ik echt zulke treurige woorden eigenlijk. Dat ik denk van ja. Kennelijk is er wel een soort behoefte, vooral als ze bijvoorbeeld gaan studeren of voordat ze als ze moeder zijn, om een beetje te kijken van wat ga jij doen of waar sta ik of wat maak jij of hoe ver ben jij of zo. Om een beetje, ja, concurreren is meteen een soort lelijk machtswoord. Het is gewoon meer van om even bij jezelf in te checken van waar sta ik. Maar dat is geen vriendschap. Dat is iets anders. En ik denk dat het misschien, als je van beide kanten erkent van wat wij hebben, is meer een soort van ergerschap of zo. Of vergelijkschap. Waarom niet? Dat kan misschien ook wel gewoon bestaan. En dat je gewoon af en toe een keer in het half jaar met elkaar

0: gaat kijken van hoe gaat het met jouw verbouwing? Ik zeg maar wat. Ja.
1: Ja, of inderdaad de competitie uitspreekt.
0: Ja, precies. Van ja. Ik merk dat ook als ik dan vriendinnen heb die ook in de creatieve sector werken. Zo van ja, dat ze even willen checken van heb jij die subsidie wel gehad of niet gehad en zo. En dat heeft helemaal niks te maken met vriendschap, maar gewoon met ik vind jou iemand inspirerend persoon. Je maakt mooie dingen. Maar we werken allebei niet in een. Op een plek waar je dagelijks met collega's dat een sociaal onderhoud hebt. En dat je dat dan toch op een andere manier bij een vrouw zoekt of zo. Om daar samen over te praten. Dat, ja, dat mag voor mij ook gewoon een vorm van vriendschap zijn of zo.
1: Ben je vriendschappen ook anders gaan benaderen door dit boek? Omdat je ontleed het.
0: Ja, ik was wel op een gegeven moment dat ik dacht van ik begin even vanaf nul. Wie zijn er nog? En toen kwam ik erachter van, wat grappig. Mijn vrienden, dat zijn bijvoorbeeld mannen of mensen van 50. Of weet je, en als je jong bent, dan de mensen, tenminste, ik zocht heel erg naar mensen die op mij lijken. Weet je, van we hebben allemaal hetzelfde haar. We hebben allemaal hetzelfde spijkerbroek met wijde pijpen. We hebben allemaal hetzelfde kettingje om. En we zijn fan van dezelfde persoon. Alsof je bijna zoekt naar een soort kloon van jezelf. Wat eigenlijk heel oninteressant is. En ik denk misschien dat er ook heel veel mensen zijn die dat hun hele leven lang volhouden. En die gewoon van, ja, ik heb mijn vriendinnengroepje. En we houden allemaal van high tea en yoga. Wat prima is. Maar ik merkte door dit boek dat ik toch even dacht van, nou, ik ga eens eventjes kijken. En uitkwam bij, ja, het is hele diverse mensen. En dacht van, als ik er niet bij stil had gestaan, dan had ik gewoon gedacht van, oh ja, die ken ik ook. Terwijl misschien deel ik daar wel het meeste van mijn leven mee uiteindelijk. Ja.
1: En ben je door deze lens ook anders naar je romantische relaties gaan kijken?
0: Nee. Nee, dat is allemaal vrij hetzelfde, stabiel. En ja.
1: Nou, wat ik in een nog te verschijnen interview in de Linda, waar ik mijn wat ik in handen heb gekregen.
0: Underground,
1: precies, via ondergrondelijke wegen. Daarin zeg je, vriendschap was voor mij als een kettingje dat in elkaar klikt, waarbij je dus nou een soort kloon van jezelf zoekt, wat je net uitlegde.
0: Ja.
1: En dat heeft iets bezitterigs en eentonigs wat ik nu niet meer interessant vind.
0: Ja.
1: Dus daarom vraag ik dat, want je zou dat ook kunnen zeggen over romantische relaties.
0: Dat je op zoek bent naar een soort van versie van jezelf in je liefdespartner, bedoel je?
1: Ja, en dat je dan één persoon hebt en dat klikt.
0: Ja. Ja, maar ik denk bij een liefdesrelatie heb je dat natuurlijk. Daarmee run je een soort fabriek. En moet je allemaal opdrachten uitvoeren. Zoals je kinderen bijvoorbeeld opvoeden en een huishouden.
1: In leven houden.
0: Ja, en. En ik denk dan van, als je dat eenmaal hebt bereikt, dat punt van het klikt, dat je daar ook niet meer aan moet morrelen of zo. En ik denk, vriendschap zit meer in elkaar van, je zoekt elkaar op en dan ga je vertellen. En dan ga je vertellen of je gaat samen dingen doen. En dan ga je weer terug naar je leven, wat je dan thuis hebt. Ik dan. En dus ik denk dat daar juist die soort van, ja, sleur is een negatief woord, maar dat het werkt, dat je dat dan gewoon een soort van never change the winning team-achtige gevoel omheen moet hebben.
1: De titel Aardige Vrouwen, daar zit heel veel in besloten. Was dat een titel die je meteen had?
0: Nee. Ik had eerst was ik veel meer gefocust op het spelelement binnen een vriendschap. Dus dat het echt soms een spelletje kan zijn. Toen had ik als titel En de winnaar is. En dan Meeke van Kessel, maar niemand snapte die grap. En toen op een gegeven moment, toen was ik een paar dagen alleen en ik dacht van, ik wil iets met die titel. En toen kwam ik uit, had ik Virginia Woolf gelezen en zij schrijft op een gegeven moment over, nou ja, vrouwen vinden vrouwen niet aardig. En dat ze dat jammer vindt. Omdat zij denkt van, ja, we vinden elkaar wel aardig, maar we worden altijd zo, ja, geschetst in de literatuur en een film op een manier van, dat we bijna concurrenten zijn van elkaar. En toen zat ik een beetje te denken van ja, ik zou wel iets met een bijvoeglijk naamwoord. En het was een soort van, het stond zo recht voor me, maar kon het nog niet zien. En ineens ging ik ook wandelen met mijn hond. Toen ging ik gewoon een soort van hardop tegen mezelf praten van waar gaat het nou over? En toen dacht ik, hey, aardige vrouw. Maar het was meer bedoeld als echt iets positiefs, echt iets, ja. En dat zei ik ook tegen mijn moeder van, ik sms daar, van wat vind je van aardige vrouwen? En zij zei, oh ja, dat is leuk, dat is positief. En terwijl andere mensen echt zo, aardige vrouwen, nou, dan weet je het wel.
1: Ja, dit gaat mis.
0: Ja.
1: Zou er ook een aardige mannenvariant kunnen bestaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja, hoewel, ik heb ook erover nagedacht, want je hebt bijvoorbeeld het programma, bijvoorbeeld The Housewives, dat ik denk van, wat als ze dat met mannen zouden doen? Lijkt me toch dat zij dan, ja, ik zie dan voor me dat ze soort van met z'n vijven ergens speciaal bier gaan drinken en het gewoon allemaal heel erg keurig en netjes houden. Dus ik krijg dan toch meer die, ja, dat beeld bij aardige mannen boek. Hè, van we gaan allemaal, hoe heet dat, padellen of zo. Dan dat je dat hebt bij aardige vrouwen.
1: Ja, een aardige man klinkt ook wel echt minder angstaanjagend dan een aardige vrouw.
0: Ja. Ja, dat klinkt gewoon een beetje rustig. Je krijgt wel een soort kalmte bij het woord aardige man. En bij het woord aardige vrouw voel ik toch meer stress.
1: Ja. Ja, en dus die concurrentie en competitie. Waar komt dat vandaan, denk jij, dat dat bestaat in onze maatschappij?
0: Ja, vind ik moeilijk, omdat ik weet het ook niet. Weet je, je gaat toch al snel een soort moraliserende priester klinken als je het daarover gaat praten. Maar ik denk toch dat het te maken heeft met dat vrouwen vaak, dat er maar plek is voor eentje. Dus dat er vaak wordt gekeken van, hè, weet ik veel, de Spice Girls, wie is de mooiste of zo. Er blijft toch zo'n lens waar je doorheen blijft kijken van wie is de, ja, dus de knapste, de slimste, de liefste, de meeste. En het kan er altijd maar eentje zijn of zo. En ik denk dat dat dan toch, ja, dat toch een beetje er zo'n smaakje heeft gekregen onderling. En ja, dan heb je natuurlijk ook weer de girls girl die, hè, weet je wel, van we moeten elkaar allemaal steunen en zo. Maar ik vind dat ook altijd raar, want dan denk ik, ja, als je dan niet een girls girl bent, dan zeggen de girls girls, je bent geen girls girl. Dan denk ik, ja, maar dat is toch helemaal niet girls girl-achtig om dan weer zo, weet je, dan word je daar weer eruit gezet. Dus ik vind het ingewikkeld, ja. Waar dat vandaan komt. Ja.
1: Ik denk ook altijd, het patriarchaat heeft er ook wat aan als wij als vrouwen elkaar beconcurreren,
0: ja,
1: kritiek hebben op elkaar.
0: Ja.
1: In plaats van dat we de man of het systeem beconcurreren.
0: Precies, ja. Dat je gewoon denkt van, er gaat zoveel tijd en energie in zitten. Wat je anders natuurlijk een hele, ja, nuttige dingen kan stoppen, kan steken. En hetzelfde geldt voor, nou ja, bijvoorbeeld, hè, die voorstelling waar we het over gaan hebben, dat laat dat heel mooi zien. Dat je ja, zo bezig wordt gehouden met belachelijke dingen om maar te voldoen aan bepaalde eisen die we elkaar en onszelf opleggen, die er ook tegelijkertijd voor zorgen dat je het maar klein blijft en de ander ook klein houdt. En
1: ja, zoals dun zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, en er gaat heel veel tijd en geld en energie in zitten. Wat je gewoon anders, dus wat je ook zegt, ja, in nuttige dingen kan steken. En die mannen, die hoeven dat allemaal niet. Ja, gewoon, ja, bijvoorbeeld laatst ging ik zwemmen. En toen, of thuis gingen we nog eventjes een duik nemen in het kanaal. En toen dacht ik, ja, ik blijf wel even hier, want ik moet nog mijn benen epileren. Ik had de dag daarna iets. En toen zei mijn zoontje daarna van, ja, waarom ging je eigenlijk niet meer zwemmen? En toen zei ik, ja, ik moest mijn benen epileren. Toen zei hij, ja, dat, wat stom, weet je, dat kan je toch gewoon laten staan. Ik zag laatst een vrouw in Frankrijk, die had ook haar op haar been, zei die zo. En toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk echt stom. Hoezo ben ik nou weer niet mee gaan zwemmen? Zit ik hier een beetje mezelf pijn te doen? Terwijl ik gewoon mee had gewild. Waarom doe ik dat?
1: Heb je nu haarige benen?
0: Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
1: Jouw kleine daad van verzet.
0: Ja, ik weet ook niet per se waarom ik dit op de radio vertel, maar goed.
1: Omdat ik het vraag.
0: Ja.
1: Jij nam alvast een voorschot op jouw cultuurlijst. Een hele mooie lijst die je hebt samengesteld. En de voorstelling die jij aanhaalde is Sexodus. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar ik wil het eerst nog met je hebben over de Kunstacademie. Want als jij schrijft over de Kunstacademie, dan zit daar altijd een cynische ondertoon in.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké, ja. Ja, nee, dat...
1: Of moet ik daar voor?
0: Nee, dat is ook zo. Ik denk ook wel dat daar heb je wel gelijk in. Ik denk dat dat komt omdat, kijk, op het moment dat ik op die rietveld zat, had ik dat natuurlijk niet. Dat was echt een soort van, ik had het gemaakt. Ik was later, terwijl ik aan het boek aan het schrijven was, teruggegaan naar de rietveld. En toen keek ik naar die mensen en toen dacht ik, zij hebben precies datzelfde sfeertje om zich heen hangen wat ik toen had. En dit blijft gewoon altijd bestaan.
1: Welk sfeertje is dat?
0: Ja, een soort van... het heeft ook iets heel moois en iets heel ontroerends. Maar zo van, ik kan alles nog worden wat ik wil. En ik weet al, weet je wel, een soort van... De wereld ligt aan mijn voeten en wij zijn gecompliceerd. En wij zijn anders. En wij denken niet zo, zoals jullie of zo. Dat sfeertje. En ik denk, ja, toen ik daar dus weer naartoe ging en ik daar zo naar keek, dan dacht ik, oh, ja, wat heerlijk eigenlijk om dat gevoel te hebben 4 jaar lang. En ik wil ook niet soort van daarheen gaan en zeggen, wacht maar, want straks, weet je wel, zal je zien.
1: Dat je meer bezig bent met subsidie aanvragen dan kunst maken.
0: Exact, ja. Ja. En dat is denk ik waar dat cynische toontje vandaan komt. Want ik weet ook wel dat het een soort van fantasie is of zo, waar je dan 4 jaar lang in beweegt, die heel erg fijn is. En ik had eigenlijk gewild dat ik me daar meer bewust van was, van hoe geweldig die wereld is, waarin je gewoon de hele dag, elke dag kan doen waar je zin in hebt en jezelf helemaal kan ontwikkelen. En waar je in een gesprek met je docent bijna een soort therapiesessie is. En daar dan iets moois bij mag kleien.
1: Zou je iedereen kunstonderwijs aanraden?
0: Ik had wel op een gegeven moment was er een opdracht en dat je moest ruilen een dag met iemand anders leven. En dat was in het basisjaar. En toen had ik mijn baas gevraagd. Ik werkte toen bij een ijssalon. En toen had ik aan hem gevraagd van, zou jij misschien een dag naar de Rietveld willen? En toen was hij dus de hele dag, was hij helemaal in de weer geweest met kippengaas en weet ik wat allemaal. Hij was helemaal losgegaan. Hij had een heel groot ding ook gemaakt. En volgens mij had het hem wel goed gedaan. En dus ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ja. Bestaat die ijssalon nog?
0: Ja.
1: Ja, oké. Nee, het is niet dat hij daarna zijn leven heeft omgegooid. Dat hij dacht, ik moet in het kippengaas.
0: Ja, nee, ja, misschien doet hij dat nu thuis of zo, in zijn vrije tijd. Maar ja.
1: In het boek draait de vriendschap tussen Cindy en Dolores om competitie. En hoe beter het met de een gaat, hoe gemener de ander wordt. Of in dit geval dan Dolores. Dit boek is er nu. Alle tekenen zijn er dat dit een enorm succes gaat worden. Denk je dat ze weer om de hoek komt zeilen?
0: Nee. Ik denk dat zij wel... weet je... Kijk, voor mij is het natuurlijk... Natuurlijk, het zijn twee werkelijkheden naast elkaar. Ik heb mijn leven als schrijver waarin ik dit verhaal schrijf. En ik heb mijn leven als Megan waarin ik die vriendschap heb gehad. En dat zijn voor mij twee compleet verschillende dingen. Dus ik heb bijna 5 jaar lang in mijn hoofd de hele tijd lopen puzzelen en denken van de volgende stap. En elke keer met zo'n hoofdstuk wat je leest, wil ik dat je doorgaat naar het volgende. En hoe hou ik die spanning vast? En hoe zorg ik ervoor dat dit niet een verhaal wordt over twee onsympathieke mensen die elkaar niks gunnen? Er moet wel iets onder zitten en iets achter zitten. En er moet wel een soort van noodzaak. En ook omdat het een soort van woede is van, laten we hier nou mee stoppen, weet je? Dus ik vond dat wel belangrijk. En daar ben ik natuurlijk in dat parallele leven wat ik hiernaast, hè, als schrijver leidt, heel erg mee bezig geweest. En ik heb daar alles voor ingezet. En in mijn normale leven is dat gewoon een vriendschap. En ik denk als je dat, stel, jij bent iemand op wie dat personage is gebaseerd, ik denk niet dat je dat los van elkaar kunt zien. Dat lijkt me heel moeilijk. Dus daar heb ik ook dan wel begrip voor, dat ik denk dat ik hoop van, zie het als iets los. Maar dat ik dat zo heb ervaren en zo doe, dat wil niet zeggen dat iedereen die in dat boek voorkomt, dat op die manier zo netjes kan scheiden van elkaar. Ja.
1: Want bijvoorbeeld ook jouw moeder komt er ook niet overal even goed vanaf in het boek. En het is natuurlijk niet jouw moeder, het is fictie, maar ja. Het is wel gebaseerd op je moeder.
0: Ja, nou ja, ik denk aan de ene kant voel ik me zo vertrouwd met mijn moeder en ik weet dat zij zo achter me staat, dat zij ook wel gewoon weet van ja, ik weet dat dit tot het absurde is gedreven of dat dit niet is wie ik ben. En het fijne aan mijn moeder is dat ze heel veel humor heeft. En dat is, ja, dat is heel, dat helpt heel enorm in dit soort situaties. Ja.
1: Ja, en jij ook. Ik heb ook echt heel erg gelachen om het boek. Ja. En er zitten spanningsbogen in die mij ook echt in mijn kern raakten. En dat ik dacht, oh ja, een van mijn grootste angsten is altijd dat ik mensen enorm tot last ben.
0: Ja.
1: En dat ik daarin dingen fout doe. Mm-hmm. En daar zitten een paar spanningsbogen van in. Dus bijvoorbeeld ergens anti-kraak gaan wonen. En wat je dan absoluut niet mag doen, is iemand anders bij jou in laten wonen. En dat is ongeveer het eerste wat Cindy doet.
0: Ja.
1: En ik zit dan nog net niet te roepen tegen het boek. Nee! waarom doe je dat? En allemaal dat soort spanningsbogen van, oh, gaat dit goed?
0: Ja.
1: Houdt ze hem in de rails?
0: Ja, ja, leuk dat je dat je die spanning voelt. Want die voelde ik ook wel. Maar ja, dat een ander tot last zijn, ik denk ook wel dat dat er heel erg in zit. En ik denk dat er zit op een gegeven moment ook een scène dat er dan een muis van de val aan het snoepen is. En de val die klapt net niet. Ja, dat is een beetje wat die periode de hele tijd is. Van de hele tijd dat het van, gaat het die grenzen opzoeken. En dat hoort ook heel erg bij die leeftijd. En het is eigenlijk een hele oninteressante leeftijd. Want ja, ik wilde al langer daarover schrijven. Dus hè, over die anti-kraakfase. Maar het is, als je wat ouder wordt, of voor literatuur, is het echt een bijzonder saaie periode. Omdat ja, als je hebt geen verantwoordelijkheden, je kan alles doen wat je wil, maar je denkt van, oh, je hebt die vrij. Want kijk, Cindy die groeit natuurlijk op in een heel saai dorp, op zo'n hele strenge school, waar ze in een rij moet staan voordat ze naar de klas gaat. Ze mag alleen maar, ze mag geen blote armen, ze mag geen piercings. En dan komt ze op die rietveld. En dat is natuurlijk een enorme verschuiving. Iedereen, er lopen mensen naakt rond op een feestje, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk, in die beleving is dat helemaal geweldig, maar is best wel oninteressant voor, ja, om daarover te lezen, zal ik maar zeggen. Dus ik weet niet meer wat de vraag was. Het was iets met een ander tot last zijn of zo?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat het niet eens echt een vraag was. Ik wilde ook gewoon nog benadrukken dat er, nee, maar dat er hele goede, spannende spanningsbogen in zitten. Ja, dit is misschien ook gewoon een goed moment om te zeggen, mocht je de radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik in terechtgekomen? Nou, dit is een cultuurprogramma van de VPRO. Ik ben Eva Koerman en bij mij in de studio zit Megan van Kessel. Jouw tweede boek is net verschenen, Aardige Vrouwen, waarin een vriendschap centraal staat die we, nou ja, net hebben besproken. En het is dus een boek dat ook heel grappig is en enorme spanningsbogen heeft. En ik ben er ook echt zo doorheen gevlogen. En ik vind het ook al interessant om te zien dat het op zoveel plekken ook al wordt opgepikt.
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: hoe is
0: vind
1: dat
0: ik
1: voor
0: ook,
1: jou?
0: Ja. Ja, nee, ja, zeker. Ik dacht, ik ben daar ook verbaasd om. Maar ja, ik vond het dan wel grappig. Mijn moeder die heeft het dus nog niet uit. Maar die ging dan wel al vertellen waarom het mensen zo aanspreekt en waar het dan over gaat. Dus ik denk dat heel veel mensen al weten van tevoren van ja, dit hier gaat dat over of zo. Dus ja, dat is toch bijna een soort gevoel of zo, of iets onzichtbaars wat mensen herkennen. Ja.
1: Het is ook een heel passief-agressief cadeau kunnen zijn. Dat het tot zoiets uitgroeit.
0: Ja. Van
1: dat mensen binnen hun moeilijke vriendschappen dit boek cadeau doen. En dat ze dan weten hoe het ervoor staat.
0: Ja, precies. Ja, ik kreeg al een aantal mensen die zeiden... oh, dit ga ik aan mijn vriendinnen cadeau geven. En dan zeggen, dit bedoel ik nou. En toen dacht ik, oké. Ja.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Jij hebt ook een cultuurlijst samengesteld... met ook zelf toegevoegde categorieën. En één daarvan... is een plant.
0: Ja, klopt.
1: Dat is de reuzenrabarber in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
0: Ja, ja, nee, ja, de vraag was een rotonde kunstwerk. Daar kreeg ik wel een beetje de kriebels van. Ik kom zelf natuurlijk uit de provincie en daar heb je zo op iedere rotonde... heb je, ja, ik weet niet, waarschijnlijk heb je dat overal. Zo'n kunstwerk staan. En ik moest heel erg denken aan de rotonde in de Hortus. Dus daar staat ja een soort platform... met een hele grote plant in het midden. Echt gigantische bladeren. En dat is dus de reuzenrabarber. En die moet alleen staan. Omdat hij anders neemt hij... alles, hij gaat alles overwoekeren. Waardoor de rest van de planten... die krijgen gewoon geen licht meer. Maar ik vind hem heel erg... ja, het is een soort eenzaam personage geworden... door zijn eigen enthousiasme. En hij is ook een beetje kritisch. Dus hij wil dan... dicht bij water staan, maar niet in water, maar wel dicht bij water. Dus dat vind ik ook heel leuk, dat hij een soort van allemaal eisen heeft. En in de winter, dan leggen ze hem onder zijn eigen blad... zodat hij niet bevriest. Nou, dat vind ik dan ook een heel erg aandoenlijk beeld. En ja, hij of zij, ik weet niet, volgens mij of het een meisje of jongen is... die is er al sinds 1905, dus is ook al heel oud. Dan denk ik, oh, in 1905, wat er allemaal rondliep... en hoe de wereld er toen uitzag, toen was hij er dus al... en ja, dat is voor mij dus mijn lievelingsrotonde kunstwerk geworden. De reuzenrabarber.
1: Ik vind het heel leuk dat je het hebt gelezen als rotonde kunstwerk. Want het is eigenlijk openbare kunst. En dat heb ik erbij gezet bij de lijst. Bijvoorbeeld een rotonde. Oh. Maar ik heb jou dus gedwongen om alle rotondes...
0: Ja, ik ben helemaal met het openbaar vervoer het land doorgegaan.
1: Ja. Rotonde wiki.
0: Ja, ik lees dat soort dingen gewoon niet goed. Ik kan dat gewoon niet. Het is echt... Nou, als ik dan denk van, nu moet ik opletten, dit is belangrijk, dan gaat het mis.
1: Ja, ja maar ja, als jij het niet had gelezen als rotonde kunstwerk... je moet een rotonde doorgeven voor dit programma. Dat is een heel belangrijk onderdeel van een uurcultuur, ja, rotondes. Ja. Ja, dan hadden we het waarschijnlijk niet over de reuzenrabarber gehad.
0: Ik hoop dat het met de rest wel goed is gekomen dan.
1: Maar wat ik daar ook heel leuk aan vond, aan de reuzenrabarber... is dat het dus gaat over ruimte innemen. Mm-hmm. Hoeveel ruimte mag je innemen?
0: Ja, wat jij net ook zei, inderdaad, dat anderen tot last zijn. Dat...
1: ja. Ja. En het is een thema in je boek. Maar toen ik uitzoomde en naar jouw cultuurlijst keek... toen zag ik ook dat jij een heel klein lettertype gebruikt.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik dacht dat ruimte innemen, dat is wel ook een thema in jouw leven.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is net als met die piramide. Ik weet niet of ik dat mag verklappen al, maar...
1: ja,
0: dat...
1: we gaan hierna gewoon van een plant naar een piramide.
0: Ja, nee, ja, dat is natuurlijk ook met zo'n boek. Zo van dat je het dan zo, hoep, zo de wereld in... Het is iets heel kwetsbaars of zo. Dus misschien dat het daarom toch een beetje een soort van zoekende is... met hoeveel ruimte mag je innemen met zoiets. En dat er misschien ook wel een moment moet komen... dat het gewoon is van ja, dat mag. Dit moet ik mijn lettertype wat groter gaan maken.
1: Ja, dat mag.
0: Ja.
1: Je mag gewoon 13 doen, hè?
0: Ja, ga ik doen. Misschien wel 14. Ja. Fuck it. Ja.
1: Vanaf nu. Ja, je zei het al, een kleine piramide. Ja. Ja, onder welk kopje heb je die dan eigenlijk geplaatst?
0: Ja, onder gebouw.
1: Gebouw, ja, onder
0: dat
1: gebouw.
0: Dat wel, ja, ik weet niet, je wilde die helemaal niet bespreken... dus ik heb hem er zo even in gefietst. Maar...
1: jawel hoor, ik heb hem ook opgeschreven... want ik heb er ook heel erg van genoten... omdat het ook de meest uitgebreide categorie is die jij hebt... besproken. Je hebt met de kleinste piramide meeste ruimte ingenomen, laat ik het
0: ja,
1: zo zeggen.
0: Ja, klopt. Ja, nee, ik heb ook helemaal niks met gebouwen eigenlijk. Maar dit vond ik een heel leuk verhaal, omdat het dus. Het is een Egyptische farao, Menkaure heet hij. En hij was farao in de tijd dat farao's niet meer zo cool waren. En hij kreeg van een waarzegger te horen dat hij nog maar 6 jaar te leven had. Dus toen dacht hij van, nou laat ik dan maar snel een piramide bouwen. Want anders dan red ik het niet. En toen dacht hij, nou dan laat ik maar een extra kleine bouwen. Dan is hij sowieso af als ik doodga. En zodoende heeft hij dus een hele kleine piramide. Die van zijn vader en van zijn grootvader, die zijn 10 keer zo groot. En uiteindelijk leefde die nog 18 jaar. En wat ik dus heel leuk vind, is dat mensen ook recensies schrijven over piramides. Vind ik sowieso heel leuk. Maar dat deze dus heel veel negatieve recensies heeft gekregen. En dan zeggen mensen dus bijvoorbeeld 1 ster. Deze miserige, beschamende piramide doet zijn 2 buren volkomen verbleken. Waren ze soms door hun steen heen? Waren ze moe geworden? Nou ja, en dan iemand anders die zegt dan ook 1 ster, enorm teleurgesteld. En eentje zegt, deze, je kunt hem nauwelijks zien, hij is klein. En ja, ik vind dat gewoon heel erg grappig. Dus daarom dacht ik, dit wordt mijn favoriete gebouw.
1: Ben je er wel eens geweest?
0: Nee, ik ben nog nooit in Egypte geweest. Ik heb ook helemaal niks met piramides, maar ik vind, ja.
1: Ja, de piramide van Menkaures.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk de reviews, dat is ja, het eigenlijk meer
0: ja,
1: nog.
0: Ja.
1: Ja. Dat is jouw tip. Ja, de Google-recensies van de kleine piramide van Menkaures.
0: Ja, ga ze allemaal lezen.
1: Ja, op je telefoon, terwijl je rondjes loopt om de reuzenrabarber.
0: Ja.
1: Je wilde ook een voorstelling tip. Die heb je al even benoemd, Sexodus.
0: Ja, klopt. Ja, dat is een voorstelling. Die heb ik in augustus, volgens mij, gezien. In Rotterdam, van Naomi Phyllis Serau. Zij is een Vlaamse theatermaakster en zij heeft ook mijn boek gelezen en de quote geschreven. Het is niet dat ik dat dan nu terug doe, dat ik haar wil tippen.
1: Dat mag
0: omdat
1: ook.
0: Het gewoon. Nee, maar het is echt een hele goede voorstelling. Het is echt. Is sowieso alles wat zij maakt is echt super inspirerend. Altijd als ik naar haar werk kijk, dan denk ik: oh, dit kan gewoon. Dit mag. Mag dit gewoon? Hoe mag je dit gewoon opschrijven en dan vertellen aan mensen? Weet je wel? Een soort van enorm iets wat loskomt en vrijheid. En
1: heb je een scène nu in je hoofd dat je denkt: oh, dat kan je dus doen?
0: Ja. Nou, haar vorige voorstelling, Hardcore, bijvoorbeeld, over hoe ze dan spreekt. Dat je dus als je een kind krijgt, die vrijheid kwijtraakt en dat ze een soort van ja, van kan niet eens meer een wandeling maken en de deur uitlopen en je zit soort van vast en daar had ik dat gevoel heel erg. Maar dus bij haar laatste voorstelling, die gaat in september ook in Amsterdam draaien in de Schouwburg, daar had ik het ja, zij laat gewoon dus waar we het net over hadden, dat belachelijke van die benen scheren terwijl je ook kan gaan zwemmen. Dat laat zij zien tot in het absurde, waardoor je als toeschouwer je eigen mening daarover gaat vormen en denkt, dit is absurd. Dus ze gaat het niet soort van aan je opdringen. En ze bedenkt daaromheen hele originele scènes. Dus er is een vrouw die opkomt en die gaat haar hele skincare routine. Dus zij speelt die vrouw. En al die woorden, weet je wel. En terwijl ze dat aan het vertellen is, retinol en blablabla, wordt ze steeds zenuwachtiger en nerveuzer en paniekeriger. En dat geeft een heel, ja, ingesloten gevoel. En of niet ingesloten, ik weet niet of dat goed wordt, maar een soort van, ja, dus dat je denkt, jezus, dat belachelijk. En ik moest er ook bijna van huilen op een gegeven moment. Tot, ik weet niet meer wat dat was. Het was heel grappig, maar dat ik echt dacht, wat triest eigenlijk allemaal. Gewoon. Dus ze heeft dan bedacht dat een man, die krijgt een bepaald soort schoen, waardoor zijn geslachtsdeel beter uitsteekt. En dan gaat hij dus zo door de wereld lopen. En toen dacht ik, dus, ja, dat is eigenlijk gewoon echt wel wat vrouwen doen. Die hebben zo'n schoen of die hebben zo'n topje. En dan gaat ze die man helemaal zo nadoen en over dat podium zo. En ja, het is gewoon fantastisch. Het is echt een fantastische voorstelling, ja.
1: Was jouw benenepileermoment, was dat voor of na het zien van deze
0: daarna,
1: voorstelling?
0: Daarna, ja. Ja.
1: Ja, dus je bekijkt jezelf en je handelen nu door haar blik. Dat is wel heel knap.
0: Ja, dat is. Ja, ik raad iedereen aan om hierheen te gaan. Vooral de mannen eigenlijk.
1: Sexodus vanaf september op tour door het hele land.
0: Ja. Is ook. Oh, sorry dat ik je onderbreek. Maar het sluit ook weer aan bij dat kunstwerk van dat stokbrood. Want daarin wordt ook eigenlijk de man een beetje belachelijk gemaakt. Zoals zij dat doet.
1: We gaan naar toevallig naar het stokbrood.
0: Sorry.
1: Ik vind het heel mooi dat jij de regie houdt over je eigen.
0: Nee, dat wil ik helemaal niet.
1: Nee, maar ik vind het heel leuk. Ook, want normaal zou je zeggen dat het ook mijn taak is om daar een rode draad in aan te brengen. Maar dit regel jij helemaal zelf.
0: Ja, ik denk
1: dit
0: dat ik gewoon fijn. Enthousiast ben of zo. Ja.
1: We gaan naar de kunstenaar, naar Jean-Charles de Quillac.
0: Ik ben heel blij dat jij zijn naam zegt. dan hoef ik dat niet te doen.
1: Daddy is Home, zo ja. heet het kunstwerk dat jij wilde tippen. Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
0: Ja, het is een stokbrood. Het ligt op de grond. En dat is zo geschilderd dat het net een sigaret lijkt. Het, ja, dat is eigenlijk wat het is. En ja, het is dus van een kunstenaar. En die maakt allemaal dingen tussen... ja, waarin hij dus eigenlijk de man een beetje te kakken zet. Het macho-achtige. Dat haalt hij eraf. Maar dat wist ik niet. Ik wist helemaal niet waar dat over ging. Ik dacht gewoon, oh leuk, een sigaretstokbrood. Maar het hele verhaal erachter heb ik eigenlijk pas vorige week opgezocht. Überhaupt wie de kunstenaar was. Omdat ik zag dit toen ik net moeder was geworden. Toen had ik het plan om naar Parijs te gaan. En toen dacht ik, ik was daar heel ellendig. Ik was helemaal een soort van mijn identiteit kwijt. Het was oktober, het regende. Ik liep daar met een kolf. En ik wilde ook een winterjas kopen. Maar ik paste dan een soort lila ding. En dan weer een soort bont ding. En ik wist gewoon helemaal niet meer wie ik was. En toen ben ik naar het museum gegaan, naar Palais du Tokyo 's avonds. En toen zag ik de sigaretstokbrood. En ineens voelde het gewoon alsof ik weer met mezelf klikte. Zo van, oh ja, deze nieuwe versie van mezelf vindt dit leuk. En mijn vorige ook. En ik vind dat is voor mij wel wat iets een goed kunstwerk maakt of zo. Dat je gewoon bij jezelf kan inchecken van, dit spreekt me aan of zo. En je weet niet zo goed waarom. Want ik vind het mooiste of het grootste kunstwerk, ja, daar kan je helemaal niet zo goed naar kijken. Dat is bijna een soort logo of zo, de nachtwacht. Maar zoiets kleins, wat dan helemaal speciaal voor jou lijkt te zijn gemaakt, dat was voor mij dit stokbrood, het sigaretstokbrood. Ja.
1: Weet je nu wel wat het is wat jou aanspreekt, behalve dat alle versies van jou het mooi vinden?
0: Ja, ik denk dat het heeft iets van, ja, dat had ik ook kunnen maken, weet je wel, dat cliché, maar van dat kom er maar op. Ik vind dat gewoon, dat is waarom het me aanspreekt. Van, je bent erop gekomen, je hebt het gemaakt en klaar. Dat.
1: En het verhaal erachter?
0: Achter het werk?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, wat ik zei, hij zegt gewoon van, hij speelt gewoon met de overeenkomst tussen dat dingen in je mond verdwijnen en dat een stokbrood in je mond verdwijnt, maar een sigaret ook. Dus dit niet.
1: Zo simpel kan het soms zijn.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en het is ook natuurlijk een beetje sneer naar Trump, dat Daddy's Home, hij gebruikte dat in zijn presidentsverkiezingen voordat hij president werd. Volgens mij de tweede keer, of de eerste keer, ik weet het niet. Dat maakt hij ook een beetje belachelijk, door het zo te noemen. Ja.
1: Jean-Charles de Quillac, Daddy is Home. Zo heet het kunstwerk. En jij wilde ook een podcast tippen, of een fragment eigenlijk, van de collega's van de VPRO Nooit Meer Slapen. Schrijver Nicoline Misee, die was daar te gast. En jij wilde graag het fragment van de weg kwijtraken of de weg kwijt zijn laten horen.
0: Oh, echt? Ik weet. Ja, ik luister eigenlijk nooit podcasts. Toevallig heb ik deze geluisterd en ik vond het fragment van dat zij vertelt, ik zou gewoon een soort machientje willen, die me dan vertelt hoe de weg gaat. Dus hè, die me de weg wijst. Dat vond ik heel grappig. Omdat ik dacht van, ja, iedereen ter wereld die heeft, ik weet van Google Maps.
1: Ja.
0: maar ik herkende wel heel erg dat zij raakt altijd verdwaald. En vertelde ze. En dat heb, ja, dat vond ik gewoon heel aandoenlijk. Dat ze dat zo gewoon op een hele, bijna een soort analoge manier ging uitleggen welke behoefte zij had.
1: Ja, ik vond het ook heel lief. Het was sowieso een heel leuk interview.
0: Ja, het
1: was
0: heel leuk.
1: 2021. Ze is vogelaar geworden door haar man Rob. En de interviewer, Pieter van der Wielen, die gaan we zo horen, die vraagt dan aan haar wat ze zou doen als haar man Rob er niet meer zou zijn.
2: Maar ik kan nooit ergens de weg vinden. Dus ik durf niet goed zelf een wandeling te maken. Dus ik kom eigenlijk nergens. Dus dan zou ik weer een nieuwe vogelende man of vrouw moeten vinden.
3: Want alleen verdwaal je. Dus,
2: ja.
3: Dus het moet wel eigenlijk met hem gebeuren.
2: Ja, ja.
3: Dat is wel interessant. Daar zit dus toch nog iets in waarvan je zegt, ja, dat kan ik niet. Het is niet dat je met alles almachtig bent geworden?
2: Nou, kijk, ik kon natuurlijk ook niet autorijden. Dat heb ik ook geleerd. En ik kon ook nergens heen rijden, want ik reed rondjes. Ik kon natuurlijk niet de weg vinden. En toen is de TomTom uitgevonden. En toen lag de wereld voor mij open. En zoals je weet, of misschien niet weet, kreeg Rob na ons huwelijk na 3 weken al een hartaanval. En toen moest ik hem in het ziekenhuis gaan opzoeken. Maar ja, ik kwam natuurlijk nooit in dat ziekenhuis terecht. En toen heeft de vriendin gezegd, want ik verdwaalde de hele tijd. En toen heeft de vriendin gezegd, dan moet je een TomTom kopen. Dus als ik nou een wandeltomtom zou kunnen krijgen, dan zou ik natuurlijk erop uit kunnen trekken in mijn eentje om de vogels te kijken.
3: Die,
2: maar
3: die
2: ik weet
3: ook nog
2: niet
3: komen.
2: Of ik dat zou doen. Dat weet ik niet.
3: Dat zit eigenlijk ook in het moord in het tuinboek. Dat meteen iemand een hartaanval krijgt en als een soort plant.
2: Ja, dat heb ik gebruikt. Ja.
3: Je hebt dat meteen gebruikt ook in het boek.
2: Ja.
3: Dat grote dramatische gegeven.
1: Ja, er zit zoveel in.
0: Ja, die wandelt, Tom.
1: Ja, ja, echt. Het is een heel leuk gesprek uit 2021. Geweldige tip, Megan. Nooit meer slapen. Toen nog met Pieter van der Wielen, nu natuurlijk met Femke van der Laan. Ook geweldig. De documentaire Apollonia, Apollonia.
0: Ja. Ja, dat gaat over een kunstenaar. Zij woont in Parijs. Voor mij gaat het eigenlijk over 3 vrouwen die alle 3 gewoon heel ambitieus zijn. En dus de documentaire maakster, de kunstenaar zelf en haar vriendin Oksania. Zij is een feministische activist uit Oekraïne en zij woont bij haar in. Dus die kunstenaar, zij woont in Parijs in een oud theater. En ja, zij zit op de kunstacademie en zij wil gewoon heel graag schilderen. En die documentairemaakster die heeft daar een aantal jaar gevolgd. En je ziet gewoon heel erg dat het... Ja, het gaat niet eens zozeer over talent of zo, maar over hoe stevig sta je in je schoenen. En deze 3 gaan er alle 3 net niet aan onderdoor, of net wel aan onderdoor. En ja, ik vond het gewoon een hele ontroerende documentaire. Ja.
1: Ja, die is te zien op NPO Doc, gemaakt door Afrotros. Het is 2 uur lang. Heb je ook zin om te drinken, te roken? Er ook een kunstenaar, een bohemien in Parijs te zijn. Dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk?
0: Ja, wat doen we hier?
1: Op mijn keurige bank en met mijn gestofzuigde tapijt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, jawel, ja.
1: Ja, geweldige tip, Apollonia, Apollonia. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit Uur Cultuur. En je had nog zoveel andere tips.
0: Ja.
1: Maar die kun je allemaal vinden in de show notes. Dus ook de tips die we niet hebben besproken.
0: Okay,
1: die kan je nog zien. Bijvoorbeeld in de NPO Luister app. Daar kan je ook het hele uur terugluisteren. Als je denkt, ik ben net ingestapt. Wie is Megan van Kessel? Waar gaat het boek Aardige Vrouwen over? Dat kan allemaal.
0: Yes.
1: Hierna, na dit programma, is altijd het iconische programma Vroege Vogels. Is er nog een element uit flora of fauna dat jij een kroontje op zou willen zetten? Naast de reuzenrabarber natuurlijk uit de Hortus Botanicus.
0: Ja, de tweeblaar carnidoot is ook wel heel leuk. Dus die heeft de hele leven, is een plant, 2 blaadjes.
1: 2 blaadjes?
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Een hele fijne zondag.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: NPO Radio 1.
12: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. En de huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over de toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog maar 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werden 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren raak. Een 4e die ging tegen de lat. En Excelsior won thuis verder de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
21: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
22: Blijf thuis.
21: Dan weet u hoe het echt zit.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: NPO Radio 1. BNN Vara.

Zo langzamerhand neemt de melancholie zijn plek in de wereld van de natuurgeluiden. Want het seizoen van afscheid nemen is zo zoetjes aan aangebroken. Eva Maria nam in de Bovenkerkenpolder onder Amstelveen de jonge boerenzwaluwen op die vliegles krijgen alvorens naar het zuiden te vertrekken. En we horen meer afscheidnemers deze uitzending. Bijvoorbeeld de gierzwaluwen op de Venolijn. Verder dit eerste uur, hoe Drents is de Drentse natuur. Het boek De Drentse Flora in Beweging geeft een overzicht van welke bloemen en planten er de laatste 25 jaar zijn bijgekomen en welke zijn verdwenen. De egelopvang van de Utrechtse Stichting Snorhaar barst uit zijn voegen. Luister mee voor hoe je de egel kunt helpen. En we spreken onderzoeker Hans Jansen over zijn onderzoek naar de kleine zwaan. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: The English Concert speelde het eerste deel, het Allegro assai uit de tweede symfonie in A groot van William Boyce. En daar sluipt hier net een haas voorbij. Ja, en ik zeg ook sluipt, want het leek net alsof hij een beetje uit zijn ooghoek ons in de gaten hield en zijn best deed om voor ons verborgen te blijven. Net zoals soms als je een filmpje maakt dat er dan iemand zo bukkend langs loopt van oh, ik ben niet in beeld, ik blijf onder het kader. Deze haas staat ook een beetje. Maar goed, hij is wel hij is gezien. Hoe is de plantenwereld van Drenthe veranderd in de afgelopen tientallen jaren? Dat is de hoofdvraag van het nieuwe boek Drentse Flora in Beweging. Met mede-auteurs Ben Hoentjen en Els Heijman is verslaggever Gert Elbertsen bij een floristisch interessant gebiedje bij Borger.
1: We gaan hier een bultje op. Ja. Een uitzichtpunt. Wat zien wij, Els?
2: Ja, wij komen aan bij de Mandelanden. Een nieuw natuurgebied. 2013 is het uit de landbouw gehaald. En in het boek zag ik zo'n mooie foto, had jij gemaakt, van een rechte beek die je was. Nou, ik kan het me niet herinneren, maar als je het nu bekijkt, het ziet er prachtig uit.
1: Wat maakt het voor jou zo mooi?
2: Nou ja, in ieder geval die structuren, die mozaïek van kleuren.
1: Ja.
2: Ik zie hier grote kattenstaarten die mooi paars bloeien. En ik zie, nou, het riet komt er natuurlijk door met hier en daar wat lisdodders.
1: Af en toe een open plekje, soms weer een klein struikje.
2: Ja, wat zien we daar? Koninginnenkruid. Het koninginnenkruid.
1: Oh, dat groeit daar langs de oever, denk ik, of niet? Is de oever van de beek daar?
3: Ja.
1: Zullen wij erin gaan?
2: Ja, dat gaan we doen.
1: Ja? Gaan we even het bultje af?
2: Ja, we kunnen beter over het opstapje, denk ik.
1: Oh ja.
2: Daar, het overstapje.
1: Dan kunnen we het schrikdraad over.
2: Ja, dacht ik toch. Ja.
3: Dat is moerasbasterd wederik.
1: Het is een wat eile plant, hè? Ja. Eile bloempjes, lange steeltjes.
3: Ja, en dat is een van de soorten die ten opzichte van, zeg maar, de periode waarmee wij vergelijken, en dat is het laatste kwart van de vorige eeuw, sterk achteruit is gegaan, vooral buiten de natuurgebieden. Je zegt zelf al, het is een beetje een eile, wat ile soort. Ja, die kan niet opboksen tegen grote kruiden als
1: berenklauw
3: en riet en dat soort dingen. Dus hij moet het een beetje hebben van wat open vegetaties.
1: Kun jij kort beschrijven wat het idee is van jullie boek? Wat hebben jullie gedaan?
3: We hebben in de, zeg maar, eind van de vorige eeuw samen met de provincie Drenthe de Atlas van de Drentse Flora uitgebracht. En daar hebben we geprobeerd om de wilde flora van Drenthe, de verspreiding van alle soorten van die er toen waren, in kaart te brengen. En dat heeft een hele actieve werkgroep opgeleverd. En we hadden het idee, we moeten zorgen dat we die werkgroep bij elkaar houden en een nieuw project bedenken. En toen is bedacht om opnieuw te inventariseren en wat we dan vinden te vergelijken met wat we in de atlas hebben staan.
1: Dan gaan we hier de ruigte in.
2: Holpijp, dat is natuurlijk ook een heel mooi soort.
1: Holpijp, zeg je? Holpijp, dat is zo'n paardenstaart, hè?
2: Ja. Net kijken. Kijk deze.
1: Oh ja.
2: Als het goed is die hol.
1: Van die segmenten die je los van elkaar kunt halen en dan ook weer op elkaar kunt schuiven.
3: Ja. Ja. Dat is ook echt een soort die met kwel te maken heeft.
1: Oké. Oh.
2: Ja, bekende geluiden, hè?
1: Ja, dit klinkt zompig. Zompig. Het voelt ook zompig.
2: Het zou verstandiger zijn om een paardje te nemen.
1: Kan ik je een handje geven?
3: Ja, kijk maar. Wat ik hier ook zie is waternavel. Ja. En dat blijkt uit onze gegevens dat soort die toch ook, zeg maar, vooral door verdwijnen uit vennen buiten de natuurgebieden ergens is achteruit gegaan.
1: Dit is waternavel?
3: Dit is waternavel, ja.
1: Het zijn ronde blaadjes ter grootte van een euromunt. Ja. Dicht bij de grond?
3: Ja, eigenlijk ligt ze plat op de grond, hè? Ja. Kleine waterappen.
1: Ja.
3: Ook weer zo'n echte kwelindicator. Een aanwijzer van dat we hier met kwel waren. Je ziet het ook wel, een beetje bruinig water. Hè, dus door ijzerrijk water. Vroeger had
1: het. Ja. Dicht bij de grond?
3: Ja, eigenlijk ligt ze plat op de grond. Hè.
1: Ja.
3: Kleine waterappen.
1: Ja.
3: Ook weer zo'n echte kwelindicator. Een aanwijzer van dat we hier met kwel waren. Je ziet het ook wel, een beetje bruinig water. Hè, dus door ijzerrijk water. Vroeger hadden we hier in Drenthe heel veel wat roggen.

0: en dat soort dingen. Ja.
1: Is dat erg?
2: Nou ja, het verdoezelt zeg maar het oorspronkelijke verspreidingsgebied.
3: Ja. Hier wordt het weer gebroken.
1: Oh, oké. Hier wordt het beter, Ben. Is dit gebiedje nou ook typisch Drents volgens jullie? Zo'n beekdal? Als je aan Drenthe denkt, denk je aan zoiets?
0: Dan denk je ja, deels aan een mooi landschap met beekdalen, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, Drenthe heeft natuurlijk andere landschappen. Hoogveen, laagveenontvinningsgebieden. Hè, dus meer Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Drenthe. Ja, en we hebben natuurlijk enkele hele mooie zogenaamde potkleigebieden in Noordwest-Drenthe. Met een heel, ja, voor Drenthe eigenlijk bijzondere omstandigheden van wat kalkrijker, minder zuur. En met ook weer hun bijzondere soorten.
1: Dus je mag Drenthe wel een rijke floristische provincie noemen?
0: Zeker, dat zou ik wel durven zeggen, ja.
1: Ja.
3: Hier een mooie veldrus.
1: Oké. Okay.
3: Dan kun je zien dat hij een wortelstok heeft. Hè? Dan mooi zo zijn eigen gebiedje inneemt.
1: Ja, spreidt helemaal uit.
0: Ja, een veldrus is ook een van de soorten die heel erg geprofiteerd heeft van natuurontwikkeling op de flanken van beekdalen. En daar neemt hij ook een bepaalde positie in. Als je dat zou kijken, dus hij staat niet helemaal aan het water, zeg maar.
1: Ja.
0: Zo halverwege daar. Ja, dus je hebt verschillende grondwaterstromen, dus die in zo'n beekdal aan de oppervlakte komen. En deze hoort eigenlijk een beetje bij het middensysteem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het mooi. Het is echt heel rijk. Zeker nu we er ook middenin staan. Je ziet overal verschillende planten, andere structuren. Dan weer wat opener, dan weer wat hoger.
0: En heel veel voor, zeg maar, de ontwikkeling van de landbouw in de richting zoals we die nu hebben, had je natuurlijk heel veel van dit soort dingen die gewoon deels in agrarisch gebruik waren. En waar boeren via hooi en strooiselwinning gebruik van maakten. En die dat een rol had ook in het agrarische gebeuren van die tijd.
1: Dit was onderdeel van het hele agrarische systeem vroeger.
0: Vroeger, ja.
1: En nu moeten we dit in natuurgebieden zoeken.
0: Ja, die werden in stand gehouden door de toenmalige manier van werken en gebruiken van het landschap. Ja, en dat is later natuurlijk allemaal toch anders geworden door het gebruik van kunstmest,
1: ja.
0: De ontwatering.
1: Wat is er zo leuk aan planten, Els?
2: Ze verrassen je altijd.
1: Ja?
2: En ze stralen. Ze kijken je aan en ze zeggen van... ja, het is een mooie dag vandaag. Geniet ervan. De ene dag zie je dat wat beter in dan de andere dag. Maar een geel hartje bijvoorbeeld zag ik gisteren ook weer. Het is maar een heel klein plantje. Doet het goed in Drenthe. Maar daar word ik gewoon blij van.
3: Kijk.
2: Ja, dat is leuk. Zilverhaver.
0: Zilverhaver. Zie je het?
1: Zilverhaver.
2: Deze. Kijk.
1: Oh, dit grasje.
2: Dit is een heel mooi grasje.
1: Zilverkleurige aardjes.
2: Precies.
1: Ja.
2: Hoe moeilijk kan het zijn?
1: Ja, we hebben het moerasgebied achter ons gelaten. We staan nu op een zandpad. En in de berm van het pad staat zo'n zilverachtig grasje. Wat zijn nou de belangrijkste trends? Hoe is Drenthe veranderd in die tijd, als we naar planten kijken?
0: Aan de ene kant zijn de soorten van de wat voedselrijkere omstandigheden zijn toegenomen. Deels door de bekende factoren als de ammoniakneerslag.
1: Stikstof.
0: Ook buiten natuur, stikstof. Over merendeel is Drenthe arm en zuur. Dat zou je zo kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En daar is wat, doordat dat wat duidelijk op veel plekken wat minder geworden is, raken ook de soorten die daarbij komen wat in de verdrukking.
1: En over welke soorten hebben we het al?
0: Een soort als grasklokje, hè? Dat is een typische soort die bij Drentse, esdorpenlandschap hoort, in de wat schralere, iets beschaduwde bermen. Nou, die was vroeger heel algemeen eigenlijk in die streek. En nu kom je hier en daar nog een plukje tegen. Die raken we eigenlijk geleidelijk aan uit beeld. Zelfs struikhei bijvoorbeeld in bermen, dat wordt steeds minder.
1: Het is voedselrijker geworden en daardoor verdwijnen die typisch Drentse soorten.
0: Ja,
1: de Drentse flora is minder Drents geworden.
0: Ja,
1: zou je dat kunnen stellen?
0: Zo hebben wij het in het boek wel een beetje gesteld. Ja. En met name dus buiten de natuurgebieden. Ja.
1: Is het erg? Dingen veranderen.

0: dingen veranderen. Ja, ik vind wel, want daar zitten dus soorten bij die echt kenmerkend zijn voor deze provincie, die bij dit landschap horen.
1: Eigenlijk net zoals de hunebedden en Badje en de Neder-Saxies. dat is onderdeel van de regionale identiteit.
0: Ja, dat zou ik zeggen, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En ik denk dat we ons best moeten doen om dat zo goed mogelijk te behouden, ja.
2: Kijk, als je vroeger een plant als hazenpootje, hè, wat je makkelijk kunt herkennen, overal zag. En je ziet op een latere leeftijd op een fietstocht, zie je die weer. Dat is toch heel fijn. Dat voelt vertrouwd. En dan denk je, ja, ik ben in Drenthe. En ja. dat wil je wel graag behouden. En ook wil je dat graag voor toekomstige generaties, dat ze datzelfde gevoel nog krijgen. Dat vind ik wel belangrijk.
1: Jij gunt iedereen hazenpootje in een Drentse berm.
2: Zandblauwtje, zilverhaver, tormentil, alles.

0: Frédéric Chopin hoorde u. Nou, u hoorde Rafael Blackout op piano, maar hij speelde van Frédéric Chopin de Mazurka in Cis Klein, opus 6, nummer 2. De Venolijn, u heeft weer gebeld met 035-6711-338.
1: Dieter Zwanenburg uit Dronten. Het was een prachtige morgen aan de Vosmeerdijk nabij Rochelbertsluis. Ik zag 5 visaren onafhankelijk boven het Vosmeer vliegen en binnen om een vis te verschalken. Verder zag ik op de drogere platen reuzensterns, lepelaars, wespendief, slechtvalk en goudbevieren nog die nog in broedkleed waren en groenpootruiters. De laatste twee soorten waren voor mij eerstelingen.
2: Dit is Nienke Venema uit Rotterdam IJsselmonde. Ik zie net hondjes uitlaten, laatste rondje. En ik hoorde in de verte een bosuil. Richting Beverwaard in de kerk. Niet zo heel ver weg. Helemaal leuk.
3: Aniek van Zomeren. Ik reed samen met mijn vriendin te paard op de Brabantse Wal. Bij het dorpje Calven. Waar we 6 zeearenden, jonge zeearenden zagen rondcirkelen. Het was prachtig.
4: Zert Overweg in de Lutte. Tijdens onze wandeling in het arboretum zagen we de spectaculaire rups van een koninginnenpage op de gewone berenklauw. Op de terugweg langs de spoorlijn van Oldenzaal naar Bad Bentheim zagen we eerder ook al op een stokoude, mooi bemoste betonpaal een even spectaculaire levendparende hagedis. Het voelt een beetje als een tropische verrassing. Geweldig.
5: Hans de Bruin uit Sassenheim. Bij het inkorten van de vlinderstruik kwam ik de schildwans tegen en die werd vergezeld door een fladderende zwerm grote koolwitjes.
6: Marget van der Spek, Wageningen. Toen ik vanochtend mijn gordijnen opendeed, zag ik omringd door louter groene bomen een voor een groot deel al in herfstkleuren getint exemplaar. Een amberboom, bleek bij navraag. Erg mooi.
7: Renspepels, Berg aan de Maas. Nu de broedperiode is afgelopen, zijn langs de oevers van de Grensmaas op grote schaal op de rijpe onkruidzaden, zoals bijvoet en distels, grote groepen adulte en juveniele kneus en putters te zien. Ook formeren zich reeds grote groepen huiszwaluwen op draden die zich voorbereiden op de terugreis naar Afrikaanse oorden ten zuiden van de Sahara.
8: Goedemorgen, met Trace Kremers uit Best. Ik ga vanmorgen mijn eerste druiven plukken om lekkere druivensap van te maken. En wat zie ik als ik op de trap sta? Een hele grote groep kraanvogels overvliegen. Dat was de eerste keer dat ik ze echt zo zag. Geweldig.
9: Met Kees Hunink uit Geesteren Gelderland. Ik kwam vanmorgen thuis en zag de herfst stijloos volop bloeien bij ons in de tuin.
10: Goedemorgen, met Jeroen uit Zierikzee. Het is donderdagmiddag, ik sta hier bij het natuurterreintje naast onze school. Grenst een zoutwaterbiotoop aan ons schoolplein. En de zeekraal kleurt prachtig rood. En de zulte zit vol met knopjes, ondanks de droogte. Dus over de week zal alles hier wel mooi paars in bloei staan. Nou, groet uit Zeeland.
11: Hallo, je spreekt met Liane Vissers uit Bennekom. En je zult het niet geloven, maar vandaag, toen ik naar boven keek, zag ik daar nog een gierzwaluw. Eigenlijk heb ik daar ook een vraag over. Want kan deze gierzwaluw dan ooit zijn vriendjes nog terugvinden? Of blijft hij over hier in Bennekom? Er zitten er hier altijd heel veel, dus ik vroeg me dat gewoon zo af. Die week krijg ik morgen het antwoord. Bedankt, dag.
0: Nou, Liane Vissers uit Bennekom, je krijgt zeker antwoord. Want we hebben even gebeld met Sovon Vogelonderzoek. En volgens hen hoef je geen zorgen te maken. De meeste gierzwaluwen vertrekken inderdaad al begin augustus richting Afrika. Maar de trek is dan nog zeker niet voorbij. Ook eind augustus of zelfs in september zijn er nog gierzwaluwen onderweg. En waarschijnlijk heb je een jonge vogel gezien uit een beetje een laat nest. En die sluit dan straks gewoon weer aan bij zijn soortgenoten in het Afrikaanse broedgebied. Nou, dank voor je vraag. En bedankt voor alle meldingen. Blijf bellen op 035-6711-338. Of stuur een audiobericht via WhatsApp. Dat kan ook naar datzelfde nummer.

0: De wals uit de Serenade voor strijkers in C groot, opus 48 van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Radiosymfonieorkest van de Beierse Omroep. Na 19:30, egelopvang Snorhaar in Utrecht barst uit zijn voegen en de communicatie en trek van kleine zwanen. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Die brak uit in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig om te blussen, zegt de brandweer. De brandweer in Groningen verwacht er dan ook nog de hele dag mee bezig te zijn. En de nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader het volk toegesproken. Hij bedankte Harald en ook het Noorse volk voor hun steun. De speech die werd live uitgezonden door de Noorse publieke omroep. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon, dan een graad of 21.
0: Marianne van Gestel loopt door een dik pakket droge bladeren in een verder doodstil bos in Garderen. Enerzijds een heerlijk geknisper. En anderzijds een alarmerend signaal van verdroging. En dat veel bomen het nu erg zwaar hebben. En Bernieke Pasveer, die stuurt ons het einde van de daggesprek, zoals zij dat omschrijft, van de koudjes bij haar vakantiehuisje op Schiermonnikoog. Gezellig kletsen, even bijpraten aan het eind van de dag. Dankjewel, Marianne en Bernieke en alle andere inzenders van geluiden. Zo direct de communicatie en trek van kleine zwanen en veel egels bij de egelopvang.

0: Het Allegro non troppo, opus 84 van de Franse componiste Mel Bonis, uitgevoerd door Elena Urioste op viool en Tom Poster op piano. Vanwege de droogte is het voedselaanbod voor egels nu erg schaars. De geliefde regenwormen trekken diep de bodem in. En egels zijn dus aangewezen op slakken. Maar van die slakken kunnen ze erg ziek worden als die longwormen bij zich dragen. En dus heeft de wildopvang zijn handen vol aan zieke, zwakke of moederloze egels. Verslaggever Rosemijn Brus fietste naar Stichting Snorhaar in Utrecht, waar een van de oprichters, Frederike Leifheid, haar rondleidt.
1: Ze zijn nu op onze IC en hier zitten egels die net binnen zijn gekomen en die vaak nog het meest ziek zijn.
2: En onze... Het zijn allemaal stellingkasten met bakken waar allemaal krantensnippers en... Oh kijk, ik zie hier ook een egel die probeert een beetje naar boven te lopen.
1: Ja, dat is egel Koos. Die kwam binnen omdat hij heel gek liep. Ze heeft ook iets aan zijn pootje waar we hem voor behandelen. En misschien dat je de microfoon ook even bij Koos kan doen, want dan hoor je dat hij ook een beetje een reuteltje heeft.
2: Het lijkt net alsof hij aan het snurken is. Eigenlijk.
1: Dat lijkt zo, maar hij is niet aan het snurken. Dus deze egel heeft longwormen. En die krijgen ze bijvoorbeeld door als ze te veel slakken eten. En die longwormen die wonen in de longen en die eten eigenlijk de longen op. Dus gaan de longen kapot en dan krijg je zo'n rare geluidje. We hebben op dit moment 96 dieren in de opvang. Dus dat zijn de egels, maar ook eekhoorns en wat haasjes. En jij wilde weten, is het dan druk? Nog niet. Dus de drukke periode gaat er echt nog aankomen. We hebben dus nu al 5 baby-egels zonder moeder binnen. Dat gaan er nog veel meer worden de komende tijd. En in oktober verwachten we op de piek rond de 200 dieren te zitten. Op dit hele kleine stukje aarde.
2: Ja. En maak je je dan nu al zorgen? Want het zijn er nu best wel veel ook al, toch?
1: Ja. Maar wij bereiden ons altijd heel goed voor. Mm. Dus we zijn ons vrijwilligersteam al helemaal aan het uitbreiden. Dus het wordt heel zwaar en heel veel werk en heel lange dagen. Maar ik weet zeker dat we het gaan kunnen.
2: En waarom is die piek juist later dan nu?
1: Dat komt omdat er aan onze kant van het land worden baby-egels nu geboren. Moeder-egels kunnen ook nog een tweede nestje krijgen in oktober. En wat we eigenlijk zien rond oktober, november, is dat moeder-egels hun jongen eerder verlaten. Want ze denken, ja, leuk allemaal. Ik moet vetreserves gaan opbouwen voor de winter. Dus jongen, we zien heel veel jonge egeltjes, of zeg maar puber-egeltjes, die verzwakt raken omdat ze weinig voedsel kunnen vinden. Ze worden bijvoorbeeld ziek met die longwormen. En dat stapelt zich dus heel erg op. Dus het zijn voornamelijk heel veel jonge egeltjes die het niet gaan redden voor de winterslaap, die ziek zijn. En die komen eigenlijk allemaal binnen.
2: Wordt hier het klaargemaakt om het schoon te maken?
1: Ja. Dus vrijwilliger Juriaan, die gaat nu een egel schoonmaken. En dat doen we eigenlijk elke dag, want ze maken er een enorme bende van in de avond, als wij er niet meer zijn. Ze zitten onder een enorm berg snippers. Normaal zitten egels in een nest van bladeren. Nou, als we allemaal bladeren moeten zoeken, dan zijn we heel lang bezig. Dus we gebruiken krantensnippers. Dus Juria wordt nu deze egel een beetje onder de snippers vandaan halen. En hier hoor je ook weer het geluidje dat de egel maakt van die longwormen.
2: Helemaal één bolletje stekels is het nu. Die wordt in een andere bak nu gelegd. Zo. En gewogen.
3: Ja. Nu schrijf ik het gewicht op. Dan kijk ik even naar de dag van gisteren ook. Wat zijn gewicht van gisteren was. En dan zie ik dat die ietsje is afgevallen. Dus dat zetten we dan altijd in rood. Zetten we dat dan erbij. En dan maken we de bak schoon.
2: Oké, dus dat is de IC. En nu zijn we ook nog in een andere ruimte.
1: Ja, dit is onze kraamkamer en babykamer. Dus hier zijn moederegels die in de opvang zijn bevallen. Of die binnen zijn gekomen met jongen. En hier zitten ook de beestjes. Dus dat zijn baby-egels die zonder moeder zijn binnengekomen. En hier zie je bijvoorbeeld Elsje.
2: Oh ja.
1: Die heeft honger. Heeft het bekje wijd open. Ze zijn 10 centimeter of zo. En iets groter dan een kiwi. Mm-hmm. Die redden het gewoon niet zonder moeder. Dus die komen dan naar de opvang nadat mensen met ons hebben gebeld. En we zeker weten dat er geen moeder meer is. Voor deze moeders geldt, als de moeder zelf weer gezond zijn en de jongen zijn wat groter, dan gaan we ze uitzetten. En dat doen we vaak in dit geval in tuinen, zodat de egel een wat zachtere landing heeft. En ook soms denkt de moeder aan je paraplu en die gaat er gelijk vandoor. En dan kunnen de jongen in de tuin nog water vinden en voedsel. En dan...
2: Ja, in ieder geval nog een helpende hand van een mens die zich er ook nog bij onbekommert.
1: Precies.
2: Achter jou wordt nu een baby-egel gevoerd.
1: Ja, en je hoort ook lekker het smakken. Dus dat is misschien ook leuk voor de luisteraar. Ja,
2: is de egel die krijgt eigenlijk een spuit in de mond. Het wordt eigenlijk een beetje zo naar binnen geduwd, toch? Rustig aan.
1: Het is jammer dat de mensen dit niet kunnen zien, want het is wel heel schattig.
2: Ja, het is wel echt lief. Ook best vergelijkbaar met een baby die de fles krijgt, behalve dat hij dan de hele tijd zijn tong eromheen zou halen.
1: Ja. Ja, en straks moet Charlotte hem ook nog even helpen met plassen. Dus dat kunnen mensenbaby's wel zelf, maar egelbaby's niet. Mm-hmm. En normaal doet de moeder dat door ze zeg maar te likken, het buikje te likken. Nou, dat gaan we niet vragen van Charlotte. Maar zij doet het gewoon met een natte wattenschijfje.
2: Ja. Ja. Als ze hier dan zo jong binnenkomen, ben je dan niet bang dat ze dan te tam worden?
1: Nee, daarom praten we praten niet met de dieren. We houden ze nu alleen vast om melk te geven. Maar we gaan niet met ze knuffelen of we gaan ze niet aaien. En eigenlijk zien we bij heel veel dieren, dus als deze egels groot zijn, gaan ze ook naar het buitenverblijf. Dus daar zien ze ons eigenlijk niet. En dan zien we eigenlijk dat we dat heel snel van ons ontwennen.
2: Maar je zegt, de egels hier, of die dan tot nu toe weer naar buiten zijn gezet, die zijn dan in tuinen bij mensen uitgezet. Kan dat dan zomaar? Nee, denk ik.
1: Nee, dus wij gaan tuinen altijd eerst controleren. En de reden daarvan is dat we wel willen dat het een egelvriendelijke tuin is. Dus het moet echt een tuin zijn waar heel veel groen is en heel veel struiken. Zodat en de egel daar zelf een nest in kan maken. Een egel moet helemaal vrij kunnen zijn. Dus ook als ze de tuin verlaten, dat ze dan niet gelijk de snelweg, bij wijze van spreken, opwandelen. Dus dat dat ook veilig is, dat er geen gif wordt gebruikt, geen gevaarlijke netten hangen waar egels in verstrikt kunnen raken.
2: Het liefst heb je natuurlijk ook dat de hele straat dan meedoet, toch? Met een egelvriendelijke tuin.
1: Precies, wij willen eigenlijk dat alle tuinen egelvriendelijk worden. Ja. Want het is niet alleen voor de egel fijn, maar eigenlijk ook voor heel veel andere dieren. Als het bijvoorbeeld insecten aantrekt, trekt het ook vogels aan. En ook voor jezelf is een egelvriendelijke tuin een hele fijne tuin. Want egels houden namelijk gewoon van een beetje een rommelige tuin, waar bladeren liggen, waar ze een nest van kunnen maken. En een rommelige tuin is eigenlijk ook een beetje een luie tuin. Dus ik geef bij mensen bij deze ook gewoon toestemming om lekker lui te zijn. En als je partner dan in de herfst zegt, schat, ruim jij die bladeren even op, dan zeg je nee, ik ga lekker een boekje lezen, want de egel is blij met deze rommelige tuin.
2: Ja, ja. Ja, precies. Precies. En een egel in de tuin, dat heeft gewoon heel veel voordelen, lijkt me zo.
1: Precies. En ook voor jezelf. Mijn advies is, maak een egelvriendelijke tuin, zet er een wildcamera in. Want egels zijn natuurlijk in de nacht actief. Nou, je ziet echt de meest leuke taferelen om 3 uur 's nachts. Dus dan heb je 's ochtends bij het ontbijt heb je allemaal leuke video's om te zien. Dus je kan gewoon je Netflix abonnement gewoon opzeggen.
2: Ja. Lekker naar de egels kijken.

0: Soleil couchant, ondergaande zon van de Française Nadia Boulanger. U hoort hier kleine zwanen. Kleine zwanen, de soort kleine zwaan. De vraag is, wat gebeurt er met jonge zwanen, jonge kleine zwanen die hun ouders zijn kwijtgeraakt? Onderzoek van biologen van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Ecologie laat zien dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben. Aan de telefoon een van de onderzoekers, Hans Jansen. Hans, goedemorgen.
1: Hoi, Hans Linssen is mijn naam.
0: Sorry, wat zeg je?
1: Hans Linssen.
0: Hans Linssen.
1: Goedemorgen.
0: Wat hebben jullie precies onderzocht?
1: Ja, wij doen dus onderzoek naar de kleine zwaan. Dat is een soort die misschien wat minder bekend is dan de knobbelzwaan in Nederland. Maar die is om heel veel redenen voor ons heel interessant. En een van die redenen is dus dat hij migreert. Het is eigenlijk een beetje het kleine broertje van de knobbelzwaan. Maar in tegenstelling tot die knobbelzwaan is hij dus niet het hele jaar in Nederland. Maar broedt hij in Rusland. En komt hij in de winter eigenlijk naar Nederland. En voor deze studie waren wij heel erg geïnteresseerd in het familieleven van die kleine zwanen. Dus we weten dat zwanen en ganzen en nog wat andere vogels, dat die lang in familiegroepen optrekken. Dus als die zwanen in de winter in Nederland zijn, dan zien we ze ook vaak in familiegroepen samen rondlopen. En wij waren eigenlijk benieuwd naar van hoe lang blijven die groepen bij elkaar? Wat leren die jongen precies van hun ouders? Hoe belangrijk is dat familieleven precies voor de jonge vogels? Zeg maar?
0: Ja, en hoe belangrijk is dat? Hoe hecht is die band tussen ouders en jongen?
1: Ja, dat was eigenlijk dus het eerste waar we achter kwamen. Dus die vogels, we hebben eigenlijk GPS-zenders gebruikt om families te tracken. Dus die vogels hebben we in de winter, toen ze in Nederland waren en sommige in Duitsland, hebben we ze gevangen en een zennetje gegeven. Op dat moment waren die jongen een half jaar oud. En vanaf dat moment hebben we ze dus kunnen volgen en kunnen kijken wat die families samen deden. Wat we eigenlijk zagen was dus dat die jongen eigenlijk de hele winter met die ouders samen zijn en ook samen weer naar het noorden trekken. En dat is eigenlijk pas als ze weer in de buurt van hun broedgebieden zijn in Rusland. Dus als die jonge vogels dan bijna een jaar oud zijn, dat dan pas die banden eigenlijk opbreken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat suggereert eigenlijk al dat die jongen best lang afhankelijk zijn van die ouders. En wat we ook zagen daarna, was dat dus in de jaren daarna vaak die jongens en die ouderen, die jongen en die ouders weer samenkomen. Dus dat ze dan elkaar weer vinden. Het kan tijdens het trek zijn, maar ook in het wintergebied. En dat ze dan weer gewoon hele tijden samen optrekken. Ach,
0: en dat ze dan ook herkennen. Precies, de gedachte is dan wel dat ze elkaar herkennen. Dat de familieband weer hersteld is.
1: Ja, zeker. Dat ze dan echt lang samen optrekken. Dus we hadden bijvoorbeeld één jong die de tweede en de derde winter ook bij de ouders was. Eigenlijk de hele winter. En die zelfs ook die tweede en derde lentemigratie terug naar Rusland ook weer met de ouders heeft gedaan. Terwijl er ook weer nieuwe jongen bij waren. Dus de jongere broers en zussen bij waren. Dus dat geeft wel echt aan dat die band lang duurt, meerdere jaren kan blijven bestaan.
0: Ja, terwijl ze elkaar dus ook soms een tijd niet zien. Na een tijd elkaar weer ontmoeten. Wat prachtig. Wat een hartverwarmende gedachte. Dat die zwanen elkaar dan weer op die lange reizen hun ouders weer tegenkomen. Maar ik begrijp dat jullie ook zwanen gevolgd hebben die elkaar kwijtraakten.
1: Ja, precies. Ja, dat was eigenlijk helemaal geen oorspronkelijk doel van ons onderzoek. Maar wat we dus achterkwamen was dus dus omdat we vogels zenderden, konden we opeens heel goed zien wat ze deden. En toen ontdekten we dus dat er een aantal jonge vogels was. Dus echt die vogels die pas een half jaar oud waren. En we ontdekten dat die zonder ouders waren in de winter.
0: Uh-huh.
1: En dat had voor een groot deel te maken met een hele grote verstoring die plaatsvond op een nachtslaapplek. Waar die zwanen, die gaan dus eigenlijk elke nacht. Was die groep zwanen ging naar een natuurgebiedje om daar te slapen. Dat is wat zwanen en veel ganzen eigenlijk doen s'nachts. En daar zijn jagers binnengedrongen. En die hebben heel veel opgeschrikt en ook een aantal zwanen afgeschoten. Dus dat is een hele grote, stressvolle gebeurtenis geweest waarschijnlijk voor die zwanen.
0: Ja.
1: En daar hebben veel zwanen elkaar kwijtgeraakt, denken wij. En we weten dus ook dat er een aantal zwanen zijn overleden daar. En toen zijn dus ook een aantal jongen hun ouders kwijtgeraakt. En ja, ondanks dat het heel vreed en cru is wat er is gebeurd, stelt het ons wel in staat om te kijken wat vervolgens de jongen deden die geen ouders meer hadden.
0: Ja, en?
1: En nou, we zagen dus eerst dat de jongen dus eigenlijk in hun eentje een beetje bleven ronddwalen. Dus wij hadden eigenlijk verwacht van die zoeken wel een andere groep familie waar ze zich bij aansluiten. Maar we zagen eigenlijk dat van de 10 jongen waarvoor dat gold, dat die geen ouders meer hadden, dat maar 1 jong dat deed. En die andere 9, die bleven maar een beetje rondwalen. Die gedroegen zich wel als een kleine zwaan de rest van de winter, maar die trokken niet echt op met andere groepen. En die bleven dus ook veel langer achter. Dus in maart, de tweede helft maart, is ongeveer de tijd wanneer al die kleine zwanen weer naar het noorden trekken, richting Rusland. En die jongen die bleven eigenlijk gewoon achter in het wintergebied. En die lukte dus niet om aan te sluiten bij andere familiegroepen op eentje na.
0: Ja.
1: Die vertrokken echt in april en mei, dus echt heel laat, wanneer er eigenlijk geen kleine zwanen meer in Nederland en Duitsland zijn. En wat we dus ook konden zien was, in de jaren erop konden we dus zien of die zwanen het overleefd hadden.
0: Ja.
1: Dus we konden zien of die zenders zich weer melden de volgende winter, als die zwanen weer terug zouden komen en of die jongen hun ringcode ja. afgelezen.
0: Nou, en? Spannend. Kreeg je ze weer op zender?
1: Nou, dus eigenlijk heel weinig. Dus we ontdekten dat van die 10 vogels maar 4 het hebben overleefd.
0: Ach.
1: Maar 40%.
0: Ja.
1: Dus het merendeel van de jonge vogels die heeft hun tweede of hun derde jaar eigenlijk niet gehaald. Dat is eigenlijk best wel een schokkende bevinding. Wat dus ook wil zeggen, en volgens ons heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat die vogels hun ouders kwijt zijn geraakt. Want als we dat vergeleken met de overleving van die jongen die dus wel met hun ouders waren, dan dacht dat echt veel lager.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: 90%.
0: Dat is wel een hele belangrijke conclusie natuurlijk. Dat geeft aan dat dieren die op trek zijn en in tussengebieden of in dat als je die verstoort, wat natuurlijk heel gemakkelijk maar gebeurt in ons drukke Noordwest-Europa.
1: Ja.
0: En die dieren, of ze sterven of ze raken elkaar kwijt, dat gewoon enorme gevolgen kan hebben voor dieren die anders jaren bij elkaar blijven.
1: Precies, dat is zeker voor die ganzen en zwanen dus het geval. Dus blijkbaar is die familiestructuur en die familieband en die tijd die ze samen besteden is gewoon echt heel belangrijk. En gewoon in dat eerste jaar, dan zijn die jongen gewoon echt nog jong. Die zwanen worden heel oud en ganzen worden heel oud. Die kunnen wel 20, 30 jaar oud worden. Dus 1 jaar oud is voor zo'n zwaan echt nog heel jong.
0: Ja.
1: En blijkbaar moet hij op dat moment echt nog heel veel leren van zijn ouders. Zoals, waar moet ik heen om te eten? Wat moet ik precies eten?
0: Ja.
1: Hoe bescherm ik mijn voedsel? Allemaal dat soort dingen. Hoe vlieg ik?
0: Hey, ik hoorde nog een heel bijzonder verhaal van je. Ja, we hebben daar een minuutje voor. Zwaan O036T. Wat is dat voor verhaal?
1: Nou, dat is dus eigenlijk de enige zwaan die het wel is gelukt om aan te sluiten bij een andere familie.
0: Ja.
1: En die is dus naar Engeland gevlogen en daar heeft hij een andere familie gevonden.
0: Ja.
1: Is toen met die familie weer teruggevlogen naar Nederland en Duitsland. En vervolgens is dat een van de zwanen die het heeft overleefd tot vandaag de dag.
0: Maar ik begrijp dat die nog wel weer een familielid terugvond na een hele tijd.
1: Ja, klopt. Ja, dus die zwaan, dat is een van de jonge zwanen die haar ouders is kwijtgeraakt tijdens die verstoring.
0: Ja, en toch nog
1: bij een pleeggezin.
0: En toch nog een familielid terugvond. Hey, Hans, we moeten afsluiten. Maar onwijs bedankt voor dit verhaal. Hans Linssen, met zijn onderzoek naar de kleine zwaan. Dank je wel.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
4: Het is gewoon een agenda, maar dan in een volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey.
5: Ik had niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
4: Nee?
5: Nee.
3: Haar moeder is al jaren uit beeld.
6: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
3: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
6: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
3: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: NPO Radio 1.
16: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. Bij een raveparty in Zwitserland zijn vannacht schoten gelost. Er zijn volgens de politie in de stad Aarau, tussen Basel en Zürich, meerdere slachtoffers. Of dat doden of gewonden zijn, is niet duidelijk. Het feest was op een paardenrenbaan. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De politie roept iedereen op het gebied te mijden. En dat zou kunnen betekenen dat de schutter of schutters nog niet zijn gepakt. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgeleid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemde de kolonisten relschoppers, maar benadrukt hij zegt het is maar een kleine groep die dat deed. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf daar 4 penalties. 3 waren de raak, een 4de die ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog is onstuimig met hier en daar vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster.
18: Doen.
17: het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
19: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
21: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: NPO Radio 1. BNN VARA.
22: Er wordt naar ons geroepen, Steef.
23: Ja, oké.
22: Okay. Hoor je ze?
23: Ja, ik hoor ze.
22: Ik sta er bij Landgeit naar ons te kijken. Ik sta met Steef Steeneke. Steef staat met zijn vinger tussen een heel dik boek, geklemd. Ja. En we staan hier voor een klein plantje.
23: Ja.
22: Vlak voor de deur van het Groene Huis hier. Waar kijken we nou naar?
23: Een hele eenvoudige plant, hoor. Ja. Maar een mooie plant, een smalle weegbree. Uit de weegbree-familie. En die komt natuurlijk ook in dit boek voor. Van Roodmalen. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Ja. En dat zijn alleen maar tekeningen. Maar ik heb dit er even bijgenomen. Omdat deze plant laat zo mooi zien hoe de Duitsers destijds tekeningen maakten van allerlei planten.
22: Want het is een heel... Het is al een oud boek met heel veel tekeningen. Ja. En daar is de Nederlandse versie heb je hier van in je hand. Die heb jij samengesteld. En dat zijn alleen maar tekeningetjes.
23: Er zijn alleen maar tekeningen. Dus overzichtstekeningen en natuurlijk gedetailleerde tekeningen.
22: En die weegbree? Waar
23: kijk, die smalle weegbree.
22: Oh, ja.
23: En die kun je dus onder andere herkennen. Nou ja, niet alleen aan het blad, want dat is wel heel duidelijk. Maar ook bijvoorbeeld, dat is de enige weegbreesoort die een gegroefde aardstil heeft.
22: Gegroefde aardstil. En waar zit de aardstil? Dan gaan we even door de knieën.
23: Ja, dan moet je even door de knieën. Ja. Dan kun je ook wel voelen als je hem door, tussen je vingers laat rollen. Dat hij wat gegroefd is.
22: Ja, het is geen rond steeltje.
23: Nee, dat hebben die andere weegbreesoorten allemaal wel.
22: Ja.
23: Nou is dat wel heel mooi getekend hier, hoor.
22: Ja,
23: dat kunnen die Duitsers heel goed.
22: En heeft de meneer Rotmaner dat zelf getekend?
23: Nou, dat is...
22: Of had hij een heel team?
23: Hij had een mevrouw die tekende. En hij was eigenlijk meer iemand die voor de systematiek was. En de verspreiding en de morfologie van planten.
22: Ja, dus hij had een kleine studio.
23: Maar een hele aparte man was het. Ja,
22: zo direct horen we meer over het boek, over de man. En we gaan nog een paar planten langs met die hele bijzondere tekeningen. Goed dat je daar bent.
23: Ja, fijn dat je er bent.

Goedemorgen, dit tweede uur gaan we dus planten speuren met Steef Steeneke aan de hand van die rotmaler Flora met 1900 tekeningen. Prachtige tekeningetjes van planten. Het boek is al uit de vorige eeuw, maar Steef had een tijd geleden de Nederlandse editie samengesteld. Dus daar loopt hij mee onder zijn arm. De zin en onzin rond de ophef over de valse wolfspin die steeds vaker in ons land te zien is. De column van Bibi Dumontak, de fenolijn en, ja, dit is heel bijzonder, onderzoek naar vissen en andere dieren die in en rond het water leven kan tegenwoordig ook gedaan worden door een luchtmonster te nemen en dat te checken op DNA. Dus huidschilfertjes, poepresjes, heel klein materiaal, zweeft in de lucht. Neem je monster, kan je zeggen welke vis er in de sloot zwemt. Nou, het lijkt een heel sterk verhaal, maar we leggen zo direct uit hoe dat zit. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Dat was een deel uit het vijfde concerto armonico van Wilhelm van Wassenaar. In de Rotmaler Flora van Nederland staan ruim 1900 gedetailleerde tekeningen van wilde planten. Ja, en dat is het. Niets meer en niets minder. Per afbeelding staat er een heel klein stukje tekst, maar die tekeningen doen het werk. En bioloog Steef Steeneke stelde dit boek samen. Maar het is, oorspronkelijk is het een Duits boek, hè, de Rotmaler.
1: Ja, ja. Het is officieel de Excursionsflora van Duitsland. Ja. En die is door Rotmaler geschreven ongeveer rond 1950. Ja. En gaandeweg zijn er allemaal nieuwe edities gekomen. En nu is net de 14e Auflage. En dan is dat met name de Atlasband. En dat is een boek met alleen maar afbeeldingen die naast de Groentband ontstaan is.
0: Ja. Ja. En die Rotmaler, wat was dat voor man?
1: Ja, dat was een hele eigenzinnige man. Hij was eigenlijk tuinman op een slos Belvedere in Weimar. Ja. Hij had zijn middelbare school niet afgemaakt, want hij was eraf gegooid. Ja. Hij was communist en hij is toen vertrokken in de jaren 30 naar Spanje. Heeft daar veel plantenwerk gedaan, Portugal. 1940 weer teruggekomen, in de dienst geweest. Na 7 maanden ziek. En toen heeft hij zich gemeld bij de universiteit. Maar hij mocht niet studeren, want hij had zijn abitur niet gemacht. Dus geen eindexamen gedaan. Nee. Dus nou is hij een hulpje geworden bij de prof daar. Ja. En gaandeweg mocht hij toch studeren. Is hij afgestudeerd, gepromoveerd en uiteindelijk professor geworden.
0: Ja, ja, wat een prachtige loopbaan.
1: Ja. Ja, ja.
0: Voor de mensen thuis die meeluisteren. Ja, op sommige plekken in Nederland hoor je de snelweg. Andere plekken hoor je F-35's, waar veel klachten over zijn. Hier horen wij de landgeiten. Die trekken een beetje naar ons toe. Die zijn verschrikkelijk nieuwsgierig, dus die hoort u op de achtergrond. Gezellig is dat. En nu staan wij bij de...
1: Dit is een agrimonie. Ja. Ja, dat is eigenlijk een plant die je niet zoveel tegenkomt. Maar misschien door uitzaaien toch weer wat meer. En ik heb nog even gekeken net van... Ja. Ja, je hebt twee soorten. En dat is heel mooi gedetailleerd hier ook getekend. De gewone en de welriekende. Dan heb ik snel even
0: gekeken. En beschrijf eens dan, wat zien we dan in zo'n bladzijdedeel met al die tekeningetjes van die welriekende agrimonie?
1: Ja, daar zie je zo'n blad. Dat is afgebroken geveerd, noemen ze dat. En zo'n lange arm met bloemen. En nu zie je vooral de vruchten.
0: Heel gedetailleerd, getekend.
1: En de bloem met de kroonbladeren van beide. En aan de hand van die details kun je zien welke soort het is. Okay. Dat kun je ook met tekst doen, hoor. Dat is helemaal zo. Ja. Want hierna, kijk, dit is geschreven. Die kun je één op één naast de heukels leggen. Zelfde volgorde van soorten. Helemaal aangepast aan de heukels.
0: Ja, heukels is ook een
1: standaardwerk.
0: Standaardwerk van botanici. Ja, met alle bloemen en planten in Nederland. Ja. Maar dit is voornamelijk tekening.
1: Dit is alleen maar tekening.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat heb je aan dit boek? En wat had men toen aan dit boek? Wat was het belang van dat boek?
1: Ja, die Rotmaler die had dat ook geschreven voor eigenlijk studenten. Want uiteindelijk heeft hij tot 1962 is hij prof geweest in Kruiswald, dat is ten noorden van Berlijn. En dat is een soort landbouwhogeschool. Ja. Dus hij heeft ook veel met landbouw gedaan. En daar kwamen studenten. En daarvoor heeft hij het eigenlijk geschreven. Want toen was al het idee, alleen maar schrijven, alleen maar tekst, ja, dat is niet voldoende.
0: Nee, hij kwam er toen al achter dat de jeugd is visueel ingesteld, net zoals nu, plaatjes.
1: Ja, precies. Ja. En dat heb ik met mijn eigen studenten, want ik ben leraar aan de leraaropleiding geweest, 30 jaar bijna. Ik heb het ook meegemaakt. Je moet dat niet alleen in het veld laten zien, maar je moet het ook dat ze later nog kunnen nakijken.
0: En waarom dan geen foto's?
1: Ja, foto's is toch minder gedetailleerd, vind ik.
0: Oh ja?
1: Ja, het is wel hartstikke mooi. Het is ook een hulpmiddel. Want wij gebruiken ook wel, plantnet. Om even te kijken welke plant het is. Ja. Maar daarna moet je wel je verder gaan verdiepen in de plant. Wil je het echt kunnen onthouden?
0: Ja.
1: Nu, want alleen foto onthoud je het niet.
0: Jij hebt, want je zei, er is nu net een nieuwe Duitse, geüpdate editie. Ja. Maar jij hebt ooit een Nederlandse editie samengesteld, uitgegeven. Zijn dit alleen dan maar Nederlands plant? Hebben Duitsers eruit gelaten?
1: Bijna 2000 soorten die alleen in Nederland voorkomen. Die Duitse soorten heb ik er allemaal uitgelaten. Ja. Verder moest ik ook wel een beetje de technische termen sowieso, maar ook de wetenschappelijke namen aanpassen soms.
0: Okay.
1: Want die Duitsers, die Fransen, die Engelsen, die hebben allemaal zo'n beetje een eigen indeling.
2: Hebben we Duitsers uitgelaten?
1: Bijna 2000 soorten die alleen in Nederland voorkomen. Die Duitse soorten heb ik allemaal uitgelaten. Ja. Verder moest ik ook wel een beetje de technische termen sowieso, maar ook de wetenschappelijke namen aanpassen soms.
2: Okay.
1: Want die Duitsers, die Fransen, die Engelsen, die hebben allemaal zo'n beetje een eigen indeling. Ja. Of het is, nou, die indeling, ik moet het

0: soort met een oude, voor ons dan een oude wetenschappelijke naam.
1: Ja. Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Ja.
1: En daar hebben wij een andere dan voor. Ja, maar er staan dus ook andere bloemen en planten in dan in de Duitse roodmaler.
0: Nee.
1: Oh,
0: nee,
1: ja, we hebben geen andere dingen?
0: Nee, ja. We hebben geen. Nou, we hebben wel andere planten die ze misschien in Duitsland niet hebben, maar die staan daar natuurlijk niet in.
1: Maar ook in niet Duitse. In die van jou?
0: Nee, die zijn er niet, die afbeeldingen.
1: Oh ja, want dat was mijn vraag. Ja. Heb je dan nieuwe tekenaars aan het werk gezet voor onze?
0: Nee.
1: Oké, dus de Nederlandse editie van de roodmaler is. Dat zijn alle Duitse planten die in Nederland voorkomen.
0: Precies. Ja.
1: Nee, dan zijn we eruit. We gaan naar
0: we moeten nu nog eventjes.
1: Oh, sorry.
0: Ja,
1: ik wilde doorlopen. Maar we hebben hier de leraar Steve Steeneke bij ons. En die...
0: Nou, kijk, ik dacht even. Kijk, dat zal wel de gewone agrimonie zijn, want die is het meest voorkomende. Maar toch blijkt nu dat het de welriekende is. En dat kun je heel mooi zien aan bijvoorbeeld deze haakjes bovenop de vrucht. Die teruggeslagen zijn. En hier staan ze schuin omhoog.
1: Oh,
0: dat kun je zo zien. Ook was ik een beetje twijfelde. Want hier staan die bloemaartjes staan wat naar beneden. Zie je dat?
1: Ja, dat
0: hebben ze toch mooi gedaan. En hier staan ze schuin omhoog.
1: Ja.
0: En die kroonblaadjes zijn stom. En hier zijn ze... Ja, dat heet dan ingedeukt, noem ik dat dan. Maar het heet eigenlijk volgens de technische termen, uitgerand.
1: Ja.
0: En dat kun je precies zien. Dus dat is de welriekende.
1: Ja.
0: En hoe die hier komt, is mij...
1: Het mooie is natuurlijk dat je in zo'n tekening precies die plant kunt laten doen wat je wilt.
0: Ja.
1: Ombuigen of uitdrogen of wat dan ook. Rechtop staan.
0: Ja, precies.
1: We hadden hier nog eentje. Ja, je had dat voorwerk gedaan.
0: De hop stond hier.
1: Ja, de hop.
0: Kunnen we zo ver komen?
1: De regie roept vanzelf als de zender het niet meer doet. Ja, gaan we hier naar rechts? Ja, je hebt een assistent bij je. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En jij bent?
2: Annette van Leeuwen.
1: Oké. Iemand die ons de weg wijst en ook het boek kan vasthouden als nodig is. Hier had je... Ja, allemaal papiertjes daartussen, tussen het dikke...
0: Ja, ik heb... Kijk, dat is de hop. Dat zijn de hopbellen.
1: Ik zie een vlier. Oh, daar. Achter
0: Ja. Het leuke is, dit is een tweehuizige plant. Dus je hebt... Mannelijke planten en vrouwelijke planten.
1: Ja.
0: Ja. En ik kan wel even lopen.
1: Ja, ga je gang.
0: Ik druk wel even helemaal nat, maar goed, dat geeft niet. Kijk. Het is zo leuk. Misschien kun je het ook wel voelen. Hier.
1: Ik voel
0: stekelige
1: stengel.
0: Ja, dat is ook een van die... Ja, goed, dit is natuurlijk heel kenmerkend.
1: Nou, maar beschrijf hem eens, want voor mensen die niet dagelijks een hop zien...
0: Ja, dat is heel ruw, want die plant moet klimmen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En dan heeft hij hele eigenaardige... Ja, ik heb het vorige keer gezien, hele mooie haakjes, maar in het boek staat het er heel duidelijk.
1: We gaan weer door de jungle weer achteruit naar de assistent die het boek vasthoudt.
0: Kijk, de hop.
1: Ja, de hop.
0: Ja, hier.
1: Oh, ja.
0: Kijk, dan zie je daar van die haakjes. Nou, en van die lijsten. Die rode lijsten kon je ook zien.
1: Ja, dus je ziet hier de stengel. Ja, we moeten even, het is radio, hè, Steve. Dus de stengel is hier getekend. Beetje hoekige stengel.
0: Een beetje hoekige stengel, ja. En van die rode lijsten, dat zijn van die strepen. Ja. Van die verticale ding. En dan zie je daar van die, kun je het zien? Van die ankertjes.
1: Wat zie je dan?
0: Ankertjes? Van die ankertjes.
1: Ja.
0: Van die dingen die je op een zeilboot hebt.
1: Ja.
0: Om je land vast.
1: Ja, een kikker.
0: Ja. En dat zijn, daar blijft alles een beetje achter haken.
1: Zo klimt hij omhoog.
0: Ja.
1: Dit boek, is dat nou nu nog steeds zo belangwekkend? Gaat dit nou nog steeds naar biologiestudenten?
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja?
0: Nou ja, toegepaste biologie op hbo-niveau. Maar ik zie wel mensen in het veld die hem mee hebben genomen. En dan aan het determineren zijn.
1: Ja. En ben je nou zelf ook anders naar bloemen en planten gaan kijken... door het maken van dat boek?
0: Ja, want bij mij was altijd de vraag... van hoe kan ik die studenten nog enthousiast maken voor planten? Zodat ze zij moeten straks voor de klas staan... en dan moeten ze de volgende generatie... moeten ze iets vertellen over de natuur... zodat die mensen een beetje fatsoenlijk met de natuur omgaan straks.
1: Ja.
0: En dat kan met excursies, maar dat kan ook... dat moet je eigenlijk ook doen aan de hand van... tekeningen. Levend materiaal, maar ook tekeningen.
1: Ja.
0: En niet alleen maar tekst, wat ik net al zei. Want dat is te ingewikkeld.
1: Nee, precies. Maar nou ben jij natuurlijk samen met Rotmaler al overgestapt... van de grote lappentekst naar die tekeningen.
0: Ja.
1: Maar is dat ook al niet... Ja, ik vraag het, is dat ook al niet een beetje passé? Waar we het net over hadden. We hebben nu filmpjes, foto's, influencers. Je assistent zegt... Wat wil je zeggen?
2: Appjes.
1: Appjes?
0: Ja, ook appjes, ja. Ja.
1: Ook appjes?
0: Nou,
1: maar ook
0: appjes. Ja.
1: Nou, kijk, zeg maar, want er staat namelijk...
0: Er staat natuurlijk een code, dat is de soortnummer.

0: Ja. Van die soort. Ja. Bijvoorbeeld HOP is dat 639. Ja. En nu heb ik studenten die een verdieping lager zaten bij de op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. En die hebben dus daar een programma bij gemaakt. Als je dat nummer intikt, dan kom je. Dan trekt hij eigenlijk informatie uit van de site van Floron. Ja. Onder andere de verspreidingsatlas.
1: Krijg je veel meer informatie als je dat nummer intypt. Dus het is niet alleen dat boek, maar het is ook een verlenging in een verdieping en de foto's. Steef Steeneke, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En ook de assistent, dank je.

0: herkent u het, Jolene uit 1973. Nou, u herkent het vast, net als vele miljoenen mensen over de hele wereld die rouwen en stilstaan bij het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Jolene dus uitgevoerd in een instrumentale versie voor strijkkwartet, uitgevoerd door het Midnight String Quartet. De valse wolfspin die haalt de laatste weken volop de media met koppen als giftige wolfspin rukt op en valse wolfspin verovert Nederland in rap tempo, lijkt een soort achtpotige plaag gaande. Wat is er aan de hand? Aan de telefoon spinnen-expert Andrea Dekkers van Natuurmuseum Brabant. Goedemorgen, Andrea.
1: Goedemorgen, Menno.
0: De valse wolfspin haalt nu dus volop de media. Hoe komt dat, denk je?
1: Hoe komt dat? Ja. Nou ja, het bekt natuurlijk wel heel mooi, hè? Valse wolfspin. Ja. En in Nederland is het toch vaak zo dat het woordje vals negatief is. Terwijl het in dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfspin is. Maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
0: Wat een rare naam dan, hè? Hoe hebben we dat dan weer verzonnen?
1: Dat komt uit het Engelse woord false wolf spider. En het Engelse woordje false betekent natuurlijk werkelijk wat het betekent, namelijk dat het geen wolfspin is. Maar vertaal je dat naar het Nederlands, dan wordt het een beetje een negatieve lading. Terwijl het is een prachtige spin.
0: Ja, beschrijf hem eens.
1: Nou, hij is natuurlijk, het is een stevige spin. Hè, van het lijfje ongeveer kan 1 tot 2 centimeter zijn. Dus het is een stevige, grove spin, maar met poten erbij. De spanlijten die kan wel 4 tot 5 centimeter zijn. Dus hij valt op.
0: Ja, flink behaard.
1: Hij heeft wel wat haren, flink behaard. Ik vind een huisspin meer behaard, maar hij heeft behoorlijk wat haren, ja.
0: Ja. Hoe vind je als er dan weer zo ophef is over de wolfspin met al dat soort kreten van verovert Nederland
1: dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, want gevaarlijk is natuurlijk een groot woord. Hij is gevaarlijk voor insecten die hij eet, maar niet voor de mens. En vaak wordt hij giftig. Daar zijn natuurlijk alle spinnen zijn, al bijna alle spinnen zijn giftig, niet alle spinnen. Maar en de woorden veroorzaakt altijd veel verwarring, vind ik, omdat het zo'n negatieve lading heeft.
0: Ja.
1: Dus ja, hij is giftig. Hij kan door de mensenhuid heen bijten.
0: Dat kunnen natuurlijk de meeste spinnen niet, toch?
1: Nee, klopt. Nee. De meeste spinnen in Nederland kunnen dat niet. Ja, zeker is er verschil. En de beet kan ook pijn doen. Er is zelfs onderzoek naar gedaan. De beet doet iets zeerder dan de muggenbeet, maar niet zozeer als een wespenbeet. Maar goed, dat is bij iedereen natuurlijk ook verschillend. Ja. Hè? Dus iedereen ervaart dat ook anders.
0: Tussen een mug en een wesp. Nou ja, dat vind ik, dat is niet niks dan.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Maar het is, er zijn eigenlijk geen ernstige vergiftingen die geregistreerd zijn. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Want een spin in huis en een beet wil niet meteen zeggen dat het ook door een spinnenbeet is. Ik altijd,
0: Want? Wat kan het dan anders zijn als je...
1: In huis.
0: Je bedoelt de spin in huis. Ja, nee, goed. Maar als je die spin toevallig wel beet pakt of wegveegt of in een hoek drijft, dan zal die zich misschien verdedigen, toch?
1: Zeker. Ja, want de spin is niet agressief, maar hij is defensief, om een mooi woord te geven. En hij zal zich altijd verdedigen als je hem oppakt of als ze een eikel kon verdedigen. Dan ze zijn wel defensiever dan gemiddelde andere spinnen. Dat moet ik wel zeggen.
0: En dan over die opmars of oprukken, hoe men dat noemt, of gewoon verspreiding. Wat zie je daar? Wat voor trend zie je daar?
1: Nou, de trend die we daarin zien, want we vermoeden dat het ook wel een beetje is door transport. Hè. Mensen gaan op vakantie en zo'n spin lift mee terug. Maar door de klimaatverandering kan die zich hier wel vestigen. Het wordt natuurlijk ook steeds warmer voor die zuidelijke soorten. En we krijgen steeds meer meldingen van deze spin in Nederland. Dus gevestigd wil ik nog niet direct zeggen, want de onderzoek is nog niet zo bevestigd.
0: Mm-hmm.
1: Maar we krijgen wel steeds meer meldingen.
0: Ja, en ze vinden dus ook hun voedsel?
1: Zeker vinden ze hun voedsel, ja zeker. Aan allerhande insecten. Het is een actieve jager die in de schemer en in de nacht jaagt. En ze jagen actief en ze houden wel van een pissebedje of een zilvervisje of wat of een andere spin.
0: Ja. En maakt hij webben?
1: Nee, hij maakt geen web in die zin als een spin, als een wielwebspin bijvoorbeeld. Nee.
0: Dus hij loopt rond of zit ergens te wachten. Rond. Oh, hij is actief. Ja, ja. Loopt rond en bespringt insecten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja.
1: Kijk, dat is natuurlijk ook altijd wat mensen eng vinden. Hè? Zo'n spin die rondloopt in plaats van stilzitten in een web en afwachten dat er iets voorbij komt.
0: Ja, nou ja, weet dan dat hij op weg is naar de insecten in je huis waar je misschien vanaf wilt. En,
1: ja, het is niet zo dat hij de mensen opzoekt. Het is meer dat hij de beschutting en het microklimaat in huizen opzoekt.
0: Ja. En het voedsel natuurlijk.
1: En het voedsel, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, laat lekker zitten en laat hem lekker eten. Dan hij helpt je van je zilvervisjes af en je muggen en dat soort beesten. Ja.
1: Ja, en dat soort beesten, ja.
0: Geen ophef. Andrea, dankjewel. Andrea Dekkers van Natuurmuseum Brabant. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
13: In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar die gesprekken werden stilgelegd. En het kabinet onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Aanleiding is een fragment waarin naar een toespraak van Hitler wordt gekeken en daarna wordt besproken. Bij de ombudsman van de publieke omroepen kwamen daarover 10 klachten binnen. Het weer nog is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags is er af en toe zon, dan wordt het een graad of 21.
6: Ster. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
19: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.

0: Kea de Leijster. Die stuurt ons het dagelijks concert van tientallen mussen en spreeuwen. Concert dat ze hoort tijdens de siesta. Ja, dat schrijft zij. Ik weet niet waar ze dit concert heeft opgenomen. Spanje misschien. Of gewoon in Nederland, waar de siesta tijdens loeihete zomerdagen ook langzaam ingeburgerd raakt. Maar hoe dan ook, een mooi geluid. Dankjewel, Kea. Hoort u ook iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Bibi de Montak zit bij mij. Bibi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze columnist. Wij zitten samen een beetje te genieten zo van dit uitzicht. We zitten naar de hazen te loeren.
1: Ja.
0: Ja, soms is het een pol en soms is het een haas.
1: Dan denk je een pol te zien tussen dat verdorde gras. En dan komt dat tot leven. En dan vliegt er een S-exter over die haas heen.
0: Ja. Ja,
1: wij weten nu dat hij er zit, maar als je het niet zou weten, hij zit nu stil, dan.
0: Ja.
1: Nu gaat hij lekker huppelen.
0: Ja, nou gaat hij.
1: Is het nou een jonge haas?
0: Ik weet het niet. Ja, het is toch
1: niet
0: wel een flink dier.
1: Groot.
0: Nou ja, maar het is lastig in te schatten.
1: Ja, dat is zo.
0: Hey, en zou hij ook zo genieten van de regen?
1: Dat denk ik, dat moet toch?
0: Oh, zo'n regenbuitje.
1: Oh. Ja. En dat hij dan nu ook gewoon weer te drinken heeft. Want waar gaan ze hier drinken? Of zijn hier slootjes in de buurt?
0: Ja, slootjes. Ja, die zullen er wel zijn. Maar toch, nu is het natuurlijk veel makkelijker. Ja, en jij zelf ook. Jij geniet daar ook van.
1: Oh, ik ga naar buiten als het regent. Wie had het ooit gedacht?
0: Ja, even nat worden.
1: Och.
0: Goed, je had ook tijd voor een column. De column van Bibi de Montak.
1: Tro op de bo. Sinds een maand vormen omgekeerde vlaggen opnieuw een erehaag langs de weg die ik moet volgen om thuis te komen. Het aantal is dit keer verdubbeld. Niet om de paar honderd meter, zoals tijdens de vorige boerenprotesten, maar om de 80 meter wappert er nu een vlag aan een vurenhouten stok die de onvrede van hun planters moet uitdragen. Het geheel is per mut aangeleverd bij de boeren en ter plaatse machinaal de grond ingestampt. Het resultaat is volledig in stijl met het zieloze fabriekslandschap eromheen. Ik fantaseer sindsdien over een tegengeluid. Wat kunnen we doen om deze intimiderende laan van onwil te neutraliseren? Ik bel wat vrienden en stel voor om een rondje te doen met een kettingzaag, een bijl, een stevige snoeischaar. Maar om de vlaggen te bereiken, zeggen ze, moet je privébezit betreden. En dat is strafbaar. Bovendien wil niemand een boer op een John Deere van 600 pk achter zich aan. Daar hebben ze een punt, inderdaad. Dan maar een eigen vlag gehesen. Tenminste, dat was het plan. Mijn grondbezit, kwam ik achter, is zo pover dat er wel een mast in past, maar geen vlag. Wel in slappe, maar niet in wapperende toestand. En dat laatste is toch wat je wilt. Dan maar overstappen op plan B. Een billboard op mijn gevel schroeven met daarop een tekst over trots zijn. Maar trots op wie? Trots op de schrijver? Natuurlijk wordt de schrijver aangetast in zijn voortbestaan. En iedere dag verdwijnen de boekwinkels. Wie leest er nog? De mensen uit het boekenvak moeten binnenkort maar iets anders verzinnen om hun geld mee te verdienen. Dat is weliswaar treurig, maar je gaat jezelf dan toch niet op de schouders kloppen? Wie doet dat in hemelsnaam? Leuk dat je het vraagt, Bibi, want daar is wel een antwoord op te geven. De boeren doen dat. Om de haverklap staat er een spandoek langs een van onze snelwegen met de tekst trots op de boer. Ooit een beroepsgroep gezien die zichzelf zo oorverdovend hard op de schouder slaat? Tijdens de vorige boerenprotesten fietste ik dagelijks langs een van de boerderijen die zo'n spandoek had hangen. Het was uiteindelijk losgeraakt en rafelde iedere dag een beetje meer tot er alleen nog maar tro op de bo stond. Tro op de bo. Dat vond ik grappig. Omdat de boze boeren zich op die manier zelf langzaam lieten verdwijnen. Inmiddels hebben de boeren niet alleen onze vlag de deur uitgedaan. Ze zijn ook massaal overgestapt op het Engels. Naast trots op de boer zie je namelijk steeds vaker de kreet no farmers, no food verschijnen. Really? Zo kan ik er nog wel een paar verzinnen. No groenteboeren, no fruit. No bakkers, no brood. No loodgieters, no dakgoot. En trouwens, ook al zijn er genoeg boeren, dan is er nog niet gezegd dat er voor iedereen genoeg te eten is. Want hun meeste food verdwijnt in de magen van koeien, varkens en kippen. Ik wou dat Extinction Rebellion zich in plaats van op de A12 eens vastlijmde op het asfalt. Daar waar de trekkers verschijnen. Ik zou me erbij aansluiten. In de eerste linies. Dan zou ik een vlag meenemen en in het witte gedeelte schrijven boeren omkeren. Haha, zouden ze die begrijpen? Of vooruit in het Engels, no nature, no good. Maar die is misschien een beetje te lang, no volunteers bij de voedselbank, dan sowieso geen food. Nee, ik weet het al. op mijn spandoek komt te staan Tro op de Bo. Als voorbode voor wat er te gebeuren staat. Kort maar krachtig. En het past ook nog eens op een klein wapperend vlaggetje in mijn tuin. Een fijne zondag, iedereen.

0: Alexandre Tarot speelde Luchtsprongetjes van Erik Satie. Van alle CSI-series op tv of de streamingsdiensten weten we nu wel dat menselijk DNA echt overal achterblijft. Hè? Maar dat geldt eigenlijk voor elk levend organisme. In het water, in de bodem, maar tegenwoordig ook in de lucht kun je een schat aan DNA verzamelen met de juiste apparatuur. Verslaggever Marlijn Snijders gaat naar het Revediep nabij Kampen, waar ecoloog Sebastiaan Schep bezig is met een onderzoekspilot naar dit DNA uit de lucht.
1: Sebastiaan, wat is dit voor een meetapparaat?
2: Hier staat een meetapparaat van TNO. Dat is een apparaat waarmee we lucht vangen. En dan kunnen we vervolgens DNA uit de lucht halen.
1: DNA uit de lucht halen. We kennen DNA. Dat heet dan iDNA of omgevings-DNA. Kennen we uit bodem en water. En nu lucht.
2: Ja, lucht inderdaad. Dat is iets waar ik ook pas redelijk recent achter kwam. Dat ook DNA heel goed uit de lucht te halen is. En inderdaad de eDNA. DNA wat organismen achterlaten. En dat zit dus ook heel veel in de lucht. Sterker nog, vrijwel alle organismen zijn via lucht-DNA te detecteren.
1: En nou staan we hier bij het Revediep. Dat is een project van jullie. Jij bent van Witteveen en Bos onderzoeksbureau. Jij hoorde over dat lucht-DNA. En toen dacht je, dat kunnen we hier wel eens gaan proberen.
2: Precies, ja. Ik dacht, het is waanzinnig dat er al van alles kan met lucht-DNA. En ik dacht, wij hebben een heel mooie locatie waar inderdaad veel geïnvesteerd is in natuur. En als je dan in staat bent om het lucht-DNA op verschillende manieren te laten zien dat die maatregelen die bedacht zijn, als het ware achter het bureau, dat die ook echt werken, dat is natuurlijk geweldig.
1: Want je monitort het eigenlijk nu, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk een vorm van monitoring inderdaad. En op een andere manier dan we gewend zijn.
1: Hebben we nog een andere manier van lucht-DNA vangen? En die mannen staan daar keurig op ons te wachten.
2: Zeker.
1: Ja. Die zijn van EcoPuls.
2: Ja. Het bijzondere wat EcoPuls doet is dat ze dat met een auto doen en een aanhangwagen erachter.
1: Wat gebeurt hier?
2: De sluisdeur gaat open.
1: Oh, sluisdeur gaat open. Ja.
2: En het leuke van de auto is dat je dus ook gerichter kan gaan kijken. Dat je kan zeggen, ja, ik wil dat stukje van met moeras bijvoorbeeld bekijken. En ik wil een stukje met open water bekijken. En ik wil een stuk met riet bekijken.
1: Ja.
2: En dat is precies wat we doen. Dus we willen ook vergelijken. Ja, wat de maatregelen in het gebied hebben opgeleverd op verschillende plekken.
1: Ja, en kijk je ook bijvoorbeeld naar landbouwgrond?
2: Ja, we hebben als vergelijking ook nog een plek waar gewoon de landbouwgrond is. Wat hiervoor ook was in dit gebied. En dan kunnen we ook vergelijken wat dit project heeft opgeleverd in vergelijking met hoe het was.
1: En op wie hoop jij? Op wiens DNA zit je nou te hopen?
2: Ja, ik ben echt heel geïnteresseerd in eigenlijk alle DNA. De biodiversiteit, dat is zo. Er zit zoveel in. Hele kleine organismen, insecten tot hele grote, wij spreken de zeearend. En het leuke is, we zijn zelfs in staat om de vissen te detecteren met lucht-DNA.
1: Komt daar iets van een vis in lucht terecht?
2: Ja, dat hebben we ook al gezien in wetenschappelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld een van de eerste onderzoeken was bij een dierentuin. En daar vrijwel alle vissen vond je dus gewoon terug in het lucht-DNA. Wat echt fascinerend is, ja.
1: Heerlijk, hè, zo'n nieuwe ontdekking.
2: Geweldig, ja. Daar ga ik helemaal op aan.
1: Goed zo, Sebastiaan. Ga ik nu even naar de heren van het autootje. Willem van Strien en
3: Chris Marnette.
1: Oké, Willem en Chris. Dat gebeurt allemaal met een auto. Zullen we daar naartoe gaan?
4: Ja.
1: Ik zit net te kijken. Er ligt hier een schelp.
4: We vinden net een schelpje op de grond. Maar dit zijn eigenlijk de redenen waarom we soms ook natuurlijk aquatische organismen in de lucht vinden. Het is, de hele voedselketen helpt mee. Dus een vogel die iets openbreekt of eet of poept, dat komt allemaal in de lucht terecht. En zo ga je een heel ecosysteem eigenlijk duiden door de voedselketen die dat allemaal in beweging brengt.
1: Een onzichtbare wereld eigenlijk,
3: een onzichtbare
1: hè?
3: Wereld, ja. Ja, wij proberen het onzichtbare zichtbaar te maken.
1: Mooi gezegd, Chris.
5: Dank je.
1: Ja, het karretje. Okay.
6: Even de kar openmaken.
1: Het is een aanhangwagen met, even kijken, eigenlijk hele grote plastic vaten erin.
4: Ja, dat zijn onze watertanks. En daarmee sproeien we eigenlijk druppels in de lucht die botsen met de deeltjes DNA. En daarmee de deeltjes zwaarder maken, zodat wij ze eigenlijk uit de luchtstroom kunnen vangen. Dat is het doel van die tanks.
1: Maar hoe weet die machine dan dat de DNA is.
3: Ja, het is dus zo ontworpen eigenlijk door ons om met name de kleinere deeltjes te pakken in een bepaalde range van formaat. Dus daar hebben we het speciaal op ontworpen. En je zult ook zien aan het einde, als we een monster hebben genomen, dat het filter waar het uiteindelijk allemaal in terecht komt, ziet er ook bruinig en viezer uit. Dus we vangen niet alleen maar DNA. We vangen eigenlijk alle kleinere deeltjes die in de lucht aanwezig zijn op de route die we rijden.
1: En dan wordt het in het lab, wordt het DNA bekeken?
3: Ja, zeker. Ja, dat wordt helemaal geanalyseerd en dat wordt dan eigenlijk gecorreleerd aan de database met bekende soorten organismen. En waar de match goed genoeg is, kunnen ze een soort identificeren.
5: We kunnen hem aanzetten.
1: Ja, zet maar even aan. Oh ja. Het is een heel sproeisysteem.
4: Als we straks rijden, kan je je voorstellen dat de druppels door dat paneel gaan.
1: Ja.
4: En daar vangen we in die druppels de DNA-deeltjes.
1: Sebastiaan, wie hoop je nou dat er in dat DNA terechtkomt? Als het in september helemaal geanalyseerd is. Ja, je kijkt even naar Arjen.
6: Arjan Otten, ik ben adviseur bij de provincie. En wij hebben het Reverdiep vanaf het begin geïnitieerd en ook verder gebracht. We zijn nu ongeveer 20 jaar verder en het is vanuit agrarisch gebied een wetland geworden. Met ook heel veel nieuwe natuur. En in het gebied zitten hoogstwaarschijnlijk ook een aantal hele bijzondere soorten, waaronder grote modderkruiper, de waterspitsmuis, maar bijvoorbeeld ook de rivierrombout. Die hebben we eerder ook gedetecteerd, zo'n 20 jaar geleden. En we zijn dus wel benieuwd, want het zijn ook soorten die moeilijk te traceren zijn met veldwerk. We zijn erg benieuwd of die er nog steeds zitten. En nou, daar wacht ik eigenlijk op. En het zou natuurlijk ook heel gaaf zijn als we iets heel nieuws detecteren wat we nog niet op de radar hebben. We gaan naar een stukje Reverdiep kijken. Dat is ook het gebied waar we een nieuw leefgebied voor de waterspitsmuis hebben ingericht.
1: Ik rij met de heren mee, met het vangwagentje.
4: Dus, nou, je ziet achter onze spuiten, nou zie je het niet zo goed, maar die zijn bezig. En het wordt allemaal de trechten ingetrokken. Op het dashboard zie ik dus alles bewegen. En dat we straks precies kunnen bepalen waar we zijn geweest, wat de windrichting was, hoe het systeem functioneerde. Dus we hebben heel wat, ja, we noemen het metadata, om straks de soort die eruit komen te duiden in waar dat vandaan had kunnen komen.
1: Stukje gereden, Chris?
3: Stukje gereden, ja. Dus nu gaan we even kijken wat het resultaat is. We kunnen helaas natuurlijk nog niet zeggen wat voor een DNA erin zit, want dat moet naar het lab. Dus Willem trekt nu handschoentjes aan. We willen niet eigen DNA erin, maar dat komt met name omdat je dan misschien het signaal van de natuur wegdrukt. Dat is eigenlijk vooral het risico.
1: Het klinkt wel prachtig, het signaal van de natuur wegdrukt.
4: Kijk, nou, onze filtertjes zijn gekleurd.
1: Ja!
4: Dit is dus...
1: Het is een heel wit, een beetje papierachtig in plastic gehuld. En dan is dat helemaal donker geworden.
4: Ja, en daar hebben we er twee van. En normaal natuurlijk als we langer rijden, dan zitten ze helemaal vol. Maar dit is op heel wat DNA. En dus ook heel wat andere deeltjes, stofdeeltjes en alles wat in de lucht komt.
1: En daar zit misschien wel die waterspitsmuis.
4: Misschien wel, ja. Dat gaan we goed bewaren.
1: Ja, bewaar en opsturen. Yes. Willem? Jullie hebben dit dan nu al vaker gedaan, maar is er wel eens een DNA-sample waarvan je denkt, wat is dit?
4: Ja, dat gebeurt bijna elke keer als we dat hebben. Elke keer zijn we nog verbaasd wat we detecteren. En dat zit deels in wat we wel kunnen duiden, waar we naam aan kunnen hangen. Maar heel vaak zit er ook gewoon voor 70% DNA in, waar we eigenlijk nog niet weten welke soort dat is. En dan zijn we in Nederland, in Duitsland, alle landen van de wereld zijn we bezig die databases op te vullen. Dat doen Naturalis onder andere. En als dat straks allemaal gevuld is, dan hebben we misschien wel 500.000 soorten uit onze monsters.
1: Ik neem aan dat dit in een combinatie met een totaalpakket aan determineren en monitoring moet, hè?
2: Ja, dus we hebben een hele proef opgezet. Dus we hebben twee manieren van luchtbemonstering. Zoals we gezien hebben met de meetoren van TNO en de auto van Ecopuls. Maar daarnaast hebben we ook water- en bodemsamples die we op verschillende plekken in het gebied verzamelen.
1: Pionierswerk, hè?
2: Echt pionierswerk. Maar ook heel dicht bij de toepassing.
6: We gaan hier bij het bankje en dan gaan we even kijken naar het het leefgebied van een aantal soorten, waaronder de waterspitsmuis. Ja. Daar staat hij al op, hè?
1: Ach, de waterspitsmuis. De grootste spitsmuis van Europa. Heel schuw. Die zich letterlijk dood kan schrikken van een plotseling hard geluid. Dan is monitoren door de lucht ideaal voor die waterspitsmuis.
6: Ideaal. Ja, je hoort een hele groep ganzen misschien op de achtergrond.
5: Dat kon er een zijn, zeker. Yes.
6: Dat leek er een, heel kleintje.
5: Hij stak opeens over.
6: Ja, dat was een spitsmuisje, maar ik weet niet zeker of het een waterspitsmuis was.
5: Hij verdween zo in de grond daar.
6: Oh. Hij had wel de kleur van boven. Lij, grijs, donker.
1: Oh, Arjan.
6: We hebben de DNA-techniek niet meer nodig.
2: Nee. Kunnen we stoppen.
6: Ja, ja. Kunnen stoppen. Klaar.
1: Klaar. Nou, Sebastian, hoe lang moeten jullie nog wachten?
2: De eerste resultaten wachten we eind september. We zijn allemaal smacht aan het wachten op wat eruit komt. Ja. Want deels verwachten we dingen en deels is het gewoon ook heel erg spannend.
1: Als die waterspitsmuis van Arjan er maar bij zit.
2: Ja, dan wordt de provincie natuurlijk heel erg blij. En daarmee ik ook. Want het is gewoon ook een hele belangrijke soort die altijd in dit gebied gezeten heeft. Maar in het verleden bijna is verdwenen. Er zijn nog enkele waterspitsmuizen in het gebied. En nu is de inrichting er zo op gericht om die waterspitsmuis weer een goed leefgebied te geven. Dus als we kunnen laten zien met DNA dat hij er zit, ja, dat zou geweldig zijn.
0: Verslaggever Meneer Snijders in gesprek met ecoloog Sebastian Schep en andere onderzoekers daar in het Revendiep nabij Kampen. Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
7: Sjors Knotneres. Deze week was een mezenfeest. Regelmatig kregen we in onze tuin in Ede mezen op bezoek. Kool- en pimpelmezen, oud en jong, in één groep. De jongeren te herkennen aan hun gele wangetjes. Allerlei geluidjes makend. Trr, trr, tjink, tjink. En de koolmezen zongen ook tijdens hun buitelingen in de bomen.
8: Hier Reni van der Putten vanuit Hatay, regio in Zuidoost-Turkije. En zojuist komen er ongeveer 200 ooievaars overvliegen die duidelijk aan het verzamelen zijn boven het land waar wij op een archeologische opgraving aan het werk zijn. Gisteren waren er ook al een stuk of 100 die zich boven ons in de lucht bevonden. Kennelijk aan het verzamelen om de trek naar Afrika in te zetten.
9: Kai van de Ploeg, Zwolle. Gisteravond liep ik in de tuin en ik zag bij onze hazelaar, die wij in het voorjaar verplaatst hebben, dat er behalve de hazelnoten die er nu al aanhangen, ook al hazelnoten op de grond lagen. Maar wat ik grappig vond was dat er behalve de verdroogde bladeren die er natuurlijk aan liggen, hangen vanwege de droogte, ook verse bladeren zaten, maar ook hele kleine knopjes en alweer bloemetjes. Dus eigenlijk alle variaties waren zichtbaar op de hazelaar.
10: Dit is Karel in Portugal en ik sta op de Rue Mozambique en de laatste gierzwaluw is hier verdwenen. Ze zijn naar het zuiden gegaan en komen volgend jaar weer terug. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend.
0: Dank u wel. Blijft u bellen met de Venolijn 035-6711-338... of stuur een audiobericht naar dat via WhatsApp naar datzelfde nummer. Hier buiten, ik zit hier al met Jean-Pierre Gele aan tafel. Jean-Pierre, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: De juryvoorzitter van de Natuurboekenprijs, die straks met de rest van zijn jury de shortlist bekend gaat maken.
11: Ja.
0: Je hebt ze nog niet op tafel gelegd. Ik dacht, ik dacht, maar...
11: Ik had gehoopt dat jij ze mee zou nemen.
0: Oh, nee, dan Merlijn heeft ze waarschijnlijk bij zich.
11: Oh, dat zullen we dan maar hopen.
0: Maar wij plotseling zien wij nu een hele groep, ik denk dat huisvaluwen zijn, daarboven. Huisvaluwen boven de velden vliegen.
11: Ja, nou, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar heel veel zwaluwen aan het eind van de zomer maakt wel een beetje herfst.
0: Ja.
11: Want ik denk dat ze zich gaan verzamelen zijn om langzaamaan de biezen te pakken.
0: Ja.
11: Het is natuurlijk ook rot weer. Dus dat gisteravond zei ik nat geregend op een openluchtconcert. Vandaar
0: Je bent nog een beetje grumpy.
11: Ja.
0: Tegelijk is dat wel fijn. Ja,
11: ze gaan zich... Ja, we hoorden het net ook in de Venolijn met die ooievaars. Ja, de trek is eigenlijk al aan de gang. Maar
0: laatste gierzwaluwen worden gemeld. Ja. Laatste boerenzwaluwen gemeld. Ja, dit is het seizoen. Het seizoen van afscheid nemen.
11: Ja, nou is het ook zo. Ja. Met regen dan vliegen ze vaak lager. Hè, want dan zijn de insecten ook lager. Dus dan zie je ze beter.
0: Nou, en dat zien wij nu. Ja. Jean-Pierre, we spreken jou zo direct na negenen. En u ook weer. Tot zo.
12: Radio 1.
13: Plak rauwe aardappel over en het is over.
12: Het leven van Klazien uit Zalk. Cultfiguur, maar ook vaak belachelijk gemaakt als kruidenvrouwtje.
14: So this is Lake Ontario.
12: Een dieptepunt in de Canadees-Amerikaanse geschiedenis. Trump geeft het Ontario meer een makeover.
14: I'm gonna call it Lake America.
12: En de favoriete protestliederen van onze luisteraars. Van een opera-rel tot een verdronken onderzeebootkapitein.
15: Wie is het naam? Wie is het mooi?
12: Dat en meer in OVT. Zometeen om 10 uur.
16: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
19: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
20: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
19: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: NPO Radio 1.
23: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 53% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders die zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig om te blussen. De brandweer in Meeden verwachtte daarom nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig met hier en daar buien. Vrij veel wind staat er ook. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. En ook morgen wordt het wisselvallig met geregeld buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
26: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
25: Of,
27: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
25: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
28: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: NPO Radio 1. BNN VARA.
32: En Steef, staat deze dan ook in de Rotmaler Flora?
33: Ja, deze staat ook in. Ja, ja. Ik heb hem hier toevallig bij me.
32: Ja, ja. Groot dit boek erbij, Steef Steeneke, met de Rotmaler Flora in zijn handen.
33: Kijk, dat is. Hier staat hij. Dit is harig knopkruid. Het is gewoon een onkruid in de moestuin. Maar het is eigenlijk een beetje een bijkruid, zeggen we dan.
32: Jij noemt dat een bijkruid.
33: Ja, dat is een bijkruid. Ja, mooi. Ja, ja.
32: En harig knopkruid, beschrijf hem eens. Wat zien we nou?
33: Ik zal hem erbij pakken. Ja. Als jij hem even pakt.
32: Ja, even het bordboek wordt vastgehouden, ja.
33: Kijk, mag ik er eentje? Ja, kan wel. Nou ja, kijk, tegenover.
32: Er moet er wat geplukt worden.
33: Het is een composiet, hè, met buisbloemen in het midden, geel en wit daaromheen. Lindbloemen, of ja, het zijn eigenlijk lindbloemen of randbloemen. En er zijn twee soorten. Het is de harige en de kaal. Knopkruid.
32: Ja.
33: En deze heeft nou, als je met een loepje gaat kijken.
32: Ja, een klein loepje
33: mooi,
32: erbij.
33: Hè? En dat is ook zo leuk van die tekeningen. Dan zie je daar, als het goed is, van die klierharen. Net onder de bloemen.
32: En komt dat overeen met de tekening in dat prachtige boek?
33: Ja, dat komt overeen. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Dan kun je precies die kleine klierhaartjes kun je zien. Dus die tekeningen zijn waarschijnlijk op een grote formaat gemaakt en toen verkleind.
32: Dus alles staat erop. Ieder haartje op dat relatief kleine tekeningetje.
33: Ja, ja staat erop. Ja, ja, ja. En dan kom ik ook even terug weer bij die archimonie.
32: Oh, laten we dat zo doen. Laten we dat zo doen. Dan spreken we elkaar. Ja, want er valt zoveel te vertellen.
33: Er is nog een andere.
32: Oké. Nou komen we zo bij je terug, Steef. Ja.
33: Oké.

0: Ja, Steve weet gewoon geen ophouden. Er staan natuurlijk ook 1900 tekeningen in dat boek. Dus ja, wat wil je? Er valt genoeg te vertellen. Sorry, gaan we nog even verder met Steve en zijn boek. Verder aandacht voor een groot veencongres dat deze week plaatsvindt. Veen is van groot belang in de strijd tegen verdroging. Houdt reusachtig veel CO2 vast. En is leefgebied voor veel dieren en planten. Allerlei soorten veen. Veenmossen, staan die er ook in?
1: Nee.
0: Nee, geen veenmossen. Oké. Verder is dit de beste tijd om de steltlopertrek, om daarvan te genieten. Bijvoorbeeld langs de Friese Waddenkust. We hebben de Venolijn en de jury van de Natuurboekenprijs maakt de shortlist bekend. Wat zijn de beste 5 natuurboeken van het jaar? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: cortège van Lili Boulanger. Steve, ja. jij vertelde het vorige uur dat studenten nog steeds dat boek kunnen gebruiken. En ja. nog steeds belangrijk is voor studenten, omdat die tekeningen, kleine beschrijvingen, tekeningen zo gedetailleerd, dat snap ik. Maar als je dan de natuur ingaat, je weet er nog niet zoveel van, nog niet alles van, je kent nog niet al die 1900 soorten, dan ga je de natuur. Dan staan we hier bijvoorbeeld bij, wat is dit?
1: Dit is boerenwormkruid.
0: Ja. Ja. Dan kan je dat opzoeken in je boek. Oh, prachtig boerenwormkruidhaard. Maar dan moet je wel eerst weten dat dat boerenwormkruid is.
1: Ja, dat is zo.
0: Dus die 1900 soorten...
1: Ja, dat halen ze hier niet uit.
0: Nee.
1: Nee. Dus dan zeg ik van, dit is boerenwormkruid.
0: Ja, en dan moet je Steve bij je hebben.
1: Ja. Ja. En dan ga ik zeggen van, lees de beschrijving. Bijvoorbeeld op een website of in Heukels. Ja. En blader in het boek en ga kijken wat voor details...
0: Maar dan ben je dus wel eer. Ik ga de natuur in. Ja. Ik weet niet dat dit boerenwormkruid. Dan ga ik wel eerst even met mijn OPS-appje. Even kijken, wat heb ik hier nou eigenlijk? En dan zie ik boerenwormkruid. Ja. En dan pak ik de rotmaler erbij.
1: Ja, en dan ga je kijken bij die details. Ja. Waar moet ik op letten als ik hem volgende keer zie? Want als je die app gebruikt, dan weet je het nu. Maar als je morgen weer die plant ziet, dan vraag ik me af of jij... Tenminste, als je wat ouder bent, al sowieso niet. Maar...
0: En via dit boek leer je dit haartje, deze bladaanzetting, dit steeltje.
1: Precies, helemaal. Ja. En dat is het voordeel van het plaatwerk, van dat je alles bij elkaar hebt. En niet alleen een foto van alleen een bloem. Of een foto van alleen, in dit geval, een afgebroken, gevierd blad.
0: Ja. Weten de Duitsers, want in Duitsland wordt hij nog steeds opnieuw uitgegeven met updates en nieuwe soorten. Weten ze van de Nederlandse editie?
1: Ja, ik heb met hem samengewerkt.
0: Ja.
1: Met die vier uitgevers. Ja, met de prof ook, die dit geschreven heeft. En het leuke was, dat boek is nog nooit in een andere taal vertaald. Dat hebben ze altijd geweigerd.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ik schrijf de prof maar eens aan. Het lijkt mij leuk voor studenten van de lerarenopleiding. En toen kreeg ik een brief terug. Hij zegt, ik ga met emeritaat. Lijkt me een goed idee.
0: Ja, ja.
1: Nou, niet toegestaan. Weten dat later iemand tegen me zei. Maar wij hebben het ook wel geprobeerd jaren geleden. Nooit gelukt.
0: Ja, moet je een goede brief schrijven.
1: Ja.
0: Maar toch, Steve, vraag ik me af. Want jij zei, dit zijn de in Nederland voorkomende Duitse bloemen en planten.
1: Ja.
0: Moet er dan toch niet nog weer een Nederlandse versie komen? Met onze Nederlandse bloemen er ook nog bij. En dan zoek je een paar wetenschappelijk tekenen. Opleiding in Maastricht. Misschien dan zoek je tekenaars erbij.
1: Ja. Dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Heel erg mooi. Maar dat staat niet
1: maar
0: op jouw to-do-list.
1: Maar is wel 99% bij nou.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, oké, okay, ja. Hebben we nog een mooie? Hebben we nog een... Er zitten nog wel wat plakkertjes tussen je. Blader nog eens even door het boek. Even kijken, nog die prachtige tekening.
1: Ik had daar nog een hele leuke nagelkruid, geel nagelkruid.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk prachtig weergegeven. Die vruchten, die blijven aan je sokken of aan het vacht van een dier hangen. Ja. En dat hebben ze hier natuurlijk op een geweldige mooie manier hebben ze dat getekend. Hoe dat haakt, in dit geval achter een... Ja, ik moest ook een beetje puzzelen.
0: Ja. Ja, en de beschrijvingen zijn echt... Er staat bijna niks onders.
1: Nee, dit is mini.
0: Dat
1: is
0: geel nagelkruid.
1: Er wordt gebladerd. Er staan nog een paar dingen waarvan je hier een uitleg krijgt. Maar ik heb gezien... er is ook geen ruimte.
0: Nee.
1: Anders moest je de tekeningen kleiner maken en meer. Maar het ging mij er meer om van... Ga nou kijken, die tekst... kun je ook wel ergens anders weghalen.
0: Ja, ja.
1: En met name via het nummer.
0: Ja, er staat een nummertje achter. Voer je dat nummertje in op een website. En dan kom je bij allerlei extra informatie.
1: En wat leuk is, ook de verspreiding. Want je kunt best studenten dat die een soort zien... op Schiemende Kogel waar we dan zitten... die alleen maar in Zuid-Limburg voorkomt. Dan denk je van, dan heb je bij de determinatie een afslag gemist. Of is iets fout gegaan.
0: Ja, pak het boek erbij, kijk naar het nummertje. En,
1: ja.
0: Steve, het was leuk om even met je hier rond het Groene Huis op pad te zijn. Met de rotmaler erbij. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Voor je bezoek.
1: Heel leuk.
0: Steve Steeneke, dank
1: je. Dank je wel.

0: We hadden het er straks over de valse wolfspin, die dus niet vals of gemeen is, maar niet de echte wolfspin is. En hier hebben we het, lees ik hier, valse ballet. Maar dit was wel een echt ballet, maar een valse ballet. Een ballet wals van Erik Satie, uitgevoerd door Alexandre Tarot. In Den Bosch praten de komende week op een internationale conferentie zo'n 700 mensen over de toekomst van Europese veengebieden. Door aanhoudende droogte, natuurbranden, bodemdaling, afnemende waterbeschikbaarheid en klimaatverandering staan veel veengebieden in Europa onder druk. En de urgentie is dus groot. Verslaggever Henny Radstaak is met één van de organisatoren van de veenconferentie een laagveengebied in.
1: Nou, het is echt wel beetje zo'n eindzomersituatie, met toch wel opgeschoten riet. Je ziet ook dat er gemaaid is al hier natuurlijk. We lopen in de oostelijke binnenpolder bij Tienhoven. Dat ligt, ja, grofweg gezegd tussen Hilversum en Utrecht. Hè. Met Wiebe Born, je bent hydroloog bij Natuurmonumenten. De komende week is het dat congres, Power to the Peatlands heet het. Internationaal congres over zowel hoogveen- als laagveengebieden. Het gaat niet alleen maar om een paar mensen die dat mooi vinden en leuk vinden.
2: Nee, zeker niet. We zien dat veengebieden heel erg voor
1: Tienhoven. Dat ligt, ja, grofweg gezegd tussen Hilversum en Utrecht. Hè. Met Wiebe Born, je bent hydroloog bij Natuurmonumenten. De komende week is het dat congres, Power to the Peatlands heet het. Internationaal congres over zowel hoogveen- als laagveengebieden. Het gaat niet alleen maar om een paar mensen die dat mooi vinden en leuk vinden.
2: Nee, zeker niet. We zien dat veengebieden heel erg verbonden zijn aan allerlei klimaatgerelateerde

0: momenten van veel neerslag kunnen ze dat water ook vasthouden als je een goed gezond veenecosysteem hebt. En ze kunnen ook, als het ware, dat water weer langzaam loslaten in tijden van droogte. Dus ze dempen eigenlijk de extremen, zowel aan de natte kant als de droge kant. Voorwaarde is natuurlijk dat je veengebieden dus ook de ruimte geeft en ja, zich ook optimaal laat ontwikkelen. En hier in de Oostelijke Binnenpolder proberen we eigenlijk die natuurlijke dynamiek van in de winter wat natter en in droogtijden wat droger, proberen we terug te krijgen.
1: We lopen echt nu ook omlaag, hè? Het plank ligt een stuk lager.
0: Ja. Het veen bestaat uit plantresten en in die plantresten zit heel veel koolstof opgeslagen. Maar dit veenpakket waar we op lopen, dat kan zomaar duizenden jaren oud zijn. Dat veen dat is vervolgens door de mens weer ontgonnen. We hebben het gedraineerd om er te kunnen wonen, om er landbouw te kunnen bedrijven. We hebben het ook afgegraven omdat het een bron van energie was, hè, de turfwinning. Het verbranden van turf voor onze energievoorziening. En daarmee is dus heel veel van dat veen verdwenen. Nou, dat heeft dus tot bodemdaling geleid. We zitten vaak ver onder zeeniveau in laag Nederland. Allemaal door die veenafbraak en veenontginning. Nou, en met dat ontginnen en dat verbranden en later oxideren van het veen is er heel veel koolstof vrijgekomen in de vorm van CO2. En CO2, dat weten we allemaal, dat is natuurlijk een broeikasgas. Dus die klimaatverandering die is deels veroorzaakt door ons, door het ontwateren van veen.
1: En hoe groot is dat deel dat dan in die totale CO2-balans, waar dat veen dan verantwoordelijk voor is?
0: Nu is dat aandeel, ja, dat pak een beet, 5% van onze uitstoot in Nederland komt nog uit onze veengebieden.
1: Zo, dat is aardig wat.
0: Dat is aardig wat. En het interessante is natuurlijk ook dat veengebieden, of eigenlijk natuur, dat is eigenlijk bijna de enige plek waar je op een vrij gemakkelijke manier ook weer koolstof zou kunnen vastleggen. Dus het omgekeerde is natuurlijk mogelijk.
1: Want dat kunnen wij bewerkstelligen als mens?
0: Dat kunnen wij bewerkstelligen, ja, niet direct, maar eigenlijk door de natuur de ruimte te geven. En dat is een langzaam proces, maar het is een heel gestaag proces.
1: En wat bedoel je dan met de natuur de ruimte te geven? Door meer veengebieden te creëren?
0: Dat zou ik zelf heel mooi vinden. Niet alleen maar vanwege het koolstof, maar ook vanwege de biodiversiteit die dat met zich meebrengt. Maar dat is wel een mogelijkheid. Dus in plaats van het veen te laten afbreken, ze kunnen het ook laten aangroeien. En dan is het geen bron van broeikasgassen, maar dan is het een opslag van broeikasgassen.
1: Maar ja, er moet eerst wat gebeuren.
0: Er moet eerst wat gebeuren. We moeten samenwerken met waterschappen. We moeten met onze omgeving samenwerken. Want wij kunnen het in zo'n landschap niet als natuurbeheerder alleen. Want ja, wij kunnen hier het peil natuurlijk wel opzetten. Maar iemand die naast ons zit, heeft een lager peil. En dat, nou ja, dat trekt weer water weg bij ons. Of wij maken het te nat bij de buurman die dat niet wil. En dat is eigenlijk het continue gesprek wat we voeren met onze omgeving. En wij hopen natuurlijk dat er langzaam een ontwikkeling komt, zodat dat er op meer plekken aan vernatting van veen wordt gewerkt. Ja. Dus in plaats van het uitstoten van broeikasgassen, gewoon het lekker nat houden van het veen.
1: In deze tijden wiebe van droogte. Want moet je horen, als je hier loopt, je hoort hoe droog het is. Het gras, het gemaaide riet wat hier ligt, het knispert onder onze voeten. We hebben natuurlijk vorige week die brand in België in de Hoge Venen meegemaakt. Ook een hoogveengebied, hè, waar nog steeds waarschijnlijk die veenbrand ondergronds woedt. Ja, dat zijn wel problemen waar we dus in deze tijd tegenaan lopen. En dan heb jij het over, ja, we moeten weer ruimte voor veengebieden. Maar het is best lastig allemaal.
0: Ja, dat is zeker lastig. Dat is ook niet makkelijk, maar ik ben er vooral van overtuigd dat we het wel meer kunnen. In Nederland zijn we eigenlijk best wel gezegend met veel water. En er is echt een neerslag.
1: Nou ja, er was van de week ook weer bericht dat bij Bergen op Zoom een heel moeras droog is gevallen voor het eerst in 1300 jaar.
0: Ja. En nou, we hebben dus eigenlijk heel veel water in Nederland. We hebben een neerslagoverschot over het hele jaar gezien. Een behoorlijk fors neerslagoverschot. En dan is het zaak dat je dat water dus ook vast kunt houden in je landschap. En daar zie je natuurlijk dat het misgaat. We pompen het water weg als het te veel is. En dan hebben we gebrek als het te weinig is. Dus het is niet makkelijk. Maar ik denk wel dat het kan. Door slimmer na te denken over hoe je dan omgaat met dat soort pieken. Hier in de Oostelijke Binnenpolder kunnen we een deel van dat neerslagoverschot gewoon echt langer vasthouden. Zodat we in drogere tijden daar nog profijt van hebben. Het is een zaak dat je gaat werken aan die oplossing en probeert mensen mee te krijgen in de oplossingen.
1: En hoe doe je dat, mensen meekrijgen?
0: Ja, dat is heel spannend. Ik denk dat bijvoorbeeld als we kijken naar zo'n veenweidelandschap als waar we hier staan, met in de omgeving landbouw, graslanden, die naar ons idee te droog zijn. Ja, dan is er een gesprek nodig met landbouwers over hoe kunnen we een transitie in gang zetten, zodat ook die veengebieden nat gemaakt kunnen worden. En ik ben er echt wel van overtuigd dat er heel veel landbouwers zijn die dat ook best wel zouden willen.

0: Alleen, daar moet iets tegenover staan. Want het gaat natuurlijk wel ten koste van een productie die ze nu hebben. Dus je kunt ook denken aan nieuwe vormen van productie. Hè, natte teelten bijvoorbeeld. Gewassen die dus bij hele hoge waterstanden geteeld kunnen worden. Dat is wel nieuw, want dat zijn we niet gewend in Nederland. En je kunt ook denken aan toch gewoon extensiever en meer voor de lokale markt produceren. Met kwaliteitsproducten die lokaal zijn geproduceerd. Dus het niet maar blijven strijden tegen de mondiale markten. Maar meer voor de kwaliteitsproducten gaan. En ja, dat is niet makkelijk. Diversificatie is dus nodig in de landbouw. Maar wij willen daar best wel in samenwerken. Wij hebben ook pachtrelaties met boeren waarin we kijken van wat is er dan wel mogelijk.
1: Je hebt nog iets meegenomen, allemaal spullen. Een guts bijvoorbeeld, waar je hiermee gaan doen?
0: Ja, we kunnen in ieder geval kijken of hoe dik het veenpakket is hier. Oh, dit gaat nog vrij gemakkelijk.
1: Ja, even een rondje draaien. Ja. Nou, dan zit er in die guts zit, vrij donker veengrond. Ja, het is bijna zwart is het.
0: Pakken om dat een beetje zichtbaarder te maken. Als het hier een beetje wegsnijden. Kijk, dit is allemaal veen.
1: Oh ja. Ja.
0: Dus dit zijn eigenlijk pure plantenresten. En dan zie je wel dat hier aan de bovenkant dat laagje wat droog is. Dat is dan ook wat verder vergaan, zeg maar. We noemen dat veraard. Wat dieper naar onder zie je ook echt wel de verschillende planten.
1: We hebben het over een halve meter, hè, waar je nu onder zit.
0: Ja, en ik ga zo meteen nog eens iets dieper. Want ik steek het even per halve meter uit. Maar hier zie je eigenlijk de gewone plantenresten. Van planten die hier ooit gegroeid hebben.
1: Honderden jaren geleden.
0: Ja, en wij hebben natuurlijk aan de bovenkant hebben we het laten oxideren en afgegraven. Maar dan komen we steeds dichter bij dat 1000 jaar oude veen. Dus deze plantenresten zijn misschien wel een paar duizend jaar oud. Ik zal nog iets dieper gaan.
1: Nou, dan gaat die guts weer de grond in.
0: En nou voel ik zand.
1: Oh.
0: Dus nu zit ik op de onderkant van het veen. Dus het veenpakket is hier, pak een beet, 70 centimeter dik. 80 centimeter misschien. Ja, die venen die kunnen een rol gaan spelen in het vasthouden van het water.
1: Ja, dus je kan eigenlijk de natuur gebruiken in de strijd tegen de klimaatverandering.
0: Ja, ja, wij zien natuurlijke oplossingen echt wel iets voor de komende eeuw. We kunnen niet alleen maar techniek blijven gebruiken om ons water te beheersen met pompen. Maar we zullen ook gebruik moeten maken van de potentie die gewoon in de natuur aanwezig zijn.
1: Nou, gaan jullie de komende week met een internationaal gezelschap van collega's voor jou, denk ik. Maar ook van allerlei mensen die met veengebieden te maken hebben. Erover praten, ervaringen uitwisselen. Ja, voornamelijk Europees, denk ik. Hè. Nou hoor je ook wel in aanloop al naar die conferentie van ja, in Nederland doen we het eigenlijk wat dat betreft met natuurherstel niet zo heel erg goed. Er zijn in ieder geval landen waar het veel beter gaat. Denemarken schijnt heel goed te gaan met herstel van veengebieden. Ierland. Dus wij doen het in Nederland eigenlijk nog niet zo goed. Dus we kunnen wel een tandje bijzetten, toch?
0: Ja, we kunnen zeker een tandje bijzetten. En het is ook denk ik heel goed om te kijken waarom het in andere landen dan op sommige punten beter gaat. En Denemarken wordt op dit moment gewerkt aan de omvorming van landbouwgronden op veen naar natuur, moeras, andere soorten natte omstandigheden, wetlands. En daar is echt 15% van het totale landbouwareaal van Denemarken bij betrokken. Ja. Dus dat is echt een enorme hoeveelheid grond die daar omgezet gaat worden.
1: En daar werken boeren wel aan mee?
0: Daar werken boeren aan mee. En het interessante is dat er zelfs politieke winst gehaald is met dit soort plannen. Dus de Deense bevolking heeft gezien van dit is nodig voor ons land om verder te komen.
1: Nou, hoe zouden we dat in Nederland moeten aanpakken?
0: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er politieke leiders, maar ook leidersfiguren uit de landbouwwereld en uit de natuurhoek echt gezamenlijk tot een plan komen van hoe je dat gaat doen in de komende, pak een beet 10, 20, misschien wel 50 of 100 jaar.
2: Wiebe Borre, hydroloog bij Natuurmonumenten in de oostelijke binnenpolder van Tienhoven, in gesprek met Henny Radstaak. Wat kunt u zelf nou doen om veengebieden te beschermen, behalve natuurorganisaties en landschappen steunen? Koop bijvoorbeeld in tuincentra geen potgrond die afkomstig is uit de Baltische Staten. Veel van die potgrond bevat veen en dat is gewonnen in kwetsbare natuurgebieden in Estland, Letland en Litouwen. Er is namelijk ook potgrond zonder veen te koop. Nou, let daar op.

0: was toch even een Ennio Morricone fluitje aan het eind. Mr. Beecham uit de speelfilm My Brilliant Career, waarvoor de Australische componist en producer François Tétaz muziek schreef. Dinsdag is de start van het meteorologische najaar, maar voor vogelaars is het al lang herfst. Veel steltlopers zijn klaar met het broedseizoen, zitten volop in de najaarstrek. Volkert Jan Hoogstra van het YouTube-kanaal Vogels van Nederland is op dit hoogtepunt van de ornithologische herfst met verslaggever Gert Elbertsen aan de Friese Waddenkust bij Westhoek.
1: Nou, we hebben een klein stukje door het riet gelopen, door een paadje. We komen nu uit op een open kwelder. In de verte zie ik slip liggen.
2: Ja,
1: jij kijkt direct even met je verrekijker.
2: Ja, ik kijk nu gewoon niet zozeer welke vogels er zitten, maar meer waar ze zitten en hoeveel het er zijn.
1: Okay.
2: Want je ziet dat er nu nog best wel een aardige slikplaat ligt. Ondanks dat het al bijna hoog water is. En dat is hier soms afhankelijk van hoe hoog het water precies komt, hoe dicht de steltlopers, hoe dichtbij ze komen.
1: Want straks is het hoog water.
2: Ja.
1: Over ruim een half uur. En dan komen ze dus dichterbij. Dan kunnen we ze beter bekijken.
2: Ja, klopt. Dan komen ze nog dichterbij. We gaan het zien. Op dit moment kun je nog niet echt de steltlopers herkennen. Ik zie wel wat bombekplevieren lopen. Die lopen vaak wat verder op het slik. Die zitten niet aan de waterrand. Je ziet wel wat aantallen scholexen staan. Die staan vaak ook al wat hoger op het slik. Maar soorten als de bontstrandloper, kanoet, de rosse grutto, die zul je toch vaak meer aan de waterrand zien. Dus dan moet het water toch echt hoger komen, wil je die mooi kunnen bekijken.
1: En dat zijn steltlopers.
2: Ja.
1: Dit is de tijd van de najaarstrek van de steltlopers.
2: Ja, klopt. De najaarstrek voor steltlopers begint eigenlijk al in juni. En die eindigt vaak in september. Sommige zelfs in oktober komen nog wel door. Maar augustus is echt de topmaat. Dan heb je de grootste variatie en de grootste aantallen.
1: Dus eigenlijk voor jou als vogelaar is de herfst al lang en breed bezig.
2: Ja, dat zeggen we wel eens gekscherend, maar 1 juli dan begint het najaar al. Dan moet het nog zomer worden, maar voor vogelaars is het dan al najaar. Je hebt een heel aantal verschillende soorten steltlopers ook. Je hebt bijvoorbeeld de snippen, dat zijn echt die bruine met die gouden strepen. Je hebt de franjepoten, die blijven zwemmen op het water. De plevieren, die pikken juist van het oppervlakte pikken ze de beestjes op.
1: Ja.
2: En dan heb je echt die vogels met die lange snavels, de wulpen, de grutto's, de kluten. De krombekstandlopers die pikken echt met hun snavel diep in de modder om daar de beest uit te halen. Ja. Dus je hebt heel veel verschillende families eigenlijk binnen de steltlopers.
1: Je hebt de boer hier even gescand. Wat gaan we nu doen? Blijven we hier staan?
2: Ja, we lopen even iets verder. Ik zie er ook al iemand anders staan. En dan gaan we even de telescoop opzetten. En dan kan ik met de telescoop even wat beter kijken en wat er loopt.
1: Oh ja, hier staat ook een vogelaar.
2: Ja, en daar verderop zit nog iemand.
1: Ja, een beetje verdekt opgesteld. Hoi.
2: Maar we kunnen gewoon hier gaan staan, gewoon vrij aan het begin. Je wil niet te ver op de kwelder lopen, want dan als het hoog water wordt en de vogels die zien je, dan worden ze bang. En dan gaan ze misschien heel ergens anders zitten. En dan gaan we eens even met de telescoop kijken welke soort we kunnen vinden.
1: Terwijl jij je statief opzet, kijk ik even naar dit prachtige beeld. Het blijft toch zo bijzonder. Je ziet een heel dun streepje Waddenzee. En daaronder dat drooggevallen slip. En daarboven een prachtige heldere hemel. Met alleen in de verte wat streepjes wit van wat wolken.
2: Bij steltlopers ook altijd goed op moet letten is het geluid. Ik hoor bijvoorbeeld nu het roepje van een gauwplevier. Ik hoor een watersnip.
1: Oh.
2: Kijk, en hier zie je ze aankomen. Twee watersnippen.
1: Ja, vrek. Die vallen achter ons in.
2: Eens even kijken.
1: De telescoop erbij.
2: Kijk, hier zien we bijvoorbeeld, je kunt er wel even doorheen kijken, zo mooie zilverplevieren lopen. Nog helemaal mooi zomerkleed. Echt het zwarte en het witte.
1: Echt op het slip of daarachter?
2: Ja, echt.
1: Oh, oké.
2: Hey, Michel.
1: Hi, hallo.
3: Hallo.
1: Een andere vogelaar is erbij komen staan. Oh ja, ik zie de zilverplevier. Heel mooi.
2: Ja, heel mooi.
1: Die zwarte borst inderdaad en nek. Gaaf. En ik zie ook kluten.
2: Ja, klopt. Nou, hiervoor staan twee gauwplevieren. Altijd spannend om even te kijken in deze tijd van het jaar. Want je hebt ook de Amerikaanse en de Aziatische.
1: Die zijn zeer zeldzaam.
2: Ja, die zijn zeer zeldzaam in Nederland. Maar dit ziet eruit als twee gewone gauwplevieren.
1: En hoe zie je dat?
2: Nou, je ziet het aan de verdeling van het wit en het zwart. Een Amerikaans is bijvoorbeeld veel zwarter en heeft een witte wenkbrauwstreep die beneden bij de borst uitloopt in een dikke druppel. En de Aziatische goudpervier zie je vooral aan het silhouet. Die staat hoger op de poten, heeft een veel langere snavel en heeft een wat kleiner lijf.
1: Ja, ik kijk nu naar die twee goudpervieren door jouw telescoop. Ze staan er heel parmantig tussen het zeekraal of zo.
2: Zeekraal is het volgens mij, ja.
1: Maar dit is wel echt hogere vogelkunde dus eigenlijk. Al die kenmerken die jij net beschrijft, daar moet je wel gevoel voor krijgen.
2: Ja, het is heel veel ervaring. Gewoon heel veel in de boeken neuzen. En gewoon heel veel doen in het veld. Kritisch blijven.
1: Al die beesten die ik nu zie, hè, zijn dat nou trekvogels? Die broeden hier niet per se?
2: Nee, klopt. Die broeden hier niet. Nee, dit zijn allemaal trekvogels. Nou, de bontbekpervier broedt wel in Nederland her en der.
1: Oké.
2: Maar is niet heel algemeen tegenwoordig als broedvogel. En de meeste die we hier zien, dat zijn toch echt wel trekvogels.
1: En waar broeden ze?
2: Vaak in de Arctische toendra. Dat is echt heel flink noordelijk. Ja. Ja.
1: Siberië, Noord-Scandinavië.
2: Ja, precies.
1: Spitsbergen misschien wel.
2: Ja, inderdaad. Ik had hier trouwens ook nog een kleine strand open. Misschien ook wel even laten zien.
1: Ja, zeker.
2: Kom even terugvinden.
1: Hier echt op het slip.
2: Hij loopt hier tussen de bontbekpervier. Je ziet wel, hij is best wel grijs en hij is iets kleiner dan die bontbekpervieren. Hij heeft ook geen zwarte buik zoals de bontstand lopen.
1: Oh, wat een leukert. Ja, het loopt behoorlijk snel. Dus ja. Je moet je telescoop een beetje meebewegen. Het water lijkt ook wat meer onze kant op te komen, hè?
2: Ja, maar ik ben bang dat het niet heel veel hoger gaat komen. Want het is nu 9:30. Ja, het kan nog een kwartiertje, 20 minuten hoger. Dus het zal niet heel veel verder komen.
1: Oké.
2: Hier zien we midden in beeld een vogel. Die is zich aan het poetsen en die heeft nog vrij rode buik. Dat is de krombekstrandloper.
1: Ja, hij staat echt met zijn kop onze kant op.
2: En rode vlekken heeft alleen van die kleine strandlopers dan de kanoet en de krombekstrandloper. Maar de kanoet is veel platter, met een wat kortere nek, kortere snavel. En door de houding van de vogel zie ik dan direct dat het een krombekstrandloper is.
1: En als ik heel goed kijk, zie ik ook dat zijn snavel iets gekromd is.
2: Ja.
1: Zijn bekje heeft iets een kromming naar beneden. Ja. Hoe kan het dat die najaarstrek zo vroeg begint voor die beesten? Of andere soorten die ik associeer met de winter, met de herfst. Ganzen, koolganzen, koperwieken, kramsvogels. Ja, dat moet allemaal nog komen.
2: Ja, dat is echt voedsel gerelateerd en ook broedbiologie gerelateerd. Nou, je hebt ook bepaalde vogels die hebben geen partner kunnen vinden of het nest is gepredeerd of mislukt. Die vliegen dan ook gelijk alweer naar het zuiden.
1: Dan wagen ze geen tweede poging, maar dan gaan ze gewoon terug.
2: Nee, dat is omdat de voedselexplosie in het Arctisch gebied, dat is maar heel kort. En als ze dan te lang blijven, dan lopen ze op een gegeven moment risico dat het voedsel, dat er te weinig voedsel is, dat ze niet meer genoeg kunnen aansterken om de trip naar het zuiden te maken.
1: Ja. Omdat het broedseizoen dus zo extreem kort is in de Arctische gebieden, komt die najaarsmigratie gewoon heel snel op gang. Dat kan, zoals je zegt, al in juni, juli beginnen.
2: Ze willen zo snel mogelijk weer naar hun vertrouwde plek toe.
1: Hoeveel vogels zouden wij nou zien?
2: Nee, ik kan dat achterste kan ik niet tellen, maar ik schat zo'n 30.000 à 40.000.
1: Ja, dat is bizar, toch?
2: Ja.
1: Is dat ook wat de Wadden voor jou zo mooi maakt?
2: Ja, die wolken, nou, we zien ze vandaag niet omdat het water niet zo hoog komt, maar die wolken met steltlopers, dat is toch iets dat staat op je netvlies gegrift. Dat is zo prachtig, dat is niet voor te stellen.
1: En dan hoef je helemaal geen extreme zeldzaamheid te zien?
2: Nee. Ik ga altijd vogels kijken met de hoop iets zeldzaams te ontdekken. En ik probeer ook altijd scherp te blijven op iets zeldzaams, dat ik niet verslap en dat ik niet denk van nou, ik ga wel weer. Maar uiteindelijk geniet ik gewoon van de vogel zelf. Ik kan prima genieten van een paar krombekstrandlopers ertussen. En dan heb ik niks zeldzaams ontdekt. Maar dan ga ik toch met een voldaan gevoel naar huis. En je ziet nu ook wel, het water is nu op zijn hoogste punt gekomen. En alles is tot rust gekomen. Je hoort ze niet meer. Ze vliegen niet meer. Ze zitten bijna allemaal. Zitten ze nu lekker te slapen. Te wachten tot ze weer terug het wat op kunnen.

0: Het derde deel uit de fantasie op melodieën uit de opera Willem Tell van Rossini. Giorgino, ja, god, nou, dat doet er niet toe. Onze muzieksamensteller Renald Ruiter die schrijft soms dan achter iets bijzonders over die muziek. En hierbij zei hij virtuoos gespeelde track. Virtuoos. Sol Gabetta, Victor Julien Lafievre en Luca Maggiariello. Die waren het. De Venolijn, er is weer gebeld met 035-6711-338.
1: Met Jacques Witteveen op ons landje in Stolwijk zien wij sinds een week twee rupsen van de koninginnenpage. We zijn nu terug op het landje en we zien er nog maar één. Dat is wel jammer, maar die is al echt gegroeid. En de vlinders zijn prachtig, maar de rupsen mogen er ook zijn. Wat een beest. Als ze gaan verpoppen, melden we ons weer.
2: Met Mirna Janssen uit Almelo. Ja, ik ben nog onder de indruk van wat we zo even zagen. We wilden een kopje koffie buiten drinken. En opeens zie ik een grote vogel aankomen. In de lucht natuurlijk. Het lukte nog net een paar foto's te maken. 25 stuks waren het wespendieven. Nou, zo bijzonder. Wat hebben we genoten.
3: Met Sjoerdje Hak uit Herksen. Vanmorgen in het water naast het huis, wat nu ondiep is, stonden meer dan 20 lepelaars. Ik durfde de keukendeur niet open te doen, want als ze mij zien, dan zijn ze weg.
4: Met Elske Bavelaar uit Den Haag. Zondagavond hoorde ik eindelijk weer in Hoofdduin het roepen van een uilenpaar, dat kiwi en het antwoord. Het maakte mij gelukkig.
5: Gerben van mij uit Leens. Bij ons in het dorp, in Leens, heb ik op deze dinsdag 25 augustus nog meerdere boerenzwaluwen gezien. Een beetje laatstelingen dus.
6: Maaike van de Baankruis in Almen. Het is zaterdagavond, 22 augustus. Ik kwam net na nog een laatste klusje weer de receptie binnenlopen en daar zag ik iets op de grond liggen wat er nog niet lag toen ik naar buiten ging. Ik liep dichterbij en zag dat het een pad was. Blijkbaar even het pad kwijt. Toen zag ik iets geks aan hem. Er was iets mis met zijn neus. Wat gezwollen en met open plekken. Na wat onderzoek op internet vond ik dat dit een aantasting is door de larven van de groene paddenvlieg.
7: Deze urntjeswesp heeft het heel erg naar zijn zin in mijn achtertuin.
8: Is kleiachtige aarde aan het verzamelen. Vliegt af en aan.
7: Groeten uit Vreeswijk Nieuwegein van Marjan Blom.
9: Dag, met Hans Gartner in Nes. Het wat zingt. Het is strak blauw. Oost 4. Een stevige wind. Maar er is heel veel trek. Want ik sta nu op de dijk en ik kijk over het wat en ik zie overal bontbekplevieren. Ik hoor overal bontbekplevieren. Ik zie een groep van 26 lepelaars. Ik zie een groep van 9 grote zilverreigers. En ik zie ook, en die komt mijn kant op, ik zie een visarend die langs de dijk jakkert. En verder zijn er ontzettend veel gele kwikstaarten. Dat maakt het bijzonder, want dat is meestal niet gebruikelijk meer in deze tijd. Wel in het voorjaar richting oost, maar niet in het najaar richting west. Het is een prachtige dag. Er staat veel wind, maar het is alleen maar genieten. Dag!
0: Dag Hans en alle andere bellers met de Venolijn. Blijf bellen 035-6711-338. Giorgino Rossini, de jury is eruit. We hebben het er net over gehad. Dus er hoeven geen mailtjes meer over verstuurd te worden. En de jury zit om mij heen, namelijk de jury van de Natuurboekenprijs 2026. Vandaag worden de laatste 5 titels bekendgemaakt die kans maken om als winnaar uit de bus te rollen in onze uitzending op 27 september. Aan tafel Jean-Pierre Gele, juryvoorzitter Jean-Pierre van de Volkskrant. Goedemorgen, Jean-Pierre.
10: Goedemorgen.
0: Jocelyn Kwant van Landschappen NL. Jocelyn, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: En Marlijn Snijders van Vroege Vogels. Ja. Jocelyn, jullie moesten van 15, de longlist, uiteindelijk 15 naar 5.
11: Ja.
0: Heeft dat moeite gekost?
11: Ja.
0: Ja?
11: Ja, want
10: ik raak dan toch een beetje verliefd op al die boeken. En dan moet je afscheid nemen. En dat vind ik soms moeilijk. Maar het moet.
0: En bij die boeken die afgevallen zijn, daar zaten voor jou ook nog wel toppers.
10: Ja,
0: wel winnaars
10: eigenlijk
0: bij.
10: Vind ik dat iedereen alles gewoon moet kopen en lezen.
0: Nou, die longlist staat volgens mij ook nog wel op onze site. Maar goed, nu moeten we natuurlijk toe naar de shortlist. Jean-Pierre, hoe leeft dit nou in de natuurboekenwereld? Zitten er nu uitgevers, auteurs, tekenaars aan de radio gekluisterd?
11: Ja, ik vrees van wel, ja. Wij krijgen ieder jaar natuurlijk wel reacties uit de boekenwereld. Mensen die blij zijn, vooral als ze tot de genomineerden behoren.
0: Ja.
11: En vooral de mensen die winnen natuurlijk. Maar ja, dat is het wezen van prijzen. Er zijn ook mensen die dat, als ze niet winnen, dat ervaren als afvallen en afgewezen worden. En ik probeer altijd met mannenmacht te betogen dat dat helemaal niet de opzet is. Maar het hoort er wel bij. Ja, het is een soort spelletje, zou je kunnen zeggen. Je probeert wel echt inhoudelijk serieus het beste boek te kiezen, maar het beste boek bestaat niet.
0: Nee, er zijn er natuurlijk ook wel die, ik zal geen namen noemen, maar ook wel zeg maar goede bekenden van de show, die ook echt inmiddels een pokhekel hebben aan prijzen. Want die dat kan niet.
11: Ik ken ook uitgevers die zeggen prijzen zijn allemaal onzin. Ja, en dat is ook zo.
0: Nou, maar het is ook heerlijk onzin. En we gaan het toch gewoon
12: aan. En wat ook leuk is, sorry, ik kom nog heel even tussendoor. Ja. Wat ook zo leuk is, is dat je nu ziet dat ze die longlist, dat ze die bij boekhandels neerleggen.
0: Ja.
12: En dat vind ik zo grappig. Dan kom je daar binnen en denk je, ach, we hebben een eigen hoekje.
10: Ja, dat is heel leuk.
12: Vind ik, ben ik echt trots.
0: Nou ja, het is ook
11: maar dat is ook precies de bedoeling van deze prijs en ook wel van andere prijzen, denk ik, dat we aandacht vragen voor het natuurboek als fenomeen. En kijk eens wat een mooie wereld daarachter schuilt.
0: Ja. En is die aandacht er?
11: Ja, in mijn beleving wel. Ja. We doen het nu 10 jaar. Hè, en in de loop van de jaren, ik zal niet beweren dat het door die prijs komt, maar het aanbod van natuurboeken en van mooie, interessante, goede natuurboeken is echt toegenomen. Ja. Dit jaar was het aantal trouwens iets minder. Maar dat is denk ik
0: een beetje toeval. Laten we nou maar eens naar die lijst gaan. Jocelyn, jij begint geloof ik, hè? Het zijn er 5.
10: Ja,
0: die werken ze 1 voor 1 af.
10: Ja, ja? Oké. Okay, begin ik met Jack P. Thijssen, Meester in het Paradijs.
0: Ja.
10: Dat is de eerste dan van de 5. Ja, fantastisch boek. Heel compleet.
0: Hij zit natuurlijk te luisteren.
10: En dat is ook een grootheid, heb ik begrepen. Dus Dick van der Meulen.
0: Ja,
10: fantastisch. Ja, ik bedoel, ik ben niet als zoals jullie, zoals ingevoerd. Ik ben maar boswachter. Maar,
0: je bent wel de lezende boswachter.
10: Ja, oké, dat is waar. Maar ik vind het echt een fantastisch boek. Ik vind de platen mooi. Het is mooi uitgegeven. Het is heel compleet. Dick van der Meulen is dus alles langsgelopen waar Jack P. Thijssen vroeger verhalen in de Groene Amsterdammer over heeft geschreven. En al zijn columns en overal waar hij over voorschreef. Voor wie het niet weet, heel veel mensen van mijn generatie weten niet wie Jack P. Thijssen is. Ja. Maar hij is net als Thorbecke de grondlegger is van de parlementaire democratie, is Jack P. Thijssen de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland. En iedereen zou gewoon moeten weten wie deze man is. En die heeft gewoon heel veel geschreven over de Nederlandse natuur. En dat is op zichzelf die Verkade-albums. Die zijn al prachtig. Maar Dick is nu ook alles weer langsgelopen. Hoe ligt het er nu bij? Ja, dat is natuurlijk vaak niet zo best. Maar soms ook gewoon echt nog, nou, misschien beter dan Jack ooit had durven dromen. Zoals De Duinen, die zijn nog steeds heel goed.
0: Ja. Het is een verhaal over Jack P. Thijssen.
10: Ja.
0: En ook een verhaal, gelijk, schrijft Dick, over onze Nederlandse natuur.
10: Ja,
0: over de stand.
10: Ja, dat is dan de rode lijn, een beetje. Ja, en het is heel compleet. Dus de brieven van Jack en waar die allemaal heeft gewerkt. En er was een schoolmeester. En wat ik niet wist, is dat hij ook schoolmeester is geweest op een school in de Jordaan. En dat hij dan Amsterdamse kindertjes mee in de moerasgebieden nam rond Amsterdam om ze de natuur te laten zien.
0: Ja. Wij moeten door naar een volgend boek, want er zijn er 5.
10: Jammer.
0: We willen er allemaal eventjes iets over horen natuurlijk. Ga jij door of gaat Merlijn door? Hoe doen jullie dat? Jij, oké.
12: Ja. Crossbill Natuurgidsen heeft nu ook eindelijk na heel veel andere locaties een Crossbill Guide over Nederland gemaakt. Ik noem even de schrijvers Dirk Hilbers en Constant Swinkels. Ik vind het fantastisch. Je kan natuurlijk zeggen, er zijn genoeg reisgidsen, wandelgidsen, fietsgidsen over Nederland. Maar dit is alles tezamen. De hele geschiedenis van ons landschap. Wie je waar kan vinden. Het is heel bijzonder. En je gaat ook gewoon, als je door dat boek bladert, steeds meer van Nederland houden.
0: Ja.
12: Denk je, oh, daar ben ik nog niet geweest. En dan moet ik weer die watersalamander ergens gaan zoeken. En dit en die plant daar.
0: Het is natuurlijk leuk dat heel veel mensen hebben natuurlijk reisgidsen thuis. En de een heeft de reisgidsen van Bali en dan ook Colombia. Maar gewoon eens een keer een reisgids van Nederland. ter hand nemen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk.
12: En ook onze natuur in de Europese context geplaatst. Dus ook daarin hoe bijzonder wij in sommige delen zijn. Echt, ja, heel bijzonder. Mooi.
0: Mooi. Mooi uit. En ook echt om mee te nemen. Je neemt hem
12: kan
0: mee in de fietstas.
12: Zo in het tasje mee. Huppakee.
0: Ja. En het zijn er twee. Oh, het is een hele serie.
12: Nee, het is niet een hele serie. Dit is deel 1 en 2. Hebben ze bij Nederland in twee delen gedaan.
0: Okay.
12: En dit is eigenlijk het achtergrondboek. Dat mag thuis blijven. Maar hier, we gaan de route nemen. Hup, in de tas.
0: Oh, zo werkt het. Ja, ik zag achter. Ik dacht, dit is de achterhoek. Maar de achtergrond.
12: Achtergrond.
0: Oké, dat is de crossbill. Crossbill Nederland. Jean-Pierre?
11: Ja. We hadden het over Jack P. Thijssen. En daar is wel eens vaker een boekje over geschreven, zoals iedereen misschien wel weet. Maar nooit over Anna Weber van Bossen. Ik vroeg bij de longlist jou al, heb je daar wel eens van gehoord?
0: Nee,
11: natuurlijk.
0: Nee.
11: Ik moet bekennen, ik had er ook nooit van gehoord. Maar Anna Weber van Bossen was begin vorige eeuw de eerste vrouw die een eredoctoraat kreeg, omdat zij algendeskundige was. Zij deed belangrijk onderzoek. Zij werd op 26-jarige leeftijd weduwe. En deed eigenlijk ook daarvoor al niets liever dan een beetje grabbelen in modderig water. Op zoek naar algen. En die vrouw die heeft helemaal in haar eentje zich ontwikkeld tot de eerste belangrijke Nederlandse vrouwelijke zeebioloog. En ze is wereldberoemd. Ze heeft baanbrekend onderzoek gedaan, met name met algensoorten in Azië. Nooit iemand van gehoord.
0: Hoe heet het boek?
11: Nou, er is een soort van biografie over haar verschenen, door Andrea Kieskamp geschreven. Het boek heet In lange rok de koraalriffen op. En dan tussen haakjes Anna Weber van Bossen, algendeskundige. Uitgegeven bij de Walburgpers. Het opent een blik op eigenlijk een groep vrouwen die ik totaal vergeten is. Want er worden en passant nog wat meer vrouwen genoemd in dat boek. Die allemaal een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Maar we hadden het altijd maar over Jack P. Thijssen. Ja. Maar nooit over die vrouwen. En dat is wel een eigenlijk baanbrekend.
0: En behalve een belangwekkend verhaal ook. Lekker geschreven door Andrea Kieskamp.
11: Ja, mooi uitgegeven. Vol met verrassingen eigenlijk. Het is niet een heel dik boek. Dat had uitgebreider gekund nog misschien. Maar dat is allemaal bijzaak wat ons betreft. Het is vooral de totaal verrassende nieuwe blik op een geschiedenis die wij helemaal niet kenden.
0: In lange rok de koraalriffen op door Andrea Kieskamp. Wie gaat er, want we hebben er nu drie gehad. Wie gaat er door?
10: Ja, ik.
0: Jocelyn?
10: Miniatuurwereld, de kracht en pracht van korstmossen. Van drie auteurs. Harold Tiemans, Henk-Jan van der Kolk en Ron Poot. Uitgegeven bij Noordboek. Ja, als je het hebt over verrassingen, dan is dit boek echt heel verrassend. Het is zo mooi. Het is eigenlijk ook een beetje een fotoboek. En het werpt eigenlijk de spotlights op de korstmossen. De wonderlijke symbiose tussen algen en schimmels. En ja, ik kan het
0: omhoog,
10: niet zien. Ik hou iets omhoog
0: voor de camera daar.
10: Met een knalroze korstmos. En dit is eigenlijk wat er gebeurt als je je loepje of je vergrootglas op een boom of een steen of een paaltje werpt. En dan zie je in één keer dat daar, bijvoorbeeld oude paaltjes, hè, daar groeit dan dat bekertjesmos op. Dat zijn gewoon piepkleine groene bekertjes. Zo mooi. En wat dit boek ook doet, is het super toegankelijk beschrijven. En die foto's zijn geweldig. 8% van de wereld is bedekt met korstmossen. Dat is echt superveel.
11: Dat plakjes kauwgom zijn als ik het toeplaat.
10: Nou, inderdaad. Maar en wij mensen zijn natuurlijk maar passanten. We worden 80 jaar als we een mazzel hebben. Maar korstmossen, die blijven. Die waren er. En die blijven doorgaan totdat wij hier niet meer kunnen overleven. Maar dit zijn extremofielen. Dus die kunnen overal tegen. Die gaan gewoon nooit dood.
0: Ja, als je inderdaad je loepje erop richt, dan ben je in één keer op. Alsof je opeens in het mooiste plekje in het regenwoud bent of zo. Of inderdaad, stammetjes en kleuren en kelkjes. Het is waanzinnig.
10: Echt 50 tinten geel in één dingetje. En het baardmos.
0: En dit zijn alle korstmossen van Nederland? Of is het er gewoon een prachtige selectie?
10: Het is een prachtige selectie. Ook andere soorten staan worden wel aangestipt. Maar vooral inderdaad wat wij zelf kunnen tegenkomen hier. Ja.
0: Oké, dan hebben we er vier gehad en hebben we er nog één.
11: Een vrouw waar je misschien wel nooit van gehoord had. Tine Hens.
0: Ja.
11: Tine Hens is een Vlaamse schrijfster, journaliste. En die heeft een heel mooi boek gemaakt. Archief van mogelijk verlies heet het. En daarin bezingt ze eigenlijk de soorten, de verschijnselen die misschien wel op verdwijnen staan. Gezien de ontwikkelingen in de natuur en met de aarde. En het mooie is, zij doet dat op een hele mooie, fraaie manier. Stijlvol, non-fictie en fictie gemengd. En ik ga je even de eerste zin voorlezen. Dan krijg je alvast een indruk. Toen ik de mail met als onderwerp gedachten opende, beeldde ik me net in hoe een vis met zijn staartvin een man tegen de grond sloeg. Kijk, dan heb je mij meteen te pakken.
0: Ja.
11: Overigens, in die inleiding beschrijft ze ook meteen dat ze haar uitgever had gesproken over het idee, ja, ik wil iets doen met de achteruitgang van soorten. En toen begon die uitgever natuurlijk met een mail dat hij graag iets wervender, hoopvollers en positiefs wilde in een boek over achteruitgang. Dat herken ik. Ik voor mijn krant, de Volkskrant, worstel ik ook met dat probleem. Je moet iedere dag schrijven over wat er nou weer verloren gaat en kapot gaat. Maar de lezer heeft ook behoefte, en ik zelf trouwens ook, aan een beetje perspectief.
0: En wij kennen bij Vroegvogels die uitdaging ook.
11: Ja. Nou, en zij slaagt er heel goed in. Bij uitgeverij EPO, dat is ook niet heel bekend in Nederland. Want het is dus allemaal heel erg Vlaams, maar ook ontzettend mooi. En zij, het is vooral haar stijl. En ze bezingt verdwijnende dingen als de korenbloem, de spreeuwenwolk. Maar ook het verdwijnen van sneeuw en gletsjers. Hè. We zitten midden in de Nepal-ellende. Ja. Ik schrik me dood wat er met die gletsjers kan gebeuren. Zij bezingt dat echt heel fraai.
0: Dank jullie voor het presenteren van die shortlist voor deze vijf boeken. De vijf boeken, de titels, daarover staat alles op onze website. 27 september maken we in de uitzending bekend wie er gaat winnen. Dan zijn jullie er ook weer, Jocelyne, Merlijn en Jean-Pierre.
11: Het publiek mag ook iets zeggen.
0: Het publiek mag ook iets zeggen, precies. Dat is heel goed, want er is een publieksprijs. Nou, vertel jij het nog even in 20 seconden.
11: Het is heel simpel. Het publiek mag het werk van onze jury overdoen. Die mogen zelf een keuze maken. Zie jullie site. En daar volgt een aparte prijs uit.
0: Ja, uit deze vijf boeken.
11: Uit deze vijf boeken.
0: En iedereen die meedoet, maakt kans op het boekenpakket. En dan win je deze vijf boeken.
11: Ja, nou wat wil je
0: dat
11: nog meer?
0: Dat is al verschrikkelijk leuk. Dus even alles op vroegevolgs.bnervaren.nl. Laura Stek, Laura, goedemorgen. OVT, heel kort, wat gaan jullie doen?
13: Ja, goedemorgen, Menno. Klaasien uit Zalk, kennen jullie haar nog?
0: Zeker.
13: Daar ligt een biografie over, de kruidenvrouw uit de jaren 90. Dus we gaan kruidentips bespreken van Klaasien. En wie was zij eigenlijk?
0: Ja, niet te verwarren met Berendien uit Wisp.
13: Precies. Dat was Wim de Bie.
0: Wim de Brie, precies. Dank jullie wel. We gaan zo direct luisteren, Laura. Wij eindigen met de leukste, mooiste, vul maar in, Venolijn-melding van deze week. Dag.
2: Met Mirna Janssen uit Almelo. Ja, ik ben nog onder de indruk van wat we zo even zagen. We wilden een kopje koffie buiten drinken. En opeens zie ik een grote vogel aankomen. In de lucht natuurlijk. Het lukte nog net een paar foto's te maken. 25 stuks waren het wespendieven. Nou, zo bijzonder. Wat hebben we genoten?
14: NPO Radio 1. Human.
15: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde, en Duperons niet altijd eenvoudige omgang daarmee, staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Billy Rensen, met zijn biograaf Kees Snoek.
16: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat blijft.
14: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
28: Ik lijk wel gek!
26: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
29: NPO Radio 1.
30: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat het de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waar er meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. En daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder die ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. Ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Dan ook wel wat ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
32: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
34: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar.
0: Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
29: NPO Radio 1. VPRO.
9: OVT.
29: Over de onvoltooid verleden tijd.
9: Laura Stek.
10: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag natte sneetjes roggebrood op je hoofd tegen hoofdpijn. Of een papje van aardbeien en slaolie voor je wintertenen. Het zijn tips van de bekende kruidenvrouw Klazien uit Zalk, die in de jaren 90 regelmatig op tv kwam. En vervolgens gepersifleerd werd door Wim de Bie. Nu ligt er een biografie. Hoe kreeg zij zo'n groot podium? En we hebben de voorlopig laatste aflevering van onze serie over historische protestliederen. En dit wordt vast de leukste, want we gaan ingezonde tips van luisteraars uitlichten. Van een 19e-eeuwse opera die leidde tot een opstand, tot een Russische ballade uit 2000, het begin van Poetin. En welk lied werd nou het allervaakst genoemd? Dat horen we zo. Verder praten we over de nieuwe tentoonstelling van de Nederlands-Hongaarse fotograaf Eva Besnieu. En middeleeuwenkenner Sanne Frequin is onze recensent van dienst vandaag. Sanne, jij gaat straks het boek Klit bespreken. Dat moet je toch even uitleggen op de zondagochtend.
11: Ja, zeker. Klit, het verhaal van de vrouwelijke lust. Dat is heerlijk. Bij een lekker ontbijtje met een eitje en een kopje koffie.
10: Goed, we gaan het zo horen. Maar we gaan nu eerst naar de oplopende spanning tussen Canada en de VS.
12: There is no way that is Lake America. It's Lake Ontario.
13: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world and it's not on.
10: Ja, dit zijn boze Canadezen, want het immense Lake Ontario op de grens tussen de VS en Canada zal voortaan Lake America heten. Volgens Trump althans. Het is een symbolische provocatie na een hoogoplopende handelsoorlog. Is dit nou een historisch dieptepunt in de relatie VS-Canada? Dat vragen we aan historicus Ivo van der Weideven, die een stuk schreef voor over de geschiedenis van Canada voor Geschiedenis Magazine. Welkom.
20: Hallo.
10: Ja, wat is er nu kort gezegd aan de hand?
20: Ja, een handelsoorlog. De twee buren hebben ruzie met elkaar. Trump vindt dat de Canadezen profiteren. Dat ze eigenlijk alle voordelen hebben van een Amerikaanse staat, maar er geen zijn. Nou, hij heeft eerder al gezegd, Canada moet eigenlijk de 51ste staat van de VS worden. En men heeft onderhandeld over afspraken over die handel die dan eerlijker zouden moeten zijn in Amerikaanse ogen. Maar de Amerikanen stelden dusdanig hoge eisen dat de Canadezen zoiets hadden van, ja, dan komt onze soevereiniteit daadwerkelijk in het geding. En dat willen we niet. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de hele geschiedenis van Canada en de VS samenvat.
10: Ja, want premier Carney die laat zich niet bedielen, zeg maar. Neemt een vrij ferme positie in. Ja, hoe reageert hij?
20: Nou ja, hij heeft echt gezegd, er zijn drie dingen die de Amerikanen op tafel hebben gelegd. De Canadese auto-industrie, Guthrie die moest eigenlijk min of meer naar Amerika verplaatst worden. De Canadezen mochten geen eigen handelsverdragen afsluiten, maar moesten die Amerikaanse tarieven volgen die Trump overal en ergens rondsmijt. En misschien nog wel het meest tekenend was dat Trump vond dat dat gedoe met die Franse labels in Canada, dat dat gedaan moest zijn, want dat was alleen maar lastig voor Amerikaanse producenten.
2: Ja, dus hij wil eigenlijk niet meer in het Frans op zijn producten zetten wat erin zit.
20: Nee, dus dat, en dat willen de Canadezen absoluut wel, want zij hebben die minderheden veel hoger in het vaandel staan. Niet alleen de Fransen, maar ook de First Nations. En daar, ja, daar hecht men echt aan.
2: Ja, en Carney heeft in het Frans teruggereageerd, geloof ik, tegen Trump.
20: Ja, ja, en hij wil ook geen dochteronderneming van de VS worden. Dus dat, ja, die spanning die is daar wel. En je hoorde net ook dan de Canadezen in de straat, die volgen dat ook. Die zijn, ja, wij kennen ze een beetje als bedeesd en de rustige versie van de Amerikanen. Maar nu zijn ze echt wel nationalistisch en zijn ze ook bij sportwedstrijden door het Amerikaanse volkslied heen aan het fluiten en zo. Dus dat loopt wel hoog op.
2: Ja, ja, dus Trump heeft het tegenovergestelde bereikt eigenlijk.
20: Absoluut.
2: Nou gaat het natuurlijk over importtarieven, maar je zei het ook al, het gaat eigenlijk ook over die imperialistische vraag van wie is Canada, toch?
20: Ja, ja, en nou ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen het is van de First Nations, de mensen die er altijd al woonden. En je hebt dat koloniale tijdperk. En in het koloniale tijdperk was Canada eigenlijk van de Fransen. De VS, min of meer, nou, het belangrijkste deel wat onafhankelijk werd van de Engelsen. En eigenlijk hebben de Engelsen op een gegeven moment Canada in handen gekregen. In het eind van de 18e eeuw, de Zevenjarige Oorlog. De Fransen verloren die en de Engelsen namen die kolonie van de Fransen over, Nieuw-Frankrijk. En daarmee hadden ze ook een hele grote Franstalige katholieke minderheid. En,
2: ja, wat deden ze daarmee?
20: Ja, nou, die lieten ze in stand. In Engeland moest je natuurlijk de Anglicaanse kerk volgen. Maar in 1774 kwam er een Quebec Act. Quebec, dat is de naam van de grootste stad daar. Waarin werd gezegd, nou, de Fransen mogen hun eigen wetboek houden. Die mogen hun eigen geloof behouden. En hun taal mogen ze ook blijven spreken. Maar ze zijn wel onderdanen van het Britse Rijk. En wat niet veel mensen weten, is dat dat een van de paragrafen in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring was. Want de Amerikanen, die 13 koloniën die zich afscheiden, die waren daar absoluut niet mee eens. Die dachten, ja, dat is een weg voor het absolutisme om toch nog voet aan de grond te houden in het Noord-Amerikaanse continent. En tijdens de onafhankelijkheidsoorlog hebben ze vervolgens ook geprobeerd om Quebec en de rest van wat we nu Canada noemen te veroveren op de Canadezen. Dat mislukte. Ja. In 1775 zijn ze een nederlaag geleden bij Quebec. En toen zijn de Amerikanen alleen verder gegaan met hun 13 koloniën, de Verenigde Staten van Amerika. En de wat we nu Canadezen noemen, die noemen zichzelf toen nog niet zo, die bleven onderdeel van het Britse Rijk. En dat vonden ze eigenlijk ook wel fijn. Dat was zeg maar een beschermheer die lastige Amerikanen buiten hield. Er zijn ook nog een heleboel loyalisten vanuit de VS op de vlucht geslagen naar Canada. En iedereen die bij het Britse Rijk wilde blijven, die kon een veilig heen komen zoeken in Canada.
2: Ja, dus daar ging het eigenlijk een beetje uit de pas lopen.
20: Daar scheiden de wegen, ja.
2: En waarom kozen die Franstalige inwoners van Canada er eigenlijk voor om trouw te blijven aan die Britse kroon? Was het gewoon een goede deal zo, dat ze beschermd bleven?
20: Ja, dat was het eigenlijk. Dus de rechten die men had in het Franse koloniale rijk, die werden gewaarborgd. Nou, voor de kolonisten was dat helemaal prima. Zij mochten gewoon hun eigen taal blijven spreken. Ze mochten hun eigen geloof blijven uitoefenen. En konden vervolgens wel handelen met het Britse Rijk. Wat natuurlijk toen wel al in opkomst was. Hè. Dat was natuurlijk economisch voordelig. Dus men zag daar geen nut in om dan ruzie te gaan maken met iets waar je je geld mee verdiende en die je beschermde.
2: Ja, ze zijn ook nog heel lang onderdeel gebleven van het Britse Rijk. Die onafhankelijkheid die maakte niet echt vaart, zeg maar.
20: Nee, in de 19e eeuw is er wel een opstand geweest in 1832. Nou ja, en toen werden er concessies gedaan. Toen vond men het wel weer best. Men mocht zelf gaan besturen. Maar koning Charles is nog steeds het staatshoofd van Canada. Hij staat nog steeds op de Canadese dollar. En wat ik wel heel tekenend vond, is dat eigenlijk pas in 1982... Canada is in 1931 onafhankelijk geworden. Maar pas in 1982 hebben ze het geregeld dat als ze een grondwet wijzigen wilde doorvoeren, dat ze het niet meer bij het Lagerhuis in Londen hoeven te gaan navragen of dat mocht.
2: Ja, dat is eigenlijk heel recent pas. Ja. Ja. Nou is er één moment heel belangrijk, ook voor die verhouding tussen de VS en Canada. Ja, dat is 1812. Ja. Wat gebeurde daar?
20: Ja, de oorlog van 1812, zoals die in de geschiedenisboeken heet. Eigenlijk hadden de Engelsen het heel druk met Napoleon bestrijden op het Europese continent en ook op zee. En een van de dingen die ze deden was een handelsblokkade instellen. Onder andere bij bij de VS. Dus Franse schepen mochten niet naar de VS varen. Daar waren de Amerikanen pist over. En omdat de Britten zo druk hadden, dachten ze, nou, we kunnen wel eens kijken of we nu alsnog Canada kunnen veroveren. Dus men trok ten strijde. Dat ging allemaal heel amateuristisch. Dat was niet zo succesvol. In 1813 hebben ze wel Toronto, het heet nog York, maar Toronto bereikt en in brand gestoken. En het meest bijzondere moment is eigenlijk dan één jaar later een Britse wraakactie. De Britten die voeren naar Washington, hebben daar 26 uur lang de stad bezet en hem in de fik gestoken. Dus het Witte Huis brandde af, het congres brandde af. Als een soort wraakactie van, nou, jullie steken onze hoofdstad in brand, dan steken wij die van jullie in brand. En toen hebben ze eigenlijk besloten, nou, misschien moeten we dan toch maar over vrede gaan onderhandelen. De vrede van Gent in 1815. En sindsdien heeft men echt ervoor gekozen om elkaar met rust te laten.
2: Maar zit dat nog wel in het collectieve geheugen, zeg maar? Is dit wat alle Canadese schoolkinderen leren van, dit is wel waar de Amerikanen toe in staat zijn? Of?
20: Dat was heel lang niet zo. Regering voor die van Justin Trudeau, de conservatieve regering, die heeft er wel een soort nationale herdenking van gemaakt. Dus in 2012 heeft men wel 200 jaar de oorlog van 1812 herdacht. Ook om een beetje afstand te nemen van de VS. Nu zie je wel dat dat wat meer opkomt. En in de VS speelt het ook nog wel mee. Trump heeft wel ook een keer gezegd waarom voer je een handelsoorlog? Ze hebben hier ooit het Witte Huis in brand gestoken. Dus ze zijn tot van alles in staat, die Canadezen. Dus het leeft dus nog wel tussen die twee.
2: Ja, je zei al van daarna is het eigenlijk dus wel heel lang rustig geweest. Ja. Je had wel dieptepunten in de relaties. Ik geloof dat Pierre Trudeau, dus de vader van de voormalige premier Justin Trudeau en Nixon een bar slechte relatie hadden.
20: Ja.
2: Waardoor het even allemaal bekoelde. Maar over het algemeen lieten ze elkaar redelijk met rust.
20: Ja, ze hielden afstand. Hè. Ze gingen eigenlijk allebei een westwaartse expansie in plaats van naar het noorden of naar het zuiden. Dus men koos ervoor om het hele continent over te trekken in de richting van de Stille Oceaan. En toen men op een gegeven moment ook voorbij de Great Lakes was, waar nu die discussie dan over gaat, toen besloot men ook van, nou, daar moeten we afspraken over maken. Weet je wat, we doen de 49ste graad noorderbreedte. Die rechte lijn die je nu op de kaart ziet lopen, dat sprak men af. En jullie gaan gewoon ten zuiden, de Amerikanen van die lijn, en de Canadezen gaan ten noorden van die lijn. En dan vallen we elkaar niet lastig. Dus en dat werkte heel goed. En daarbij speelde ook mee dat het Britse Rijk er nog was. Dus die Canadezen handelden nog steeds met het Britse Rijk. En de Amerikanen die gingen verder met de rest van de wereld handelen.
2: Ja, nu hoor ik Trump ook al spreken over die 49ste breedte graad. Dat hij misschien ook ter discussie moet komen te staan.
20: Ja,
2: is dat nu allemaal gewoon retoriek?
20: Nou ja, het is deels retoriek. En het past een beetje in zijn idee van, het moet de 51ste staat worden. We hebben toen afgesproken die 49ste breedte graad. Dat is ook maar een arbitraire rechte lijn. En misschien zijn er wel Canadezen die zeggen, wij willen liever bij de VS. Nou ja, met zijn gedram heeft hij eigenlijk wel veroorzaakt dat dat juist niet meer het geval is.
2: Nee, precies. De laatste decennia hadden ze dus goede relatie. We zien Canada nu weer meer richting Europa bewegen.
20: Klopt.
2: Is dat ook een bijeffect? Of was dat eigenlijk al heel lang zo en zagen we dat minder? Dat Canada eigenlijk al heel erg gericht is op dat Europese continent?
20: Het is tweeledig. Enerzijds had Canada veel hechtere banden met Europa. Eerst met de Britten en daarna ook toen er een industriestaat en een welvaartsstaat ontstond, hebben ze meer het Europese model gevolgd. Hè. Dus je hebt universal healthcare, gezondheidszorg voor iedereen, wapenwetten die men in de VS niet heeft. De doodstraf is afgeschaft. Dus men volgde meer het Europese model sowieso. En wat je na de Tweede Wereldoorlog zag, was dat het Britse Rijk verdween en Canada van lieverlee steeds meer ging handelen en steeds meer onder invloed kwam te staan van de VS. Ook tijdens de Koude Oorlog. Ze lagen tussen de Amerikanen en de Russen in, als je de Noordpool meeneemt. En dan zie je dat er nu, eigenlijk sinds het jaar 2000, dat men steeds meer toch bedenkt van, ja, we zijn nu wel heel afhankelijk geworden. We hebben handelsverdragen met de VS gesloten. En Canada van lieverlee steeds meer ging handelen en steeds meer onder invloed kwam te staan van de VS. Ook tijdens de Koude Oorlog. Ze lagen tussen de Amerikanen en de Russen in, als je de Noordpool meeneemt. En dan zie je dat er nu, eigenlijk sinds het jaar 2000, dat men steeds meer toch bedenkt van, ja, we zijn nu wel heel afhankelijk geworden. We hebben handelsverdragen met de VS gesloten. We willen meer afstand nemen. En men is toen gaan

0: meer met jullie samenwerken.
1: Ja, ook op identiteitsniveau is er misschien meer overeenkomst.
0: Ja, ja, de Canadese samenleving, er zijn natuurlijk echt wel grote verschillen met Europa, maar vertoont meer overeenkomst met de Europese Unie dan je zeg maar op het eerste gezicht zou denken. En bijvoorbeeld ook dat idee van minderheden moet je respecteren, het Charter of Rights and Freedoms, wat in 1971 heeft getekend. Ja, dat lijkt toch wel meer op de ideeën die we ook in de Europese Unie nastreven.
1: Goed, dat zal alleen nog maar meer worden waarschijnlijk door deze handelsoorlog en dit Lake America gedoe. Hartelijk dank, Ivo van der Weijden, fan, historicus en politieke analist. En je artikel is te lezen in Geschiedenis Magazine.
0: Yes.
2: De actualiteit van de geschiedenis.
3: Dit is tot 12 uur OVT.
1: Ja, komende week opent in het Fotomuseum Den Haag een grote tentoonstelling over fotograaf Eva Besnieu. Een van de belangrijkste beeldmakers van de 20e eeuw. Ze werd bekend met haar esthetische foto's van strakke Bauhaus-architectuur of spelende kinderen. Maar ze fotografeerde ook het bombardement van Rotterdam, de watersnoodramp en later de Dolomina's. Wie was deze Joods-Hongaars-Nederlandse fotograaf en wat maakt haar werk nog altijd zo bijzonder? Te gast is kunsthistoricus en fotografiekenner Joke de Wolf. Welkom.
4: Goedemorgen.
1: Ja, van welke beelden kan de luisteraar haar kennen? Welke foto bijvoorbeeld van haar is heel bekend?
4: Ja, nou, de allerbekendste zeker is een jongetje. Dat een klein jongetje ziet hem op de rug en hij loopt een weg in, een lege, ja, een soort zandpad is het, met aan de zijkant bomen. En op zijn rug heeft hij een cello, een contrabas. In elk geval een heel groot instrument. En in zijn hand heeft hij nog de strijkstok. En ja, je kan hem op allerlei manieren interpreteren. Ze heeft hem gemaakt in 1931 in Hongarije, waar ze dan even terug was. Maar ja, het is natuurlijk zo'n klein jongetje dat zo'n grote weg oploopt. En ja, daar kan je gewoon alles kan je daar eigenlijk
1: projecteren. Ja. Kennen jullie het beeld? Kijk hier even aan tafel.
0: Ja.
1: Dus dit is een bekend beeld. Wat is haar stijl? Hoe zou je het werk omschrijven?
4: Nou, ze was opgeleid in een hele esthetische stijl. Ze is in 1930 vanuit Hongarije naar Berlijn getrokken. En wat ze meenam in haar bagage was het boek Die Welt ist schön. En dat is van Albert Renger-Patsch. Was een Duitse fotograaf die net een paar jaar daarvoor dat had gemaakt. En dat is dus, zoals de titel al zegt, een overtuiging van ja, je kunt in fotografie echt de schoonheid van de wereld tonen. En dus in principe, als jong fotograaf, maakte ze echt hele, ja, je zou het zeggen, ja, hele esthetische foto's, maar dus ook met een hele strenge composities. Met mooie diagonalen. Net wel steeds altijd iets speels en een paar mensen die daar ergens in een hoekje staan, of wat prominenter. Dat heet Nieuwe Zakelijkheid, werd dat genoemd in de jaren 20 in Berlijn. En daar was zij echt een. Daarin vulde zij zeg maar de fotografie, maakte zij daar bekend mee.
1: Ja. En in Hongarije, want er komen meer bekende fotografen uit Hongarije.
4: Veel, ja.
1: Hoe komt dat eigenlijk?
4: Ja, er zijn een aantal verklaringen. Misschien de meest. Het was natuurlijk een behoorlijk strenge. Ze zaten nog in de Oostenrijk-Hongarije Koninkrijk. En hun taal is niet bepaald makkelijk om zeg maar internationaal door te breken. Dus dat is een van de ideeën die er is. Misschien dat ze daarom juist die fotografie. En dat er dus blijkbaar ook al goede fotografen waren. Die dus die opleidingen gaven. En het werd al serieus genomen.
1: Want Robert Capa bijvoorbeeld.
4: Precies, dat
1: die
4: was
1: kende zij ook.
4: Ja, dat was haar buurjongen. Die zij dus volgens de overlevering ook nog als zijn eerste lessen heeft gegeven. En Atta Kandel was ook een leeftijdsgenoot van haar, die dus ook naar Nederland is gekomen bijvoorbeeld. Maholy Nutsch is ook een kunstenaar die ook weer via Duitsland en dan meer internationaal wel bekend werd. Maar ja, dus het was een hele generatie van Hongaarse kunstenaars. En vooral die heel erg gericht waren op die nieuwe technieken.
1: En nu zei je het al, zij komt op een gegeven moment in Berlijn terecht, in het Interbellum, jaren 30. Laten we even luisteren wat ze er zelf over zijn.
5: Berlijn was toen het centrale punt voor allerlei kunstgebieden. En toen heb ik net zo lang gezeurd tot ik naar Berlijn kon gaan.

0: Ik had een maand geld voor mijn vader om te leren. En ik kon doen wat ik wilde. En dat is een ideale omstandigheid. Dat ik niet hoefde geld verdienen. Dat ik precies deed wat ik leuk vond. Het is echt de mooiste tijd geweest. Ook omdat ik heel vrij was in alles. Ik had nergens een binding aan. Ik kon precies doen wat ik wou. Nee, het is echt een hele bijzondere tijd geweest. 2 jaar. En toen kwam Hitler.
1: Ja, dat lachje nog erachteraan. Ja. Terwijl het voor haar helemaal niet zo grappig was. Nee. Zeker niet omdat ze Joods was. Maar ze had dus een geweldige tijd in Berlijn, juist vlak daarvoor. Dat staat natuurlijk ook bekend als de ultieme vrijplaats voor dit soort kunstenaars. Hoe bewoog zij zich in die kringen?
2: Ja, nou, ze kwam in de leer bij, of tenminste in de leer, dat is een beetje een groot woord. Ze kreeg een aanstelling wel bij een fotograaf, een commerciële fotograaf, waar ze in het begin gewoon alles mocht doen wat ze wilde. Wat ze dus hier ook al zegt. Daarnaast kwam ze in een kring terecht met allemaal, nou ja, marxistisch linkse activisten. Nou ja, je zou ze nu activisten noemen, maar hè, met allerlei politieke ideeën. Joris Evans ontmoet ze daar bijvoorbeeld ook. Wordt natuurlijk van alles bedacht en besproken. Ze gaan naar films, er gebeurt van alles. Het is een hele bruisende tijd, zoals ze zelf ook al zegt.
1: Ja, en waarin zij ook als vrouw dus heel erg haar eigen weg kan vinden.
2: Ja. Ze was dus ook al. Ze kwam uit een goed milieu en haar ouders hadden ook echt, ja, wat ze ook zegt, ze kreeg een toelage. Haar vader gaf haar de eerste camera, dus daarin werd ze ook helemaal niet geremd. En dat is ook wel, denk ik, heel essentieel geweest. Dat ze dus daarin echt wist van, oh ja, ik kan gewoon. Ik mag doen wat ik zelf wil.
1: Ja, dan komt die oorlog eraan. Ze gaat in 1932 naar Nederland samen met haar man John Fernhout, die ze daar heeft ontmoet. In wat voor kringen komt ze dan hier terecht in Nederland?
2: Ja, ze is nog niet dan getrouwd met John Fernhout. Dat gebeurt pas in Nederland. Het was ook een beetje, denk ik, een verstandshuwelijk. Want ze kwam dus hier in Nederland bij. John Fernhout was een van de zoons van Charlie Thorop, de kunstenaar. En daardoor Charlie Thorop ontving haar echt gewoon met open armen. En later heeft ze ook gezegd van, ja, dankzij Charlie Thorop zag ik ook zo van, oh kijk, want die was natuurlijk veel ouder, maar die liet wel zien hoe je als kunstenaar in Nederland ook wel een carrière kon hebben. Zag ze ook echt als voorbeeld. En toen kwam ze dus meteen in die hele kring van rond Thorop, die in Bergen zat en later ook in Amsterdam bouwden ze dat op. En toen is ze in 33 getrouwd met John Fernhout, omdat je in Nederland ook als buitenlander, als vluchteling, een hele moeilijke status had. En als een echtgenoot van een Nederlander was dat een stuk makkelijker. Dus dan kon ze ook haar eigen carrière verder uitbouwen en werd ze dus erkend fotograaf. En daarvoor zette ze zich ook echt in.
1: Ja, en hoe opereert zij tijdens de oorlog?
2: Ik wil nog heel even terug naar 1937. Dan zette ze zich ook echt in voor om zeg maar niet alleen maar als persoonlijk fotograaf, maar ook als om in de museumwereld om te laten zien van, kijk, fotografie is een medium wat je serieus moet nemen. En organiseert ze de Foto 37 tentoonstelling samen met onder andere Cas Oorthuis. Daarmee krijgt zij eigenlijk ook alle aandacht. Dus dat is echt een heel mooi moment, een beetje vergeten. En dan komt natuurlijk de oorlog waarin ze in het begin nog kan werken. Vervolgens moet ze dan onder een andere naam gaan werken. Maar ze blijft nog wel fotograferen voor allerlei verschillende opdrachtgevers. En ook zelf. En dan op een gegeven moment moet ze onderduiken. En begint ze ook mee te werken aan het vervalsen van persoonsbewijzen bijvoorbeeld. Want als fotograaf kan je dus natuurlijk pasfoto's maken. En andere documenten. Er werd in elk geval gezegd in van die documentaires ook dat ze bijvoorbeeld daardoor de spoorwegstaking door het reproduceren van allerlei geldbewijzen, waardepapieren, hebben ze bijvoorbeeld de spoorwegstaking ook kunnen financieren. Dus zeg maar, zo zorgden ze ook voor dat soort geldstromen. Maar ze moesten wel onderduiken.
1: Ja, precies. Dus dubbel onderduiken en in het verzet zitten, zeg maar.
2: En tijdens dat onderduiken maakten ze ook nog een keer foto's in Noord-Holland van hele gelukkige gezinnetjes. Want dan in ruil van die foto's kreeg ze geld, kon ze eten krijgen.
1: Ze fotografeerde ook het bombardement, het gebombardeerde Rotterdam. En ze zei later, ik voel me daar eigenlijk een beetje schuldig over. Ja. Waar voelde ze zich schuldig over dan?
2: Omdat ze daarin ook die esthetische blik nog helemaal had laten zien. Dus het is een hele mooie, hele romantische ruïnefoto's. Je ziet er is er eentje waarbij je dan in de verte een molen ziet. En het is echt, het is gewoon een heel mooi gecomponeerd
1: beeld. Een schitterend bombardement.
2: Maar achteraf zei ze van, hier schaam ik me voor. Dat had ik echt niet moeten doen, want het maakt het bijna mooi. Terwijl het natuurlijk verschrikkelijk was.
1: Ja, maar dat is wat fotografen doen dan, toch? Het is een beetje de tragiek van een goede fotograaf misschien.
2: Ja, ja.
1: Als we ze fotografeert later ook nog de watersnoodramp. Ook daar blijven die beelden bijna schilderachtig. Hè?
2: Ja.
1: Daar komt ze gewoon niet vanaf eigenlijk.
2: Nee, en ze blijft toch. Ja, ze heeft een camera waarmee ze dat ook goed kan. En dus je hebt een beeld waarbij je dan mensen in klompen over een dijk ziet. En helemaal om hen heen is overal water. En op de achtergrond zie je dan nog de boerderijen die half onder water staan. Maar het is toch ook een mooi beeld. Ja.
1: En om de laatste stap te maken van haar leven. Dus ze is heel oud geworden. En eigenlijk op latere leeftijd wordt ze nog de fotograaf van de Amsterdamse Dolomina's.
2: Ja.
1: En volgens mij ligt haar dat misschien wel het meest naar het hart.
2: Precies.
1: Kun je dat uitleggen?
2: Nou, zij was in de hongerwinter was ze zwanger van haar eerste kind. Ze had dus twee kinderen gekregen direct na de oorlog. En ze had gemerkt dat dat heel moeilijk was om dat te combineren. Ze had gedacht van, dat combineer ik gewoon met het inmiddels tweede man. Wij doen allebei, kunnen we als kunstenaar leven en dan daarnaast die kinderen doen. Maar ze werd gewoon helemaal geacht om moeder te zijn. En dat was in Nederland, na de oorlog was het gewoon zo van, jij moet voor die kinderen zorgen.
1: En aardappels schillen.
2: Precies. En dat was er echt heel zwaar gevallen. En dus toen ze in 1970 zag van, hé, maar die Dolomina's die komen daar gewoon tegen in verzet in Nederland. Want ook echt typisch. Hè. In Nederland was het wat sommige dingen betreft nog slechter dan in andere landen. En daar wilden ze zich wel bij aansluiten. Toen dacht ze eerst nog van, ik ben inmiddels al 60. De meeste Dolomina's waren echt nog maar net 20. Dus ze voelden zich veel te oud. En toen heeft Joris Ivens gezegd van, ach, kom op. Ik zit ook nog in een loopgraaf in Vietnam. Was ongeveer even oud. Stel je niet aan, doe het gewoon. En toen heeft ze echt gewoon een aantal jaar heeft ze heel fanatiek de groepering met allerlei acties gevolgd. En daar moest ze toen voor het eerst echt een beetje de stijl ook aanpassen. Omdat dat natuurlijk, dat kan je helemaal niet regisseren. En dat waren natuurlijk altijd een beetje wilde acties waarbij mensen dichtbij allerlei dingen deden.
1: Ja, geen stillevens na een ramp, maar gewoon midden in het protest.
2: Precies,
1: Dus dat zijn eigenlijk de minder esthetische foto's.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Als jij tot slot één foto uit de tentoonstelling zou moeten kiezen om mensen naar Den Haag te trekken, welke zou dat voor jou zijn?
2: Oei, ja. Dus niet die ene met de... Ik denk dat het een foto is van de huifkarretocht die de Dolomina's in de jaren 70 ook hielden door Nederland. Waarbij ze actie voerden tegen het verbod op abortus. En waarbij een foto waarbij dan ze in gesprek raken met mensen in Gelderland. Waarbij dan je ziet zeg maar de mannen voor de deur staan. En Eva Besneu, die is er dus... Laat het zo, componeert het dan toch nog wel weer zo dat je achter de ramen zeg maar waarschijnlijk een van de echtgenoten ziet die zo zich zorgen maakt over wat er dan gebeurt, waarbij je dus eigenlijk het hele verhaal in één beeld gevangen ziet.
1: Oké, dankjewel Joke de Wolf. De tentoonstelling Eva Besneu, de bevrijde camera, opent komende week in het Fotomuseum Den Haag. Dankjewel. En dan nu naar de bekende kruidenvrouw uit de jaren 90.
3: Je bent zo langzamerhand een bekendheid geworden in Nederland. Geniet je een beetje van die bekendheid?
4: Ja, maar ik vind het veel belangrijker dat de kruiden bekend worden, de dingen van de natuur. Want het gaat er niet om dat ik bekend ben, maar het gaat om die dingen van de natuur die we naar voren hopen te brengen. En daarvoor doen we het. En vaak denken ze dat een berk alleen maar een berk is die je leuk in de tuin hebt. En een aardappel is een ding om op te eten.
3: Wat kun je met een aardappel doen dan? Behalve opeten?
4: Zoals hier waar het zo lekker warm is en je verbrandt dat je lang in de zon zit. Plak rauwe aardappel over en het is over.
1: Ja, Klaasien uit Zalk dus, die begin jaren 90 veel op tv te zien was met zelfbedachte weerberichten en kruidentips. Klim op tegen zweren bijvoorbeeld, koolblad tegen hoofdpijn en saliesigaretten tegen de zenuwen. Ze noemde zichzelf een gewone huisvrouw, maar ze werd een cultfiguur. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Aan tafel Joep Boerboom, die schreef de biografie die net uit is, beter bekend als Klaasien uit Zalk. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, nog even, waar kennen we haar van? Ik merk dat de grens ongeveer bij 40 ligt. Dus ik weet nog net wie zij is. Maar onder de 40 weten mensen het
5: vaak
1: niet.
5: Nee, hebben mensen geen idee inderdaad. Nou, ze brak in de eind jaren 80 door. Eerst op de radio, waar ze, het net al even genoemd, het weerbericht deed. Maar op geheel eigen wijze. Hè. Haar belangrijkste weerstation was haar kat Simon Peres. En dan, ze zei dan van, ligt de kat op de stoel, rekent op een natte boel. Nou, dat soort wijsheden kwamen er dan uit. Maar dat werd al snel opgepikt door de televisie. Van, hé, dat is een markante vrouw. En toen kwam ze niet veel later als vaste gast elke week in het NCRV Middag Magazine Passage. En daar begon ze vooral over kruiden te vertellen. Nou, en toen was haar landelijke bekendheid al snel een feit. En als een soort spin-off van dat programma kwamen er ook boekjes uit. Allerhande dingen over de natuur. Nou, je kunt je niet voorstellen meer, maar daar gingen er echt honderdduizenden van over de toonbank. Dat waren echt bestsellers.
1: Ja, dus zij sprong wel in op een behoefte, kun je zeggen.
5: Ja, ze sprong in op een behoefte, deels. Hè. Ik denk dat het ook wel appelleerde aan een soort nostalgie bij mensen. Van ja, vroeger was het leven eenvoudig. Had je eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen. Dus een soort nostalgische invalshoek. Maar ze creëerde ook vraag, zou je kunnen zeggen. Het was niet alleen maar dat ze inspeelde op een vraag die er al was.
1: Nee, Klaasien was Klaasien, om het zo maar te zeggen. Ze werd ook bekend door de persiflages, ironisch genoeg, door Van Cote en de Bie, met het personage Berendien uit Wiesp. Laten we even luisteren.
6: Ah, ik heb even met de kippen gesproken. Elke dag even met de kippen praten of een liedje voor ze zingen. Daar leggen ze gezonde eieren van, hè. Ah, kijk, hier is even mensen. Ah, ja. Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doof heet. 4 uur daags oorkruut in de oren. Dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat peterselie in de oren goed is tegen kiespijn? Het achilleskruut, mensen. Heb je last van moeie voeten? Dan moet je het achilleskruut op de hielen binden. En binnen 15 minuten loop je weer zo kwiek als een pauwenjong.
1: Ja, kennen jullie dat nog? Kijk even naar de tafel.
7: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, hoor. En dan vooral de persiflage of Klaasien zelf?
7: Allebei.
1: Ze liepen goed met elkaar.
2: Het is ook een beetje door elkaar gelopen bijna.
5: Dat zag je vaker trouwens. Ik moet ook bekennen dat volgens mij ik ook eerst Berendien heb leren kennen en toen Klaasien. En dat gold voor meer mensen. Er waren zelfs mensen die dachten dat Klaasien Berendien nadeed in plaats van andersom. Dus dat
1: verwarring was. Als je gepersifleerd wordt, dan heb je het wel goed gedaan natuurlijk.
5: Zeker.
1: En even over haar achtergrond. Want daar vertelde ze eigenlijk niet zoveel over. Het ging altijd over die kruidentips. Uit wat voor nest kwam ze?
5: Nou, zij kwam uit een heel eenvoudig gezin. Haar vader was marskramer en had later een winkeltje waar hij van alles en nog wat verkocht. Maar Klaasien die groeide eigenlijk vooral op bij haar grootouders. Haar dove grootvader, haar blinde grootmoeder en haar manke tante. Ja, ik verzin het niet. Het is echt gebeurd.
1: Ja, we hebben er een fragment van. Ja. Laten we even luisteren.
4: Mijn grootvader was een heel eenvoudige boerenarbeider. Maar die kon zo rustig zeggen, doe toch kalm man. De slak en de haas hebben tegelijk nieuwjaar.
3: Je bent opgevoed door een grootvader die doof was en door een grootmoeder die blind was.
4: En een tante die slecht lopen kon. Je liep mango over twee kanten. En ze waren best lieve schatten met elkaar. En ik heb het echt niet moeilijk gehad hoor. Er werd geen misbruik van gemaakt. Maar je leerde met elkaar optrekken. Omdat tante niet best kon lopen, dan was je het gewend om aan te geven om te helpen overal mee.
1: Ja, ze groeide dus niet op bij haar ouders. Waarom eigenlijk niet?
5: Nou, dat is alweer een interessant verhaal op zich. Ze was een handenbindstertje als kleine peuter al. Het verhaal gaat dat haar moeder haar een keer in alle wanhoop onder het bed in een donkere ruimte heeft opgesloten, omdat ze het niet meer aankon. En toen Klaasiens moeder voor de zoveelste keer zwanger was, toen hebben ze haar ondergebracht bij die grootouders. En ja, dat beviel eigenlijk van beide kanten wel goed. Dus terwijl de ouders voor de andere kinderen bleven zorgen, verzorgen, bleef Klaasien bij die grootouders wonen. En dat heeft in die zin wel betekenis, is dat ze daar de onverdeelde aandacht kreeg van die grootouders en van die tante. En merkte hoe fijn ze dat vond. Hoe fijn ze het vond om een podium te hebben. En als kind kreeg ze ook al letterlijk het podium toen ze bij de gereformeerde meisjesvereniging actief werd. En daar ging ze ook stukjes doen, voordrachtjes houden. Ja, en toen wist ze van, ik vind het leuk om in de spotlights te staan. En dat heeft zich later vertaald in optredens bij allerlei plattelandsvrouwenverenigingen, wat ze al vanaf de jaren 60 deed. Daar trok ze op een gegeven moment het hele land mee door. Van Texel tot Rotterdam vertelde ze dan volksverhalen, anekdotes. Over de kruiden vertelde ze ook, over het weer. Ja, en ik wilde mee zeggen dat ze dus al een heleboel vlieguren had gemaakt op het moment dat ze landelijk doorbrak. En ze dus niet zomaar uit de lucht kwam vallen, maar heel goed wist wat een publiek aansprak. En welke grappen of welke opmerkingen of welke verhalen het goed deden bij het publiek.
1: En als je dan in haar geschiedenis kijkt, zie je dan ook dat ze vaak haar eigen weg koos. Dat het iemand was die eigen gereid was of net een beetje buiten normale normen liep of zo?
5: Ja, zeker. Alleen al het feit dat ze zo in de publiciteit trad, hè, in de spotlight stond. Daar werd zeker in haar dorp Zalk, waar nogal nuchtere Calvinistische mensen wonen, werd daar wel een beetje met gefronste wenkbrauwen naar gekeken. En van, moet dat nou allemaal? Ze, behalve dat ze die lezingen hield vanaf de jaren 60... was ze ook actief voor de plaatselijke kranten. Hè. Daar schreef ze stukjes in als een soort dorpscorrespondent voor Zalk. Later ook stukjes in dialect, een soort columns. Dus het was eigenlijk een hele zelfstandige vrouw die een heel gevuld leven erop nahield. Daar was ze heel actief in. En terwijl haar man op een gegeven moment al met pensioen was. Dus het was een soort omgekeerde verhouding. En het was in
1: dat was een Joodse man trouwens ook nogal.
5: Ja, Joodse man.
1: Interessant, die bij hen ondergedoken had gezeten.
5: Dat klopt, ja. Ja, die zat ondergedoken bij haar en haar tante, bij wie ze toen nog inwoonde. Was een beetje leeftijdsgenoot, Sam Rotstein heette hij. En daar bloeide in die oorlogsperiode wat op. En ze zijn kort na de oorlog getrouwd.
1: Nou, beschrijf je ook wel of de kinderen wilden niet meewerken aan de biografie. Want het was niet altijd even makkelijk voor hun geweest ook, deze vrouw als moeder hebben, geloof ik.
5: Nee, ze wilden sowieso ook toen Klaasien nog leefde en in haar hoogtijdagen heel veel publiciteit kreeg, wilden die kinderen daar niks van weten. Ze gaven dat ook als reden aan om niet mee te willen werken aan het boek. Ik heb vervolgens mijn best gedaan om een heleboel mensen te spreken die het gezin goed gekend hebben, om toch ook dat privéleven goed te kunnen optekenen. En daar werd me wel duidelijk dat ze het inderdaad niet altijd makkelijk gehad hebben met hun moeder. Want ja, iemand die op tv heel rechtlijnig is en maar doorratelt en allerlei grappige uitspraken doet, ja, dat is heel komisch. Maar mijn indruk is dat die dochters op een gegeven moment het lachen wel vergaan was. Die hebben het niet altijd makkelijk gehad met hun moeder.
1: Nee, nou viel ze ook niet overal in goede aarde. Want ze kreeg geloof ik ook de bond van tegen de kwakzalverij achter zich aan. Geloofde ze wel zelf alles wat ze zei?
5: Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik mezelf ook gesteld heb. Ze geloofde het grotendeels wel, denk ik. Het was sowieso een vrouw die gelovig was. Ook in de zin dat ze heel bijbelvast was. Dus het was voor haar ook niet gek om iets rotsvast te geloven. Nou, dat gold ook voor die kruiden en ook voor de andere dingen die ze allemaal beweerden. Maar als je dan aan de door vroeg van gebruik je het dan ook allemaal zelf? Hè, ze had bijvoorbeeld het advies om je overhemden te wassen met kastanjes, om daar kastanjes bij te gebruiken. Nou, dan had ze een keer een boze brief gekregen van iemand die had dat gedaan.
1: En
5: dat was niet gelukt. Sterker nog, er waren vlekken bijgekomen, kastanjevlekken. Nou, dat vond ze heel komisch. Dat zei ze niet publiekelijk, maar wel achter de schermen. Moesten daar erg om lachen en vertelde ze aan de collega's van het tv-programma van, ja, je gaat daar toch ook geen kastanjes voor gebruiken, voor die dure overhemden. Dus ja, af en toe nam ze het ook wel met een korreltje zout, denk ik. Maar dat zou ze nooit hardop zeggen.
1: Dan moeten we wel zeggen dat dit nog wel allemaal binnen de onschuldige categorie was. Hè? Dus geen ideeën als kanker genezen met een blaadje salie of zo.
5: Nee, dat niet. Maar het was ook niet dat alleen voor een neusverkoudheid dingen adviseerde. Ook wel voor reuma en ernstiger kwalen. Dus waarbij ze op zich niet zei van je moet niet naar de dokter. Maar ze zei van ja, je kunt het toch proberen. Dat was een beetje haar disclaimer bij alle tips die ze had. Je kunt het toch proberen.
1: Ja, daar kan je ook niks tegen inbrengen.
7: Sanne? Want waar haalde zij die kennis vandaan? Want ik denk dan, het is niet alleen maar de Enkhuizer Almanak, zeg maar, die ze opratelde. En het klinkt gewoon zo alsof ze 's ochtends vroeg wakker wordt met het rijmwoordenboek. En nou, daar gaan we.
5: Ja, ik vertelde al, ze groeide op bij die grootouders. Hè, en in die generatie, dan heb je het echt nog ongeveer over de 19e eeuw. Hadden ze geen dokter in de buurt. En moesten ze zich vaak redden met kruidenmiddeltjes. Dus dat heeft ze allemaal uit de overlevering meegekregen. Ze was ook groot fan van dokter Vogel. Dat was ook zo'n kruidengenezer die allerlei soms wat buitennissige recepten had voor allerlei kwalen. En daar maakte ze slim gebruik van. Ze had ook altijd middeltjes van dokter Vogel in de tas. Die kun je ook gewoon bij haar aanschaffen.
1: En, ik denk dat zij het nu weer heel goed zou doen op Instagram en TikTok, toch?
5: Ja,
1: als een soort nieuwe
5: ik heb wel eens gedacht, het is eigenlijk een soort influencer avant la lettre. Die term gebruikten we toen nog niet. Maar ja, ze wist heel goed haar boodschap en haar middeltjes te verkopen en haar boeken. Maakte daar onbeschaamd reclame voor. En wist dus ook mensen goed te verleiden om het te gaan gebruiken. Ja, een echte influencer van haar tijd.
1: Goed, nou, we kunnen dus meer over haar lezen in het boek dat je schreef. Dank je wel, Joep Boerboom, voor je komst. Het boek heet Beter bekend als Klazien uit Zalk. En het is uitgegeven bij Boom. Dank je wel.
5: Graag gedaan.
8: OVT.
9: Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: En dan is het nu tijd voor recensent Sanne Frequent. Sanne, waar wil jij mee beginnen?
7: Ja, we hebben jullie natuurlijk al even lekker gemaakt met de vrouwelijke lust. Maar we gaan beginnen met Maria.
1: Maria,
7: ja,
1: tuurlijk.
7: Zondagochtend. Ik ben naar de tentoonstelling 15 Mysteriën van de Rozenkrans oog in oog met Jordaens, Rubens en Van Dijk geweest in het Noord-Brabants Museum. En die is te bezoeken tot 25 oktober. En dat is een hele interessante tentoonstelling. In Antwerpen, even verder naar het zuiden reizen, staat de Pauluskerk. Dat is een kerk die hoort bij het Dominicane klooster. En die kloosterorde, de orde van de heilige Dominicus, die hecht bijzondere waarde aan de rozenkrans. En de rozenkrans kennen we hopelijk allemaal. Hè? Zo'n snoer met kralen en aan het einde een mooi kruisje. En hè, die rozenkrans die gebruik je om bij elke kraal een specifiek gebed op te zeggen. En daarnaast moet je tijdens dat je zo'n rozenkrans aan het bidden bent, moet je ook 15 mysteriën overdenken. En die mysteriën, dat zijn belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Maria en Christus.
1: Heb jij dit gedaan vroeger, Ivo?
10: Nee, maar mijn grootouders en ik denk mijn ouders ook nog wel. Dus ik kom uit het katholieke zuiden, dus daar de rozenkrans. Zeker. Maar die mysteriën, dat wist ik dan weer niet. Dat hebben ze me nooit verteld. Dus,
7: nou, we gaan naar het Noord-Brabants Museum, dan komt het toch nog goed met je.
10: Ja.
7: Want die mysteriën zijn eigenlijk gebeurtenissen uit het leven van Maria en Christus. Hè, er zijn 5 blijde mysteriën, 5 droeve mysteriën en 5 glorieuze momenten. En in die kerk werd in het begin van de 17e eeuw een serie schilderijen besteld. En die serie schilderijen die beelden die mysteriën af. Dus je hebt eigenlijk de belangrijke momenten uit het leven van Christus en van Maria. De kerk zelf noemt het fotoalbum van Maria. En dat vind ik echt fantastisch gevonden. Want eigenlijk hebben die schilderijen dezelfde functie als zo'n fotoalbum. Je kijkt ernaar en dan breng je een herinnering in gedachten. En zo'n afbeelding helpt je om daarin mee te gaan.
1: Is dat niet een beetje om het wat toegankelijker te maken voor mensen?
7: Maar dat is precies wat het is. Hè? Want als je een verhaal hoort, dan is het ook fijn als je er een plaatje bij het praatje hebt. En die schilderijen zijn natuurlijk gemaakt in de 17e eeuw, de tijd van de barok, hè, waarin de katholieken goed moesten laten zien, hè, dat die katholieke kerk toch wel de juiste vorm van het geloof was. Dus die schilderijen zijn ook lekker dramatisch, met sterke licht- en donkercontrasten en een schuine compositie, waardoor je echt... En nou ja, dat doet wel
1: Eva
7: wat.
1: Eva Besnieu had het prachtig gevonden.
7: Dat denk ik wel, inderdaad. Nou, wat interessant is en waarom ik denk dat het heel leuk is om naar het museum te gaan, is dat bij de renovatie van die kerk de schilderijen naar Noord-Brabant konden reizen. Want normaal hangen ze heel hoog. En nu kan je er dus echt met je neus bovenop staan. En die serie is niet gemaakt door één schilder, maar door 11 verschillende schilders. Dus als je nou naar het museum gaat, dan is mijn kijktip: probeer nou eens die schilders te benaderen als regisseurs. Hè. Hoe geven zij nou dit moment in dat leven vorm? En als je dan bijvoorbeeld Rubens ziet, dat is een master van suspense. Hè. Die doet de geeseling, lekker dramatisch. En daar zie je inderdaad een man met zo'n zweep. En je voelt als het ware zo die zweep. Hè, een soort Hitchcock-achtige benadering voel je zo op die blote rug van Christus neerkomen. Maar een andere schilder, Matthias Voet, die gebruikt weer hele felle kleuren. He, dus die, als je voor dat schilderij staat, dan krijg je een soort klap in je gezicht van al die verschillende kleuren die op je afkomen. En dat is eigenlijk uniek. En daar kan je echt heerlijk in wegdwalen.
1: Dus het is een fotoalbum met heel veel verschillende stijlen eigenlijk.
7: Ja.
1: En nou, wat vond jij het meest treffende werk?
7: Nou, ik denk toch wel die Rubens, omdat ik gewoon echt heel lekker ga op die dramatiek die in die werken.
1: Wie
7: die
1: zo zit.
7: Daar kom ik dan maar voor uit.
1: Goed, dus dit was de tentoonstelling 15 Mysteriën van de Rozenkrans.
7: Yes.
1: En dan, waar wil je heen?
7: Dan heb ik een boek. Een boek dat is geschreven door Andrea Wulf. En vertaald door Nanny de Bij, Bik Plasman en Arjanne van Luipen. En de reiziger, titel van het boek, dat is George Forster. Het uitzonderlijke leven van George Forster en zijn zoektocht naar de mens. En ik had, voordat ik dit boek ging lezen, nog nooit gehoord van George Forster. Ik las in de achterflap dat hij mee was op het schip The Resolution met James Cook. En ik ben nu zelf met een project bezig dat gaat over globes en reizen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik eens even lekker lezen. En ik ben zo blij dat ik het gelezen heb, want dit is zo'n interessante figuur. Het boek speelt in de 18e eeuw. En dat is echt een mateloos interessante tijd. He, het is de tijd van de verlichting, de eeuw van de reden. De opkomst van de wetenschap, maar ook de behoefte om dingen in vakjes te plaatsen. Categoriseren van de natuur. En daarmee ook het categoriseren van mensen. En dat is natuurlijk het iets minder frisse verhaal van die verlichting. Hè, waarbij er de rassentheorieën die tierden welig. En in die tijd heb je dus George Forster en die leeft echt een waanzinnig leven. Hij wordt geboren in Duitsland als zoon van een hele dominante vader die constant het gevoel heeft dat hij eigenlijk niet genoeg gewaardeerd wordt. Schopt met iedereen ruzie. En aarzelt niet om George gewoon in te zetten als een goedkope werkkracht. Dus als hij 10 jaar oud is, dan moet hij al met zijn vader naar Rusland reizen. Want die heeft dan een deeltje gesloten om daar botanica te categoriseren. Dus als 10-jarig jongetje gaat hij eigenlijk al de wildernis, tussen aanhalingstekens, in.
1: Maar dan begint het categoriseren eigenlijk al.
7: Dan begint het categoriseren. Hij komt in aanraking met heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. En daar gaat een soort interesse of een nieuwsgierigheid gaat eraan die de rest van zijn leven mee heeft. En die vader die moet op een gegeven moment naar Engeland reizen, omdat hij allerlei schuldeisers heeft. En dan komen zij dus op dat schip, de Resolution, terecht. Dan gaan ze met James Cook op zoek naar Terra Australis. Dat mythische land in het zuiden van de wereld. En zij moeten daar ook flora en fauna die ze tegenkomen onderweg vastleggen. En wat je dan ziet is dat hij eigenlijk diametraal anders denkt dan iedereen op dat schip.
1: Ja, want dat is belangrijk. Want hij was niet gewoon een bioloog of zo. Hij is een hele vooruitstrevende denker, heeft zich ontwikkeld.
7: Dat is het. Dat is het.
1: En wat is dan de kern van zijn gedachten?
7: Nou, de kern van zijn gedachten is dat hij weigert om te vertrekken, of hij probeert om te weigeren om te vertrekken vanuit het westerse wereldbeeld van wij zijn een superior volk, beschaafd. En al die mensen die wij tegenkomen zijn wilden. En dus hij probeert elke keer, als er bijvoorbeeld een conflict is tussen de lokale bevolking en de mensen van het schip, waarbij echt, als ze een keer iemand neer kunnen knallen, dat is dan maar zo, hè, jammer, kan gebeuren, had hij maar moeten luisteren. Zie je elke keer dat hij eigenlijk zegt van, ja, maar wij benaderen deze mensen op een heel verkeerde manier. En dat is verfrissend. Interessant. Hij kan natuurlijk niet helemaal loskomen van de tijd waarin die leeft.
1: Maar heeft hij dat ook ergens opgeschreven en is dat ook gelezen in die tijd?
7: Ja, zeker. Want hij heeft ook onder dwang van zijn vader heel veel opgeschreven. Want reisverhalen zijn in de 18e eeuw natuurlijk mateloos populair. En daar ventileert hij ook echt wel, die mening. Daarnaast is hij ook een begenadigd tekenaar. Er staan ook prachtige afbeeldingen in het boek. Dus echt een, ja, echt een aanrader. Ik heb met heel veel plezier gelezen.
1: Goed, De Reiziger dus, van Andrea Wolf. Hij kende ook Goethe, Franklin, Mary Wollstonecraft.
7: Ja, en hij werd echt ook hooglijk gewaardeerd in zijn tijd. Hè. Dus hij werd ook niet weggezet als een soort gekkie. Maar mensen vonden dat hij mee was op dat schip al fantastisch. Maar namen hem ook als denker heel serieus. Ja.
1: Goed, dan gaan we naar het laatste boek.
7: Ja, Klit, het verhaal van de vrouwelijke lust, door Kate Lister, verteld door Mario Molengraaf. En wat mij betreft mag dit boek op alle leeslijsten van middelbare scholieren. Het is misschien niet echt een onderwerp voor de vroege zondagochtend. En dat is nou precies wat Lister eigenlijk het probleem vindt. Hè? Want zij zegt van ja, vrouwen zijn door de eeuwen heen onbevredigd gebleven. En daar praten we eigenlijk niet over. Dus Lister is ook boos. Het is een boek waar een urgentie achter zit. Ze schrijft ontzettend vlot. En ze probeert dus op een toegankelijke manier die lust in de spotlight te zetten. Dus het is ook niet...
1: Door de geschiedenis heen. Vrouwelijke lust.
7: Ja, zeker.
1: En hoe doet ze dat dan?
7: Zeker. Nou ja, ze begint bij Venus en Afrodite, die we nu zien als van die heerlijke, zachte, prachtige vrouwen. Op de voorkant staat ook de Venus van Botticelli. Die kennen we allemaal, die Venus uit de zee. Die komt uit zijn schelpje met van het mooie wapperende haar. En zij zegt, ja, maar die godinnen, dat waren ook godinnen van de oorlog. En dat beeld zijn we eigenlijk helemaal vergeten. En van daaruit gaat ze verder. Ze heeft hoofdstukken, het boek is thematisch ingedeeld, hoofdstukken met heerlijke titels als de seksgodinnen, verheven, vies en vroom. IJskoninginnen, wanneer de vrouw frigide werd. En de vijver vol laten lopen, masturbatie, educatie en bevrijding. Ze zit ook echt wel een knipoog in. En om te laten zien hoe zij dan die geschiedenis gebruikt, wilde ik even stilstaan bij het hoofdstuk over masturbatie. De vijver vol laten lopen. En Lister vraagt zich eigenlijk af hoe die masturbatie dan het volksvijand nummer 1 heeft kunnen worden. En ze zegt, nou ja, in de middeleeuwen, en dat weten we, zijn penitentieboeken. En dan krijg je een straf voor masturberen. Maar als je dat gaat vergelijken met straffen voor andere vergrijpen, valt dat eigenlijk best wel mee. He? Je moet het niet doen, maar je gaat niet gelijk naar de hel. En in de Victoriaanse tijd was die situatie heel anders. En werd er bijvoorbeeld naast dat je dan tegen masturbatie je geslachtsdelen met ijskoud water moest wassen, ook een operatie uitgevoerd waarbij er een clitoris van een meisje werd weggesneden. Dus echt wel dramatische situaties.
1: Ja, dus de geschiedenis is niet altijd een rechte lijn naar boven, zullen we zeggen.
7: Nee, nou, hier niet. En dan die verandering, dat vond ik echt best wel schokkend. Die wordt geweten aan één pamflet. Onania, or the heinous son of self-pollution and its frightful consequences. Dus echt een pamflet tegen masturbatie. Dat pamflet is geschreven door een kwakzalver en een handelaar in pornografische medische literatuur. Dus dat was eigenlijk gewoon een maniertje om snel geld te verdienen. Dat werd razend populair. 15 drukken, vertaald in verschillende talen. En anderen dachten, oh, dat levert wat op, dat gaan wij ook doen.
1: Maar dit ging dus specifiek over vrouwelijke masturbatie? Of over algemene masturbatie?
7: Nee, wel breder, algemene masturbatie. Maar de rol van de vrouw en de seksualiteit staat natuurlijk altijd nog veel meer in de spotlight dan die in het algemeen. En waarom is dit nou zo'n goed boek? Nou, niet omdat dit de definitieve geschiedenis is van de vrouwelijke lust. Dat is wel belangrijk. Dat is ook helemaal niet wat zij wil met dit boek. Wat zij wil met dit boek is dat mensen het gesprek aangaan. Dat iets wat meer in de openbaring komt. In Engeland heb je het gezegde van, nou ja, als je dan seks hebt met je man, leun achterover en denk aan Engeland. Nou, daar moet een eind aan komen. En ik denk dat wij hier allemaal aan tafel
1: dat
7: kunnen
1: bedacht?
7: Beademen. Nou, dat wordt toegeschreven aan een vrouw, namelijk Lady Alice Marion Hills Hillingdon, die in 1912 schreef, als ik zijn stappen voor mijn deur hoor, ga ik op mijn bed liggen, doe mijn ogen dicht, open mijn benen en denk aan Engeland. Dat is natuurlijk niet waar, want dat is geschreven door iemand anders en haar in de mond gelegd. En dat is denk ik een heel mooi...
1: Het is vast weer een man.
7: Lees het boek. Goed. Dan, lees het boek.
1: Dankjewel, Sanne Frequin. Alle tips zijn terug te vinden op vpro.nl/OVT. En na het nieuws gaan we plaatjes draaien en wel meerdere historische protestnummers op basis van ingekomen tips van jullie, de luisteraar. Van opera tot punk, van Angola tot Rusland. Het komt allemaal voorbij. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur.
9: NPO Radio 1. Eerder in de perstribune van Max.
8: Ja, als je opbouwende kritiek krijgt, dan was je eigenlijk
11: opbouwende
8: erg...
11: kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
12: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
8: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
13: Margreet heeft nu echt iets van, Lazarus, ik stel hier de vraag. Ja, niet. Zo gaat het. Oké, ga door.
9: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zometeen 12 uur.
14: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
19: Ik lijk wel gek!
17: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
20: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
25: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: NPO Radio 1.
26: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad van Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde verder voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer dan nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en is ook af en toe de zon te zien. Het wordt een graad of 21. Ook morgen blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Het is vrij rustig onderweg. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook daarom dicht. Dit kost je 30 minuten. En verder is de druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging ongeveer 10 minuten.

0: Leverin vuurwerken. .nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: NPO Radio 1. VPRO.
11: OVT.
12: Over de onvoltooid verleden tijd.
11: Laura Stek.
13: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Deze maand is het precies 30 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen de Nederlandse kazernes verlieten. Wat betekende de dienstplicht voor al die mensen die moesten opkomen voor hun nummer? Straks deel 1 van een vierdelige serie over die dienstplicht. Maar nu eerst de voorlopig laatste aflevering van onze serie Historische Protestliederen. Deze zomer hebben we verschillende liedjes uitgelicht, omdat ze een interessante blik op de tijdsgeest kunnen bieden. En we vroegen ook jullie, de luisteraars, om met nummers te komen. En daar is massaal gehoor aan gegeven. Luister maar even naar Een grove greep.
14: Una

0: Ja, dit was nog lang niet alles, maar we moesten een beetje compileren. Christiane Alvarado, mijn collega, groot muziekliefhebber ook. Jij dook in de mailbox en bekeek en beluisterde alles. Wat viel je op?
1: Ja, allereerst gewoon hoeveel we hebben binnengekregen, denk ik. Gewoon heel veel mails. We hebben ook handgeschreven brieven gekregen. Nou, als je ergens ons blij mee maakt, dan zijn het handgeschreven brieven.
0: Zeker.
1: En dus, ja, je hoorde het al uit de compilatie net. Echt liedjes van overal. Nederland, Amerika natuurlijk, Ierland, Angola, Brazilië. Dan moet ik zeggen wel dat het opvallend was. Geen muziek uit Azië of Oceanië. Ook best wel weinig uit het Afrikaanse continent. Maar wel echt over van alles. Vegetarisme, of ja, dus eigenlijk antidierenleed, antiracisme, anti-oorlog, feminisme, arbeidersstrijd, klimaat, echt van alles. En natuurlijk ook Dolly Parton. Zeker nu ze deze week overleed, kregen we nog een inzending binnen.
0: Maar behoort zij wel tot de categorie protestzangers? Want zij was eigenlijk van de verbinding, toch? Zij kon juist zo goed overal tussendoor glippen.
1: Ja, nou ja, als je tegen de heersende moraal ingaat, dan kun je dat protest noemen. En bijvoorbeeld dat liedje 9 to 5, weet je, die gaat gewoon, dat is eigenlijk een arbeiderslied over dat je uitgebuit wordt door je baas. Nou ja, dat vind ik wel een protestsong. En ook tegen het patriarchaat, dumb blonde. Nou goed, het is deze week 100 miljoen keer op de radio geweest. Ja, dus Dolly Parton kwam zeker ook binnen. Maar het allermeeste van de artiesten denk ik toch ook wel Bob Dylan.
0: Niet heel verrassend.
1: Heel veel, ja. Bob Dylan. Ja, luisteraar Arlout van Lente. Je denkt, je weet alles al over Bob Dylan. We hebben al genoeg gehoord. Maar luisteraar Arlout van Lente, die mailde wel iets interessants. Namelijk dat die hele beroemde titel, The Times They Are A-Changing, die komt uit een lied, zei hij, van de Duitse theaterregisseur Bertolt Brecht. De tijden veranderen, de machthebbers komen ten val. Een lied uit 1944. Luister maar.

0: Ja, es wechseln die Zeiten, zegt ze. Ik ben, mijn Duits is niet zo goed, maar dus de tijden veranderen. Nou denk je misschien van in de jaren 60 had toch iedereen de mond vol van de tijden veranderen. Dit liedje is dus Das Lied der Moldau. Brecht schreef dat in 1943 tijdens zijn ballingschap in de Verenigde Staten. Want hij kon niet meer leven in Duitsland, in Nazi-Duitsland als Marxist. En ja, de Moldau, dat is de rivier, die stroomt maar door. Maar machthebbers die komen en gaan, zegt hij eigenlijk. En ja, je denkt dat hoort hij overal, Bob Dylan, de tijden veranderen. Maar Brecht had wel echt veel gedraaid in linkse kringen. En ik las ook ergens dat zijn vriendinnetje in die tijd meewerkte aan een Engelstalige productie van Brecht. En de vertaling van dat lied, dan zit daar ook de zin in. The times are a-changing. Dus Brecht zou nog wel eens hele grote impact hebben gehad.
1: Ja, we weten het natuurlijk nooit, maar het zou kunnen.
0: Het zou kunnen.
1: Het is een mooie vergelijking. Bertolt Brecht had met zijn epische theater, zoals hij het noemde, echt tot doel mensen te laten nadenken over onrecht. Maar soms had een muziekstuk ook een onbedoeld protesteffect. Zoals de 19e eeuwse opera La Muette de Portici. Die werd ook ingestuurd, hè?
0: Ja, grappig wel, inderdaad. Opera en protest, dat koppel je niet zo snel aan elkaar. Maar onze luisteraar Ingeborg Teunissen die mailde met een leuk verhaal, namelijk de opera La Muette de Portici. Je zei het net al, van Daniel François Esprit Aubert. Die heeft namelijk op 25 augustus 1830 zou die de Belgische opstand hebben veroorzaakt. Dus mensen die de straat op gaan na het horen van een opera. Dat leverde bij ons wat vragen op. Dus we hebben even gebeld met operakenner Hein van Ekert. Die weet er alles van.
2: Het is misschien niet helemaal waar, maar het is ook niet helemaal onwaar. Het is een hele meeslepende opera, La Muette de Portici. Zelfs met special effects, want aan het slot van de opera is er een uitbarsting van de Vesuvius. En wat heel bijzonder is, er zijn geweldige zangers nodig, maar de titelrol, de stomme van Portici, zingt niet. Dus een zwijgende hoofdrol in een opera. Maar waar het om gaat, dus tijdens de overheersing van de Spanjaarden in Napels, halverwege de 17e eeuw, wordt dus een jonge vrouw, Finella, verleid door een Spaanse prins. En die prins die trouwt daarna met een ander en hij dumpt haar. Maar ze kan niet praten, ze kan niet uitschreeuwen wat er gebeurd is. En juist door die onmacht grijpt haar broer, Masaniello, een visser, dit dan aan om de opstand tegen de Spanjaarden te starten. Dit is nu genoeg, we gaan ze eruit gooien. En dan zingt hij dus over de liefde voor zijn vaderland. En dat stuk, het is een duet met een andere visser, dat wordt een grote hit. En dat is eigenlijk in die tijd niet vreemd, want populaire aria's en duetten uit opera's waren eigenlijk de grote hits van de 19e eeuw. Nou, dat zou dan in Brussel op 25 augustus 1830 hebben geleid tot het begin van de Belgische Revolutie. Nou was die revolutie al wel een beetje voorbereid, ook in de kranten en zo. Dus men wist al dat er iets zou gaan gebeuren. Maar de kracht van de muziek en van het theater mag natuurlijk niet worden uitgevlakt. De bezoekers van de opera voelen hun hartslag versnellen door de klanken van Daniel Aubert en door de teksten zoals het is meer waard te sterven dan ongelukkig te blijven, leven het vaderland, weg met de vreemde overheersers. Nou, we weten niet wanneer die operabezoekers precies de straat op zijn gegaan, en daar waren al andere demonstranten. Ze hebben waarschijnlijk de voorstelling geïnterrumpeerd vlak voor het begin van de vijfde acte, en dan gaan ze naar buiten, treffen andere mensen en worden zelf natuurlijk voortgestuurd met muziek in hun hart. Dat is heel belangrijk. Ze hebben gezien waar onrecht toe kan leiden. Ze hebben gehoord hoe verzet kan klinken. En daarom is dat Amour Sacré eigenlijk een dubbel protestlied, want binnen het verhaal van de opera is het een protestlied, maar door die begeleiding, je hoort marcherende voetstappen bijna en eigenlijk ook een soort van opkomende storm in de muziek, is het ook de vonk die het verzet heeft doen ontvlammen op 25 augustus 1830. En zes maanden later waren we België vergoed kwijt.

0: Ja, daar wil je best mee de straat op, toch? La Muette de Portici dus. Nu kregen we ook een reactie in onze inbox van iemand die inderdaad ook zelf regelmatig zingend de straat op gaat.
1: Ja, dat was Lisbeth Daagvits van het Haagse protestkoor Jan en Alleman. Sowieso fantastisch dat dat bestaat. En we hebben even Lisbeth gebeld en gevraagd wat zij nou precies doen, ons koor.
2: Ja, we heten een strijdkoor. We bestaan al meer dan 50 jaar. En we zingen bij allerlei manifestaties waarbij het gaat over allerlei dingen die fout gaan in de wereld. Dus bij de kernwapens hebben we veel gezongen. We hebben veel gezongen voor een ander Zuid-Afrika. Nu zingen we veel liederen voor het milieu, tegen misstanden in de maatschappij. En dit is ook waar we voor worden gevraagd. Soms dringen we onszelf op. Als er een mooie actie is en we zijn nog niet benaderd, dan proberen we de organisatie ervan te overtuigen dat wij onmisbaar zijn. En zo hebben we ook bij de grote klimaatdemonstratie gezongen in Den Haag en ook in Amsterdam.
3: En is het wel ook gezellig?
2: Het is ontzettend gezellig. Anders, ik zit er al bijna 50 jaar bij, anders blijf je daar niet 50 jaar hangen.
1: Wil je lid worden nu, Lara?
0: Tuurlijk.
1: Ja. Lisbeth heeft ons ook een paar nummers gestuurd. Namelijk ook De Bokken en de Schapen van Jan Boerstoel uit 1979.
2: Wat ons eigenlijk daarin het meeste treft is dat het zo heel goed onder woorden brengt. Wat ga je doen op het moment dat dingen heel erg dichtbij komen en dat het persoonlijk van jou echt een offer vraagt? Dus dat zijn dingen ja, waar wij natuurlijk mee worstelen, misschien zoals meer mensen. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk om over na te denken van wat zou je zelf doen als jouw hele nare dingen overkomen? Blijf je dan langs de kant staan of ga je roepen en blijf je roepen op het moment dat jij dan in gevaar komt? Wordt in dat lied mooi verwoord, vinden wij.
4: Het is al lang.

0: Ja, de bokken en de schapen, gezongen door Adelle Bloemendaal. Het is een confronterende vraag natuurlijk. Wij kunnen hier nog vrij zingen, maar wie waagt zich nog aan een protest als misschien wel je leven op het spel staat?
1: Ja, een luisteraar, Herbert Matti, die kwam met iemand die bij wie zijn protestmuziek echt acute impact heeft. Namelijk de Russische zanger Yuri Chevchuk. Die zet zijn leven gewoon op het spel. Die is van de band
0: Daal. Het is een confronterende vraag natuurlijk. Wij kunnen hier nog vrij zingen. Maar wie waagt zich nog aan een protest als misschien wel je leven op het spel staat?
1: Ja, een luisteraar, Herbert Matti, die kwam met iemand die bij wie zijn protestmuziek echt acute impact heeft. Namelijk de Russische zanger Yuri Chevchuk. Die zet zijn leven gewoon op het spel. Die is van de band DDT, is Poetin-criticus.

0: En dat stuurde Herbert Matti in. Komt uit de tijd dat Poetin net aan de macht was. En het liedje heet Kapitein Kolesnikov. En het gaat over de gezonken Koersk-onderzeeër. Dat is een van de grootste militaire scheepsrampen uit de moderne geschiedenis. Uit 12 augustus 2000 zonk dus een nucleaire onderzeeër naar de bodem van de Barentszee, waarbij alle 118 opvarenden stierven. En dat was echt een ramp met enorme gevolgen. Dus je kan het eigenlijk een cruciaal keerpunt in de Russische geschiedenis noemen. Poetin was dus net aan de macht. Augustus 2000 was net aan de macht. En die ramp was eigenlijk zijn eerste grote crisis.
1: Hij was op vakantie, geloof ik.
0: Ja, klopt. En heeft hij ook niet onderbroken. Terwijl dus mensen eigenlijk... heel veel mensen gestorven waren, kreeg superveel negatieve publiciteit. En dat was eigenlijk het moment dat Poetin dacht van... Nu ga ik totale censuur instellen, want hij kon die publiciteit niet handelen. Maar waarom was dit nou zo'n schandaal? Daar gaat dus dit lied ook over, over de kapitein Dmitri Kolesnikov. Zijn lichaam was het allereerste dat geïdentificeerd werd uit het wrak. En ze vonden bij hem een brief die hij schreef in de tijd dat de Koersk zonk. Vertelt hij over zijn liefde voor zijn kerstverse vrouw. Maar vertelt hij ook over wat er gebeurd was in de laatste uren van de Koersk. En dat is nou ook precies het ding. Is uit die brief kon je opmaken dat hij en nog 23 andere bemanningsleden gewoon nog uren overleefd hebben na het zinken. Terwijl de overheid zei, nee, die zijn al na een paar minuten waren ze al dood. En het was dus niet zo erg dat die reddingsactie zo langzaam op gang kwam.
1: Dus toen was al duidelijk van deze regering gaat gewoon liegen, koste wat het kost.
0: Koste wat het kost, hoe zullen we weten wat de waarheid is? En het lied begint ook met... Wie zal ons in de dood nog eerlijke woorden zeggen?

0: Ja, het lied eindigt ook met: later zullen ze nog lang liegen over wat er is gebeurd. Zal de onderzoekscommissie ons vertellen hoe moeilijk het is om te sterven?
1: Ja, ik vind het echt een prachtig lied. Een van de mooiste die is ingestuurd. Ook omdat het, ja, het heeft nog een beetje die militaristische toon bijna. En er wordt dus een, nou ja, als je die tekst erbij hoort en begrijpt waar die over zingt, dan is het extra wrang.
0: Ja, en dat hij dus nog steeds in gevaar is en daar nog woont. Dat,
1: ja, dan weten we ook wat er op het spel staat voor sommige protestzangers. Mm. Dit was dus kapitein Kolesnikov van de band DDT. Maar er zijn meer liedjes die gaan over een toegedekte ramp.
0: Ja, dat was eigenlijk een liedje dat ook mij betekent kippenvel gaf toen ik het luisterde. Ingestuurd 2 keer door luisteraars Jan en Peet. Het liedje Deportee, Plane Wreck at Los Gatos van de Amerikaanse Woody Guthrie. Het gaat over een vliegtuigcrash in 1948. En Woody hoorde erover op de radio en in de krant. En hij merkte dat 4 mensen bij name genoemd werden. De bemanning en de beveiliger. Maar 28 mensen die dus omgekomen waren, alleen maar aangeduid werden als Mexicaanse gedeporteerden. Laten we even luisteren.
2: Her crops are all in, fruit piles all running. Her crops, oranges are stacked in the creosote dumps. They're flying me back to her old Mexican border. I had all my money to walk back again. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, muy amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me One More Deportee.
0: Ja, One More Deportee. Ja, want in de krant stond dus gewoon dat zijn anonieme Mexicaanse gedeporteerden. Er zit ook een liedje later in het lied. Who are all these friends scattered like dry leaves? The radio just says they're just deportees. En dat doet je ook zo denken aan het nu. Want dat beeld van anonieme gedeporteerde illegale migranten die als droge blaadjes

0: bladeren door de woestijn geblazen worden zonder naam. Ja, dan vraag je je toch af, is in die 80 jaar wel iets veranderd? En achteraf bleek ook nog eens dat niet iedereen gedeporteerd werd. Er waren ook mensen die op het einde van hun tijdelijke werkcontract waren. Waren niet eens illegaal. Op een gezamenlijke graf in Californië stond ook alleen maar Mexican Nationals. Tot 2013 stonden hun namen dus niet op het graf in Californië. Nou ja, dat zegt wel genoeg.
1: Akelig actueel, zullen we maar zeggen. Ja. Tot slot, dat moeten we toch even noemen. Van welk nummer werd nou het allermeest ingestuurd? En dat is niet Bob Dylan.
0: Nee, niet Bob Dylan. Nee, het allermeest werd getipt Le Déserteur van Boris Vian, 1954... over een jongen die niet naar het front wil. Dus in de vorm van een brief. Beste meneer de president, ik heb mijn vader zien sterven. Ik heb mijn kinderen zien huilen. Ik wil geen arme mensen doden. Ik word liever een arme sloeber en vredesactivist. Dan dat ik meedoen in oorlog.
1: Laten we daar tot slot naar gaan luisteren.

0: Het is niet het meest opzwepende lied, zullen we maar zeggen.
1: Nee, maar het is wel heel bekend geworden in Frankrijk. Want het komt uit de tijd van toen Frankrijk zelf nog de Vietnamoorlog vocht. En daarna kwam de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. En werd het lied opnieuw populair. Dus het is, en ik denk ook met de tijd nu militarisering, dat mensen misschien dachten van, ja, dat pacifisme, waar is dat eigenlijk nog?
0: Ja, en het is ook een beetje de Franse Boudewijn de Groot, toch?
1: Ja, zo klinkt het wel. Ja.
0: Goed, met Le Déserteur van Boris Vian sluiten we deze serie over protestliederen voorlopig weer af. Natuurlijk zijn we verre van volledig, maar we hebben een muzieklijst aangemaakt met zoveel mogelijk van de door jullie ingezonden protestnummers die we konden vinden op Spotify met de titel OVT Protest Hitlijst.
1: OVT Protest Muziek Hitlijst.
0: Oké, dankjewel voor deze verbetering.
2: De Onvoltooid Verleden Tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12.
0: En Le Déserteur is een mooie opmaat naar onze documentaire, want deze maand is het 30 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen de Nederlandse kazernes verlieten. In deze vierdelige serie De Dienstplicht verdiept documentairemaker Michal Citroen zich in de geschiedenis van de Nederlandse dienstplicht.
3: Blijf staan, niet lachen. Gaat al beter. Nog een keer. Links. Om.
4: Links. Rechts.
3: Links. Oké.
5: In de tijd dat ik opgroeide was het nog zo gewoon dat kerels bij elkaar op feestjes, in de kroeg of waar dan ook, op een goed moment, zeker met drank op, begonnen over hun diensttijd.
6: Ik was motorordonnans en dat betekende dat als de radiostilte werd afgekondigd, dan moest ik vanuit de compagniescommandant, als er een bericht was voor de bataljonscommandant, moest ik op mijn motortje door het bos over de Lüneburger Heide dat bericht gaan afgeven.
5: Het waren vaak voorspelbare gesprekken. Waar ze waren gelegerd en wanneer, met series onbegrijpelijke afkortingen en sterke verhalen.
6: Het voordeel was dat als je niet bij de compagniescommandant was, dan dacht hij zal wel bij de bataljonscommandant zijn en als andersom. Dus ik had wat dat betreft een hele vrije positie. Ik ging dus vooral bier halen voor mijn collega dienstplichtige militairen die de hele dag in zo'n putje in de grond zaten.
7: Moeten we inleggen zometeen als we alarm hebben.
5: Is het echt?
7: Ja.
5: Dus het moet nog een heel veel groter gat worden.
7: Ja.
5: Moet iedereen zijn eigen gat graven.
7: Ja.
5: Kameraadschappelijkheid, afzien, de vette hap en avonturen over oefeningen in Duitsland. En natuurlijk de narigheid.
8: Ja, ik herinner me ook nog met een oefening dat een van die soldaten die liet zijn geweer vallen. En die mocht daarnaast gaan liggen in een plas water. Toen kreeg hij als straf dat hij met zijn geweer in zijn bed mocht gaan slapen. Dat heeft hij 14 dagen lang moeten doen.
5: De officieren waar ze niet mee om konden gaan. De discipline. En natuurlijk vooral het afzien. De ongelooflijke verveling. De hoeveelheden bier. En bovenal de ervaren zinloosheid van dat alles.
3: Links. Om. Links. Rechts. Links. Meetellen. Ja, alleen zo leer je. Door mee te schreeuwen, anders werkt het niet. Ik wil nou geen baby's horen, maar een stelletje kerels. Links. Om.
4: Links, rechts, links,
3: links.
6: Oké. Ik dook dus veel de dorpjes in op mijn motor om bier te halen voor de soldaten die in de bossen zaten. Wij beschouwden dat als een soort vakantie. Maar die beroepsofficieren die net van de KMA kwamen en hun carrière begonnen, waren bloedserieus. Dus als er dan zo'n oefening bezig was en ik zat dan in zo'n IP, een panzerwagen, bij zo'n jonge luitenant die moest communiceren met zijn commandant om wel of niet op te rukken, stond hij te dicht bij een elektriciteitsmast, waardoor hij geen verbinding kon krijgen. Hij schreeuwde maar door in die microfoons. Hij had er twee. En dan begin met gooide die twee microfoons neer en riep schreeuwend: zo kan ik geen oorlog voeren. Waarop hij natuurlijk ontzettend in de last schoten. En hij met een soort verbijstering keek waarom hij lachte.
5: Zo te zien ben je nog even bezig.
7: Ja.
5: Hoe diep moet het zijn?
7: 30 centimeter of zo.
9: 30 centimeter of dat van lichaam en voeten moeten helemaal onder. Dat je hakken ook helemaal onder zijn.
10: Wat ik altijd heb gemerkt aan oud-dienstplichtigen is hoe vormend die periode voor hen toch is geweest. Er wordt altijd heel veel verjaardagen over gesproken, zal ik maar zeggen. Het was altijd onmiddellijk duidelijk wie er wel en wie er niet in dienst had gezeten. Je kon dat ook nooit veinzen dat je ook in dienst had gezeten, want je viel onmiddellijk door de mand. Want je wist bepaalde afkortingen niet. Hè. Als je het over de CSM had, de compagnie-sergeant-major, of je had het over een hele bekende formulier, het VRA'tje. Nou, dat soort jargon, heel vaak afkortingen. Ja, dat vergeet je gewoon je hele rest van je leven niet meer.
11: We gingen dus met de bekende trein, met houten banken, gingen we dus naar Roosendaal. Daar gingen we in de bus, werden in de bus gedouwd. En op naar Ossendrecht. Ik was bij de Luwa moest ik komen. En we reden poort binnen en de bus die stopte gelijk toen hij de poort binnenkwam. En er kwam iemand van dat leger, die kwam dus die bus binnen. En die ging met een enorme grote mond ging die vertellen dat we vanaf dat moment waren militair. En nou, dat ging zo verschrikkelijk hard en ruw. Het was muisstil in de bus, dat we dachten, jongens, wat gebeurt er nu dan? We dachten net van, ja, worden we nou gedeporteerd of zo? Is een hek eromheen en dergelijke.
5: En als het niet ging om de diensttijd zelf, dan ging het wel over hoe ze eronder uit waren gekomen.
12: In 1965 werd ik gekeurd voor militaire dienst. En een halfjaartje daarna kreeg ik bericht dat ik moest opkomen voor mijn nummer. En inmiddels was ik op de Academie voor Beeldende Kunsten terechtgekomen. En militaire dienst was toch wel het allerlaatste waar ik aan dacht. En ik heb dat bericht ook in de vergeethoek geduwd. En daar verder niet meer aan gedacht.
5: Als meisje op school wist ik al dat een ui onder je oksel wonderen deed bij de keuring. En ook dat als je S5 kreeg, dat het dan afgelopen was met je kansen op een baan bij de overheid.
12: Een paar jaar later, 1968, was ik jarig. Ik was bij mijn moeder verzeild geraakt en zat gezellig met haar te praten. En op een gegeven moment werd er gebeld. En toen kwam mijn moeder met twee marechaussées binnen. En die kwamen me ophalen, omdat ik niet was opgekomen. Toen heb ik een nacht in de cel gezeten. En de volgende dag werd ik door een meneer opgehaald. En toen werd ik in Breda afgeleverd. Op een instituut, militair instituut. En na 6 weken kreeg ik te horen dat ik S5, dat weet ik niet meer precies, S5 had gekregen. En dat ik naar huis mocht.
13: In Ossendrecht moesten we de eerste 2 maanden opkomen. En dat was een wereld niet te vergelijken met de burgermaatschappij, die zo ontzettend veel anders was. En het was alsof je daar 200 jaar of langer in de tijd terugstapt. En dan stonden we 's morgens op de appel. Er was de hele grote legerplaats zat vol met allerlei compagnies. En wij waren van de verbindingsdienst. Het waren de laatste 3 of 4 gebouwen. Dus de hele grote exercitieterrein stonden we achteraan. En dan 's morgens om 8 uur met appel en was het hele dikke mist. En dan kon je dus vooraan kon je niet zien door de mist. Het was echt heel groot, dat terrein. En dan hoorde je door de luidspreker, de Wilhelmus en zo, en dat de vlag gehezen werd. En dan moest iedereen zich allemaal melden en zo, heel dat gedoe. En dan stond je achterin te verkleumen van de kou in die mist. En helemaal vooraan, er gebeurde iets waar je niks van zag en niks van snapte. En die wereld, daar kwam je dan ineens in.
5: Dit jaar, 25 jaar geleden, hoefden de dienstplichtlichtingen 96-1 en 96-2 zich niet meer te melden. Vanaf 22 augustus 1996 gold een generaal pardon.
14: De muur viel en daardoor was het, zeg maar, ik wil niet zeggen het bestaansrecht van het leger stond ter discussie, maar wel de taakstelling van het leger. Tot 1990 was het natuurlijk heel duidelijk in het, en had ze duidelijk een rol in het Oost-West-conflict. Na 1990 waren er allerlei politieke ontwikkelingen waarvan we niet zeker wisten of die zich op die manier zouden voortzetten. Dus het was een hele wankele balans. En dat was ook de reden waarom het leger toch nog een poosje is door blijven bestaan, zoals het bestond in de Koude Oorlog, tijdens de Koude Oorlog.
10: Het kleiner worden van die krijgsmacht enerzijds en de andere taak, het uitzenden van dienstplichtigen voor taken die niet onmiddellijk verband houden met de verdediging van het eigen land. Die twee argumenten hebben ervoor gezorgd dat die dienstplicht is afgeschaft.
5: In 1810 was de militaire dienstplicht of conscriptie in Nederland ingevoerd na de inlijving bij het Franse Keizerrijk.
15: Het leger is een machtsinstrument in handen van de vorst. En Wil je een dienstplichtsysteem laten werken, dan heb je daarvoor nodig een sterk centraal gezag met een goede gecentraliseerde administratie, een bevolkingsregister en een centraal gezag dat vanuit het regeringscentrum zijn bestuurlijke tentakels heeft tot de individuele burger toe. En dat is iets wat in het ancien regime niet bestaat.
16: De dienstplicht in Europa is een product van de Franse revolutie. En daarom krijgen we er hier ook snel mee te maken. Dat weet militair historicus Herman Amersfoort.
15: Het verwerven van die plaats van de centrale overheid als de toonaangevende gezag, het centrale gezag, dat is een verworvenheid van het einde van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Wel, de Franse revolutie kun je zien als een heel sterke stroomversnelling in dat proces. En voor zover het om de dienstplicht gaat, moeten we dan ook even iets zeggen over de omstandigheden waarin Frankrijk op dat moment verkeert. Er is sinds 1789 daar een revolutie gaande die aan het begin van de jaren 90 bedreigd wordt door de conservatieve krachten in Europa. Oostenrijk en Pruisen, de keizer en Pruisen verklaren, komen in oorlog met Frankrijk. En dan komt die prille revolutie in een heel kritieke fase. En dat is het moment waarop radicale revolutionairen hun zin kunnen doordrijven en aan een heel riskant experiment kunnen beginnen. Namelijk een beroep doen op de bevolking en op de sentimenten, de emoties van het volk, de politieke overtuiging van het volk ten behoeve van de oorlogvoering. Er ontstaat dan een sfeer van, wij zouden zeggen, politieke correctheid, waarin je verdacht bent als je niet bereid bent om je leven te veil te hebben voor de bedreigde revolutie.
16: Iedere man van boven de 20 moest zich inschrijven. En loting bepaalde wie de sjaak was. Wanneer Frankrijk in september 1798 de conscriptie afkondigt, geldt dat ook voor de geannexeerde gebieden. En daarbij hoort het grootste deel van het tegenwoordige Limburg. Amateurhistoricus Chef Verlinde ontdekte dat die conscriptie zijn sporen heeft nagelaten in de archieven.
17: In januari 1799 vindt in Venlo al de eerste keuring plaats van dienstplichtige militairen. En uit die gebieden vluchten dan veel jongens naar Noord-Limburg. En dat wordt dus door de regering in Kleef, door de onderprefect in Kleef, geconstateerd. Die dus de inwoners zou patent maken dat zij geen hulp mogen verlenen aan deserteurs.
16: Omdat ook de burgemeesters en andere lokale bestuurders er heel weinig voor voelden om plaatsgenoten naar de slagvelden te sturen, lukte het de eerste jaren velen om uit de dienst te blijven.
17: We hebben hier de eerste conscriptielijst. Dat is uit het jaar 1802-1803. In eerste instantie moet opkomen 1/9. Dat is een overzicht, kun je zien hoeveel dat er dat per gemeente zijn. In 1803, in 1804... dan wordt het aangepast 1/7 en zo begint dat.
16: Zo begon het, maar het eindigde niet veel later met bijna allemaal. Dankzij Napoleons honger naar soldaten. En omdat ze met zoveel sneuvelden.
17: Van patroon Geurts uit Baarlo, die dus regelmatig aan zijn ouders schrijft. Hij beschrijft hier onder andere dat hij bij geruchten gehoord heeft dat ze dus weer verder zullen moeten. Weet niet waar naartoe. Hij denkt wel dat ze de rust nog moeten gaan slaan. Hij is inderdaad in Rusland terechtgekomen. Hij is nooit teruggekomen. Dat is een van de heel veel vermisten. Van één gemeente zijn er 140 in dienst gegaan. Van die 140, circa 15% hebben ze bericht gekregen van overlijden. En 60% is vermist gebleven. We mogen aannemen dat deze 60% bijna allemaal op de slagvelden over geheel Europa zijn gesneuveld. Daar werd niets doorgegeven. Alleen diegenen die in een hospitaal kwamen te overlijden ten gevolge van verwondingen, daar werd nog wel eens bericht van gegeven dat ze overleden waren. En meestal was dat jaren later.
16: De dienstplichtigen werden grotendeels infanteristen. En dus moesten ze leren schieten. Dat viel volgens militair historicus Ben Schoenmaker in die tijd niet mee.
10: De schietopleiding, zeg maar, is voor de infanterist, je kunt zeggen, de kern van je vak. En dat is heel interessant, want in de 19e eeuw ziet een geweer er natuurlijk nog totaal anders uit dan later. Hè. Dan is het eigenlijk heel ingewikkeld, want zo'n geweer is een complex wapen in die tijd. Het waren nog voorladers. Hè. Het kruit en de kogel moest in de loop gestopt worden aangestampt. Dus dat betekende dat zo'n infanterist gedrild werd in het uitvoeren van die handelingen om, nou, als het eventjes kon, 2 kogels per minuut af te vuren. Dan had je het al aardig onder de knie.
16: En ze sneuvelden niet eens met zoveel, omdat de dienstplichtigen in de militielegers zoveel slechter waren dan de vrijwilligers of huurlingen die tot dan toe werden ingeschakeld om te vechten.
10: Tijdens de slag bij Waterloo, hè, want dat is heel grappig, een soort overgangsperiode eigenlijk. Hè. Dan zie je dus ook militiebataljons, dus gevuld met dienstplichtigen, en je ziet nog vrijwilligerbataljons. En eigenlijk zie je wel dat die militiebataljons van iets minder kwaliteit zijn, maar niet zodanig dat je zegt van, nou, dat verschil is zo groot, dat werkt helemaal niet met dienstplichtigen. Want ook die dienstplichtigen die waren toch redelijk gedrild, zeg maar, vooral door de onderofficieren. Hè. En dat betekende ook simpelweg dat ze in gelid bleven staan, dat ze niet wegvluchten, dat ze hun angst overwonnen, want dat is natuurlijk in de oorlog natuurlijk een heel belangrijk aspect. En dat lukt uiteindelijk met dienstplichtigen toch redelijk goed. Een van de grote voordelen van de dienstplicht was, ten opzichte van een oud beroepsleger, dat ze over het algemeen beter waren opgeleid. Dat je ze ook wel snel iets kon bijbrengen. Bijvoorbeeld, als het gaat om lezen en schrijven, ze konden vaak simpele voorschriften waarin stond van, zo moet een peloton optreden, of zo bedien je een wapen. Dat konden ze zelf lezen. Terwijl oude, ik heb het nu echt nog over de 19e eeuw, die oude vrijwilligers, ja, dat waren vaak, ze zeggen wel eens, die kwamen uit het grote gat van de maatschappij, die waren vaak analfabeet. Dus die kon je in die zin ook weer minder bijbrengen.
17: Ineens maaide er een kanonskogel dwars door onze gelederen heen. Ik stortte neer, bedolven onder de lichamen om me heen van kameraden. Ik dacht dat ik getroffen werd, want ik zat onder het bloed. En dat is vreselijk als je zo'n 6-7 man dood ziet liggen en nog enkele met afgerukt ledematen, die is een arm kwijt, die een been. En je staat er hulpeloos en dan denk je bij jezelf, wat moet ik? En dan word je zo afgestompt dat je, daar ga je zelfs ook nog aan wennen. Het klinkt gek, maar het is zo. En toen kwam er, terwijl er al die manschappen op de grond lagen, een ene vreselijk geruis. Er kwam een Franse cavalerie aan met getrokken sabel en reden met een lallend gebaar, als het ware schreeuwend, naar de vijand toe om ze te verdringen. En reden dat zelfs over de slachtoffers van onszelf heen. Die jongens die werden gewoon, sommigen gewoon, doodgereden door die paarden van de Franse cavalerie. En de Russen trokken terug. En toen waren we even rustig, bevrijd.
16: Ben Schoenmaker.
10: Wat natuurlijk wel erg problematisch was in die 19e eeuw, dat de gegoede burgerij zich aan de dienstplicht kon onttrekken. Dus je werd ingelood om voor je nummer op te komen, zo noemde men dat dan ook. Nou, daar had je dan totaal geen zin in. Dus wat je dan deed, is dan huurde je een plaatsvervanger, een remplaçant, zoals men dat toen noemde. En die liet je dan jouw dienst verrichters. En ja, dat had natuurlijk op allerlei had wel negatieve effecten. In de eerste plaats omdat de jongens die je inhuurde over het algemeen gewoon minder goed geschoold waren dan degene die zich dus liet vervangen. En bovendien, ja, kijk, de dienstplicht, je kan kunnen zeggen een product van de Franse Revolutie, was natuurlijk ook heel belangrijk in de zin van, ja, je moet eigenlijk als volk je eigen verdediging kunnen regelen. De natie moet bewapend worden. Ja, en zo'n dienstvervangingssysteem ondergraaft dat principe natuurlijk. Want dan zegt de gegoede burgerij van, ja, we vinden wel heel belangrijk die dienstplicht, maar wij doen zelf even niet mee.
16: In 1810 wordt ons land bij Frankrijk ingelijfd en wordt de dienstplicht ook ingevoerd. Dat leidt tot relletjes in vissersplaatsen. Maar de Fransen nemen harde represaillemaatregelen. Er is niks aan te doen. Behalve voor de mensen die een remplaçant kunnen betalen. Maar dat lukt niet altijd. En zo belandt ook Adrianus van Altena uit Dordrecht uiteindelijk in dienst. Hij houdt een dagboek bij.
17: Ik voelde een stekende pijn in mijn linkervoet en ik zakte door mijn knie heen en ik wist dat ik getroffen was.
18: Ik strompelde op, ik werd beetgepakt door een sergeant-majoor die mij ondersteunde. En toen die naast me liep, kreeg hij een kogel in zijn hoofd en stortte zo achter mij neer. En werd ik opgevangen door weer een andere man die mij ondersteunde en toen naar een plek bracht waar een Franse chirurgijn was. Die deed wat pluksels op die wond en die zei: de kogel was door mijn kuit heen gegaan. Hij deed pluksel erop en een verband eromheen. En toen ik weer 20 passen had gelopen, zakte het verband weer net zo af. Dus liep ik weer met die bloedende wond. En toen kwam ik bij een andere plaats. En er was een klein hospitaaltje. En daar kreeg ik een chirurgijn die Hollander was. En die heeft mij goed verbonden. En toen moest ik maken weer dat ik verder naar achter werd gelopen. Maar het was onmogelijk eigenlijk om uit het vuur terecht te komen. Want overal hoorde je kanonnen en kogels fluiten. En zo ben ik gaan proberen om terug te komen ver van dat front af, richting ons eigen land.
16: Terwijl Van Altena in augustus van 1813 gewond terug naar Nederland strompelt.
19: Wij moesten zelf ons paard betalen. Zelf ons uniform aanschaffen.
16: Rijdt Jacob Kallenfels uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis Duitsland binnen.
19: Ik zie het nog zo voor me, met groene revers en een rode staart. Ja, dat was erg mooi.
16: Hij komt uit de betere kringen. Hij is student medicijnen. En hij wordt opgenomen in het Garde d'Honneur.
19: We waren nog geen 2 dagen waren we in Versailles. Of we kregen te horen dat we ons moesten melden in Mainz. We moesten te paard naar Mainz. Nou, we kregen onze zadels, onze schabrakken. Dat zijn die hoge mutsen. Een deken, sabel, karabijn en pistolen. Voor zover die voorhanden waren. En ja, daar waren we dan met ons paard. Moesten we dan maar zien dat we ergens kwamen. Ongedresseerde paarden. Ook ongedresseerde ruiters, mag ik wel zeggen. Nou ja, zo sukkelden we dan als onbedreven ruiters door langseren wegen op weg naar Frankfurt. Een van die verhalen, dat was dat je vooral niet in handen moest vallen van de Kozakken. De Kozakken, dat weet u, dat is een ruig volkje op van die kleine paardjes. En als die mensen te pakken kregen, dan kleden ze ze spiernaakt uit en joegen ze terug naar de andere kant. Dan was je gekozakkeerd.
16: Op 18 en 19 oktober wordt Napoleon bij de Volkerenslag verslagen. Kallenfels en zijn kornuiten hebben het eerst niet eens in de gaten.
19: Wij zaten in onze herberg en het was een vreselijk kabaal. En ik denk dat wij een dag later, toen het wat rustiger werd, zijn gaan informeren wat er aan de hand was. En toen werd ons geantwoord: het leger is op de terugtocht. Waar zijn de garde d'honneur? Vroegen wij, want ja, nu konden we wel weer ons voegen bij de overige. Oh, die zijn gisteren al weggegaan, werd ons toen gezegd. Toen zijn wij ook rustig daarachterheen gegaan, terug richting huis. Zonder dat we 1 schot gelost hadden, zonder dat er 1 van ons verwond is geworden.
20: Rukt vijands leger aan, ja, en het dondert om ons heen. Dan is voor ons het uur van de ware vreugd verschenen. En rukt in het wijde veld, en strijd voor land en volks.
16: Wanneer de oudste zoon van stadhouder Willem V op 30 november 1813 in Scheveningen aan wal stapt om zich tot koning Willem I der Nederlanden te laten uitroepen, ontdekt hij al heel snel dat hij een koning zonder leger is. Voor zover de Hollandse soldaten niet gesneuveld zijn tijdens de Napoleontische veldtochten, bevinden ze zich nog in Frankrijk of zwerven ze ergens in Europa rond als deserteur. Willem moet dus zijn leger vanaf de grond af opnieuw opzetten.
21: Het is geen algemene dienstplicht, omdat niet iedereen in dienst hoeft. Er wordt geloot.
16: Herman Amersfoort.
21: En wie bij de loting eruit valt, hoeft niet. En het is geen persoonlijke dienstplicht, omdat diegenen die worden ingeloot, die dus eigenlijk zouden moeten opkomen, de kans hebben om gebruik te maken van hetzij nummerverwisseling, hetzij plaatsvervanging. een uiting van... Het is een restant van de standensamenleving, zou je kunnen zeggen. Want je legt dus wettelijk vast dat er verschillende soorten burgers zijn. Namelijk burgers die wel in dienst moeten... en burgers die het recht krijgen om zich daaraan te onttrekken. Volgens, toch in de praktijk, een vermogenscriterium. Want een plaatsvervanger kost geld. En niet een beetje, maar heel veel geld.
16: Historicus Eddy van Roon deed onderzoek... naar het lotings- en remplaçantensysteem van de 19e eeuw.
1: Kantons waar voor de dorpen werd geloot, dan was het een heel feest, ja. De jongens verzamelden zich meestal toch wel in de plaatselijke herberg... waar dan al flink wat achterover geslagen werd. En men hoeit wegging om naar die loting toe te gaan. En terwijl die loting toch expres heel vroeg werd georganiseerd... dus omdat de autoriteiten wel wisten dat er problemen zouden komen. Het was ook nog zo dat direct na de loting werd het biljet werd op de jas of op de pet gespeld. En men ging zo snel mogelijk gewoon naar de eerste beste herberg in het stadje. En daar werd verder gefeest of het verdriet verdronken. Er zijn ook gevallen, dat is wel duidelijk, dat er een aantal mensen gevallen zijn van zelfverminking. Dat mensen bijvoorbeeld een duim of een vinger afsneden. Of hun tanden lieten trekken. Want, ja, dan komt een heel technisch verhaal hoe je een geweer toen de tijd moest bedienen. Maar het was erbij nodig dat je voortanden kon gebruiken. En die werden wel bewust eruit getrokken van tevoren. En de vinger waarmee de hendel overgehaald moest worden, dat die eraf snijden of een duim afsnijden, dat gebeurde ook. Het is natuurlijk moeilijk om dat nu achteraf te bepalen. Maar ik denk dat over het algemeen men toch wel, op zijn zacht gezegd, dat de dienst niet bepaald populair was.
16: Tanden eruit of een duim afsnijden. Blijkbaar was het in het begin van de 19e eeuw heel wat waard om niet de dienst in te hoeven. Een anderhalve eeuw later was het middel anders, maar de intentie hetzelfde gebleven.
2: Mij leek het handigste om te streven naar S5. Door jezelf voor te doen als een instabiel type.
16: In de jaren 80 gaan totaalweigeraars de gevangenis in. En gewetensbezwaarden moeten vervangen de dienstplicht. En Henk van der Brugge probeert als simulant van de dienstplicht af te komen.
2: Door de lichamelijke conditie behoorlijk achteruit te brengen. En dat heb ik gedaan door 2 dagen spiet te slikken. En de nacht voor ik naar de keuring ging daarmee te stoppen. En dat betekent dat je bezig bent om heel erg moe te worden. En dat je een tamelijk ongezond hoge hartslag hebt.
16: Niet iedereen laat zich zo makkelijk op S5 afkeuren. Die S staat tenslotte voor stabiel. En als je daarmee bent afgekeurd, kan het je carrière schaden. In ieder geval bij de overheid.
22: In 1970 werkte ik bij de PTT al een bijbaantje. En na een paar weken werd ik naar boven geroepen bij de chef. En daar kreeg ik te horen dat je met een S5 niet bij de PTT kon werken. Je kan met een S5 geen betrekking hebben bij de overheid. Zo vertelde hij me. Toen werd ik ontslagen. Stond ik op straat.
16: Als meisje of vrouw hoefde je helemaal niet met de militaire dienst te bemoeien. Maar het fascineerde me wel. Ik had namelijk op mijn 17e een oproep gekregen om me te melden voor de keuring. Een eigenwijze ambtenaar bij het bevolkingsregister had mijn naam aangezien voor die van een man. En zo stond ik genoteerd. Nog steeds is de helft van mijn post gericht aan de heer Michael Citroen. En ik heb me toen bij die keuring gemeld. Dat vonden ze niet grappig.
23: Even, hij doet nou zijn kolfklapje uit, want een alarm in een alarmsleuf liggen is leuk. Maar als je kolf niet uitklapt, dan kun je daadwerkelijk ook niet schieten.
24: We lopen nu in het pikken donker. En hier liggen, bijna onzichtbaar, behalve nu voor de zaklamp van de kapitein, de soldaten.
23: Men kijkt even of de zaken die ze gedaan hebben tot zover goed zijn.
16: In de herfst van 1992 was ik te vinden op de kazerne in Steenwijk, de oeverterreinen op de Veluwe of in Duitsland.
23: En dan kan men verder gaan met of schieten of eten.
25: Hamburgers, zuursoep, hamburgers. Pak ik de zuur in de soep, Mauro?
26: Oké, we denken wel een vreemde combinatie anders.
25: Bloemkool, aardappelen, rauwkorst.
16: De muur was gevallen. De grootscheepse aanval uit het oosten, waar het leger zich decennia op had voorbereid, ging niet komen.
27: We wachten tot er wat gebeurt, maar gelukkig gebeurt er niks.
24: Wat is jullie taak precies? Je bent hospic, hè? Je zit al die tijd hiervoor in die vrachtwagen met z'n tweeën.
28: Ja. Ja. Nou, was je het apparaat?
27: Ja, het is niet echt leuk, nee, maar...
28: Het is nu helemaal zo.
24: Hoeveel maanden moeten jullie nog?
27: 8. Ja, 7,5.
28: Ja, 7,5 precies, dus, allebei, ja.
27: Nou, het is echt hollen en stilstaan, hè. De ene keer doe je niks, maar de andere keer ben je ook weer 3 weken in Duitsland. En dan heb je het wel weer druk.
0: Nou ja, of je doet daar niks.
16: De discussie over verder gaan met uitsluitend een vrijwilligers- of beroepsleger werd steeds serieuzer. En een paar maanden later, in mei 1993, ook een feit. Ik kreeg verrassenderwijs toestemming van Defensie om me 3 maanden aan te sluiten bij de militairen van het 45e Infanteriebataljon, gelegerd in Steenwijk.
3: Ze hebben bij zich de pukkel, de koppel. Er zit aan. De koppel is dat ding wat ze om de midden op de heup dragen. Daar zit aan de veldfles en ook de pioschop. En dan hebben ze links hebben ze de gasmaskertas. Dan de wapen. 2 paar extra sokken, een stel extra ondergoed, etensblikken, die heb je net gezien. Bestek, vork met de lepel. Zakdoeken, stelgarnituur. Handschoenen, toiletartikelen. Ja, scheerspullen, zeep en zo. En wapenonderhoudsmiddelen en schoenpoetsmiddelen, dat zit erin. Hoe zal het wegen, Berry? Denk jij maar.
4: Goed, is alle ouders van elkaar 25 kilo.
24: 25?
3: Ja, met een berenlul erbij.
24: Berenlul als slaapzak of zo?
3: Ja.
24: Dit loopt aangenaam.
4: 15 kilo.
24: Ja. 15 kilo.
16: Met een volledige uitrusting werd ik opgenomen in een mortierpeloton van een lichting die bijna af ging zwaaien.
3: Hoor jullie niet, dames?
16: En een opkomende nieuwe lichting infanterie. Bij de Alpha Gevechtscompagnie. Ze waren allemaal heel aardig voor me.
3: Pas op, we gaan voorwaarts.
16: En ik kon weg wanneer ik wilde. Dat laatste scheelde veel.
6: In hoeverre is het belangrijk dat wij weten wat er aan de hand is?
7: Nou, ik heb niks te eens wat ik te vertellen is dat ik gewoon op een leeftijd ben. Dat ik gewoon in mijn moeder ga wonen, of kan wonen. Dus ik ga gewoon de weekenden ergens anders gewoon verblijf ik.
6: Het gaat dus gewoon om, je kunt er niet tegen dat je moeder is de baas thuis. En daar kun je niet echt tegen. Nee. Dat is een beetje het probleem. Dus je hebt, ook een beetje problemen met discipline.
7: Ja.
6: Dus wij krijgen hier misschien nog wel problemen.
7: Ja, ik denk het wel, ja.
16: Volgende week, in deze 4-delige serie, meer over de dienstplicht met ervaringen van een van de allerlaatste lichtingen en die van onze dienstplichtigen in de 2 Wereldoorlogen.
8: En toen het licht werd, toen werden wij ook onder vuur genomen door de Duitsers. Dus die granaten vielen op onze stellingen en om onze stellingen. En dat was onze vuurdoop. Dat was wel een benauwde gewaarwording.
16: Ja, dit was deel 1 van de 4-delige serie De Dienstplicht. Gemaakt in 2021 door Michal Citroen. Alle documentaires zijn te vinden in de podcast OVT Doc. En dit was OVT, straks de perstribune van Max met volleybalster Celeste Polak en presentator Sven Kokkelman. Mooie zondag, tot volgende week.
9: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
11: NPO Radio 1.
12: Podcast.
11: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
29: Gewoon 1 grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
11: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
30: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
12: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
31: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
32: Onaf, denk ik.
31: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
32: Nou, daar ben ik toch af.
31: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
33: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
31: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Margreet Rijntjes.
18: Goedemiddag, over een uur is voormalig volleybal international Celeste Plak te gast hier op de perstribune. Onlangs maakte ze bekend te stoppen. En zometeen journalist Sven Kokkelman. Hij staat al decennia lang bekend als een van de scherpste interviewers van Nederland. Elke werkdag is hij op de radio te horen en vanaf vrijdag weer op tv met KV Kokkelman. Ik spreek hem zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal door Dorald Megens.
19: In Nepal wordt opnieuw gewaarschuwd voor overstromingen na de verwoestende stortvloed eerder deze week. De rampenbestrijdingsdienst in het land roept mensen op alert te blijven in de gebieden rond de Bhotekoshi-rivier. Het dodental in Nepal is inmiddels gestegen naar 734. Correspondent Davy Boerema is in het rampgebied. Davy, nieuwe waarschuwingen dus. Hoe is de situatie daar nu?
20: Het is hier nu een zonnige dag. Ik zit in een hotel aan de Trishuli, iets verder stroomafwaarts. Maar vannacht hebben we de hele nacht storm en regen gehad. En toen ging inderdaad ook het rivierpeil weer omhoog. Was er een alarm? Het was midden in de nacht. Het was moeilijk om te zien hoe hoog het echt werd. Maar inmiddels is de regen gestopt hier. En is het aan deze kant weer veiliger geworden.
19: Nog zo'n 2500 mensen worden vermist. Wat hoor jij over pogingen om mensen te redden?
20: Ik was vanochtend de hele dag bij de plek waar de reddingshelikopters aankomen. En daar zag ik dat voedsel erin ging, naar de bergen werd gebracht. En terug werden mensen uit de bergen meegenomen die geëvacueerd werden. Ik hoor ook op die plek van mensen dat ze daar wachten om nieuws van familieleden die nog in die bergen zitten. En dat ze vinden dat het te langzaam gaat. Dat er zelfs al familieleden zijn. Oudere familieleden die slechte been zijn, die zijn gaan lopen. Dus door die steile bergen heen, omdat ze maar blijven wachten en die evacuatiehelikopters daar niet komen.
19: Ja, en er wordt ook op andere manieren gezocht naar mensen.
20: Ja, dat klopt. Ik sprak een dronebestuurder die normaal de drone en de hittesensoren van die drones gebruikt om tijgers te zoeken in Nepal. Die worden nu ingezet om mensen te zoeken. En hij zegt eigenlijk de laatste mensen die nu in de laatste dagen gevonden worden, zijn allemaal met dit soort drones gevonden. In de tunnels van de waterkrachtcentrale waar mensen nog vastzitten. Die drones hebben dat ontdekt. En hij zei de laatste dagen enkele mensen toch nog aan de kant van de oevers, die dus door die hittesensoren worden gevonden.
19: Ja, dan begint de tijd te dringen om nog mensen te kunnen redden. Er worden ook nog steeds veel lichamen gevonden. Hoe langer het duurt, dat brengt natuurlijk nieuwe gevaren met zich mee. Ziektes, denk ik dan aan. Hoe gaan ze daarmee om?
20: In Chitwan, verder stroomafwaarts, is een massagraf, kan je wel zeggen, ontdekt. Boven de 230 mensen zijn daar begraven. En het was eerst onduidelijk waarom dat gebeurd was. Maar de autoriteiten zeggen nu, ja, we moeten wel. Het is gewoon niet veilig om al die lijken open te houden uit angst voor ziektes. Dus we begraven ze nu en later gaan we opgraven. En door middel van DNA gaan we kijken om wie het gaat. Het is de trieste werkelijkheid hier nu in Nepal.
19: Davy Boerema in het rampgebied in Nepal. Vanochtend kwamen de autoriteiten in Tibet ook met meer informatie over de situatie aan die kant. Daar zijn 16 doden geteld en honderden mensen worden nog vermist. Zo is bekendgemaakt. China-correspondent Laura van Meegen. Laura, over die vermisten, wat is daarover gezegd?
0: Ja, tijdens een persconferentie vanochtend werd gezegd dat er nog steeds ongeveer 550 mensen vermist zijn aan Chinese zijde. En daarvan zijn 260 buitenlanders, 61 buitenlanders. Ze hebben nu ook bekend welke nationaliteiten die buitenlanders hebben. De helft zijn ongeveer Nepalezen en Indiërs. Maar in totaal zijn het mensen afkomstig uit 23 verschillende landen. Ook twee Nederlanders worden genoemd nu door de Chinese autoriteiten. We weten nog niet of dat dezelfde mensen zijn die ook al door de Nepalese overheid zijn genoemd. De Chinese autoriteiten zeggen dat ze in ieder geval nu contact met de desbetreffende ambassades hebben opgenomen. En ook dat er nu in de regio geen andere buitenlanders nog vastzitten, behalve dus de mensen die nog vermist worden.
19: Hmm. Is er nu ook een duidelijker beeld van hoe de situatie is aan die kant van het rampgebied in Tibet? Is dat vergelijkbaar met wat we zien op beelden uit Nepal?
0: Nou, dat beeldmateriaal dat krijgen we natuurlijk niet van Tibet. Dus we kunnen alleen afgaan op wat de staatsmedia publiceert en wat ze tijdens dit soort persconferenties vertellen. Want journalisten kunnen daar niet zelf heen, buitenlandse journalisten. Nee. En wat ze tijdens die persconferentie zeiden is dat ja, bijna een vierkante kilometer rondom die grenspoort is met de grond gelijk gemaakt. 27 gebouwen neergehaald, wegen kapot, communicatiekanalen kapot, elektriciteitslijnen kapot. In de mensen die een beetje in de buurt daarvan wonen. Daarvan hebben ze 500 mensen nu geëvacueerd en ondergebracht bij een stad op een paar uur rijden afstand. En ze gingen ook uitgebreid in tijdens die persconferentie op hoe het allemaal was gebeurd. Dus dat enorme stuk van de gletsjer dat afbrak, dat was op 5200 meter. Die viel, werd ijs en steen en transformeerde in een alles met zich meenemende modderstroom, die uiteindelijk op die grenspoort afging, op die manier de China bereikte. Dat was nog 20 kilometer verderop, al heeft hij er maar 7 minuten over gedaan. En wat ze ook zeiden is dat deze ramp toch wel een consequentie is van klimaatverandering en dat ook de regio dus zich moet voorbereiden op dat dit soort rampen vaker kunnen gebeuren.
19: Ja, ja, je moet vrezen dat de beelden vergelijkbaar zijn met wat we vanuit Nepal zien. Wat moet er nog allemaal gebeuren?
0: Ja, ontzettend veel. Die modderstroom heeft een aantal bergmeren gecreëerd. Dus die worden nu goed gemonitord om te kijken of er geen secundaire overstromingen gaan plaatsvinden. Al zeggen de autoriteiten dat nu de kans daarop laag is dat ze het kunnen doorgaan met al het andere werk. En dat is vermisten vinden, waarschijnlijk daarna lichamen identificeren. Ze werken nu met verschillende routes naar dat gebied toe. En natuurlijk ook heel veel puinruimen. Ze hebben voedselhulp ingesteld, speciale zorg voor ouderen en kinderen en psychologische hulp. Maar het is gewoon een heel afgelegen plaats en een heel ontoegankelijk terrein. Naar Lhasa, de Tibetaanse hoofdstad, is nog 15 uur rijden. Dus die komen er niet zomaar en die werkzaamheden gaan gewoon nog een hele tijd duren.
19: Laura van Meegen, dankjewel. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat de KNVB vindt dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners zijn geëvacueerd. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. Politie heeft de man van 43 uit Naarden opgepakt. Ook hij is een van de gewonden.
3: Het NOS-journaal.
19: In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is daartegen. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond, 4 mannen en een vrouw. Die liggen in het ziekenhuis, zegt de politie.
4: Na voorlopige erkenntnissen hebben die nächtlichen Schüsse im Bereich Schachen van Aarau 1 Todesopfer en 5 zum Teil schwer verletzte Personen gefordert.
19: De De slachtoffers waren allen bezoekers van de rave. Wat daar is gebeurd is nog niet duidelijk, maar op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. De inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Het was lange tijd een nek-aan-nek race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. Uiteindelijk is volgens de IJslandse publieke omroep bijna 53% tegen, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Dat is deels vanwege de rijke visgronden. Een groot gebied hebben ze hard voor gevochten, willen ze niet delen met anderen. En bovendien speelt zelfbeschikkingsrecht een belangrijke rol. IJsland werd pas in 1944 onafhankelijk van Denemarken. En ja, de drang om zelf te beslissen is hier diep geworteld.
19: Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht, speelde verder onder meer voor Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Bijna 10:50, de weersverwachting. Veel bewolking, vooral in het westen, midden en noorden van het land geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien, met daarbij kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig. Later weer wat vaker de zon, en dan wordt het opnieuw 20 graden.
18: Even naar de ANWB. Dag Mandy van der Plas.
6: Goedemiddag Margreet.
18: Wat heb je voor ons?
6: Nou, gelukkig niet al te veel. Het is vrij rustig onderweg. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft is de rechte rijstrook en de afrit daarom dicht. Dit kost je 10 minuten. En verder rijdt het wat langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken ruim 10 minuten.
18: Dankjewel. Over een uur in de perstribune de toekomstplannen van de pas gestopte volleybal international Celeste Plak. En over een paar minuten geeft presentator Sven Kokkelman een antwoord op de vraag wie hij een fascinerende politicus vindt.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
22: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: NPO Radio 1. Max.
18: De perstribune. Margreet Rijntjes. Sven Kokkelman. Bestaat er zoiets als zondagsrust eigenlijk bij jou thuis?
2: Nou, niet echt. 's Ochtends wel. Maar dan beginnen toch de televisieprogramma's die ik moet zien. Buitenhof, WNL op zondag natuurlijk. En meteen daarna bij meestal om een uur of één al een eerste korte telefonische bespreking voor de week die voor ons ligt en de dag die voor ons ligt. En dan moet ik in de loop van de zondag toch gaan lezen om die uitzending van maandagochtend voor te bereiden.
18: Ja. Dat klinkt als een druk programma, Sven.
2: Ja, maar het is ook een heel leuk programma. Ja, je staat voortdurend aan. Ja. Eigenlijk, daar komt het op.
18: Maar je weet dat een mens ook rust nodig heeft soms, hè?
2: Zeker, zeker.
18: Wanneer heb je dat?
2: Nou, ik slaap goed, meestal. Meestal. En in de zomermaanden. Ik heb een paar weken vakantie in de zomer. En dan kom ik echt bij. Ja, dan laat ik echt bij. Ja.
18: Ga je dan ook niet terugluisteren? Uitzendingen die overgenomen zijn door collega's?
2: Nee. Ik ga niet naar mijn werk luisteren als ik met vakantie ben. Want dan ben ik niet met vakantie.
18: Nee. En je zegt meestal slaap je goed. Wanneer slaap je niet goed?
2: Nou, ik heb jarenlang Goedemorgen Nederland gepresenteerd.
18: Ah, okay.
2: Dat gaat in je bureau-ritme zitten. En dat is toch echt wel heel lang geleden dat ik daarmee ben gestopt. 16 jaar geleden of zo. Maar ik word nog steeds elke nacht om 4 uur wakker. En dat was het tijdstip waarop ik altijd op moest.
18: Je meent het.
2: En meestal slaap ik dan weer gewoon in. Maar dan gaat dan toch een uur of 6 weer de wekker. Dus. Okay.
18: Sven Kokkelman, ja, we kennen je natuurlijk als presentator op radio en televisie. Gespecialiseerd in het scherpe politieke interview hier op Radio 1. Elke werkdag Sven op 1. En vanaf aanstaande vrijdag weer met Café Kokkelman, NPO 2.
2: Zeker.
18: En vanaf morgen, en dat is nieuw, begin je ook een podcast.
2: Samen met Mats Akkerman en met Tessa van Viegen.
18: Ja, Haagse hindernissen.
2: Haagse hindernissen. Ja, politieke podcast al van WNL. Wij doen natuurlijk heel erg veel aan politiek. Dus vond iedereen bij ons dat het eigenlijk ook wel logisch was dat daar een politieke podcast uit zou volgen.
18: Ja.
2: Geen terugblik, geen analyse van de dagen die achter ons liggen, maar vooral van wat er aan zit te komen.
18: Ja.
2: Het een heeft natuurlijk veel met het ander te maken, maar we kijken vooral ook vooruit. Ja, dat
18: je
2: maakt
18: had
2: hem ook
18: het nog niet druk genoeg, Sven.
2: Nee, ik had nog niet druk genoeg, nee.
18: Hiernaast mij zit onze media-expert Ron Vergouwen.
2: Hallo.
18: En die duikt, zoals jij weet, in de geschiedenis van iemand. En dat heb je nu ook weer gedaan.
9: Nou, dat was een onderzoek. Ruim 35 jaar radio en televisie. Dus ja? Dat is een. Het is echt kill your darlings. Want ik kan natuurlijk heel veel laten horen. Ik moet me beperken. Maar ik
2: heb ooit samengewerkt, Ron.
9: Zeker, ik was ooit redacteur bij Goedemorgen Nederland, de radioversie.
18: Oh,
9: dat, een leuke herinnering aan Sven, heb ik ook veel geleerd. Maar ik ga ook nu vooral luisteren naar dit gesprek. Twee goede interviewers zitten hier naast me, dus ik zou zeggen, jullie moeten praten.
18: En zo is het.
9: Ja, en aan het einde van het uur natuurlijk een blik op de afgelopen tv-week met als tv-moment van de week een gast die geen antwoord wil geven op een vraag, zoals Sven aan het spreken, denk ik.
18: Oké, wat heb je trouwens geleerd van Sven?
9: Bereid je goed voor, tot in de puntjes. Doe onderzoek, doe en desnoods een extra belletje en weet waarover je het hebt.
18: Ja, nou, altijd goed advies. Er wordt ook gevoetbald vandaag. Jan-Vincent van Zuiden is afgereisd naar Utrecht. We hoorden Galgenwaard al, want Utrecht speelt tegen landskampioen PSV. Die A's zijn natuurlijk allemaal op 3 punten.
11: Ja, dat kun je wel zeggen, want die heeft Utrecht nog niet. Utrecht heeft een stroeve start van het seizoen. Hebben nog maar 1 punt gehaald uit de eerste 3 wedstrijden. Ja, en dan nu thuis tegen PSV. Dat zou een goed moment zijn voor de nieuwe trainer Anthony Correa om die eerste 3 punten te halen. Maar dat zal lastig worden, want ja, PSV doet het hier de laatste jaren ontzettend goed tegen Utrecht. Ze zijn al 12 duels op rij ongeslagen. De laatste keer dat Utrecht wist te winnen was in 2019. Dus ja, dat is lang geleden. PSV zonder Geertruida nog. Die zit nog op de bank. Dus centrale verdediger Flamengo en Obispo. Zij staan centraal achterin bij PSV. En de wedstrijd gaat nu beginnen.
18: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
12: De perskaart.
18: Sven Kokkelman, geboren op 26 december 1969 in Soest. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik een fascinerende politicus.
2: Dat zijn er vele, maar als ik er dan 1 moet kiezen, zou ik zeggen Mark Rutte.
18: Dit geluid hoort bij mijn jeugd.
2: De gong van het NOS-journaal en het wielercommentaar van Mart Smeets en Jean Nelissen.
18: Dit gesprek met mijn vader herinner ik me nog goed.
2: Het gesprek van gisteren, want toen heb ik hem gezien. En het gesprek met mijn moeder trouwens ook.
18: Als ik geen journalist was geworden, dan was ik nu...
2: Ja, Mark Rutte.
18: Dit geluid hoort bij mijn jeugd.
2: De gong van het NOS-journaal en het wielercommentaar van Mart Smeets en Jean Nelissen.
18: Dit gesprek met mijn vader herinner ik me nog goed.
2: Het gesprek van gisteren, want toen heb ik hem gezien. En het gesprek met mijn moeder trouwens ook.
18: Als ik geen journalist was geworden, dan was ik nu...
2: Ja, ik vermoedelijk at

0: Een mening die ik in de loop der jaren heb bijgesteld gaat over...
1: Dat politieke strategie vaker van plakband en van bedrijfsongevallen afhangt dan van een doordacht schaakspelletje.
0: Deze feedback heeft me een betere interviewer gemaakt.
1: Van velen, maar mijn allerdierbaarste interviewtraining die ik ooit heb gehad was op de school van de journalistiek van Gijs Stappershoef, een van de pioniers bij de televisie.
0: Het lastigste interview dat ik ooit deed was met...
1: Ik denk Marine Le Pen. Die heb ik een half uur geïnterviewd voor Oog in Oog. In het Frans. Nou spreek ik best aardig Frans. Maar een politicus interviewen in dit geval haar eigen taal... dat was wel alle zijden bijzetten. Het is ook niet per se een makkelijke tante trouwens ook.
0: Nee, dat geloof ik onmiddellijk. Op vakantie betrap ik mezelf erop dat ik...
1: Het eigenlijk ook heerlijk vind om af en toe helemaal uit te staan...
0: Hierin vinden mijn zoons mijn echte boomer.
1: Oh, alles wat gaat over mijn onbegrip van de socials. En vroeger was dat vooral Snapchat, waar ik echt helemaal niks van begreep. En de aantrekkingskracht al even min.
2: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
0: Heb jij je zoons laten weten dat je op de radio bent?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Doe je dat wel eens wel? Je ouders bijvoorbeeld? Want die zag je dus gisteren.
1: Ja, die weten dat ik hier zit.
0: Vandaag. En die luisteren.
1: En, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Ja. Jouw zoons, die zijn in de 20.
1: Ja.
0: Die heten Kokkelman.
1: Ja.
0: Nou is Kokkelman een bekende naam in Nederland. Worden ze daarop aangesproken?
1: Maar ze willen nooit dat ik iets over hen vertel. Want ze zeggen dat jij hebt gekozen voor een leven in de publiciteit. Dat is jouw keuze geweest. Maar ze vinden het niet prettig dat ik dan publicitair dingen over hen zeg.
0: Nee.
1: Ik ben heel trots op ze. Hou heel veel van ze. Ze doen het fantastisch.
0: Ja.
1: Maar daar dat vinden ze dan ook genoeg.
0: Ja. Zou je het leuk vinden als zij ook de journalistieke kant op zouden gaan?
1: Nou ja... Eén zit op de school voor de journalistiek, dus die wil dat, de ander niet. Ik laat ze helemaal vrij. Ze moeten vooral gaan doen wat ze echt leuk vinden, vind ik, in het leven.
0: Ja, en zo is het. Wat jij ook hebt gekozen natuurlijk, dat
1: zeker.
0: Wat je het leuk vindt.
1: Ja, ik wilde vanaf mijn 12e wilde ik dit doen. Daar heb ik altijd heel veel steun voor gekregen van thuis uit. En ook mijn ouders hebben altijd tegen mij gezegd, je moet echt gaan doen... waar je denkt dat je goed in bent, waar je talenten liggen... maar ook wat je echt leuk vindt.
0: Ja.
1: Want een baan om te werken en om geld te verdienen... en dan 4:15 schuifelend richting de kapstok... dat lijkt me echt een afschuwelijk leven.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik vroeg welke feedback je een betere interviewer hebt gemaakt... en toen ging je helemaal terug naar de school voor journalistiek.
1: Ja.
0: Ik heb meegeschreven, Gijs... Stappershoeven?
1: Ja, Gijs Stappershoef.
0: Stappershoef?
1: Dat is een van de grote televisiepioniers... die echt aan de eerste babystapjes van televisie heeft gewerkt. En ik heb natuurlijk heel veel feedback en kritiek gekregen. Alle kritiek is ook welkom, mits opbouwend, zal ik maar zeggen. Mm. En ik luister er ook naar, ook als nu mijn vaak jongere collega's tegen mij zeggen... joh, waarom doe je dat? Leg ik het uit. En ik denk er ook wel over na. Fons de Poel is natuurlijk heel belangrijk geweest... in de ontwikkeling van mijn televisiecarrière. Die is ook altijd kritisch, maar ook opbouwend kritisch.
0: Nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Af en toe, ja. Als ik hem spreek, dan heeft hij altijd op- en aanmerkingen. Maar ik hou wel van je, zegt hij dan.
0: Mm-hmm.
1: Maar Gijs Stappershoef, die zette mij in dat krakkemikkige televisiestudiootje... met allemaal oude spullen. En wij moesten daar 5 minuten een televisieinterview eigenlijk nadoen. En dat werd dan klassikaal teruggekeken. En dat was nog op een band, op een tape. En die werd om de 5 seconden stilgezet. En dan zei hij, waarom zit je zo? Waarom kijk je zo? Waarom stel je hier een open vraag? Waarom stel je hier een gesloten vraag? Waarom vraag je hier niet door? Of waarom vraag je hier zoveel door? Dus na afloop van die 5 minuten en dat klassikaal terugkijken... toen dacht ik, nou, ik ga iets anders doen. Ik ben hier volkomen ongeschikt voor. En toen zei hij, nou, ik vond juist dat je het heel goed deed... maar ik wil dat je nadenkt over waarom je... wat doet.
0: Ja.
1: En ook hoe je erbij zit. Hoe je kijkt. Wat je intonatie is.
0: Ja.
1: Denk daar allemaal over na.
0: En doe je dat ook?
1: Nou, het is natuurlijk inmiddels meer een intuïtief proces geworden, om het zo te zeggen.
0: Ja, want kijk je terug? Of luister je terug?
1: Ik kijk de televisieuitzendingen bijna altijd terug.
0: Ja.
1: En dan vind ik ook altijd dat dingen beter hadden gemoeten. Van mezelf vooral.
0: En wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, soms laat je een vraag liggen. Of is er geen tijd meer, terwijl dat toch belangrijk was. En dan, nou ja, goed. Het is altijd een gevecht met de klok natuurlijk. Een live uitzending. Zeker met meerdere gasten aan een tafel. Publiek erbij. En ook nog in een

0: Een uitzending die toegankelijk is en moet zijn ook. Het is een politiek café. Dus mensen moeten ook zin hebben om daarnaar te kijken. Er moet ook een lach in zitten, maar er moet ook scherpte in zitten. Dus dat is altijd een soort evenwichtsoefening om dat allemaal in die 45 minuten te krijgen.
1: En
0: radio-uitzendingen luister ik bijna nooit. Dat is onbegonnen werk. Want ik doe er 5 per week. Ja. Als ik die allemaal terug moet luisteren, dat gaat gewoon ook niet.
1: En als je zegt, ik heb wel eens iets laten liggen. Heb je daar dan last van? Baal je daar dan van?
0: Ja, ik ben wel van. Ik kan wel fanatiek zijn naar mezelf toe dan.
1: Ja,
0: vooral.
1: Moet het beter. Ja,
0: maar kijk. Als je voortdurend tevreden bent met wat je doet en je denkt dat het nooit beter kan en je zit daar op routine en je denkt, nou, het was er weer eentje, we gaan door naar de volgende. Ja, dan kun je er, denk ik, beter mee stoppen, want dan gaat de kracht eraf. Je moet toch elke keer, is het een eindexamen, je moet elke keer de beste uitzending willen maken, vind ik.
1: Ja. Welk team is aan het juichen, Jan Vincent?
2: Nou, dat is het team van FC Utrecht, want ze staan met 1-0 voor. Na 6 minuten heeft Stepanov de score geopend na een goede aanval. Het was Offerhaus met de diepe bal op Westerlund, de rechtsback, die stond geen buitenspel. Daar werd nog even naar gekeken, maar zijn voorzet was op maat. En Stepanov tikt de 1-0 binnen. Het was de eerste kans van de wedstrijd. En we zijn dus los in de Galgenwaard. Utrecht speelt in dat systeem waar PSV vorig seizoen zoveel moeite mee had. Met 3 verdedigers, 5 middenvelders, of 4 middenvelders en 3 aanvallers. Ja, eens kijken of ze daar een antwoord op kunnen vinden. Voorlopig staan ze dus met 1-0 achter. FC Utrecht leidt dankzij de spits Artem Stepanov.
1: Sven Kokkelman is de gast, radio- en tv-presentator, bekend en gevreesd om zijn directe en kritische interviewstijl, waarbij hij de machthebbers in ons land het vuur na aan de schenen legt. Hij wil ze, gewapend met feiten en rapporten, ter verantwoording roepen en snappen waarom ze doen wat ze doen. Hij volgde de school voor journalistiek, werkte bij de lokale omroep van Maars en ging daarna aan de slag in Hilversum. In de loop der jaren maakte hij een groot aantal programma's voor diverse omroepen. Dit uur Sven Kokkelman op de perstribune van Max.
3: De perstribune op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
1: En wat ik zo leuk vond om te lezen is dat, dan gaan we even helemaal terug naar de kleine Sven.
0: Ja.
1: Die niet voorgelezen werd, allemaal leuke boekjes, maar met zijn vader de wereld besprak. De toestand in de wereld eigenlijk.
0: Ja.
1: En je was echt 7 of zo.
0: 8, denk 8. Ik zo. En mijn ouders hadden in de gaten dat ik dat nieuws interessant vond. Dus die kochten een. Ja, dit is allemaal in het tijdperk voor de mobiele telefoons, internet. En dus die kochten een wereldkaart aan een touwtje. En die wereldkaart die hing boven mijn bed. En dan vertelde mijn vader dus waar wat was gebeurd. Ja. En dan wilde ik dan alles van weten. Ja. Ja, het klinkt tamelijk gedeformeerd op jonge leeftijd.
1: Nou ja, dat moet voor ouders ook enorm grappig zijn om dat mee te maken bij je kind, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ja, ze hebben wel altijd geweten. Kijk, ik kom uit een familie, ook mijn grootvader van vaders kant was gefascineerd door televisie. Televisie was altijd heel belangrijk. Hij keek veel televisie, veel sport op televisie ook trouwens. En een oom van mij is het theater ingegaan. Die werd acteur en muzikant. En dus, laten we zeggen, die kant van het métier. Dus niet per se alleen de zakelijke kant. De rest van de familie ging in zaken. Maar de televisiekant, de theaterkant, heeft altijd wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Maar het is toch weer wat anders dan de inhoud. Namelijk de toestand in de wereld, dat wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar er werden veel discussies ook gevoerd. Over politiek vooral ook. We hebben het hier over de jaren 70, 80. Dus er gebeurde nogal wat in dit land. Nu trouwens nog steeds.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat waren ook tijden van polarisatie. En ook van economische tegenspoed natuurlijk in de jaren 80.
1: Ja, ik snap het. Terug in de tijd, Ron.
5: Ja, dat zal het leuk geweest zijn voor je vader, dat je uiteindelijk bij dat medium bent gaan werken. Wat zoveel aanzien had bij jou thuis.
0: Zeker. Ja. Zeker. Ja.
5: Ja. We gaan even terug naar de 23-jarige Sven.
0: Oh jee.
5: 1992. Je werkt dan bij Vara's Achter het Nieuws.
0: Ja.
5: Nu bij een rechtse omroep. Ooit begonnen bij de linkse Vara. En dan mag je ook af en toe de interviews doen. Dus we horen dan ook jouw stem op televisie. Wordt trouwens gepresenteerd door ook een andere leermeester van jou. Denk ik.
0: Zeker, Paul Witteman.
5: Paul Witteman, zeker. Maar we beginnen eerst even van het veld.
1: Zo is het. Want er is gescoord, Jan Vincent.
2: PSV heeft niet lang op achterstand gestaan, want Ruben van Bommel, de man in vorm, hij krijgt de bal, ja, een beetje gelukkig wat, aan de linkerkant van het strafschopgebied. En dan haalt hij in één keer keihard uit. De bal wordt niet goed verwerkt door Nwanko. Hij krijgt hem voor zijn voeten en dan schiet hij hem wel op fantastische wijze binnen in de verre hoek. PSV dus weer op gelijke hoogte met Utrecht. Het is 1-1 na 11 minuten.
1: Ga door, Ron.
5: 34 jaar terug in de tijd. We horen jouw stem in een item over het wel of niet doorgaan van een bezoek van toenmalig premier Lubbers aan Zuid-Afrika. Afrikaanse groeperingen willen dat namelijk boycotten. En jij, Sven, praat met VNO-voorzitter Alexander Rinoy-Kan.
6: Een bijdrage van Jan van Loenen en Sven Kokkelman. VNO-voorzitter Rinoy-Kan over de voorbereidingen van deze handelsmissie.
7: Heeft u dezelfde problemen gehad bij het organiseren van die handelsdelegatie?
8: Nee, het is al heel lang geleden voorbereid. Er is al eerder een delegatie naar Zuid-Afrika gegaan. En een ieder verheugt zich op dit bezoek en op de beurs die daar georganiseerd wordt.
7: Het bezoek van uw vereniging en het bedrijfsleven uit Nederland aan Zuid-Afrika is goed voorbereid. Met wie is allemaal gesproken daar?
8: Ja, met lange lijsten mensen. Ik denk meest relevant onder andere met ANC. En toen is al gebleken dat ook het ANC met ons het belang onderschrijft van een spoedige wederopbouw van de economische contacten met Zuid-Afrika.
5: Herinner je dit nog?
0: Ja, nou ja, ik mocht op pad. Ik liep stage bij Achter het Nieuws. En mocht daar wat langer blijven om een langdurig zieke collega te vervangen. En ik was natuurlijk rete ambitieus. Ik was altijd heel vroeg daar op de redactie. Keurig in een jasje.
5: Pochet?
0: Nee, geen pochet nog toch. Maar wel een jasje. Dat was. Dat werd ook wel. Hoe zal ik het zeggen? Enigszins spottend naar gekeken, geloof ik. En ik wilde heel graag op pad. Dus als ik dan mee mocht met Jan van Loenen, ben ik vaak op pad geweest toen in die tijd met Jan Bartelsman. Dan mocht ik mee. Moest ook wel heel veel spotten. Hè, dus terugkijken en tijdcodes noteren. Zodat we. Zoals je het vaak leert. En ik heb van Paul Witteman echt geleerd om strategisch te interviewen. Dus goed na te denken over de volgende zetten. De drietrapsraketten. Dus het strategische politieke interview. Laten we zeggen, de binnenkamer, de keuken van dat metier heb ik echt bij hem gezien. Ja.
1: Want je noemde jezelf rete ambitieus. Je hebt jezelf ook wel eens gezegd dat je een beetje hoogdravend was in het begin. Maar volgens mij ben je nog steeds rete ambitieus, toch?
0: Ja, maar zonder ambitie, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dan kun je er eigenlijk net zo goed mee stoppen. Alleen je bent...
1: Kwaliteit wil je leren.
0: Op een gegeven moment, ik geloof toch wel dat ik heb laten zien dat ik best aardig kan interviewen inmiddels. En toen moest ik dat natuurlijk nog allemaal laten zien. Ja. En in die tijd was het ook nog zo. Je begon echt als redacteur, dan werd je verslaggever. Het was de tijd van de actualiteitsrubrieken. Tegenwoordig zijn die actualiteitsrubrieken bijna allemaal weg. Allemaal ingewisseld voor talkshows. Maar toen waren er actualiteitsrubrieken en begon je echt onderaan. Dus redacteur, daarna weet je beginnend verslaggever. Dan weet je een ervarende verslaggever. Dan weet je een gespecialiseerde verslaggever. Op een gegeven moment mocht je ook in beeld. En dan,
1: even jouw stijl, hè? Ik bedoel, je bent gevreesd, denk ik. Je ziet ook...
0: Valt van mee,
1: mensen bereiden zich goed voor, denk
0: dat,
1: ik.
0: Dat wel, denk ik. Okay.
1: Dus enigszins gevreesd.
0: Ja, okay, ja.
1: Je hebt ook wel eens gezegd, ik zie het interview ook een beetje als een duel. En het vlerkerige vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Maar nooit onder de gordel.
0: Nee. Dat probeer ik echt te vermijden.
1: Precies. Wat is nog vlerkerig en toelaatbaar? En wat is het verschil? Wat is voor jou vlerkerig eigenlijk?
0: Vlerkerig is speels, een beetje politiek incorrect.
1: Ja, een beetje stout.
0: Af en toe een beetje stout. Soms recht op de man, onverwacht iets vragen. Echt een hele andere afslag nemen in een gesprek dan mensen verwachten.
1: Omdat je iets teweeg wil brengen?
0: Ja.
1: En heb je wel eens het gevoel na afloop dat je iets teweeg hebt gebracht?
0: Nou, de bedoeling is natuurlijk dat mensen eerlijk antwoorden. En ik interview overwegend politici. Niet altijd, maar wel overwegend. Die zijn natuurlijk allemaal media getraind. Die komen met een boodschap in hun hoofd naar de studio toe. En die weten wat ze kwijt willen. Maar ik wil soms andere dingen horen. Mm-hmm. En dat weten zij natuurlijk ook donders goed.
1: Ja.
0: En zij hebben zich natuurlijk dan voorgenomen om dingen niet te zeggen. Maar het tempo ligt hoog.
1: Ja.
0: Ik interview overigens zonder draaiboek. Dus er staat gewoon geen vraag op papier.
1: Nee, je hebt het in je hoofd. Maar dat duel, hè, als je het inderdaad ziet een beetje als een duel. Heb je ook wel eens na afloop dat je denkt, ja, ik heb het duel verloren.
0: Zeker, natuurlijk. Ja, het komt heel vaak voor dat iemand niet opende. Heel vaak. Het komt voor dat mensen soms niet openen en toch niet de antwoorden geven.
1: Ja.
0: En er een beetje omheen blijven zwatelen. Ja, dat komt voor. En dan soms ben ik niet bij macht om daar doorheen te breken. Dat komt ook voor. Ja.
1: Ja.
5: Het levert boeiende televisie op in ieder geval. Je bent ook al regelmatig genomineerd geweest voor de Sonja Barend Award.
0: Ja.
5: Nooit gewonnen trouwens.
0: Nooit
5: dat?
0: Gewonnen. Nee. Nou.
5: Wordt een keer tijd, toch?
0: Ja, daar gaan anderen over.
5: Het wordt een keer tijd. Laat ik het bij deze dan zeggen. Nou, laten we even wat fragmentjes horen van dingen die misschien mensen zijn bijgebleven in al die programma's die je hebt gemaakt de afgelopen jaren. We horen jou in de degens kruisen met Arnold Karskens, Ronald Plasterk, Diederik Samson en te beginnen met een interview in het Frans met politica Marine Le Pen.
9: Est-ce que vous êtes un raciste?
10: Oh, pas du tout. Je ne juge absolument pas les gens en fonction de la couleur de leur peau, ni en fonction de leur religion, ni en fonction de leurs origines. Moi, je défends tous les Français. On va passer une demi-heure sur ça?
9: Non, non.
10: Ah, parce que si on passe une demi-heure sur ça, il fallait me le dire. Parce que moi, je croyais qu'on allait parler de politique.
11: John, goedenavond.
12: Goedenavond.
11: Geef jij geheime politie-informatie aan criminelen in ruil voor een interview?
12: Dat is dus echt absolute onzin.
11: Heeft Diederik Samsom tegen u gezegd, als wij regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen, word jij minister?
12: Nee, dat is nooit met zoveel woorden expliciet afgesproken.
11: Dus met andere woorden wel impliciet gezegd. Hoe is het met uw dochter Bente?
12: Dat is goed met haar.
11: Uw eigen gemeente zegt, het is maar zeer de vraag of mensen zoals uw dochter straks nog de zorg krijgen die ze nu hebben tegen dezelfde prijs.
13: Nou, het laatste is inderdaad niet eens de vraag. We weten zeker dat we met z'n allen iets meer voor zorg moeten gaan betalen.
11: U stond toch echt met uw dochter op een podium en zij was dé reden voor u om politiek leider te worden, zodat u kon garanderen dat ze de zorg zou krijgen die ze nodig had en de ondersteuning op school. Dan kan ik toch ook de helft van uw verhalen in de prullenbak
14: gooien? Nee, ik geef alleen mijn visie van het verhaal. Ja. Ik zeg dat zij in het busje naast me zat.
11: Het zijn collega-journalisten
14: Noem dan namen.
11: Je mag toch ook wel zeggen wat voor kritiek erop je is? Waarom kan jij niet tegen kritiek?
15: Ik kan wel tegen kritiek. Ik kan er alleen niet tegen als ik onder valse voorwenselen ergens
11: maar dat is niet zo.
15: Wordt.
11: Je hebt net zelf voorgelezen het mailtje waar het in staat.
15: Nou, dan heb ik er een andere perceptie van dan jij.
1: En?
0: Ja. Nou ja, veel oog in oog. En bij oog in oog was het natuurlijk de bedoeling dat het een soort hard talk-achtig confronterend gesprek was. En daar viel ik wel met de deur in huis altijd.
5: Ja.
0: Trouwens nog steeds wel vaak eigenlijk. En dat is natuurlijk ook om mensen gewoon meteen naar het hart van het gesprek te brengen. En ook, in het Engels heet dat to wrongfoot a politician. Iemand op het verkeerde been te zetten soms of even uit de ingestudeerde lesjes te halen.
1: Ja, want die drietrapsraket die je net al noemde, die je geleerd hebt dus, hè, van je voorgangers, die hoor je regelmatig langskomen. Je gasten die vaker luisteren, horen hem aankomen. Want dan begin je met een heel onschuldige vraag.
0: Ja.
1: En hoor je ze al lachen. Mm. Hè? Dus dan snappen ze, oké, er gaat iets komen waar ik geconfronteerd mee ga worden.
0: Dat zeggen ze ook vaak tegenwoordig. Ja.
1: En daarna laat je ze als het ware in de val lopen. Ja, noem ik het dan maar eventjes.
0: Valletje.
1: Ja, een valletje, precies. Ja. Ligt het gevaar op de loer dat het een maniertje wordt?
0: Tuurlijk. Maar omdat het een intuïtief iets is. Ik vind de interviews die ik nu doe ook wel iets anders dan ik ze pakweg 10, 15 jaar geleden deed.
1: Namelijk?
0: We worden allemaal ouder. En als je ouder wordt, heb je meer gezien. Heb je meer gezien van het leven. Begrijp je ook meer waarom mensen soms sommige afwegingen maken.
1: Milder ben je geworden. Of realistischer eigenlijk.
0: Dat laatste, denk ik eigenlijk.
1: Is dat eigenlijk
0: minder
1: ook
0: hoog van de toren. Maar uiteindelijk die scherpte moet er wel in blijven. Dat is mijn vak. Dat is wat ik ook doe.
1: Ja.
0: Maar ik vind een spelelement erin, om het maar zo te noemen. Dus het moet ook leuk zijn om naar te luisteren. Het mag ook gelachen worden. Het is geen inquisitie.
1: En als je zegt minder hoog van de toren, zeg je daarmee, ik waak om niet, ik zorg ervoor dat ik niet pedant word?
0: Nou, ik ben denk ik, zeker toen ik begon, best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
1: En nu?
0: Ik denk minder zelf. En wat vind jij?
1: Nou, soms ben je nog pedant.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat vind je pedant aan mij?
1: Ja, daar zou ik nu een voorbeeld van moeten noemen. Maar volgens mij snap jij heel goed wat ik bedoel. Want je zegt, dat ben ik nog steeds wel eens.
0: Nou ja, ik als ik die indruk wek, doe ik het niet om pedant te zijn.
1: Nee, maar om...
0: Nou, ik pretendeer goed voorbereid zo'n gesprek in te gaan en te weten hoe het zit.
1: Ja.
0: Bij een politiek gesprek hoor je eigenlijk de antwoorden van tevoren al te weten.
1: Het is jouw schaakspel. Het is de strategie die we zien eigenlijk.
0: Ja, en daar tegenover staat de strategie van de politicus. En dan wordt het dus dat verbale duelletje. Ja. Soms. Ja. Ook niet altijd, maar ja. Ja.
1: Ontroert politiek je wel eens?
0: Ja. Wat mij ontroert aan de politiek en aan veel politici, niet allemaal, is de oprechte opdracht die ze zichzelf hebben meegegeven vaak. Intrinsieke opdracht om iets te doen voor het land. Want ga er maar aan staan tegenwoordig. Als je Kamerlid bent, en zeker een prominent Kamerlid, je krijgt de hele open riolen over je heen. Je krijgt bedreiging. Bijna al die politici hebben wel te maken met intimidatie of bedreigingen tegenwoordig. En dan wordt er vaak gezegd zakkenvullers en zo. Maar het kan ook morgen afgelopen zijn, zeker als je bewindspersoon bent. Dus mensen moeten toch wel Het is niet alleen maar ijdelheid. Die zitten er ook wel tussen. Maar je moet, als je dit wil doen, en zeker als je al een carrière hebt die je verlaat om dit, dan moet er toch ook een zekere roeping bij zitten. Of je moet echt wel een goede bedoeling met het land hebben. Het is groter dan jezelf. Ja. En natuurlijk, je eigen carrière speelt allemaal een rol. Ijdelheid speelt allemaal een rol. Maar dat mensen dat toch doen en daar vaak ook privé een behoorlijk hoge prijs voor betalen, ja, dat, daar kan ik bewondering voor hebben. Ja.
1: En die gasten zitten dan weer aan tafel bij Café Kokkelman.
5: Ja, daar geef je ze een podium. Dat programma wat je nu een paar jaar doet op NPO 2, elke vrijdagavond. Binnenkort begint het weer.
0: Vrijdag, ja.
5: Ik moest het trouwens erg wennen. Dat is een groot decor. Ik bedoel, een beetje een chique herenclub. Ik dacht zelfs soms stiekem, het is een beetje een bordeelachtige setting.
0: De bedoeling was een kruising tussen een sociëteit en een grand café.
5: Dat is ook gelukt, maar ik had ook die andere annonce. Maar goed.
1: Ben je daar regelmatig rond?
5: Ik zal je even bijpraten naar de uitzending. Daar ben ik ook echt de type voor, hè? Nee.
0: Ja, maar dat komt waarschijnlijk door die pluche vloerbedekking, denk ik.
5: Dat rode pluche op de vloer.
0: Ja, maar dat hoort. Pluche is natuurlijk de spreekwoordelijke macht. Ja. En wij wilden heel graag die kleur. En de fantastische mensen van de decorafdeling, die hebben 140 vierkante meter nog ergens uit Frankrijk kunnen plukken, want deze kleur is er bijna niet meer.
1: Oh, wauw. Ja.
5: Kijk, dat nemen we dan toch even mee,
1: super,
5: dit feitje.
1: Ja, leuk. Daar is over nagedacht.
5: Nou, laten we even luisteren naar het gezellige Café Kokkelman.
9: Mats Akkerman raasde met 37 graden langs partijen voor reacties. En Dylan Jessogus is hier de minister van Defensie en eerste vicepremier met nieuwe plannen voor Defensie. Maar toch even, bent u verdrietig?
16: Waarover?
9: Veteranendag, defilé dat niet doorgaat.
16: Heel erg.
9: Maar er gaat wel iets door, 's ochtends in de Schouwburg. Wie komt er optreden?
16: Ja, Douwe Bob.
9: Kijk
16: ik erg naar uit.
9: Ja, we moeten praten. Welkom in Café Kokkelman. Goedenavond, van harte welkom ook aan de gemeenteraad van dienst. En dat is vanavond die van Lisse. Zitten jullie goed? Op deze bloedhete dag, ik kan u verzekeren, binnen is echt beter dan buiten. Met deze temperaturen, dus blijf gewoon rustig zitten, neem iets te drinken en blijf gezellig kijken.
5: Ja. Dit was een paar maanden geleden. Sven Kokkelman die het woord gezellig in de mond neemt, dat had denk ik 10 jaar geleden niet gekund in een programma van hem.
0: Maar het is een ander programma.
5: Dat vertelde je net.
0: Dus dit is, het is ook geen reguliere talkshow, zal ik maar zeggen. Het is een politiek café. Het is eigenlijk het enige programma bij de publieke omroep dat alleen maar politiek doet. Kijk, er heel veel programma's die ook politiek doen en waar veel politici zitten, ook Buitenhof en WNL op zondag. Maar er zitten ook mensen uit andere sectoren. Ja. Filosofen, schrijvers, fotografen.
1: Ja, ben jij alleen maar politici? Jij hebt de overstap, dat is bekend, gemaakt van een KRO-NCV naar WNL, omdat je de kans kreeg televisie te maken.
0: Ik had natuurlijk al heel lang bij de KRO. Ik heb 28 jaar bij de KRO gewerkt en heel veel televisie gemaakt daar.
1: Ja, maar uiteindelijk wilde je meedoen aan Op 1. Dat kon niet. Nou, heel verhaal. Uiteindelijk heb je de overstap gemaakt naar WNL. Mm-hmm. Nou is dat een omroep met een rechtsprofiel, om het maar zo te zeggen. Jij zegt, er is geen rechtse en linkse journalistiek. Ik stel gewoon de vragen.
0: Natuurlijk, het is een omroep en een kleur, zeker. Maar het is een journalistieke omroep. Dus wij maken alleen maar journalistieke programma's. Ja. Er zijn gewoon journalistieke uitgangspunten. Hoor, wederhoor, feiten zijn heilig. Het gaat om de aandachtsgebieden. Ja. Dus wij doen veel aan politiek, aan economie, aan veiligheid, defensie.
1: Ja. Vind je het vervelend als er een soort zweem om jou heen hangt? Die Sven Kokkelman is toch wel een rechtsrakker geworden?
0: Het grappige is dat ik vaak van mensen die links stemmen hoor dat ik een rechtsrakker ben. En van mensen die rechts stemmen, dan zeggen ze ja, stiekem toch een beetje links, hè? Dus, en dat is precies goed. Niemand weet wat ik stem.
1: Nee. Stem je wel?
0: Ik stem altijd. Okay. Ik vind dat, wij hebben geen stemplicht in dit land, maar ik vind het wel een morele plicht om te gaan stemmen. Ik vind ook dat je wel iets van je inspraak verliest als je niet stemt. Of ook het recht om kritiek te hebben op de politiek of op processen.
1: Ja. Heel even over WNL als omroep. Na veel tumult is natuurlijk vorig jaar of een tijd geleden de hoofdredacteur Bert Huisjes vertrokken. Verhalen, angstcultuur, ook verhalen dat er niet te kritisch de VVD en CDA-politie niet te kritisch benaderd mochten worden. Jij hebt daar altijd over gezegd, heb ik niks van gemerkt, zou ik ook nooit geaccepteerd hebben.
0: Zeker.
1: Maar jij bent ook wel iemand die het naadje van de kous wil weten. Ben jij met collega's gaan praten van jongens, waar komen deze verhalen vandaan?
0: Ja, natuurlijk heb ik veel gesprekken. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd. En het was gewoon een buitengewoon verdrietige periode.
1: Ja. Maar snap jij waar die verhalen vandaan komen?
0: Nou, niet altijd, in alle eerlijkheid. Soms wel. Er zijn mensen die er last van hebben gehad. Er zijn mensen die ook makkelijker tegen een bepaalde vorm van communicatie kunnen dan anderen, zeg maar.
17: Nee, maar even heel erg dat kritisch mogen zijn tegen VVD en CDA. Iets waar jij natuurlijk heel veel belang aan hecht.
0: Ja. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Nee. Ik heb van de ja, soms hebben collega's dat wel misschien zo opgevat. Dat zou kunnen.
17: Ja.
0: Maar ik doe dat zelf niet. Natuurlijk niet. Elke politicus hoor je op dezelfde manier te benaderen. Of ze nou van de VVD zijn, van GroenLinks, de Partij voor de Dieren. Of van, nou...
17: Ja, nee, helder. Ja. Nu is er natuurlijk, hij is weg. En er is een nieuwe hoofdredacteur. Kees heet hij.
0: Kees Berghuis.
17: Kees Berghuis, ja, precies. Zeker. Voormalig VVD-woordvoerder, spindokter ook van de VVD. Huh? Ja, wat is zijn invloed? Wat voel jij? Is er iets veranderd het afgelopen jaar?
0: Ik spar veel met hem.
17: Over wat voor dingen?
0: Over politiek. Wij deden natuurlijk. Ik loop al best lang in Den Haag rond, namelijk vanaf 1990 ongeveer. En de oude Tweede Kamer. Toen ik als stagiair begon bij het ter ziele gegaane dagblad Het Binnenhof.
17: Maar waar sparen jullie over?
0: Nou, we halen veel verhalen op uit het verleden. Ik toets natuurlijk ook wel dingen die ik meen te zien en hoe hij ze ziet.
17: En noem eens het concreet. Wat bedoel
0: je? Nou ja, er gebeurt iets en dan hij vraagt wel eens aan mij: hoe zie jij dit? Wat hoor jij? En dan vraag ik wel eens: hoe zie jij dit? En wat hoor jij?
17: En dan gebruik je dat in je interviews?
0: Nou, dat gebruik ik vervolgens om vervolgens weer te gaan bellen en te gaan toetsen. Want ik probeer altijd wel met hoofdrolspelers of mensen daaromheen te praten, zodat ik wel een beetje weet wat er gebeurt in die binnenkamer, waar wij natuurlijk met z'n allen niet bij zitten. Maar wat we natuurlijk wel allemaal eigenlijk moeten weten om de juiste vragen te stellen.
17: Ja.
0: Maar het is niet zo, als dat je volgende vraag zou zijn, dat hij daar met een VVD-pet op zit. Hij heeft zijn lidmaatschap bij mijn weten opgezegd. En hij is ook net zo kritisch richting zijn oude werkgever als tegen andere partijen.
17: Ja, en dat stemt jou.
0: En dat heeft hij in het verleden trouwens bij RTL Nieuws, toen hij daar eindredacteur was van de Haagse redactie, ook laten zien.
17: Ja. Café Kokkelman nog even is natuurlijk een opvolger van de Politieke Vrijdag bij Op1.
0: Ja.
17: Dat heb jij samen met Thijs van de Brinkentijd gedaan.
0: Inmiddels Kamerlid bij het CDA.
17: Precies, zo is het. Daar was het een en ander om te doen. Hij was not amused over hoe dat gegaan was. Heb jij dat uitgesproken met hem? Heb jij met hem inmiddels gezeten?
0: Zeker. En de indruk die hij had, die was niet juist. En dat hebben we uitgepraat. Ik heb niks achter zijn rug gedaan. Sterker nog, de leiding van zijn omroep was ook volkomen op de hoogte van wat wij gingen doen. En de,
17: hoe komt het dat hij het niet wist?
0: Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem of aan zijn directeur vragen.
17: En heeft hij jou dat verweten in dat gesprek?
0: Nee, niet meer. In het begin had hij dat vermoeden. Maar
17: dat bewust achtergehouden had, bedoel
0: je? Ja, maar dat was niet zo. Dus dat hebben we uitgepraat en volgens mij staat de kou echt uit de lucht.
17: Maar hoe bedoel je, dat was niet zo? Want hij heeft dat niet van jou gehoord. Dus jij vond dat niet aan jou om dat met hem te delen?
0: Ik ging er eerlijk gezegd vanuit dat zijn leidinggever dat tegen hem gezegd zou hebben. Dus ik verbaasde me dat dat niet zo was.
17: Ja. Heb je hier last van gehad, van deze kwestie?
0: Ik vind altijd vervelend als mensen, zeker die je goed kent en met wie je prettig hebt gewerkt. En ik heb met Thijs van der Brink altijd gewoon prettig gewerkt. Prettig mens. Professioneel goed interviewer was hij ook. Dus ik heb altijd goed met hem gewerkt. Dus als er dan zoiets persoonlijks tussenin komt en het raakt aan iemands integriteit, in dit geval de mijne, vind ik dat wel vervelend. Ja, natuurlijk.
17: Is dat uit de wereld nu voor je gevoel ook?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, we hebben dat uitgepraat en volgens mij heeft hij toen ook, als ik het me goed herinner, gezegd dat het daarmee klaar was.
17: Hij is binnenkort de gast bij jou.
0: Nou, dat zou ik leuk vinden.
17: Ja, natuurlijk. Ja, CDA-politicus.
0: Ja, zeker. Ja.
17: Je hebt nog een leuk fragment, Ron.
5: Ja, ik ga het zo meteen over entertainment hebben. Dat is niet helemaal jouw métier. Maar ik kan me herinneren dat in het verleden heb je ooit een grote show gepresenteerd. De grootste Nederlander aller tijden.
0: Aha, ja.
5: Daar heb je volgens mij nog wel eens slapeloze nachten van gehad. Even in de herinnering brengen. Dat was een show waarin dus de grootste Nederlander aller tijden gekozen werd. 2004. Fons de Poel zou dat gaan doen, maar die was ziek. Dus jij mocht het doen. En tijdens het stemmen, want mensen mochten dan stemmen thuis met de telefoon, ging het allemaal een beetje mis en kwam het aan op het improvisatie vermogen van de 34-jarige Sven Kokkelman.
18: Goedenavond, welkom Bij de finale van de grootste Nederlander nog 2 uur... kunt u thuis stemmen en bepalen wie wordt de grootste Nederlander aller tijden. U kunt niet meer bellen, u kunt uw stem niet langer meer uitbrengen. De computer gaat nu alle stemmen verwerken. De computer is nog steeds bezig met het tellen van de stemmen. Dus u begrijpt, we moeten gewoon wat tijd doden. Daarom praat ik hier nog eventjes door. Zometeen hoort u wie u hebt gekozen tot de grootste Nederlander aller tijden. Er is ontzettend veel gebeld en u hebt thuis ontzettend veel gestemd. In Engeland is Winston Churchill gekozen, in Duitsland Adenauer. Is het vanzelfsprekend dat politici worden gekozen? Het moment is daar, de einduitslag is binnen. Frits.
19: De winnaar is Pim Fortuyn, de grootste Nederlander aller tijden.
5: Ja. Ja. Ja, nou, ik kan me voorstellen, als je zo minutenlang iets moet volpraten, dan heb je nog steeds profijt van wat je daar geleerd hebt. Want ik hoor je wel eens hier, als een verbinding het niet doet met een politicus op Radio 1, dan kun je dan gewoon, jij kunt gewoon 10 minuten lang volpraten.
0: Ja, voordat je begint bij de lokale radio trouwens, dan leer je dat vanzelf. Maar hier, dit was eigenlijk de eerste echt grote uitzending die ik ooit presenteerde vanuit Studio 24. Dat is die hele grote studio hier verderop op het Mediapark. Rolf Meter, de regisseur met wie ik nog steeds werk, was de regisseur. En er was een eindredacteur, die zat op mijn oortje. Die uitzending die begon. Op een gegeven moment hoorde ik niet meer de eindredacteur, maar hoorde ik Rolf Meter. En Rolf, de regisseur dus, die zei op mijn oortje: Sven, je moet even goed naar mij luisteren. Er is een probleem met de stemmen.
17: Oh God.
0: Doe maar wat, ik volg je wel. En wat ik niet wist, is dat ongeveer alles en iedereen in de regiekamer ook was vertrokken. Die waren namelijk allemaal gaan vergaderen hoe dit op te lossen. Er was van tevoren voor gewaarschuwd. Destijds KPN, meen ik, had de garantie gegeven dat het allemaal goed zou komen. Dat mensen niet 2 keer konden stemmen. Maar dat liep dus in het 100. En ik geloof dat uiteindelijk, 20 minuten of zo toen moesten door.
17: En uiteindelijk, knap,
0: en uiteindelijk de dag erop bleek toch Willem van Oranje de grootste Nederlander te wezen. Maar,
17: ja. Maar als je nu naar jou luistert, ik bedoel, dit is lang geleden en ook hier hoor je eigenlijk helemaal niet te zenuwen, toch, Ron?
0: Nee.
17: Nee. Volgens mij word
0: jij... Hij heeft ook geen zin.
17: Nee, oké, maar dat moet je maar net kunnen, toch? Of zo moet je gebakken zijn dat je...
0: Misschien, ja.
17: Ja, nou ja, dat maakt je misschien ook heel geschikt voor je werk. Omdat je, volgens mij word je niet warm of koud van dingen die mislopen.
0: Nee, ik heb ook wel eens toen Lance Armstrong zijn openbare biecht deed bij Oprah Winfrey over zijn dopinggebruik, weet je dat nog?
17: Ja, tuurlijk.
0: Toen zou Mart Smeets de gast zijn, 's ochtends in Goedemorgen Nederland Radio. Want dat interview was 's nachts. En Mart stond in de file en die belde mij op en die zei: ik red dat niet. Maar toen zei ik, nou, dan beginnen we gewoon telefonisch. En dan loop je gewoon met de telefoon aan je oor via de lift gewoon naar de studio toe. Dat doen jullie ook wel eens ongetwijfeld. Mm-hmm. Dus de uitzending begon. Ik zeg, nou, Mart is onderweg, maar heeft verkeersproblemen. Maar we hebben hem gelukkig aan de telefoon. En Mart zei alleen maar: ik ben er met 2 minuten. En hij hing op.
5: maar dat, succes.
0: Maar het duurde niet 2 minuten, het duurde 7 of 8 minuten. Dus dat moest ik helemaal vol praten.
17: Ben je liedje gaan zingen of een verhaal gaan
0: vertellen? Nee, dat is het voordeel van die goede voorbereiding. Dan kun je heel veel dingen al delen, want je weet er al veel van.
17: Oh, ja, hartstikke leuk. Jan Vincent, hoe is het daar in de Galgenwaard?
20: Nou, het is nat in de Galgenwaard en het staat nog steeds 1-1, Utrecht-PSV. Maar na die openingsfase waarin Utrecht op 1-0 voorkwam, daarna heeft de PSV toch echt het heft in handen. Dat bepaalt wat er gebeurt hier op het veld. En met name Ruben van Bommel is al een paar keer dicht bij zijn tweede doelpunt geweest. Hij maakte de 1-1 en heeft al 2 keer de vuisten van Barkas getest. Het is PSV dat heel veel doelpogingen heeft ondernomen. En Utrecht eentje, dat leverde ook dat doelpunt op. Maar daarna zijn ze eigenlijk niet meer in de buurt geweest van doelman. Het is dus duidelijk, PSV is de betere ploeg in de Galgenwaard. Het staat nog wel steeds met nog 10 minuten tot aan de rust 1-1.
3: De Media Week Awards TV.
17: Ja, een nieuw tv-seizoen, Ron.
5: Ja, nou, morgen gaat het tv-seizoen eigenlijk, was echt van start, hè, met de talkshows. Maar gisteravond is het onofficieel van start gegaan. In tv-land heet het dan Super Saturday. Voor de leek heet het gewoon zak chips op de bank zaterdag. Op NPO 1 en RTL 4 kwamen nieuwe programma's. Ook een paar oude bekenden. Nou, de winnaar van de avond qua kijkcijfers is Beste Zangers. Ruim 1 miljoen kijkers. Dat programma scoort eigenlijk altijd goed. En daarvoor zat een nieuwe amusementshow, Wolven. Ik weet niet of jullie hebben gekeken, maar het is gebaseerd op een gezelschapsspel. De Weerwolven van Wakkerdam. Ik heb het met een groep vrienden wel eens gespeeld. Hartstikke leuk. Maar nu hebben ze er dus tv van gemaakt. Hoe werkt dat? Nou, presentator Pieter Derks legt het even uit.
21: We hebben 13 specialisten opgesloten in een dorpje in het bos. 3 van hen krijgen de rol van wolf. De andere 10 worden burger. De burgers proberen de wolven te ontmaskeren. Af en toe geholpen door speciale rollen zoals de heks, de raaf en de ziener. Maar de wolven verslinden om de nacht een burger. Wie kan de leugens doorzien? Wie komt te dichtbij? Wie zal overleven? Wie gaat er een week over doen om te snappen hoe dit tv-programma werkt?
5: Nou, ik zie vraagtekens in jullie ogen in ieder geval.
0: Ja.
5: Nou ja, het grote publiek heeft het ook nog niet gevonden. Kleine 600.000 mensen hebben gekeken. Dat is voor een groot amusementshow op zaterdagavond niet heel veel. En het komt ook, het lijkt wel heel erg op De Verraders. We hebben heel veel van dit soort programma's gehad. We hebben Vals Spel gehad, Watch Your Back. En dit is het zoveelste programma in deze lijn.
17: Nieuw genre is het.
5: Alleen het probleem is, Dit is wel het origineel. Dus wij zitten eigenlijk allemaal naar rip-offs te kijken. De Verraders is eigenlijk weer een bewerking van Wolven. Maar goed, Verraders, daar zit ik ook voor de buis. Dat is heel erg leuk. Nee, het voelt daarom voor veel mensen als het zoveelste programma. En daarom...
0: Komt uit Amerika, geloof ik, toch?
5: Het komt uit Amerika, inderdaad. Het heeft al, in een paar landen loopt het al wel. Alleen in De Verraders, dat zit bij ons in ons geheugen. En dat doet het heel goed. Het is wel opvallend trouwens dat dit programma in samenwerking met Disney Plus is gefinancierd. Eigenlijk een beetje een experiment van de NPO om te kijken hoe dat gaat. Maar ik heb het idee dat de kijkers voor dit programma meer bij Disney Plus zitten dan bij de NPO.
17: Wat heb je verder?
5: Nou, RTL 4 is ook begonnen met een nieuw seizoen gisteren. Make Up Your Mind begon met 1 miljoen kijkers gisteren. En een nieuw programma van Arjen Lubach. Taskmaster heet dat. Heel bekend programma. Loopt al 21 seizoenen in Engeland. Het is ook al verkocht aan 18 landen. Arjen geeft punten aan 5 comedians die allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Maar de humor is dan belangrijker dan het slagen van die opdrachten. En ja, en die opdrachten zijn krankzinnig. Bijvoorbeeld maak een sneeuwpop zonder sneeuw. Voer een gesprek op niveau met een zweet. Nou, cabaretiers Donnie Ronnie, Ryan Pandey en Jelke van Houten deden in ieder geval hun best.
2: Ondervraag deze zweet.
4: Kom achter de antwoorden op onderstaande vragen.
22: De zweet mag alleen communiceren in het Zweeds. Dat weet je?
23: Juist. Degene met de nauwkeurigste antwoorden snelste uit wint. Je tijd gaat nu in. Oké. Dit is fantastisch.
2: Wat is your name?
23: Jansen? Nee.
2: Nee is ja, toch? In Zweden.
22: Nee is ja in Zweden. Heb je ooit verkering gevraagd aan een Zweed?
24: Ja, hoe gaat het met consent?
22: Ja, precies.
2: Ik denk dat dit het einde van mijn carrière is.
5: Nou ja, ik zei net dus dat Wolven, dat lijkt dus heel erg op De Verraders. En dit soort programma's hebben we ook wel eerder gehad. We hadden zelfs nog tot vorige week op RTL 4 het programma Los het op. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen, er is veel meer tijd en liefde in dit programma gestopt. Dat voel je. En er is ook gewoon heel veel humor. Die cabaretiers zijn goed gecast. Arjen Lubach doet het heel erg leuk. Helaas had het maar 500.000 kijkers. Ik denk dat het bij de NPO iets meer kijkers had gehad. Maar wat mij betreft een tip. Kijk het even terug op Videoland. En morgen is hij natuurlijk ook weer terug met zijn satirische talkshow. Dat kijk je denk ik wel, Arjen Lubach af en toe, toch?
0: Zeker. Ik kwam hem laatst tegen in de lift toen ik naar mijn kleedkamer ging en hij naar de zijne. Hij was alleen op de verkeerde etage aanbeland.
17: Maar je hebt nog een moment.
5: Ja, een moment van de week. Het ging er natuurlijk heel veel over deze week. Avrotros heeft besloten dat we dat zij in ieder geval niet naar het Eurovisie Songfestival gaan met een delegatie. Dus ze laten het even aan de NPO. Gaat Nederland meedoen of niet? Misschien moet een andere omroep in het gat springen. Nou, daar was ook... allerlei mensen worden daar natuurlijk over een mening over gevraagd. En Eva Jinek, die was deze week de gast in Vlaanderen bij de Vlaamse presentator Gert Verhulst. En die stelde ook die vraag.
3: Het tv-moment van de week.
25: Ik ga hier echt geen antwoord op geven. Dit is mijn omroep natuurlijk, Avrotros.
26: Ja.
25: Dit is zo'n complexe vraagstuk. Waarbij ik ook niet degene wil zijn die daar een politieke statement over maakt. Ik vind het in en in triest dat een feest wat over muziek gaat, dat het hierop uitgedraaid is. Ik begrijp heel goed, als er onrecht is, dat je denkt, wat kan ik op mijn vierkante millimeter doen? Kan ik ergens een statement maken? Maar dat is altijd zo ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb daar geen afdoende antwoord op.
5: Ja, Sven, jij kent Eva goed.
0: Zeker,
5: maar zou jij haar laten gaan met dit antwoord? Want ze ontwijkt hier een beetje de vraag eigenlijk. Ze wil niet echt antwoord geven.
0: Nou, ze zegt het wel zo stellig. Ik zou het nog wel een paar keer proberen. Maar niet in de verwachting dat er dan ook nog een antwoord kwam, eerlijk gezegd.
5: Ja. Maar goed, ze draait een beetje om het antwoord heen. Stel dat, zou je de minister hier wel gewoon een antwoord willen onttrekken? Bijvoorbeeld Jan Letschert.
0: Ja, maar een minister heeft verantwoording af te leggen in het parlement. En een televisiepresentator niet. Die is gewoon werknemer bij een omroep.
5: Dat is voor jou het verschil?
0: Ja.
5: Oké, goed. Tot zover de TV-week over een klein uurtje. De Radioweek.
17: De slimste mensen hebben jou nooit gezien, hè?
0: Nee.
17: Wil je dat niet?
0: Ik wil eigenlijk alleen maar functioneel op televisie. Ja. Als het iets met mijn werk te maken heeft.
17: Snap het. Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan.
17: Sven Kokkelman, vanaf aanstaande vrijdag dus weer te zien. En ook te horen vanaf morgen in Haagse Hindernissen, een podcast.
0: En morgen ook op de radio.
17: Ja, zo is het. Sport. Op NPO.
6: Zometeen in NOS Langs de Lijn.
7: Voetbal.
6: De laatste momenten van Utrecht PSV. Later in de uitzending Willem II Heerenveen, Feyenoord ADO en Telstar Ajax.
7: Hockey.
6: Het wereldkampioenschap.
7: Roeien.
6: Het WK in Amsterdam.
7: Wielrennen.
6: De Vuelta.
7: Mountainbiken.
6: Het WK met Mathieu van der Poel. Straks 2 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
13: Sloopmelk.
12: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
13: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
26: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Europa is van Picasso. India is van mij.
29: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
30: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
31: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
30: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
33: NPO Radio 1. 1 uur.
34: Margreet Rijntjes.
17: Jij noemde PSV net de betere ploeg, hè, Jan-Vincent?
20: Ja, dat klopt. Na 43 minuten, want nog 2 minuten, dan is het rust, staat het nog wel 1-1 bij Utrecht. PSV krijgt de kansen, maar gescoord is er na die 11 minuten niet meer. 1-1.
17: Volleybalster Celeste Plak speelde meer dan 400 interlands voor Oranje. Maar deze zomer zette ze op 30-jarige leeftijd een dikke punt achter haar carrière. Ze is toe aan een nieuw hoofdstuk in haar leven, heeft ze laten weten. We spreken haar straks uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Dorald Megens.
35: De inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Gisteren mochten ze zich uitspreken in een referendum. Correspondent Rolien Creton, Rolien tegen dus, maar hoe nou kwam het? Hoe dicht zat het op de voorstanders?
36: Nou, het lag dicht bij elkaar en het was ook de hele nacht spannend, omdat de bevolking echt in twee is verdeeld. De IJslandse omroep meldt nu 52,8% tegen en 47,2% voor. Klein verschil. Peilingen hadden zelfs een nog kleiner verschil voorspeld. En verder een hele hoge opkomst, 82,5%. En ja, dat merkte ik de afgelopen dagen, dat het veel IJslanders echt aan het hart ligt. Felle discussies worden gevoerd. Er waren zelfs familieruzies. Dus een belangrijk thema voor de IJslanders.
35: Aha, toe maar. Het splijt zelfs families. Wat betekent die uitslag met name voor de economie van IJsland?
36: Nou, Nou, economisch betekent het minder financiële stabiliteit. De argument van de voorstanders was grote schommelingen van de IJslandse kroon. De rente en inflatie is al jarenlang een stuk hoger dan in de eurozone. En ik heb onder andere met veel IJslanders gesproken die om die reden geen huis kunnen kopen, omdat het gewoon te duur is om een hypotheek af te sluiten. Maar het betekent ook strategisch dat ze meer afhankelijk zijn van de VS. IJsland heeft zelf geen leger, heeft al decennia lang een bilateraal defensieverdrag met de VS. En ja, nu Trump op Groenland aast en de grootmachten zich nadrukkelijker met het Arktisch gebied bemoeien, wil een deel van de IJslanders in deze onzekere tijden juist zoveel mogelijk bondgenootschappen sluiten.
1: Ja.
36: Maar ja, dat is dus nu van de baan.
1: Nou ging het er al eerder over. 15 jaar geleden, na de financiële crisis, is het ook al geprobeerd. Nu opnieuw. Het gaat niet door. Ze blijven zelfstandig. Is het nu definitief voorbij met de EU-aspiraties?
36: Nou, definitief, dat zou ik niet willen zeggen. Alles kan in de toekomst, maar het zal in ieder geval lang duren voordat ze een nieuw referendum ter sprake brengen. Omdat dit referendum was een initiatief van de centrum-linkse coalitie. En twee van de drie partijen zijn pro-EU. Maar de oppositie is fel tegen lidmaatschap. Dus hiermee kiezen de IJslanders echt bewust om buiten de EU te blijven.
1: Rolien Creton over het referendum op IJsland. Dankjewel. Het stond 1-1 bij Utrecht PSV. Vlak voor rust, Jan-Vincent van Zuiden. Maar er is gescoord.
20: Ja, je zegt het goed. Het stond 1-1. Het staat nu 1-2. Want Guus Til heeft PSV op voorsprong gezet. Want het was een prachtige aanval over de rechterkant. Serginho Dest legde de bal uitstekend terug. En Guus Til, hij liep er tegenaan als het ware. En schoot de bal hard achter Barkas. En PSV ja, was al beter in de eerste helft. En heeft dat nu dus ook in de score uitgedrukt. Het is rust in de Galgenwaard. Utrecht 1, PSV 2.
1: De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat de KNVB vindt dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief, 8 kantjes stelt hij, schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond moet worden hervormd naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. En daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. De drie coalitiepartijen overleggen ook vandaag weer over de begroting. Nog altijd zijn D66, VVD en CDA het niet eens over de vraag met welke partij of partijen er moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen pro niet uitsluiten, maar de VVD wil dat wel. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. In Zwitserland is geschoten op een raveparty. Dat gebeurde in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, 5 bezoekers raakten gewond en de dader of daders zijn nog niet gepakt.
33: Het NOS-journaal.
1: Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar minstens 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, daaronder veel toeristen. Ook zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. In Nepal vliegen reddingshelikopters af en aan. Maar het is niet genoeg, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Ik was vanochtend de hele dag bij de plek waar de reddingshelikopters aankomen. En daar zag ik dat voedsel erin ging, naar de bergen werd gebracht. En terug werden mensen uit de bergen meegenomen die geëvacueerd werden. Ik hoor ook op die plek van mensen dat ze daar wachten om nieuws van familieleden die nog in die bergen zitten. En dat ze vinden dat het te langzaam gaat. Dat er zelfs al familieleden zijn, oudere familieleden die slechte been zijn, die zijn gaan lopen. Dus door die steile bergen heen, omdat ze maar blijven wachten en die evacuatiehelikopters daar niet komen.
1: Aan de andere kant van de grens in Tibet is de schade ook enorm. De Chinese overheid meldt 16 doden en honderden vermisten. Het dodental zal waarschijnlijk nog oplopen. Informatie uit het gebied wordt streng geregisseerd door de Chinese autoriteiten. Buitenlandse journalisten zijn bij de grens, maar mogen het rampgebied niet in. Vanochtend was er wel een persconferentie, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: En wat ze tijdens die persconferentie zeiden is dat bijna een vierkante kilometer rondom die grenspoort is met de grond gelijk gemaakt. 27 gebouwen neergehaald, wegen kapot, communicatiekanalen kapot, elektriciteitslijnen kapot. In de mensen die een beetje in de buurt daarvan wonen, daarvan hebben ze 500 mensen nu geëvacueerd en ondergebracht bij een stad op een paar uur rijden afstand. En ze gingen ook uitgebreid in tijdens die persconferentie op hoe het allemaal was gebeurd. Dus dat enorme stuk van de gletsjer dat afbrak, dat was op 5200 meter. Die viel, werd ijs en steen en transformeerde in een alles met zich meenemende modderstroom die uiteindelijk op die grenspoort afging, op die manier de China bereikte. Dat was nog 20 kilometer verderop, al heeft hij er maar 7 minuten over gedaan. En wat ze ook zeiden is dat deze ramp toch wel een consequentie is van klimaatverandering en dat ook de regio dus zich moet voorbereiden op dat dit soort rampen vaker kunnen gebeuren.
35: In Nepal en Tibet is het gevaar voor nieuwe overstromingen nog niet geweken. Het regent er veel en door de stortvloed zijn er veel instabiele bergmeren ontstaan. Zojuist is het wereldkampioenschap mountainbike voor vrouwen begonnen in het Italiaanse Val di Sole. Namens Nederland doet Puk Pietersen mee. Hij werd 2 jaar geleden wereldkampioen. Commentator Sebastian Timmerman nu. Sebas, kan ze dat kunstje nog een keer flikken? Hoort ze tot titelkandidaten?
4: In ieder geval de podiumkandidaten. Titelkandidaten weet ik niet zozeer. Want Pietersen dit seizoen op de mountainbike althans wat minder gewonnen dan voorgaande jaren. Ze heeft wel goede herinneringen en een goede relatie met het parcours in Val di Sole. Erg bergachtig, erg technisch. Moet heel veel geklommen worden door over smalle bospaadjes. Pietersen won in de wereldbekerverband 2 keer. Op dit parcours. Vrouwen 8 minuten onderweg zitten op dit moment in de eerste ronde. Maar Pietersen meldt zich nog niet vooraan. Rijdt op positie 7. Een seconde of 10 inmiddels achter de titelverdediger, de Zweedse Jenny Ritvet, die meteen al heeft aangezet in die eerste ronde. De aanval heeft gekozen en in haar wiel de Zwitserse Sina Vrij. Dat zijn ook de 2 topfavorieten voor dit WK wat mij betreft. Ritvet en Vrij, ze hebben elkaar gevonden in deze eerste ronde, terwijl Puk Pietersen op zo'n 10 seconden op dit moment als 7e rijdt.
35: Sebastian, dankjewel. De weersverwachting nog. Het is 9 minuten over 1. Veel bewolking, vooral in het westen, midden en noorden geregeld een bui. 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met daarbij kans op onweer. En ook morgen vroeg nog wat wisselvallig. Later wat vaker zon en dan wordt het opnieuw 20 graden.
5: Even naar Den Haag, want Mandy van der Plas, wat heb je?
7: Nou, niet veel gelukkig. Wel een file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar wat drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens met Duitsland. En dit kost je al snel 15 minuten.
33: NPO Radio 1. Max.
9: De perstribune.
5: Celeste Plak, dan keek ik naar jou, naar volleybalwedstrijden. En dan zag ik hoe jij keihard die bal over dat net ramde. En ik dacht, oh, dat voelt volgens mij heerlijk.
11: Ja, dat is heel fijn. Als hij over het net gaat inderdaad, als hij in het blok komt, is dat minder. Maar dat zijn de mooiste, de fijnste.
5: En voelt dat inderdaad helemaal...
11: Ja, dat geeft adrenaline. Ja, en helemaal, dan kan je juichen met je team, je kan het samen vieren. Dus dat is top.
5: Ja, sterker nog, dat juichen, dat doen jullie na elk punt.
11: Ja, ja, ja, dat klopt.
5: High fives.
11: High five, klapjes, knipogen, alles komt langs.
5: Op billen slaan bij
11: billen
5: elkaar.
11: Slaan gebeurt ook wel eens, ja. Meiden onder elkaar.
5: Ja, ja. Maar dat hoort erbij, hè? Dat
11: is een cultuurtje. In het begin snapte ik er ook niks van, moet ik zeggen. En eigenlijk een beetje rebels wilde ik daar niet aan meedoen. Maar al snel kwam ik erachter dat het eigenlijk heel leuk is.
5: Ja, geeft ook een soort energy natuurlijk.
11: Ja, connecting.
5: Ja, connecting. Momenteel wordt het EK volleybal gehouden in Europa. Nederland is door naar de 8e finale. Spelen maandag in Istanbul tegen Slovenië. Maar ja, zonder jou dus, Celeste Plak. Want jij zit hier. Jij bent gestopt.
11: Ja, ja. Ja, dat klopt.
5: Na een indrukwekkende carrière als topsporter. Nou, wij gaan terugkijken op die mooie carrière. En horen wat voor plannen je allemaal hebt. Ron Vergouwen, die zit hier naast mij. En die heeft zich ook weer verdiept in jouw carrière. En je hebt natuurlijk ook weer... een mooi radio-overzicht.
14: Ja, vorige uur hadden we natuurlijk de televisie, dit uur de radio. We laten wat dingen horen van de dingen die misgingen. En ook nog eens even alle luisteraars bedanken die tips sturen. Want dat zijn er een hoop, ook deze week weer. Ik hoop dat ik er heel veel kan laten horen. En natuurlijk een radiomoment van de week. Een bijzonder moment op NPO Radio 2 is dat.
5: Goed. En we volgen natuurlijk ook straks de tweede helft van Utrecht PSV. PSV heeft net gescoord en daardoor staat het inmiddels 1-2. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
0: De perskaart.
5: Celeste Plak, geboren op 26 oktober 1995 in Tuitjehorn. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. De mooiste plek waar volleybal me ooit bracht was...
11: Puerto Rico.
5: Puerto Rico. Dit mocht ik nooit doen als volleyballer.
11: Twee linkerschoenen meenemen.
5: Dit moment met mijn broer Fabian staat me nog levendig voor de geest.
11: Als kind vroeger fietsen door de regen.
5: Dit was een eenzame periode.
11: De avond in het buitenland.
5: Hier kan ik buiten volleybal uren over praten.
11: Oeh, ik hou van weetjes.
5: Hiermee zou ik beginnende volleyballers graag willen helpen.
11: Balans tussen plezier en hard werken houden.
5: Dit vond ik een mooi Japans gebruik.
11: Oeh, respect.
5: Dit moment met mijn moeder in Tuitjehorn herinner ik me nog.
11: Ze had haar afgeknipt. Dat vond ik heel eng om te zien.
5: Met deze persoon zou ik best een dagje van leven willen ruilen.
11: Ik ben een tevreden mens.
0: Luister de perstribune ook via onze podcast.
5: Nou, dat is toch een fantastische conclusie. Strevenswaardig om een tevreden mens te zijn.
11: Ja, dat dacht ik ook.
5: Ja. Is dat iets van de laatste tijd of ben je gewoon een tevreden mens altijd al?
11: Goeie vraag. Ik denk dat de laatste jaren wel al meer tevreden tot gelukkig is geworden.
5: Tevreden tot gelukkig is geworden?
11: Ja, een tevreden mens. Ja, je kan soms ook niet tevreden zijn met jezelf. Dat komt vaak met topsport ook met zich mee. Als jij het niet goed doet, als je niet presteert, betekent niet dat jij geen leuk of goed mens bent. Dus dat moet je gescheiden kunnen houden. En ja, naarmate de leeftijd kwam dat besef ook.
5: Ja, lukte je dat? Omdat dan niet te denken dat jij niet leuk was?
11: Ja, dat ging goed op een gegeven moment.
5: Ja, eerst niet.
11: Nee, ja, nee, dan ben je te streng voor jezelf. Of heel erg willen streven, weet je wel. Maar ja, soms is dat niet altijd juist.
5: Nee, snap ik. Nou, we gaan natuurlijk heel veel nog bespreken over jouw mooie carrière. Eerst nog even wat andere dingen uit de perskaart. Want je bent dol op weetjes, Celeste Plak.
11: Ja.
5: Over weetjes, over...
11: Ja, weet ik veel, gewoon van alles. Verjaardagsweetjes.
5: Verjaardagsweetjes. Wanneer iemand jarig is.
11: Nee, daar ben ik heel slecht in. Nee. Ja, ik weet niet, een giraf heeft 9 nekwervels. Net als de mens, bijvoorbeeld, zulke dingen. Ja, dat vind ik leuk.
6: Van alles wat.
11: Of thuis, dat programma weet ik veel. Dan fanatiek meedoen. En, ja, dat vind ik leuk.
5: Oké. Ben je ook een kijker van de slimste mens? Want daar komen natuurlijk ook heel veel weetjes.
11: Ja, vooral België, moet ik zeggen. Maar als Nederland langskomt, dan blijf ik even hangen, ja.
5: Ja. En wat maakt weetjes zo leuk eigenlijk?
11: Dat het soms verrassing met zich meebrengt. Dat je denkt, god, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja. Of joh, is dat echt zo? Ik dacht dat het anders zat.
5: Ja. Nou ja, die giraf ga ik natuurlijk onthouden nu. Dus ja,
11: bijvoorbeeld. Ja, zie je wel.
5: Je broer Fabian is natuurlijk ook international. Die is nog wel aan het volleyballen. Maar als ik dan zeg, welk moment staat je nog levendig voor de geest met hem? En dan zeg je fietsen door de regen. Ja. Waar was dat?
11: Dat was in Tuitjehorn aan de Pastoor Meijnerstraat.
5: Ja. Noord-Holland is dat, hè?
11: Noord-Holland, ja. Tegenover het voetbalveld woonden wij. En ja, als kind, we woonden nog samen als gezin. We hielden van fietsen, we hielden van regen. Dus als er regen was, gingen we graag buiten fietsen. Toen heeft onze vader ons wijs kunnen maken dat we allergisch waren voor de regen. Want ja, waarom krijg je anders een loopneus? Dus toen waren we bang voor de regen geworden. En toen hield dat op.
5: Oké, en jullie vonden allebei de regen fijn?
11: Ja, de geur. De temperatuur, het hoeft niet altijd koud te zijn, hè? En ja, gewoon lekker de druppels op je gezicht voelen vallen.
5: Wat grappig, is dat nog steeds zo? Vind je dat nog steeds fijn?
11: Nee, we zien elkaar niet zo vaak meer. Ja, want dan was ik bezig of hij is bezig, ja. Dus dat is logisch.
5: Ja, want hoe vaak zien jullie elkaar dan wel?
11: Nou, nu toevallig veel, dus dat is heel fijn. Maar eerder, ja, dan was dat dan echt wel 2 keer per jaar misschien. Want we zaten eerst allebei op Papendal met het nationaal team. De mannen zijn toen naar Rotterdam gegaan. En dat bracht afstand letterlijk met zich mee.
5: Jammer.
11: Ja, wel. Maar goed, ja, we waren allebei bezig met onze carrière, met ons werk, ja, met onze baan. Dus, ja.
5: Ik zei, wat mocht je nooit doen als volleyballer? Toen dacht ik skiën of zoiets. En dan zeg jij, ja, 2 linkerschoenen meenemen.
11: Ja. Nee, ja, dat is een keer gebeurd bij een wedstrijd. En Ja, dat is gelukkig heeft zich op kunnen lossen met een goede schoenmaat van een ander. Maar ja, dat is niet handig, nee. Of verkeerde kleur. Dan moet je bijvoorbeeld in oranje, dan heb je wit of blauw mee, weet je wel, zulke dingen.
17: Ja, maar is dat iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent dan?
11: Ja, ja.
17: Ja? Het is niet zo dat vanuit de bond of de manager van het team zorgt dat alle shirts aanwezig zijn?
11: Nee, we zijn geen voetbal. Hè? Nee, we moeten zelf wassen en dingen meenemen. Dus je krijgt van alle kleurtjes krijg je 2 paar. En dan, inmiddels wordt er meestal gezegd, neem alle kleuren gewoon mee. En dan in de kleedkamer nogmaals, dan gaan we even checken met z'n allen.
17: Oké, maar als je dan denkt aan kleurtjes, die kunnen in de was ook enorm verkleuren.
11: Dat klopt, dat gebeurt ook. We hebben 1 jaar, of slecht, dat mag ik niet zeggen, maar was geen goede kwaliteit. Dus iemand had kwam met een geel shirt terug wat wit moest zijn. Of dat wordt gewoon faal een beetje. Dus ja. Je kan wel in wit spelen, maar dan heb je nog roomwit. Weet ik veel, stroowit. Ja. Of,
17: Want als je dan teruggaat inderdaad in de tijd. Ik herinner me dat wij hier wel eens een houthandbalster had die terugging in de tijd. En die vertelde toen dat zij wel eens hun shirts gewoon tijdens EK's of andere toernooien in de waskuip, hè, gewoon in het bad, in de hotelkamer zelf waste.
11: Ja, dat hebben wij ook lange tijd moeten doen. Toen zijn we iets beter gaan presteren, kwam er iets meer geld bij. Dus toen mochten we de was wel laten doen door services. Nou ja, op een gegeven moment moest dat ook weg. Mocht de manager, die ging wasseretten zoeken. Maar de meeste meiden nemen nog wel een handwasje mee. Ja, om dat zelf als backup.
17: Ja, het is geen voetbal inderdaad.
11: Nee, het is zeker niet. Nee,
17: nee, dat is heel duidelijk. Mm-hmm. Celeste Plak is de gast. Jarenlang een van de boegbeelden van de Nederlandse volleybalvrouwen. Ruim 400 keer speelde ze voor Oranje. Won 2 zilveren EK-medailles en werd 4e op de Spelen in Rio. Als 14-jarige verliet ze al het ouderlijk huis om de volleybalwereld te veroveren. En dat lukte. Ze speelde bij topclubs in Italië en Turkije, maar ook in Japan en Brazilië. Onlangs besloot ze dat het genoeg was en dat ze weer, zoals ze dat zelf zei, de vrouwen, ruim 400 keer speelde ze voor Oranje, won 2 zilveren EK-medailles en werd 4e op de Spelen in Rio. Als 14-jarige verliet ze al het ouderlijk huis om de volleybalwereld te veroveren. En dat lukte. Ze speelde bij topclubs in Italië en Turkije, maar ook in Japan en Brazilië. Onlangs besloot ze dat het genoeg was en dat ze weer, zoals ze dat zelf zei, de kapitein wilde worden over haar eigen

0: Instagram in het Engels, waarin je bekend maakte dat er een einde kwam aan je carrière. En ik zat me van, ja, gisteren te bedenken. Op een gegeven moment stuur je dus send.
1: Ja, oh man, ik was aan het trillen hoor. Ik dacht, ja, maar hoe heet dat? Mijn privéomgeving, die wist het natuurlijk al wel. Ja. Maar ja, dan als je op plaatsen drukt, dan is het zo. En dan kan je niet meer terug.
0: En hij was aan het trillen, die hand.
1: Mm-hmm, ja.
0: En toen? Wat gebeurde er toen?
1: Ontlading. Wat ik eigenlijk... Ik dacht dat ik er best rustig onder was. En toen heb ik het gedaan. En toen werd ik opeens nerveus. Dacht ik, joh, wat gebeurt er nou met me? Nou, dat was dan echt een definitief besluit wat ik nam. Kijk, tuurlijk, als je wil, ik kan je altijd nog terugkomen. Maar dat is niet de insteek. En toen begon mijn hoofd te malen. Of nou ja, niet malen, maar er kwamen allemaal momenten terug. En dat was het begin eigenlijk van de verwerking van al die jaren.
0: Want ontlading, zeg je, waren er ook tranen?
1: Ja. Nou, in het begin niet. En ik heb. Ik was laatst bij een andere show te gast. En toen was dat eigenlijk voor mij het laatste stukje van dat gebeuren, om het zo te zeggen. En toen kwamen er ook tranen. Dat ik dacht van, jeetje, Celeste, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Wat is er op je afgekomen? Ja. En nou ja, vooral trots en dankbaarheid.
0: Ja. Want was je alleen toen je die post
1: Was met mijn vriendin. Ja, ik heb het haar ook 3 keer laten nalezen van of je het goed zou. Ja, is goed joh. Dus dat was fijn.
0: Ja, goed. Het moment was daar voor jou. Ik bedoel, het is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. Mm. Maar weet je nog het moment dat je inderdaad dacht, ja, het is genoeg?
1: Ja, dat weet ik heel goed. Ik was bij mijn vriendin. En zij woont in Amerika. En ik was in het vliegtuig terug naar huis, want ik moest wat doen hier. En ik heb vaak in het vliegtuig dan... Ik kijk geen films of luister muziek, ik ben gewoon in het vliegtuig. En ik zat gewoon en opeens, wat ik wel vaak heb, dan beginnen de gesprekken in je hoofd. Of dan kom je tot conclusies of zo. En ik hoorde een stemmetje en die zei... Je bent er klaar mee, het is goed zo. Ik dacht, huh? Wat is dat nou? Niet per se dat ik dacht dat ik daar heel lang nog mee liep. Toen ben ik dat gaan uitzoeken. En eigenlijk kwam ik er heel snel achter. Het is goed zo, het is klaar. Het is mooi geweest.
0: Was het je eigen stem?
1: Ja, dat denk ik wel, ja, uiteindelijk. Ja,
0: ja. Opeens is er vrijheid, hè? Ben je op zondagmiddag in de perstribune?
1: Ja.
0: Was zondagmiddag ook gewoon een trainingsdag eigenlijk?
1: Hangt er vanaf, met nationaal team wel. Dan hebben we eigenlijk geen... Leef je niet in dagen of weken, maar in trainingsdagen. Dus dat zijn blokjes van 3 dagen, dan een halve dag, vrij dan dat. Dus die dagen hadden toen geen namen. Bij de club was zondag meestal wedstrijddag. Dus op zondagmiddag lag ik waarschijnlijk in mijn bed tot net wakker worden en voorbereiding voor de wedstrijd.
0: Ja. Je had natuurlijk een heel streng schema, hè? Jouw leven bestond uit bijna een soort schema. Wat anderen voor je bedachten.
1: Mm-hmm.
0: Hoe gedetailleerd was zo'n schema?
1: Tijden. Wat je beter wel in je rugzak mee kan nemen.
0: Wat staat daar dan? Behalve goede schoenen?
1: Als iemand tape nodig heeft of zo voor je vingers. Of als iemand misschien extra suiker nodig heeft. Of wat kan nog meer? Ja, shirtkleuren dus. Ja. Trainingskleuren.
0: Nee, maar stond er ook zo en zo laat eet je fruit met weet ik veel kwark?
1: Ja, dat hangt ook een beetje van jezelf af. In een teamsport moet alles natuurlijk enigszins samen en samenhangend zijn. Maar iedereen heeft daar zijn eigen variaties op.
0: Ja, maar hoe voelt de vrijheid?
1: Heerlijk, ja? Heel fijn.
0: Wat doe je nu opeens, wat je kan?
1: Oh man, nou ik zit deze hele week tennis Apeldoorn. Die kent mij inmiddels ook. Ik heb alle wedstrijden deze week bekeken op de baan. Hartstikke leuk.
0: Ja, want daar woon je weer heen. Apeldoorn.
1: Daar woon ik weer, ja. Daar mag dan ook een wijntje bij. Zonder dat ik hoef na te denken, moet ik morgen trainen. Dus dat is heel fijn. Ik heb gisteren een crematie bijgewoond. Natuurlijk vervelend, maar heel erg fijn dat ik daar bij kon zijn voor die mensen. Om te steunen. Dus dat zijn allemaal dingen die misschien heel simpel lijken voor anderen. Die eigenlijk niet per se vanzelfsprekend zijn geweest.
0: Nee, en ben je daar inderdaad erg bewust van?
1: Enorm. Ja, ik geniet.
0: Ja, hè? Ik zie het aan je.
1: Oh ja, ja.
0: Je straalt helemaal als je zegt.
1: Oh, is dat zo? Ja.
0: Ja. Maar zo voel je het ook dus?
1: Ja, 100%. Het is zo'n... er is wat... Een jasje heb ik uitgedaan. Ja, eigenlijk.
0: In Utrecht wordt er gevoetbald. PSV heeft net nog gescoord, hè? Net voor de rust.
2: Ja, klopt. Het staat 2-1.

0: Voor PSV op bezoek bij FC Utrecht. Dat doelpunt viel inderdaad in de blessuretijd van de eerste helft. Guus Til maakte hem. En zodoende staat PSV dus op voorsprong. Tweede helft is net begonnen. Alle spelers hebben dezelfde kleuren shirtjes aan. Ze hebben allemaal een linker en een rechter schoen aan. Dus wat dat betreft moet dat allemaal goed gaan komen voor deze tweede helft. Waarin PSV hoopt om de buit binnen te halen. Natuurlijk, ze hebben een uitstekende eerste helft gevoetbald. Utrecht begon sterk en kwam op 1-0. Maar daarna heeft de PSV echt de touwtjes stevig in handen genomen. En dus ook twee keer gescoord via Van Bommel en via Til. Het is afwachten wat erbij gaat komen in deze tweede helft. 3 minuten oud. Het is Utrecht 1, PSV 2.
1: In gesprek met voormalig, moet ik nu zeggen, volleybalster Celeste Plak. Jouw vader Kenneth was zelf ook topsporter. Hij was een Thai-bokser, hè?
2: Ja, correct.
1: K1 heet dat tegenwoordig volgens mij.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Wat kreeg jij daar trouwens van mee als kind? Dat hij. Want hij was volgens mij wereldkampioen geworden, zelfs maar voor jouw geboorte?
2: Ja, ja. Hij is in 92 kampioen geworden. Ik ben van 95. Mijn vader is een vrij gesloten man. En dat bracht met zich mee dat hij niet per se heel veel losliet over. De dingen die hij heeft meegemaakt. Dus af en toe Fabian, mijn broertje en ik, we vroegen wel eens wat. Nou ja, dan liet hij wel zijn prijzen zien en zijn mooie grote gordel die we als kind amper vast mochten houden, want hij was zo zwaar dat ding dat viel gewoon. Dus niet heel veel qua verhalen van hem meegekregen, maar op zijn manier heeft hij wel vooral in de beginjaren wel een beetje proberen te sturen van misschien zou je dit kunnen doen of misschien dat.
1: Ja, want ik begin over je vader omdat jij vertelde dat hij eigenlijk jouw besluit om te stoppen nog wel een soort van ingewikkeld vond.
2: Ja. Ik merkte een groot verschil tussen de mannen en de vrouwen bij wie ik het bekend maakte dat ik er klaar mee was. De vrouwen reageerden vooral emotioneel. In de zin van, oh wat goed en ik snap het. En wat fijn dat je voor jezelf kiest. En de mannen eigenlijk de eerste dingen die gezegd werden waren. Financieel, weet je het zeker. En ook de status, zeg maar, het leventje wat erbij komt. Goh, ben je daar wel klaar voor of dit en dat. En dan daarna kwam dan, wat fijn dan voor jezelf. Ja. En voor mijn vader was dat ook. Die was bezorgd dat ik niet wat anders zou vinden. Maar dat heb ik uit zijn hoofd kunnen krijgen.
1: Ja, oké. Maar de status.
2: Ja.
1: Zo van, wie ben je nog als je geen volleybal international bent?
2: Ja.
1: Heb je daar een antwoord op? Wat zei je dan?
2: Ik ben Celeste en ik ben gelukkig, wat ik eerder ook al zei in dit gesprek over. Wacht, ik ben het even kwijt. Wie ben je? Dat is dat loskoppelen van de atleet en jezelf. Wie ben je eigenlijk? Ja. En dit en dat. En ik heb een aantal jaar geleden heb ik even een pauze gehad. En daar heb ik daar goed de tijd voor genomen om eigenlijk erachter te komen wie ik ben en wat ik eigenlijk leuk vind, waar mijn interesses liggen. Dus daar was ik niet zo bang voor. Waar zij dan zeiden van, goh, wat ga je dan doen?
1: Ja.
2: Dat heb ik al opgelost.
1: Ja, ik snap het. En welke andere man was dat die zo reageerde? Behalve je vader?
2: In de familie.
1: Ja. Je hebt ook wel eens gezegd over je vader, ik ben eigenlijk heel blij dat ik hem niet heb meegemaakt als topsporter. Want dan is je vader nooit thuis. Of hij is niet te genieten in de aanloop naar een wedstrijd. En ik dacht, zegt dat iets over jou? Was jij niet?
2: Oh, heb ik dat gezegd?
1: Ja, dat heb je zelf gezegd.
2: Oh, oké. Nou, dat kan ik me niet herinneren.
1: Okay, in een interview kwam ik dit tegen.
2: Oké.
1: Ja.
2: Ik heb dat gelukkig nooit mee hoeven maken. Nee.
1: Maar was jij niet te genieten op weg naar een wedstrijd?
2: Oh, op die manier.
1: Aanloop naar.
2: Nee, wisselend. Als het een belangrijke wedstrijden waren, dan ging ik graag in mijn eigen bubbel. Dat ik dan zo min mogelijk contact heb met de buitenwereld. Maar als het gewoon, bijvoorbeeld hier in Nederland, nog in de Eredivisie. Ja, dat maakt niet uit. Dan ging ik van huis zo rustig de auto.
1: Ja. Ron Vergouwen zit hier naast mij en die heeft een heel groot archief.
3: En daar kan ik ook heel ver in terugspoelen.
1: Precies.
3: En dus dat gaan we ook even doen.
1: Oh God.
3: We gaan even luisteren naar de 17-jarige Celeste. Helemaal bleu nog, je staat aan het begin van je carrière. We gaan terug naar 2012. Je bent behoorlijk duidelijk al over je ambities daar.
4: Mijn naam is Celeste Plak. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Tuitjehorn. Dat ligt in Noord-Holland. En mijn sport is volleybal. Ja, ik heb deze zomer voor het eerst mee mogen trainen met het Nederlands team. Dat was echt super vet. Ik mocht al mijn voorbeelden mocht ik gaan trainen en zo. Dat was echt geweldig. Ik mocht ook een stage meedoen. Daar heb ik heel veel geleerd. En mijn motivatie is om daar een basisplaats te krijgen. En grote toernooien te spelen daarmee. En
5: als het nog zou lukken, zou ik graag in de wereldtop willen meedraaien. Dan moet ik eerst nog heel hard trainen ervoor.
1: Wauw. Ja. Wat een verschil ook met stemmen, dat is, nou, wat leuk.
6: Wat hoor je dan?
1: Meisjesstem, ja.
6: Ja, timide noemde jij het.
3: Dat heb ik nog niet gezegd.
6: Nou, dat is dan mijn woord.
3: Nee, maar ook gewoon wel uitgesproken wat je wil in ieder geval. Ja. En ik ga ervoor.
1: Ja, nou ja, gelukkig. Dat heeft me gebracht waar ik uiteindelijk gekomen ben.
6: Ja, absoluut.
1: Ja.
6: Nu, op dit moment wordt het EK gehouden. Het Nederlandse team heeft zich geplaatst voor de 8e finale. Spelen maandag tegen, wat was het, Slovenië?
1: Slovenië, ja, correct. Ja,
6: om 3:00. Ga jij kijken?
1: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Mijn volleybalpensioen houdt ook in dat ik ook wat minder wedstrijden kijk.
6: Ja.
1: Als het langskomt, dan blijf ik zeker even hangen, ja.
6: Oké, maar het is niet zo dat je denkt, ik sta in mijn agenda, ik ga kijken.
1: Nog even niet, nee.
6: Ben je ook aan het afkicken eigenlijk?
1: Beetje wel, ja. Ja.
6: Want wat voel je dan als je zou kijken?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed tot nu toe. Ik heb wel wat langs zien komen. En dan ben ik eerst benieuwd natuurlijk wie staan er op het veld. Hoe de setstanden. En dan blijf ik even hangen.
6: Ja, nou ja, en jij ziet die meiden. En jij kent die interactie en de spanningen tussen die en die.
1: Hè? Ja, bijvoorbeeld, ja.
6: Zullen er wel zijn hier en daar? Nee, ja. Je hebt natuurlijk allemaal je voorkeuren.
1: Ja, natuurlijk. Ik moet zeggen dat er best wel wat nieuwe namen waren waar ik niet heel erg bekend mee ben. Dus dat kijkt ook al iets anders. Dus die hele insight, dat weet ik niet helemaal. Ben ik niet helemaal van op de hoogte. Maar is misschien ook wel lekker. Dat kijkt lekker fris.
6: Ja, snap ik. Was dat ook wel eens vermoeiend? Die intermenselijke dingetjes die gebeurden in zo'n team?
1: Ja, natuurlijk. Maar daar leer je op een gegeven moment ook wel mee omgaan. En gelukkig, voornamelijk dan in de eerdere jaren, in de vroegere jaren, toen we echt bezig waren met die opmars om volleybal weer op de kaart te zetten hier in Nederland, hadden we een enorm fijn team. Dat werkte heel goed samen. We hadden 14 verschillende meiden karakters. Maar dat liep allemaal goed samen. Iedereen werd gerespecteerd, geaccepteerd. En we hadden nooit onderling echt problemen. Nee.
6: Nee. Nou heb ik zitten kijken naar die wedstrijden. En één wedstrijd was in Azerbeidzjan tegen het thuisland. Een enorm vijandig publiek, noem ik het maar eventjes. Met, als maar boe, et cetera. Ja, dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt in je carrière.
1: Ja.
6: Hoe is dat?
1: Ja, dan heb je inderdaad Azerbeidzjan, heb je dan een land aan. Turkije heeft er soms ook een handje van. Ja. Die fans die zijn gewoon enorm fanatiek. En op een andere fanatieke manier dan wij dat als Nederlanders gewend zijn.
6: Ja, onsportief zouden wij het misschien noemen.
1: Ja, wel inderdaad, ja. Maar goed, ja, dan is het zaak om bij elkaar te blijven. Maar ja, dat voel je wel, hoor. Dat merk je wel. Ik weet nog heel goed, dat is een wedstrijd in Ankara. Dat is het EK, geloof ik. We konden elkaar letterlijk niet horen op het veld. Omdat er was zoveel lawaai, zoveel geluid. En als je gewoon tegenover elkaar stond en we schreeuwden, dan kon je amper nog horen, werd het lip lezen. Daar zijn we ook op voorbereid tijdens de aanloop naar die wedstrijd toe. Dat we het leek heel idioot op dat moment. Dat hebben we getraind met de muziek heel luid.
6: Oh ja.
1: Ja, dan moet je ook leren communiceren. En toen we eenmaal op het veld stonden, dachten we, joh, dat was helemaal niks wat we voorgeschoteld hebben gekregen.
6: Want het was nog veel harder.
1: Ja, het was luider. Ja.
6: Ja, ja. Want overweeg je wel eens oordopjes dan in te doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je er hoofdpijn van hebt.
1: Ja en nee. Ja, 's avonds lig je met suis in je bed. Maar dat is over het algemeen na iedere wedstrijd wel. Maar je moet kunnen communiceren met elkaar. En op zo'n manier, kijk, op een gegeven moment alle combinaties hebben een beetje dezelfde benamingen. En dan kun je ze wel Nederlands proberen te noemen en niet Engels, dat de tegenpartij niet kan horen. Maar ja, de tegenstander moet niet kunnen horen wat je gaat doen, bijvoorbeeld.
6: Nee.
1: Kijk, de spelverdeelster die kan je tekens geven met vingers en zo. Maar ja, je moet elkaar wel goed kunnen horen.
6: Ja. Dus je zegt ook wel tegen elkaar letterlijk in het Nederlands wie de spelverdeler gaat aan.
1: Ja, dat bepaalt de spelverdeelster.
6: Ja, oké, dus die moet, als die er stem kwijt is, hebben we een probleem.
1: Dan hebben we een probleem, ja. En als haar vingers in de kramp zijn, dan al helemaal voor de tekens.
6: Wat mij altijd opvalt is als het nationale volkslied wordt gezongen, dat er een enorme meligheid ontstaat. Dat jullie echt bijna niet serieus dat lied kunnen zingen. Wat gebeurt daar?
1: Ja, dat is rond, weet ik veel, 2013 of zo begonnen. We hadden een van de meiden die had een zwaar accent, West-Fries. En haar stem, Quinta Steenbergen.
6: Okay. Ja.
1: En haar zangstem, je zou haar niet per se vooraan in het koor zetten.
2: En dan was
1: zo vals als wat?
2: Ja, gewoon niet altijd. Niet altijd zoals het hoorde, inderdaad. Toon, ja. En dan was er een bepaalde zin. En dan met de uitspraak, of het accent dat zij had, plus dan de toon die niet helemaal pakte, dat bleef hangen. En vanaf dat moment was iedere keer op dat moment weer zo, daar gaan we. En dan begon wat te lachen.
1: En welke zin is dat in ons volkslied?
2: Och, dat ergens op het einde.
1: Oké. Je noemde net al het EK.
3: Ja, een van de hoogtepunten. Dat moeten we toch even laten horen. Het EK 2015 in eigen land. Jullie spelen bijna een perfect toernooi. Tot de finale in Ahoy. Daar blijkt Rusland net een maatje te groot. Al draai jij nog bijna eigenhandig de boel helemaal om. Nou, we luisteren even naar het radioverslag van Krijn Schuitenmaker en ex-volleybal international Caroline Wensink.
7: Ja, dit is heel mooi. Dit is perfect. Nu komt ook Celeste Plak erin.
8: Maar alsnog heeft Rusland die bal gepakt. En dan het blok. Het blok, het uitstekende blok. Ja, dit is waarom Celeste Plak in de ploeg is gekomen. Het is Celeste Plak die in de ploeg kwam. En in het begin van deze derde set op de plaats van Barrett Balkenstein Grothuus. En zij speelt een hoofdrol in deze derde set tot dusver. En, wow, wat een knal van Celeste Plak. Bal gaat over het net en valt goed voor Nederland. 12-7 met buis aan het net. En dit is zo'n moment.
7: Ja, dit kan wel de ommekeer zijn in de wedstrijd. Ongelooflijk. Celeste speelt Pabang. Die trekt haar hele team er nu mee. Mee op sleeptouw.
8: Plak speelt toch geweldig goed. Is nog geen 20 jaar. 24-20. Matchpoint voor Rusland. In eigen huis. In Nederland. In Ahoy. In de EK-finale. Een geweldig verlopen Europees kampioenschap voor Nederland. Tot deze finale tegen Rusland. De regerend Europees kampioen. En hij is binnen. Is binnen. 25-20. Is het in deze derde set. Nederland pakt zilver op het EK in eigen huis. Ja, en Rusland, ze werden Europees kampioen in 2013. En ze worden opnieuw Europees kampioen.
3: Ja, Celeste, je hebt het hele uur nu een hele open, vrolijke blik. Maar ik zie je heel serieus kijken. Nu heel geconcentreerd
2: aan
3: luisteren.
2: Ja.
3: Ja, wat valt je op?
2: Nou, eigenlijk, ik kreeg kippenvel. Waarom? Om het publiek, om het geluid. Dat zijn dingen, als ik speel, ik krijg wedstrijden niet per se terug op die manier, zeg maar, vanaf de televisie kan. Dus om ook Caroline te horen, dan haar woorden, ja, dat is mooi, dat is fijn om te horen.
1: Dat was de co-presentator?
2: Ja, zij is ex-speelster.
1: Hoe heet zij
2: Caroline Wensink.
1: Oh ja, ja. En je zegt, het geeft me kippenvel.
2: Ja. Ja, dat zijn dingen die, dat is dus nu achteraf gezien, daar heb ik nu ruimte voor om terug te kijken. En dat trotse gevoel dat dan komt. Wat geweldig mooi, wat prachtig. Ja. Maar dat heb je zelf soms, ik dan, niet door als je daar bezig bent.
1: Nee. En is het dan dat er toch ook een soort melancholie ontstaat? Even van, jeetje, ja, maar dit is dus wel voorbij.
2: Ja, toch wel. En wat het gewoon bijzonder maakt, is het EK in eigen land. In 2015 hebben we het zo ongelooflijk goed gedaan. En vanaf dat moment is eigenlijk de volleybaltrein gaan rijden in Nederland.
1: Jullie deden natuurlijk in die tijd echt mee voor de prijzen ook.
2: Mm-hmm.
1: Hè?
2: Ja.
1: Acht jij het huidige EK mogelijk met een prijs?
2: Wat ik al zei, er zijn best wel wat nieuwe meiden nu bij. Dus ik denk dat we niet van hen mogen verwachten om al voor medaille te gaan. Maar het feit dat ze nu al in de achtste finales staan, dat is een mooi begin.
1: Ja. Jij was natuurlijk, dat heb je ook wel eens eerder gezegd, dat je daar eigenlijk bijna een beetje om moest lachen, dat je de eerste vrouw van kleur was in de volleybalwereld in Nederland. Volgens mij nog steeds.
2: Het lijkt er wel op, ja. Ja. Ja. Ik weet niet wat er bij de talenten rondloopt, maar voor nu is het wel zo. Ja.
1: Heb jij een soort voorbeeldfunctie gehad voor je gevoel?
2: Daar ben ik niet per se mee bezig geweest. Maar wat ik wel merkte, bijvoorbeeld, ik heb een tijdje meegewerkt aan de stichting Favela Street van Rocky Akaya. En dat is voor meisjes uit aandachtswijk in Amsterdam. En dat is veelal met migratieachtergrond. En dat ik daar wel merkte van, goh, als je wel een kleurtje hebt of iets anders, dat de bevolkingsgroepen dat wel aanspreekt. En dat ze daarmee kunnen identificeren. Dat is wel heel mooi.
1: Ja, zou je daar nog een soort rol in willen hebben eigenlijk? Want jij wil nu in je carrière ook mensen gaan begeleiden. Wil jij iets betekenen daarin?
2: Dat is een goede vraag. Ja, dat zou je goed kunnen. Ja.
1: Ja.
2: Daar ben ik zelf nog niet over uit hoe ik dat precies invulling wil gaan geven.
1: Nee. Want ik las ook dat je bezig bent met voice acting.
2: Ja, ik doe wel eens voor de kinderen van mijn vrienden bedtijdverhaaltjes inspreken.
1: En hoe doe je dat dan? Waar moet ik aan denken? Hoe klink je dan?
2: Oh ja, hoe klink ik dan? Nou, heel lief, heel zacht. En met een beetje emotie in de stem. En dan een leuk verhaaltje voorlezen.
6: Maar je wil echt dat ook professioneel gaan uitbreiden, toch?
2: Dat zou goed kunnen. Als daar een kans voor is, dan sta ik daar zeker voor open, ja.
6: En dan wil je, weet ik veel, films gaan inspreken of zo?
2: Dat is wel het allerleukste. Dat is wel lastig om tussen te komen. Er zijn is een beperkt aantal stemmen in Nederland die gebruikt worden. Maar bijvoorbeeld commercials of zo, dat zou ook goed kunnen.
6: Ja. En waar komt dit vandaan eigenlijk, deze behoefte?
2: Geen idee. Ja, geen idee. Ik kwam het een keer tegen. Ik dacht, nou ja, waarom niet? Ja. En dan heb ik een cursus gedaan, opleiding.
6: Oh, je hebt echt een cursus?
2: Ja, ja, ja. Ik ben, hoe zeg je dat? Gecertificeerd. Voice actor.
6: Een gecertificeerd voice actor?
2: Ja, nou ja, dat is niet zoals als je naar school gaat, je hebt je diploma, nu mag je aan de slag. Het is gewoon, het gaat op smaak. Dus als iemand je stem niet prettig vindt, dan kom je gewoon niet aan de bak. Dus een certificaat staat meer voor je bent, je hebt de vaardigheden en je weet hoe het werkt allemaal. En dan is het aan de klant om te bepalen of ze jouw stem ook willen gebruiken,
6: ja,
2: of niet.
6: Grappig. Jij bent natuurlijk volleybal international geweest. Zijn er andere sporten waar jij ook zelf echt voor gaat zitten? Nu dan niet meer naar het volleybal voorlopig. Maar waar je echt van denkt, oh leuk, ik ga kijken.
2: Nou, een specifieke sport niet per se. Maar wat ik zelf leuk vind is als ik de mensen ken. Bijvoorbeeld bij de handbalsters. Ik kijk graag handbal, dat vind ik leuk om te zien. Ik heb een tijdje baanwielrennen gevolgd. Op die manier.
6: Ja, er wordt gevoetbald.
2: Interessant.
6: Zo is het. Jan Vincent, praat ons bij.
0: Ja, PSV tegen Utrecht. Of Utrecht PSV moet ik natuurlijk zeggen. Na 65 minuten is het nog altijd 1-2 voor PSV. Ja, mijn aantekeningenbriefje van de tweede helft is nog helemaal leeg. Dat betekent ik heb nog geen grote kansen gezien. Nog geen doelpunten, nog geen opvallende momenten. Ja, een paar gele kaarten. Maar ja, verder houdt het niet over. De eerste wissels van PSV worden nu doorgevoerd. Paul Wanner en Esmir Bayraktarevic, zij komen in het veld. Ivan Perisic, hij is een van de mensen die naar de kant wordt gehaald door Peter Bos. En ook aan de kant van Utrecht al 3 wissels. Bleek, Kloosterboer en Iqbal, zij staan er nu in om te proberen Utrecht terug te gaan in de wedstrijd. Hier is een aanval van PSV, Van Bommel met de versnelling. Dit is goed gedaan, Van Bommel houdt daar uiteindelijk een hoekschop aan over. Nee, het is een vrije trap. Hij wordt bestraft door de scheidsrechter voor een overtreding. En dus een vrije trap voor FC Utrecht. Nog 25 minuten, Utrecht PSV. Spannend is het nog wel, het is 1-2.
6: Sebastian Timmerman, het WK mountainbike met een Nederlandse kanshebster.
9: Puk Pietersen, en die ligt na 40 minuten van deze wedstrijd, die zo'n 1 uur en 20 minuten in totaal in beslag zal gaan nemen, in Val di Zolo op de 4e plaats. Puk Pietersen begon dit WK als nummer 7. Daar op die positie draaiden ze voor de eerste keer het loodzware parcours op in Noord-Italië. Val di Zolo, waar het noodweer is geweest de afgelopen dagen. Maar vandaag gelukkig niet. De zon schijnt. Graad of 20, prima omstandigheden. Er moet veel geklommen worden over smalle bergpaden. En Pietersen heeft dat tot nu toe goed gedaan. Want is opgeklommen naar de 4e plaats. Als we de bijna halverwege zijn, dit wereldkampioenschap. Ze rijdt 40 seconden achter de koploopster. Dat is de Zwitserse Sina Vrij. Die werd een paar weken geleden ook al Europees kampioene. De Italiaanse Martina Berta volgt op 10 seconden als nummer 2. En dan een bijna fascinerende strijd tussen Nicole Koller, de Zwitserse, en Pietersen voorlopig om plaats 3 om de bronzen medaille. Er zit 10 seconden tussen Koller en Pietersen in ronde 4 van dit WK mountainbike voor de vrouwen.
6: En in Amsterdam het WK roeien, Frank Wielaert met de mannen 8, hè?
10: Met de mannen 8 vandaag als eerste A-finale aan het roeien. Ze zijn al voorbij de 1500 meter, ze zijn al voorbij de 1600 meter en ze moeten er 2000. En het verschil met Australië is een metertje of 4-5. Qua bootlengte zou je dan kunnen denken aan een kwart, een derde voorsprong. Qua bootlengte voor Nederland ten opzichte van Australië. Daar vlak achter doet ook Groot-Brittannië nog mee voor de eindzegen. We zitten op 1700 meter. Dus vlak voor de finish. De boten komen nu voor de tribune langs. Die zitten helemaal stamp en afgeladen vol. Het is hier al een paar dagen groot feest op deze tribune. En zeker als Nederland vooraan vaart. Maar het verschil met de Britten wordt steeds kleiner. Die Britten komen dichterbij. Maken een enorme eindsprint. En dus moet Nederland die voorsprong gaan verdedigen. Nederland is de regerend wereldkampioen. Maar ja, dat was in een na-Olympisch jaar, zegt dan de rest van de wereld. Het gaat om nu. Als we richting een nieuwe Olympische Spelen gaan. En het gaat echt bijna kop over. De Britten komen dichter en dichterbij. Maar Nederland wordt wereldkampioen. Vlak voor Groot-Brittannië. En vlak voor Australië. Wat een nek-aan-nek race was dit, zeg. Als dit het begin is van deze laatste middag op het WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Dan gaan we een ongelofelijke middag beleven. De mannen 8 doen het weer na vorig jaar in Shanghai. Wereldkampioen worden in de mannen 8. Geweldige prestatie. Eerlijk is eerlijk, het werd van ze verwacht. Maar ga het maar eens doen in zo'n geweldig groot en sterk veld. Ze hebben het gedaan op de thuisbaan. Ze zijn ongelooflijk blij. En als gezegd, er komen nog wat A-finales. Hè? Dus wie weet wat er nog in het vat zit.
1: Zo is dat. Superleuk. De vrouwen komen ook nog. In gesprek zijn we met Celeste Plak, voormalig volleybal international. Je vertelde net dat dat je een sabbatical hebt genomen een tijd geleden. Hè, want je kreeg last van paniekaanvallen. Op het veld ook. En dat je tandvlees trilde.
2: Ja, dat was een gevolg daarvan.
1: Ja, wat heftig. Maar op een gegeven moment kon je gewoon niet meer. En heb je gedacht, ik moet stoppen. En toen heb je echt een stap teruggenomen. Maar uiteindelijk toch weer de liefde teruggevonden.
2: Ja. Ja, nou ja, die paniekaanvallen, dat geeft eigenlijk al aan dat er gewoon iets zat wat al heel lang niet goed was en wat ik probeerde te onderdrukken. Nou ja, op een gegeven moment gaat je lichaam protesteren, dus dat kwam er op die manier uit.
1: Ja, want ik begreep dat je de omgeving waarin je presteerde, Italië zat je volgens mij toen.
2: Toen de tijd was Turkije.
1: Turkije, ja. Dat ook gewoon de hele sfeer, de entourage, de sponsors, de clubs, dat je gewoon heel veel negativiteit ook kreeg. Als je bijvoorbeeld even niet fantastisch opdreven was.
2: Oh, dat zeker, ja, ja. Ja, er werd met stoelen gesmeten in de meetingroom. Of er was een coach die kon voor me staan. Die wilde even vertellen hoe die het allemaal vond. Dus die was aan het schreeuwen met speeksel in mijn gezicht. Er is van alles voorbij gekomen. Ja. Ja.
1: En dan stond je aan de grond genageld.
2: Nou ja, met die stoel wel. Met die man niet. Dat was 1-1. Dus dan moet ik sterk staan. Maar daarna, toen de situatie voorbij was, toen begon ik wel. Dan begin je handjes te trillen. Even. Ja, dat, ja. Dat is niet fijn.
1: Maar je had niet. Je ging niet, laten we zeggen, de woordelijke strijd aan met die persoon. Dat je dacht, ben je even helemaal gek geworden?
2: Nee, die man was gek, joh. Die had grote biceps. Ik dacht, ik hou mijn mond al even rustig aan.
1: Ja. Ja. Maar goed, dat leidde ertoe. Had je dat toen ook door hoeveel stress het je opleverde?
2: Ja, nou ja, dat draagt er allemaal aan bij natuurlijk. Dat het gewoon, ja, die mindere dingen, dat was niet fijn. Dus ik dacht, ik moet even een stapje terug mede door dat.
1: Ja. Nou ja, en dat is je gelukt. En uiteindelijk ben je toen ook nog volgens mij in Japan en daarna naar Brazilië geweest. En daar was dat minder, die sfeer.
2: Ja, nou ja, en in dat jaar pauze heb ik natuurlijk goed aan mezelf gewerkt. Dus ik heb handvaten meegekregen hoe ik die situatie aan kan gaan. En dat is allemaal niet persoonlijk. Kijk, jij als speelster heb je eigen druk waar je mee om moet gaan. Maar de coaches en het bestuur hebben hun eigen dingetjes natuurlijk weer. Dus zo heeft iedereen...
1: Wat heb jij dan geleerd als handvat?
2: Nou ja, bijvoorbeeld dat het niet om mij gaat, maar om de prestatie. Ja, ja. Misschien is het een frustratie van hen zelf.
1: Minder persoonlijk maken.
2: Ja, eigenlijk. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En sterker in je schoenen gaan staan. Meer zelfvertrouwen, ja, zelfliefde.
1: Ja, en dat is gelukt.
2: Gelukkig wel, ja.
1: Ja, wat superleuk. En we hebben natuurlijk genoten van jou samen met je oud-collega.
3: Ja, want je vertelde net, voice-acteur zou ik wel willen worden. Maar ik dacht nog van, nou, moet jij niet gewoon op televisie? Heel veel oud-sporters, deze week ook weer. Stefana Polman, inmiddels oud-handbalster, wil ook kijken of in de tv-wereld voor is. Daar hoor ik je niet over. Terwijl inderdaad, daar heb je wel wat gedaan.
2: Nee, nou ja, nu, ik heb flink wat aantal interviews gegeven de laatste tijd. En daarin gaf ik eigenlijk aan dat ik open stond voor heel veel. Er is niet bepaald één richting waar ik nu zeg, daar wil ik heen of dit. Ik kijk wat er op me afkomt. En als ik het leuk vind, dan pak ik het aan. En anders dan pas ik even. Maar ja, televisie, dat zou ook kunnen. Eigenlijk tot nu toe alles wat jullie naar me toe gegooid hebben, is een, ja, dat zou je goed kunnen.
3: Je pakt het aan. Leuk. Ja, nou laten we wat. Maar geen doel er al op. Je hebt al wel eens wat gedaan op televisie. Voor Ziggo heb je namelijk een serie gemaakt over volleybal. Samen met Kirsten Knip. Nou ja, als de ene Knip heette, de andere Plak, dan kom je dan snel bij het legendarische duo Knip en Plak. Even luisteren naar een fragment waarin jullie onder andere de techniek achter de pancake uitleggen.
11: Hey Knip.
12: Hey Plakka.
11: Ik heb een beetje licht trek.
12: Waar heb je zin in?
11: Ah, pannenkoeken.
12: Een pannenkoek?
11: Pannenkoeken. Hey, weet jij iets van pannenkoeken, volleybal technisch? Wat is een pancake überhaupt?
12: Een pancake is met een platte hand op de grond.
11: Oh.
12: Go Plakka!
11: Oké, the crowd goes wild.
12: Plakka pancake, plakka pancake.
11: Plakka pancake.
12: Plakka pancake.
11: Maar de eerste mislukt altijd,
12: ja.
11: Hè?
12: Ja, en
11: de
12: tweede ook. Voor jou ook.
11: En de derde ook.
12: Ja, gaat ie.
11: Oh.
12: Ah. Hoe kom je nou op je rug terecht dan?
11: Vriendin, ik ga nooit pancaken.
12: Nee, zie het. Ja, dat is
11: want
12: duidelijk.
11: Dit, nee.
3: Ja, grote glimlach op je gezicht. Je beleef je heel veel plezier.
13: Ja, knippen, ja, is altijd gezellig, is altijd leuk. Ja. Ja.
6: Nou ja, te grappig natuurlijk ook. Knippen,
13: ja,
6: grap,
13: regelmatig kregen we even... Nou, meiden, kom op, nu even serieus. Ja, we hadden heel veel lol met elkaar.
6: Ja, maar is dit niet iets wat je nog kan oppakken?
13: Ja, heel leuk. Ja, knip en plak kopiëren hebben we voor Ziggo gedaan. Hebben we met andere Olympiërs meegetraind. Is heel erg leuk. Leuk om contact te leggen met de collega-sporters. Onder andere Xander Waard, die nu dan aangegeven heeft te stoppen met het nationaal team. En ja, zo kreeg je toch een kijkje in de keuken bij de andere sporten ook. Mochten ook even meedoen. We hebben op een paardenkar gezeten, dus dat was hartstikke leuk, ja.
3: Leuk.
6: En de mooiste plek waar volleybal je ooit bracht, noemde je Puerto Rico?
13: Ja, ik denk dat was de eerste keer dat ik eigenlijk in een... mag ik dat tropisch noemen? Nou ja, in een warme omgeving was. En de golven waren gigantisch hoog. Dus dat heeft veel indruk op mij gemaakt toen. Het was een mooi strand. Inmiddels heb ik wel meerdere stranden gezien. Maar dat was de eerste, zeg maar. Wat absoluut geen Noordzee was.
6: Nee, ik snap het. Heerlijk, Puerto Rico.
14: Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd?
15: De Media Week Awards Radio.
6: Ja, wij zijn toe aan de radio, Ron.
3: Ja, wat gebeurt er allemaal op de radio? Nou, dat ga ik eens laten horen. En met dank aan de tips van de luisteraars die binnen zijn gekomen via perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje sturen met zender en tijdstip en dan vind ik het wel. Mag een blooper zijn, mag ook een mooi radiomoment zijn. En in het geval van het laatste, ja, organiseren we natuurlijk aan het einde van het jaar weer het radiomoment van het jaar. Dus kom erop met die tips. Eerst even de bloopers. Nou, de vakantie zit er weer op, ook voor de meeste radiomakers. Neem nou bijvoorbeeld 538-DJ Edwin Evers. Hij was 6 weken lang weg, maar ging afgelopen vrijdag weer flitsend uit de startblokken met een eerste nieuwsbulletin.
16: Maar we hebben dus gewoon, wij zijn dus nu, we komen de eerste keer komen we terug en dan is er geen nieuws, Henk.
17: Wat nee, is hij is nog even aan het updaten.
16: Wat is er al? Ja. Maar we zijn 6 weken weg geweest, dan moet het nu moet toch geüpdate worden.
17: Dus ja, het moet toch even geüpdate
16: worden. Dus we doen straks het nieuws.
17: Geen nieuws, goed nieuws.
16: Dat is ook weer zo natuurlijk. Heb je wel files, komen? Of heb je dat ook niet?
17: Ja, jezus, we komen
16: er net binnengevallen hier, want er is van alles hier. Met 6 weken weg, die hele studio stort in elkaar.
3: Ja, en ik zat nog te denken, Celeste, sportanalyticus op de radio, is dat iets voor je?
13: Zou kunnen, er staat een lijntje open.
3: Ah, is dat misschien bij GPR Sportradio?
13: Dat weet ik niet, denk het niet.
3: Oh, oké, want dat is een nieuwe zender, die is namelijk gisteren van start gegaan. Langs de lijn krijgt namelijk competitie van een nieuwe commerciële sportzender. En daar, ja, allerlei mensen zijn daar aangetrokken als presentator. Onder andere Good Old, werkte hier ooit, en die Houtkamp. Dus behalve commentaar leveren moet hij nu ook als presentator de aftelklok naar de reclame in de gaten houden. En dat lukt, bijna.
18: Dus het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Dus heel makkelijk is het helemaal niet voor AZ.
19: We gaan richting het nieuws van 8 uur hier bij GBR Sportra.
20: Stel je land in Thailand.
6: Jan Vincent, wat heb je voor ons?
0: Een doelpunt van PSV. Mauro Junior krult een prachtige vrije trap binnen in de korte hoek. Het is eigenlijk de eerste kanspas van de tweede helft. En PSV komt dus op een 3-1 voorsprong op bezoek bij FC Utrecht. Met nog een kwartiertje te spelen. Het lijkt... Hier.
6: Het lijkt wat?
3: We spoelen het even terug zometeen. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met de bloopers. Onder andere BNN Nieuwsradio gaat ook wel eens wat mis. Daar vertelt Iwan Verrips over een bijzondere groep die nu blijkbaar ook het stakingsrecht heeft ontdekt.
21: En Iwan die weet ook nog wat we allemaal gaan doen.
22: Ja, zometeen hebben we contact met verslaggever Martijn de Rijk. Die is namelijk op Schiphol. Daar gaan beleggers vandaag 3 keer een kwartier het werk neerleggen.
21: Beveiligers.
22: Wat zei ik dan?
21: Beleggers.
22: Oh.
21: Nou, het lijkt me gewoon nog maar toch.
3: Ja, en dan gaan we naar Jan van de Putten. Nou, als die een belangrijk getal voorleest in zijn nieuwsbulletin, dan legt hij daar graag even de nadruk op.
6: Jan.
23: De Duitse regering belooft binnenkort meer duidelijkheid over de aanslagpoging met drones op vliegveld Leipzig. Begin deze maand werden 333 drones ontdekt.
3: Het is duidelijk, Jan. Dan Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Die praten in Max Nieuwsweekend met een gast over de moord op rapper Tupac. Nou, Mieke kan zich verrassend goed inleven hoe dat dan gegaan moet zijn.
24: Tupac is doodgeschoten bij wat je een drive-by schietpartij noemt. Dus een auto rijdt voorbij een andere auto en schiet in die auto. Dat is iets wat bij het conflict tussen gangs vaker
6: moet
24: gebeurt.
6: Moet er wel een raampje openstaan of niet?
24: Dan moet er een raampje openstaan, anders moet je eerst nog het door je eigen ruit schieten. En dat schiet ook niet op.
6: Of een cabriolet.
24: Maar het is hij is, sorry, ik ben helemaal ervan door het raampje. Maar
25: wat was, ja, dat was even een praktische handleiding hoe je een drive-by schiet.
3: Ja. Dan gaan we naar NPO Radio 5. Daar is DJ Felix Murder Still Going Strong, onlangs 80 geworden. Maar hij heeft de laatste tijd wel een beetje regelmatig mot met een oude vriend, namelijk de muziekcomputer.
4: Dit was een Spaanse versie van Agatha. En ik zit te zoeken in die grote discotheek van NPO Radio 5. En er staat geen andere versie in. Dus Leon heeft iets bedacht, een list. En die komt met Agatha. Oh, ja, hij komt daar door naar binnen, maar niet hier. Ja, soms gaat het wel eens mis.
3: Ja, en dan naar Koen Verbraak. De opening van zijn programma loopt altijd op rolletjes. Nou ja, bijna altijd.
5: NPO Radio 1. Human.
7: Ja, de microfoon stond niet open. Esther, jij bent er door DNA-onderzoek achtergekomen dat de vader die jou opvoedde niet de man was die jou verwekt heeft, hè? Wat heeft het je gekost?
8: Er gaan
7: hier allemaal dingen niet goed. We kunnen Esther niet horen. En er komt nu een tune die nog niet had moeten komen. Esther, de microfoon staat niet open. Ik vroeg jou wat het je heeft gekost, die zoektocht.
9: Het kost me vooral veel energie.
3: Ja, dat snap ik, ja.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog het radiomoment.
3: Ja, het radiomoment van de week. Ja, ik moest kiezen uit al die tips die ik heb binnengekregen. Ik kies voor Annemieke Schollaert, de populaire lunch-dj van NPO Radio 2. Zij verdween een aantal maanden geleden van de zender wegens ernstige gezondheidsproblemen. Maar ja, deze week kon ze voorlopig opgelucht en tot opluchting van veel vaste luisteraars ook haar comeback maken op de zender.
5: Het radiomoment van de week.
1: Hoe gaan we even vatten? Ja, ik had eerst een blinde darmontsteking.
7: Ja.
1: En dat bleek bij mij niet goed te zijn, want er zat een tumor in. En dan is het dus kanker. En dan denk je, oké, en nu? Goed te behandelen, ik ben geopereerd. En daar ging daarna nog allemaal van alles mis. Maar het belangrijkste nieuws is dat er geen uitzaaiingen waren. En dat alles wat weg is gehaald, preventief, is, was ook goed.
7: Ja, wat een nieuws is dat, zeg, dat je dat goed vertelde.
1: We hebben natuurlijk volgende week de KWF-week. Of eigenlijk de wensenweek voor KWF. En er zijn ook wel mensen die denken van, nou, is dat nou wel verstandig om zo kort na alles? Ik heb ten eerste, ik heb nog niet eens mijn eerste drie maandelijkse controle gehad, bij wijze van spreken.
7: Ja.
1: Maar ik denk het juist weer wel, want ik denk dat ik het misschien nog meer begrijp of zo.
7: Ja?
1: Nou, ik heb het gevoel dat ik er juist helemaal klaar voor ben.
7: Oh,
1: ook
7: fijn.
1: Omdat ik ook aan de lijf heb kunnen ondervinden hoe waanzinnig ook de zorg bijvoorbeeld is. En hoe belangrijk het is om steun te krijgen van mensen. Natuurlijk van je eigen omgeving, maar ook zoals deze berichtjes die allemaal binnenkomen.
7: Ja.
1: En ik heb een schoorsteenmantel thuis. Nou, daar pasten op een gegeven moment de kaarten ook niet meer op.
3: Ja, nou, welkom terug, Annemieke. Goed dat je er weer bent. En inderdaad, ze zei het al, volgende week is de KWF Wensweek op NPO Radio 2 te horen. Dat zal ook weer bijzondere radio opleveren. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
1: Ja, Frank, de grote vraag is natuurlijk, de vrouwen 8, gaan die ook goud halen?
25: Daar heeft het niet meteen alle schijn van. We gaan naar de 1500 meter. Dan moeten ze nog 500 meter roeien. Groot-Brittannië is aan het opkomen. Nederland heeft heel lang tweede gelegen. Maar lijkt nu de derde plaats langzaam maar zeker eraan moeten gaan geven. Richting de Verenigde Staten. En aan kop gaan al van Akit. De Roemeense vrouwen die zijn hard van start gegaan. Ongelooflijk. En daarna keihard doorgeroeid. Dat is een powergroep die Roemeense 8. Ongelooflijk, maar de Britse vrouwen komen eraan. Amerika ligt inmiddels derde en Nederland ligt vierde. Nederland is de regerend wereldkampioen. Maar als gezegd, 2025 was een na-Olympisch jaar. Dat hebben niet alle landen even serieus genomen. Maar Nederland dus wel. En die hebben natuurlijk wel die reputatie meegenomen naar de Bosbaan in Amsterdam voor deze finale in de vrouwenacht. Het wordt nog heel spannend. De kansen voor Nederland zijn zeker nog niet weg. Maar dan moeten ze wel een hele goede laatste 200 meter varen. De Roemenen liggen ruim op kop. Een halve bootlengte voor op Groot-Brittannië. Daar vlakbij, achter Groot-Brittannië, ligt Amerika. Dat scheelt echt nou metertjes. Veel meer zal het niet zijn. Dus als Nederland nog wat wil, dan zal het moeten gaan gebeuren. Ze komen nu, je hoort het gewoon op de achtergrond natuurlijk, voor de hoofdtribune langs. Daar komen de Roemeense vrouwen en de Britse vrouwen komen eraan voor zilver. De Amerikaanse vrouwen voor brons en de Nederlandse vrouwen gaan het niet redden. Die komen op een bootlengte op vierde binnen. De Roemeense vrouwen worden wereldkampioen. Groot-Brittannië 2, Amerika 3 en de Nederlandse 8. Helaas een vierde plaats.
1: Dankjewel, Frank. En Celeste, ja, de vierde, dan weet je ook, hè, hoe dat voelt.
26: Ja, ja. ja.
13: Kan ook heel mooi zijn, maar ik...
1: Ja.
13: Oké. Okay.
1: Wij gaan afscheid van jou nemen. Dank je wel voor je komst. Superleuk dat je er was. En heel veel succes met het bepalen van je volgende stappen in dit leven.
13: Ja, hartstikke bedankt.
1: Je kan terugkijken op een mooie carrière. Dank je wel voor je komst. Dit was de perstribune. De gesprekken met Celeste Plak en ook met Sven Kokkelman uit het vorige uur terug te luisteren, zoals altijd, via onze perstribune podcast op maat geknipt. Dat weet u inmiddels. Na twee gaat deze mooie sportmiddag verder. Langs de lijn natuurlijk Utrecht PSV, de slotfase. Ook nog Feyenoord Den Haag. En natuurlijk ook nog roeien Carolien Florijn straks. Nog een hele fijne zondag. Dag.
2: De perstribune.
8: Samen Max.
2: NPO Radio 1.
10: Max.
2: Met Jurgen van den Berg.
11: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel. Hè? Vergeet het maar.
12: Okay,
11: klopt
12: niet,
11: helemaal niks
12: niet,
11: van.
12: Okay.
11: Klopt geen zak van.
12: Nou, gelukkig.
11: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
14: Hey Jurgen, goedemiddag.
11: En wat heb je zelf aan vandaag?
14: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en, schrik niet, korte broek.
11: Oh, toch wel?
14: Ja, toch wel, ja. Ja. Maar ik heb er de benen voor.
26: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
11: Ja.
26: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
2: Maandag tot en met donderdag om 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
27: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
28: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
29: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
30: Ik lijk wel gek!
27: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
29: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
2: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
3: Blijf thuis.
2: Dan weet u hoe het echt zit.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
7: Henry Schut en Hugo Borst.
8: Goedemiddag, hou je vast. Dan gaan we met 4 duels in de Eredivisie. De slotfase van Utrecht PSV. Jan Vincent.
9: Het waren de minuten van Sven Meinans. Eerst mist de invaller een penalty. Hij schiet hem op de paal, maar nog geen minuut later jast hij hem schitterend met zijn linker in de verre hoek. PSV 4-1 voor tegen Utrecht.
8: Straks ook de wedstrijden van Feyenoord en Ajax. De WK mountainbike voor vrouwen en mannen. De laatste finales van de WK roeien. De slotdag van de WK hockey. En hoe gaat de ronde van Spanje verder zonder Tadej Pogacar? Nu eerst het NOS-journaal door Ad Megens.
10: Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten in zee liggen. Volgens Turkse media zijn er doden gevallen, maar hoeveel is nog niet bekend. Kort na vertrek uit de haven van de stad Girne sloeg het passagiersschip om. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van Girne zijn bijna 160 mensen gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. In kelders onder het station liggen die opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. We gaan naar PSV, Utrecht PSV. Jan Vincent, opnieuw een doelpunt.
9: Ja, PSV heeft er nog geen genoeg van. Het is 1-5 geworden. Guus Til met zijn tweede van de wedstrijd op aangeven van Boelhamdi. Het zijn de invallers die PSV extra energie hebben gegeven. Want de hele tweede helft heeft PSV weinig gecreëerd. Maar in de slotfase toch nog kansen en doelpunten. Het is 1-5 bij Utrecht PSV.
10: De drie coalitiepartijen overleggen ook vandaag weer over de begroting. Nog altijd zijn D66, VVD en CDA het niet eens over de vraag met welke partij of partijen er moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar de VVD wil dat wel. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. Voorsprong was op de meet slechts 600ste van 1 seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Zo'n 20 graden is het. Vanavond en vannacht overal meer buien, met daarbij kans op onweer. Ook morgen vroeg nog wisselvallig. Later op de dag wat vaker de zon. Dan wordt het opnieuw 20 graden.
8: Even naar de ANWB, Mandy van der Plas.
11: Het is niet druk onderweg. Er staan slechts een paar korte files. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam staat het vast bij Blaricum. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam file tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder nog een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Aan de Duitse grens sta je ongeveer 10 minuten stil.
6: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
7: Henry Schut en Hugo Borst.
8: Goedemiddag, je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erin de komende 5 uur. Het is een sportdag XXXXL.
3: Ja, laten we dan eens beginnen in Utrecht. Bij het slot van FC Utrecht tegen PSV, Jan Vincent.
9: 1-5 staat er hier op het scorebord in de Galgenwaard. PSV heeft de afgelopen minuten de score opgevoerd. Het stond heel lang 2-1. Dik verdiend hoor, want PSV is veel en veel en veel sterker dan FC Utrecht. Maar in de afgelopen minuten scoorde Mijnans de 4-1, Til de 5-1. En zo wordt het toch een hele mooie uitslag voor PSV. Net als vorige week, toen wonnen ze 5-1 van Groningen. Ook nu staat het 5-1 voor PSV, nu tegen Utrecht.
3: Om 2:30 Feyenoord tegen ADO Den Haag. Chris Wobbe.
12: 1 wijziging aan de kant van Feyenoord op het middenveld. Targalina start voor Van Houten, die op de bank zit wegens een griepje afgelopen week. En aan de kant bij de bezoekers ook Milian Gimenez in de basis ten koste van Jan Samburek. Zometeen om 2:30 Feyenoord, ADO Den Haag.
3: Ook om 2:30 Willem II tegen Heerenveen. Mark Kloosa.
13: Ja, Willem II nog op de hele hatelijke nul, hè. Na de promotie uit de eerste divisie. Geen lekkere rentree nog. En een onverwachte tik voor Heerenveen vorige week bij PEC. Dat zeker na dat punt, dat goede punt in de arena, die 2-2, kwam toch wel als een verrassing. We gaan om 2:30 beginnen.
3: Ja, en om 4:45 hebben we nog een lekkere wedstrijd. Telstar tegen Ajax.
8: De stelling van Borst gaat over de kwestie Gianni Infantino, de FIFA-baas. We hebben WK Mountainbike, de vrouwenrace is nu aan de gang met Puk Pietersen. Hoe gaat het met haar, Sebas?
14: Ze ligt op de 4e plaats na ruim een uur gereden te hebben. De dames zijn 1:07 onderweg. De Zwitserse Sina Vrij lijkt onderweg naar de wereldtitel. Pietersen heeft uitzicht op zilver en brons, want ze ziet Koller en Bertha uit Zwitserland en Italië al de hele tijd voor zich uitrijden. Maar ja, er zit nog wel 10 seconden tussen.
8: Later vanmiddag de mannenrace met Mathieu van der Poel. Natuurlijk hebben we de WK roeien. De 8e zijn net geweest, met succes dus voor de mannen. En er komt nog meer moois, Frank Wielaert.
15: Ja, de koningin van de skiff van de Olympische Spelen in Parijs is aan het roeien in haar finale. En dat is natuurlijk Caroline Florijn. Het is een spannende middag, ook voor haar. Want in de kwartfinales, in de halve finales, heeft ze zich gespaard voor deze finale. Dat is terug te zien. Na 500 meter ruim ligt ze al een bootlengte voor op de concurrentie. Caroline Florijn onderweg naar goud, maar het is nog een eind.
3: Het slot van het WK hockey. Nederland moet, om brons spelen. Jan-Kees van der Gun.
16: En dat is pijnlijk, zijn de letterlijke woorden van Thierry Brinkman, die net sprak vlak voor de afslag in het kringetje tegen zijn teamgenoot. Het is pijnlijk dat we deze wedstrijd moeten spelen, maar het is ook, en het zijn zijn woorden, fucking mooi dat we nog een kans hebben om ons te revancheren. Laten we daarvoor gaan. Dus afgaan op die woorden. Wil Nederland er nog wel wat van maken? Bij Argentinië branden ze ook op revanche. Dus deze wedstrijd om brons wordt vermoedelijk een echte.
3: PSV is nog niet klaar. Jan Vincent.
9: Het is nog een paar tellen, maar het staat nu 6-1. Want Serginho Dest, hij maakt er ook eentje. 6-1 voor PSV op bezoek bij Utrecht. Dat volledig wordt afgedroogd door de regerend landskampioen.
8: Er is nog meer. Wielrennen, de ronde van Spanje. Ja, hoe gaat dat nou verder zonder Tadej Pogacar? Want ze gaan verder. Andries Lamin.
17: Op zoek naar een nieuwe orde, op zoek naar een nieuwe leider. Wie gaat de macht grijpen vandaag? Dan is er de dag na het afstappen van Pogacar ook nog eens een loodzware bergetappe. 5000 hoogtemeters met Enric Mas in het rood. Maar heel veel kanshebbers om dat rood over te gaan nemen.
3: Ja, is er dan nog meer? Ja, er is nog meer. Een belachelijk goed gevuld matchcenter met buitenlands voetbal. EK gravelwielrennen, EK volleybal voor vrouwen, motorrace en het begin van de US Open tennis.
8: Tot 7 uur langs de lijn.
3: Jan Vincent, was FC Utrecht nou zo slecht? Of was zo PSV nou zo fenomenaal?
9: Nou, allebei denk ik. Maar Utrecht was niet best. Ik kijk even naar de statistieken. Utrecht 1 schot in de hele wedstrijd. Eentje. Dat was na 5 minuten. De 1-0 van Stepanov. Daarna niet 1 schot meer. Gewoon niet op doel. Gewoon niks. PSV 30 schoten. 14 op doel. Ja, dat zijn ongekende cijfers voor PSV. Het stond dus heel lang 2-1. En de eerste half uur van de tweede helft gebeurde er eigenlijk niks meer. Toen kwam er een vrije trap van Mauro Junior. 1-3. En dat was voor PSV toch het signaal om nog even gas te geven. Mijnans 1-4, Til 1-5 en Dest 1-6. Een uitslag die staat, een oud collega zou hebben gezegd. De eerste set is voor PSV 6-1.
8: Het werd aangekondigd als een titanenstrijd. Frank Wielaert, de skiff bij de vrouwen met de regerend Olympisch kampioen die er even uit is geweest. Florijn, hoe gaat het?
18: Moeilijk. We zitten op bijna 1300 meter. Dat betekent nog 700 meter te gaan. En Florijn had een bootlengte voorsprong. Onder andere op Lauren Henry. Zoals Caroline Florijn de koningin van de skiff is geweest. In de jaren richting de Olympische Spelen van Parijs. En ook op de Spelen van Parijs. Zo hebben we de afgelopen jaren kennis gemaakt met Lauren Henry. Die alles won wat los en vast zat. En nu Florijn gepasseerd is in de richting van de finish. Nog 600 meter te gaan. En zij is de sterkste. Ze was al beter in een directe confrontatie met Florijn in de kwartfinale. Ook beter in die directe confrontatie met haar in de halve finale. Maar Florijn zei steeds, ja, ik ben me aan het sparen. Ik wil me alleen maar plaatsen. En dan moet het gaan gebeuren in de finale. Maar in deze finale, op nog 500 meter van de finish, is het verschil inmiddels, even kijken, want daar komen ze overheen, een kleine 2 seconden in het voordeel van de Britse. En dus moet Florijn doorhalen. Maar de vraag is, gaat ze het volhouden? Want ook de Ierse wereldkampioene van vorig jaar, Fiona Murtagh, is onderweg richting Florijn. Die heeft ook een goede eindspurt. En Florijn lijkt het niet te kunnen volhouden. Zilver is het maximale wat erin zit. De tribune gaat staan. Iedereen op de tribune gaat staan. De tribune staat natuurlijk sowieso. Maar iedereen op die tribune gaat ook staan. En is een beetje stil. Ah, daar komen ze. Want ze komen zo voor langs deze grote tribune richting de finish. Die aan het einde van deze tribune is. En Florijn vecht voor wat ze waard is. Voor WK zilver. Want meer zit er echt niet in. Lauren Henry is uit beeld verdwenen, zou ik bijna willen zeggen. Als ze richting de finish gaan met nog 250 meter te roeien. Florijn, die dit jaar terugkwam. Ze had even stilgelegen. Heeft de bachelor rechten gehaald in het jaar dat ze helemaal niets gedaan heeft. Toen kwam ze dit jaar terug. Ze viel om in de World Cup in Sevilla. Omdat er een technisch mankement aan de boot zat. En ook op dit WK hebben we nog niet echt een Florijn gezien waarvan je denkt, oh ja, dat was de koningin van de skiff. Dus ze moet zich vandaag bewijzen. En dat kan eigenlijk alleen maar als ze hier zilver haalt. Of in ieder geval toch een medaille. Dat laatste zit er wel in. Maar wordt het zilver? Want Murtagh komt dichter en dichter bij de verrassende wereldkampioen van een jaar geleden. Toen versloeg zij Lauren Henry. Nu gaat het andersom zijn. Want de Britse ligt een dikke bootlengte voor op de Ierse. Die inmiddels op de tweede plaats ligt. Florijn vecht voor wat ze waard is. Zit er nog meer in dan brons? Kan ze toch nog in de laatste meters een push geven om de Ierse te verslaan? Daar komt Lauren Henry met goud over de finish. Het zilver is voor Murtagh. En het brons is uiteindelijk voor Caroline Florijn. Dat zal haar toch flink tegenvallen. Dat ze zal gedacht hebben, ook al heb ik lang stilgelegen, je verleert dat niet, hè, skiffen, zei ze. Ik heb het 1000 keer gedaan, dus waarom zou ik ineens het niet meer kunnen? Natuurlijk kan ze het nog steeds. Maar vandaag is het, ik zou bijna oneerbiedig willen zeggen, goed voor slechts brons. Ja, dat komt omdat ze Caroline Florijn heet. Maar natuurlijk is het gewoon een knappe WK-medaille.
8: Een ander WK. WK Mountainbike. De vrouwenwedstrijd is aan de gang. Sebas.
14: We zitten in de voorlaatste ronde. En ik kijk naar Puk Pietersen. Die kijkt naar de donkere aarde van het parcours van Val di Zole in het noorden van Italië. In de Dolomieten. Loodzwaar parcours. Het is heel veel bergop. En natuurlijk dan ook wel weer het bergaf. Over smalle bospaden. Goede omstandigheden. Pietersen op de 4e plaats. Ziet al heel lang Nicole Koller uit Zwitserland. En Martina Berta uit Italië voor zich uitrijden. Maar ja, ze komt maar niet dichterbij dan een seconde of 10. Nu draait Berta aan het einde van het zwaarste deel van de klim linksaf. Het smalle pad verder het bos in. Daar komt Pietersen aan. Geef mij de gelegenheid om weer even te timen. Na 1 uur 13 koers. Nu Pietersen daar de bocht om. Ja, heeft ze 2 seconden verloren tot nu toe. Ten opzichte van de vorige finishpassage. Ter achterstand nu 12 seconden voor Pietersen. Die dus op de 4e plaats ligt. 2 jaar geleden werd ze wereldkampioene. Ze heeft een goede staat van dienst op dit parcours in Val di Zole. Wat bij de wereldbekerwedstrijden wist ze al 2 keer te winnen. Nu lijkt ze te gaan stranden op de 4e plaats. Tina Vrij gaat zo de slotronde in als koploopster. Zij is onderweg naar de wereldtitel.
8: De WK troostfinale gaat tussen Nederland en Argentinië. We hebben het natuurlijk over hockey. Jan Kees van de Kuip.
16: 5 minuten onderweg in die wedstrijd om het brons. 2 teams die zich dus moeten oprichten na die klap van 2 dagen geleden. Nederland had graag die WK-finale gespeeld. Hetzelfde geldt voor Argentinië. Maar Argentinië beet zich stuk op Duitsland. Terwijl Nederland niet voorbij Spanje kwam. Het was grotendeels, dat weten we allemaal, te wijten aan Duco Telgenkamp. Die een gele kaart en een tijdstraf van 10 minuten pakte. En in die fase scoorde Spanje 3 keer. In de fase dus dat Nederland in ondertal stond. En toen was de wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld. Al kwam Nederland toen nog wel terug tot een 4-3. Maar het was niet genoeg. Veel verwijten dus richting Telgenkamp. Maar Delmé zegt we moeten door. En ook vandaag speel ik met de sterkste ploeg. En dus Telgenkamp gewoon weer in het team. Hij speelt mee en in die eerste paar minuten weinig tekening in de strijd. De Argentijnen hebben wel het meest de bal. Nederland wat slordig als het de bal heeft. Kan weinig naar voren hockeyen. De Argentijnen zijn trouwens ook nog niet in de Nederlandse cirkel geweest. Dus het is een middenveldgevecht voorlopig in Waver. Want het hele circus is verhuisd van Amstelveen naar Waver, waar de helft van dit WK gespeeld werd. Alleen dat was precies de helft waar wij de eerste 2 weken weinig oog voor hadden. Omdat we ons natuurlijk op Oranje richten. De 2 Oranje teams die hun wedstrijden allemaal in het Wageningen Stadion hebben gespeeld. Maar de finale en dus de wedstrijd om het brons, die waren toebedeeld aan België in de hoop dat de Belgen het goed zouden doen in het mannentoernooi. Maar die zijn niet verder gekomen dan een heel teleurstellende 8e plaats. En dus zitten hier vandaag heel veel mensen met een kaartje in de wetenschap dat ze straks gaan kijken naar Spanje en Duitsland. En eerst dus naar de troostfinale. Het is nog niet eens helemaal vol. Dit is het voorprogramma. En het is een wedstrijd met heel wat slordigheden. Nu ook weer. Dat levert wel een kans op voor Middendorp. Als hij kan versnellen richting de cirkel. Daar is dan de eerste cirkel. Bezoek van Middendorp van Nederland. Maar hij maait dan onder de bal door. Hij wipt hem namelijk even voor zichzelf op. Wil dan uithalen. Maar mist de bal. Een rollertje. Meer is het niet. Maar dat was dan het eerste wapenfeit van Nederland. In een wedstrijd dus om brons. Ja, daarmee is het toernooi sowieso al niet geslaagd. Maar verlies je deze, dan kun je rustig zeggen dat het echt falikant mislukt is. Dan gaan er vragen gesteld worden. Dan gaat er heel stevig geëvalueerd worden. Met een bronzen medaille sluit je het in ieder geval nog positief af. Dus dat staat er vandaag op het spel voor Jeroen Delmé en zijn mannen. Voorlopig staat het halverwege het eerste kwart 0-0. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Wordt niet zo goed getimed, hè?
1: Nou, ik vond het best goed. Maar dan had je wel door moeten gaan met deze afkondiging.
0: Ja, ja, ja.
1: Want nu is het, nu valt het op.
0: Nou, ik dacht, je mag nooit eigenlijk sprekend door de vocaal van het nummer heen. En dat deed ik op een lelijke manier. Het is een vak, hoor, DJ.
2: En hoe heette dat liedje nou?
0: Grace Kelly. Was jij een liefhebber van de prinses of van de actrice?
1: Van het liedje sowieso, maar...
0: Hier kom jij niet uit.
1: Daar heb ik niet echt een mening over. Nee, nu ga ik stotteren. Sebas, neem het over als je
3: ja, moet je redden?
1: Ja, help me.
3: WK Mountainbike bij de vrouwen. Slotronde is aan de gang. Een minuut of 7-8. Dan weten we, 7 denk ik, wie de wereldtitel gaat pakken. Dat wordt normaal gesproken de Zwitserse Sina Vrij. Die rijdt al heel lang aan de leiding met een dikke minuut voorsprong op haar landgenote Nicole Koller en de Italiaanse Martina Berta. Voor eigen publiek dus, die Berta. We zitten in Noord-Italië. In de Dolomieten. En het blijven maar 10, 11, 12 seconden. Het verschil tussen die twee, Koller en Berta. En Puk Pietersen, die maar probeert om dat tempo er goed in te houden. Ook nu weer op een stijlgedeelte bergop in de bossen waar heel veel publiek staat. Pietersen, die vorige maand bergkoningin werd in de Ronde van Frankrijk op de weg. Daarna weer de mountainbike gepakt in de aanloop naar dit wereldkampioenschap. Komt er maar niet bij, terwijl nu wel Berta even van de fiets af moet in een lastige knik linksaf. Dat loopt ook steil omhoog. Hier zag ik de vorige ronde. Ook aan metgezel Koller eventjes in de problemen. Maar Pietersen nog niet in het zicht. Slaagt er maar niet in om dat gat te dichten. En zo rijdt de Nederlandse 2 jaar geleden nog wereldkampioen op dit WK. Voorlopig op plaats nummer 4.
1: Grace Kelly die is overleden in 1982. Toen was ik 6, Hugo.
0: Je weet dat op een dramatische manier, hè?
1: Nee, wat dan?
0: Auto-ongeluk.
1: Oh.
0: Ja, nee. Monaco, een diepe rouw, man.
1: Ik kan me iets bij voorstellen.
0: Ja.
1: Het liedje is prachtig, nogmaals. Ja. En dat was zij trouwens ook. Het WK Hockey, de strijd om brons. Jan Kees.
4: Met na 12 minuten de eerste kans van de wedstrijd. Die is voor Nederland. Na goed doorzetten van Worteboer komt de bal bij Van Dam. Die moet nog wel even alle zeilen bijzetten om die bal te controleren. Kan hem dan terugleggen. Maar Telgenkamp komt net te laat. Of die verdediger is op tijd. Zo kan je het ook zien. Legt de stick ervoor. Deze verdediger trouwens van Argentinië. Die houdt het bij een bescheiden vuistje. Daarna schreeuwt het niet in zijn gezicht bij Telgenkamp. Dat hij die bal geblokt heeft. Maar ja, dat is dus wel de manier om hem uit te lokken. Weten we nu. Trouwens eerder deze week. In de groepsfase speelden Nederland en Argentinië tegen elkaar. Toen was het een Argentijn die een flinke overtreding maakte richting Jorrit Kroon. Er 10 minuten af moest. En ook dat bleek toen de gamechanger te zijn in de wedstrijd. Want in die fase nam Nederland afstand van Argentinië. Won toen met 3-1 in de groepsfase. Dat is alweer heel wat wedstrijden geleden. Maar dat geeft dus aan dat het toen eigenlijk al gelijk opging. En dat gaat het nu weer. Want na 12 minuten hockey je dus pas 1 kans gezien. Ze gaan er wel echt allebei voor. Dat is in ieder geval leuk. Dan hebben we een echte wedstrijd. Ze willen beide brons. En voorlopig levert dat nog geen doelpunten op. Nou, richting het einde van het eerste kwart.
1: We gaan naar de stelling van Borst van deze zondag. En die gaat over sportnieuws van vanochtend. Zal ik dat eerst even voorlezen voor wie dat gemist heeft? Te vinden ook op nos.nl. En we gaan er in het komende uur ook nog uitgebreid over praten. De KNVB, Nederlandse Voetbalbond, wil het voortouw nemen in discussies over grondige veranderingen binnen de voetbalbond van de wereld, de FIFA. Als het aan de Nederlandse Voetbalbond ligt, dan komt er een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. Dat blijkt uit een brief van de KNVB aan de voorzitter van de UEFA, Severin, die samen met voetbalfederaties uit andere werelddelen het verzet tegen Infantino coördineert. In de brief, die in handen is van de NOS, doet de KNVB voorstellen zelfs voor een nieuwe

0: FIFA. En ook biedt het zich aan dus als gastheer van een internationaal topoverleg dat dan in Amsterdam zou moeten plaatsvinden. Wat dacht jij toen je dit hoorde?
1: Nou, het reinigend vermogen is wel noodzakelijk. Er moet echt wel wat gaan gebeuren. Dit afgelopen WK heeft aangetoond dat Gianni Infantino liever aanschuift bij autocratische presidenten en andere lieden van macht, dan dat hij oprecht geïnteresseerd is in het voetbal en wat er in zijn kale hoofd zich heeft afgespeeld. En een plan bedenken waaraan er heel veel verdiend kan worden aan voetbal. Het product voetbal wil hij ook verkopen. Ja, dat is pervers. En dat hij dat ook nog wil gaan samenwerken met de familie Trump. Ja, godzijdank is hij daarvoor op de vingers getikt. En zijn macht is tanende. En ja, ik heb de indruk dat Europa, dat behoorlijk verenigd is, en ook de steun krijgt van andere bonden, zoals Azië, in Oceanië is er oppositie. Midden-Amerika ook flink wat bonden. Canada niet te vergeten. Er is nu, de tijd is rijp om een pootje te haken.
0: En blijkbaar zet men ook door. In het komend uur nogmaals praten we erover met collega Guido van Gorp. Maar de stelling poneren we nu al. En de stelling luidt: het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino. Reageren kan vanaf nu op de NPO Luister-app op de stelling dus: het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino. Straks meer, nu naar Sebas, de finish van het mountainbiken WK bij de vrouwen.
2: Sina Vrij bezig aan de laatste meters. En ik kijk toch ook nog vooral naar Puk Pietersen. Daar komt ze weer op een stuk bergop. Even de blik nu vooruit en dan ziet ze in de verte het blauwe tricot van Martina Berta. Die rijdt op de derde plaats. Ja, een seconde of 10 is het nog steeds. Ze verloorde net wat terrein. Puk Pietersen, 12 seconden bij het ingaan van deze zevende en laatste ronde op dit wereldkampioenschap. Pietersen nog aan het klimmen. Koller en Berta daar net voor op de plaatsen 2 en 3 nog aan het klimmen. En nu kijk ik weer naar Sina Vrij, de koploopster en de aanstaande wereldkampioene. 29 jaar jong uit Männedorf. Dat ligt aan de Zürichsee in het Duitsstalige gedeelte dus van Zwitserland. Behoorde bij de beloftecategorie tot de wereldtop. Sterker nog, zij was de wereldtop. Ze werd viervoudig Europees kampioene bij de onder 23 categorie. En de wereldtitel pakte ze in 2019. Daarna werd het wat minder. Won ze niet vaak meer. Ja, nog een keer de korte wedstrijd op het WK. Ze werd wereldkampioene short track in 2021, maar verder won ze niet veel. Tot dit seizoen eigenlijk, waarin ze voor de tweede keer doorbrak, om het zomaar uit te leggen. Pakte al de Europese titel in het short track en ook in de cross country. En won vorige week in Leger in Frankrijk bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor dit WK. Zowel de short track als de cross country wedstrijd. En dat was al een teken dat deze 29-jarige Sina Vrij erg goed in orde was, in goede vorm is. Zij draait nu door de laatste bocht, heeft in de pits al de high fives uitgereikt. Doet dat nu ook met het publiek op het grasveld in Val di Zole, onderaan de berg waar ze zo vaak overheen is gereden in de afgelopen anderhalf uur. Reageerde prima in de eerste ronde op een uitval van de titelverdediger Jenny Ritsvets, die daarna met pech af te rekenen kreeg. En hier is de wereldkampioene Sina Vrij, voor de eerste keer wereldkampioene bij de elite. Stapt onmiddellijk af en toont haar knalrode mountainbike aan het publiek en de fotografen die daar de foto's van nemen. Lijkt helemaal niet moe na deze hele zware inspanning van 1 uur en 27 minuten in totaal. Vrij dus binnen. Dan de strijd om het zilver en het brons. En dat zijn nog steeds Koller en Berta die daar de afdaling beëindigen op dit moment. De schitterende afdaling trouwens. Met kombochten, met gravel. Het ziet er allemaal schitterend uit in de zon van Val di Zole. Maar ik had hier graag ook Puk Pietersen bij gezien in het wiel van Koller en Berta van de Zwitsers en de Italiaanse. Maar er zit nog altijd zo'n 10, 12 seconden tussen. Pietersen onderweg naar plaats 4. De sprint om plaats 2 gaat zo plaatsvinden. Koller en Berta door de laatste bocht heen. Wordt het een Zwitserse 1-2 in Val di Zole of weet Berta het zilver nog te veroveren? Koller aan de leiding. Berta probeert nu aan de linkerkant voorbij te komen en gaat daarin slagen. De tweede plaats gaat voor eigen publiek naar Martina Berta. Zij pakt het zilver. Nicole Koller uit Zwitserland wordt derde. Het brons voor haar op 1 minuut en 7 seconden van haar landgenote Sina Vrij. Het podium is bekend. Plaats 4 gaat naar Puk Pietersen. Kwam dicht in de buurt. Maar ja, die laatste 10 seconden, daar zat het hem in. Pietersen nu binnen als nummer 4 op dit WK.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: NPO Radio 1.
0: Het is even na 2:30. Dorald Megens.
12: Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn mensen omgekomen. Correspondent Gülza Ersetin nu aan de lijn. Gülza, wat weten we over de slachtoffers?
13: Ja, volgens de laatste berichten die nu binnenkomen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Dat hebben ze nu bekendgemaakt. En er worden nog veel mensen vermist, zeggen ze. Hoeveel is ook nog niet bekendgemaakt. Maar er waren zo'n 267 mensen aan boord, volgens de laatste berichten.
12: Kun jij vertellen wat is daar gebeurd? Bij Girne is dat een havenstad. Wat is daar gebeurd?
13: Ja, nou ja, het schip was dus vanuit Noord-Cyprus op weg naar het zuiden van Turkije in de provincie Mersin. En kort na vertrek zou het passagiersschip op zo'n 2 tot 3 kilometer uit de kust zijn omgeslagen. De oorzaak van het omslaan is nog niet bekend. Maar wat we wel te horen krijgen is dat volgens ooggetuigen zijn mensen natuurlijk uit paniek in zee gesprongen. Dus er wordt nu druk gezocht naar die vermiste mensen.
12: Ja, mensen met reddingsvesten aan, wordt er gezegd. Maar ja, iedereen, weet je daar meer van? Of zijn er ook mensen zonder reddingsvest de zee ingesprongen?
13: Nee, daar is nog weinig over bekend. Maar ze zijn nu druk aan het zoeken. Er zijn zelfs berichten dat nu ook vissers meehelpen met vissersboten om te zoeken. En er is ook extra hulp onderweg. Zo maakte de Turkse regering zojuist bekend dat er 2 helikopters en 3 schepen inmiddels onderweg zouden zijn. Dus ja, het is even afwachten wat er de komende uren bekendgemaakt zal worden over het aantal vermisten.
12: Ja. Ja, voorlopig weten we dus zeker 6 doden, tientallen mensen in zee en zeker 250 mensen die aan boord van dat schip waren. Gülza, dankjewel voor dit moment.
0: De verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens met Duitsland. Hier is de vertraging bijna een kwartier.
11: NPO Radio 1.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Nou, en of.
0: En er is veel tegelijk. Dus we gaan zo voetballen. Het is begonnen, de half drie wedstrijden. En ondertussen de strijd om het brons bij het hockey. Jan Kees.
15: Strafcorner voor Argentinië in een fase eigenlijk waarin Nederland de bovenliggende partij is en steeds meer aan het worden was. Net een strafcorner voor Oranje, maar dat schot werd gekraakt. Rebound was er nog voor Terrence Peters, maar ook zijn backhandschot werd gepareerd. En in de counter daarna foutje van Joep de Mol, die vervolgens het hele veld achter zijn tegenstander aan moet rennen om zijn eigen fout te herstellen. Ibarra was toch met de bal net wat sneller dan de Mol en legt hem vervolgens op het onderbeen van Joep de Mol. En dus strafcorner voor Argentinië. Dat dus ja, op zijn Argentijns er snel uitkomt en meteen profiteert. En ze hebben een goede strafcorner. De La Torre en Casillas staan klaar. Het wordt Dea Torre, maar verdedigd door de Mol. Die krijgt hem kiezelhard op zijn hand. En dat doet pijn. Dan wordt er afgefloten. Dus het eerste gevaar is verijdeld. Namelijk, dit levert geen doelpunt op. Maar dat het pijn doet bij de Mol, dat is duidelijk. Ik kijk nu naar de herhaling en dan zie ik dat hij hem net boven zijn beschermer krijgt. Op de pols dus eigenlijk. Daar waar je niet beschermd bent. Want ze trekken heel wat aan om een strafcorner te verdedigen. Maar net niet op die plek. En dus even de pijn verbijten. Ik heb het idee dat hij zo wel weer verder kan. Maar het is eventjes wel de tanden op elkaar voor Joep de Mol.
1: Ja, geen penalty hè.
0: Ik denk dat hij daar nu verder niet aan denkt.
1: Nee, maar je moet de schakeling maken uit voetbal. Oh. Dus ik dacht, ja, als een Feyenoorder of een speler van ADO dit overkomt, dan heeft hij meteen een pingel tegen in de 16. Toch, Chris Wobbe?
16: Zo is het. Laten we voorlopig maar even de vinger aan de pols houden, laat ik het zo zeggen. In ieder geval is het 0-0, vijfde minuut. Feyenoord, ADO Den Haag, Feyenoord, vierde plek, 7 punten. 2 overwinningen en een gelijkspel hier thuis tegen Go Ahead Eagles. Het verhaal, een uurtje speelt Feyenoord vrij aardig, komt het tot kansen. Daarna gaat het gas er een beetje af en het gaspedaal wordt wat minder diep ingedrukt. En dat levert in dit geval een teleurstellend gelijkspel op in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. Vorige week natuurlijk die overwinning voor Feyenoord. 2-5, 4-0 bij rust na die onderbreking wegens dat wangedrag rondom het vuurwerk. Overigens is er heel wat nieuws over te vertellen. Want de daders zijn geïdentificeerd. Die kunnen een brief gaan verwachten van de club met een stadionverbod en een uitverbod. En waarschijnlijk neemt de KNVB dat over. En daarna gaat het OM nog beslissen of er nog vervolg aan wordt gegeven vanuit die hoek. Kortom, daar is Feyenoord zeer doortastend aan het handelen. Overigens de komende 2 uitwedstrijden geen publiek mee aan Feyenoord-zijde. Dan kunnen we het nu weer over de bal gaan hebben. En die rolt wel op de helft van Feyenoord. Overigens nog een laatste wijziging. Gavi Lopez start als linksback. Marmol als linker centrale verdediger. Zijn eigenlijke positie. Sint-Juste raakte namelijk geblesseerd in de warming-up. Met ADO met een inworp. De bal komt in het strafschopgebied van Feyenoord. Maar Feyenoord komt er meteen uit met Valente aan de linkerkant van het veld. En wat moesten juichen. Barcelona kwam er uitgerold in de loting van de Champions League. Hoe mooi is dat? 2 keer eerder speelde Feyenoord nog maar tegen Barcelona. Dat was in 74, 0-0 in de Kuip, 3-0 in Camp Nou. Daarna nooit meer gebeurd. Het is de
1: verloren
16: eerste uitwedstrijd. Ja, helaas wel. Ja. Ja,
1: Ruif deed mee natuurlijk. Ja.
16: Ja, zo is het. Joh. Er was geen hou aan. Hè? Nee. Maar goed, in ieder geval is het toch wel opmerkelijk dat je dus al zo lang niet tegen een Europese tegenstander hebt gevoetbald. En wat voor een Barcelona met 8 wereldkampioenen in de selectie. En daar gaat Feyenoord naartoe. Feyenoord gaat nu naar voren toe op het eigen veld. Is het nu de steekbal van Hatsmoester naar Diarra. Lage voorzet richting het strafschopgebied. Maar die wordt uiteindelijk verdedigd door Silla, verdediger van ADO Den Haag. ADO Den Haag, 0 punten uit 3. 2 gescoord en al 9 tegen. Is ADO niet een beetje te licht? We gaan het zo meteen afwachten. 7e minuut, Feyenoord 0, ADO 0.
0: Ja, dat kan je ook afvragen van de thuisploeg op het andere veld. Zijn ze misschien wat te licht? Ook nog 0 punten voor Willem II. Thuis tegen Heerenveen, Mark Kloostra.
17: Ja, voorlopig zijn ze dan te licht, hè. Maar ze hebben ook pas 2 potjes gevoetbald, hè.
0: Ja, dat scheelt.
17: Moet ook niet te vroeg conclusies trekken. Het is 0-0 in het Koning Willem II-stadion na 5,5 minuut. En een goed begin van Willem II. Dat Heerenveen stevig heeft vastgezet op eigen helft. En al een paar keer dreigend richting het doel van Klaverboer is geweest. Als Heerenveen, zoals nu richting de middenlijn probeert te voetballen, zitten ze er kort op. En hebben ze via de huurling Gurbuz de bal nu weer veroverd. Willem II heb ik het dan over. Ter Aves speelt Gurbuz in. Heeft een man in zijn nek. Daar wil hij omheen. Dat lukt niet. Wordt ook vastgehouden door Dirk Proper. En daar verdient hij een meter over de middenlijn een vrije trap mee. En die is alweer genomen door Willem II. Dat het tempo hoog wil houden in het begin van deze wedstrijd. Bij Willem II. Kelvin Twicht weer terug. En hij begint ook in de basis. En datzelfde geldt voor Nolhan Courtens. Dat is een Belg. 19 jaar. En die speelt dan weer bij Heerenveen. En die vervangt de geblesseerde Linde. Het is zijn basisdebuut. Dus we gaan kijken hoe hij zich houdt. Is vorig seizoen al een paar keer ingevallen. En ook dit seizoen al een invalbeurt voor hem. Terwijl de bal nu door Hoogma naar voren wordt gespeeld op het hoofd van Haan. Die kopt door tot bij Slorry. Maar dan zit Kersten ertussen op 20 meter van de achterlijn. Het verdedigen van Zagaritis niet goed, maar wel goed genoeg. Want hij glijdt de bal tegen zijn tegenstander aan. En dat is Ter Avest. En via de knie van die Ter Avest gaat de bal over de zijlijn. Inworp weer voor Willem, voor Heerenveen. Maar weer diep op eigen helft. En dus kunnen ze weer worden vastgezet door Willem II. Dat hebben ze in de eerste 7 minuten stevast gedaan. En ze zijn niet van plan om daarmee op te houden. 0-0.
0: Het is de grote vraag in het wielrennen. Want Tadej Pogacar is dus uitgevallen in de Ronde van Spanje. Wie dan? Wie gaat hem dan winnen? En we moeten nog weken fietsen. Andries, wie denk jij?
18: Ja, nou, ik durf eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Je zou aan de ene kant kunnen kijken naar Primoz Roglic. Maar ja, die heeft ook wel wat van de veren van een paar jaar geleden verloren. Dat is niet meer de Roglic die we toen kenden. Die staat nu tweede op een minuutje achter Enric Mas. Die ineens in het rood is beland. Enric Mas, die al 3 keer tweede is geworden in de Ronde van Spanje. Maar een beetje onwennig in die leiderstrui rondrijdt. Gisteren wilde hij hem ook niet aantrekken op het podium. Hield hij hem in zijn handen voor zich uit respect.
0: Dat was een mooi statement. Hè?
18: Dat was zeker mooi. Heeft hem vandaag wel aangetrokken, zo hoort het ook de dag daarna. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe leider. Maar of Mas dat na vandaag nog is. Ja, we hebben Felix Gal, de nummer 2 van de Giro. We hebben Sepp Kuss, die de Vuelta al eens won. Het kan dus alle kanten op Carapaz. Misschien moeten we die nog even noemen. Dat is natuurlijk wel een echte strijder. De man uit Ecuador die in de Tour de bolletjestrui wist te winnen. Nou, het gegeven dat we zoveel namen kunnen noemen is natuurlijk al, staat helemaal haaks op wat we de afgelopen jaren in grote rondes zien. Als Pogacar meedoet, dan wint hij meestal. Als Vingegaard meedoet, dan weten we ook wel hoe laat het is. En nu is het zoeken naar een van die namen die er bovenuit gaat springen in een etappe. Want dat is natuurlijk ook bijzonder. De dag na het afstappen van Pogacar is het meteen de zwaarste etappe. De Koninginnenrit, 5000 hoogtemeters, 6 beklimmingen waarvan we nu op de derde klim van de dag zitten. 100 kilometer nog te gaan, dus het is nog een heel eind. En ja, we hebben een grote kopgroep van 18 met daarbij 2 Nederlanders. Milan Vader en Gijs Leemrijzen. En ze hebben een voorsprong van 4 minuten op het peloton.
0: Nederland-Argentinië om hockeybrons op het WK. Ja, allebei wilden ze natuurlijk die grotere wedstrijd spelen, Jan Kees. Voel je dat ook in het stadion of is de sfeer daar gewoon heel goed?
15: Nee, het is anders dan wat het de afgelopen weken was. Ja. Maar dat was natuurlijk ook allemaal thuis. En toen was het op weg naar de finale. En nu zitten er heel veel hockeyliefhebbers, maar niet de supporters die achter een ploeg kunnen staan. Die van Argentinië, die zijn nog een roes aan het uitslapen, omdat ze denk ik het heel laat hebben gemaakt na gisteravond. Met die onverwachte, maar toch volledig verdiende wereldtitel voor de Argentijnse vrouwen. En misschien dat ze straks ook hier naartoe komen om een bronzen medaille te vieren. Want Argentinië komt wat beter in de wedstrijd tegen Nederland. Het staat nog 0-0, 4 minuten nog tot de rust. Maar Oranje is het momentum kwijt. Heel wat slordigheden. Ja, ze willen echt wel die bronzen medaille. Daar ligt het niet aan. Maar toch merk je dat, ja, omdat het er rondomheen wat matjes is, dat het dus de echte scherpte er wel een beetje vanaf is. Er komen zo nu en dan wel wat acties waaraan je ziet dat deze mensen echt wel kunnen hockeyen. Maar nu gaat de bal, ja, in het hockey kennen we de term hotsknots begonia niet. Maar die ga ik dan nu bezigen voor deze fase waarin de bal een paar keer heen en weer gaat. Jorrit Kroon ook nu zo lang weer aan de bal, net zo lang totdat hij hem bijna kwijt is. Maar vervolgens wel de overtreding meekrijgt. Maar nee, goed is het allemaal niet. We sukkelen richting de rust en heel wat kansen zijn er niet.
0: Chris Wobbe, Feyenoord en ADO zijn dik 10 minuten bezig. Is er al iets zinnigs over te zeggen?
16: Nee, maar nu komt ADO naar voren toe met Evan Rottier naar de inworp van Feyenoord. Rottier op 20 meter nu. Legt de bal aan de zijkant naar Thomas. Thomas en het schot op richting Brood gaat erin. 1-0 ADO Den Haag uit het niets. Nou, dat is het dus te zeggen, Hugo, dat ADO Den Haag aan de leiding gaat in de Kuip. Natuurlijk was Feyenoord de dominante. Dit is echt voor het eerst dat ADO Den Haag in het strafschopgebied van Feyenoord zich meldt. Hoewel die bal werd van buiten getrapt. Het was echt een moment van scherpte dat ontbrak bij Feyenoord. Evan Rottier, de routinier, zo belangrijk vorig seizoen bij ADO Den Haag, pikte de bal op, legde hem opzij naar Nigel Thomas. En die denkt, nou laat ik het een keer op wagen. Die bal wordt getoucheerd voorbij de handen van Chark Ernst Ja, uit de inworp van Feyenoord notabene is het de fout in de passing. Rotier pikt op, wacht op bijsluiting, vindt Nigel Thomas. En die schiet in, geen buitenspel, bal getoucheerd. Ernst en Feyenoord verslagen. ADO aan de leiding. Het is lang geleden dat ADO Den Haag scoorde in de Kuip. Sterker nog, die 4-2, dat is de laatste, was in 2020. Golden de regels van COVID-19 nog. Publiek was er wel, maar de Kuip was half leeg en mocht niet gezongen worden. Dat soort tijden. Toen speelde Feyenoord en ADO in dit stadion voor het laatst in de Eredivisie tegen elkaar. En won Feyenoord met 4-2. Nu dus ADO Den Haag aan de leiding, verrassend 0-1.
1: Hoe gaat het bij Willem II Heerenveen, Mark?
17: Ja, misschien ook wel verrassend dat Heerenveen niet zoveel te vertellen heeft in dit stadion. En vooral wordt teruggedwongen. Nu ook terugspeelbal van Kester naar Klaverboer. En die trapt hem dan maar uit wanhoop richting de zijlijn. Daar viert het publiek al een inworp. Die komt er uiteindelijk, maar wel via Chuaon voor Heerenveen. Op de midden van Klaverboer leek in het niemandsland over de zijlijn te verdwijnen. Het publiek begon al te heeën en te juichen. Zo van, nou lekker gedaan, goed onder druk gezet en het levert ons een inworp op. Maar zoals al verteld bleef de bal binnen en is de inworp uiteindelijk voor Heerenveen. Maar ze komen niet van eigen helft. Meerveld tegen zijn oude club heeft net al een minuutje op het gras gelegen. Kreeg een flinke beuk te verduren. Komt nog niet in het stuk voor en dat geldt ook voor zijn 10 ploeggenoten. Nu misschien een eerste fatsoenlijke aanval over de rechterkant met Trensko. Die naar binnen dribbelt, bal schuin terugspeelt. En nu kan er in de middencirkel ruimte worden gevonden bij Willemsen. Die draait open naar de linkerkant. Dat is goed naar Rivera, oog in oog met Gurbus. Dat is geen liefhebber van verdedigen. Speelt de bal eerst breed, gaat hem nu opzoeken. En dribbelt naar binnen, schuin terug, zekerheid eerst. En voor het eerst een periode van Heerenveens balbezit, wat lang duurt. En ook nog eens op de helft van Willem II via Kersten de bal naar de rechterzijkant. En op de zijlijn is de bal nu in het bezit van Trensko na 13 minuten spel. En een 0-0 tussenstand.
1: Nederland-Argentinië, Jan Kees.
15: 20 seconden nog tot de rust. Eén zo'n momentje weer van Jonas de Geus. Waaruit blijkt dat hij echt wel kan hockey. Even zijn man voorbij inspelen op bijen. Die kan wel uithalen, maar schot gekraakt. Nu Hoedemakers nog met de laatste kans van de eerste helft. Backhand poging. Ruim over. Het moest snel. Hij handelde ook snel. Dat deed hij allemaal goed. Maar het was net iets te ongepolijst. Van kopcirkel maait hij die bal over de goal. En niemand neemt dan nog de moeite om überhaupt een ballenjongen aan te kijken. Om die bal weer in het spel te brengen. Want die klok, die is al richting 0 gelopen. Het is rust.
1: Waarom horen wij geen toeter?
15: Eerste helft. Nee, dat hebben we alleen bij de hoofdklasse. Helaas, er is hier in Waver, het is ook voor mij de eerste dag hier, een bescheiden zoomer geweest.
0: Ja, Belgen, maar, die zijn bescheiden.
15: Ja, laten we het daarop houden inderdaad. De Belgen zijn bescheiden. Moeten ze dit toernooi ook wel zijn met een 8e plaats voor hun mannen. De vrouwen hebben gisteren wel brons gepakt. Maar bescheidenheid zou ook Nederland stieren op dit toernooi. Slechts zilver voor de vrouwen en de mannen. Die strijden nog wel voor brons. Maar dat strijden gaat niet gepaard met geweldig hockey. Wie weet nog wel in kwarten 3 en 4. Die gaan over 10 minuten beginnen.
1: Ik heb ooit een toeter gehad. Ik was 7, 8 jaar. En die ging met mijn vader naar Sparta. Nou, wedstrijden van Sparta. En dan blies ik op de eretribune op mijn toeter. En dan keken er allemaal mannen met hoeden heel nijdig naar mijn vader.
0: Want die dacht, welk jaar spreken we?
1: 1969.
0: Ja. Maar toen waren de maatstaven ook nog anders. Hè?
1: Ja, die mannen die dachten, ga weg met je toeter, vervelend jochie. En toen zei mijn vader, het is beter dat je de toeter voortaan thuis laat. En zo is het gekomen. Daar zit toch wel een trauma waarvoor ik nog een keertje naar de psycholoog. Ja,
0: achteraf gezien was je trendsetter, toch? Dat is nu overal.
1: Het was een mooi geluid.
0: In België,
1: scheepstoeter. Dat brengt mij tot Feyenoord tegen ADO, waar ik denk niet getoeterd wordt. Toch, Chris Wobbe?
16: Nee, wel gefloten, Hugo. Overigens, wat moet je dan je hart hebben opgehaald in 2010? Had je die Vuvuzela. Dat was echt de moeder aller toeters.
1: Nou,
16: maar goed.
1: Die wekte ook de irritatie. Precies. Ja, ga door.
16: Ja, behoorlijk. Ja. Iedere keer als ik dan die WK-finale of fragmenten wil terugkijken. Er is een mooie documentaire over gemaakt. Trouwens, dan hoor je inderdaad dat zoemende geluid van die Vuvuzela's. En nu het streamende geluid, zojuist hoorbaar, van het fluiten van het Feyenoord-publiek. Want ja, 1-0 achter ADO. Wat werkelijk waar nog niet zo heel veel heeft laten zien dit eredivisie-seizoen. Dat is natuurlijk wel een lelijke streep door de rekening. Harts Moussa nu in balbezit aan de rechterkant van het veld. Diepteballetje richting Diarra die erachteraan gelopen is. Maar ADO knalt de bal over de zijlijn. En Feyenoord met Watanabe dus naar voren toe. Hij gaat de inworp nemen. Toch wel echt een suf moment als je het bekijkt vanuit Feyenoord-perspectief. Een inworp op eigen helft. Het is uiteindelijk Tagalin die gewoon verkeerd
19: terugdraait richting zijn eigen doelman. En Rottier, ja, handige jongen natuurlijk, Routinier zit ertussen. Schakelt om, legt de bal opzij. En Thomas schuift hem in de verre hoek, weliswaar met enig fortuin. Nu zit ADO weer tussen de opbouw van Feyenoord. Kan het eruit met Eduardo? Nee, want hij verliest de bal. En nu pikt Reed weer op voor Feyenoord. En dan is de controle niet goed bij Hatsch Moussa. Gaat de bal over de zijlijn en dan zie je meteen dat. Dat is dan wel weer echt lekker Feyenoord. Die fanatieke fans met zo'n wisselgebaartje. Nou, we zijn net begonnen. 18e minuut. Ja, hij laat de bal even over de voeten rollen. Dat kan gewoon gebeuren. Ook bij Hatsch Moussa. Bal rolt weer in het bezit van de keeper van ADO Den Haag. En dat is Nicky Ema. En dan ADO Den Haag komt er vrij eenvoudig onderuit. Er is in dit geval de druk van Feyenoord, maar Duggett rotier op avontuur. Bal gaat weer naar Thomas toe. Zit hij wat in? Nee, Reed zit ertussen. Het is 0-1 in de 18e minuut. In een toch wat bedeesde Kuip in het voordeel van ADO Den Haag.
0: Het is nog 0-0 in Tilburg bij Willem II Heerenveen. Wat vind je er allemaal van, Mark?
17: Nou, ik vind dat Heerenveen sterker wordt. En er nu een mooie voorzet is van de rechterkant van Tretschko op het hoofd van Rivera, maar die is dan net te klein of de voorzet net te hoog, te hard. Waardoor hij de bal niet op het doel kan koppen. En eigenlijk alleen maar breed in het niemandsland. Bal gaat nu de andere kant op. De helft van Heerenveen. Slorry in duel met Proper. Dat duel verliest hij. Goed verdedigend werk van de middenvelder van Heerenveen. Die de bal ook nog eens bij Zagarites krijgt. Met een gelukje langs één. Dan een botsing. En het mag allemaal door in eerste instantie van scheidsrechter Van der Laan. Het is 0-0 dus. Na 17 minuten. Maar uiteindelijk toch een fluitje. Ik denk dan dat er een vrije trap komt voor Willem II. Ja, dat is zo. Had ook met een inworp de zaak wat makkelijker af kunnen doen. Maar de vrije trap is inmiddels kort genomen door Ter Avest via Twicht. Is de bal nu bij Bogaert terug naar de laatste lijn. En naar Finstam. Die heeft eventjes rust aan de bal. Want de afgelopen 5 minuten was het toch best wel een beetje bibber en beven voor Willem II. Nu kunnen ze wel aan aanvallen denken. Gaat dat via de centrale as, via Van Aalst. Bal nu vanaf de linkerkant voorgezet, uitgekopt. Op rand 16 nog altijd de bal. Gürbüz, geen ruimte om te schieten. Even terug naar Ter Avest. Bal naar voren is een slechte, maar hij herstelt het in zekere zin door op het moment dat hij die bal inlevert en de paas van Heerenveen naar voren gaat, zijn benen uit te steken en die bal dan weer te blokken totdat hij over de achterlijn verdwijnt. Het is een doeltrap voor Heerenveen-keeper Klaverboer. Het is 0-0 in Tilburg.
15: Een hele goede middag aan Krijn. Wat heb jij allemaal voor de luisteraars?
20: Nou, onder meer het EK Gravel wielrennen. Sinds 2023 is dat een echt Europees kampioenschap. En dat wordt op dit moment verreden in België. In Belgisch Luxemburg. In Oufa-Liès. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En de mannen en de vrouwen rijden daar 3 ronden van 38 kilometer rond dat Oufa-Liès. En het meest interessante is de vrouwenwedstrijd. Want daar hebben de 3 Nederlandse vrouwen die in de kopgroep zaten een aanval opgezet. Daar hebben we het over Femke Marcus, Larissa Hart. Toch en Shirin van Anrooy. En die zijn weggereden bij de rest van het veld. En die hebben een voorsprong gepakt. En hopelijk houden ze dat ook vol. Voorlopig komt er nog geen reactie van de vrouwen daarachter. Dus dat gaat nog spannend worden, dat Europees kampioenschap Gravel Mountain Bike. Overigens de laatste Europese medailles waren in 2023 voor Nederland. Lorena Wiebes won toen het goud en Fem van Empel pakte het zilver. Bij de mannen nog nooit een Nederlandse medaille. Mats Woerd Schmid won vorig jaar het EK. Gaan we kijken naar het basketbal. Dat is ook best interessant. De WK-kwalificatie voor de Nederlandse mannen. Ze spelen op dit moment tegen Kroatië. Aan het einde van het eerste kwart staan de Nederlandse mannen op 31-22. Ze staan dus met een ruime voorsprong tegen de Kroaten in het topsportcentrum in Almere. Mooie sfeer daar, maar het is wel belangrijk om te winnen, want de mannen hebben hun poolstand uit de vorige ronde meegenomen. Dat betekent dat ze op een 5e plaats staan. En alleen de top 3 gaat uiteindelijk naar het wereldkampioenschap. En in de eerste divisie is vandaag al een interessante wedstrijd geweest. FC Eindhoven tegen Heracles. Zo'n 3 kwartier geleden afgelopen. Maar ik wilde toch nog even de stand melden. 1-3 is de uitslag geworden. Dat betekent dus dat Heracles in totaal 4 wedstrijden gespeeld heeft en 12 punten heeft, net als MVV. Doelpunten van Van der Kust, Mirani en Van Gilst, die uiteindelijk voor de Heraklieden een penalty benutten.
0: We gaan terug naar het roeien, het WK in eigen land met een mixnummer. Ja, dat is in heel veel sporten al ingeburgerd. Frank, hoe is dat bij het roeien?
21: Nog niet zo. Het is pas zo sinds het WK vorig jaar dat er mixnummers op het programma staan. De mixed wereldkampioenen in de dubbel 2, dat is Ierland. Die doen ook mee in deze finale. De finale waarin Nederland ook meedoet. Met medaillewinnaar Simon van Dorp en Roos de Jong in de boot. Die hebben allebei al een medaille binnengeroeid op dit WK. Sterker nog, Simon van Dorp in de dubbel 2 met Melvin Twellaar een gouden medaille. En Roos de Jong met Bente Boonstra een zilveren medaille. Ook in de dubbel 2, maar dan bij de vrouwen. Kortom, ze is een ijzersterke boot in het mixnummer. Ja, ze weten nog niet zo heel goed wat in het roeien wat ze ermee aan moeten. Maar ja, het is een, nou ja, min of meer een eis van het IOC dat je mixnummers aan het programma toevoegt. En het is niet olympisch nog. En het zal ook vooralsnog niet olympisch zijn in LA. Dus het roeibond loopt een beetje op de feiten vooruit. Nederland ligt aan kop. We zijn 1250 meter onderweg. Ierland ligt tweede op enige afstand. En ook Amerika ligt nog enigszins in de buurt op de derde plek. Maar Nederland dus onderweg naar een gouden medaille in de mixed dubbel 2.
1: Feyenoord achter tegen ADO in de eigen Kuip. Weinig aan de bal, Zegiel, Chris.
19: Ja, klopt. Die zwerft overal vaak achter Ueda of iets ernaast eigenlijk. Hij wordt wel gezocht, maar nog slecht gevonden. Daar heeft ADO wel een passend antwoord op voorlopig in de dekking. Nu komt Feyenoord weer naar voren toe met Tagalin. De opening op de Diarra, op Reed natuurlijk is dat. Reed legt terug, combinatie met Hatsmoes. Bal naar de buitenkant naar Watanabe. Die legt terug naar Tagalin. Tagalin wacht, kijkt. Het is de rechterkant waar Feyenoord actief is. Nu komt Reed weer naar voren toe. Voorzet wordt uiteindelijk over de achterlijn gekopt door Silla. Hoekschop en Reed pet het publiek nog maar eens op. Het moet wat meer gaan leven, vindt hij. Overigens, die Champions League loting is wel fantastisch over Feyenoord. Uit dus wedstrijden tegen Barcelona, Betis Sevilla, Galatasaray en Viking Stavanger. En naar de Kuip komen internationale Porto, Leipzig en Como. Ja, dat is fantastisch. Maar eerst dit ADO dan maar. Hoekschop genomen. Wordt de bal richting de tweede paal gelepeld en voorlangs gekopt door Ueda. En dan zegt Hatsmoester, ja, hij mag hem opnieuw nemen. Nee, zegt de scheidsrechter, dat is in dit geval Robin Henschens. Het is gewoon een doeltrap voor ADO Den Haag. Zoals ADO Den Haag 10 minuten geleden ook al een doeltrap kreeg. Omdat Feyenoord veel te lang wachtte met het nemen van een hoekschop. Op het moment dat ADO even met 10 stond, omdat Van Miechem een blessurebehandeling nodig had. Inmiddels rolt de bal weer. ADO Den Haag eigenlijk best wel comfortabel. Gewoon op voorsprong en al best wel een tijdje in de Kuip. 1-0 tegen Feyenoord in Rotterdam.
1: Komt er een gouden roeimedaille bij, Frank?
21: Ja, durf ik wel te zeggen. 200 meter voor de finish voor Simon van Dorp en Roos de Jong. Roos de Jong werd op het WK vorig jaar met Melvin Twellaar al tweede op deze discipline. Toen achter Ierland, dat nu op de tweede plek ligt. Maar echt meters en bootlengtes achter het Nederlandse duo. Ze zijn al uit beeld verdwenen. Zijn nu samen in beeld met Amerika aan het strijden voor zilver en brons. Dat Nederland de gouden medaille gaat pakken, dat is wel een zekerheidje. We zitten nog op 50 meter van de finish. En dan gaan Roos de Jong en Simon van Dorp een gouden medaille aan de serie medailles van Nederland toevoegen aan de lijst. Daar gaan ze over de finish. Nederland is weer een gouden WK-medaille rijker. Ook in de mix dubbel is het gelukt. En dan ternauwernood wordt Ierland tweede en Amerika derde. Dat zijn de resultaten in de mix dubbel. Een nieuwe discipline dus op het WK sinds het WK van 2025. Het is nog een beetje wennen, maar als we winnen is eigenlijk alles leuk. Dus dit ook.
1: Ja, precies. En er komt nog meer zometeen bij dat WK-roeien. De stelling van Borst, daar gaan we trouwens zometeen in het volgende uur over praten met onze collega Guido van Gorp. Het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van FIFA-baas Gianni Infantino. Nou, het zou je niet verbazen dat heel veel mensen het daarmee eens zijn. Zoals Wouter, die zegt, ja, je kan wel roepen dat je het ergens niet mee eens bent, maar dan kan je maar beter ook actie ondernemen. Maar dat is wel het opvallende, hè? Je kan inderdaad iets roepen, maar er wordt nu wel doorgepakt.
2: Ja, ik wou dat ze zo tijdens het WK af en toe hadden gereageerd. Toen vond ze erg volgzaam, de KNVB.
1: Op wat er zo al gebeurde.
2: Ja, Infantino kreeg zelfs een hartje van Marjan van Leeuwen.
1: Zometeen meer reageren kan nog op de NPO Luisteren. Tot zo.
2: Het is maar iets.
4: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
22: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
23: Het is gewoon een agenda, maar dan in een volledige R&B-stijl met Lil' King, Mariah Carey.
24: Ik kan niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
23: Nee?
24: Nee.
22: Haar moeder is al jaren uit beeld.
23: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
22: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
23: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
22: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
25: Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
3: 18+, speelbewust.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren? Alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: NPO Radio 1. 3 uur.
29: Henry Schut en Hugo Borst.
0: Langs de lijn met het WK hockey, de WK roeien en het voetbal van 2:30 in de Eredivisie. Feyenoord staat thuis achter met 1-0 tegen ADO Den Haag. En bij Willem II tegen Heerenveen is het na een half uurtje spelen nog 0-0. Hier is het NOS Journaal, Dorald Megens.
12: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseisd. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 van de 270 opvarenden zijn gered. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar oud en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. En hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeerden. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. En ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skiff. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Zo'n 20 graden is het. Vanavond en vannacht overal meer buien, met daarbij kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig. Later op de dag wat vaker zon. En dan wordt het opnieuw 20 graden.
0: De files, Manny van der Plas.
14: Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld betekent dit 10 minuten vertraging. En ook staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door controles bij de grens. Hier is de vertraging ruim 10 minuten.
30: Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
9: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
17: Sloopmelk.
16: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
17: Sloopmelk.
16: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
1: Dit is dan zo'n magisch radiomoment. Kom je uit het nieuws en dan vraag je je af als je luistert... is er ergens gescoord? Nou, dat gaan we eens eventjes navragen. Bij Feyenoord-ADO Den Haag misschien, Chris?
18: ADO al 20 minuten op 1-0 en blijft die voorsprong met hand en tand verdedigen. Feyenoord valt aan, maar drukt niet door. ADO nog steeds aan de leiding, 1-0.
19: Is het dan misschien bij Willem II Heerenveen, Mark?
20: Nee, daar is het 0-0, maar Meerveld, die verspeelt de bal. Na 33 minuten 0-0, nog geen doelpunten dus en ook nog geen werk voor de keepers. Dat kan beter.
19: Ja, het kan nog niet bij Telstar Ajax, want dat komt straks pas om 16:45.
1: Maar misschien bij Nederland-Argentinië, Jan Kees?
21: Nee hoor, ook hier niet. 0-0 nog altijd, halverwege het derde kwart. Sterker nog, 5 minuten nog maar te spelen in kwart. 3 grootste kans was net voor Domène, topscorer van dit toernooi. Maar de Argentijn in eerste instantie met zijn voorhand vond Dirk Meijer op zijn weg. 20 seconden later kreeg hij hem nog voor zijn backhand. Maar ook toen redding van Dirk Meijer. Ja, dit is wel echt een wedstrijd waarvan je zegt als er een keer gescoord wordt, dan gaat het helemaal los. Maar voorlopig lukt dat maar niet. En sukkelen we nog altijd op weg naar het eerste doelpunt.
19: Waar zijn er dan nog medailles te scoren op de WK roeien, Frank Wielaert?
31: Nou, we hebben nog 1 onderdeel en dat gaat gebeuren in de mixed 8. En dat betekent dat er 4 mannen en 4 vrouwen in een boot zitten. En die gaan samen bepalen wie gaan hier goud, zilver en brons pakken op de bosbaan in Amsterdam. De laatste WK-medaille. Nederland maakt goede kans. Maar of ze echt gaan winnen, dat gaan we zo zien. Ze liggen aan de start. Het gaat bijna beginnen.
19: Jan Kees, Nederland-Argentinië.
21: Daar is hij dan toch, doelpunt van Thomas Domène, nummer 10 van dit wereldkampioenschap. Hij zal uitgeroepen worden tot topscorer van het toernooi. En bij deze stand gaat hij er ook nog een bronzen medaille bij pakken. Want Argentinië op 1-0 voorsprong. Hij kruipt uit de rug van Joep de Mol, legt zijn stick plat op de grond. En dan gaat hij er gewoon van dichtbij in. Zo'n doorgeslagen bal naar de tweede paal. Doelpunt Argentinië, nu moet Nederland echt gaan hockeyen.
1: De Vuelta, etappe 9, is een zware, Andries Lamet.
32: Een loodzware, we zijn zo'n beetje halverwege, want we gaan op weg naar de 4e beklimming van de dag. Met 2 Nederlanders in de kopgroep, Milan Vader en Gijs Leemreizen. En ze hebben een kleine 5 minuten voorsprong op het peloton.
19: En bij de WK Mountainbike zometeen de mannenrace met Mathieu van der Poel, Sebas.
33: Voor 8 minuten, dan wordt er gestart. Mathieu van der Poel is van de partij, gaat maar weer eens een keer proberen om die nog missende wereldtitel toe te voegen aan zijn collectie. Hij werd wereldkampioen veldrijden op de weg gravel. Ja, nog nooit op de mountainbike.
1: Het is vol in het strafschopgebied van ADO Den Haag. En Feyenoord zoekt naar een gaatje, hè, Chris?
2: Ja, en het lukt maar heel moeilijk. Hoewel, Ueda is natuurlijk wel een lepe spits hoor. Die werd twee keer toe echt heel mooi weggestoken door het midden van het veld. Eerst door Watanabe en hij kon die bal aannemen. Alleen in buitenspelpositie en dus scoorde hij wel. Treffer werd geannuleerd. Overigens kwam die paas niet van Watanabe, maar van Targalin. Even later was het Marmol, de Spaanse centrale verdediger. Deed precies hetzelfde. Ueda niet buitenspel en schoot toen de bal hard op Nikiema, de jonge doelman van ADO Den Haag. Een van die grote talenten uit de Hofstad. Maar nu ligt de bal een meter of 20 buiten strafschopgebied. Zegiel erachter, een beetje in de rechterkant van de as. Want Feyenoord een vrije trap. Uitstand Leopoldi de bal achter de laatste lijn van ADO. En dan kan er geschoten worden uiteindelijk. Bal van richting veranderd. Is er al een overtreding gemaakt? Nee hoor, gewoon een hoekschop voor Feyenoord. De eerste hoekschop die ze moesten nemen. Daar deden de Feyenoorders veel te lang over, vond de scheidsrechter. En dus resulteerde dat in een doeltrap voor ADO Den Haag. Nu staat Hats Moussa bij de cornervlag. Henschens, wacht even, want de bal moet goed liggen. Ja, inderdaad in het kwartcirkeltje. Eén hand omhoog. Hats Moussa, de Algerijn. Daar komt dan de bal bij de tweede paal. Kan er gekopt worden. Bal schiet door naar de tweede paal. De aanname van Ueda uit de draai. Weer tegen een ADO-been aan. Bal gaat omhoog. Daar staat Valente nog bij. Het is erg druk. Dan wil ADO uiteindelijk de bal eerst wegpunteren en daarna volleert de verdediging van ADO die bal bijna de dugout van Feyenoord. Gaat de bal over de zijlijn, draait Feyenoord de schroeven wel aan, maar heeft het gespeeld tegen Sparta. Go Ahead Eagles, Cambuur nu tegen ADO en heeft het al 5 tegendoelpunten. Dat is wel heel erg veel voor een ploeg die de Champions League ingaat. 0-1 nog steeds de voorsprong, Feyenoord-ADO.
0: De finale van de Mixed 8, het is alleen al interessant, Frank, om te zien wie dan waar zit. Hè? Waar zitten de mannen en waar zitten de vrouwen? Dat was bij die dubbel 2 net ook wisselend.
4: Ja, inderdaad. Dan is het de vraag inderdaad, wie geeft aan hoe, op welke snelheid zeg maar, je roeit. Hè? De slagsnelheid, dus degene op slag bepaalt dat. Bij de dubbel 2 bij de mix zat bij Nederland. De man voorin, die bepaalde dus de snelheid. En dat is de sterkere van de twee. En bij de achter zie je de mannen over het algemeen in de machinekamer zitten. Die zitten dus min of meer in het midden. Daar komt de kracht vandaan. En de souplesse moet dan van de vrouwen komen. Die zitten voorin en achterin de boot over het algemeen. Hè. Ik doe even, kan ze niet van allemaal precies. Maar bij Nederland werkt het zo. Die hebben om deze mix samen te stellen de vrouwen en de mannen 4 samengevoegd. Verder niet heel erg hard nagedacht, maar gewoon gezegd, oké, de mannen en de vrouwen 4, die zijn gewend om met elkaar te roeien. Dat is makkelijker bij elkaar in de boot zetten en makkelijker af te stemmen dan dat je allemaal mensen apart en los van elkaar in de boot gaat zetten en kijken of dat resultaat gaat opleveren. Dus het is ook een beetje zoeken, wat werkt wel, wat werkt niet. Op dit moment, na bijna 1200 meter, liggen de Roemenen bijvoorbeeld aan kop. En daar is wel een aardig verhaal over te vertellen. Over een minuutje, 10 minuutjes geleden, stonden die vrouwen nog op het podium een gouden medaille op te halen. Daarvan zitten er nu 2 in de mixed 8. Zo gaat het dus ook in de mixed. Zij liggen voorop. Amerika 2, Nederland 3.
1: Nederland-Argentinië, Jan Kees.
5: Weer een kans voor Argentinië, maar dit keer kon Dirk Meijer simpel de bal wegschoppen. Inzet van dichtbij van Domaine, maar geen kracht achter die Beckett. Maar die bal is de cirkel nog niet uit, dat gebeurt nu dan wel. Wortelboer gaat ermee aan de wandel, kan een Nederlandse counter inleiden. Balk heeft die vrije slag snel genomen. Middendorp net weer binnen de lijnen gekomen, want hij had een tijdstraf uit te zitten. Stond dus helemaal vrij, bereikt Bijen. Kan hij dan voor de bal komen, voor de goal? Nee. Hij schopt tegen de boarding, Koen Bijen, omdat hij weet dat hij hier meer uit had moeten halen. Uit zelffrustratie. Nou, het is niet dat hij vol uithaalt hoor. Maar hij tikt even met zijn voet tegen die boarding in de wetenschap dat hier rendement gehaald moest worden. Delmey zei het nog in de rust tegen zijn spelers en later ook in het korte interview dat hij gaf voor de internationale televisie. Als we in die cirkel komen, dan moeten we gewoon op zoek naar die fout. Die fout afdwingen van Argentinië. Dat is wat Bijen hier had moeten doen. Maar in plaats van een hak uitlokken of een voet zoeken, probeerde hij nog een paas te spelen. Een paas die niet kon. En dus verzandt ook deze kans van Nederland. Zit kwart 3 erop. Kijkt Oranje nog altijd tegen een 1-0 achterstand aan. Nog een kwartier hockeyen. En wil Nederland nog een medaille pakken, dan zal het echt beter moeten. Want Oranje staat met 1-0 achter.
0: Terug naar Frank, naar de finale van die gemengde 8.
4: 1700 meter zitten erop. Dat betekent dat het publiek zo'n beetje wordt bereikt.
31: En er zijn er 10.000 vandaag. En gisteren waren die er ook. En het zorgt voor een geweldige sfeer. Een zogenaamde Olympische sfeer, zeggen de roeiers hier zelfs. Het is echt vergelijkbaar met de Spelen van 2024 in Parijs. Zoals de sfeer en omstandigheden rondom het roeien hier zijn. Dat ziet er allemaal geweldig uit. En de Roemenen zijn soeverein op weg naar goud. Zoals ze dat ook al waren bij de vrouwenacht. Lijken zij ongenaakbaar richting de gouden medaille te gaan. Dat is toch knap, hè, als die vrouwen net nog op het podium stonden. Maar Nederland is in de strijd bezig om plek 2 samen met de Amerikanen. En Nederland ligt een heel klein beetje voor op de Amerikanen. Maar het is echt een heel klein beetje. Daar komen de Amerikanen nog. Dat wordt een fotofinish, denk ik. Met Nederland waarschijnlijk op de tweede plek. En Amerika op de derde plek. Maar wat kwamen die Amerikanen nog griezelig dichtbij in de allerlaatste fase. De Roemenen winnen het allerlaatste evenement op dit WK roeien op de Bosbaan. Een geslaagd evenement voor ook de Nederlandse equipe. Die weer hebben bewezen dat ze bij de allerbeste in het roeien horen in de wereld. Maar ook de Roemenen hebben hun nummers gepakt en hun medailles meegenomen. Net als de Amerikanen. De Roemenen dus de laatste wereldkampioen op de Bosbaan van dit jaar. En Nederland, ja, nu is het officieel. Nederland ternauwernood zilver gepakt. Allemaal vuisten. Iedereen blij. Want de mixed 8, ja, dat is toch even kijken hoe pakt dat allemaal precies uit. Maar Nederland juicht, want zij worden tweede achter de ongenaakbare Roemenen. En Amerika moet genoegen nemen met plek 2. Dus we gaan hier met juichend zomaar van de Bosbaan af.
1: Feyenoord ADO, Chris.
6: Wat is het lastig voor Feyenoord. Nu met de valpartij van Hans Moes en het strafgebied van ADO Den Haag. Maar hij moet snel opstaan, want zijn directe tegenstander Silla is er alweer vandoor. Net een gevaarlijk moment van ADO Den Haag. Dat eigenlijk heel makkelijk zomaar het hele veld mocht oversteken van Feyenoord. En zelfs tot een schot mocht komen van een meter of 16. De Feyenoord defensie keek toe. We zitten in de slotfase. 44e minuut. Vanaf de 12e minuut staat ADO al voor. Nu komt Feyenoord naar voren toe. Het schot daar van Tarkalien geblokt. En hobbelt uiteindelijk over de zijlijn. De inworp is voor Feyenoord, dat het echt heel moeilijk heeft. En nogmaals, al 5 tegendoelpunten dit seizoen heeft moeten slikken. In toch 4 vrij makkelijke wedstrijden. Als we kijken in ieder geval naar de tegenstanders op papier. Feyenoord is stroef en ADO echt dapper en goed georganiseerd. Wacht gewoon af wat de Rotterdammers bedenken. Maar die missen de creativiteit en ze bereiken Segio maar moeilijk. Nu lukt het wel. Segio gaat de kaats aan. Schot dan uit de tweede lijn wordt geblokt van Ueda. Bal rolt over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Hats Moussa zitten we in de 45e minuut. Ben benieuwd hoe lang we nog door mogen. Hoeveel extra tijd komt erbij. Want je ziet ook de gelatenheid bij de toeschouwers in de Kuip. Deze inworp, dat duurt ook maar. Reed gaat hem dan uiteindelijk gooien richting het strafschopgebied van ADO. Wordt de bal weggekopt en Silla ramt hem helemaal weg voor ADO Den Haag. Diep op de helft van Feyenoord, waar Tjark Ernst staat. Ver uit zijn doel, neemt aan. Speelt hem in op Spanjaard Marmol, daar staat hij dan. Inspelende combinatie met Valente en Tarragalin. En dan gaat het mis, omdat Ueda in de bal komt. Maar hij krijgt de bal achter zich. Heeft Ado de bal weer met de bal naar de buitenkant naar Mulder. Inspelen, dat ziet er een stuk beter uit. Naar Van Mierim krijgt hem terug. Bal via Kilo, de Vind naar voren toe. Die is veel te onzuiver. Maar je merkt gewoon dat ADO toch in die omschakeling gewoon een wat beter ingespeelde indruk lijkt te maken. Spelers leken gewoon beter te weten wat ze moeten doen, wat ze kunnen verwachten van elkaar. Een opvallend verschil. Even kijken, we krijgen 2 minuten erbij, 120 seconden om iets te doen aan deze achterstand. En ADO Den Haag maakt gewoon een perfecte indruk. Uitstekend voorlopig is het Haagse collectief en het verdedigt de voorsprong van 1-0 met hand en tand in een bomvolle Kuip.
1: Slotfase eerste helft ook bij Willem II Heerenveen. Mark.
7: Ja, een minuutje nog. Hoofdrol voor Brouwde. En dat is een verdediger. En dat deed hij net uitstekend om de 1-0 voor Willem II te voorkomen. Maar eerst de voorzet van Rivera. Die kan worden gevangen door De Leeuw. Dat is de keeper van Willem II. Die hem nu in zijn veilige handen heeft. 60 seconden nog aan officiële tijd. Maar een prachtige paas. Nou ja, een beetje toevallig tot stand gekomen van Haan. Vanaf de middenlijn maakte de weg vrij voor Van Aalst. Om alleen door te stoten richting het doel van Klaverboer. Eenmaal op rand 16 stond die keeper voor zijn neus. Via de keeper de bal naar de linkerkant. En daar was Slorrie. En die dacht, als ik die bal het lege doel inschuif, staan we voor. Maar er was ook nog Brouwde die van achter hem kwam. En met een sliding probeerde die bal tegen te houden. En daar ook nog in slaagde. Geweldig verdedigd door de rechtsachter van Heerenveen. Overigens die Klaverboer op een andere inzet van Slorrie. Ook al heldhaftig de redder voor Heerenveen. Want die poging was binnen geweest. in de verre hoek gedraaid door Slorry, maar dus niet binnen omdat de keeper in de weg lag. Nu heeft Zagaritis de bal namens Heerenveen. 0-0, 8 seconden nog en wat extra tijd, misschien een minuutje. Rivera gaat buitenom, binnen, door en wordt dan van de bal gegleden door Ter Aves. Doet hij heel goed en dan komt de bal bij Kelvin Twicht. Trapt hem naar voren, 1 minuutje extra tijd inderdaad. En Heerenveen neemt de bal snel weer over. Via Proper de bal naar Meerveld. Laatste minuut loopt van de eerste helft. Het is nog 0-0.
19: De openingsmeters van het WK mountainbike bij de mannen, Sebas.
33: Mathieu van der Poel vertrokken vanaf startpositie nummer 33 slechts. Omdat hij dit seizoen maar 1 wereldbekerwedstrijd reed. Dat was vorige week. Werd wel gelijk 2e in Frankrijk. In Lezier. Maar geen wereldbekerwedstrijden verder gereden. Laag dus op die ranking. En dan start je in het middenveld. Hij moet zich niet vergaloperen zoals dat vorig jaar gebeurde in Zwitserland. Toen hij ook de wereldtitel probeerde te pakken. Maar uiteindelijk na een stormachtige beginfase diep in de buidel moest tasten, het hoofd moest buigen en hij werd soms slechts 29ste. Hetzelfde probleem als Van der Poel heeft de Olympisch kampioen Tom Pidcock. We zitten aan het einde van zeg maar een soort warm rijrondje. Laat ik het zomaar omschrijven. Een startloop heet het dan in het Engels. De eerste ronde is wat korter dan de overige rondes om het veld een beetje te doen laten uitrekken en zodat niet ruim 80 man tegelijkertijd bij de smalle bospaden aan het begin van de volledige ronde uitkomen. Die startloop zit er bijna op, onder leiding van de Chileen Martin Vidaure. Luca Martin, de Fransman, zit er goed bij, net als de topfavoriet Adrien Boissy. En dan is het wachten op Van der Poel. De koplopers zijn inmiddels 10 seconden langsgekomen. 10 seconden geleden langsgekomen. Hier is Van der Poel 15 seconden achter de kop van de wedstrijd onder uitkomen. Die startloop zit er bijna op, onder leiding van de Chileen Martin Vidaure. Luca Martin, de Fransman, zit er goed bij, net als de topfavoriet Adrien Boissy. En dan is het wachten op Van der Poel. De koplopers zijn inmiddels 10 seconden langsgekomen. 10 seconden geleden langsgekomen. Hier is Van der Poel 15 seconden achter de kop van de wedstrijd. Gaat hij nu beginnen aan de eerste volledige

0: Nou, niet welkom is, dat blijkt uit een brief van de KNVB aan UEFA-voorzitter Alexander Severin, die in handen is van de NOS. We gaan erover praten met onze verslaggever die dat in zijn dossier, in zijn pakket heeft. Guido van Gorp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt die brief ingezien al eerder dan vandaag. Neem ons even mee, wat staat erin?
1: Ja, het is een heel interessante brief. Hij heeft 8 kantjes, ondertekend door Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, en Frank Pauw, hij is de voorzitter van de KNVB. Ja, en daarin stelt eigenlijk de KNVB zich een nieuwe FIFA voor. En daar doen ze concrete voorstellen in. De brief is gericht aan UEFA-baas Alexander Severin, is inmiddels ook verstuurd aan alle bonden in Europa. En wat ze eigenlijk willen is nadenken over een nieuwe FIFA. Een FIFA zonder Infantino. En daarnaast gaan ze ook nog eens pleiten voor een internationale top in Amsterdam om de gesprekken over dit thema te gaan voeren.
0: Verbaast jou dit, deze stap, deze move?
1: Nou, als je kijkt naar het verleden van de KNVB en hoe zij ten opzichte van Infantino staat, dan is er wel echt een flinke kentering merkbaar. Ik bedoel, had je me een maand geleden nog gevraagd hoe denkt de KNVB over Infantino? Dan was het antwoord gewoon simpelweg, ze zouden hem steunen eventueel bij de nieuwe verkiezingen. Afgelopen jaren is er ook steeds steun geweest voor Infantino. En nu is er door dat aandelenplan, wat hij achter de rug van heel veel bestuursleden had gedaan, winsten van het WK verkopen, terwijl niemand er iets van weet, maar wel de familie Trump, zeg maar. Ja, daar is een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan.
2: Hou dit vast, even een doelpuntje halen. Jokees.
3: 1-1, de gelijkmaker van Nederland in de wedstrijd om het brons. Gemaakt uit de tweede strafcornerpas die Nederland mocht nemen deze wedstrijd. Jip Jansen legt aan op de stick van Floris Middendorp. Die was doorgelopen richting de strafbalstip. En met zijn tip in is Nederland op gelijke hoogte gekomen in een fase waarin Nederland in ondertal staat. Dat staat het nog steeds, nog maar liefst 7 minuten lang. Want Jorrit Kroon heeft een gele kaart gekregen. Moet 10 minuten aan de kant zitten. Veel te zwaar bestraft als je het mij vraagt. En er zijn er meer die dat denken. Maar goed, hij heeft die kaart gekregen wegens roekeloos spel volgens Laurien Delforge, de videoscheidsrechter. Ja, zijn stick was wat onhandig hoog. Kwam tegen een Argentijn aan die wat bukte. Het zag er allemaal wat onbeholpen uit. Maar toch zeker niet bedoeld wat Kroon daar deed. Hoe dan ook. Hij moet het accepteren. 10 minuten aan de kant. Er zijn er 3 van voorbij. En in die fase is Nederland dus toch op gelijke hoogte gekomen.
0: In de rust van het voetbal praten we door over de KNVB en de FIFA. Het staat trouwens 0-1 bij Feyenoord, ADO bij rust. En 0-0 is het bij Willem II Heerenveen. Ja, Guido, we hadden het over. Jij had het over de fundamentele vertrouwensbreuk die is ontstaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, in dit geval krijgt FIFA in Infantino niet de gele kaart, maar de rode kaart van de KNVB. Fundamentele vertrouwensbreuk, dat is een best wel een krachtige term, maar het zegt eigenlijk nog niet zoveel. Want wat doe je daarmee, hè? Nou, vandaag uit die brief blijkt dus dat de KNVB echt wel verder wil nadenken. Want voor de KNVB is Infantino eigenlijk een gepasseerd station. Er moet nu nagedacht worden over een nieuwe kandidaat. Maar alleen
2: voor heel de UEFA, toch?
1: Sorry, wat?
2: Voor heel de UEFA is hij een gepasseerd station.
1: Voor UEFA is hij een gepasseerd station. Voor de Confederatie van Azië en voor de Confederatie van Midden- en Noord-Amerika. Maar er zijn ook landen die in Azië zitten, die hem wel steunen. Er zijn ook landen in het Caribische gebied die hem wel steunen. En hij heeft ook steun in Oceanië, in Zuid-Amerika, in Afrika. Dus het is nog helemaal niet zo'n uitgemaakte zaak dat hij ook weggaat. En daarom is het ook best wel dapper dat er nu toch een krachtig statement gegeven wordt vanuit de KNVB om zo'n top te beleggen. Of daar de hele wereld bij aanwezig is, dat is natuurlijk ook weer de vraag.
0: Nou, dat is een hele grote vraag, hè?
1: Voor Infantino.
0: Ja, dat is een hele grote vraag. Dus, want hoe opvallend maar is het dat juist Nederland hier dan het voortouw inneemt?
1: Ja, en ik had het net eerder al over de kentering. Ik bedoel, eerder toen was het adagium stille diplomatie. En dit is eigenlijk een vorm van activisme, zou je bijna kunnen zeggen, dat ze dit doen. En er is eigenlijk nu ook een point of no return, hè, voor de KNVB. Ik bedoel, moet je toch eens voorstellen dat Infantino straks bij de presidentsverkiezingen in Marokko 18 maart 2027... dat hij gewoon herkozen wordt. Ja, dan moet er toch ergens een soort lijnpoging plaatsvinden. Dus dat is wel heel interessant.
0: Ja, daarmee,
1: ik had ook nog. Ja.
0: Daarmee neemt de KNVB inderdaad een gok. Helemaal ook omdat het met concrete voorstellen dus komt voor de nieuwe FIFA, zoals de KNVB dat dan noemt. Wat zijn dat voor voorstellen?

0: Ja, dat is best wel een lange lijst. Het komt er eigenlijk op neer dat zij de FIFA veel transparanter willen hebben, veel opener willen hebben. Wat ik heel interessant vind, ze willen de macht van de president drastisch gaan inperken. Dus dat betekent dat Infantino, die gaat nu bijna over alles ongeveer. Tenminste, die rol heeft hij zichzelf aangemeten. Maar dat was 10 jaar geleden toen hij aan de macht kwam en FIFA hervormd moest worden in die tijd, was het ook de bedoeling om de macht van de president terug te dringen. Maar die werd alleen maar groter in de afgelopen 10 jaar. En nu zegt de KNVB, daar moet echt een fors debat over gevoerd worden, dat die macht teruggedrongen wordt en dat de dagelijkse leiding niet in zijn handen komt. En dat er ook bijvoorbeeld na een congres gewoon een persconferentie wordt gegeven. Dat er na een WK gewoon openheid. Eigenlijk vraagt de KNVB hele normale dingen die allemaal niet normaal zijn geworden in de afgelopen jaren onder Infantino. Dat zie je allemaal terug in die brief.
1: Ja, duidelijk is wel dat er de meningen nog verdeeld zijn, maar dat er dus ook heel veel... we komen zo bij je terug.
2: Weer een doelpunt, Jan Kees. Nederland komt zelfs op voorsprong in ondertal. Ja, de ene wedstrijd met 10 is de andere niet. Want Nederland krijgt er nu niet 3 tegen, maar maakt er 2. Koen Bijen is nu degene die de bal met zijn backhand binnen tennist. Bij Argentinië willen ze dat nog wel aanvechten. Wil je het VAR-muziekje starten?
3: We moeten het kort houden, want Guido wacht.
2: Ja, dat snap ik. Dan ga ik zelf maar even het oordeel vellen. Ik zeg, doelpunt telt. Prachtig binnengetennis door Bijen. Mocht het anders zijn, dan hoor je dat zo.
1: Dat horen we inderdaad zo meteen. Guido, want ik was nog benieuwd. Het is inderdaad verdeeld. Er zijn andere continenten die min of meer hetzelfde denken als de UEFA en dus ook de KNVB. Is er dan nu al gereageerd ook op dit nieuws van vanochtend van de KNVB?
0: Ja, dat heb ik voor dit telefoontje natuurlijk even gecheckt. Want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. KNVB kan het wel opperen. Maar zo'n internationale top in Nederland is er nog niet. Daarvoor moet echt wel nog steun worden gevonden bij andere landen. Europese bonden hebben positief gereageerd. Amerika heeft positief gereageerd. De Bond van Canada. Er zijn zelfs individuele FIFA-medewerkers die hebben laten weten... top, hartstikke goed dat jullie dit hebben gedaan aan de KNVB. Er zijn ook politici die die woorden van zulke strekking hebben gezegd. Dus ja, dat heb ik op dit moment al geïnventariseerd.
3: Jij bent heel goed ingevoerd. Dit is overduidelijk voorgekookt, hè? Voordat Nederland KNVB dit uit... ga je natuurlijk even aanvoelen of er belangstelling voor is. Dat weet jij.
0: Ja... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Omdat namelijk al veel langer er wordt gesproken over hervormingen binnen FIFA. Je wil ook als je namens al die werelddelen, want Europa, Azië, Midden-Amerika en Noord-Amerika willen een tegenkandidaat voor 18 november lanceren. En de KNVB zegt nu eigenlijk, ja, leuk dat we een tegenkandidaat hebben. Dat moet ook, want ja, Infantino moet weg. Maar er moet ook een goed plan liggen. Want anders gaan we alleen maar poppetjes vervangen. En dan gaan we over 10 jaar allemaal weer hetzelfde zeggen. Dat ja, het eigenlijk weer allemaal niet veranderd is. Dus ja, en of er steun is voor dit plan. Ik denk het wel. Maar er zal sowieso steun zijn vanuit Europa. Er zal sowieso steun zijn vanuit Noord-Amerika. Maar bijvoorbeeld een land als Vietnam gaat hier zeker niet bij zijn. Want die hebben bijvoorbeeld afgelopen week... ik hou een beetje de Instagram-pagina van Infantino bij. Nou, die is als een god ontvangen in Vietnam. Die heeft een bouwhelm opgezet. Die werd in een stadion begroet. Het was alsof de Messias zo ongeveer geland was daar. Dus bijvoorbeeld dat soort landen, daar hoeft de KNVB denk ik geen steun van te krijgen. En Infantino richt zich dus ook echt op de wat kleinere voetballanden. De nog ontwikkelde. De landen die qua voetbal nog heel erg ontwikkeld moeten worden. Want daar zit ook gewoon massa. Elk land in de wereld, in de voetbalwereld, heeft 1 stem. En daar moet Infantino het van hebben.
1: En zo zal het nog een hele tijd spannend blijven. Deze machtsstrijd binnen de FIFA. Dankjewel Guido. En jij blijft dat voor ons op de voet volgen. Heb je het VAR-muziekje nog nodig, Jan Kees? Of zijn ze eruit?
2: Nee, dat ging heel snel. En helaas ook met niet de goede uitkomst. Want die inzet van Koen Bijen, die prachtig tussen keeper en eerste paal doorging, werd daarvoor nog, onderweg niet van richting veranderd, maar hij scheerde langs het bovenbeen van een Argentijnse verdediger. En ja, het bovenbeen is dus boven de knie. En ook al was het een schot op doel, dan nog wordt dat bestempeld als gevaarlijk spel. Die bal die mag niet hoog richting een tegenstander gaan. En omdat hij dus wel via dat broekje nog werd aangeraakt, werd het doelpunt afgekeurd. Het zit allemaal niet mee voor Nederland. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op de veerkracht van Oranje. Dat dus eerst al zich bijeen moest rapen na die verloren halve finale. Daarna een tegendoelpunt kreeg te slikken. Een nogal zwaar bestrafte overtreding van Jorrit Kroon. Waardoor Oranje in ondertal staat. En dat staat Nederland nog steeds. Nog maar een halve minuut trouwens. Maar in die fase doet Nederland niet onder voor Argentinië eigenlijk. Krijgt het de kansen, heeft het de gelijkmaker gemaakt via Middendorp. En dus ook een doelpunt van Beien, dat werd afgekeurd. Nu komt er weer een kans, maar nu loopt Oranje zich vast. Argentinië beperkt zich tot verdedigen. En dat in ondertal. En over 20 seconden is het gewoon weer 11 tegen 11. Met nog 4 minuten te hockeyen om toch nog die winnende af te dwingen. En anders gaan we shootouts nemen.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 3:30, Dorald Megens.
5: Het dodental na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus is opgelopen tot 7. Vanmiddag sloeg het schip om, kort na het verlaten van de havenstad Girne. Aan boord waren bijna 270 mensen. Daarvan zijn er nu ruim 240 gered. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. Man van 30 heeft zich vanmiddag bij de politie gemeld. Gisteravond werd in Os een 82-jarige fietser aangereden, waarna de automobilist doorreed. Fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden. De brandweer is nog de rest van de dag bezig met het blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Daar staat koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Senator Paul Rozemuller verlaat volgend jaar mei de politiek. Dan wordt een nieuwe Eerste Kamer gekozen, waar hij nu nog fractievoorzitter is van Pro. Rozemuller is 70 en vindt het tijd om het stokje over te dragen.
1: Benny van der Plas, waar staan ze?
6: Onder andere op de A10, de Ring Zuid richting Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 15 minuten. Op de A7 van Heerenveen naar Horen staat file bij Den Oever. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten tijdverlies.
4: NPO Radio 1.
1: Het is rust in de Kuip. Feyenoord-ADO staat 0-1. En ook rust in Tilburg. Willem II, Heerenveen is nog 0-0. Straks om 4:45 nog Telstar-Ajax. En er is nog zo ontzettend veel meer mooie sport. En soms duurt dat ook nog langer dan je verwacht. Want we gaan af op shootouts. Jan Kees bij Nederland-Argentinië.
2: Daar heeft het alle schijn van 2,5 minuut hockey nog om een medaille, om een bronzen medaille wel te verstaan. Nederland wil het wel afmaken in deze reguliere speeltijd. Misschien ook ingegeven door de shootout statistieken van de afgelopen 2 jaar die ronduit belabberd zijn aan de Nederlandse kant. De laatste keer dat ze een shootout wonnen was in de Olympische finale. Wel de belangrijkste trouwens, maar daarna de EK-finale verloren naar shootouts en in de Pro League ook heel wat keren. Aan het kortste eind getrokken. Nu wel even uitkijken. Domaine kan aannemen in de cirkel. Daar moet je altijd voor oppassen. Blok verdedigt. Doet dat goed. Beschermt zijn voeten. Krijgt de bal op de stick. Maar de bal wordt dan alsnog voorgebracht. En daar komt een Argentijnse strafcorner. 2 minuten nog te hockeyen. En dit is de kans voor Argentinië om toch nog toe te slaan in de reguliere speeltijd. Het is een prachtige paas opnieuw van Zarate op Domaine. Zo kwam de eerste Argentijnse treffer tot stand. Maar nu let Nederland iets beter op in eerste instantie. Maar vervolgens komt de bal op de voet bij Terrence Peters als die bal opnieuw voor het doel wordt gebracht. En dus strafcorner Argentinië. De tweede pas in de wedstrijd. De eerste werd knap uitgelopen door Joep de Mol, die de bal toen wel op de hand kreeg. Maar ook daarvoor gold, die bal was boven de knie. Dus gevaarlijk spel. Dus in dat geval is de hand geen hens. Trouwens, als je de hand aan de stick hebt, is het sowieso geen hens. Want dan wordt het gewoon als een verlengstuk van de stick beschouwd. Ja, dat regelboek van hockey is soms ingewikkeld. Maar ook heel duidelijk in dat soort gevallen als je de regels maar weet. Goed, iedereen staat opgesteld aan de kant van Nederland op de doellijn. En bij Argentinië is het Domaine die nu mag aanleggen. Maar nu wordt er uitverlopen door Balk. De rebound wordt dan binnen geslagen door Matthias Rij. Good old Matthias Rij, de oudste man hier aanwezig. De enige die ouder is dan ik. Dus ik heb nog hoop dat ik ook ooit nog eens op een WK kan spelen. Deze vent is 42 jaar. De broer van de bondscoach Lucas Rij. En hij bezorgt zijn broer en zichzelf en al zijn teamgenoten hier een bronzen medaille. Die gaat voorbij aan de neus van Nederland. Want hij slaat die bal hoog tegen de touwen. Het is de tweede strafcorner inzet nadat die eerste nog wel werd geblokt door Lars Balk. Komt die bal dus voor de stick van Matthias Rij. Daar is nog heel kort te hockeyen. Nederland gaat nog wel dat doel belegeren van Argentinië in de hoop toch nog een nieuwe gelijkmaker af te dwingen. Komt er een klok in beeld? Ja, 1,5 minuut nog heeft Nederland om toch nog een doelpunt te maken.
1: Sebas, komt Van der Poel wat naar voren?
7: Nee, hij blijft een beetje hangen op een seconde of 25. En slaagt er niet in waar Tom Pidcock, de Olympisch kampioen, voorlopig wel in lijkt te slagen. Die stond ook ver in het achterveld bij de start. Net achter Mathieu van der Poel. Ook omdat Pidcock dus geen wereldbekerwedstrijden heeft gereden dit seizoen. Althans ook maar eentje. Maar Pidcock is wel met de opmars bezig. Die rijdt op plaats 8, 21 seconden achter de koploper. Dat is een Fransman, Mathis Azzaro, bij dit WK in Val di Zole in Noord-Italië. We zijn bezig aan de tweede van in totaal 8 rondes. Mathieu van der Poel op plaats 22 doorgekomen bij het tussenpunt. 40 seconden achter de kop van dit WK.
1: Ja, Jan Kees, hoe lang nog?
2: Nog 1 minuut en 18 seconden, maar het spel ligt stil. Want Laurien Delforge, de videoscheidsrechter, mag opnieuw een situatie gaan beoordelen. Er is een strafcorner toegekend aan Argentinië. Omdat de bal op de voet komt bij Lars Balk. En dat gebeurt ook inderdaad, maar daarvoor heeft Ferreiro de bal mogelijk met de hand gespeeld. Dat is de vraag. Hij doet dat liggend en we zien dat uit meerdere hoeken. Maar ja, dit is ook weer zo'n geval. Het is de hand die aan de stick zit. Maar Laurien Delforge heeft het gezien dat er ook nog shoot aan vooraf ging. Daar komt Nederland goed weg, want de strafcorner voor Argentinië was hoe dan ook einde verhaal van de wedstrijd geweest. Want Nederland speelt zonder keeper natuurlijk. Om toch nog in die laatste minuut en nu nog 10 seconden een gelijkmaker af te dwingen. 11 veldspelers binnen de lijnen bij Oranje. Lars Balk heeft de bal, centrale verdediger. Die maakt meters, speelt een man uit. Dan gaat de bal naar links, naar Jip Jansen. Maar er staan er ook 11 van Argentinië nu in de eigen 23 te verdedigen. Ergens moet Nederland daar een gaatje vinden. Opnieuw naar links, naar Jip Jansen. Floris Middendorp ingespeeld, die is vaardig. Dat doet hij ook nu, als de man voorbij. Dan houdt hij de bal net binnen, brengt hij hem net niet bij Thierry Brinkman. Dus Argentinië neemt over. Kunnen ze uitverdedigen. Ze houden de bal goed vast. Weer die Domène. Die wordt dus topscorer. Ik denk dat hij ook een goede kans maakt om uitgeroepen te worden tot beste speler van dit WK. Dat zullen we over een paar uur weten. En over een paar seconden weten we of hij er een medaille aan overhoudt. Middendorp mag het nog één keer proberen. De laatste minuut tikt weg. Hij slaat de bal richting cirkel. Maar daar ligt een Argentijnse stick. Dan gaat die bal hoog de lucht in. Helemaal naar de achterlijn bij Nederland. Lars Balk moet het op een rennen zetten om die bal dan op te pikken. Die heeft hem nu te pakken. Maar er is meteen een Argentijn op bezoek om hem weer even over de zijlijn te spelen. Kost ook weer een paar tellen. 12 seconden nog heeft Nederland. Joep de bol. De bal gaat naar rechts. Thijen van Rijn gaat. Die bal moet de cirkel in. Dat doet hij nu. Komt hij bij Bijen. Kan hij schieten? Nee, dat niet. Maar hij versiert wel een strafcorner. Dat is de laatste reddingsboei voor Nederland. Met nog 4 seconden te spelen versiert Koen Bijen een strafcorner. Mooie aanname, want die stuiterbal was echt lastig te controleren. En vervolgens ziet hij daar dat zijn tegenstander zijn voeten niet goed afschermt. En dus krijgt Nederland nog een strafcorner te nemen. Iedereen van Nederland meldt zich nu voorin. Verdedigen hoeft niet meer. Het komt hierop aan als die strafcorner genomen mag worden. Maar natuurlijk willen ze bij Argentinië nog wel de videoscheidsrechter inroepen. Want ze hebben dat recht nog. En over 4 tellen is dat recht niet eens meer nodig. Dus ze gaan hoe dan ook iets proberen. Ze zeggen, was het gevaarlijk, die bal? Die stuiterbal van Rijnga, de cirkel binnen. Die bal was een beetje hoog. Niet heel, maar toch, hij stuitert wel langs een Argentijn. Die dan met alle macht doet voorkomen dat hij daar opzij moet springen. Omdat het allemaal heel gevaarlijk is. Ja, ik vrees dat die bal wel boven de knie was. Bij Nederland bluffen ze van, nou, ga maar snel die strafcorner nemen. Ze staan al klaar om die bal te gaan nemen. En iedereen kijkt hier met ingehouden adem naar het grote scherm. Laurien Delforge laat dit zoals het was. Ze zegt, no clear reason to change your decision. Gelukkig maar, Nederland krijgt nog één kans om toch die gelijkmaker te maken. Rijnga en Jansen staan op de kop van de cirkel. In de groepswedstrijd maakte Rijnga. Nu wordt het Jansen, maar uitverdedigd door Argentinië. Nee, dat niet. Een herkansing komt er voor Nederland. De klok inmiddels nog maar op 1 seconde. Maar dat maakt niet uit. Die strafcorner wordt hoe dan ook nog afgemaakt. Er komt nog één allerlaatste kans voor Nederland om naar de shootouts te gaan.
1: En want als moet hij dan is, in één keer in jouw case? Hoe werkt dat dan?
2: Nee, dat niet. Je mag hem hoe dan ook afmaken. En dat is nu niet gebeurd. Want er komt er nog één. Nee, ik leg het even uit, Henry. Strafcorner situatie is voorbij. Als de bal ofwel over de achterlijn is, ofwel buiten die stippenlijn die op 5 meter van de cirkellijn is. En tot dat moment mag Nederland door. Daar komt Jip Jansen nog een keer. En nu wordt hij wel goed verdedigd door een Argentijn. Maar zegt Nederland, wij willen naar de video. Ja, natuurlijk. Want als ze dat niet doen, dan is de wedstrijd sowieso voorbij. En nu zeggen ze dat een Argentijn daar die bal op het lichaam kreeg. Het zal het allerlaatste wapenfeit van deze wedstrijd zijn. Weer Laurien Delforge, de Belgische scheidsrechter die nu VAR is vandaag. Die het druk heeft, die Jorrit Kroon dus 10 minuten naar de kant stuurde, die een Nederlands doelpunt heeft afgekeurd. En die nu haar laatste wapenfeit van dit toernooi mag volbrengen. Komt die bal op het onderbeen van die eerste Argentijnse uitloper? Dat is de vraag. Maar er wordt al Bamos en Bueno geroepen. Want bij Argentinië zien ze dat die bal boven de knie is. En ze lopen al naar de zijlijn om daar het feestje te gaan vieren. Ook dat is gewoon weer eventjes uitstralen van wij weten het al. Maar Delforge zit in een afgeschermde kamer. Heeft geen zicht op het veld. Dus zij zal daar niet door beïnvloed worden. En bij Nederland staan ze klaar. Bedenken ze welke variant ze dan gaan spelen. Mochten ze toch nog een nieuwe strafcorner nemen. Het is grappig hoe daar nu al op deze manier het spelletje gespeeld wordt door de spelers op het veld. Maar de enige die er nu echt toe doet is Laurien Delforge. Want het lot van Nederland ligt in haar handen. Heeft zij daar gezien dat er shoot is gemaakt? Of beoordeelt ze dit als gevaarlijk spel? En ik vind de beelden precies onscherp genoeg om dat niet helemaal te kunnen beoordelen. De scheidsrechter op het veld zei dat het gewoon een achterbal was. En dus dat er geen nieuwe strafcorner komt voor Nederland. Mocht zij zeggen ik kan het ook niet beoordelen, dan blijft dat veld dus staan. En zij zegt hetzelfde. Ik kan het niet zien. Op basis van deze beelden. Ik kan het gewoon niet beoordelen. En dus is het klaar. Bij Argentinië vallen ze elkaar in de armen. Zij zijn blij met brons. Bij Nederland bestoken ze de scheidsrechter nu op het veld. Ik zou dat niet doen. Ik zou afdruipen, want het is echt waar. Nederland wordt vierde. Het heeft geen zin meer. Ik zie iedereen nog wel richting Barstow lopen. Met name Bijen en Jansen willen daar nog even verhaal halen. Het hoeft allemaal niet meer. Ze begrijpen het niet. Maar ja, de conclusie is gewoon dat Nederland zonder medaille dit toernooi afsluit. Halve finale verloren tegen Spanje. Wedstrijd om het brons verloren van Argentinië. Dan heb je geen recht op een medaille.
1: Het lijkt wel basketbal, hè? Dat hockey. De laatste paar seconden duren vele minuten.
3: Ja, en zo komen we ook niet van onze Argentinië-haat af, hè? Gisteren ging het mis. Ja. Chris Wobbe. Ja. Hoe zit het met Feyenoord?
8: Ja, precies. Nou, Feyenoord ontwikkelt misschien een kleine sportieve ADO-haat. Want het staat nog steeds achter. ADO nu naar voren toe met Rottier. Bal aan de voet, linkerkant van het veld. Bal naar Nigel Thomas, de boosdoener in de ogen van velen hier in de Kuip. De doelpunt te maken. Al vanaf de 12e minuut deze voorsprong. Rottier met de voorzet. Wordt dan door Van Michem in één keer doorgespeeld. Raakt daarbij een Feyenoord-speler. Van Michem zegt, ja, dat is een hens. Nee, zegt, ik denk dat het Lopez is die de bal hard tegen zich aankrijgt. Maar het is wel een hoekschop voor ADO Den Haag. Dat weer zo makkelijk de bal over, ja, de bal kan opdrijven op die helft van Feyenoord. Feyenoord heeft gewisseld in de rust. Sam Stijn erin gekomen voor Diarra. Dat betekent dat Stijn op 10 gaat spelen achter Ueda, die ook echt tegenvalt vanmiddag. En Valente als linksbuiten gaat fungeren. Maar Valente is juist zo in de as goed. Eerst de hoekschop. Vanaf de zijkant, de rechterkant, wordt die bal genomen. Waar komt de bal neer? Tweede paal gekopt. Nee, het is fijn dat wegwerkt. Maar de bal door Hokken opgevangen naar Rottier aan de linkerkant van het veld. Rottier komt die bal ook nog voor. Kopbal dan door Mulder. Hoog. En dan uiteindelijk is het een soort omhaal van Stijn uit stand met een boogbal over het eigen hoofd. Verdedigt hij dan door de bal over de zijlijn te schieten. Het is toch wel bijzonder hoe onmachtig dit Feyenoord oogt. En belangrijkste conclusies na de eerste helft. Heel op gedoe tussen Watanabe, Hatsmoussa, Tagalin. Veel onvrede tussen die drie. Ueda dus niet zo heel goed. Ja, en is dit Feyenoord wel Champions League waardig? Moet er niet nog een transfer bij komen? Linksbuiten bijvoorbeeld. Daar blijven ze eigenlijk. Kortom, meer vragen dan antwoorden in de Kuip. Waar ADO al vanaf de 12e minuut en toch al terecht voor staat met 1-0.
1: Dus bij Willem II ter Heerenveen, Mark?
9: 0-0. 8 minuten onderweg in de tweede helft. Corner, dat is de tweede op rij voor Heerenveen. De vorige leverde een kopkans op voor Brouwde. Die eigenlijk voor zichzelf daarmee weer klaarlegde om te schieten. Dat schot geblokt. Chris!
8: Het is 2-0 ADO Den Haag. Minuut 53. Silla doet het. Een droge knal met de buitenkant van de vrij van de linker pantoffel. En Giovanni van Bronckhorst zakt nog wat dieper in de rode stoelen van de dugout. Oh, oh, oh, wat kon ADO weer eenvoudig oversteken. Niemand van Feyenoord komt ertussen. En ADO Den Haag, het Haags Catenaccio, heeft effect. Het begint allemaal bij de uittrap van Nicky Ema, de doelman van ADO Den Haag. Dan mag de ploeg uit Den Haag helemaal oversteken. Eerst nog de voorzet richting de tweede paal. Teruggekopt door Nigel Thomas. En in één keer de volley dus. Prachtig geplaatst in de lage hoek. Volledig ongedekt. De linksback van ADO Den Haag kon gewoon doorlopen en scoren. 2-0 ADO Den Haag. Dat hiervoor nog geen deuk in een pakje boter wist te schieten in de Eredivisie. Maar nu gewoon heel ruim op voorsprong staat in de Kuip. 54 minuut. ADO 2, Feyenoord 0.
3: We gaan het nog eens proberen met Mark Kloosstra. Willem 2, Heerenveen. Kom er maar in.
9: Ja, is nog steeds 0-0. Bal gaat naar Koertens. Hij kreeg een kopkans en kopt over. Legt nu klaar voor Trensko. Goede redding van de Leeuw in zijn rechterhoek. Mooie streep van Jacob Trensko. Rechts naast het doel. En dan de bal met buitenkant vreef naar de verre hoek geschoten. Met heel veel vaart. Maar de redding van de keeper is een goede. Aan de andere kant de keeper die nu de bal in zijn voeten gespeeld krijgt. Buiten de 16. En Willem II dat druk zet. Maar daar voetbalt Heerenveen makkelijk onderuit. Als dit geen buitenspel is, gaat Rivera schuin op het doel af van Willem II. Rivera schiet hem in het zijnet. Terwijl ook naast hem, recht voor het doel, spits Dylan Vente klaar stond. Het was overigens buitenspel voor Rivera, die voor eigen succes ging in plaats van de voorzet. Ik denk dat die voorzet een betere optie was geweest. Maar goed, het gaat allemaal niet door omdat het buitenspel was. En als het dan zo is, nou ja goed, dat geheel terzijde. Het is de 10e minuut van de tweede helft. Daarvoor een Willem II schot op de lat van Aalst. Maar het is nog altijd 0-0 in Tilburg.
3: Een polshoogte gaan we nemen bij het WK Mountainbike, Sebas.
7: Ronde 3 van de 8 in Val di Zola, Noord-Italië. Mathieu van der Poel, glas half vol, plekje winst. Hij ligt nu 19e in plaats van 20e, maar ja, glas half leeg. Hij heeft ook weer 10 seconden verloren, want hij rijdt al 50 seconden achter de kop van de wedstrijd. En die kop wordt gemaakt door een achttal. Boissy is daarbij, dat is de topfavoriet uit Frankrijk. En die heeft twee landgenoten mee, Martin en Azzaro. Verder zit er één Italiaan bij, en dat bij een WK in Italië. Dat is interessant, Simona Avondetto. Terwijl Tom Pidcock, de Olympisch kampioen. En natuurlijk ook een renner die het wegwielrennen combineert met het mountainbiken, net als Mathieu van der Poel, opkomst is. Die ligt op de 9e plaats en rijdt nog maar zo'n 15 seconden achter de kop van de wedstrijd. Versnelt nu, ja, het is duidelijk geen 15 seconden meer, op het bergpad omhoog tussen de bomen door. Veel publiek, goede omstandigheden, de zon schijnt. Graad of 20 is het in Noord-Italië in de Dolomieten, waar Val di Zola ligt. En Mathieu van der Poel blijft dus een beetje hangen. 19e daarnet, ergens in het bos, bij het tweede tussenpunt. Daar waar iedere ronde de doorkomsten worden gemeten, op 52 seconden van de kop van de wedstrijd. Hij heeft natuurlijk nog tijd genoeg, want dit is pas ronde 3 van de 8 in totaal. Maar ja, bijna een minuut achterstand, dat wordt wel veel. Boissy trekt door bij het gedeelte heuvel op. Kopgroep breekt, Pidcock opkomst. Van de Poel voorlopig dus nog niet in de buurt van een medailleplaats.
3: De Vuelta, Andries.
2: 65 kilometer nog te gaan, net bovenop de Puerto de Tudons. Klimmetje van de tweede categorie met een hele sterke Gijs Leemreizen in de kopgroep. 24 man zijn vooruit vertrokken met daarbij ook nog de Nederlander Milan Vader. Maar met name Leemreizen, die we nog kennen van de Giro van 4 jaar geleden. Toen hij een keertje tweede werd, een keertje derde. Daarna het nooit meer helemaal over kunnen waarmaken. Maar vandaag in het hoge bergte weer laat zien dat hij hele goede benen heeft. En met die nieuwe orde die we zoeken in het peloton, waar de ploeg van de rode trui van Enric Mas op kop rijdt. Zij nemen wel wat dat betreft de regie. Maar ja, we weten dat het heel erg spannend gaat worden op de slotklim. 21 kilometer klimmen dan op de auto. De Aitana, Mas, Roglic, Gal. Wie gaat het doen? Sepp Kuss misschien wel. Het is spannend. 4 minuten achterstand voor het peloton op die kopgroep met Leemreizen, die er goed uitziet. Maar die weet, het is nog ver, want we gaan nog 2 keer klimmen. Eerst op de Puerto de Benifalim. 5 kilometer, 6%. En dan het slotstuk dus 22 kilometer aan 6%.
3: Krijn, waar kijk je naar?
10: Het Europees kampioenschap gravel wielrennen in België. En daar lijkt de beslissing bij de mannen al te zijn gevallen. Want het is de titelverdediger Mats Wurtschmidt die solo vooraan rijdt. Wout Alleman zou nog tweede kunnen worden. De Belg die dus op tweede positie rijdt. Bij de vrouwen is het een heel stuk spannender. Daar hebben we een kopgroep van 6. Die gaan trouwens wat later finishen. Zijn wat later gestart op dat parcours van 38 kilometer rondom Ouvialiers. Zoals het voluit heet. Met Femke Marcus, Larissa Hartog en Shirin van Androoy. Ze hebben nog 3 anderen bij zich. En gaan dus met z'n 6 in die laatste ronde gaan ze zo dadelijk in. Dus wat dat betreft is het daar nog wat spannender bij de vrouwen. Nederland tegen Kroatië. Hebben we het over WK-kwalificatie basketbal. Waar de Nederlanders het heel goed deden in de eerste 2 kwarten. Want bij rust stond er een ruime voorsprong voor de Nederlanders op het scorebord. Maar inmiddels is Kroatië echt gaan basketballen. Het staat nog wel 70-63, maar de Kroaten komen steeds dichterbij in het derde kwart.
1: ADO, dat nog 0 punten heeft en pas 2 keer scoorde deze competitie, staat met 2-0 voor in de Kuip. Chris, hoe kan het?
8: Ja, omdat Feyenoord heel traag speelt. Inspiratieloos wil ik natuurlijk niet zeggen, maar weinig creativiteit. Een beetje de gelatenheid die je ziet, of die je eigenlijk zag bij de wedstrijd tegen Go Eagles. Nu dan breekt Zegiel door voor Feyenoord, wordt even vastgehouden en verliest de bal uiteindelijk. Omdat ADO de bal snel weer wegtrapt, diep op de helft van Feyenoord. Ja, het ontbreekt aan een idee, lijkt wel, aan automatisme. En een aantal toch spelers die het een behoorlijk hoog niveau zouden moeten kunnen halen. Hars Moussa, Ueda, laten dat totaal niet zien. Daarbij is het zoeken bij ieder balcontact weer. De ene heeft de bal, de ander komt pas in beweging. Dat gaat niet automatisch. Het wordt eigenlijk een beetje reactievoetbal gespeeld in de opbouw, zo lijkt het. En ADO doet het heel slim. Staat denk ik op misschien 15, 16 meter van elkaar als je het horizontaal bekijkt. Dus de lijn tussen de centrale verdediger en de spits, in dit geval Rotier, is ongeveer 15 centimeter. Maar nu komt Hats Moussa dan door aan de zijkant. Hats Moussa naar de grond. Uiteindelijk vangt Nikiema de bal. Nou, Hats Moussa blijft liggen. Nikiema, doelman van ADO Den Haag, trapt de bal weg. En gaat nu maar eens kijken bij de Algerijn. Nee, het mag allemaal doorgaan van de scheidsrechter. Want ook dit soort fratsen, het werkt allemaal niet mee voor Feyenoord. Maar bedenk het eens vanuit het perspectief van ADO Den Haag. Gewoon 2-0 voor. Natuurlijk heeft Feyenoord wel wat kansen gehad, maar echt weggespeeld wordt de ploeg zeker niet. En die voorsprong is gewoon heel effectief tot stand gekomen. 2-3 uitbraken en het mocht ook allemaal van Feyenoord. En ze lagen gewoon alle twee in het mandje. Terwijl Stijn nu de bal bijna dreigt te verliezen op de as van het veld. Is het Feyenoord dat met Reed op de as van het veld ingrijpt op de helft van ADO Den Haag. Bal naar Valente en dan is er bij Mark Klooster gescoord.
9: Van Aals punt het de bal erin namens Willem II. Op een goede voorzet van de linkerkant van linksachter Tsuaon. En dan staan er twee Willem II'ers recht voor het doel. De eerste punten de bal in de korte hoek raak achter Klaverboer. We zijn 61 minuten onderweg in Tilburg. En Willem II breekt de band, komt op voorsprong tegen Heerenveen. Van Aals maakt hem.
1: Sebas, is het eigenlijk wel fatsoenlijk te doen bij een mountainbike-wedstrijd, en dan zeker zo'n grote wedstrijd, als je als 33ste moet starten om dan helemaal naar voren te komen?
7: Het antwoord is ja, want Tom Pidcock die start als 34ste. Dus stond naast Mathieu van der Poel. En die gaat zo aansluiten in aan de kop van de wedstrijd. Rijdt nog maar 9 seconden achter de koploper. Adrien Boissy. Chris, vertel!
8: Ueda schiet Feyenoord terug in de wedstrijd. 1-2. De bal was van Targalin, die eigenlijk deed alsof hij ging schieten. Maar hij fakte die beweging en gaf een indraaiende voorzet. Die aangenomen kon worden door Ueda aan de rechterkant van het strafgebied. En hij haalde diagonaal laag uit. En Nikiema voor het eerst verslagen. Feyenoord 1, ADO Den Haag 2.
1: Ja, Sebas Pidcock doet dus wat Van der Poel zo graag wilde.
7: Ja, en gaat zo aansluiten bij de rijders die strijden om de medailles, die wel moeten opletten dat Boissy niet gaat wegrijden in deze vierde van de 8 rondes op het WK Mountainbike in Italië. Val di Zole. Boissy, vorige week de winnaar van de laatste wereldbekerwedstrijd, reageert op een uitbraak van een landgenoot van Pidcock. En dat is Charlie Aldridge, de Europees kampioen. En Van der Poel bevindt zich daarachter op 53 seconden op de 17e plaats. Rijdt zeg maar in de derde groepje in de wedstrijd. Vorige week tweede achter Boissy bij de wereldbeker in Frankrijk. Maar die vorm die etaleert hij vooralsnog nog niet op dit wereldkampioenschap in Val di Zole. En we zitten toch al wel in de vierde ronde. Dus het wordt tijd dat als hij het nog in de benen heeft, dat hij de sprong weet te maken. Maar ik vrees met grote vrezen dat Mathieu van der Poel vandaag niet gaat meedoen om de medailles.
1: Feyenoord heeft nog een half uur, Chris.
8: Ja, eerst was de kritiek een uur goed voetbal en dan het laatste uur het allemaal laten lopen. Nu is het precies andersom, dus ik denk dat ze het deeltje van de wedstrijdbespreking het half uur goed spelen wel hebben onthouden, wie weet. Maar ADO Den Haag blijft zich echt met hand en tand verzetten, hoor. Het ziet er best goed uit wat de Hofstedelingen laten zien. Maar het is nu het balbezit voor Feyenoord met Targalin, die net dus die indraaiende voorzet gaf. Wel echt mooi, hoor. Uitstand bijna. Heel lekker achter die laatste lijn. De opening naar Reed. Reed terug naar Watanabe. Watanabe dan naar Marmol, die naar voren toe kan komen. Het mag allemaal gebeuren van ADO Den Haag. Dat Feyenoord gewoon opstaat te wachten op het laatste gedeelte van de eigen helft met Valente. Valente inspelen op Zegiel. Zegiel kan opendraaien, maar loopt zich dan vast. Krijgt dan hulp van Targalin. Brengt de bal bij Valente. Valente weer zo'n voorzet met veel effect, maar verdedigd door ADO Den Haag. Inmiddels is de Ruiter erin gekomen. En ook Jalen Hawkins. En dan is Nigel Thomas misschien... dan is er weer gescoord bij Mark Klooster in Tilburg.
9: Ja, heel vlot de gelijkmaker van Jacob Trensko. We zijn 3 minuten na de openingstreffer in minuut 64 aanbeland. Hij zet de aanval zelf op. Zoekt de spits die de bal niet op het doel kan schieten. Maar als de bal dan stilvalt op de penaltystip... is hij er als een kippen bij, Jacob Trensko, om het links hard laag raak te schieten. Minuut 64 is de stand in Tilburg weer gelijk 1-1.
1: Er is iets unieks aan de hand, Hugo. Kom ik zo op. Stelling van Borst. Het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino. Rogier is het er dubbel en dwars mee eens. Die zegt het wordt tijd dat hij wordt afgezet. Desnoods een nieuwe FIFA starten. Ja, dan krijg je wat in boksen al jaren aan de hand is.
3: Ja, dan hebben we die zichzelf
1: de belangrijkste vinden.
3: Ja, ja, dus heel ingewikkeld. Nee, je moet wel bij elkaar blijven met heel de wereld. Want een WK zonder het continent Zuid-Amerika of andersom Europa, dat is natuurlijk geen WK.
1: En nu dat bijzondere. Ja. Je had wel verwacht, denk ik, een meerderheid ja, hè, meerderheid eens, dat Nederland het voortouw moet nemen.
3: Zijn te
1: tussenstand
3: veel?
1: 100% eens. Ja.
3: Oh, wat wordt die man gehaat, hè, die Infantino.
1: Reageren kan op. Tot zo.
3: Maar niet in Vietnam, heb ik gehoord.
4: NPO Radio 1.
11: Eén vandaag. Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
12: Verdieping bij het nieuws.
13: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
14: Ik schrik hiervan.
15: Ja, je voelt je af en toe vreemdeling in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
16: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst...
17: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
16: Oh, sorry.
17: En dat vind ik wel heel jammer.
4: Elke dag een factcheck.
18: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
19: Avro Tros met Eén Vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
19: Elke werkdag van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
21: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Europa is van Picasso. India is van mij.
25: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
29: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
28: Nee, Attents met ds.nl.
30: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
31: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. kanker.nl. Samen met KWF.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: NPO Radio 1. 4 uur.
5: Henry Schut en Hugo Borst.
6: Verrassen de tussenstanden in de Eredivisie. Feyenoord ADO is 1-2. Willem II Heerenveen staat 1-1. Met nog ruim 20 minuten te gaan op beide velden. En straks om 16:45 dan beginnen we aan Telstar Ajax. Nu het NOS Journaal, Dorald Megens.
7: Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. De kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied van Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. Man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een 82-jarige fietser aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale begint zometeen om 16:30, gaat tussen Spanje en Duitsland. Er is gescoord. Waar is gescoord? Bij Feyenoord Den Haag is gescoord. Chris.
8: Ja, de gelijkmaker. En is Hatsmoussa met zijn signature move, om maar zo te zeggen. Vanaf de rechterkant naar binnen komen. De bal klaarleggen voor zijn linker. En met heel veel effect hard de bal half hoog in de verre hoek schieten. En dus Feyenoord op gelijke hoogte gekomen. 2-2 tegen ADO Den Haag.
7: Ik heb de weersverwachting nog. Af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Graad of 19 is het. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Hier zijn we weer met onder andere Feyenoord ADO, Chris.
23: Meer dan een uur stond Feyenoord achter tegen ADO Den Haag. Maar het is 2-2. Hats Moussa neemt de ploeg bij de hand die in de Kuip speelt als altijd. Feyenoord op 2-2. Maar de 3-2 hangt in de lucht.
6: Wie neemt wie bij de hand? Willem II, Heerenveen, Mark.
24: Nou, hier is het ook gelijk. 1-1, kwartiertje nog. Maar een enorme kans voor Jaden Slorry. Oei, oei, oei, wat stond hij vrij bij de tweede paal. Maar hij volleerde een halve omhaal die bal over het doel. Die had erin gemoeten. Het is 1-1 bij Willem II Heerenveen.
6: Om 16:45 hebben we Telstar Ajax. Suze van Kleef.
25: Ajax, de nummer 10, op bezoek bij Telstar, de nummer 13. Wel een beetje vertekend, want beide ploegen hebben wegens Europese verplichtingen of Europese verplichtingen van de tegenstander. Pas 2 wedstrijden gespeeld. Thuisclub Telstar, 3 punten gehaald tegen NEC. Winst dus verloren bij Sparta. En Ajax heeft grote ambities natuurlijk, maar moet vandaag wel gaan winnen om in het spoor te blijven in ieder geval van de clubs die het al wat beter doen. 4 punten heeft Ajax tot nu toe gehaald en vandaag moeten er 3 bij komen.
6: Dus Mark...
24: Ja, Heerenveen neemt Willem 2 bij de hand. Het wordt 2-1 voor Heerenveen. Braude komt bij een corner van Smans vanaf de linkerkant. Goed naar de eerste paal en verlengt de bal met zijn wreef naar de verre hoek. En dan gaat hij in het zijnetje erin. 13 minuten nog. 2-1 Heerenveen.
6: Wat is de stand van zaken bij het WK Mountainbike, Sebas?
26: We rijden in de 5e ronde met een kopgroep van 5. Want Tom Pidcock, de Olympisch kampioen, is aangesloten bij Punchard Canada. De Brit Aldridge, de Fransman Boissy en de Chileen Vidal. Dat vijftal heeft een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden op Mathieu van der Poel, die op de 19e plaats ligt.
6: De Ronde van Spanje, etappe 9. Andries.
33: Het is heet, 32 graden. Het is heel veel klimmen. Al 3500 hoogtemeters gehad. En dan moet het slotstuk nog komen. En er is een voorsprong van 6 minuten voor een op dit moment eenzame vluchter. Een jongen die vandaag ook nog eens jarig is, de Italiaan Romele.
6: En Nederland greep zojuist naast het brons op het WK hockey bij de mannen. De finale komt er zo aan. Dat Spanje-Duitsland, Philip Koker.
34: Ja, de Nederlandse hockeyers likken de wonden en die zullen nog maanden naschrijnen nadat Nederland voor het eerst sinds 20 jaar niet op het podium staat bij een WK hockey. Over ruim een half uur de finale waar Nederland ook in had willen staan tussen titelverdediger Duitsland en het verrassende Spanje van Max Caldas, de oud-bondscoach van Nederland.
6: Chris, we hadden toch met z'n allen afgesproken dat Feyenoord een uur goed voetbalt en een half uur slecht. Hoe zit dat?
35: Ja,
0: precies. Wat je zegt, ik denk dat ze toch tijdens de wedstrijdbespreking dachten, was het nou een half uur goed en een uur slecht of een uur goed en een half? Nou, kennelijk is daar iets misgegaan in de perceptie. Want ja, Feyenoord, ja, is het wel zo goed het afgelopen half uur? Tenminste, dat laatste half uur van deze wedstrijd waar we op dit moment in zitten. 79, nu 2-2 de stand. Het is vooral Hats Moussa die tot leven is gekomen. Hij maakte eigenhandig de 2-2. Tenminste, eigenvoetig moet ik beter zeggen. Echt weer een typische Hats Moussa actie. Echt zo mooi vanaf rechts naar binnen snijden. Wachten, de versnelling. En dan met links binnen draaien. Keihard de 2-2 dus binnentrappen. Daarvoor zelfde actie belandde de bal nog op de paal. Maar daar staat tegenover de uitbraak van ADO. Tot twee keer toe mogen de Hagenaren, gewoon Hagenezen kunnen we bijna wel zeggen, doorlopen tot aan het strafgebied van Feyenoord. Niemand grijpt in. Het levert een schot van Rottier op. En invaller De Ruiter wordt helemaal vrijgespeeld. Neemt alleen die bal niet lekker mee. Waardoor de kans verloren gaat. Maar wat gaat het dan makkelijk bij Feyenoord? Met name in die transitie van aanval naar verdediging. Ze lijken wel te denken, nou ja, we krijgen er wel toch wel een verdediger. Er is vast wel iemand die hem tegenhoudt. Nou, in dit geval was het dan de keeper. Of een fout van ADO zelf. Silla wordt er nu afgehaald. En Waam gaat erin komen. Dat is een Belgische centrale verdediger. En ook bij Feyenoord wordt gewisseld. Onder meer Ueda gaat naar de kant toe. En dus is het grote wisselen. Ook Lopez mag de bank gaan opzoeken. Grote wisselen is begonnen. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Ferry en Kraaienveld gaan het voor Feyenoord volspelen. 2-2 de stand.
6: Heerenveen toch op voorsprong dus in Tilburg. Mark.
1: Ja, knappe goal zeg. Van die Braude. Ja, zijn directe tegenstander kreeg daarvoor de kans om de andere club op voorsprong te zetten. Maar hier gaat Smans. Dribbelt de middenlijn over. Draait bij Stam weg. Speelt de bal nu naar de linkerkant. Dan komt hij bij Rivera. Aanname niet goed. En dan zit er een Willem II ertussen. 1-2 dus de stand. Met nog 10 minuten te gaan. En Proper namens Heerenveen met de opening op Trensco. Hij maakte de gelijkmaker in de 16. Lage voorzet. Bal van Vente wordt geblokt. Recht voor het doel door invallen Lemmens. Het is maar goed voor Willem II dat hij daar staat en die bal in zijn buik krijgt. Want ik vraag me af of De Leeuw daar zo kort op staat als keeper wel een antwoord op had gehad. Maar de goal van Braude, ik zei hij verlengt die corner met zijn vreef, maar het was met buitenkantvoet. Het was echt wonderbaarlijk vrij gedaan door de rechtsachter van Heerenveen. En daardoor Heerenveen op voorsprong na een Willem II voorsprong. 9 minuten nog voor Willem II. Komt er een tegenzet? Jazeker wel. Want daar staat hij hoor. Stormram Verheid. Die gaat binnen de lijnen komen bij de Tilburgers. Maar eerst verdedigen. Want een corner voor Heerenveen. Met Trensco achter de bal vanaf de rechterkant. En kort bij hem staat Rivera. Vraag is of er een korte variant komt. Of dat deze, net als net, voor het doel wordt geslingerd. Nou, de korte variant naar Rivera. Met een hele makkelijke passeerbeweging denkt hij om zijn tegenstander heen te kunnen. Slorry zelf aanvallen trapt daar niet in, maar trapt wel de bal weer weg. Op de middenlijn staat dan Zagaritis namens Heerenveen. En die kan de bal rustig terugtikken naar zijn keeper. Rust bij Heerenveen. Voorsprong bij Heerenveen. 9 minuutjes nog in Tilburg.
6: De wielrenners in de Ronde van Spanje zijn op weg naar een finish bergop, Andries.
2: En een hele lange slotklim zometeen. 22 kilometer, de Alto de Aitana. En het tempo in het peloton gaat omhoog. Waar de hele dag we de aanvoering van het peloton hebben gezien door de ploeggenoten van Enric Mas. Die door het afstappen van Pogacar in het rood is beland, zien we nu de ploeggenoten van Felix Gal. Dat is de nummer 3 in het klassement. Daar staat ook nog Primoz Roglic tussen in de rangschikking. Ja, van Gal weten we. Die heeft ook eerder aangegeven. Er liggen nu wel kansen. Niet alleen voor dat eindklassement. Om misschien ook wel een grote ronde te gaan winnen. Dat zou sensationeel zijn voor een renner als Gal. Maar ook om een etappe te winnen natuurlijk. Zeker als je weet dat hij in de afgelopen Giro 5 keer tweede werd in de bergetappe achter Jonas Vingegaard. Die ruikt nu zijn kans. Zet zijn ploeg op kop. Maar er is ook gescoord.
6: Mark.
1: Devin aan. Schiet hem erin. Schuift hem erin. Op aangeven van Kelvin Twicht. Wat een prachtige paas vanaf eigen helft. Waarmee die Haan alleen de weg vrijmaakt richting het doel van Heerenveen. Keeper Klaverboer. Hij wacht tot die rand 16 meter is. En schuift met binnenkant rechts de bal langs de keeper. 8 minuten nog. 2-2.
6: Ja, allemaal tweetjes. Ook in de Kuip. Feyenoord-ADO, Chris.
0: Hoekschop voor Feyenoord. We zitten inmiddels in de 83ste minuut. Volgende gevaarlijke moment voor ADO Den Haag. Hats Moussa gaat hem nemen. Bal met heel veel effect. Weggehaald door Mulder van ADO Den Haag. Zegiel erachteraan. Die zojuist gevaarlijk was met een schot van de meter of 19. Keurig gepakt door Nikiema. Die echt een goede indruk maakt. Kilian Nikiema, de doelman van ADO Den Haag. Feyenoord nu met Valente en Stijn de bal rondspelen. Nu Krijveld die naar voren is gekomen. Een van die invallers, Hats Moussa dan. Moet vanaf de zijlijn komen. Vanaf rechts weer naar binnen toe. Drie dubbele dekking. Maar iedereen houdt de adem in. De bal gaat dan terug naar Zegiel op een meter 25. Bal naar Valente. Valente dan naar Stijn. Punt van het strafgebied. Stijn dan. Indraaiende voorzet wil hij geven. Wordt afgeblokt door Silla. Die ook een... Nee, door, helemaal niet door Silla. Door zijn collega Raterink. Die ook een goede wedstrijd speelt. Feyenoord weer met Reed in balbezit. De bal naar Kraaienveld. Nog een meter of 40 te gaan. Gaat de bal naar Valente. Valente indraaiende bal. 16 meter gebied in. En dan is het bijna bij de tweede paal. De verlenging van die voorzet. En ik denk dat Shaquille van Persie daar vlakbij zit. En die schiet de kramp erin, denk ik. Ja, hij ligt op de grond. Dat is van Persie, denk ik, die je daar last van hebt. Die indraaiende voorzet. Het is niet van Persie trouwens. De bal wordt dolgekopt. Nee, het is Watanabe die het is. Watanabe die net niet bij die bal kan. En dan heeft de Japanse centrale verdediger last van kramp. Maar hij moet doorbijten. Hoewel Feyenoord nog wel één keer kan wisselen. ADO Den Haag ook. Zitten we in de 85e minuut. Maar weer een 2-2 voorlopig voor Feyenoord. Heeft Feyenoord dan zelf dit seizoen voor het eerst in jaren last van kuipvrees buiten huis? Gaat het dikke prima. 5-2 en een goede overwinning bij Sparta, hoewel die ook nog wel in gevaar kwam. En nu twee keer 2-2, Go Ahead Eagles en nu dus ADO Den Haag. De ploeg die eigenlijk gewogen was en te licht bevonden werd. Nu dan balbezit van ADO Den Haag op de helft van Feyenoord. Feyenoord verdedigt dan slordig uit. Rottier pikt hem maar eens op en die zet het weer op een lopen. Pakt zomaar 30 meter. Rottier, bal naar Raterink. Krijgt de bal dan terug, rand 16. Inspelen op Rottier door Jesse Bal, maar dan wordt er verdedigd door Feyenoord. Heel hard en hoog wordt de bal weggetrapt. Gaan we naar de laatste 5 minuten reguliere speeltijd. Worstelt Feyenoord weer en blijft ADO op de been. 2-2.
15: Willem II weer op gelijke hoogte gekomen. Op de bank zit nog steeds dat als Ungeheuer verheid, Mark.
1: Ja, dat is Ungeheuer.
15: Die moeten toch in?
1: Ja, die moest er ook in, maar het is nu 2-2. Dus dan moest hij weer gaan zitten.
15: Jawel, maar ze moeten winnen, man.
1: Ja, die trainer die koestert ook zijn punt, denk ik. Want die wilde hem er inderdaad gaan inbrengen. De stormram, dat is Ungeheuer. Ja, geweldige bijnaam is dat. Maar ik weet niet of die ook van toepassing is op Thomas Verheid.
15: Hij is niet zo goed als Horst Rubisch was, maar hij maakt veel goals.
1: Hij maakt veel goals. Oh, hier maakt Heerenveen bijna een goal. Ja, hier worden ook veel goals gemaakt. 2-2, dus 4 stuks. 5 minuutjes nog. Bal komt bij de tweede paal en is weer Brouwde. In de korte hoek, maar krijgt de bal niet tegen de touwen. Niet tussen de keeper en de verdediger van Willem II. Door wel een hoekschop nog voor Heerenveen. Nee, twee andere invallers. Tsirani is er zojuist ingekomen en Taibi bij Willem II. En dat allemaal omdat vooral Kelvin Twicht, de man van de paas bij de 2-2. De prachtige paas over de verdediging van Heerenveen. Bij die paas kramp kreeg in zijn kuit en niet meer verder kan. Corner wordt weggekopt uit de doelmond door Lemmens. Op rand 16 meter gebeurt dat. Dan wordt hij opnieuw ingebracht nu door Zakaritis. Bal stuit het doorrecht op het doel van de Leeuw af. Stuitje, redding van de keeper. In twee heeft hij hem klem. Het publiek vindt het mooi. Denkt, ja, kom nog maar. Oh, je krijgt gelijk, Hugo. Je krijgt hartstikke gelijk. Hij staat toch weer klaar, hoor. Thomas Verheid. Nou, dan wil hij toch winnen, die John Stegenman. Hij denkt, ja, 2-1 achter, 2-2, momentum bij ons. En het publiek gaat zingen, weet je wat? Ik breng hem erin, kijken wat er gebeurt. De vraag is natuurlijk, haalt hij dan Devin Haan eraf? Of extra spitsie?
15: Extra, echt... natuurlijk.
1: Ja, dat... nee, jij hebt makkelijk kletsen. Want jij bent niet verantwoordelijk. Als hij 3 wedstrijden 0 heeft en dat nog een paar weken volhoudt, dan is hij aan de beurt. En dan zeg je, ja, die trainer met zijn naïeve wissels, die ging nog een aanvaller brengen toen hij een punt in handen had. Dus de uitslag zal bepalen wat het slimst was. Hier komt de wissel. Verheid komt erin. En het bord gaat omhoog met nummer 8. Bogaert. Nee hoor, extra spits erbij. Willem II wil winnen.
15: Ja, dit gaat goed komen.
3: Sowieso zit de sfeer daar toch heerlijk in, hè? Ja. Van het publiek. Sebas, mountainbiken.
4: Ook sfeervol in Val di Zola. Doen de Italianen hier niet mee om de prijzen. Mathieu van der Poel ook niet. Inmiddels rijdt Van der Poel als 26e rond op 2,5 minuut van een ontketende Tom Pitcock. Die is naar de koplopers toegereden. Heeft het tempo omhoog gegooid. We zitten in de 6e van de 8 rondes. Hij is van de Fransen verlost. Eerst werd Martin gelost. Daarna Azzaro en zojuist ook Boissy. En zo rijdt Pitcock op kop met zijn landgenoot Charlie Aldridge.
26: En de Chileen Martin Vidaurre. Vorig jaar werd hij nog derde in de Ronde van Spanje. Maar Andries Lamer kan zoeken wat hij wil in dat peloton. Daar rijdt Pidcock niet. Die rijdt wel hier op het WK mountainbike in Val di Zole. De Olympisch kampioen vliegt nu naar beneden. Over de rotsen, over het gravel. Prachtig mooie sprongen. Aldridge en Vidaurre moeten alle zeilen bijlen zetten om in deze felle afdaling, waar ze echt meters door de lucht vliegen, het stof komt omhoog om daar Pidcock bij te houden. Dat is echt door zijn manier van rijden nu de favoriet geworden voor de wereldtitel die hij al veroverde 3 jaar geleden bij het WK in Glasgow. Pidcock dus met Aldridge en Vidaurre aan de leiding. We gaan zo beginnen aan de voorlaatste ronde van het WK mountainbike.
3: De secondes, de minuten tikken weg in de Kuip, Chris.
5: Luciano Valente naar de kant voor Charles van Houten. De man die dus niet kon starten wegens een griep afgelopen week. Wat is de Belg nu al gemist gebleken. 2-2 de stand. En net weer een geweldige redding van Nicky Ema op een vrije trap van Sam Stijn. En daarna een rebound van een van die invallers van Feyenoord. In dit geval Nacho Ferri, de spits die overkwam van Westerlo. Echt, het is een goede doelman hoor, die Nicky Ema. Wat doet hij het fantastisch. Hetzelfde kan gezegd worden van ADO, want ze houden gewoon het grote Feyenoord nog altijd op 2-2. Feyenoord heeft deze wedstrijd nog geen enkele keer op voorsprong gestaan. De laatste minuut van de reguliere speeltijd met Feyenoord in balbezit. Het zou toch wat zijn, weer 2-2. Wat een teleurstelling. Feyenoord komt naar voren toe, maar wacht rustig. Tikt de bal rustig rond. Gaat de bal naar de zijkant, staat Max. Hetzelfde kan gezegd worden van ADO, want ze houden gewoon het grote Feyenoord nog altijd op 2-2. Feyenoord heeft deze wedstrijd nog geen enkele keer op voorsprong gestaan. De laatste minuut van de reguliere speeltijd met Feyenoord in balbezit. Het zou toch wat zijn, weer 2-2. Wat een teleurstelling. Feyenoord komt naar voren toe, maar wacht rustig. Tikt de bal rustig rond. Gaat de bal naar de zijkant, staat Marmol. Nu inmiddels bijna stil. Marmol

0: Even kijken, Jalen Hawkins. En die knalt aan de bal over de zijlijn. Inworp voor Feyenoord. Die snel wordt genomen. Daar gaat Feyenoord weer met Van Outen die daar bezig is natuurlijk. Bal ligt, ligt wel heel erg goed nu in de as van het veld. Krijveld, kom maar naar voren toe. Inspelen dan op Stijn. Stijn verliest de bal. Jesse bal erachteraan. Ja, die paast in de ruimte. Dan moet de Ruiter erachteraan. Reed nog in volle sprint. Komt bijna nog te laat. Maar Reed glijdt de bal in de dugout van ADO. Even kijken hoeveel... Minimaal 4 minuten hebben we nog te gaan. 240 seconden dus nog, waar er al 7 van zijn verstreken. 2-2, ADO blijft nog op de been in de Kuip, waar de teleurstelling vooral overheerst.
1: 2-2 ook nog steeds in Tilburg en daar gaat de blessuretijd nu in. Hoeveel, Mark?
2: Ook 4, voorzet van Heerenveen, weggekopt door Willem II. Ook 2-2 inderdaad hier, bal nu op rand 16 van Willem II. Wordt even teruggekopt, Brouwer geeft hem aan Proper, krijgt hem terug van Proper. Alles en iedereen nu op eigen helft. Bij Willem II, dat publiek wil zo graag winnen. De trainer dus ook met die extra spits Verheid erbij. Die shopt een beetje rond de middencirkel, maar krijgt hij hem straks op zijn hoofd. En kopt hij hem erin? Nou, dan gaat het hier los hoor. Maar voorlopig is het nog altijd 2-2 met nog 3,5 extra minuten gaan. Ooien. Ingebracht door trainer Robin Veldman namens Heerenveen. Speelt de bal naar een ploeggenoot. Uiteindelijk gaat hij naar Brouwer. Dan komt hij bij Trensko. 20 meter nog tot aan de achterlijn. Staat oog in oog met zijn tegenstander. Dribbelt naar binnen. Geeft hem nu mee aan Brouwer. Die steekt hem de 16 in. Dat is te hard voor Proper over de achterlijn. Van keeper De Leeuw. Die heeft nog niet al te veel haast. 3 minuten nog voor Willem II voor een winnende. 3 minuten nog voor Heerenveen voor een winnende. Maar vooralsnog lijkt het op een gelijkspel.
1: Feyenoord ADO Chris.
0: Schot zoeft over van Feyenoord-speler. Een van die invallers is dat. Nee, het is Mika Marmol nog altijd die het gedaan heeft. En dus neemt Nick Jemma weer de tijd. Net genoeg natuurlijk. Want ja, als je er te lang over doet, dan kun je een corner tegenkrijgen. 92e minuut. We krijgen minimaal 4 minuten extra tijd. ADO wel de wind mee. Feyenoord de wind tegen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Lange bal naar voren toe richting Jessebal. De invaller, de spits van ADO Den Haag. Dat talent uit de Sparta-academie. Nou, Feyenoord pikt de bal weer op. Overtreding gemaakt door Bal. Dan is de vrije trap weer voor Feyenoord. Bal gaat naar Segiel. Divay Segiel. Wat is die jongen toch ontzettend goed bezig. Aan de start van het seizoen bij Utrecht ook zo belangrijk. En zelfs nu al neemt hij een worstelend Feyenoord weer bij de hand. Daar komt de volgende aanval van Persie die naar binnen toe komt. Speelt eerst terug naar Van Outen. Van Outen naar Zegian. Het gebeurt allemaal op kousenvoeten. Uit stilstand bijna. En het is echt een soort handbalverdediging die ADO Den Haag heeft opgetrokken. Met z'n allen cirkelen. Alleen dan wel de handen naar beneden. Daar komt de combinatie met Van Persie. Van Persie dan op een meter of 30. Balletje opzij. Gaat de bal naar Krijveld. Die kiest voor Reed. Reed met de voorzet. Zit een vrij hoge boog in. Naar... Zegiel kan niet goed aannemen. Bal weer terug naar Van Houten. Aan de rechterkant of linkerkant van het veld. Terug naar Watanabe. As van het veld. Krijveld richting Reed. Reed moet het dan uit stilstand doen. Bal gaat naar Watanabe. De rest van de Feyenoorders. Behalve de doelman natuurlijk. Allemaal voor de bal. Daar is Zegiel weer. Zegiel indraaiende voorzet. Kan wel gekopt worden maar door ADO. Bal naar de buitenkant. De Ruiter erachteraan. We zitten in de allerlaatste minuut. Dit gelijke spel zou echt voelen als een nederlaag. Feyenoord heeft nog geen enkele seconde van dit duel voorgestaan. Er wordt geklapt voor de hoekschop. Want iedereen moet naar voren toe komen. Ook Jack Ernst. De doelman van Feyenoord. Al in de middencirkel aangekomen. Corner wordt genomen. Wordt er gekopt. Ja, door ADO. En dan de volley van Stijn recht op Nikiema af. Die naar voren toe rent in zijn strafschopgebied. En de bal heel ver weg trapt. 30 seconden nog te gaan. Niemand gelooft in die bal. Behalve de doelman van Feyenoord. Ernst. Die gooit hem dan. Een slingerworp naar de buitenkant. Is het Stijn die aanneemt. Verliest de bal aan Kilo. En dan is er heel veel ruimte voor ADO Den Haag. Het zou toch niet. Hawkins. Hawkins wordt onder de voet gelopen door Stijn. En dan kan Feyenoord weer naar voren toe met Van Houten. Diepe bal naar Van Persie. Loopt erachteraan. Van Persie kan aannemen, maar verliest dan uiteindelijk het duel van Baan die ingevallen is. Wat een gejuich. Het moet gaan gebeuren voor Feyenoord. Nee, het is afgelopen. Feyenoord speelt 2-2. ADO Den Haag komt 2-0 voor. Wat een tegenvaller. Ja, dit gaat echt niet goed voor Feyenoord. Geen nieuwe transfers, geen nieuwe linksbuiten. Een hele moeilijke wedstrijd. En dat in de wetenschap dat over 2 rondjes Eredivisie de Champions League gaat beginnen. Dit Feyenoord lijkt wel een beetje in het mini ADO Den Haag.

0: dat te licht bevonden zou zijn. Maar Feyenoord, oei, oei, oei. 2-2. ADO Den Haag pakt een zeer verdiend en heroïsch eerste punt in de Eredivisie. 2-2.
1: En Willem II dan tegen Heerenveen, Mark.
2: Ja, copy-paste. Pakt ook een punt. Ik weet niet of het heroïsch is. Dat had het geweest als het er 3 waren geworden. Maar het eindigt uiteindelijk in een gelijkspel met 2-2. Zullen beide genoegen moeten nemen. Ook hier is het afgelopen. Het slotakkoord was nog voor Heerenveen met een kopkans voor Brouwers. Maar kon de bal niet op het doel knikken, maar deed dat naast. Er zijn dus 4 doelpunten gemaakt. Keurig verdeeld. Allebei een puntje. Willem II is van de nul af.
1: Ja, in Tilburg werd het verdeeld. 2-2. En Feyenoord-ADO verdeelden het ook. 2-2. Bij Utrecht-PSV was dat een ander verhaal eerder op de middag. Daar werd het 1-6. Het betekent dat AZ de koploper is. Want dat won gisteren al en was al niet meer te achterhalen. Dit weekend 12 uit 4. PSV staat tweede met 10 uit 4. Feyenoord nog wel derde met 8 uit 4. Zijn wel wat ploegen ook met minder verliespunten. Omdat het allemaal weer heel scheef is. Hè, vanwege die Europese wedstrijden. Ja. Waardoor ploegen wedstrijden mochten uitstellen. Bijvoorbeeld NEC heeft 6 punten. Maar dan uit 3 wedstrijden. Ja. En Excelsior ook. Ja. Onder Feyenoord staat Go Ahead Eagles. Dan Fortuna. En dan NEC en Excelsior. Waar is Ajax dan? Nou, dat heeft pas 2 keer gespeeld. Staat nu 10e. Maar gaat straks spelen uit bij Telstar. En onderin, daar hebben dus 2 ploegen nu hun eerste punt gehaald. Dat zijn Willem II en ADO. Utrecht staat onder die 2 ploegen. Met een slechte doelsaldo. Vooral door vanmiddag ook. Hè, die nederlaag tegen PSV met ook 1 punt. En dan is er nog 1 ploeg met geen punten. Dat is Cambuur.

0: Nou, die zitten hier allemaal in de studio. Ray, where is my husband?
1: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, Dorald Megens.
2: Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen vanmiddag een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen aan boord zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot boven de 800. Maar nog altijd worden er zo'n 3000 mensen vermist. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. De 3 coalitiepartijen overleggen al de hele dag weer over de begroting. Nog altijd zijn D66, VVD en CDA het niet eens over de vraag met welke partij of partijen er moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen pro niet uitsluiten, maar de VVD wil dat wel. En een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven.
0: Marco Vroef, hebben we overal in Nederland vandaag de 20 graden nog gehaald?
3: Ja, dat wel. Maar dat was moeilijk. Overal, misschien niet helemaal overal. Want we zaten wel echt op de grens. En de verschillen wat weer betreft waren ook heel groot. Want ik heb beelden gezien in het zuiden van het land waar de zon prima scheen. Waar het eigenlijk best mooi weer was. Rond Amsterdam en richting Flevoland heeft het flink doorgeregend. Een groot deel van de dag. Die band met buien die bleef maar over één regio trekken. En dat levert dus die grote verschillen op. Nou, weerbeeld qua zon is wel weer een beetje gelijk getrokken. Want het is overal een beetje dichtgelopen. En in de nacht volgen ook weer meer buien. Dat zal vanavond al in het zuidwesten gebeuren. En dat trekt dan over de rest van het land. Die buien kunnen pittig uitpakken. Met windstoten en onweer en alles wat daarbij hoort. Zo'n 16 graden als minimumtemperatuur. Kijken we dan naar morgen. Dan hebben we in de vroege ochtend in het binnenland misschien nog even een drogere periode. Maar dat duurt niet lang. Buien die al in de kustgebieden voorkomen. Met opnieuw onweer, flink wat regen in korte tijd en windstoten. Die gaan zich uitbreiden over de rest van het land. En pas in de namiddag begint het dan weer wat op te klaren. Nou, vanmorgen de 20 graden halen. In het zuiden denk ik wel. In het noorden denk ik niet.
1: NPO Radio 1.
0: Onderweg naar Telstar Ajax en ook onderweg naar de finish van een op papier heel mooie etappe in de Ronde van Spanje. Hoe is in je uitvoering tot nu toe, Andries?
4: Ja, het mooie is altijd als je zo'n loodzware etappe uitgetekend ziet met beklimmingen al vanaf het begin van de etappe die in totaal ruim 180 kilometer beslaat. Dan denk je, nou, daar gaan we er vanaf het begin voor zitten. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op die hele zware slotklim. En daar zijn we nu naartoe aan het afdalen, naar de voet wel te verstaan. Nog 10 kilometer, dan gaan we eraan beginnen met een kopgroepje van 3 inmiddels, want de jarige Italiaan Romele heeft gezelschap gekregen van de Spaanse kampioen Camprubi en van Pavel Sivakov. En die laatste is een ploeggenoot van Pogacar, die er niet meer bij is sinds gisteren. Want de ploeg van UAE moet het natuurlijk over een andere boeg gaan gooien. En Sivakov die kondigde al aan, ja, dan moeten we maar proberen door etappes te gaan winnen. Door het in de aanval op te lossen. En hij is wel een hele goede klimmer. Maar ja, doorgaans altijd in dienst van de grote baas, van de patron van Pogacar. En nu dus voor eigen kunnen. Weggesprongen zijn die 3 uit een kopgroep waar ook de Nederlanders Vader, Milan Vader en de Nederlander Gijs Leemrijse bij zitten. Die zitten nu op 3/4 minuut. En daar dan weer een stukje achter. Een peloton op 5,5 minuut van die 3 koplopers. Dat zijn de verhoudingen. Dat zullen ze ook ongeveer zijn straks bij het begin van de lange beklimming. 6% gemiddeld is dat. In het peloton zien we de nieuwe top 3 van het klassement met hun ploegen. Namelijk Mas, de rode truidrager Roglic, die al 4 keer won in de Vuelta. En Felix Gal en zijn ploeggenoten van Gal dus, van DK. Dat is ook de ploeg van Sexas. Die doet niet mee aan deze ronde. Maar die ploeg is aan het groeien de afgelopen jaren. Die nemen het heft in handen. Die willen vandaag gaan proberen om de rit te winnen. Of in ieder geval dat rood over te nemen met Felix Gal.
0: Dicht bij de finish WK Mountainbike met een bijrol dus voor Mathieu van der Poel, Sebas.
5: En een hoofdrol voor Tom Pidcock. Ja, als ik Andries die slotklim hoor beschrijven, dan zou dat ook wel wat geweest zijn voor Pidcock. Vorig jaar dus derde in het eindklassement van die ronde van Spanje. Dit jaar richtte hij zich op de Tour onder andere. Werd hij 9e. Hij werd 2e in Milaan Sanremo, daartussendoor, tussen die voorjaarsklassiekers en de Tour, werd de Brit, won de Brit zijn enige wereldbekerwedstrijd die hij reed op de mountainbike in Novo Mesto. En sinds de Tour richt hij zich weer op dit WK. En hij gaat voor de 2e keer wereldkampioen worden. De Olympisch kampioen ook op het mountainbiken. Hij slaat toe in Novo Mesto. Heeft een voorsprong van 20 seconden in de laatste ronde op zijn landgenoot Charlie Aldridge, de Europese kampioen van dit jaar. Terwijl de Canadees Cole Punchard eigenlijk voor de verrassing zorgt. Want hij rijdt op dit moment op de derde plaats. Is Martin Vidaurre voorbij gegaan nadat Chileen te maken kreeg met pech. Mathieu van der Poel is hij al begonnen aan de slotronde. Ja, zojuist op ruim 4 minuten van de koploper als nummer 28. Nee, het zit er niet in vandaag voor Van der Poel, die zo vaak de wielerwereld heeft verrast, versteld heeft doen staan met tal van prachtige prestaties. Denk aan de slotrit in de Tour natuurlijk van dit jaar op de Champs-Élysées in Parijs. Maar op de mountainbike lukt het toch vaker niet dan wel. 1 keer 3e op een WK in 2018. En daarna toch wanhopig bijna op jacht naar een wereldtitel. Hij was wel reëel hè, de afgelopen dagen. Zei ook al dat een medaille met die slechte startpositie al heel knap zou zijn geweest. Nou, die medaille zit er vandaag absoluut niet in. Pidcock, die had ook zo'n slechte startpositie, stond notabene naast Van der Poel. Onderweg naar de wereldtitel. Nog 1 minuut of 4, dan is hij zo'n beetje wel binnen in Val di Zole.
0: Zo, dit is de voorlaatste wedstrijd die eraan zit te komen. Vanavond is het nog Cambuur tegen FC Twente. We gaan schakelen naar Velsen Zuid. Zo, die komen er luid in, zeg. Ja. We hebben het over Telstar tegen Ajax. En Suze van Kleef gaat daar verslag van doen. Ik ben heel nieuwsgierig. Iedereen een spits mag staan, want dat is toch wel een issue.
3: Wie denk je?
6: Ja, wie denk je? Ja.
0: Nou, ik hoop mijn cultvriend Tolu.
3: Nou is dat natuurlijk maar de vraag, hè? Want er wordt veel gerouleerd. Maar je vindt dat die het meest verdient.
0: Ja, ja, ja, ik vind hem ook leuk. Leuke gozer, ook in interviews en zo.
3: Suze, verlos ons.
6: Zeker, vind ik ook. En ik zal jullie verlossen. Tolu staat inderdaad in de punt van de aanval. En als je kijkt naar die statistieken. 130 minuten pas gespeeld in alle competities. 3 goals en 2 assists voor hem. Dus nu al een belangrijke schakel in het team van Michel. Een paar wijzigingen bij Ajax ten opzichte van die 5-3 gewonnen midweekse wedstrijd tegen Sion. Uitblinker Ouazzane op de bank. Kloch schuift op naar linksbuiten. Jure Regeer die viel uit tegen Sion. En nu zou hij op weg zijn naar Weder Bremen, een huurdeal, daar wordt over gesproken. Hij zit niet bij de selectie bij Ajax vandaag. Mokio wel in de basis op die lastige nummer 6 positie. Vanochtend aangekondigde Soufiane Amrabat, die is er nog niet bij. Die moet die nummer 6 positie het komende seizoen en het seizoen daarna gaan invullen. Centraal achterin geen Jurie Paas, maar Dief Jansen. Ja, en dat zou ook komen omdat Jurie Paas op weg lijkt te zijn. Of er is interesse in hem van Porto, dat is wel met alle voorbehoud die daarbij hoort. Maar hij zit dus op de bank en dat lijkt te komen omdat er beweging is rondom hem. En dat is natuurlijk ook het lot van die clubs hè, de laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt. Heel veel is onzeker. Wat wel zeker is dat Hedley is vertrokken bij Telstar. Die gaat naar Marokko. Wie dat Casablanca maakt die een transfer naartoe. Voor hem speelt Patrick Brouwer. Alders aan de rechterkant als een soort wingback. Want Telstar speelt 3-4-3 vandaag. En Sam Valk overgekomen van Dordrecht mag vandaag beginnen in de basis. Is een van die 3 centrale verdedigers van Telstar die het veld opgestuurd worden dus door Henk Brugge. Telstar verliest vrijwel altijd van Ajax. De laatste 8 wedstrijden in alle competitie verloren het. De laatste keer dat Telstar een resultaat haalde tegen Ajax was in 1976. 0-0 werd het toen. Ja. 10 jaar voor mijn geboorte, dus ik niet. Maar ik heb de statistieken er even op nageslagen. Goed, we gaan zo direct beginnen. 4:15 hier, Telstar Ajax.
0: Dankjewel, Suze. Eerst maar eens even de finish ophalen bij het WK Mountainbike, Sebas.
5: De laatste meters inderdaad van de koploper Tom Pidcock. Het klimwerk zit er zo goed als op. Het bergweggetje waar hij nu rijdt, ja, dat loopt vals plat omhoog. De laatste echte klim heeft hij achter de rug zojuist. Draaide hij linksaf, kijkt veelvuldig over zijn schouder. Richting het achterveld, richting Charlie Aldridge. Nu stuurt hij behendig tussen de grote rotsen door als hij begint aan de laatste afdaling. 1200 hoogtemeters kende dit WK en dat in 1,5 uur in totaal het WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Zole. Schitterende afdaling nu over de gravelweg. De kombochten, spreekt nu eventjes van de balken naar beneden. Toch een paar meter die je dan naar beneden gaat. Nu van de rotsen naar beneden. Het ziet er zo simpel uit als je kijkt naar het rijden van Tom Pidcock. Maar ja, hij werd al eens wereldkampioen en hij is Olympisch kampioen. Dus hij weet wel hoe dit spel gaat op de mountainbike. De rankeman en rappeman. Soms ook, die ook op de wegfiets natuurlijk geweldig uit de voeten kan van Q36.5. Dat is de ploeg waar die op de weg voor uitkomt. Kijk nu weer over zijn schouder. Nou, Charlie Aldridge, dat is de nummer 2. Die rijdt op 20 seconden. Het shirt half open, de tong al even buitenboord. Daar is de eerste high five met de medewerkers van het Britse team in de pits. Weer even eventjes over zijn linkerschouder naar achter. Maar er komt echt niemand meer, Tom Pidcock. Je gaat voor de tweede keer wereldkampioen worden. Glasgow werd hij het voor het eerst in 2023. Een paar dagen nadat Mathieu van der Poel het WK op de weg had gewonnen. Hij gunt het publiek trouwens geen high fives langs de kant. Dat zie je meestal wel gebeuren in het mountainbiken. Nu gaat hij rechtop zitten. De vuist omhoog. Tom Pidcock, ja, nu dan wel richting dat publiek voor de plaatjes. Ook hij stapt af en laat dan zijn fiets zien natuurlijk aan de fotografen. Dat zagen we Stina Vrij eerder vanmiddag ook doen, nadat zij vrij eenvoudig het WK had gewonnen bij de vrouwen. Puk Pietersen daar vierde. Pidcock doet hetzelfde nu als wereldkampioen bij de mannen. Charlie Aldridge, de Europees kampioen. Oh, dat is een mooie manier waarom die even op zijn, om zijn as heen draait op het moment dat die boom van een kerel, de landgenoot van Pidcock, het zilver verovert. En daar komt de verrassende nummer 3. En dat kan hij zelf ook niet geloven. Cole Pritchard uit Canada. Vorig jaar nog tweede op het WK bij de belofte. Nu op zijn eerste WK bij de elite eindigt de Canadees als derde. Smijt zijn fiets naar voren en valt in de armen van Charlie Aldridge. En dan moeten we nog even wachten op Mathieu van der Poel. Die is nog bezig aan de slotronde in het bos. Ergens rond een minuut of 4 achter Pidcock.
0: Goud voor de Holland 8. De Nederlandse mannen prolongeerden vanmiddag op de bosbaan in Amsterdam hun wereldtitel. Dat leidde uiteraard tot heel veel vreugde. En bij Jan van der Bij kwamen ook de emoties boven toen hij samen met zijn team bij onze verslaggever Vlado Voljanovski stond.
7: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon mogen maken dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus mooi interview wordt het niet. Maar ja, zo trots op deze gasten gewoon. Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig.
8: Gecondoleerd. Het heeft jou kracht gegeven.
7: Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk ook andere gasten wel. Maar volgens mij wou iedereen heel graag. Dus ja, dat is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. En dat maakt echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten.
8: Jordi, jij... Gefeliciteerd, joh.
9: Ja, dankjewel.
8: Kikker toch?
9: Ja, zeker. Tweede WK en tweede wereldtitel. Dus dat is niet normaal, maar wel heel erg bijzonder. En zeker heel vet om het hier thuis te doen. Voor alle vrienden en familie. En dan besef ik nu pas eigenlijk wat we gedaan hebben.
8: Finn, het is al geland, toch? Ja, hè? Of zit het allemaal nog in een roes?
10: Nou, het is wel redelijk geland, hoor. We hebben gelukkig niet zo hard hoeven racen, dus... nee, het was een hele zware race. Maar ja, op deze manier in Amsterdam, voor je op thuiswater mogen winnen... en dan met de wereldrecord, ja, beter kan eigenlijk niet.
8: Gebeurt van alles. Wie van jullie sprong nou als eerste in het water?
7: Niemand. Dat moet Finn zijn geweest.
10: Nou, ik wilde eigenlijk Ralf omhelzen, maar toen viel ik in het water. En daarna viel Ralf ook en toen trok hij me even omlaag. Dan gewoon, jeetje, moet ik ook omhoog. Maar ja...
8: Sander, wat een machine, wat een power. Waarop winnen jullie hem?
11: Ja, toch, ja, doen wat we doen. Alle druk staat op ons. Dit is heel anders dan vorig jaar voor het eerst. Het is een eigen huis. Ja. Nieuwe standaard, we blijven onszelf verbeteren. En ja, echt gewoon alles goed doen. En dan nog een beetje meer. Dat is wat nodig was. En dat hebben we gewoon geflikt. En dat is fucking vet.
0: Ja, en dus lukte het, al was het heel nipt. Maar dat zijn dan vaak de mooiste wereldtitels voor de Holland 8. Het was ook een lekkere middag voor PSV in Utrecht. Moest nog wel even een achterstand wegpoetsen. Maar in de tweede helft ging het helemaal los. En werd het 6-1 voor PSV in Utrecht dus. Jan-Vincent van Zuiden in gesprek met Guus Til, die het 2 maakte.
12: Ja, Guus, hoe zou jij deze middag willen omschrijven?
13: Lekker, lekker.
12: Ja. Ja, zeker lekker, man. Wat een goals hebben jullie gemaakt vandaag.
13: Ja, de een nog mooier dan de ander. Maar ja, 6-1 winnen in Utrecht gebeurt ook niet vaak. Dus ja, ik heb genoten. Ja,
12: dus, daar zag het lang ook niet naar uit. Ik bedoel, kwartier voor tijd was het nog 1-2.
13: Ja, ik denk dat het na die 1-3 bij hun knakte. En dan is het een beetje prijsschieten. Ja.
12: Want hoe ontwikkelde deze wedstrijd zich? Want jullie, ja, de start was niet ideaal, want jullie kwamen 1-0 achter.
13: Nee, klopt. Alleen ja, gaat elke wedstrijd wel een kansje weggeven. Ik heb weinig wedstrijden gespeeld dat de tegenstander geen 1 kans heeft gehad. En zij maken het meteen. En daarna denk ik dat we gewoon dominant waren. En dan is het gewoon wachten op dat wij scoren. En dat gebeurde gelukkig vrij snel.
12: Ja, zeg je wat? Het was hun enige kans. Ze hebben maar 1 schot in de hele wedstrijd.
13: Nee, dat bedoel ik. Dus het is misschien ook een beetje vertekend dat zij dan op 1-0 komen.
12: Ja. Voel je dat op een gegeven moment op het veld dat je denkt van ah, dit gaat wel lukken vandaag?
13: Ja, eigenlijk wel. Meteen had ik wel het gevoel dat wij best wel druk hadden op hun helft. Dat ze er eigenlijk heel af en toe uit konden komen met een counter. Zelfs dan niet eens echt gevaarlijk werden op die ene goal na. Dus ja, ik voelde het wel meteen snel, ja.
12: het is nog het begin van het seizoen, maar als je kijkt hoe het nu loopt bij jullie, ja, dat lijkt me heerlijk.
13: Ja, weet je, Jantje huilt, Jantje lacht. Hè. Begin zei iedereen, we gaan het zwaar krijgen. En nu worden de slingers opgehangen. Dus ja, ik vind het een beetje opportunistisch. Maar goed, ja.
12: Nee, maar als je toch kijkt, vorige week 5-1, nu 6-1 bij FC Utrecht. Dat zijn wel uitslagen die staan natuurlijk.
13: Dat zeker. Alleen, ja, wat ik zeg, daarvoor konden we er minder van. En nu dan is het opeens geweldig. Dus ja, ik vind het een beetje... laten we het gewoon op een langere termijn volhouden en dan zien we wel.
12: Waar zit hem de kracht van dit PSV met de spelers die er zijn gekomen, ook met de wisselingen die er zijn geweest? Waar zit voor jou de kracht nu?
13: Ik denk dat we heel veel directe spelers hebben. Dus we kunnen allemaal, ja, zoals je zag vandaag, kunnen we allemaal heel makkelijk scoren. En ik denk dat daar ook onze kracht ligt. Ruben op links, die gewoon wel snel er voorbij komt en gewoon heel doelgericht is. Pepi altijd doelgericht. En vanaf rechts Ivan ook eigenlijk altijd goed voor goals en assist. En dan heb je de wissels die erbij komen die precies hetzelfde doen. En dan, ja, dan is het gewoon levensgevaarlijk.
0: Zei Guus Til, en dat heeft Utrecht dus vanmiddag ondervonden.
14: Ja, dat was PSV. Gaan we over naar Ajax. Ajax op bezoek bij Telstar, Suze van Kleef. Denk jij dan, nou, dat moet geen probleem zijn voor Ajax?
6: Nee, dat denk ik niet. Omdat Ajax zich dit seizoen nog niet erg als stabiel heeft laten zien. En Telstar zich vorig seizoen natuurlijk heeft laten zien dat het tegen clubs af en toe wel wat kan. Zeker in eigen huis. En Ajax heeft ook nog steeds het probleem dat het achterin af en toe volledig open huis houdt. Dat hebben we gezien tegen Sion Conference League. Laatste voorronde natuurlijk. 3 doelpunten kregen ze toen tegen. Maakten een totaal van 9 doelpunten in de afgelopen 4 wedstrijden tegen doelpunten bij Ajax. Ja, dat hoort niet natuurlijk voor de buiten Amsterdam. Vandaag een piepjong centrum. Dies Jansen, 20 jaar, mag beginnen in de basis. Het begint een beetje onwennig. Tempo moet eventjes omhoog bij hem, want hij heeft zich al een aantal keer verslikt. Ajax nu wel in balbezit. Dies Jansen overigens geflankeerd door Aaron Bouwman aan de rechterkant van het centrum. Als Telstar de bal heeft veroverd en Koeman aan de linkerkant ruimte zoekt en vindt bij Hardeveld, die Peersman inspeelt. Peersman, de routinier bij Telstar achterin, kwam over. Transfervrij van Groningen. 35 jaar oud is hij. Hij moet bij dat elftal, waar toch heel veel mutaties in zijn geweest afgelopen zomer, voor ervaring, voor routine zorgen, voor rust ook. Want daar scheelt het af en toe, ontbreekt het af en toe aan bij Telstar. Balverlies voor Telstar nu. Dan kan Ajax snel weg via Glog. Maar die houdt eventjes in. Draait dan terug. En vindt dan Dies Jansen die de bal eventjes naar de rechterkant van het centrum speelt. Naar Bouwman, zijn partner dus in het centrum van de verdediger bij Ajax. Bouwman dribbelt wat in. Vindt dan Mokio, die zich verslikt en de bal vervolgens verliest. En dan kan Telstar snel weg. Goede bal naar de linkerkant, waar de ruimte is. Die bal is van Rio Mendes. Die krijgt hem niet terug, want het steekpaasje van Rossing is net niet op maat. Ajax moet wel blijven opletten en niet zo gemakkelijk balverlies leiden. Nu wel Ajax aan de bal. Tolu, die zich vrijdraait. Hij wordt vastgehouden, wil een vrije schop, krijgt hij dan niet en wordt weer vastgehouden en weet die bal vervolgens af te spelen. Ajax in de aanval is nog niet echt gevaarlijk geweest. Misschien kan dat nu gebeuren met Glog. Vroege voorzet, weggekopt dan door verdediger van Telstar, dat is Soualia. En zo is het eerste momentje van Ajax gestrand. 0-0 na 3 minuten en 13 seconden.
0: De finale van het WK hockey tussen Spanje en Duitsland, Philip Koken.
15: Ja, dat is zo'n 7 minuten onderweg. 0-0 nog altijd de stand. En een kwartiertje voordat deze finale begon zag ik ineens tientallen beveiligers. En dan weet je het wel, want de koning van België, Philippe, is hier gearriveerd. Een van de 10.000 ruim toeschouwers hier in Waver, vlakbij Brussel. Want dit zou de dag moeten gaan worden voor de Belgische mannen. Want bij het organisatiecomité in Nederland en België heerste de gedachte, ja, de Nederlandse vrouwen halen de finale wel, de Belgische mannen waarschijnlijk wel. Dus de mannenfinale moet naar België. Maar het liep totaal anders. De Belgische mannen hebben zich helemaal niet geplaatst voor de halve finale zelfs. En dus zien we hier, terwijl Nederland dus vierde werd, een zeer pijnlijk resultaat, zien we hier Spanje tegen Duitsland. Duitsland is de Europees kampioen, de titelverdediger, wereldkampioen dus, bijna 4 jaar geleden. En ook Olympisch finalist, toen verliezend van Nederland. Favoriet dus tegen de Spanjaarden, die heel vaak zilver wonnen. 3 keer Olympisch zilver, 2 keer WK zilver, onder andere in de Galgenwaard. In 1998 verliezend tegen Nederland. Maar ja, nu willen ze eindelijk eens een keertje goud pakken. En ze hebben er het team voor. 8 minuten gespeeld inmiddels. 0-0 nog altijd de stand in deze WK-finale tussen Duitsland en Spanje.
0: Eens even buiten in het matchcenter bij Krijn.
16: Ja, het Europese kampioenschap gravel rijden, dat is gewonnen opnieuw door Mats Wurtschmidt. Hij heeft 50 kilometer solo gereden. Dan is het altijd de vraag natuurlijk bij dat gravel rijden. Ja, wat gebeurt er? Je rijdt natuurlijk wat sneller lek op gravel dan normaal gesproken op de weg, maar dat deed hij uitstekend. En twee Belgen naast hem op het podium, naast de Deen. Niels van der Putten werd de tweede Belg. En uiteindelijk werd er een Fransman op 30 meter voor de finish gepasseerd, waardoor België met zilver en brons gaat strijken. De vrouwen zijn nog onderweg. 3 Nederlandse vrouwen in de kopgroep en een Française die erbij is in dat gezelschap. Ja, het basketbal is afgelopen. Het was heel erg spannend in Almere stad. 99-101. Nederland-Kroatië dus met 2 punten verschil hebben de Nederlanders verloren. Dat ziet er dus niet goed uit als het gaat om de W-kwalificatie. Kroatië verstevigt zijn positie in de top 3. En die positie in de top 3 is nodig om het WK te bereiken. In november het vervolg. En de handballers van Aalsmeer hebben de Supercup gepakt. De 9e keer in Bochum werd er gewonnen met 37-28 van de landskampioen van Volendam. Overigens werd Volendam-trainer Clarijs met een rode kaart naar de tribune gestuurd. En uiteindelijk dus een feestje voor de handballers van Aalsmeer.
0: De lange slotklim naar de finish in de etappe in de Ronde van Spanje. Is hij begonnen, Andries?
4: Absoluut. De eerste 4 kilometer bergop, die zitten erop. Moeten wel bijzeggen, de eerste helft van de slotklim, die is goed te doen. Zeker als je ziet wat er vandaag allemaal al gebeurd is. De laatste 5 en 6 kilometer voor het einde. Dat stuk, dat is het allerstijlst. Situatie in de koers. We hebben nog 2 koplopers. Want de jarige Romele, de Italiaan, die kon het niet meer bijbenen. En die rijdt dus nu op achterstand. Wie hebben we nog wel? Nou, Pavel Sivakov. Dat is toch wel knap. Dat is een ploeggenoot van Pogacar. En die heeft toch de motivatie weer gevonden vandaag. En heeft een voorsprong samen met de Spaans kampioen Camprubi. Ploeggenoot in het wegwielrennen van Tom Pitcock. Die we net wereldkampioen hoorden worden op de mountainbike. Van 1 minuut 40. Zij hebben 1 minuut 40 voorsprong op de voormalige kopgroep. Met daarbij nog altijd Leemreizen en Milan Vader in het peloton. Daar beginnen ze nu echt te rijden. Want ze weten, ja, er staat een rode trui op het spel. Die valt vandaag te halen. En dat betekent, doordat het nu sneller gaat en we straks alleen nog maar de klassementsmannen daarover zien, dat ook Wout van Aert in het groen, in de puntentrui, nu moet lossen vanuit die grote groep. En hij zal hopen dat zijn ploeggenoot Sepp Kuss, oud-winnaar van de Vuelta, het kan op gaan nemen vandaag tegen Hendrik Mas, die toch al de hele dag wat bekken trekt, waarvan je niet zo heel goed kan aflezen of hij zich nou goed voelt. Felix Gall, de onverstoorbare Oostenrijker, zit vlak achter hem in het wiel. En hij woont nog Primoz Roglic. Nou, daar zie je nooit wat dan af. Zij gaan straks de degens kruisen op die flanken van de Alto de Aitana.
0: Telstar Ajax, Suze.
6: 7 minuten op de klok. Geen kansen, geen doelpunten. Ook wel heel erg veel balbezit van Ajax. Dat zal het spelbeeld gaan worden in Velsen Zuid vandaag. Telstar wacht af en probeert dan met snelle uitbraken gevaarlijk te worden. Is nog niet gelukt. Ajax ook nog niet echt heel erg. Gaat veel over links. Klog speelt Mokkio in. Krijgt hem dan terug. En vindt Dies Jansen. Jansen die kijkt naar Bouwman. Geeft hem ook aan Bouwman. En Bouwman dribbelt in op zoek naar een gaatje in die verdediging van Telstar. Legt hem af en dan komt de voorzet. En daar is niet de kopbal van Klaassen. Wel de kopbal van Soualia die weet weg te werken. En dan een ongelukkig moment voor Alders. De rechtsback van Telstar speelt vandaag tegen zijn oude club die de bal over de achterlijn kopt. Was niet nodig, maar geeft daardoor wel dus een hoekschop weg die genomen gaat worden door Julian Brandt. Een van die grote namen die aangetrokken is door technisch directeur Jordi Cruijff. Brandt nog niet echt veel in het spel voorgekomen vandaag, maar wel dus verantwoordelijk voor de hoekschoppen. 1 arm omhoog. Zoekt natuurlijk naar Tolu, die lange spits van Ajax. Daar komt hij niet. Weggekopt dan door Telstar. In tweede instantie krijgt Ajax hem wel weer terug. Guy aan de rechterkant. Die wilde een voorzet geven, maar besluit die bal toch even terug te spelen. Naar Henrik. Die is achtergebleven bij de hoekschop. Linksback natuurlijk van Ajax. Ook hij een nieuwe naam. Braziliaanse linksback. Komt heel erg veel mee naar voren. Behalve dus bij corners. Bal weer aan de rechterkant. Berghuis speelt terug naar Bouwman. Bouwman die weer kijkt en wacht. Het tempo moet wel omhoog bij Ajax om een gaatje te gaan vinden in die verdediging van Telstar. Nu naar de linkerkant. Hakje, mooi, van Brandt. Die vervolgens Klog vindt. Klog wordt goed op de huid gezeten door Valk, de verdediger van Telstar. En daardoor houdt Ajax alleen maar een inworp over hieraan. En mag het weer opnieuw gaan beginnen. Vanuit achteruit gaan opbouwen. Om dus Telstar zo een beetje ongerust te gaan maken. 9 minuten is hier gevoetbald. Ajax veel in balbezit, maar weet nog niks te creëren.
0: De WK-finale hockey, Philip.
15: Bijna 3 minuten nog hier in Waver. 0-0 nog altijd de stand. En Spanje weert zich kranig. Spanje dat al zoveel tegenstand heeft gehad in de poolfase. Hebben alle toppers in de wereld in het hockey hebben ze eigenlijk al tegenover zich gehad. Australië, België, Duitsland al een keer. Die hebben ze al verslagen met 1-0 in de poolfase. Maar ja, dit is een totaal andere wedstrijd. En dus Nederland in de halve finale met 4-3 gewonnen. En nu geven ze Duitsland partij. Duitsland dat veel sterker was in de eerste 5 minuten. Daar overleefden ze een aanvalsgolf. Net zoals het in de halve finale gebeurde tegen Nederland. Ook toen was de Spaanse keeper werkelijk fantastisch. Maar nu komt Spanje ook meer aan aanvallen toe. Allebei een strafcorner gehad, maar het is nog altijd 0-0.
0: Het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino. Dat is de stelling van Borst. Daar zijn heel veel mensen het mee eens. Dus blijkbaar ook dat Nederland het voortouw neemt. Hè? Want het had ook een ander land kunnen zijn. Eens. Het is niet meer 100%.
14: Nee. Dan kun je ook niets meer aan veranderen dan. Hè?
0: Nou jawel, het kan nog 99,6 worden uiteindelijk.
14: NPO
17: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
18: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
17: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
19: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
20: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
21: Ster.
22: Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. 18 plus, speelbewust.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
26: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
29: Rustig, adem in,
28: ja, maar misschien
29: uit.
28: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
29: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
31: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
32: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
33: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
34: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
33: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
35: Europa is van Picasso. India is van mij.
36: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: NPO Radio 1, 5 uur.
1: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Met in dit uur de finish van de etappe in de Ronde van Spanje en het vervolg van Telstar Ajax. Daar is het na een kwartiertje nog 0-0. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens.
3: De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei premier Frostadottir op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er inmiddels ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog veel verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstromingen. Veel mensen zitten nog vast in de bergen. Reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. Een man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een 82-jarige fietser aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden. Senator Paul Rozemuller vertrekt volgend jaar uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer vindt het tijd voor een opvolger. Rozemuller is al 36 jaar politicus. Eerst voor GroenLinks en het laatste jaar voor fusiepartij Pro. Sinds 7 jaar is hij fractievoorzitter. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Graad of 19 is het. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Ster.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost. Autotaalglas.
13: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
14: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
15: Blijf thuis.
14: Dan weet u hoe het echt zit.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
2: Nog 2 uur langs de lijn te gaan met onder andere Telstar Ajax. Suze?
17: Weinig flitsend nog hier te zien in Velsen. Telstar heeft wat meer de bal gekregen. 20 minuutjes zijn ze aan het voetballen. Stand is 0-0.
2: De finale van het WK hockey tussen Spanje en Duitsland. Philip?
18: Zojuist de grootste kans gezien tot nu toe in de wedstrijd voor Borja Lacal van Spanje. Mooie redding van de keeper Dannenberg van Duitsland. Het is 0-0. We zitten 7 minuten ver in het tweede kwart.
2: En de slotklim in etappe 9 in de Vuelta. Andries.
19: 11 kilometer nog te gaan. Halverwege de slotklim. De voorsprong van Sivakov en Kamprubi. Dat was 6 minuten. Nu nog maar 3 minuutjes van over. Want het peloton is in aantocht.
2: Dus je bent diep onder de indruk, hè, van dit Ajax.
17: Ja, ik ben er echt kapot van. Ja, waanzinnig.
2: Het sprankelt, ja, het schittert.
17: Nou ja, kijk, ik heb dus donderdag best een leuke avond gehad met Ajax. 3 tegendoelpunten, maar het was af en toe toch wel behoorlijk leuk wat er te zien was. Attractief, hakjes, doelpunten, knappe acties en dergelijke.
2: En waarin onderscheidt zich deze wedstrijd dan van die wedstrijd?
17: Dat allemaal niet gebeurt. Ja, nou, gewoon eigenlijk alles wat ik net noemde is nog niet gebeurd. Ajax is een beetje zoekende. Weinige individuele acties. Maar ook in het samenspel ontbreekt het nog een beetje aan soepelheid. Nu misschien een momentje met Henrique. Die bal maar is voorslingerd. Slechte paas van hem. En daar kan Tolu dus ook weer helemaal niets mee. Dat is denk ik veelzeggend voor deze wedstrijd. Makkelijk gevangen door Ronald Koeman, de keeper van Telstar. Ja, Ajax is zoekende, zoals ik zei. Het is ook een beetje een fysieke wedstrijd. In eerste instantie was Telstar de ploeg die vooral de tikkies uitdeelde. Maar je ziet het nu af en toe ook aan de kant van Ajax gebeuren. Als Telstar er snel uit wil komen, dat ze dan eventjes een professionele overtreding maken om te zorgen dat die counter eruit gehaald wordt. 2 momentjes die ik kan benoemen. Die Jansen probeerde het van afstand. Bal ging ver over. Een beetje wild schot van hem. Als Ajax nu wel in de aanval is, de 16 ingaat en de voorzet daar dan is. En daar is Tolu. Die probeert zich voor zijn tegenstander te duwen en te trekken. Dat lukt niet. En er wordt ook gevlacht voor buitenspel en dus afgefloten. Tolu vecht behoorlijk stevige duels uit met zijn directe tegenstander. Soualia, de verdediger, centrale verdediger van Telstar. Overgekomen van AZ. Dat kocht hem van een club uit de derde divisie in Frankrijk. En verhuurde hem dus direct weer door aan Telstar. 25-jarige grote, sterke verdediger. Maar als je naast Tolu staat, dan ben je eigenlijk nooit groot en sterk. Want die is 1,97. En die is dus net nog een tikkie groter dan zijn directe tegenstander. Er wordt veel aan elkaar gehangen, die 2 spelers. Dus dat gaan we denk ik vandaag ook wel vaker zien. 23 minuten voetbal. Nog geen grote kansen gezien, behalve een momentje van Rui Mendes. Die werd weggestuurd bij een counter. Zijn schotje werd gepakt door Ter Stegen. En zo zijn we dus aanbeland bij de stand van 0-0.
2: Ik tikte van de week zijn naam in Google van Tolu. En dan krijg je altijd van die opties aangeboden. Van wat mensen dan na die naam invullen op Google. Bij de eerste 3 zaten gewicht en lengte.
20: Ja, hij is imposant.
2: Iedereen wil het weten hoe zwaar hij is en hoe groot hij exact is.
20: Nou ja, ik wil niet zeggen Brobby. Brobby is massiever, maar niet zo groot. Maar deze man is echt heel lang. En 1,97. Als je dan ook nog een waanzinnige techniek hebt van springen en zo. Dan Ajax had het wel nodig, hè, achterin. vorig jaar kwamen ze wel lengte tekort, ook verdedigend. Dus wel belangrijk.
15: Achterin? Voorin?
20: Ja, nee, maar bij corners kan hij natuurlijk lekker veel wegkoppen.
15: Oh, zo.
20: Ja.
15: Maar voorin is het ook geen overbodige luxe.
20: Zeker niet. Maar goed, ook hij is, hij komt nog niet in het spel voor. Maar we hebben geduld. We hebben nog, bijna 2 uur te gaan.
15: Ja, hetzelfde geldt voor de hockeyfinale, want ook daar is het nog niet gescoord. Tussen Spanje en Duitsland, Filip.
18: Nee, er is nog steeds niet gescoord en het wachten is daarop. En Spanje is daar in het tweede kwart dichterbij dan Duitsland. Ja, als je het aan de hockeykenners vraagt, dan is Duitsland lichtelijk favoriet. Maar ja, Spanje heeft Duitsland al verslagen in de poolfase met 1-0. In een wedstrijd waarin de verdedigingen wel de baas waren. Dat is tot nu toe ook wel het geval. Maar vooral die Duitse keeper Dannenberg heeft wel een paar goede reddingen moeten verrichten. U weet wel, Dannenberg, die keeper uit de Olympische finale die zo'n tikje op zijn helm kreeg. Van Duco Telgekamp. En die naam kunnen we, ja, denk ik, even voorlopig niet meer noemen. Tenminste niet voor het Nederlandse hockeyliefhebber. Hij brengt veel moois, maar hij bracht ook vooral veel misère. 2 dagen geleden in die wedstrijd tegen Spanje. Of het nou helemaal de oorzaak is dat Nederland hier niet in de finale staat, dat is wellicht wel grotendeels de oorzaak. Daarover zal nog lang en heftig worden geëvalueerd.
20: Oh, dit heb ik even gemist. Bij de
18: Echt waar, heb je het gemist?
20: Ja, heb ik gemist. Ja, ik kan niet alles bijhouden. Ik kom er rond vooruit. Ja, die heb ik even gemist. Wat deed Telgekamp?
18: Nou,
20: heeft u even?
18: Nee, de laatste kwart. Terwijl Nederland op een 1-1 stand stond tegen Spanje, liet hij zich provoceren door een tegenstander. Gaf hem een beuk. Ja, het was nog net geen Zidane tegen Materazzi. Maar het was wel lichtelijk een behoorlijke beuk. Waarbij je weet dat je de moeilijkheden brengt. En hij kreeg een tijdstraf van 10 minuten.
20: Ja.
18: En je weet dat je in het hockey, in dit internationale niveau, 10 minuten langs de zijkant staat. En
20: dan wordt het lastig
18: met een man
20: voor je
18: minder
20: collega's.
18: Moet spelen, dan kun je dat niet meer belopen.
15: En nou en was Nederland dat heel dom, hoor, Filip. Maar wordt er ook nog veel gesproken over die provocatie aan zich? Want iedereen die het beeld zag en het geluid er niet eens bij hoorde, zag wel dat daar, nou, daar kwam een brul uit die Spaanse mond. Dat je denkt, wat moet daar geroepen zijn? En kan dat dan wel door de beugel?
18: Ja, of het door de beugel kan of niet, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat er geroepen is. Ik heb natuurlijk de beelden gezien. En ja, we weten dat het provocatie was, dat het uitdagen was, dat het allemaal niet sportief was. Maar als je de regels erop aanslaat, ja, dan kan daartegen niet worden opgetreden. Want terwijl ik volg even deze aanval, want hier komt dus echt een kans aan. En groot ook voor Duitsland. Nee, dat wordt nog goed verdedigd door de Spanjaarden voorlopig. Ja, ik kan niet een doelpunt hier missen. Ja, nu heb ik eventjes tijd daarvoor, als jullie dat nog willen weten.
20: Ja.
18: Er is een regel in het hockey dat als er misdragingen plaatsvinden op het veld en tussen de 2-23 meterlijnen, dan mogen de teams dat niet aanvragen. Maar de scheidsrechters die volgen gewoon de bal en die zien dan niet dat incident midden op het veld. Dan mogen ze naar de videoscheidsrechter stappen. De scheidsrechters mogen informeren, is daar iets voorgevallen waarop wij moeten optreden? En dan hebben de videoscheidsrechters 3 mogelijkheden. Er is niets aan de hand. Er is een gele kaart met 10 minuten tijdstraf mogelijk. Of zelfs een rode kaart. Andere mogelijkheden zijn er niet. En sarren, provoceren, uitdagen, jennen. Ja, dat valt daar niet over. Dat gaat dan echt wel om fysieke dingen. Dus ja, daarmee komt die Spanjaard goed weg. Reglementair kan er niet tegen worden opgetreden. En dus wel tegen wat Telgekamp doet. Dan had die Spanjaard me terug moeten duwen. Dan was hij er ook uit gegaan.
20: Filip, ik ben weer helemaal bij. Dan gaan we
18: ben je
20: naar
18: blij?
20: Ja, nou ja, goed om even bijgepraat te worden. En wij gaan weer verder.
15: Hij is helemaal bij, maar ook helemaal blij, toch?
20: Zeker, ik ben happy de peppy.
15: Nou, dan gaan we naar Andries, de Vuelta.
19: Ja, nou, hier is het nog 8,8 kilometer klimmen met Pavel Sivakov, die inmiddels alleen is overgebleven voorin. De geboren Rus, hij werd dan weliswaar geboren in Italië, maar komt tegenwoordig voor de Franse bond uit. En hij heeft een voorsprong van 2 minuten nog op het peloton. Daar zitten ze allemaal. Gaat Erik Mas zijn rode trui behouden? Of krijgt hij straks te maken met de aanval van Felix Gall? In het wiel van Mas zitten dan weer Roglic, Koes, Only, Oscar Only in de witte trui. En dan hebben we ook nog Richard Carapaz. Zij lijken nu de grote favorieten te zijn voor de eindzege in de Ronde van Spanje. Maar kunnen ze ook deze etappe gaan winnen? Want Sivakov met die kleine 2 minuten voorsprong heeft nog wel een aardige cadans te pakken. En wil natuurlijk na het uitvallen van Pogacar toch weer iets van, ja, een lichtpuntje verzamelen voor de ploeg van UAE in het vervolg van deze nog lange Vuelta. Op een minuutje achter Sivakov zit daar zo'n groepje van nog 4 renners. Met daarbij ook de Nederlander van Milan Fade. Samen met Buitrago, Parapentre en de Italiaan Filippo Zana. Maar het lijkt erop dat die geen kans maken vandaag voor de ritoverwinning. Nog 2 kilometer, dan komen we op het steilste stuk van de Alto de Aitana. In gebied dat elke profielrenner kent. Want we zijn vandaag de hele dag in de achtertuin van Benidorm, Kalpen, Denia. Dat gebied aan het rijden waar ze allemaal op trainingskamp gaan in de winter. Dus daar mag het allemaal niet aan liggen. De wegen zijn goed verkend. 8 kilometer klimmen nog. 1 minuut 40 nu voor Sivakov.
20: Suze bij Telstra Ajax.
17: Nog niet gescoord na bijna een half uur spelen. Net wel een kansje voor Telstar. Rui Mendes rechtsbuiten van Telstar werd goed in stelling gebracht. Knappe aanname van hem uit de draai vanaf rand 16 en mikte die naast. Nu is Ajax in de aanval. Is dat dan een moment voor Ajax? Nee, dat komt niet goed uit bij Tolu. Vanaf de linkerkant was het Henrik die doorkwam en die zocht Tolu, maar die kwam niet lekker uit met zijn stappen, waardoor die bal maar half raakte. En waardoor het een makkelijke vanbal was. Dus voor Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar. Zo heeft Ajax toch eigenlijk na een half uur spelen pas de eerste vlotlopende aanval laten zien. Die dus niet goed afliep. En is Telstar aan de andere kant tot 2 maal toe een beetje gevaarlijk geweest. Via Rui Mendes. Die overkwam van FC Groningen. Een van die transfervrije aanwinsten van Telstar. We weten het natuurlijk. Het budget hier in Velsen-Zuid is niet groot. En dus moeten ze creatief zijn. En veel huurdeals en transfervrije deals bewerkstelligen. Dat doen ze ook nu weer. Thorisson wordt ook dit seizoen weer gehuurd van Sparta. Spits kon vandaag nog niet meedoen, maar is wel vandaag rondgekomen. Een afmaker dus voor Telstar als Ajax een vrije trap krijgt en neemt vanaf meter of 25 aan de rechterkant. En dan is het Steven Berghuis die dat doet met zijn linkerbeen, die hem hard inspeelt, maar eigenlijk naar helemaal niemand van Ajax speelt. En dus kan Ronald Koeman junior de bal weer in het spel gaan brengen vanuit achteruit voor Telstar. 31 minuten hier gevoetbald in een weinig aantrekkelijke wedstrijd tot nu toe. 0-0.
0: Weer puntverlies voor Feyenoord. Na een 2-0 achterstand in de eigen Kuip tegen ADO Den Haag sleepte de Rotterdammers er nog een puntje uit. Jeroen Guter peilde de stemming bij trainer Giovanni van Bronckhorst.
21: Maar ja, gewoon teleurstellen natuurlijk. Ik denk dat je hier moeten wij gewoon 3 punten pakken, thuiswedstrijden. Ja, dat is vooraf. Maar uiteindelijk was het nog zwaar om het punt te pakken. En ik denk dat we wel na die 2-2 een paar kansen hebben wel om de 3-2 te maken. Ik denk dat het verschil eerste helft, tweede helft veel te groot is. Dat mag niet, dat verschil, dat die zo groot is. Van onze eerste helft ook heel matig beginnen. Natuurlijk ook met die tegengoal na 12 minuten. Ja, dat kan eigenlijk niet op dit niveau dat je een ingooi hebt. En 15 seconden later ligt hij in het mandje. Dat mag gewoon niet. Dus dat doen we niet goed. En dat neem je dan wel mee in de eerste helft. Dat je achterkomt. Je ziet dat ADO natuurlijk naar die goal wat meer inzakt. Je ruimtes worden kleiner. Ja, dan heb je ook zelfs in die kleine ruimte heb je ook mensen nodig die diepte maken. Ja, dat zag ik in de eerste helft totaal niet. En de beweging was minder. Wat wel ons spel is, hè, en ook onze kracht, denk ik. En dat was de tweede helft een stuk beter. Dan kom je zelfs nog 2-0 achter, maar ook na die 0-2. Ja, dan zie ik toch een team wat ervoor gaat, wat pusht, wat tempo speelt, wat kansen creëert. En dat ook de 2-2 maakt. Ja, dat is eigenlijk te laat dan om deze wedstrijd nog de winst te pakken. Dus wat we voorgaande wedstrijden heel goed gedaan hebben, dat we heel goed starten. Met heel veel druk naar voren, heel veel kansen creëren en ook scoren. Ja, dat was vandaag andersom.
22: Nou, toch, vorige week spraken we elkaar natuurlijk naar de wedstrijd tegen Cambuur. En toen was het eigenlijk ook al zichtbaar in het eerste kwartier. Toen stond Feyenoord ook niet aan. Toen heb je dat gedoe met het vuurwerk heb je kunnen gebruiken om de boel op scherp te zetten. Vandaag zag ik precies hetzelfde.
21: Ja, maar dat was denk ik ook... Ik denk dat ADO ook speelde zoals we verwacht hadden. Hè. Je ziet natuurlijk vanuit de goalkeeper vaak zeg maar, met lange bal of kort. Maar wij staan dan 1-1. Ik denk dat we op momenten gewoon niet echt nog naar voren durfden. Met name met ons centraal duo. Waardoor Rotier een paar keer gewoon vrij kwam in die ruimte. Ja, dan wordt het veld natuurlijk heel groot. Als je dan geen druk op de bal hebt, dan is het makkelijker voor ADO om daar onderuit te spelen. En een paar keer in de eerste helft, ook in de tweede helft, deden we dat niet goed.
22: Ja, je kunt het natuurlijk wel allemaal verklaren. Maar tegelijkertijd kun je de vraag daaraan koppelen. Mag dat allemaal wel gebeuren? Feyenoord thuiswedstrijd tegen een ploeg die is gepromoveerd en 0 punten heeft.
21: Ja, maar dat is, ik denk dat dat te makkelijk is. Natuurlijk mag dat niet gebeuren, maar het gebeurt. En dat moeten we voorkomen.

0: Suze!
1: Inkomsten 1 doelpunt voor Ajax. En het is uiteraard Davy Klaassen die voor de 1-0 voorsprong zorgt voor de Amsterdammers. Hoge voorzet en de bal belandt dicht bij het doel bij hem voor de voeten. En hij tikt binnenuit die hoekschop dus waar die bal eventjes blijft hangen. En hij aan de verkeerde kant wordt verdedigd door Jeff Hardeveld. En zo dus vrij kan intikken. Hij staat altijd op de juiste plek. Aanvoerder Davy Klaassen zorgt dus voor de 0-1 hier na 37 minuten. Beetje onverdiend, dat mogen we ook wel concluderen.
0: Dan gaan we naar de Ronde van Spanje. De laatste 5 kilometer zijn bijna daar, Andries.
2: Met nog 40 seconden voorsprong voor Pavel Sivakov. Ja, ze komen eraan. En ze, dat zijn de nieuwe toppers in het klassement. Met de rode trui van Mas. Met ook die deksels op Primoz Roglic. Die het minste jaren heeft in zijn carrière van de afgelopen 10 jaar. Hij wordt ook een dagje ouder, maar zit er wel gewoon bij. En ook Richard Carapaz. De winnaar van de bergtrui in de Tour gaat er nu vandoor. Hij versnelt vanuit de groep der favorieten. Vlak voordat we die laatste 5 kilometer ingaan. Ja, en we hebben hem leren kennen als die krijger. Als een strijder die op het moment dat hij de finish kan ruiken nog altijd iets extra's in de benen heeft. En in de Tour moest hij het dan vaak opnemen tegen Pogacar. Maar die is er nu niet bij. En Carapaz die staat in het klassement op 2 minuut 22 van Mas. Moet dus ook wel wat goed maken. En dat is misschien wel de reden dat ze niet meteen reageren. Niet een reactie van Mas, Roglic of Gal. De top 3 van het klassement. Het gepoker kan beginnen. Het is de hele dag al zoeken naar de nieuwe verhoudingen in het peloton. Nu Pogacar er niet bij is. We hebben het nog steeds over hem, ook al rijdt hij niet meer mee. En een van de gevolgen is dus dat Carapaz nu de ruimte vindt en onderweg gaat naar de kop, naar Sivakov. Sivakov nu nog 20 seconden voorsprong op de man uit Ecuador. De man die ook Olympisch kampioen werd in Tokio. Ja, en hij ziet het nu. Hij heeft een gaatje te pakken. En dan gaat Mas vanuit de achtergrond nu proberen de orde te herstellen. Het zullen 5 beklijvende kilometers worden op de Alto de Atana.
0: Mister 1-0 deed zijn werk en dat het Ajax ook wel even nodig is, Suze.
1: Ja, want in de 37 minuten voor dat doelpunt liet het vrij weinig zien qua aanvalspel. Qua combinaties was het slordig. Eindpaas die niet goed zat als Telstar gevaarlijk wordt. Met een corner in tweede instantie nog ingekopt. Maar daar is Ter Stegen die de bal kan vangen. Ja, Ajax laat nog niet zien waarom het zichzelf als titelkandidaat ziet vandaag. Maar staat dus wel met 1-0 voor uit een standaard situatie. Hoekschop vanaf de rechterkant. Berghuis die nam hem en die legde hem dus neer voor Klaassen die heel goed in tikte en attent was. In tegenstelling tot 3 verdedigers van Telstar die om hem heen stonden. Zonde wel voor Telstar dat toch redelijk de controle had tegen Ajax. Hechte defensie laat zien, versterkte defensie ook. 5 verdedigers vandaag tegenover de 4 die Henk Brugge in de eerste 2 wedstrijden het veld op stuurde. Telstar had het prima voor elkaar vandaag en wist zelf 2 keer enigszins gevaarlijk te worden uit een uitbraak via Rui Mendes. Maar nu dus wel op 1-0 achter als Ajax nu in de aanval is. Tolu sterk, maar wordt dan wel van de bal gezet door Soualia. En dan kan Telstar weg. Kan dat dan snel? Ja, dat kan snel. Patrick Brouwers kijkt even om zich heen. Hakje dan. Rijn Rossing die het duel dan verliest. Maar dan ziet Higler dat daar een overtreding is gemaakt. Floot, snel genomen met die vrije trap. Maar daar had niemand bij Telstar op gerekend. En dus heeft Ajax de bal weer in het bezit. Bouwman die even om zich heen kijkt en Henrik vindt. 40 minuten is er hier gevoetbald. Heel weinig hoogtepunten. Wel 1 doelpunt van Ajax via Davy Klaassen. 0-1.
0: Krijn, wat gebeurt er allemaal bij jou?
3: Nou, onder meer wordt er gefietst. We zitten natuurlijk in de slotfase van de Vuelta. Maar ook de 90ste Bretagne Classic is inmiddels achter de rug. En daar hebben we toch best een aardige finish gezien. Want, dan moet ik even de stand erbij pakken. Alex Aramburu, de Spanjaard, die won hem na 5,5 uur fietsen. Alexander Kamp werd tweede, Borgo de nummer 3. En Rick Pluimers eindigde in de top 10. En die is op 11 seconden van de koploper. Dus de enige Nederlander in de top 10. Pluimers dus. Er wordt ook gevoetbald in Europa. Real Madrid bijvoorbeeld staat op een 1-0 voorsprong dankzij de goal van Bellingham tegen...

0: Malaga. En in de Premier League best een aardige wedstrijd met veel Nederlands inbreng. Want Chelsea speelde tegen Brighton en Hove Albion met Verbrugge, Karioglu en Wiever. Die allemaal in de basis stonden. En bij Chelsea stond Joro Hato in de basis. Het werd een aardige wedstrijd. Het was 3-1 bij rust. Het werd uiteindelijk 4-3. Dankzij Gross werd er nog gescoord in de slotfase van het duel in de 96e minuut. Maar het verschil kon niet meer worden gelijkgetrokken in het voordeel van Brighton en Hove Albion. Dus 4-3. En ook in de Nederlandse eerste divisie is er op dit moment een duel aan de gang. VVV Venlo tegen Emmen. Zandbergen heeft daar gescoord in de eerste helft. Na 16 minuten 1-0 staat het daar.
1: In het derde kwart de hockeyfinale Spanje-Duitsland, Filip.
2: En we hebben even een beeldje van de koning, die naast de president van de Wereldhockeyfederatie zit en een zonnebril op heeft gezet om het allemaal te volgen. We zijn inderdaad 2 minuten onderweg in het derde kwart. En daar komt weer een aanval aan van de Spanjaarden. En die leggen hem op een voet. En die voet is buiten de cirkel. Dat levert geen strafcorner op. Maar Spanje is wel sterker in het tweede kwart. Krijgt ook meer kansen. En ja, die hebben ook 2 spelers van Rotterdam. Het verbaasde me een beetje, Hugo, dat je dat moment niet gezien had van de halffinale. Want ja, ik weet hoezeer jij van deze sport houdt. Want ik zag je nog genieten op de tribune bij Rotterdam toen die club een paar maanden geleden landskampioen werd. Dus ik weet hoezeer jij gesteld bent op deze sport.
1: Ik vrees dat hij dit ook weer niet meekrijgt, Filip. Maar dat is omdat hij heel even buiten de studio
2: is. Is hij weer even weg?
1: Hij is koffie halen.
2: Dus dat zou je niet zeggen. Waarom weet ik dat niet? Waarom zie ik dat niet? Ja. Dan heb ik de opmerking voor niets gemaakt.
1: Nou, ik vertel het hem zo wel door. Of doe het anders zo meteen nog een keer. Want ik ben heel benieuwd wel naar zijn reactie. Maar je blijft nog even uit. Ah, daar ben je.
3: Ja, collega, ik heb mijn koffie eindelijk.
1: Ja, ja, lekker. Oh,
3: met een toefje espresso erbij. Ja. Maar had je een vraag specifiek?
1: Nee, Filip wilde graag wat kwijt.
3: Oh, Filip. Ja. Kom maar.
2: Nou, ik zei net tegen Henry, ik wist niet dat je er even vandoor was. Dat het me nogal verbaasde dat je dat incident niet had gezien bij Telgekamp. Omdat ik weet hoezeer jij van hockey houdt. Want je hebt een paar maanden geleden...
1: Ja,
2: ik zag je genieten op de tribune bij Rotterdam toen die club landskampioen werd.
3: Sterker nog, was voor mij een eye-opener. Amsterdam-Rotterdam, of het was Rotterdam-Amsterdam. Yes. En ik was een tijdje niet bij tophockey geweest. En ik dacht, ja, hier kan het voetbal zo ontzettend veel van leren. Die self-pass... Ja, die vind ik het einde. Die snelheid die erin wordt gebracht. Ik was ook wel een beetje teleurgesteld in mijn Rotterdamse medegenoten bij... Oh, ik zie nu een doelpunt vallen. Ja, we moeten even naar Suze. Suze!
4: Ja. Je hoort mij misschien al. Och, wat mooi zeggen. Want Brandt maakt het wel heel vrij af met een stiftje als hij een steekpaas ontvangt. Maar de vlag ging ook meteen omhoog van de grensrechter voor buitenspel. En dus wordt dit doelpunt direct afgekeurd. Wordt natuurlijk nog wel eventjes naar gekeken. Maar wat een lekker balletje van Klog. En wat een schitterende afronding van Julian Brandt. Doelpunt gaat niet door, maar het was toch wel eventjes genieten. Wat die Duitse technicus hier ons voorschotelde. Zojuist aan de andere kant ook een mogelijkheid gezien. Vanaf de rand 16 kon Gerard Alders uithalen. De huurling van Ajax, nu dus tijdelijk in dienst van Telstar. Beetje ongelukkige wedstrijd tot nu toe, maar dit deed hij heel goed. Hij schoot de bal diagonaal hard in. Ter Stegen moest zich tot het uiterste strekken om de bal uit de rechterhoek te tikken. Dat was dus weer zo'n moment voor Telstar. Dat dus helemaal niet kansloos is tegen Ajax vandaag. Duurt eventjes hier dat kijken, dat checken in Zeist op dit moment om te kijken of dat doelpunt dus goed is afgekeurd of dat inderdaad buitenspel was. Dat duurt nog eventjes. Ik kom bij jullie terug als ik nieuws heb. Maar het staat dus 0-1 bedoel ik voorlopig.
1: Horen we zo van je. Dat hockeygesprek dat gaan we zo meteen wel even voortzetten. We gaan even naar de Ronde van Spanje. Want de finale is toch echt daar nu van de etappe. Andries? De
5: laatste 3 kilometer. Ja, en we zien hier een mooi voorbeeld van hoe leuk het wielrennen kan zijn als er niet eentje is die meedoet, die er zo ver boven uitsteekt. Want ze zijn enorm aan elkaar gewaagd in de top van het klassement. Al gaat Enric Mas in het rood en nu zelf vandoor. Dat is toch wel krachtig hoor, wat hij laat zien. Hij wil niet verdedigen. Hij wil die minuut voorsprong op Primoz Roglic niet afwachten. Nee, hij gaat zelf in de aanval. Maar we hebben de afgelopen kilometers al gezien. Een spervuur van demarages. En telkens komen ze weer bij elkaar terug. Die top 7 van het klassement. Maar Mas nu met een klein gaatje.
1: Suze, 0-1 of 0-2?
4: 0-1 is het doelpunt inderdaad afgekeurd. Dus goed gezien van die grensrechter. Een paar centimeter stond Julian Brandt buitenspel. Dus die mooie afronding die gaat helaas niet door. En zo blijft het 0-1. En er komen 2 minuten bij in de eerste helft.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 5:30 geweest, Dorald.
6: Ook al is het zondag, al de hele dag onderhandelen de coalitiepartijen op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Uiterlijk morgen moet er een begroting voor advies naar de Raad van State. Maar om die door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen is er steun nodig van oppositiepartijen. Verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ewout, zijn ze er al uit?
7: Nee, nog niet. We krijgen wel voorzichtige signalen dat het misschien vandaag wel gaat lukken. Zojuist was er even schorsing. Er werd weer doorgerekend door ambtenaren over een nieuwe plaat, zoals het dan heet. Een nieuwe financiële plaat werd doorgerekend. En dus hadden de onderhandelaars even vrij. En toen kwamen we die dan Jesselkes buiten tegen en die zeiden er dit over.
8: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
7: Waarom gaat het goed?
8: Ja, we zijn lekker bezig.
7: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
8: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja. Qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
9: Maar betekent dat eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
8: Nou, we zijn eruit als het klaar is, maar de ambtenaren zijn nu bezig.
7: Ja, dit is dus de VVD. De vraag is dan of die andere partijen ook zo positief zijn. We horen nu ook alweer geluiden dat het misschien wel uren kan gaan duren, omdat misschien er toch voorlopig geen overeenstemming aan zit te komen. Ja. Met wat er nu op tafel ligt. Dus we weten het allemaal nog niet. Eerder deze week had minister Heijnen ook al het idee van ik heb die plaat wel zo'n beetje af. Maar toen zeiden D66 en CDA dit moet terug naar de tekentafel. Zij keurden toen af.
6: Ja, de dat vraag had is dus te maken met de vermogensbelasting. VVD wil minder vermogensbelasting.
7: Nee, daar heeft het deels mee te maken, maar vooral ook met box 3. Dat is de belasting op aandelen en op spaargeld. Daar wil de VVD een oplossing voor. Dat kost heel veel geld als je dat in één keer nu wil oplossen. En als je heel veel geld aan vermogenden wil gaan geven, ja, dan gaat dat weer tot problemen leiden met de linkse oppositie, met Pro. Want die partij ziet dat niet zitten om daar meer geld aan te geven, maar wil dus eerder de bezuinigingen bijvoorbeeld op de sociale zekerheid van tafel hebben. D66 en CDA juist zeggen, we hebben links nodig, we hebben Pro nodig, omdat die partij voor meerderheden kan zorgen. Dat is echt de grote tegenstelling die er is. D66, CDA aan de ene kant, VVD aan de andere kant. En de vraag is of ze daar gaan uitkomen vanavond al.
6: Misschien vanavond, misschien morgen. We horen het graag als het zover is. Dankjewel, Ewout Kiewiet.
1: Dat weerbeeld van vandaag, Marco Verhoef, houden we dat nog een tijdje vast?
10: Ja, wisselvallig. Vandaag vooral van plaats tot plaats grote verschillen. Want in het zuiden heeft de zon best lekker geschenen. En een strook over het midden van het land, laten we zeggen vanaf IJmuiden via Amsterdam naar Lelystad, heeft het lange tijd achter elkaar geregend. Die buienlijn die daar lag, die lag eigenlijk een beetje parallel aan de stroming. En dat wilde zeggen dat die niet van plek veranderde. En overal op die plek juist waar die wel lag, al het regenwater achterliet. Nou, dat gaat wel wat veranderen, want er komt natuurlijk wel wat beweging in de atmosfeer. En nu trekken de meeste buien weg. Even wat droger weer. Maar in de loop van de avond en vooral ook vannacht krijgen we weer te maken met een paar stevige buien. Kan onweer bij voorkomen. Flink wat regen en ook windvlagen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. Loopt morgen op naar 18 tot 20 graden. In de vroege ochtend in het binnenland misschien even iets droger weer. Maar al snel vinden we daar ook weer de buien terug die we in de vroege ochtend ook al zien langs de kust. Nog steeds kans op onweer, nog steeds kans op windstoten en flink wat regenwater in korte tijd. Dinsdag is het dan meest droog, maar ja, dat is even één dag rust, want daarna is het gewoon weer wisselvallig. En de hele week doen we het met temperaturen van 20 tot 22 graden.
11: NPO Radio 1.
1: De krachtsverhoudingen in de Ronde van Spanje, ze worden stapje voor stapje duidelijk na het uitvallen van Pogacar gisteren. Andries.
5: En we zijn getuigen van een sterk staaltje van Enric Mas, de man in de rode leiderstrui, die eerder deze week iets deed wat we toch niet vaak zien, want hij pareerde een aanval van Tadej Pogacar. Dat was misschien al wel een voorbode. Heeft een minuut voorsprong in het klassement op Roglic. Hij ging er net dus al vandoor. Mas, Oscar Only, de beste jongere, die wist nog over te steken. En Roglic zelf, ook heel knap, die wist uiteindelijk nog weer aansluiting te vinden, maar op het moment dat Roglic weer aansloot bij die twee, de achterwielen weer kon aanraken, ging Mas nog maar eens op de pedalen staan. Want die weet ook dat hij in een sprintje nou niet de allerbeste papieren heeft. En daarmee heeft hij Roglic nu weer op een paar lengtes gezet. En Roglic die er alles aan doet om nu weer terug te keren. Ja, het is een gaatje van 3 seconden. Als Roglic erbij komt, dan weten we, als hij in de laatste kilometer zit, dan wil hij nog wel eens afmaken. Spannende ontknoping dus. Het groepje met Gal en Carapaz en Skelmos op een halve minuut. Koes trouwens er tussen uitgevallen. Sepp Koes, die rijdt al op anderhalve minuut. Maar het rood blijft in ieder geval om de schouders van Mas. Gaat hij alleen ook de rit winnen?
3: Philip, wij waren in gesprek met elkaar.
2: Ja.
3: Ik ben dol op hockey, hè, zoals jij weet. Ik zie het niet vaak. En ik was verrukt over de kampioenswedstrijd. Vond dat Amsterdam wel te weinig kreeg. Rotterdam had ontzettende marzel dat ze wonnen. Dat neemt niet weg dat ik diep onder de indruk was van beide teams. En vooral van het spel. Dus als jij zegt van ik ben een beetje verbaasd dat jij een cruciaal moment hebt gemist. Telgenkamp. Dat kwam eigenlijk omdat ik hartstikke druk was met andere zaken. Vorige week. Dus ik ben blij dat jij me dat goed hebt uitgelegd. En hockey blijft toch wel mijn vierde sport. Andries.
5: Laatste 500 meter. Roglic nog altijd aan het vechten om terug te keren bij Mas en Only. Die beiden zijn nou niet bepaald veel winnaars. Roglic, die was dat wel. Heeft al 15 etappes gewonnen in de geschiedenis van de Ronde van Spanje. 4 keer dus eindwinnaar. Maar hij gaat er niet bij komen hoor. Mas die zorgt ervoor door het tempo hoog te houden dat Roglic op achterstand blijft. En ja, Mas, ook voor hem moeten we al wel weer behoorlijk in de archieven duiken. 8 jaar geleden won hij zijn enige etappe in de Vuelta. 6 keer werd hij tweede in een etappe. Afgelopen week nog geklopt door Pogacar. En Only die is al niet meer uit het wiel gekomen in de afgelopen kilometer. Nou, dan zet Mas de sprint in. Het rood gaat hij dus behouden. Maar kan hij ook winnen in de leiderstrijd? Dat zou toch wat zijn voor de Spanjaard die zo graag een keer zijn ronde van Spanje binnen weten slepen naar al die tweede plaatsen. Only bijt op de tanden. Blijft in het wiel zitten van Mas. Hij gaat het hier doen. Het gaat gebeuren. Hendrik Mas. Ze maakt hier duidelijk dat bij het wegvallen van Pogacar er een echte nieuwe leider is. Want het is gisteren nog het symbool. Prachtig op het podium. Hij hield de rode trui vast. Trok hem nog niet aan. Nou, vandaag deed hij dat wel. En hij mag er straks nog eentje ophalen. Roglic komt op 12 seconden binnen. En daarachter komen ze met Gal, met Carapaz. Maar Hendrik Mas, hij verstevigt de leiding.
3: Philip Koken, wij zijn wel uitgesproken met elkaar. Hoe zit het met Spanje-Duitsland?
2: 3 minuten nog te gaan in het derde kwart. En Duitsland, de titelverdediger, heeft het moeilijk in deze WK-finale. Spanje krijgt de meeste kansen. Momenteel was in het tweede kwart ook al zo. En zojuist hebben we een strafcorner gezien van Marc Miralles. En die ging maar centimeters naast. Maar we hebben wel eens vaker gezien in het tophockey dat Duitsland toch minder was. Maar toch weer een beslissende doelpunt maakte. We zullen gaan kijken of dat vandaag ook gaat gebeuren. Nog het vierde kwart te gaan en nog 3 minuten in het derde kwart. En dan zullen we weten wie wereldkampioen hockey wordt.
1: Philip, vind jij ook dat het gesprek klaar is met Hugo?
2: Ik zie dat beeld nog voor hem. Hij naast Sander de Kramer, hij genoot ervan. Het was prachtig.
1: Het scheelt wel bij hockey. Jullie kunnen verbaal geweld tegen elkaar op elkaar loslaten. Maar het wordt toch niet bestraft in hockey, hebben we straks geleerd. Dus,
3: precies. En weet je wat er... Nou, daar moet ik nog wel eventjes zeggen. De supporters van Sparta, wou ik zeggen. De supporters van Hockeyclub Rotterdam. Die maakten zich schuldig aan een beetje liedjes die je wel eens in de Kuip hoort. En daar was ik zo teleurgesteld over. Ik denk dat Philip wel weet wat ik bedoel.
2: Je moet ook niet denken dat in het hockey dat het allemaal van die keurig opgevoede mannetjes zijn. Dat is echt niet altijd zo.
3: Nee, en de meisjes deden vrolijk mee. Ongelooflijk. dat liedje van Wie niet springt is... En nou ja, ik was echt stom verbaasd. In mijn achtertuin, Rotterdam. Dat het daar losging in dit opzicht. Ik heb er ook wat van gezegd tegen de bestuurder van Hockeyclub Rotterdam.
1: Wat zei je?
2: En hoe reageerde die?
3: Nou, daar was hij niet blij mee.
2: Er wordt nu gescoord overigens.
3: Detail.
2: Er wordt gescoord, en jawel, voor Duitsland. Terwijl de Spanjaarden verbaasd om zich heen kijken. Wat gebeurt hier in hemelsnaam? Is hier een goal voor Duitsland? Zomaar zit hij erin. En de Duitsers leiden. De doelpuntenmaker wordt geknuffeld. Is dat de Schwarzhaupt? Er gaat om de doelman heen. Het is een hele mooie. We gaan nog eens eventjes op zoek wie dat is. Want dit staat in het midden van een knuffelende bende. En daar zien we het duidelijker. Struthof inderdaad, die scoort 1-0 voor Duitsland in deze WK-finale tegen Spanje.
1: Daar waren we toch maar mooi bij, omdat jij maar bleef praten. Dat is wel mooi, hè?
3: Zeker. Ja,
1: want we wilden eigenlijk gaan praten met de twee mannen die zijn aangeschoven.
3: Ja, die gaan we nu een goede behandeling
1: doen. Doen we dat nu alsnog?
3: Ja, ik ben blij met ze.
1: Robert Maaskant, goedemiddag.
12: Goedemiddag, ik zit wel lekker in het hockey.
1: Wil je nog iets zeggen over het hockey?
3: We zijn ook blij met Bart Vrouw.
12: Ik zit er helemaal in.
1: Wil jij nog iets zeggen over hockey? Het hockey, Bart?
12: Ik ben wel benieuwd wat voor liedjes er dan gezongen worden. Jij durft het volgens mij niet te zeggen.
3: Nou, wie niet springt, is van Bloemendaal. Die is een Joods, zongen ze. Ja, vond ik niet netjes.
12: Nee, inderdaad. Nee.
3: Amsterdam was op visite en kennelijk was er een associatie dat Amsterdam dan automatisch Ajax is. En ja, dit soort afschuwelijke liedjes wordt nog altijd vrij massaal op de Nederlandse velden gezongen. Tot mijn stomme verbazing vaak ook door vaders met kinderen op hun schouders. Ik sta er echt versteld van. En ze zullen het misschien niet zo bedoelen, maar het heeft een akelige connotatie. En als je je klassieken een beetje kent, dan weet je dat het een verwijzing naar de oorlog is. Ik vind dat afschuwelijk. Ja. En als je dat dan in een hockeystadion meebeleeft. Ja, nou goed, daar zei ik dus wat van tegen die bestuurder. En die zei ik dat hij het vervelend vond. Ja.
10: Foei.
3: Nou, we zijn er nu al mee klaar.
1: We gaan het hebben over het voetbal van dit weekend. Van vandaag zelfs. Met Robert Maaskant en onze cijferman Bart Vrouws. PSV lijkt ze draai te hebben gevonden na een weifelende start van het seizoen. Nu een tweede ruime zege op een rij. Deze tegen FC Utrecht.
13: Het stond dus heel lang 2-1. En ja, de eerste half uur van de tweede helft gebeurde er eigenlijk niks meer. Toen kwam er een vrije trap van Mauro Junior 1-3. En dat was voor PSV toch het signaal om nog even gas te geven. Mijnans 1-4, Til 1-5 en Dest 1-6. Een uitslag die staat, een oud-collega zou hebben gezegd. De eerste set is voor PSV 6-1.
1: Inderdaad. Robert, moeten we nu meteen ook alweer hele harde conclusies de andere kant op trekken? Zijn alle lekker weer boven? Is PSV de sterkste club van de Eredivisie? Gaan ze weer met heel veel verschil kampioen worden?
10: Nou, dit weekend zou die conclusie gerechtvaardigd zijn. Want PSV speelde echt uitstekend. En dan krijg je een beetje het gevoel, was Utrecht dan zo slecht? Nou, die waren niet geweldig. Zeker niet. Maar het eerste kwartier probeerde die echt nog wel op zijn Utrechts erin te klappen. Met eigenlijk stevige overtredingen. Daar kwamen op een gegeven moment een paar gele kaarten ook aan te pas. Dus Utrecht probeerde het wel degelijk. Kwamen ook nog op 1-0 voor. Maar daarna was PSV echt herenmeester. En ik zat de wedstrijd op tv te kijken. En daar werd ik op een gegeven moment, zei de commentator, nou, dit is wel een beetje veel. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet.
1: Wat was een beetje veel?
10: De score.
1: Oh, dat het 6-1 werd.
10: Ja, ja. Nou, ik dacht van, nou ja, moet luisteren. Utrecht niet in de buurt geweest van de goal op die ene keer.
3: Ze hadden er lol in, hè, PSV. Die hadden er zin in, man.
10: Tempo en prachtige doelpunten. Echt, ja. Het was echt een hele leuke, mooie wedstrijd van PSV.
1: Bart, kan jij deze 6-1 staven met andere cijfers?
12: Nou, dat inderdaad. Utrecht bijna niet bij het doel is geweest van PSV. Schotenverhouding 30-1 in het voordeel van PSV. Het goede nieuws is wel dat ene schot er wel inging bij Utrecht. Van Utrecht, dus dat is knap.
10: Ze zijn heel effectief, heb ik gehoord.
12: Ja, 100% scoren, zo kun je het ook zien. Nou ja, wat opviel, ik hoorde een interview met Guus Til volgens mij een uur geleden. En die zei, na die 3-1 knakte Utrecht en konden we er overheen. Ik vond het mooi om te zien hoe gretig PSV nog was in de slotfase. Ook een paar invallers die zich echt nog wilden bewijzen. Maakte nog 3 doelpunten na de 85e minuut. Ik zat toch eens te kijken, is dat bijzonder? 1 keer gebeurd in de afgelopen 60 jaar. En dit is dus de tweede keer.
1: Veel, ja.
12: Dat is best wel bijzonder. Dat je als ploeg nog zo doordrukt in die slotfase. Terwijl je 3
10: en miste nog een strafschop zelfs. In die fase.
12: Maakte Mijnans wel goed, hè?
10: Ja.
3: Ik had Mijnans even aan de app. Dat is natuurlijk een oud Spartaan. Nou jongen, gebrand. Hij zegt, ze zijn nog niet van me af. Ik ben zo scherp als een mes.
12: Ja, kan me voorstellen.
3: Ja, heel veel zin.
12: Ook de middenvelders gehaald. Dus Mijnans natuurlijk ook deze zomer. Dus ik was wel benieuwd hoe hij dan zijn plek in het elftal zou gaan veroveren.
3: Nou, hij traint ook goed, hoor ik. Ja.
1: En dus op basis van deze wedstrijd kan je zeggen, het vertrek, Robert van Saibari en Veerman, is heel goed opgevangen.
10: Ja, dat is het. Ja, en dan praat je over 2 absolute topspelers. Dat moet natuurlijk nog maar gaan blijken in de Champions League wedstrijden dadelijk natuurlijk. Hè? Want Saibari en Veerman hebben dusdanige kwaliteiten. Die vervang je niet zomaar 1, 2, 3. Maar vandaag was Sano was geweldig. Fernandes was geweldig. Til was goed. Maar ook de jongens die er dan inkomen. Een Wanner bijvoorbeeld. Ook gewoon uitstekend. Ja. Nou ja, we noemen het Mijnans al. Die deed ook goed. Dan praat je over die jongens die vanaf de bank komen. Zo gedreven. Zo'n honger naar de goal. Ja, ik vond PSV echt. Daar stond geen maat op voor Utrecht.
1: En jij noemt ook Sano. Hoe goed was Sano, Bart?
12: Ik vond hem ook heel goed. En knap dat hij zich zo makkelijk in dat elftal voetbalt. Wel wat balverlies. Alleen dan niet uit zijn passing. Want daar was hij erg goed in. 51 passes gegeven. Maar 3 die niet aankomen bij een ploeggenoot. Kun je denken, nou, misschien waren er wat balletjes terug. Nee, ook mooie ballen vooruit. Als je de wedstrijd nog eens terug gaat kijken. Let eens op de bal die hij geeft. In aanloop naar de 2-1 van PSV. Bijna blind vanuit zijn rug. Schiet hij in één keer naar de andere kant. Waar de ruimte ligt. En vanaf de rechterkant komt PSV dan tot dat doelpunt. Ja, ik vind het knap. Ik weet dat het een goede speler is. Ik heb met de Goffert veel gezien. Hij is goed, maar dat hij zich zo makkelijk in dit elftal zo speelt op een positie, want Bos wil hem graag op 6 hebben. Ja, in de wedstrijden waar ik hem veel zag, was hij beter iets verder naar voren. Maar op 6 doet hij het voorlopig heel goed.
1: Ja, op 6 houden dus maar.
10: Zoals hij vandaag speelde, zeker, ja. En dat liep heerlijk met Fernandes. Die spelen tussen de linies door. Die lopen eigenlijk met z'n tweeën continu op de juiste manier vrij. Je ziet ook bij PSV, die kunnen het zeker ten opzichte van wat we de eerste helft bij Ajax hebben gezien, maar ook bij Feyenoord,
14: spelen die ballen net even beter in met een boodschap, zoals we dat noemen. Dus dan weet je al, de speler die de bal gaat ontvangen, die weet eigenlijk al waar die naartoe moet. En dat verhoogt enorm het tempo van het spel. Nou ja, en dan krijg je met Van Bommel, dat wordt ook een gigant hoor, vanaf die linkerkant.
3: Wat een prachtige traptechniek bij die eerste.
14: Die krijgt hem nog met een stuitje aangespeeld en schiet hem dan
3: met de binnenkant
14: voet zo in de bovenhoek. En daar gaan we nog heel veel plezier. We moeten met Gakpo naar een andere positie in het Nederlands elftal, want die jongen moet daar snel gaan spelen.
1: Oh, dit gaat heel hard nu.
14: Ja, zeker. En ik denk dat dat terecht gaat zijn.
3: Ja?
14: Ja, dat denk ik echt. Als je zo krachtig bent hij heeft ook wat we altijd dat Argentijnse grinta noemen, heeft hij in zijn spel zitten. Dus ja, ik denk dat we daar echt heel veel plezier van gaan hebben.
3: Gakpo overigens verhuisd, hè, dit weekend.
14: Ja, niet zo heel ver.
3: Nee.
14: Van Liverpool naar Manchester.
3: Ja, ja.
14: Is nog te doen, hè. Kan hij op dezelfde plek blijven wonen.
3: En ja, wat ik ook leuk vond, was de vrije trap die erin ging. Heb je daar
12: van
3: nog
12: Mauro?
3: Ja, want dat zie je niet zo vaak.
12: Nee, nou, dat hoor je wel vaker. Dat mensen zeggen, je ziet niet zo vaak meer dat er een vrije trap erin vliegt. Technisch gezien klopt dat. Alleen dat komt ook omdat er veel minder overtredingen gemaakt worden. Dat aantal overtredingen in de laatste 15 jaar is echt fors afgenomen. Zeker rondom het strafschopgebied. Waardoor er simpelweg minder vrije trappen te nemen zijn. En daardoor mis je misschien ook een beetje dat je als speler een beetje ervaring op kunt bouwen. Dat je daarop kunt oefenen in een wedstrijdssituatie. Volgens mij waren het vorig jaar 8 directe vrije trappen zo uit mijn hoofd. Dat zijn aantallen die Pierre van Hooijdonk in zijn eentje en begin deze eeuw in een heel seizoen haalde in de Eredivisie.
1: Ja. De naam van Bommel viel. Bart, jij wilde nog even over de man hebben die voor hem inviel. In de 78e minuut.
12: Ja, Bouhamdi. Onthoud die naam. Als jij Van Bommel gelijk naar het Nederlands elftal schrijft, zal ik deze jongen, volgens mij gaat hij voor Marokko spelen, naar het Marokkaanse elftal praten dan gelijk. 18 jaar pas. Viel in. 2 assists. Hij valt me de laatste tijd op. 2 weken geleden. Goede invalbeurt tegen Excelsior. Nu weer belangrijk. Hij heeft 106 minuten pas gespeeld dit seizoen. Je had er 360 kunnen spelen. Hij moet het met invalbeurten doen. Hij heeft wel de meeste gecreëerde kansen uit open spel bij PSV. Want elke keer als hij invalt, gebeurt er iets. Hij dribbelt. Hij zet spelers vrij
3: Zit
12: voor de goal.
3: Zit hij in jong PSV?
12: Ja, en hij gaat zijn contract verlengen volgens mij. Maar dat is echt een hele fijne speler die je ook nog achter de hand kan hebben. Ook op die linksbuitenpositie.
1: We gaan hem onthouden, deze naam. Utrecht, ja, de cijfers worden daar wel wat troostelozer. Ook nu weer, natuurlijk met zo'n dikke nederlaag. 15 tegendoelpunten. Wacht nog op de eerste zege, 1 puntje pas. Trainer Correa probeert de vinger nog maar eens op de zere plek te leggen.
15: Je zou bijna zeggen mentale weerbaarheid. Iets in die trant. En ja, weet je, het is zoals het is voor nu. Het is duidelijk dat het teamgebeuren naarmate de wedstrijd vordert minder wordt. Mee aan de gang.
16: Wat heb je tegen ze gezegd net in de kleedkamer?
15: Ik heb wel gezegd dat ik me schaam voor deze uitslag. En na een goede eerste helft hebben we het echt volledig laten glippen richting het einde. Morgen weer verder. De boel analyseren en op naar de volgende. En dat is wel de realiteit.
1: Ja.
3: Is dat verstandig om dat te zeggen?
1: Dat hij zich schaamt voor deze uitslag, bedoel
3: je?
14: Nou, weet je wat het is, Hugo? Daar kom je in 1 of 2 keer in je beginfase nog wel mee weg. Maar op een gegeven moment gaat het publiek zich daar natuurlijk zich tegen je keren. Van ja, maar dan krijg je al heel snel het geluid. Ja, wiens schuld is dat? Is dat dan niet jouw baan?
3: Hij heeft deze spelers samengesteld.
14: Ja, en dat ga je natuurlijk niet krijgen. Ik vind het veel te vroeg om Correa te veroordelen.
3: Nee, tuurlijk.
14: En ik vind ook dat hij de kans moet krijgen om daar een elftal neer te gaan zetten. Dat gaat hij ook doen, denk ik, want het is een uitstekende vakman. Maar ja, hij krijgt wel even iets anders voor zijn kiezen.
1: Wat moet je nou zeggen nu, na deze reeks uitslagen en dan een 6-1 nederlaag? Hij zegt heel eerlijk wat hij dan zegt in de kleedkamer. Wat moet je nou zeggen wat helpt?
14: Ik heb van Nigel de Jong vorige week geleerd dat je veel in processen moet praten. En dit proces gaat hem niet helpen, want je geloofwaardigheid als coach wordt alleen maar ondersteund op het moment dat je wint. Dus op het moment dat jij voor die groep komt te staan, nou heeft hij natuurlijk een aantal jongens van Telstar meegenomen. Dus die heeft hij al wel mee.
3: Die zijn van hemzelf.
14: Maar die gasten die bij Utrecht zitten, die zeggen ja, allemaal leuk en aardig, maar we krijgen nu Klopp.
1: Maar krijg je zo'n groep dan mee door met ze mee te verliezen en te treuren? Dus ook gewoon de schuld op jezelf te nemen? Of, wat hij dus nu blijkbaar gezegd heeft, ik schaam mij voor deze uitslag.
14: Ja, maar dat hoor ik dan toch ietsje anders. Hij schaamt zich voor deze uitslag, maar daar betrekt hij ook zichzelf bij. Ja, ik vind niet dat hij zijn team hierbij afvalt. En dat zou heel onverstandig zijn al zo vroeg in het seizoen als je dat zou doen. Vind ik trouwens dat je dat überhaupt nooit moet doen. Ik hoorde de spelers dat overigens zelf ook zeggen. Die schaamden zich ook voor deze uitslag. Dus die hebben dat overgenomen. Maar er is wel echt serieus veel werk aan de winkel bij FC Utrecht. Want dit gaat niet goed op deze manier.
1: En denk je niet dat dat zomaar kan omslaan? Hij is toch heel duidelijk op zoek naar...
14: Ze hebben natuurlijk wel een pittig programma gehad. In de zin van, dan praat ik even over AZ en nu PSV. Dat zijn natuurlijk wel tegenstanders die je niet zomaar eventjes wegspeelt. Zeker het AZ wat in vorm is nu. Maar ja, nogmaals, Utrecht is normaal gesproken gewend om rond die vijfde, zesde, zevende plek te spelen. Ze hebben daar enorme ambities. Daar strooien ze ook met geld op de...
1: Al jaren.
14: Ja. Dus daar wordt wel wat van je verwacht. En dat is natuurlijk het grote verschil tussen Telstar, waar alles mag, en bij Utrecht moeten er dingen. Dat geeft een andere dynamiek, ook als coach.
1: Ja, Bart, cijfermatig, hoe matig was Utrecht?
12: Nou, heel. Ik zei al, ze hadden één schot. Dat is het laagste aantal voor Utrecht sinds Opta die cijfers meet. En dat is al een goede 16 jaar. Ook maar 4 balcontacten in het 16-meter gebied van PSV. Ook dat is het laagste sinds Opta die cijfers bijhoudt. Nee, aanvallend was het heel matig. En wat ook opvalt, veel overtredingen. Echt met afstand de meeste na 4 speelronden. Eén na laatste als het gaat om duels, percentage duels dat je wint. Het is matig. En ze creëren aanvallend dus heel weinig. Maar ze krijgen ook absurd veel doelpunten tegen.
1: De meeste goals tegen ook, hè, van iedereen.
12: Ja, en ze hebben nu 56 jaar hiervoor in de Eredivisie gespeeld. Maar één seizoen dat ze in de eerste 4 wedstrijden zoveel doelpunten tegen kregen als dit jaar. Maar ook heel veel schoten tegen. Ook sinds Opta die cijfers bijhoudt niet zo hoog geweest. Zowel aanvallend als verdedigend zie je eigenlijk helemaal niks in dit elftal tot nu toe. Waarvan je denkt, hé, daar kun je wat leuks mee. Maar
1: poeh. Suze, tweede helft. Telstar Ajax.
4: Gigantische kans voor Telstar. Rui Mendes, die bij Telstar ook al de gevaarlijkste man was in de eerste helft, krijgt een perfecte steekpaas. Kan alleen op Mark Ter Stegen af. En vervolgens is het Ter Stegen die zijn poging kraakt, die redt. Maar dit had toch een doelpunt moeten zijn voor Telstar. Rui Mendes is de man die deze kansen verprutste. Maar de gelijkmaker die was heel, heel dichtbij voor Telstar. Na 47,5 minuut bij de ploegen zijn ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Maar een hele, hele grote kans dus al meteen bij het begin van die tweede helft. Corner weggekopt door Tolu. Inderdaad, nu verdedigend aan het koppen. In tweede instantie wordt hij weer voorgegeven door Hardeveld. Maar dat is makkelijk wegwerken van Jansen. En dan is het Telstar dat op de helft van Ajax die bal weer oppikt. Owusu heeft hem. Die wacht eventjes geduldig terug naar Alders. Alders die zet een dribbel in op de middenlijn, maar besluit toch maar even terug te spelen naar Koeman junior, die ver uit zijn doel komt en uiteraard kiest voor de lange bal, vaak goed doet en nu ook weer een prima paas in huis heeft. Brouwer die kan hem meenemen, maakt snelheid, gaat dan het paasje geven, goed paasje weer, maar weer Mendes die zich verslikt in dat paasje. Dan wordt er heel erg geroepen door de supporters van Telstar dat ze een penalty willen. Dat lijkt mij niet terecht, want er werd gewoon de bal gespeeld in de 16 van Ajax. En dus kan Ajax nu weer weg aan de linkerkant met Henrik en Berghuis die even overgestoken is. 0-1 is het. 48,5 minuut hier onderweg. Telstar had die 1-1 wel moeten maken.
1: Krijn, wat zie je?
0: Het Europees kampioenschap gravelrijden is net afgelopen. Bij de mannen was het Mats Wurtschmidt die wist te winnen, zijn titel wist te prolongeren. En bij de vrouwen een Nederlandse overwinning. Femke Markers, zij won dus haar eerste Europese graveltitel. In de slotfase reed Shirin van Androoy, ook een Nederlandse, aanvankelijk alleen op kop. Maar haar voorsprong werd uiteindelijk door de Française duo Prévost en Markers teniet gedaan. En dat laatste stuk was op asfalt. Er ging een beetje bergop en daarbij was Markers de snelste in de sprint. Even daarvoor, toen ze nog niet op de verharde weg reden, was ze nog in de modder vastgelopen. Dus echt een geweldige goede finish voor de renster van SD Works Pro Time. Dan hebben we ook nog de Supercup handbal bij de mannen Aalsmeer dus gewonnen. En bij de vrouwen was het Kwiek. Kunnen winnen is een kunst, staat die afkorting voor. Komen uit Raalte. Zij wisten te winnen van de landskampioen VOC uit Amsterdam. 38-24 werd het, dus een prachtige overwinning voor Kwiek.
1: Zullen we hockeyen?
3: Ja, waarom niet?
1: Nou,
3: Filip.
2: De WK-finale gaat naar een apotheose. En de Spanjaarden krijgen kans na kans. Ze schoten zojuist weer voorlangs. Ik denk dat ze al 6 open schietkansen hebben gehad. Waarbij of de keeper redde of hij ging echt centimeters naast. Het lukt de Spanjaarden maar niet om te scoren. En ja, zoals je het vaak ziet in de tophockey. De Duitsers hebben weinig kansen nodig om een doelpunt te maken. En zij leiden ook met 1-0. En we hebben nog 6 minuten te gaan hier in België.
1: Nou, dit uurtje heeft nog 1 minuut 20. Suze, Telstar, Ajax.
4: Ja, 0-1 door dat doelpunt van Davy Klaassen in de eerste helft. 37e minuut was hij de maker van de 0-1. Zijn 89e goal in de Eredivisie. 33 keer was het openingsdoelpunt. Dat is dus de Mr. 1-0 die zo vaak, waar zo vaak aan gerefereerd wordt. Dat bewees hij vandaag ook weer. Telstar heeft de bal op de helft van Ajax. Aan de linkerkant is het een steekpaas die gegeven wordt op een inkomende Brouwer. Maar die verwachtte die bal niet helemaal. En die is ook te hard. En daardoor kan Ajax overnemen via Ter Stegen. Die dus zojuist op de juiste plek stond toen Telstar een kans kreeg. Rui Mendes verprutsen hem. En Ter Stegen pakt ze hem prima hoor. Maar hij was gewoon ook matig ingeschoten. Zo is het ook wel weer. Ter Stegen nu met balverlies. Zorgige bal naar de linkerkant. En dus mag Telstar gaan gooien. 51 minuten. 0-1. Ajax is op voorsprong.
1: De stelling van Borst van vandaag. Het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino. Edwin Smit is het daarmee eens. Hij zegt dat voor mij ook meteen na het uitreiken van die FIFA Peace Prize gemogen. Die was aan Donald Trump, voor wie dat even vergeten was. En ook Ed is het ermee eens. Die zegt na Blatter en dan nu deze narcist is een hervorming ontzettend hard nodig. Nog nooit waren de mensen het zo met je eens. We zitten tegen de 100% aan. Maar het is nog 99.
3: Het schijnt dat Robert Maaskant tegen is. Maar dat gaat hij na 6 uur uitleggen.
1: Nou, ben benieuwd.
17: NPO Radio 1. Human. Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Du Perrons niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Biele Rensen, met zijn biograaf, Kees Snoek.
18: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat blijft.
17: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
21: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
21: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
23: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
27: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
26: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
18: NPO Radio 1, 6 uur.
17: Schut en Hugo Borst.
1: Met het vervolg van het voetbal Telstar Ajax is 0-1. En ook van de WK-finale bij het hockey. En daar is het ook 0-1 tussen Spanje en Duitsland. Dorot Megens, NOS Journaal.
6: Aan de noordkant van Cyprus is een veerboot gekapseisd en daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Het schip was met zo'n 270 opvarenden onderweg naar een haven in het zuiden van Turkije. Correspondent Gülsa Ersetin. Gülsa, worden er nog altijd mensen vermist?
5: Ja, nog 23 mensen worden vermist. Dus ze zijn nu nog steeds bezig op zoek naar slachtoffers. En dan heb ik het over boot van de kustwacht. Helikopters zijn ingezet. En inmiddels zijn ook 6 marineschepen ingezet. Dus er wordt nog altijd druk gezocht naar de vermiste passagiers.
7: Ja, ja, 23 plus 7 doden. Dan zijn er 240 mensen gered. Die zijn naar de kant gebracht.
5: Ja, dat is wat ze nou niet zo lang geleden dus naar buiten hebben gebracht. Dat er meer dan 240 mensen zijn gered. Maar dat er nog altijd wordt gezocht naar die 23 vermisten.
7: En is inmiddels duidelijk hoe dit kon gebeuren? Waardoor die katamaran is gekapseist?
5: Nee, dat wordt niet duidelijk. Hè. Dat wordt nog onderzocht. En dan is het eigenlijk wachten op het onderzoek naar de zwarte doos van het schip. Maar er komen wel steeds meer beelden naar buiten, filmpjes naar buiten van ooggetuigen. En die vertellen bijvoorbeeld dat ze waarschuwden al, hè, van dat het loopt hier vol met water. En dat er bijvoorbeeld tegen hen is gezegd van, hey, jullie zijn dit niet gewend, wij wel, het komt goed. Maar op een gegeven moment zeiden ze, kwamen er barsten in de ramen. En dat er toen ineens heel hard werd geschreeuwd van, jullie moeten nu naar de achterdeur, nu naar de achterdeur. En die man vertelt dan op beeld dat er heel wat oudere mensen daardoor niet konden rennen naar de achterdeur. Dus dat ze echt overvallen werden. Dat er niet echt dat er geen reddingsvesten waren. En dat sommigen gewoon uit paniek in zee zijn gesprongen. Dus ja, hij vertelt eigenlijk een beetje hoe chaotisch natuurlijk dat allemaal ging. En wat ze zeiden ook, deze man was dus ook heel erg boos. Dat ze zo luchtig reageerden van, jullie zijn het niet gewend, wij wel, het komt goed. Maar het is dus helemaal niet goed gekomen.
7: Wat gebeurt er nu nog? Wordt er nog gezocht op zee?
5: Ja, er wordt dus nog gezocht. En er is inmiddels er worden mensen in het noorden van Cyprus natuurlijk opgevangen. Maar er is ook een crisiscentrum opgericht in het zuiden van Turkije. Want daar stonden natuurlijk ook familieleden de passagiers op te wachten. Hè. En er is nog steeds weinig duidelijk. Dus er zijn ook familieleden naar Mersin toegereisd om in de hoop dat er daar dan meer informatie naar buiten komt. Want ook met het aantal gewonden, dat is ook nog niet helemaal duidelijk van hoeveel mensen er nou precies gewond zijn. Wel dus dat er 23 mensen vermist zijn. Maar ook in het zuiden van Turkije staan familiedelen daar dus te wachten, in de hoop dus meer nieuws te kunnen krijgen.
7: Gülse Ersetin, onze correspondent. Dankjewel. Dan gaan we naar het voetbal, want er is gescoord bij Suze Telstar Ajax.
4: Ja, terwijl Telstar de kansen kreeg op de gelijkmaker, heeft Ajax de 0-2 gemaakt. Steven Berghuis wist wel raad met een kans. Ging 1-op-1 de 16 in. En mooie sleepbeweging langs een directe tegenstander. En vond de verre hoek prima ingeschoten. Goed doelpunt van Berghuis. Die laat zien hoe je met kansen moet omgaan. Telstar dus een klap gekregen. 0-2 hier na bijna een uur.
7: En afgelopen inmiddels de WK-finale hockey Spanje-Duitsland. Philip.
2: Ja, gemiste kans voor Spanje dat meer kansen had, gevaarlijker was dan Duitsland. Maar één doelpunt van Struthoff is genoeg voor Duitsland om de wereldtitel hier in België te prolongeren. Wereldkampioen in het mannenhockey is Duitsland.
7: Dan de rest van het nieuwsbulletin. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en 2 jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 mensen in die auto's. Terug naar Suze, want er is opnieuw gescoord.
4: Het gaat heel hard nu. 0-3 voor Ajax dus tegen Telstar. Tolu krijgt de bal naast dom balverlies van keeper Koeman. Die Klaassen gewoon de bal aan hem inspeelt. Dan vervolgens het prima paasje van Berghuis. En dan is het vanaf rand 16 Tolu die hard inschiet. Maar ook door het midden inschiet waar Koeman junior er wederom tweede keer dus in dezezelfde aanval er niet goed uitziet. 0-3.
7: Misschien tot zo. Dat was Suze. Man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. Die fietser kwam daarbij om het leven. De auto is gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord gelijk gespeeld tegen ADO. In Rotterdam werd het 2-2. Ook Heerenveen Willem II werd gelijkspel, 2-2. PSV won met ruime cijfers van FC Utrecht. Daar werd het 6-1. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanavond wel opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint de dag met wat buien. Later volgt meer zon en dan wordt het een graad of 20.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Ik lijk wel gek!
9: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
13: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
14: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
15: Blijf thuis.
14: Dan weet u hoe het echt zit.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
28: Wie was er aan de beurt?
29: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!
30: Voor die 2

0: 18+.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Laatste uur van Langs de Lijn. Suze, hoe gaat het met Telstar Ajax?
6: Telstar krijgt een lesje efficiëntie vandaag. 3 kansen voor Ajax, 3 doelpunten. Terwijl Telstar er een flink aantal verprutste. En zo is de stand dus 0-3 in het voordeel dus van bezoekende Ajax.
5: Er is veel gebeurd weer dit voetbalweekend. Dat ook nog niet voorbij is. Robert Maaskant, die hier zit. Wat is jouw moment van dit weekend tot nu toe?
7: Ja, dat is het moment van een comeback na een 3-jarige blessure. Ja. Van Per Schuurs. Die speelde gisteravond, viel die in bij NEC. En scoorde de 1-3. En dat was al aandoenlijk. Want hij wist eigenlijk niet waar hij naartoe moest om te juichen.
5: Maar, overal ging hij naartoe om te juichen.
7: Ja, hij rende overal naartoe inderdaad. Maar het shot van zijn vriendin of vrouw en zijn familie op de tribune was fantastisch. Dus geweldig dat Per Schuur weer terug is op de velden na zo'n lange blessure.
5: Ja, dat was een van de langste blessures ooit, denk ik. Hè, met nog een comeback erachteraan. 3 jaar.
8: Ja, 3 jaar. Ja, dat soort dingen houden we helaas niet zo strikt bij. Omdat het heel lastig is. Maar 3 jaar niet spelen, dat was eigenlijk ook mijn getal. 1043. Omdat het aantal dagen was wat hij had gemist als profvoetballer.
9: God, we wisten het een keer. We raden het nooit.
10: Ik had ze allemaal nageteld. 1043. En,
8: krijg je niet. Nou, dan doe ik voor jou 3,97.
5: Nee, hou het hier nou bij, want het is toch een unicum. Dit is jullie hetzelfde onderwerp. Ja. Dat kan bijna nooit.
8: Dat is ook zo. Dan houden we hier gewoon bij.
5: Ja, goed. Nou, dat was dit het. Tot zover langs de lijn. Vanavond om 10 uur zijn we terug.
9: Bij 3,7 had ik een heel leuk antwoord, maar nu krijg je het niet van mij.
5: Nee. Wat dan?
9: Nee. We gaan door met de uitzending. Waar gaan we naartoe?
5: Ja, wat denk je?
9: Nou, ik denk dat we naar Suze gaan.
5: Dat denk ik ook.
6: Oké, nou, fijn. Oezane is er ingekomen bij Ajax. Voor Julian Brandt mag dus nog een minuut of 25 gaan maken. En ook Jurie Baas kwam er in voor Davy Klaassen. Klaassen die de aanvoerdersband dus even om de arm deed. Van Berghuis, de tweede aanvoerder van het Ajax van Michel. En dat betekent dus dat Baas er toch wel in is gekomen. Ondanks dat hij dus op de bank zat naar verluid. Omdat er verregaande interesse voor hem is van Porto. Dat zijn de wissels die bij Ajax zijn doorgevoerd na 65 minuten spelen. Ook bij Telstar zijn er een aantal jongens ingekomen. Prins Aning is er ingekomen. Fabiano Rust is er ingekomen. En Fofin Touray. Om dus nog wat te gaan proberen in die laatste 25 minuten. Want Telstar staat met 3-0 achter. En dat had het toch niet zien aankomen, denk ik, als je de eerste 5-10 minuten van deze tweede helft zag. Waarin Telstar dus de kansen kreeg. Rui Mendes, de buitenspeler van Telstar, Portugese buitenspeler, had meerdere malen een doelpunt op de schoen. Gingen alleen op de keeper af, werd goed gepakt door Ter Stegen. Daarnaast kon hij ook nog vanaf rand 16 inschieten. Die bal ging net voorlangs en er was ook nog een momentje aan de rechterkant toen Alders een voorzet gaf die via een Ajax-been bijna achter Ter Stegen belandde. Maar toen had hij ook weer een goede reactie in huis. En zo houdt de Duitse keeper zijn ploeg dus op de been en zal Telstar wel goed moeten gaan evalueren. evalueren hoe dit nou komt. Als je zelf de kansen creëert tegen Ajax. En vervolgens toch na een uur alweer met 3-0 achter staat. Doelpunten voor Ajax van Klaassen, van Berghuis en van Tolu. En de laatste van Tolu was ook wel op het konto te schrijven van Ronald Koeman junior. De keeper van Telstar. Die blunderde daar. Eerst al met de inspeelpaas. Dus zelf balverlies leiden. En vervolgens schoot Tolu. Misschien voor hem een beetje onverwacht. Maar hij schoot hem niet geweldig in. Namelijk recht door het midden. En dat was alsnog te moeilijk voor Ronald Koeman junior. En daardoor staat Telstar dus nu ruim achter thuis tegen Ajax. 3-0 achter. En er zijn nog 22 officiële minuten te spelen.
5: Wat zou jij jullie baas adviseren, Robert? Weggaan? Lijkt er niet zo goed op te staan bij deze coach. Maar je denkt ook, ja, één blessure en het is weer een heel ander verhaal.
7: Ja, dat maakt het altijd ontzettend moeilijk. Is zo vroeg in het seizoen natuurlijk. Waar Ajax ook veel wedstrijden speelt. En hij, Mitchell, ook wel geneigd is om door te wisselen met spelers.
5: Dus denk je ook, waarom wil je sommige spelers kwijt? Je hebt ze vast nog nodig straks.
7: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Bij Ajax is natuurlijk wel bekend dat ze de salarishuishouding toch wat in willen krimpen. Ze betalen veel te veel voor de kwaliteitsspelers die ze hebben. Dus
5: dan
7: ze willen...
5: moet Jurie Baas dan weg?
7: Nee.
5: Dat is al niet heel erg druk op budget, toch?
7: Liever niet natuurlijk. Nee. Nee, we gaan het straks nog even over AZ hebben. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van zelfopgeleide spelers. Maar ik zou voor hem toch niet weggaan nog. Laten we nou eerst maar eens een vol seizoen doorbijten en zorgen dat hij weer zich terugvecht in de basis.
9: Ik weet niet of het voor Bedrager ook zijn gemoeid of het voor Ajax nou zo'n heel lucratieve transfer is.
7: Nou, dat is natuurlijk het probleem op dit moment voor eigenlijk alle Nederlandse ploegen, ook voor Feyenoord, om jongens kwijt te raken. Die raak je wel kwijt, maar dan moet je mee gaan betalen. Maar en dan schiet het natuurlijk niet op. Dat kan je niet herinvesteren.
9: Baas was de beste speler van de laatste 2 jaar.
7: Ja.
9: Is ook gekozen door het publiek vorig jaar als populairste speler. Waarom zou je je ontdoen als je kampioen wil worden van Nederland van je beste speler? Ja. Ik vind het een heel raar verhaal.
7: Moet ik het wel een klein beetje nuanceren, Hugo? Want Baas werd natuurlijk wel als beste speler gekozen en was erg populair in een armoedig stelletje.
9: Ja.
7: En dat doe ik niks af van zijn kwaliteit. Want ik vind het.
9: Maar het is toch knap om juist de vlag op een strontschuit te zijn?
7: Ja, ja, dat is ook. Dat
9: is
7: ook
9: echt
7: waar.
9: Knap.
7: Ja, dat is ook waar. Maar ik weet het niet. Mijn gevoel zegt me dat hij toch gewoon bij Ajax even door moet bijten.
5: Over een paar dagen weten we dat. Feyenoord leek tegen ADO Den Haag vandaag op weg naar de eerste nederlaag van dit seizoen. Het kwam 2-0 achter in eigen huis. Trok de stand in het laatste half uur nog wel gelijk.
0: De gelijkmaker Anis Hadzmoussa met zijn signature move, om maar zo te zeggen. Vanaf de rechterkant naar binnen komen. De bal klaarleggen voor zijn linker. Met heel veel effect. Hard de bal half hoog in de verre. En dus Feyenoord op gelijke hoogte gekomen. 2-2 tegen ADO Den Haag.
5: En daar bleef het bij. En zo verloor Feyenoord dus niet. Maar het won ook niet voor de tweede keer dit seizoen. Puntenverlies. Robert, op de schaal van verrassing. Hoe groot is deze?
7: Heel groot. ADO natuurlijk een van de ploegen die gepromoveerd zijn. En nog geen punten hadden gehaald. En dit ADO had weggespeeld moeten worden in de Kuip. En daar was geen sprake van. Er was echt geen sprake van. Het was niet zo dat ADO nou zo dominant was aan de bal overigens. Hè, want het was één richting verkeer. Maar Feyenoord kreeg het gewoon niet voor elkaar. En veel te veel mensen. En dan praat ik voornamelijk over de voorhoede. Die allemaal naar de bal toe speelden. Dus in plaats van de diepte in te gaan. Eigenlijk iedere keer maar naar de bal toe. Om de bal te vragen in de voet. En daar vandaan weer iets gaan proberen. Ja, dan ga je een ploeg die heel compact speelt, bijna in eigen 16. Ik hoorde zelfs ergens een keer een commentator zeggen, als ze nog verder naar achteren gaan, dan staan ze tussen de harde kern. zo dicht speelt dus bijna een goal. Maar dat... knap gedaan van ADO en gewoon een hele slechte prestatie van Feyenoord.
9: Maar Hadzmoussa en Ueda, zouden die bewust, ik denk onbewust, niet gewoon al bezig zijn van, we zijn hier klaar. We willen weg. Ik vind ze niet in vorm, niet scherp.
8: Maar zou je dan niet de laatste wedstrijd... Zoals nu speel je laatste wedstrijd voordat de transferwindow dichtgaat. Een soort etalagewedstrijd. Dan zou je toch juist jezelf willen laten zien.
5: Het zijn wel de twee die scoren ook trouwens.
8: Ook dat. Ook wat kansen gemist trouwens. Maar vind je niet dat je dan dit aan het moment is om nog even te vlammen?
9: Ja, maar als je het nou niet kunt opbrengen. Hè, dat je dat boek uit hebt. Ja, nou, ik weet niet, maar instinctief... Als ik naar een voetballer kijk, dan kun je al vrij snel proeven van wat is jouw drive. En ik zie Hadzmoussa, vind ik heel passief. Beetje luiig.
5: Maar hoe kan dat dan? Want ze gaan ook Champions League spelen. Is toch drive zat te vinden?
9: Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk de laatste dagen dat het nog zou kunnen. Ik vind dat hij onderpresteert. Ik bedoel, hij moet, als je nou Feyenoord kampioen wil maken, dan heb je hem nodig. Dan moet hij in een bloedvorm zijn.
7: Ja. Nee, die komt natuurlijk uiteindelijk in de mysterieuze krachten van de sport. Waarbij je.
9: Joris van den Berg.
7: Zeker, een heel oud boek. Maar dat krijg je ook niet uitgevonden. Want je kan niet in die hoofden van die jonge mensen, want het zijn nog steeds hele jonge mensen, weliswaar op een fantastisch podium, maar daar kan je gewoon niet inkijken. En het kan best zijn dat ze onbewust toch beïnvloed worden door alle verhalen om zich heen en de grote dromen van andere clubs, waardoor ze net iets minder presteren.
9: Ja, of teleurgesteld zijn omdat er iets niet doorgaat wat wij niet weten.
7: Dat kan natuurlijk ook.
11: Of gewoon simpelweg afgeleid, dat kan toch ook? Ik bedoel, als dat zeker allemaal gebeurt om je heen, zo'n paar dagen voor het einde van die transferperiode.
7: Ja, nee, en dan kunnen we natuurlijk heel simpel vanaf de zijkant zeggen, als je zoveel geld krijgt betaald,
9: dan dat zeggen we dan altijd.
7: En het is je beroep, dan moet je ook gewoon presteren. En dat zo is het ook, want dat is de harde wereld van de topsport.
11: Het is een redelijk matige seizoenstart dus van Feyenoord, Bart. Hoe matig of slecht in de geschiedenis?
8: Nou, dat valt misschien nog wel mee. Als je kijkt, 2 jaar geleden stond Feyenoord na 4 wedstrijden op 6 punten. Nu zijn het er 8, dus het is niet de slechtste start in de historie. Maar het is wel opvallend dat Feyenoord die eerste 2 thuiswedstrijden zo ondermaats presteert. 2-2 tegen Eagles, toen gaven ze een 2-0 voorsprong weg. En nu 2-2 tegen ADO. Andersom, 2-0 achter tot 2-2. Je zou kunnen zeggen, nou, misschien nog een punt gepakt. Alleen, ja, dat je die eerste 2 thuiswedstrijden, waarin je toch iets wil neerzetten, een nieuwe lading fans in het stadion voor een nieuw seizoen, goede gemoedstoestand, dat lukt dan niet. En dat is wel bijzonder, want dat is pas de 3e keer in de laatste 37 jaar. Een beetje gek getal, maar om even aan te geven dat het best wel lang geleden is, dat Feyenoord zo slecht is begonnen thuis in ieder geval. En dan is het niet die matige seizoenstart van 2 jaar geleden, maar ja, als je thuis dit niet weet te winnen.
11: Was het ook een beetje pech als je de cijfers van de wedstrijd bekijkt? Hadden ze dan niet gewoon moeten winnen?
8: Dat zou je kunnen zeggen. 33-8 qua schoten. Robert Maaskant zit hier, dus ik kan even lekker over expected goals beginnen. Want daar kunnen
11: we even achterover zitten.
7: Vindt het laatste half uur wil ik graag.
8: Ongeveer 2,5 om 0,25. Je kunt dan ook zo'n berekening maken aan de hand van alle schoten die je hebt. Hoe groot dan de kans is dat je ongeveer wint. In dit geval 90% voor Feyenoord. Zou je normaal gesproken verwachten op basis van deze kansen. Die kijkt dan SEC alleen naar de kansen, hè? Dus niet naar de tussenstand. En dat speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol. Moet je een beetje in gedachten houden. Maar ze hebben kansen genoeg gehad. En ik vond wel dat er wel heel veel van afstand werd geschoten. Dat viel me op vandaag. Het was wel heel veel. En dat komt ook door die muur die ADO optrok. Maar
7: ja, dus als jij zegt expected goals, dan had dit een dikke overwinning. Dus dat bewijst toch mijn punt dat het onzin is?
8: Omdat het dan niet gebeurt?
7: Ja.
8: Nee, ja, nee.
11: Maar expected gebeurt niet altijd, nee, toch? Dat is nou
8: juist. Dat is mooi van voetbal.
7: Dat hoeven we dan niet te noemen.
11: Ja, okay. Je wil helemaal niks van een kans weten of zo. Ik vind het wel interessant om te horen. Dus het is 90% kans dat je wint.
8: Normaal gesproken, als je deze kansen krijgt en dit weggeeft, dan kan je alsnog verliezen.
11: Toch maar weer eens een lot voor de loterij kopen of zo. Want je hebt toch altijd, hoe klein de kans ook is, het kan wel gebeuren.
9: Zijn er meer mensen zo kritisch als Robert hierover?
8: Dat is wel heel extreem, hoor.
9: Robert staat er extreem in, maar
8: nee, en terecht, je kunt ook je vraagteken zetten. Want zeker als je puur naar 1 wedstrijd kijkt, wat we nu een beetje doen, is het niet altijd heel rechtvaardig. Maar het geeft wel een aardig beeld van de verhoudingen in zo'n wedstrijd. En zeker nu, je kan 50 schoten hebben, maar als ze allemaal vanaf de middenlijn komen, ja, dan heeft het niet veel nut. En daarom geeft die expected goals net even een iets ander sausje.
9: Dus over 34 wedstrijden is het alweer,
8: dan is het alweer een stuk.
11: Dan trekt het wat rechter
8: dan. Het wat rechter.
11: Heb je al expected eruit goals van de wedstrijd die nog gaande is? Van Telstar Ajax?
8: Jazeker. Van de verhoudingen in zo'n wedstrijd. En zeker nu, je kan 50 schoten hebben, maar als ze allemaal vanaf de middenlijn komen, ja, dan heeft het niet veel nut. En daarom geeft die expected goals net even een iets ander sausje.
9: Dus over 34 wedstrijden is het alweer,
8: dan is het alweer een stuk.
11: Dan trekt het wat rechter
8: dan. Trekt het wat rechter.
11: Heb je al expected goals van de wedstrijd die nog gaande is? Van Telstar Ajax?
8: Jazeker.
11: Wat staat het

0: En dat,
1: dus dat lesje in effectiviteit waar Suze het over had, dat klopt dus.
0: Dat klopt, ja. Ja.
1: Suze?
2: Goh, gelukkig maar. Hè?
1: Ja, nee, het is toch leuk om even te checken.
2: Ja, ik zit er
1: dus dan zetten we een plusje achter de naam voor, nou ja, je weet maar niet, hè?
2: Ja, fijn om te horen. Over expected goals gesproken. Bij Ajax is Leonardo erin gekomen. De spits waar natuurlijk een hele hoop van verwacht wordt. En die voor deze wedstrijd een expected goal aantal had van rond de 4. En er eentje maakte. Terwijl zijn collega slash concurrent in de spits Tolu 1 expected goal had en er al 3 had gemaakt. En vandaag dus ook weer een doelpunt maakt. Dus dat zegt in ieder geval ook wat over hoe efficiënt zij zijn en hoe zij met die kansen omgaat en wie er vertrouwen heeft. Leonardo nu dus er wel ingebracht. Ik denk ook in de hoop van Michel dat hij wat vertrouwen mag gaan tanken. Want na de wedstrijd tegen Signol zag hij er toch wel heel ongelukkig uit nadat hij weer een aantal kansen op toch wel klungelige wijze had verprutst. Moest Michel toch nog eventjes op het veld, eventjes naar hem toe om hem eventjes vaderlijk toe te spreken dat het allemaal wel goed zou komen. Wat zou helpen, zou een doelpunt zijn. Ajax is weg. Ouazana aan de linkerkant gaat de 16 in. Schiet hem meteen maar en die wordt gepakt door Koeman in tweede instantie losgelaten. En daar is dan Marcus Leonardo die zijn doelpunt maakt. 4-0
3: timing.
2: Voor
3: alles
2: Ajax.
3: Is timing.
2: Jongens, wat heerlijk dit. Helemaal aangekondigd, Leonardo.
3: Hij kan het.
0: Hey, hoorde ik daar niet het geluid van het matchcenter? Hallo, ja, Kerin?
4: Dat klopt inderdaad. Het matchcenter is nog steeds in de lucht. En we gaan eens even kijken naar de tennis. Want anderhalf uur geleden is het US Open 2026 begonnen. En als ik goed geteld heb, zijn er op dit moment 11 partijen aan de gang in de Big Apple in New York. Waaronder de nummer 20 van de vrouwenwereldranking. Dat is Jasmine Paolini. Ze neemt het op tegen Ervajec. En dat is de nummer 106 van de wereld. En het leek een kat in het bakkie te worden voor Paolini. Die op de 19e plaats staat op de plaatsingslijst. Won de eerste set met 6-3. De tweede set ging ook goed, maar die Ervajec deed het toch uitstekend. Pakte de tweede set en nu staat er 2-1. Geen Nederlanders die vandaag in actie komen. Dat gaat morgen gebeuren op dag 2 van het US Open. En dan maken we nog even een rondje langs de velden. Want er wordt op diverse voetbalvelden in Europa nog steeds gespeeld. Manchester United bijvoorbeeld. Vorige week verloren van Hull City. Nu spelen ze tegen Ipswich Town met Kiel Scherpen onder de lat. Daar staat het 1-1. Davies maakte de openingsgoal voor Ipswich Town. En Fernandes zorgde voor de gelijkmaker voor Manchester United. Het is daar rust. En dan kijken we nog even naar Real Madrid tegen Malaga. Bellingham scoorde. Herrero kreeg een eigen doelpunt. Die eerst aan Bellingham werd gegeven op zijn naam. En Mbappé zorgde voor de 3-0. We zitten daar in de tweede helft. En ook in Nederland in de eerste divisie wordt gespeeld. VVV Venlo speelt tegen FC Emmen. Zandbergen maakte er 2. En Suliani maakte er nog eentje bij. 3-0 dus daar met nog een minuutje of 13 te spelen.

0: Tame Impala, Loser.
1: Telstar Ajax, het is 0-4 en nog een minuutje of 10 nog, Suze.
2: Ja, Ajax speelt het op zijn gemakje uit hoor. De eerste 55 minuten waren moeilijk, worstelden het. Kwam het wel nog op 1-0 voor. En daarna, na die 55ste minuut, ging het hard. En staat Ajax nu met 4-0 voor tegen Telstar. En is het grote wisselen begonnen. En ook alweer geëindigd bij Ajax, want die hebben al 5 keer gewisseld. De 5e wissel was de 19-jarige Jofre Torrens, jeugdinternational van Spanje. En debuteert vandaag bij Ajax. Linksback is hij, opgeleid bij Barcelona, debuteerde vorig seizoen daar in het eerder, maar kwam niet verder dan 4 wedstrijden en speelde dus meestal gewoon bij de beloften van Barcelona. Daar had hij te weinig perspectief op speeltijd in dit seizoen. En hij besloot dus zijn geluk in de Eredivisie te beproeven. Weer een Spaanse versterking voor Ajax. En natuurlijk zien we daarin ook weer de hand van technisch directeur Jordi Cruijff. Ajax is nu wel de betere ploeg. Telstar heeft heel weinig in te brengen, ook veel gewisseld. En dan zie je toch dat het ook ontbreekt aan patronen en mechanismes als Ajax in de aanval is. Maar de steekpaas net te hard is voor invaller Oliver Edvardsen. Die wel keeper Ronald Koeman op het hoofd raakt. Die grijpt eventjes naar zijn achterhoofd na dat duel met Oliver Edvardsen. Die net niet hoog genoeg sprong om Koeman helemaal te ontwijken. Koeman staat overigens wel weer. Wordt eventjes overeind geholpen door scheidsrechter Higler. En kan dus wel verder, zo lijkt het erop. 85ste minuut Ajax met 4-0 voor tegen Telstar. Is even de wedstrijd uitspelen.
3: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30. Renate Kok.
4: De 3 personen die gisteren omkwamen bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en 2 jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken met 18 zittenden. De overige 5 raakten ook gewond. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. Die femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. En toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier van IJsland spreekt van een soevereine keuze. En de organisator van een vliegshow in Zuid-Afrika zegt dat alle regels zijn nageleefd. Online is er veel kritiek op die show, omdat 2 vliegtuigen rakelings over een bomvol rugbystadion vlogen. Uit een analyse bleek dat ze zo'n 15 meter boven dat stadion voorbij kwamen.
1: Het weer, Marco Verhoef.
5: Ja, dat zit wat hoger in de lucht, gelukkig.
1: Ja.
5: De regen komt van meer dan 15 meter hoog. Ja, die valt hier en daar nog wel in het noordoosten. Maar het stelt niet zoveel meer voor. Dan is het even wat droger. Maar in de loop van de avond en vannacht gaan er weer verse buien aangevoerd worden. Die kunnen pittig uitpakken met onweer, flink wat regen in korte tijd en ook windvlagen. Minimumtemperatuur ligt op een graad of 16. Morgenochtend is het vroeg in het binnenland eventjes wat langer droog. Maar al snel herleeft ook daar de buiigheid. En die buien zijn sowieso continu aanwezig in de kustgebieden. Nog steeds kans op onweer, nog steeds kans op veel regen in korte tijd. Lokaal uiteraard wel te verstaan. En windstoten zijn ook nog mogelijk. In de namiddag wordt het van het zuidwesten uit wel wat droger. Het is morgen zo'n 18 tot 20 graden. Komt iets bij de dagen daarna, waarbij het dinsdag overwegend droog is. En de dagen daarna er toch steeds weer kans is op regengebieden of van tijd tot tijd buien.
3: NPO Radio 1.
0: Eens eventjes kijken. Is er in de tussentijd wat veranderd in Velsen-Zuid? Telstar 0, Ajax 4, Suze.
2: Nee, dus qua stand is er niets veranderd. Wel weer een grote kans voor Telstar gezien. Invaller Emirhan Demirkan kon helemaal vrij aanleggen in de 16. Maar zijn doelpoging ging naast. En dat is het verhaal van deze wedstrijd. Telstar krijgt prima kansen. Had behoorlijk kunnen scoren. Minimaal 2-3 keer had het gewoon het doelpunt kunnen zijn. Maar elke keer verdwijnt die bal dus naast het doel of tegen Mark ter Stegen aan. En zo staat Ajax op een zeer ruime voorsprong. En wordt het uiteindelijk dus ook een gemakkelijke avond voor de Amsterdammers. Als Telstar nog een keer weg is. Misschien wel om de eer te redden aan de rechterkant. Actie 1 keer een schaar. Eventjes teruggespeeld dan naar Rossing. En die vindt Brouwers. Die duikt ruimte op in het centrum. Brouwer die zijn tegenstander Mokio door de benen speelt. Maar dat was leuk, maar niet heel effectief. Want Ajax neemt over met Tolu die een solo inzet. Maar de bal ook weer snel kwijtraakt. De derde tegenstander was er eentje te veel. En dus heeft Telstar de bal weer. 88ste minuut is het. Ajax op een 4-0 voorsprong op bezoek bij Telstar.
1: De Nederlandse hockeymannen hebben de eer niet kunnen redden. De troostfinale bij het WK tegen Argentinië ging met 2-1 verloren. Aanvoerder Thierry Brinkman kan de wedstrijd met één woord typeren.
6: Ja, ondermaats. Dus, we hebben niet verdiend vandaag. Gewoon een slechte pot.
7: Terwijl ik het idee had dat jullie nog wel goed begonnen. Of vond je dat zelf ook niet?
6: Ja, op zich wel. Maar goed, ja, al met al was het gewoon ondermaats vandaag. Dus dan verdien je ook een bronzen medaille niet.
7: Waar zat hem dat in?
6: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik moet zeggen, ik denk niet gek dat ik op dit moment vol met gedachten en emoties zit. Die ik op dit moment denk ik beter niet kan uiten op dit moment. Dus ik vind het lastig ook om inhoudelijk echt een goede reactie te geven nu. We hebben een vierde plek behaald op een WK, wat gewoon zwaar kloten is. En ja, het zijn keiharde lessen. Het is pijnlijk.
7: Zijn dat emoties die nog teruggaan naar die halve finale?
6: Ja, dat denk ik wel, ja. En uiteindelijk, je moet het afsluiten en je moet door. Je hebt er relatief weinig tijd voor. Topsport is keihard en je moet er weer staan. Met de beste intenties, met de beste wil. Maar het is niet gelukt vandaag, dus pijnlijk.
7: Is het dan dat er nog boosheid in de ploeg zit?
6: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je iedereen afzonderlijk vragen. Ik denk iedereen.
7: Als ik het aan jou vraag?
6: Ja, dat is er wel. Maar daar heb je niks aan. En dat is ook topsport. Je moet het parkeren en je moet door. En je moet je emotie op een bepaalde manier een plek geven en leveren op het veld. En daar draait het uiteindelijk altijd om. En dan moet je puur en gewoon sec naar deze wedstrijd kijken. En dan is het gewoon een slechte pot.
1: Dat zei Thierry Brinkman tegen Steven Dalebout.
0: Suze.
2: De vierde official houdt het bord omhoog voor de extra minuten die bijgetrokken gaan worden. En dat zijn er minimaal 2 als Telstar bij een 4-0 achterstand tegen Ajax nog maar eens een hoekschop mag gaan nemen. Invaller Fofin Touray gaat dat doen om dus de eer nog te redden voor Telstar. Prima hoekschop en daar blijkt die bal in het doel te verdwijnen. Maar er is ook gefloten voor een overtreding. Overtreding die Higler heeft geconstateerd. Op Guy is het die vandaag de rechtsbackspositie mag invullen bij Ajax. En zo gaat de kans voor Telstar niet door. En kan Ter Stegen de vrije trap gaan nemen. Heeft daar uiteraard niet echt haast bij met deze 4-0 voorsprong. Als er nog ruim 1 minuut te spelen is. En Ajax zeker in de eerste helft niet goed speelde. Wel een doelpunt maakte. 1 kans, 1 doelpunt was het voor Davy Klaassen. Die een hoekschop van Steven Berghuis binnen. Het was voor het eerst in een jaar dat Berghuis in de Eredivisie een assist kon bijschrijven. Hij is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest. En de hoop is dat hij nu blessurevrij kan blijven. De rechtsbuiten van Ajax. Ajax in balbezit op de helft van Telstar aan de linkerkant. Ouazane, de invaller, hebben we weinig gezien. Eén moment dat hij weg kon na een snelle corner van Ajax. 5 Ajaxiden tegen 2 Telstar-spelers. Nou, dan moet daar wel een kans van komen. Dat gebeurde niet, omdat hij dat dus niet goed deed. Verkeerde keuze maakte en voor eigen succes ging. Ouazane die dus vorige week, of deze week eigenlijk nog in de arena, werd bekeken door de bondscoach van Marokko. 17 jaar oud is hij pas. Heeft al aangegeven dat hij voor Marokko wil gaan spelen. En dus wordt er ook meteen al gekeken naar dit supertalent van Ajax. Door de bondscoach van Marokko. Telstar nu aan de bal achterin. Prima actie van verdediger Soualia. Die draait eventjes om Edvardsen heen. En dat was ook de laatste actie van deze wedstrijd. Ajax dus zoals gezegd niet briljant. Maar toen het 0-2 werd via Berghuis in de 56e minuut ging het hard. 0-3 Tolu. Blunder ook van keeper Koeman junior. En daarna was het 0-4 door de geplaagde Leonardo. Die dus zijn eerste eredivisie doelpunt maakt. na een toch wel zware eerste maand voor Ajax. Ajax dus meteen naar de vierde plek ook gesprongen. Na 3 wedstrijden staan ze meteen weer op 7 punten. En dus gaat het crescendo in die eerste 3 wedstrijden voor de Amsterdammers.
1: Ja, de stand aan kop in de Eredivisie is nu AZ 12 uit 4, PSV 10 uit 4, Feyenoord 8 uit 4 en Ajax heeft 7 uit 3. Dus het zou nog met die inhaalwedstrijd over Feyenoord heen kunnen wippen en op gelijke hoogte kunnen komen met PSV. En Telstar heeft nu 3 wedstrijden gespeeld en daarin 3 punten bij elkaar verzameld. Ja, de koploper is na dit weekend dus ook nog AZ. Als enige nog foutloos dus. De 100% score van 12 punten. En een mooie uitslag ook gisteren. 5-2 werd er gewonnen van Go Ahead Eagles. De trainer Echtold heeft genoten van zijn ploeg.
8: Gewoon hoe wij uiteindelijk op het veld staan. Je ziet gewoon dat we er gewoon heel veel zin in hebben. En ja, buiten dat moment om, die 10, 12 minuten, dan geef je eigenlijk het initiatief weg. Maar voor de rest van de wedstrijd hebben we wel kunnen domineren, denk ik.
1: Ja, dat is een heerlijke luxe natuurlijk, als je kan aanstippen welke paar minuten je niet hebt gedomineerd in een wedstrijd. Ja. Zie jij het ook zo? Is AZ echt verrassend goed?
9: Ja, dat vind ik wel, ja. Ook omdat ze met, dat noemde ik net al heel eventjes in de inleiding, ze spelen met 8 zelfopgeleide spelers. Dat is veel hoor. En die draaien allemaal net zo makkelijk mee. Ze hebben nog de luxe om de paar routiniers die ze hebben, die brengen ze dan in de 65ste minuut erin. Met Stengs en met Klaasie. Nou, die twee leveren natuurlijk ook altijd weer als ze moeten spelen. En AZ swingt op het moment.
1: En ook hier belangrijke spelers vertrokken.
9: Ja, nou ja, kijk, het verdienmodel van AZ zit natuurlijk in het feit dat ze spelers opleiden en dan moeten verkopen. Want AZ begint ieder jaar met een tekort op de begroting van 1 miljoen of 10. En dat moeten ze dichtfietsen met de verkoop.
0: Of tijdig oppikken. Mijnans hebben ze natuurlijk voor 2 miljoen opgepikt.
9: Ja,
0: en die hebben
9: ze jongens
0: voor
9: halen.
0: Was het.
9: Dat hebben ze natuurlijk onder andere met Patati ook nu. En ik zit even te kijken met Chavez. Dat zijn jongens die ze dan heel jong vinden. Vanuit de data scouting. En dan gaan ze hem weer verkopen. Kerkers is zo'n jongen die nu bij Liverpool speelt. Maar AZ, we hebben altijd het vraagteken bij AZ. Wanneer stort het een keer in? Ja. Dat hangt boven die ploeg. Maar voorlopig zijn ze aan het presteren. En winnen ze volkomen terecht grote wedstrijden. Want Go Ahead Eagles was geen makkelijke tegenstander.
1: Leuk om eruit te pikken, Bart, is Daal.
10: Ja.
1: Alleen al vanwege zijn voornaam. Hoe spreek jij hem uit?
10: Ik wil het eigenlijk aan jou vragen.
1: Ja, ik heb eerlijk gezegd nog niet zo heel erg een idee.
0: Dat kan, ja, heel goed gekauwd.
1: Als je het gewoon letterlijk uitspreekt, staat er Ro-Zangelo. Ja, maar dat zal het dan ook wel ongeveer zijn.
10: Nou, laten we
1: maar ik denk
10: houden.
1: Toch dat voor Intimie het dan Ro is. Zeker als je Daal van je achternaam heet, dan ben je al zo lang onderweg met een voornaam voordat je aan die achternaam toekomt. Ro-Daal.
10: Ro-Daal.
1: Zullen we dat doen?
10: Nou. Hou het daarbij. Ja, die was goed. 5 dribbles, allemaal geslaagd. En hij begint te scoren. Dat was vorig jaar misschien nog het euvel. Nu maakte hij er 2. Er was nog eentje even twijfel of hij hem nou op zijn naam
1: heeft
10: zou krijgen.
1: Heeft hij toch gekregen?
10: In ieder geval van Opta heeft hij hem gekregen.
1: Hij was hem wel even kwijt ook.
10: Ja, nou, volgens mij hadden de officials hadden hem niet op zijn naam gezet. En Opta wel. En dan kun je nog klagen als het niet zo is. En uiteindelijk kan het dan wel weer goed komen. Maar hij heeft hem gekregen. Dus laten we het gewoon bij hem houden. 5 wedstrijden gespeeld. 4 doelpunten dit seizoen. Vorig jaar maakte hij in het hele seizoen 4. Of 3, sorry. Daar ga ik zelf in de zeik. 3 doelpunten in 42 wedstrijden. Dus dat aantal heeft hij al overtroffen. En ze zaten er ook nog eens lekker in. Ik vind dit zo'n jongen, ook de buitenpositie. Dat is lekker dat we die hebben. Dat was de afgelopen jaren ook bij Oranje. Jij met Mark van Bommel of Ruben van Bommel al Oranje ingepraat. Ik vind dit ook zo'n jongen die je in de gaten moet houden. Die wat heeft op die buitenpositie waar je van kunt genieten.
0: Hij speelt met vrolijkheid en flair.
10: Ja, en dat moet erin blijven.
0: Ja.
10: En als hij ook nog gaat scoren.
1: Heb je nog een reactie op deze?
9: De toekomst van het Nederlandse voetbal ziet er fantastisch uit, hoor ik, na deze uitzending.
0: Vind je dat we te snel vrolijk zijn?
9: Die Xavi krijgt een makkie dadelijk.
10: Zegio en Oranje, we schrijven iedereen Oranje zo gelijk. Ja. Na 3 goede wedstrijden.
9: Ja, natuurlijk zijn we te optimistisch hierover, maar dat is toch ook prima. Die jongens doen het goed, die laten mooie dingen zien in de Eredivisie. Het is alleen wel zo dat de Eredivisie op dit moment op internationaal niveau gewoon niet echt meetelt.
0: Nou ja, we gaan het volgende week zien. Dan heb je natuurlijk Ajax tegen PSV. En trouwens om 4:30 heb je NEC tegen Feyenoord.
9: Leuke wedstrijd.
1: En niet zo lang daarna Europese wedstrijden. En dan weet je natuurlijk weer beter hoe we ervoor staan.
9: Heel eerlijk gezegd, alle lotelingen, zowel Conference League, Europa League als Champions League, is het geen slechte loting geweest. Dus ik denk dat we daar weer
1: behalve voor Ajax, in kunnen gaan. Die hadden geloof ik de moeilijkste loting van de hele Conference League.
9: Ja,
1: volgens allerlei modellen.
9: Maar geen ploegen die per se beter zijn dan Ajax.
1: Nee, maar dat komt misschien door de league waar ze in terecht zijn gekomen.
9: Ja, Nou ja, ja, goed. Kans op veel punten.
1: Ook van gisteravond is de wedstrijd PEC Zwolle tegen NEC. Een wedstrijd die velen zich lang zullen herinneren vanwege de laatste goal. Dat was een heel bijzondere.
11: Schitterend, schitterend. Per Schuurs. 1-3. Drie jaar niet gevoetbald. Hij komt bij een corner naar de eerste paal en knikt hem in de korte hoek erin. Ja, wat een droomrandtree.
12: Ja, fantastisch. Ik denk goal, eerste paal, goede corner. En toen we hebben een topsnelheid gehaald, geloof ik, bij het juichen. Alle kanten rende ik op, maar dat waren de emoties die dan vrijkomen. En ja, geen woorden voor.
1: Zijn daar gegevens over, topsnelheid bij het juichen?
10: Dat moet ik nog eens opzoeken. Dat wordt, ja, alles wat je op het veld doet, wordt bijgehouden. Ja. Ook door die camera's. Dus dat moet wel te vinden zijn.
1: Het was
10: ja,
1: wel bij zo, de hand, maar er ging echt het hele veld
10: over. Alle kanten op. Ja.
0: Alleen narcissen die lopen harder na het juichen van het vieren van het doelpunt. Omdat ze natuurlijk zo dol zijn op zichzelf.
10: Ja, het is goed. Ik denk dat het goed is dat Schuur zijn armen niet wijd. Want dan was hij opgestegen, denk ik.
0: Maar we vonden het allemaal heel leuk.
1: Ja, ik wou zeggen, want je neemt het woord narcist nu in de mond als we het over Per Schuurs hebben.
0: Nee.
1: Nee,
10: zeker niet.
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee. Als je daarnaar kijkt, dan er werd iedereen daar toch wel een tikje. Ja, sentimenteel van.
10: Ook omdat het fantastisch in beeld gebracht werd. Complimenten voor de regisseur die eerste familie al in beeld bracht toen hij in het veld kwam. Ja, dat je al zag hoe erg ze aan het meeleven waren. En als hij dan ook nog scoort en dan de tranen vloeien.
0: Het was een kleine speelfilm. Hè? Ja. Je zag het invallen, het warmlopen, invallen. Het filmen van vader, die natuurlijk zelf een topsporter was. En daarna inderdaad vriendin en moeder. Was zijn zus er ook nog bij? Ook trouwens een proftennis.
1: Nee, die hebben Demi Schuurs niet gezien.
0: Demi had een toernooi waarschijnlijk.
1: Ja.
9: Die moest nog spelen. Maar het was mooi. En NEC pakte uiteindelijk de overwinning. In eigenlijk toch wel enigszins een knotsgekke wedstrijd. Ik heb nog nooit zoveel strafschoppen gezien. Ik weet niet of jij de cijfers over hebt.
1: Ja, het werd uiteindelijk inderdaad de wedstrijd van Schuurs. Maar daarvoor was het een wedstrijd van alleen maar penalties. Hè?
10: Ja, het waren er vier, waarvan er drie werden benut. Ik zit nou toch even te kijken. Want jij zei, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Maar de laatste keer dat er vier vielen was bij PSV RBC in 2005. Maar was jij daar toen bij of niet? Ik moet anders even opzoeken.
9: Anders, ja, dat zou anders, heel goed kunnen.
10: Ga ik hier jou gelijk. Dan was jij de notabene bij de laatste keer dat er vier strafschoppen.
9: Ik ga er niet goed op zitten letten. Denk vaker niet hoor.
1: Moeten we daarop wachten? Wil je het farmmuziekje erbij hebben? Ja. Wat wil je?
0: Ik vond, ik kan in de tussentijd iets opbrengen. Dat is namelijk dat een speler al vijf keer Floranus hens heeft gemaakt, toch?
9: Ja.
0: Overdreven veel. Acht keer was het. Acht keer. En terwijl er iemand aan vijf komt als maximaal. En dat is wel heel dubieus. Hij ging als een roekeloze verdediger ging hij proberen er een corner van te maken met de voeten. Maar hij doet het wel met zwaaiende armen. Ja, en als je dan al acht keer hens hebt, het is dan de achtste keer dat een penalty oplevert.
9: Ja, maar claim jij nou dat het een bewuste hensbal was? Nee, toch zeker?
0: Nee, dat claim ik niet. Maar als je nou al zeven keer dit is overkomen, dan kun je toch wel.
9: Het zou handiger kunnen.
0: Je voornemen om dat nou in de toekomst te voorkomen. Ja. En die arm die hing ongeveer hier.
1: Of je zou eens aan een andere sport kunnen denken. Bart, heb je al een antwoord? Ja.
10: Hij komt goed weg, Maaskant. Het was Jan van Dijk die toen op de bank zat bij RBC. Dus dit heel goed.
0: Hoe is het daar nou?
9: Goed.
1: Zijn we nog op de radio,
0: nog tegengekomen?
1: Jongens? Zijn we nog op de radio?
0: Vind je niet interessant?
1: Jawel, ik vind het heel leuk.
9: Een heerlijke zondagmiddag
0: maar
9: of zo.
0: Goed, ja, ik zit heel erg in de 70 jaar Eredivisie vibe.
9: Ja.
0: En dus Jan van Dijk, dus ik denk voortdurend van
9: ik
0: welke
9: Ik heb niet
0: spelers...
9: bij mijn beste 100 spelers staan trouwens.
0: Nee, ik jou ook niet.
9: Nee, dat is ook zonde.
0: Hoeveel Eredivisie wedstrijden heb jij gespeeld?
9: Ik heb alleen maar Premier League wedstrijden gespeeld in Schotland.
0: Geen Eredivisie? Nee, eerste divisie alleen?
9: Top eerste divisie.
0: Dus jij zou niet eens mee mogen doen met
9: Nee, ik stond er niet. Uiteraard heb ik mezelf proberen in te vullen.
0: Maar ik zie hier wel een licht geïrriteerde spelleider aan mijn linkerhand.
9: Ik stond er ook niet bij trouwens, hè?
0: Die vul ik ook niet in mijn top 100.
1: Ik heb de slappe lach. Wat is hier nou weer licht geïrriteerd aan?
0: Trouwens, ga jij het Songfestival doen?
1: Het alweer zo laat. Nog even één ding, jongens, over PEC tegen NEC. Het sprang onder niet, natuurlijk. Heeft dat misschien ook wel ergens iets te maken met Bart, de spelers die toch wel redelijk op leeftijd zijn?
10: Nou,
1: dat vragen als NEC.
10: We hadden het er al. Ja, je begint over 70 jaar Eredivisie en terug naar de historie. Ik heb er één voor jou, misschien was je erbij. Want het viel op dat bij NEC Brian Linssen, Bram Nuitink, Dusan Tadić en Tjaron Cherie allemaal in de basis stonden. Allemaal minimaal 35 jaar oud. Toch eens gekeken, komt het nou vaker voor dat je met vier van zulke tussen aanhalingstekens oudjes in de basis start?
0: Ben ik toch wel benieuwd.
10: Het is één keer gebeurd in 1966. Jij was er ongetwijfeld bij.
1: Gelijk naar Hugo.
0: Toen was ik vier.
10: Nou, Fortuna 54, ook met vier jongens op leeftijd in de basis. Maar verder is het nog nooit gebeurd in één wedstrijd.
0: Deed Cor van der Hart mee? Nee, dat was
10: ja, die was er één van. Ja, ik zal zo die andere namen voor je opnoemen.
0: Vaas Wilkens was klaar toen al. Wie deed er nog meer mee? Ja, dat wil ik dan weten.
1: Denk even rustig na, komen we zo op terug. Het was een bijzondere sportmiddag weer met Puk Piet. Ja, er is gewoon nog veel meer gebeurd ook. Dus je wil nog wat kwijt in die laatste 8 minuten.
0: Ook aandacht aan fossielen geven.
1: Nou, dat doen we dan zo meteen. Eerst Puk Pietersen. Die greep op het mountainbiken net naast WK Eremetaal. Zoals de hockeymannen werd zij vierde. Hank Kok ving haar op.
13: Ja, Puk, volgens mij heb je hartstikke goed gereden. Het levert een vierde plaats op. En wat levert dat jou voor gevoel op?
14: Ja, ik ben blij om mountainbike seizoen zo af te kunnen sluiten eigenlijk. Voor mij was het belangrijkste dat ik gewoon echt rondreed met het gevoel alsof er wat op zat. En dat ik meedeed in de koers. En ik denk, thanks. Ik denk dat ik de hele wedstrijd eigenlijk meedeed. Jammer dat ik het gaatje net niet dicht kreeg op Koller. Want we hebben eigenlijk de hele wedstrijd op dezelfde afstand gereden. Dat is toch wel nadeel als je niet vooraan mag starten. Zeg maar. Dat is dan net die 10 seconden die tekort komt. Ik denk de blijheid overheerst in ieder geval. Het is jammer van de medaille, maar ik weet in ieder geval dat ik nog mee kan doen.
13: Zeker, dat heb je laten zien. Eerst maar eens over die jacht. Hoe is dat om te jagen de hele tijd? En je ziet er rijden. Ja, dan kom je een heel klein beetje dichterbij. Dan lopen ze weer een heel klein beetje weg. Je krijgt het net niet helemaal dicht. Hoe is dat?
14: Ja, je probeert eigenlijk anderhalf uur lang vertrouwen te houden dat je er in één keer naartoe poeft. En ik had ook echt wel het idee dat ik omhoog af en toe wel dichter kwam, dat ik eigenlijk beter reed. En dan reed ik iedere keer terug naar 10 seconden. En dan na de afdaling was het weer 13 seconden. En dan rijden we weer 3 seconden vanaf. En dat blijft dan een beetje zo op de yo-yo. En eigenlijk moet je totdat ik hier over de brug bent erin geloven dat je nog het podium kan rijden. Want er kan veel gebeuren. Er is wedstrijd ook nog lek bijvoorbeeld. Keller had volgens mij pech in de startloop. Dus er kan gewoon nog heel veel gebeuren. En je moet gewoon vertrouwen blijven houden.
13: Je komt net over de streep en je zegt tegen de bondscoach: als ik op de eerste startrij had mogen starten, dan?
14: Ja, ik denk je dan meedoet voor de medailles. Hè? En als je er dan bij zit in zo'n laatste ronde, dan heb ik ondertussen ook wel een beetje van de weg geleerd om het slim te spelen. Maar ja, dan moet je er wel bij zitten.
1: Puk Pietersen, zij werd vierde in de mannenwedstrijd. Eindigde Mathieu van der Poel als 30ste.

0: Harry Styles met Golden.
1: Krijn, het loopt tegen zevenen, maar wat heb je nog?
2: Nou, er is nog genoeg sport. Bijvoorbeeld de Nederlandse 3x3 basketballers. En dat is dan voor vanavond heet. Gaan de halve finale spelen in het toernooi van Debrecen. Onder meer Jan Driessen en Worthy de Jong. Ze komen uit in die 3x3 World Tour als Team Amsterdam. Ze spelen tegen Oep. En dat Oep is de tegenstander in de halve finale dus. Zo dadelijk. Ze wist al Debrecen te verslaan. Het gastland met 22-17. Nu dus die halve finale. En er is... goed nieuws van het judo-front. Simeon Katarina, ook wel de Haagse beer genoemd, heeft de zilver gehaald bij het Grand Slam-toernooi van Lausanne. Hij was te sterk voor een Georgiër, dus een zilveren medaille. En dat is ook de enige medaille die de Nederlandse judoka's meenemen uit Lausanne. Er waren 18 judoka's. En alleen Simeon Katarina heeft dus een medaille meegenomen. Dus een magere oogst daar in Lausanne.
1: Dan gaan we richting de uitslag van de stelling van Borst. Robert Maaskant, zou jij hem als allerlaatste willen invullen? Hij luidde vandaag: het is goed dat Nederland het voortouw neemt in de afzetting van Gianni Infantino.
3: Ja, daar ben ik het mee oneens. Omdat ik vind dat Nederland nou niet het beste lobbyland is. Daar hebben we al meerdere malen bewezen dat we daar eigenlijk niet sterk genoeg in zijn. Ik denk dat het voortouw genomen moet worden door de landen die al toernooien zijn toegewezen. Die zijn al wat minder kwetsbaar daarin, ook in de politieke oordelen. Dus ik denk even aan Portugal, aan Engeland, aan de grote landen die meedoen. Ik weet ook heel eerlijk gezegd, Infantino heeft natuurlijk een paar schandalige dingen gedaan waar hij zeker op zijn vingers getikt moet worden. Laat hem weghalen bij de Amerikanen, bij de Qatarezen, bij de mensen uit Saoedi. En dan gewoon eens even goed op hem inpraten. Ik zou ook zo snel niet een tegenkandidaat weten namelijk. En dat vind ik ook niet onbelangrijk, ja, dat de FIFA wel gewoon goed geleid wordt.
1: Misschien moet juist door dit protest de weg vrijgemaakt worden en dat dan ineens wel nieuwe kandidaten oppoppen.
4: Niet in een grote lijnen, maar het gemeenschappelijk doen. Dan ben je van hoop gezeik af.
1: Met die ene oneens erbij is de 100% net niet gehaald.
5: Ach.
1: Het is wel een record. 99% eens.
5: Maar eigenlijk grondig fysiek door Robert Maaskant. Om 10:00 is langs de lijn weer terug met Dien van het Lang. Hij blikt terug op beide WK's in eigen land. En de stunt van ADO bij Feyenoord. Nu op Radio 1. Dijkstra. En even blij ter plekke in
1: Enschede.
6: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
7: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
7: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Met elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen euro. En elke week een winnaar van 100.000 euro. Daar kunt u een leuke cabrio van rijden. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
21: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
22: Onaf, denk ik.
21: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
22: Nou, daar ben ik toch af.
21: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: NPO Radio 1.
25: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier van IJsland heeft gezegd dat de inwoners een soevereine keuze hebben gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeerden. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Het werd 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. Het werd daar 1-6. En vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
29: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
30: Blijf thuis.
29: Dan weet u hoe het echt zit.
31: De wereld is helemaal gek geworden. Lees
0: De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: Regen, regen, regen, regen, regenflank. Het is lang geleden dat ik zoveel regen bij elkaar heb gezien als dit weekend.
8: Ja, nou, ik kijk nu naar buiten, maar ik denk het is hartstikke droog.
7: Ja, en waar zijn we?
8: Ja, in Enschede, hè?
7: Ja, ja ik wou net toch dat regeltje even citeren. Het eindpunt van de trein, bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zover mee. Enschede.
8: Ja, Willem Wilmink, prachtig. Ja,
7: maar ik hou van Enschede.
8: Ja, ja, maar jij komt hier praktisch vandaan, hè? Ja. Glanenbrug, mensen in je rug.
7: Ja, dankjewel. Zo fijn dat je dat altijd weer benadrukt. Ja,
8: elke moment dat ik dat kan benoemen, dan doe ik dat altijd even. Maar kijk, dit is natuurlijk, wij maken dit programma nu al een jaar of zes. En dan kom je, en zeker in grote steden, wel eens vaker. Maar we zitten nu op een plek waar we wel eens eerder geweest zijn. Namelijk de tweede uitzending ooit van Ter Plekke.
7: En dat was nog, wij schrijven de donkere dagen van corona.
8: Ja.
7: En dat weet je dan nog, want als je dan over straat ging, je had een bier in je handen, ben je meteen opgepakt.
8: Ja, avondklok. Ja, een leeg café. We zaten in hetzelfde café. Artje van den Berg was er, maar misschien nog wel bijzonder. Pieter Omtzigt was hier met zijn vrouw.
7: Met zijn vrouw.
8: Toenmalige CDA-man was het natuurlijk toen nog.
7: Die heeft toch wat meegemaakt in die jaren daarna. Pieter Omtzigt zat hier toen nog vrolijk aan tafel. Daarna eigen partij begonnen, verkiezingen gewonnen. Of tenminste, hij was tweede toen, regering gezeten. Partij helemaal geïmplodeerd.
8: Ja, en nu zit hij thuis in Enschede.
7: Naar de radio te luisteren.
8: En nu is het café vol. Dus ik zou zeggen, Pieter, mocht je luisteren, deze herberg is altijd open.
7: Ja, van harte welkom. Denk je nou dat hij meteen op de fiets stapt of niet?
8: Ik denk het wel.
7: Oké, we gaan begonnen.
9: NPO Radio 1. BNN VARA.
10: Dijkstra en even blij ter plekke.
7: Ja, hallo Enschede. Goedenavond, welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Café De Bijaard in Enschede.
8: Ja, in een poging de weidevogel te beschermen heeft de provincie Overijssel een wel heel doortastend plan bedacht. Het overweegt alle zwerfkatten af te gaan schieten. Maar dat is tegen het zere been van vele tienduizenden kattenliefhebbers.
7: Van Acht, een pornoheld. Zo zong de Enschedese zanger Paul Tornado eind jaren 70 in verzet tegen de volgens hem bekrompen plannen van Dries van Acht. En toen maakte Paul Tornado een van de allereerste punknummers van Nederland.
8: Ja, en wat kun je doen als je samen met je buren te horen krijgt dat je moet verhuizen omdat je hele buurt wordt gesloopt? Fotograaf Tessa Wiegerink besloot datgene te gaan doen wat ze eigenlijk altijd doet als ze heel boos is. Heel veel mooie foto's maken.
7: Ja, en er is natuurlijk live muziek van een Enschedese band. En we vinden het geweldig dat jullie er zijn. Van harte welkom. Laat je horen voor Droom Dit.

0: Die vlooien op hetzelfde beest.
1: Ja, droom dit!
2: Dankjewel. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jullie horen.
1: Nederlandse kattenliefhebbers staan op hun achterste poten vanwege een suggestie vanuit de provincie Overijssel. Daar wordt namelijk gewerkt aan een beschermingsplan voor bedreigde weidevogels. En wat denk je, een van de mogelijke maatregelen zorgt nu al voor een storm van kritiek, namelijk het afschieten van zwerfkatten.
2: Ja, organisaties als Stichting Zwerfkat en de Dierenbescherming stuurden een brief naar de Tweede Kamer. En ze starten een petitie die inmiddels meer dan 55.000 keer is ondertekend. Hoe ver mag je gaan om bedreigde vogels te beschermen?
1: Daar gaan we over praten met Ingrid Wiering van de Enschedese Stichting SOS Kit en Kat. Andrea Kuiper, directeur van Natuur en Milieu Overijssel. En Tjalle Morsink, fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. Welkom, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ingrid van Wiering van SOS Kit en Kat. Ik kan me voorstellen dat u geen voorstander bent van het afschieten van katten.
3: Nee, ik ben geen voorstander.
2: Nee.
3: Nee, ik vind dat niet de juiste manier om de weidevogel te beschermen.
1: Ja, nou zat ik even in die cijfers te zoeken. Er is wel een kattenoverschat. Het aantal is heel moeilijk te schatten. Maar het aantal zwerfkatten in ons land wordt geschat tussen 135.000 tot 1,2 miljoen.
3: Ja, 1,2 miljoen, dat geloof ik dus echt niet.
2: Het is ook wel een vrij ruime schatting, moet ik zeggen.
1: Ja, hoor. Dat klopt, ja. Maar dan nog denk ik wel, nou, dat zijn een boel katten.
3: Dat zijn een heleboel katten. En wij...
1: Wat moet je
3: met name de dierenbescherming heeft voor de corona heel veel gedaan aan vangen en castreren en terugzetten. Maar in de corona hebben we gewoon heel veel katten ook uit buitenland gehaald. En mensen zijn enorm gaan fokken om maar aan de vraag te voldoen.
1: En dat was echt in de coronatijd was dat vooral.
2: Ja, iedereen
3: en daar zitten nu heel veel katten weer van op straat.
1: Okay. Ja.
2: En wat doen jullie eigenlijk met SOS Kit en Kat? Om misschien iets aan die zwerfkatten
3: te doen? Ja, wij zijn heel duidelijk bezig om toch iets te doen aan het zwerfkatten.
2: Mm-hmm.
3: Wij vangen, wij castreren, chippen.
2: Ja.
3: En als ze heel sociaal zijn, dan zoeken we er een huis voor. Zijn ze echt wel verwilderd, dan gaan ze terug naar waar ze vandaan komen.
2: Ja.
3: Waar wij echt heel veel bezig zijn, is bijvoorbeeld bij boeren, waar mensen heel vaak katten uit de auto zetten.
2: Van die kunnen daar wel goed. En worden ze wel gecastreerd ook?
3: En dan worden allemaal gecastreerd. En ook bij dames heet het castratie. Dus vandaar dat je kunt zeggen, ze worden allemaal gecastreerd.
2: Mm-hmm.
3: En dat is eigenlijk de enige manier om te zorgen dat de populatie van zwerfkatten minder wordt.
2: Ja.
3: En als je in één keer alle katten weghaalt op een plek, dat is bijvoorbeeld hier bij de UT geprobeerd en bij het Arkenstadion, dan komen er weer heel veel katten, want er lopen verderop ook heel veel
1: zwerfkatten. Maar dan is er weer ruimte voor meer katten.
3: En dan is er gewoon weer ruimte en dan komen er weer katten. Maar als je het dus heel langzaam laat uitsterven door te castreren, dan komen er niet meer veel snel.
1: Oké, helder. Naast u zit Tjalle Morsink. En Tjalle is fractievoorzitter van de BBB in de provincie Overijssel. Jullie moeten daar nog over gaan stemmen straks. Hè? Er wordt nog over gestemd. Gewoon even uit de heup. Hè? Bent u nou voor of tegen het afschieten van zwerfkatten?
4: Ja, dat is denk ik te makkelijk om te zeggen voor of tegen. Dat is
1: maar daar komt het wel op neer.
4: Nee, zeker. Het is iets complexer. Kijk, wat er nu gebeurd is dat de gedeputeerde staten heeft een brief gestuurd naar provinciale staten met een aantal punten wat ze willen gaan onderzoeken. Ja. Dus we zijn zover helemaal niet dat we katten gaan afschieten. Dat wordt wel een beetje zo geschetst in de media. Wat in de brief staat, is dat we beheer willen gaan doen voor predatoren. En predatoren zijn vaak het grootste probleem bij weidevogels.
1: Daar vallen katten
4: denk
1: op.
4: Denk aan de vos, inderdaad.
2: Roofdieren, precies.
4: Maar je kan niet zomaar een kat afschieten. Daar zit een enorme bureaucratische regelgeving achter. Er moet bewijslast zijn. Er moet duidelijk zijn dat die kat daar specifiek een bedreiging is voor de weidevogels. Kijk, en er moet eerst een plan liggen, voorgelegd worden aan provinciale staten, voordat wij daar gaan overstemmen. Maar het is niet zo dat wij principieel tegen het afschieten zijn van katten. Het is een beetje lastig. Je ziet wel, kijk, we schieten al jaren ganzen bijvoorbeeld in Overijssel.
1: Ja.
4: Hoor je niemand over en nu gaat het over een kat. Daar heeft toch meer een huisdiergevoel. Dan is daar in één keer protest. Kijk, voor ons, als beheer nodig is, of het nou een kat of een vos of een gans is, Dat is voor ons.
2: Nou, maar ik kan me kijk bij een gans. Er zijn niet heel veel mensen die huisganzen hebben. En het probleem is met afschieten dat je misschien per ongeluk geen zwerfkat, maar een huiskat raakt. Dus ik kan me wel die emotie voorstellen.
4: Ja.
2: Begrijp ik die vergelijking met een gans niet helemaal?
4: En als je de jagers vraagt, die vaak in het veld zijn, die kunnen van een goede afstand kunnen ze goed zien of een kat een wilde kat is of een huiskat.
2: Nah,
4: het is, nee. Ja, moet je een
2: hoe zie je dat dan?
4: Zijn.
2: Hebben ze dan hun haren niet gekampt?
4: Nee, aan het type, de manier waarop een kat rondloopt. Ik ben ook niet de expert, hè? Maar
1: Ingrid schudt nu
3: nee. Nee, dat kan niet. Dat is gods onmogelijk. Je kunt aan een afstand niet zien of het mijn koos is die toevallig net uit de poort is ontsnapt, of dat het een het is trouwens nooit een wilde kat, een verwilderde kat is.
1: Ja, ja.
3: Maar dat kan echt niemand. Dat kan ik ook niet zien. En ik doe dit al 25 jaar.
1: Ja. Nou ja, het voorstel is niet helemaal nieuw, hè? In Friesland worden katten al jaren. Ja. Beheerd, zo zeggen jagers dat een eufemistisch. We gaan heel even luisteren naar jager Tieter Simonsma. Maar die legde in 2023 al een keertje aan RTL Nieuws uit waarom dat volgens hem nodig is.
5: Als een kat het land inkomt, dan gaan de vogels gaan de lucht in. Want die zien dat als een predator. Die gaan boven hun nest hangen. En als die kat maar lang genoeg in dat veld blijft hangen, de eieren die bebroed zijn, die worden koud. En ze mislukt een broedsel. Op het moment van jonge vogeltjes, zeg maar, dan gaat een kat gaat spelen en die zoekt ze op en die bijt ze dood. En dan gaat hij door en dan bijt hij de volgende dood. En dan, net zolang dat het hele veld leeg is.
1: Ja, en zo legt deze jager eigenlijk uit waarom het wel nodig is om katten inderdaad ook zo nu en dan te beheren. We hebben wel contact gezocht met Titus en ook met andere jagers, maar die zeggen allemaal, ja, wij gaan daar absoluut niet over praten op radio of tv, want dan krijgen we verschrikkelijke bedreigingen, doodsbedreigingen.
2: Ja, Andrea, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, doodsbedreigingen hebben we het hier over. Wat zegt dat eigenlijk over onze band met de kat, dat blijkbaar zo gevoelig ligt?
6: Nou ja, volgens mij hadden jullie het er net ook al even over. Iedereen ziet natuurlijk zo'n kat als een heel lief huisdier die lekker bij je op de sloot of op je schoot ligt te slapen.
2: Ja, ja.
6: Maar de realiteit is ook dat het wel een predator is. En als je naar buiten gaat, dat hij inderdaad ook wel eens op zoek gaat naar iets anders te eten.
1: Ja. En we hebben het nu steeds over die weidevogels, hè? Ja. Hoe slecht gaat het eigenlijk met de weidevogels in Overijssel?
6: Ja, helaas. Bedroevend slecht. En dat geldt niet alleen voor Overijssel, maar dat geldt voor heel Nederland. Voor weidevogels zijn voor heel veel soorten. Neem bijvoorbeeld de gutto, onze nationale vogel als voorbeeld. Zijn we sinds de jaren 70 ongeveer 75% van de populatie kwijtgeraakt. En als je soorten neemt als veldleeuwerik, zijn die aantallen nog veel schrikbarender. Mm. Dus het gaat over de hele linie niet zo goed met onze weidevogels.
2: Ja. Maar waarom heeft Nederland wat jou betreft zo'n grote verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om de gutto?
6: Nou ja, die gutto is wel een hele bijzondere. Want daar broedt nog eens heel veel. 85% van die populatie broedt bij ons hier in Nederland. Dus als wij het niet doen, dan is hij er niet meer.
2: Mm-hmm.
6: Maar uiteindelijk staat die gutto natuurlijk icoon voor een heel ecosysteem. Een hele leefgebied van heel veel soorten. En het geeft vooral ook iets aan over de kwaliteit van het leefgebied. En dat is niet al te best.
1: En Andrea, in hoeverre is dan de kat een bedreiging voor de gutto?
6: Nou, het is een onderdeel van het probleem, maar het is zeker niet het probleem voor die gutto. Het heeft vooral te maken met het leefgebied, wat niet op orde is. Dus dat gaat vooral om de kwaliteit, maar het gaat ook om de omvang. Dus er is eigenlijk gewoon te weinig geschikt leefgebied voor die weidevogels. En predators in de algemene zin, hè, dus niet alleen die verwilderde kat.
2: Onder andere katten. Ja.
6: Dat zijn onder andere katten, maar dat kijk, we hebben volgens mij gemiddeld iets van 3 miljoen huiskatten in Nederland. Dus dat zijn gewoon huisdieren met een eigenaar. En we hebben het nu over verwilderde katten, maar die lopen natuurlijk ook buiten rond.
2: Ja.
6: Maar het gaat natuurlijk ook over steenmarters, vossen, over kraaien. Het gaat over veel meer soorten die predatie doen. Dus ook wel weidevogels eten. Dat hoort er voor een deel natuurlijk ook altijd een beetje bij. Maar eigenlijk is vooral het leefgebied de grootste bedreigende factor.
2: Ja, ja. Ja, maar dus André, die katten, dus ook huiskatten, die eten wel degelijk dus ook jonge vogels op.
6: Zeker. En ook dit is eigenlijk iets wat we niet zo heel goed weten. Dus we weten dat er zijn ook wilde schattingen van tientallen miljoenen vogels, niet per se alleen weidevogels, die gegrepen kunnen worden door huiskatten. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat de invloed precies is van een verwilderde kat of een huiskat op die weidevogel.
1: Ja, maar het is wel één van de factoren.
6: Het is
1: er zijn
6: een factor,
1: wel meer factoren.
6: Zeker.
1: Dan kijk ik heel even naar Tjalle Morsing van de BBB. Ja, Tjalle, we wijzen dan naar de kat is één van de factoren.
2: De vos is er bijvoorbeeld ook
1: één. Ja, daar is er nog één. Maar ja, boeren zijn ook een factor.
4: Ja, zeker. Zeker. Daarom heeft ook gedeputeerde Staten, waar ik blij mee ben, een pakketje voorgesteld eigenlijk. Het is niet alleen de maatregel om predatoren te beheren, maar meer. Onder andere ook kijken naar, naar leefgebieden. En bijvoorbeeld kijken naar, kunnen wij bij gevoelige vogels extra bescherming bieden en bij ongevoelige vogels die niet bedreigd worden minder bescherming bieden. Om zo
1: Ja, maar Ingrid, jij knikt ook al. Ja. Wat zouden boeren dan bijvoorbeeld beter kunnen doen om het wat beter te maken voor de weidevogels?
3: Wat wij meemaken is dat heel veel boeren ons bellen en vragen of wij dus willen castreren. Zodat de katten die terugkomen een heel stuk rustiger zijn.
1: Ja.
3: En het verschil tussen een ongecastreerde kater, die gaat echt jacht. En een gecastreerde kater, die is veel rustiger. Die heeft geen last van zijn hormonen. Nee. Die blijft over. Als je die gaat voeren, is de kans dat die vogels gaat grijpen al een heel stuk minder.
2: Ja.
3: En ik zeg, joh, bel ons. Als we kunnen, helpen
2: zeker.
3: We.
2: Maar we willen toch nog even terug naar die boeren. Hè? Want boeren die zouden bijvoorbeeld ook een ander soort gras kunnen gebruiken. De waterstand hoger houden. Dat zijn allerlei dingen die mee kunnen spelen in het behoud van die grutto. Meneer Morsink, overweegt u dan ook om maatregelen te treffen die impact kunnen hebben op boeren?
4: In zekere zin doen we dat nu al. We treffen geen maatregelen, maar op vrijwillige basis kunnen boeren weidevogels beschermen. Het begint vanaf een nestje beschermen, relatief laagdrempelig, tot het hele pakket. De andere kant van de medaille hierbij is wel dat dit een hele kostbare maatregel is.
2: Ja.
4: We geven jaarlijks ruim 3 miljoen als provincie Overijssel. We geven 3 miljoen euro uit hieraan, aan het beschermen van de weidevogels. En wat ons betreft, dat heeft onze voorkeur. Kan dit? Doen we dit door? Maar laat het
2: katten
4: ook een beetje
2: verkopen.
4: Praktisch houden. Ja. Nou, exact.
1: Ja. Andrea, hoe kijk jij daarnaar?
6: Nou ja, het probleem is dat we het denk ik al die jaren, want we doen al decennia best wel heel veel pogingen. En er zijn heel veel boeren die hard hun best doen om die weidevogels te beschermen. Maar we zijn eigenlijk nog niet in staat geweest om te komen tot echt een economisch model, waardoor het voor die boer ook echt interessant wordt.
2: Ja.
6: Want die leidt ook gewoon inkomensverlies als hij daar voor die vogels wat gaat doen. En eigenlijk zijn we met z'n allen, dus dan kijk ik vooral ook naar de politiek en de maatschappij en de marktpartijen, niet in staat geweest om te zorgen dat er een model is waarvoor het voor die boeren ook interessant wordt om dit echt op in te zetten.
1: Maar het klinkt zo abstract. Ja, een model. Maar, wat moeten we daar dan bij voorstellen?
6: Nou, dat gaat over dat boeren gewoon realistische vergoedingen krijgen. Of zelfs beloningen voor het feit dat ze ook natuur herstellen op hun land.
2: Of een ander soort gras.
6: Ze hebben daardoor lopen ze inkomsten mis. En ik snap ook dat zij gewoon natuurlijk brood op de plank willen hebben.
2: Ja.
1: Zou dat een oplossing kunnen zijn, Tjalle? Dat je ook boeren gaat betalen, bijvoorbeeld voor het behoud van, en hè, toch voor natuurbehoud eigenlijk. En dat je iets inlevert op je productie misschien. Hè, ja. En daarvoor iets meer natuurbehoud gaat doen.
4: Ja, zeker. Dat is precies wat nu al gebeurt. Waar we jaarlijks die miljoenen aan uitgeven. Kijk, en daar zit natuurlijk ook ergens een grens. Natuurlijk, de weidevolg is voor ons ook belangrijk. En zeker dat ecosysteem daaromheen. Die kunnen we goed volgen. Maar we hebben in Overijssel meer te doen dan alleen de weidevogel beschermen.
2: Ja.
4: Dus daar moet je wel keuzes in maken.
2: Nou, we hebben nog even, voordat het zover is, een besluit wordt door de gedeputeerde staten pas in 2027 genomen. Dank jullie wel. BBB-fractievoorzitter Tjalle Morsink, directeur van Natuur en Milieu Overijssel Andrea Kuipervos en Ingrid Wiering van SOS Kit en Kat. Ja, hier naast ons staat de band Droomlid. Maar liefst 6 man en vrouw sterk. Begin het jaar wonnen jullie op Noorderslag het Stipendium. God, ik ken dat hele woord niet. Wat is dat?
1: Ja, dat is een beetje een gek woord. Gewoon, je hebt een geldprijs gewonnen.
2: Nou, ja, heel goed. Ja. Het voetbal noemen ze het talent van het jaar eigenlijk. Hè. Daarbij hoort ook een bedrag van 10.000 euro. Is dat diezelfde avond nog opgegaan in cafés en eindigt het in de Warhol?
7: Ja, we zijn eerst met de taxi naar Parijs gegaan natuurlijk.
2: Ja,
7: natuurlijk. We hebben het niet meteen opgemaakt, nee. We hebben een mooi album van opgenomen, denken wij dan. En we gaan een eigen festival organiseren met dat geld.
1: Een eigen festival?
7: Zeker, om juist de scene hier van Enschede ook een extra steun in de rug te geven. We hebben inmiddels gewoon een best wel nationaal platform. En nu gaan we kijken hoe het voelt om in Amsterdam een evenement te organiseren met alleen maar, bijna alleen maar, Oost-Nederlands talent. En dat doen we ook de andere kant op. Dus hier bij Metropool gaan we ook een evenement doen.
2: Met allemaal bands uit een beetje de beste. Hey, maar jullie afficheren ook als een Enschedese band. Maar ik hoor bij jou toch een G die niet helemaal past in een Twents.
1: Nee, hier is meer gewoon een gier.
2: Ja, precies.
7: Geboren en getogen in Eindhoven. We komen sowieso een beetje overal nergens vandaan.
2: Ja.
7: Maar je hebt hier een fantastisch conservatorium en daar hebben we elkaar gevonden.
2: Ja, wat goed. Ja. We gaan naar jullie luisteren. Met allemaal bands uit een beetje de beste. Hey, maar jullie adviseren ook als een Enschedeze band. Maar ik hoor bij jou toch een G die niet helemaal past in een Twents.
1: Nee, hier is meer gewoon een gier.
2: Ja, precies.
7: Geboren en getogen in Eindhoven. We komen sowieso een beetje overal nergens vandaan.
2: Ja.
7: Maar je hebt hier een fantastisch conservatorium en daar hebben we elkaar gevonden.
2: Ja, wat goed. Ja. We gaan naar jullie luisteren. Jullie spelen vanavond allemaal.

0: Ja. Droomlid was dat met We Lijken Niet.
1: Ja, dit is Dijkstra en Evenblijd, de plekken vanuit Enschede. Dit was ook de plek waar componist en muzikant Harry Banning vele tientallen prachtige liedjes maakte.
0: Ja.
1: Daar gaan we straks in de uitzending nog uitgebreid over praten. Maar heel klein geinig feitje, Frank. Harry schreef ook het liedje, ken je dat? Deze vuist op deze vuist.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ome Willem.
0: Deze vuist op deze.
1: Maar dan kwam hij had ook een beetje een dwars karakter, die Harry Banning. Want hij schreef dat in die tekst, daar zingt hij op een gegeven moment... En zo klim ik naar boven.
0: Ja.
1: Maar dan zingt hij... En zo klim ik naar boven. Dus hij gaat eigenlijk omlaag.
0: Ja, ja.
1: Maar er waren dus een heleboel mensen die vonden dat helemaal niet leuk. En die waren kwaad op Harry.
2: Wat fatsoensrakkers die vonden het ja, didactisch toch niet helemaal juist... Als de tekst naar boven ging, dat de muziek naar beneden ging. Ja, dat heb ik ook weer gezegd, van, dat ik graag ook muzikaal ook altijd een beetje wil provoceren. En dwars tegen dingen wil ingaan. Dat is zo voor de hand liggend om ook de muziek dan ook naar boven te gaan. En dit verdom ik, ik ga naar beneden.
1: Ja, oh, mooi hè?
0: Vind ik mooi.
1: Naar beneden.
0: Beetje rebels karakter. Ik, ja. Verdomme, ik ga lekker naar beneden. Heel goed.
1: Je narrige vent.
0: Maar je moet het mensen ook niet te makkelijk maken. Goed, voor nog veel meer wist je datjes over Enschede... is hier Roan Hoeksma met...

0: kortste spreekbeurt.
1: De kortste spreekbeurt.
2: Ja. We zijn in Enske, oftewel Enschede. Deze gemeente in Overijssel telt 162.671 inwoners. De allereerste boerenleenbank, een soort coöperatieve bank voor boeren, werd in 1896 opgericht in Lonneker in deze gemeente. Deze bank is de voorloper van de huidige Rabobank. Wist je dat wifi een Enschedese uitvinding is? Kees Links, die hier jarenlang woonde en studeerde aan de Universiteit Twente, vond deze speciale verbinding uit in de jaren 90. Hij sloot zelfs een deal met Steve Jobs om de wifi in de toen nieuwe Macs te implementeren. De naam wifi, die bedacht de vrouw van Kees Links. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1949. Er worden dan atletiekwedstrijden gehouden in Enschede tussen Nederlandse en Tsjechische sporters.
3: Zo begon in Enschede de tweedaagse atletiekontmoeting tussen Nederland en Tsjechoslowakije. Met de opmars en het voorstellen der deelnemers. Een der weinige nummers waarop Nederland zegeviert is de 110 meter horde. Zwaan gaat het best over de hindernissen en het eerst over de eindstreep in 15/2 seconden.
2: In 2002 gebeurde er in Annie's Snackbar in Glanenbrug iets wat heel Nederland zou overnemen. Want Janine de Jager, door vrienden en familie ook wel Job of Joppie genoemd, bedacht daar de welbekende Joppiesaus.
4: Lekker.
2: Wist je dat de oudste marathon van Nederland werd georganiseerd in Enschede? De marathon vond plaats in 1947 en ja, dat is nog best even een stukje rennen.
3: Van Enschede over Lossen, Oldenzaal en Hengelo weer terug naar Enschede. 42 kilometer.
2: Voetbal in Nederland, dat begon, naar eigen zeggen, in deze stad. Bernard van Heek bracht in 1878 een merkwaardig grote lederen bal uit Engeland mee, wat de aftrap zou worden van de voetballerij in Nederland. Dit moment werd in de stad zelfs vereeuwigd met een standbeeld van een leren voetbal. Al begreep niet iedereen wat het voor moest stellen.
5: Kunt u zien wat het is?
6: Een rugbybal, denk ik.
2: Dit was mijn spreekbeurt over Enschede. Ajus!
0: Ja, mooi hè, dat Glanenbrug, waar jij dus vandaan komt. Glanenbrug, ja. Mes in je rug. Bekend staat om de uitvinding van de joppiesaus.
7: Ja, Glanenbrug heeft toch wel wat mooie dingen voortgebracht. Hè? En dan heb je toch eigenlijk de joppiesaus, Erik Dijkstra en Dennis Schouten.
0: Ja, Dennis Schouten ook nog. Ja. Die overigens voor Willem II is, hè?
7: Ja, maar ja, die heeft ook wel... Niet alles aan Dennis Schouten is goed, hè? Zou ik maar zeggen.
0: Goed. Ja, ik wacht
7: hier
0: op
7: komt de bumper.
0: Lekker, bumper.
7: Ja, hier komt de bumper. Dat is heerlijk, altijd de traditie bij dit programma. Hè? Ja. De bumper is altijd te laat.
0: 21, 22, 23. Heerlijk, lekker. Goed. Het jaar 1977 was een bepalend moment in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het moment waarop punk hier voet aan wal zet. Het begin van een subcultuur van hanenkammen, veiligheidsspelden en vooral schoppen tegen de gevestigde orde.
7: Ja, nu weten we dat, maar in januari 1977 leeft dat nauwelijks nog in Nederland. Behalve hier in Enschede, waar kunstenaar Paul Hajenius alias Paul Tornado met een stel vrienden een van de allereerste Nederlandse punksingel maakt. En dat is een dikke Nederlandstalige middelvinger naar minister Dries van Acht en de keurige Nederlandse moraal. Van Acht Casanova.

0: Ja, kunstenaar Paul Jennings, oftewel punkicoon Paul Tornado. Van harte welkom.
1: Ja, je zegt Paul, hè, maar ja, het is Paul.
0: Ja, maar nou, ja, ik zei eigenlijk... Ik
1: je lijkt wel Paul. Te veel met Dijkstra om.
0: Ja, ik wil het zeggen, want Erik die zegt namelijk... die kan geen Paul zeggen. Nee, Paul. In Twente moet je Paul zeggen.
2: Dat komt omdat wij in Twente...
0: Gek.
2: Ja, maar wij kunnen die naam niet zo goed uitspreken, ja,
1: hoe
2: Paul.
1: Komt dat dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Maar jij bent geen geboren tukker, volgens
1: mij. Nee, hoor. En jij dan?
2: Ja, ik wel.
1: Echt wel? Ja,
2: Paul Verhoeven.
1: Kom je dan weg?
2: Paul Verhoeven, dat kan ik ook niet zo goed
1: zeggen. Waar hij dan woont?
2: Glanenbrug.
1: Glanenbrug. Ja, dat is... Ja,
2: ja dus dat weet ik hoe laat het is. Ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, ik zeg dan inderdaad maar gewoon even... Paul Tornado, van harte welkom.
1: Goed zo, dank je.
0: Ja. Bijna niemand wist in 77 hier nog wat punk was, hè, lijkt mij.
1: Nou, in Nederland niet, nee.
0: Nee, nee.
1: Nee. In Twente wel. Wel.
0: Ja, in Twente, ja.
1: In Enschede helemaal.
2: Ja. Maar Paul, hoe was jij dan met punk in aanraking gekomen?
1: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik heb op een gegeven moment... De Sex Pistols die traden in Brabant ergens op. Daar waar CCC Incorporated, wat naderhand Doe Maar is geworden.
0: Ja.
1: En dat was een heel klein momentje. En dat kwam op een gegeven moment on TV in Nederland. Op de TV in Nederland. En die was toen zo dik, hè, even tussen...
0: Van die enorme beeldbuizen.
1: Zo'n grote beeldbuis, ja. Zo dik, de televisie.
0: En je moest nog naar de televisie toe lopen om hem op een ander net te zetten?
1: Nou, ik kijk, en op een gegeven moment dan denk je... Oké, dat is dus nu. Is dat de nieuwe tijd dat er andere muziek komt.
0: Ja.
1: En dan hier in Enschede hebben we een fantastische kunstacademie... die... Wat zit jij te schudden met
0: Er werd een vraag gesteld door de eindredacteur.
1: Ja, ik hoor die vraag niet, hè?
0: Nee. Dat is ook niet de bedoeling, Paul.
1: Waarom niet? Nou, ik wil graag antwoord geven, hoor.
0: Nou ja, de vraag was, want we wilden het even over de Sex Pistols hebben. Die zei, wil je dat fragmentje horen, ja of nee? Of wil je het skippen? Ik zei, ik wil dat nog even horen. Daar gaf ik antwoord
1: op. Nee, dan ga je gang.
2: Zullen we helpen Sex Pistols? Klein stukje?
1: Ja, ja.
2: Ja, helemaal even prima. Klein stukje Sex Pistols.
1: Het gaat niet over mij, het gaat over punk en over Enschede.
2: Ja, en over jou. Een stukje Sex Pistols.
1: Sorry.
2: Ja, staat de band.
1: Ja.
2: God Save the Queen, 1977. Het mooie van punk was volgens mij dat het was muziek en het was eigenlijk ook niet zo ingewikkeld.
1: Nee, het was eenvoudig. Je weet de geschiedenis dat op een gegeven moment dat McLaren, dat is de man die in feite...
2: Michael McLaren, de manager.
1: Die was gelieerd aan een modewinkel. En op een gegeven moment, die jongens die kwamen daar vaak. En op een gegeven moment was het zo van... Hey, verdomme, dit zijn rare, leuke jongens.
2: Ja, maar dat snap ik wel, maar dat je dan toch de stap maakt... dat je zegt, dat wil ik zelf ook.
1: Nee, ho, dat wil ik zelf ook. Nee, dingen gaan soms, hè. Dus op een gegeven moment hier in Enschede, die kunstacademie... daar zaten een aantal mensen op die dus eigenlijk best anarchistisch waren. En die wilden op een gegeven moment een platen, dus vinyl... wilden ze uitbrengen.
0: Ja.
1: Eigen oplagen. 1000 idioten hadden ze bedacht. En toen hadden ze van... er moeten minstens 1000 mensen zijn... die bij ons een plaat kopen. En dan kunnen wij verder. Dus ik heb op de academie gezeten. Daar zaten mijn vrienden zaten erop. En aangezien ik ooit eens een keer... in een programma wat we zelf opnamen... een soort van oekelachtig programma... heb ik damals Deutsch gezongen... Ik heb die liebe vorerst niet gezien. En op basis daarvan was het zo van... verdomme, we moeten Paul vragen of hij dan wil zingen.
0: Ja. Okay. Ja. Maar goed,
1: en dan kom je op een gegeven moment... En dan wil je weten waarom je op vannacht komt. Je kiest dus uit, heel van tevoren bedacht... je wil scoren, dus je punk is in... Dus dan pak je politiek. En er was vannacht op dat moment.
0: Ja, toenmalig minister van Justitie.
1: Juist. En er werd het verboden om op een gegeven moment... pornotheater te hebben, pornofilms... met meer dan 49 stoelen. Dat mocht niet. Dat was de nieuwe verordening. En nou ja, goed. Dus dat was een hele mooie aanleiding om daar een beetje te scoren.
0: Ja.
1: Maar ik wil even een brugje maken naar Bannink. Hè. Daar is ooit... Ach, zo'n café met een lage zoldering en geen wc. En
2: weet je waarom dat, apart.
1: Ja, en weet je waarom dat geschreven is?
2: Nee?
1: Nee, daar was jij te jong voor.
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: en dat heeft te maken met het feit dat op een gegeven moment... er werd verordend dat toiletten in cafés voor dames en voor heren moesten.
2: Ah, oké. Okay.
1: En in 72 is het ongeveer uitgekomen. Ja, ja, ja. En Herman van Veen, ik schaam me er niet echt voor... maar ik vond Herman van Veen met dat nummer... vond ik zo fantastisch. Ja, dus dat is die banning, die touch.
2: Oké, dat vind ik wel. Weet je wat? Ja. We gaan heel even in gedachten terug naar die tijd. Ja. Wat jij
0: even terug naar Dries van Acht.
2: Ja, wat Dries van Acht die zei inderdaad: pornobioscopen mag met niet meer dan 49 stoelen. Laten we heel even luisteren naar een stukje radio uit die tijd.
3: Hallo. Meneer Klein.
4: Kunt u mij verstaan?
3: Ja, ik kan u uitstekend verstaan. Ja. U bent directeur van Cinéma Parisien.
4: Jawel.
3: En u voelt zich wat benadeeld door de opdracht die nu aan de procureurs-generaal verstrekt is om de zogenaamde pornofilms, ik wil dat woord verder niet horen in deze uitzending, strafrechtelijk laten vervolgen.
4: Ja, ik voel me er iets door benadeeld. Dat is uiterst zwak gezegd. Ik vind dit gewoon een discriminatie die alle grenzen te buiten gaat.
0: Ja. Maar weet je wat het gek is? Als je dit nu terug hoort, lijkt wel een sketch van Cote en Bie.
2: Maar dat iemand ook zegt, ik wil het woord pornofilms niet de hele tijd...
0: Niet in de uitzending
2: dat niet meer horen.
0: Nog maar één keertje,
2: ja. Maar jij dacht toen, daar gaan we een liedje over.
5: Daar gaan we een liedje over maken. Ja. En dat heb ik samen met Willem Wisseling en Kees Maas gemaakt... die dus bij de Duizend Idioten zaten en bij de Enschedese school. En die Willem Wisseling was een muzikant, puur zang. En dat is hij nog steeds. Wat hij in zijn hoofd heeft, dat maakt hij. Dus als je dan uiteindelijk vannacht Casanova hoort... dan hoor je wel dat daar een beetje... God save the queen! Dus dat zit vannacht Casanova. Er zit dus dezelfde ritmiek in.
2: Dat stukje gaan we even luisteren.
0: Ja.

0: het ook. Maar even, pornoheld vuren, dat was niet heel subtiel.
1: Nee.
0: Nee. Maar hoe waren de reacties daar toen op?
2: Nou, het grappige is, het is op 5 december is het hier in Enschede. Er was een café, De Pijp. En daar is het ten doop gehouden. En de volgende dag zijn wij naar Hilversum gegaan. Ik samen met de producer Johan Visser. En daar was een discjockey, Alfred Lagarde, die hield dan een soort open moment. En ik had een klungelig pick-upje meegenomen. Dat plaatje zo. Alfred, zullen we het even opzetten? Alfred zei van, kom hier. Dus die liep naar de studio en die draaide dat direct. En die was direct verkocht.
0: Oh ja?
2: Ja, die was direct verkocht. Dat was ook echt, nou ja, toen had je nog omroepen die ergens vooruit kwamen, weet je wel. En toen zijn we dezelfde dag zijn we naar een nieuw sportcentrum gegaan in Den Haag. En dan mag je als journalist mag je niet zomaar naar binnen. Maar ja, goed. Ga iets weigeren en ja. Wordt interessant. Dus wij zijn naar binnen gegaan, hebben daar de teksten heel netjes op papier staan. En die hebben overal uitgedeeld. En Frits van der Poel, dat was een radioprogrammamaker. En die kreeg het in handen. En die liep direct naar de telefoon. En die belde direct naar de AVRO-VARA. En van, hey, moet je luisteren wat ik nu heb? Ja, dat zijn we al de hele tijd aan het draaien.
3: Ja?
2: En, ja.
3: Maar heb je ooit een reactie gekregen van Dries van Acht op het singeltje?
2: Nee. Maar Dries, nee.
3: Maar hij moet het toch gehoord hebben?
2: Ik denk het. Ik heb achteraf spijt dat ik de man zo persoonlijk aangevallen heb.
3: Waarom? Ja, waarom dan?
2: Nou, omdat hij later heeft dingen gedaan die beslist wel de moeite waard zijn.
3: Ja.
2: Voor de
3: Palestijnen?
2: Ja.
3: Ja, aan het einde van zijn leven.
2: Ja. Nou ja, goed. Ik hoop ook.
0: Hij was vroeger heel conservatief. Ja, en later, op latere leeftijd, is hij wel. Ja. Het is ook een ontzettend.
2: Als je maar oud genoeg wordt, dan komt het allemaal goed.
0: Komt het allemaal wel goed met je. Ja. Dank je wel dat je er was, Paul Hajenius.
3: Ja, we gaan hem nog één keer draaien op de radio.
0: Ja, is er heel hoor.
2: Ja, maar jullie hadden ook nog. Je moet geen Mickey zijn. Hè?
0: Ja, maar daar hebben we geen tijd meer voor.
2: Waarom hebben we er geen tijd voor? Dan moet je wat korter met je. Oh, sorry.
3: Nee, maar wij vonden het juist leuk om met jou te praten.
2: Ja, maar je moet geen Mickey zijn. Ik bedoel, dat is ook een hele. Die is nou, Paul, uitgekomen.
0: Paul, luister, we komen vast nog eens terug in Enschede.
2: Ja, dat zegt niks. Vorige keer, toen waren jullie ook, hadden jullie me uitgenodigd, had je Ad van den Berg, hè?
3: Ja, maar klopt. Je moet niet alles vertellen in de uitzending, hè?
2: Ja, maar natuurlijk wel.
0: Maar dat kwam
2: krijg je strafpunten?
0: Ja, nee, dat kwam door Erik Dijkstra.
2: Heerlijk!
3: Maar je mag hem zelf aankondigen als je dat leuk vindt.
2: Wat mag ik aankondigen?
3: Je eigen single, Vannacht Casanova.
2: Nogmaals.
3: Ja? Nee, op de radio. Gaan we hem in zijn geheel draaien, mag jij hem aankondigen.
2: Oké. Okay. Beste luisteraars, hier, na 50 jaar, nog één keer Van Acht Casanova. Hij is dood, maar ja goed, het zij zo.

0: Ja, uniek op de Nederlandse radio. Paul Tornado met Vannacht Casanova.
1: Paul Tornado heet die man,
0: ja,
1: Erik
0: Dijkstra. Ik kan de Paul gewoon niet zo goed uitspreken.
1: Ja, ik weet het. Hey, ik kijk eventjes naar de Enschedese band Droomlid. Ik heb het idee dat dit nummer wel bij jullie in de smaak valt, of niet, Sam?
2: Ja, zeker. We maken geen punk. Maar de insteek is er en het gevoel achter de beweging zeker. Dus het is leuk om die oorsprong zo te mogen maken op de radio.
0: Echt een klassiek nummer. Wat gaan jullie spelen nu?
2: Wij gaan zo Achterdek spelen. Weer eentje, een nieuwe van de nieuwe plaat.
0: Die Achterdek? Ja. Waar gaat het over?
2: Het gaat eigenlijk over het gevoel dat er nooit echt iets verandert. Dat wanneer je ook al alles wat je op het nieuws ziet en alles wat er in je leven gebeurt, er toch iets cyclisch aan is. Het is een vrij pessimistisch nummer, maar dat doen we het beste.
0: We gaan de macht de pret niet drukken. We gaan er toch met veel plezier naar luisteren. Droom dit, Achterdek.

Het wordt weer kouder en elke druppel zomer verleidt me te gaan waar het strand. Je huid wordt droger.

schouder. En elke druppel zomer verleidt me te gaan waar het stroomt. Je huid wordt droger, schilfert en vervelt.

0: Ja. Droom niet met Achterdek.
1: Bewoners van zo'n 150 woningen in Enschede-Noord werden in 2024 verrast door het nieuws van hun woningcoöperatie. Tijdens een informatieavond kregen ze ineens te horen dat hun woning in 2026 gesloopt zou worden en dat er compleet nieuwe huizen zouden komen. En die bewoners, ja, die konden lekker op zoek naar een ander huis.
0: Ja, boos en ook beduusd liep iedereen die avond naar buiten, want hun huis uit... Dat wilden ze helemaal niet. Maar ja, wat kan je nog doen? Die vraag die spookt ook door het hoofd van fotograaf Tessa Wiegerink... die met veel plezier in die buurt woonde. En nu zit ze hier bij ons aan tafel. Tessa, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, dankjewel.
1: Ja, want wat was dan... De woningcoöperatie komt dan met zo'n mededeling. Ja, die huizen die moeten gesloopt worden. Ja, waarom eigenlijk?
2: Ja, inderdaad. Ja, zij komen met een mededeling. Wat wij te horen kregen, wat hun reden was... er moet verduurzaamd worden, renoveren is onmogelijk... En daarom gaan we slopen, want we willen het Wekkerenveld willen we vernieuwen, beter maken. Dus onze woningen zouden gesloopt gaan worden. Ja.
0: Maar op zich is dat toch ook wel goed nieuws. Duurzamere woningen, lage stookkosten neem ik aan. Minder vochtproblemen, schimmel, dat soort dingen.
2: Je kunt natuurlijk op verschillende manieren kijken naar... Ja, is het goed, is het niet goed? Uiteraard, weet je, duurzamer... Ja, kan goed zijn.
0: Ja.
2: Maar daarnaast staat natuurlijk de impact die het heeft op de bewoners.
1: Ja.
2: Voor wie is het goed?
1: Maar weet je wat ik gewoon niet zo goed snap aan het hele verhaal? Ik bedoel, je wordt overvallen door zo'n mededeling. Maar waarom kunnen die oude bewoners daar niet gewoon terugkomen... in die nieuw gebouwde huizen? Dat snap ik eigenlijk gewoon niet.
2: Nee, ik snap het ook niet. Ik weet dat ik in ieder geval en sowieso een heleboel andere bewoners... dat heel graag zouden willen... Wij konden allemaal aangeven, zouden we terug willen op het moment dat er nieuwe huizen komen. Maar tijdens die eerste bijeenkomst was er dus ook iemand die dat vroeg. En toen werd al gezegd, we weten dat niet, want het zijn...
0: Misschien worden ze wel wat duurder.
2: Precies. Het zijn sociale woningen, het was in de laagste huurklasse. Dus er werd gezegd, ja, het kan zijn dat jullie dat niet kunnen betalen.
0: Dan voel je wel inderdaad ook echt de buurt uit.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar er komen misschien wel weer... Zijn er wel weer hele mooie nieuwe woningen voor in de plaats gekomen?
2: Nog niet. De hekken zijn er... ik geloof 11 mei dit jaar zijn de hekken erom gegaan. In ieder geval om het blok waar ik woonde. En elke week schoof dat één blok op. En die hekken die staan er nog steeds. Dus de sloop is nog niet begonnen. Mm. En wat nu bekend is, is de eerste nieuwe woning... zouden in 2031 komen.
0: Zo! Ja. En dan moesten jullie zo snel al het huis verlaten.
1: Maar, nou, ben jij fotograaf. Dan heb je gezegd van, dan pak ik de camera. Wat ben je dan gaan doen?
2: We hebben het erover gehad. Wat kunnen we doen? En je kunt natuurlijk, gaan protesteren. Of je kunt proberen daar tegenin te gaan. Dat wordt een heel negatief proces. De vraag is wat je daarmee kunt. Maar ik dacht, het verhaal... wil ik wel vertellen. Persoonlijk is het verschrikkelijk. Vind ik het nog steeds heel erg.
0: Ja.
2: Maar als fotograaf kwam ik eigenlijk een beetje met mijn neus in de boter. Dit zijn de verhalen die ik heel belangrijk vind. Die ik graag wil vertellen.
0: Wat is het verhaal van die buurt? Wat maakt die buurt zo bijzonder?
2: Nou, wat de buurt heel bijzonder maakt is dat je kunt het... Ik heb wat foto's meegenomen, je kunt het een beetje zien. Elk blok had eigenlijk een soort van binnentuin, een gezamenlijke binnentuin. Elke woning had dus ook van die waslijnen ervoor. Ja. Dus er was heel erg veel contact. Sommige mensen woonden er al 30 jaar. Dus er was heel veel contact. Ja. En je hebt contact en je ziet hoe het met elkaar gaat. Mm-hmm. Zonder dat je, ik weet van heel veel buren, wist ik hoe het met ze ging. Zonder dat ik hun naam kende. Maar daardoor heb je dus eigenlijk een heel groot sociaal netwerk. Ja. Omdat mensen gewoon in de gaten houden. Hoe gaat het?
1: Weet je Tessa, wat ik bijzonder vind aan jouw foto's? Want het zijn hele mooie sferische foto's.
0: Ja.
1: Daar staan dan huizen op en je ziet waslijnen. En je ziet balkonnen.
0: Maar ook gewoon een kat en een auto.
1: Maar je ziet geen mensen.
2: Nee, klopt.
1: Waarom is dat?
2: Nou, ik heb een serie portretten ook gemaakt. Die heb ik bewust niet meegenomen. Omdat ik denk, waar het mij heel erg om gaat is... dit gebeurt nu in onze wijk, of is gebeurd in onze wijk. Maar het gebeurt overal. En je hoort wel, de momenten dat je er iets van hoort... dat is vaak dan een paar gezinnen of één iemand... en die zegt, ja, maar ik ga niet weg. En dan woont iemand daar nog, terwijl de rest leeg is.
0: Ja.
2: Maar dat is maar een half verhaal. Er zijn ook een heleboel mensen die denken, ja, weet je, die halen de schouders op en die vinden het heel shit. Maar ja, wat moet je dan?
0: Ja, en dan dus, gaan we toch maar weer verder. Ja.
2: Precies, die pakken hun spul. Dus daarom heb ik heel erg gekozen om juist dat vast te leggen. Alle de kleine dingen waaraan
0: knuffels
2: je kunt zien.
0: Knuffels op een vensterbank. Ja. Ja. Maar je bent overigens niet de enige die foto's heeft gemaakt. Want je hebt ook de hulp ingeschakeld van de bewoners zelf. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, klopt. Ja. Ik dacht op een gegeven moment, ik sprak natuurlijk met heel veel mensen als ik rondliep. Mijn kat liep vaak met mij mee. Dus we hadden heel veel gesprekken. Sowieso als zoiets gebeurt, heb je snel gesprekken met elkaar. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, weet je, alles wat ik vastleg, dat is nog steeds hoe ik hiernaar kijk. Ik vind de buurt heel erg mooi. Ik was nooit weggegaan. Dat gelde voor veel mensen. Maar iedereen ziet andere dingen.
0: Op een andere manier. Ja. Ja, en wat hebben zij dan gefotografeerd?
2: Ja, zij hebben ook gefotografeerd wat hun thuis is.
0: Je gaf ze gewoon een wegwerpcamera uit.
2: Ik heb budget gekregen van het wijkbudget, zodat ik dit kon gaan doen. En heb ik 8 mensen heb ik een wegwerpcamera kunnen geven.
1: Maar Tessa, waarom dan een wegwerpcamera? Je kunt ook zeggen van maak met je iPhone 20 beelden voor mij.
2: Ja, klopt. Ik heb vooral een beetje gekeken hoe kunnen we een soort van eenheid creëren. Het mooie van een wegwerpcamera is, je hebt een beperkt aantal foto's. Uiteindelijk heeft iedereen 3 foto's gekozen.
0: Foto's, ja.
2: Precies. En ik weet zelf hoe moeilijk het is om keuzes te maken. Ja. Dus op die manier werd het eigenlijk heel erg, de beperking helpt daarin.
1: En wat voor foto's leveren dat op?
2: Ja, heel verschillend. Er was één iemand die heeft bijvoorbeeld heel erg de straten waar hij vooral doorliep gefotografeerd. Er is iemand die heeft de feestjes die ze nog op het laatst in haar huis vierde. Iemand die heeft vooral het licht gefotografeerd. Er was een jongere die heeft in zijn huis wat hij zelf in zijn woning heel erg mooi vond gefotografeerd. Dus het is heel wisselend.
1: Ja.
0: Je hebt geëxposeerd in je eigen huis. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Hoe was dat dan?
2: Ja, raar. Ook heel bijzonder. Want ik dacht, ja, ik wil een expositie doen. Maar ik vind dat het in de wijk hoort. En niet in een of andere fancy plek. En ik dacht, het moet in de wijk. Dus ik hoopte dat het in mijn eigen woning kon.
0: Ja.
2: En 2 dagen. Want ik was ondertussen al verhuisd. Dus tussendoor heeft daar een tijdelijke huurder in gezeten. En eigenlijk 2 weken voordat de hekken erom gingen, was diegene er ineens uit.
0: En toen kon
2: ik het in mijn eigen woning.
0: Maar het zijn prachtige foto's. Het zijn ook hele gewone foto's. In die zin, ik denk voor iedereen herkenbaar. Want iedereen kent wel deze. Welk jaar is het ongeveer gebouwd?
1: Ik denk,
2: ik geloof uit mijn hoofd 56, als ik het goed onthouden.
0: Van die hele herkenbare Nederlandse lage flats.
1: Maar weet je wat ik wel heb, Frank? Ik kijk er namelijk, ik vind het echt prachtige foto's. Ja. Maar met het verhaal eromheen wordt er ook een beetje verdrietig van.
2: Ja,
1: een beetje
2: melancholisch. Dat is het ook. Ja, absoluut. Ja.
0: Je woont inmiddels al een tijd elders, hè, in Enschede.
2: Ja, klopt.
0: Binnenkort worden de woningen gesloopt. Ga je er dan ook naartoe als die sloopkogel echt zo jouw oude appartement invliegt?
2: Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet zeker, maar ik moet zeggen, ik ben ook nu de hekken, want ik woon echt heel vlakbij. Mm-hmm. Zelfs nu de hekken erom gaan, ben ik er eigenlijk nog niet bewust naartoe geweest.
0: Want, nee.
2: Ja, ik vind het heel erg.
0: Je wil gewoon geen afscheid nemen.
1: Nee, maar je bent er bewust niet naartoe gaan, omdat je denkt, dat vind ik te erg.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, dus het kan zijn dat ik er naartoe ga als ze gesloopt gaat worden. Maar het kan ook zijn dat ik denk, nee, laat maar.
0: Ja. Ja. Ja. Woon je wel op een mooie plek nu?
2: Ik denk dat ik voor het moeten verhuizen, dat ik geluk heb gehad nog steeds met wat ik gevonden heb. Maar als ze mij zouden zeggen, hey, als je volgende week je spul er hebt staan, dan kun je daar nog weer een paar jaar wonen. Dan heb ik volgende week mijn spul daar staan.
0: Ja, ook al zat de schimmel op de muren.
2: Ja. Ja.
1: Het zijn prachtige foto's. Mensen die nu radio luisteren, waar kunnen ze die foto's zien?
2: Op mijn website. Ik heb een beetje een geïmproviseerde link gemaakt. Want mijn oude website die loopt nog een nieuwe. Maar die vind je vanzelf op de pagina. Ja.
0: Tessa Wiegerink, hè, met R-I-N-C-K.
2: Klopt. .com.
0: Ja. Dankjewel voor je komst hier. Dit was alweer het eerste uur van onze uitzending hier in Enschede. Nog een minuut of wat, en is het 8 uur. Dus het tijd voor de Ster en het NOS-journaal.
1: Ja, maar dan zijn we nog een vol uur terug. Dan gaan we het hebben over Harry Banning. Ja. Over de grootste cultvoetballer ooit van FC Twente.
0: Ja.
1: En we gaan live luisteren naar
0: Cambuur FC Twente.
1: Ja, hoe FC Twente Cambuur op gaat rollen.
0: Nou, dat moeten we nog maar eens zien. We gaan het horen, hè. Tot straks.
1: Nog spannend. Oh.
3: NPO Radio 1. Max. Villa. met Jurgen van den Berg.
4: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
5: Nou, gelukkig.
4: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
5: Hey Jurgen, goedemiddag.
4: En wat heb je zelf aan vandaag?
5: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en, schrik niet, korte broek.
4: Oh, toch wel?
5: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
6: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
4: Ja.
6: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
3: Maandag tot en met donderdag om 2:00.
7: NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
8: weet meer.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
13: Onaf, denk ik.
12: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
13: Nou, daar ben ik toch af.
12: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Ik lijk wel gek!
17: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
3: NPO Radio 1.
19: 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijeweer, bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Håkon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: NPO Radio 1. BNN VARA.
7: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
8: Ja! En welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Enschede. Onze tafel staat in café De Bijaard aan de Grote Markt.
9: 30 jaar geleden waren illegale straatraces opeens heel populair hier in Enschede. Zelfs zo populair dat toen de politie wilde handhaven, toen sloeg de vlam in de pan. En braken er ongeregeldheden uit. De Miro-rellen zijn ze in de volksmond gaan eten. We gaan er straks op terugblikken met betrokkenen.
8: Ja, het gaat ook nog even over de mooiste, onontdekte liedjes van de Enschedese componist Harry Banning. En we spreken ook over de grootste voetballers en cult. Helden van FC Twente. Schrijver Linda Vermeeren, die zetten er 50 op een rij. En samen kiezen we onze favorieten. Wie vind jij eigenlijk het meest cult, Erik? Is dat Prins Polly of toch Epi Drost?
9: Prins Polly, die noemden wij gewoon begin jaren 90 de Choco-prins. Hè? Dat kan ook niet meer.
8: dat kon toen nog, ja. Maar goed, is dat jouw je favoriet?
9: Nou, Prins, was ik wel heel erg fan van Prins Polly, ja. Echt. As we speak speelt trouwens FC Twente in Leeuwarden tegen Cambuur. En Anne de Jong, die is daarbij voor de NOS. Anne, wat is eigenlijk jouw FC Twente cultheld alle tijden?
10: Oeh, nou, Blaise Kouffo. Denk ik sowieso. Ja. En mijn vrouw die komt uit Haaksbergen en was de buurman van Scott Booth. Dus die staat misschien ook nog wel. Of Scott Booth was haar buurman. Ergens in de buurt. Ze speelde met het zoontje van Scott Booth wel eens, vertelde ze. Dus ik weet niet of die in het boek staat, maar dat is toch wel een legendarische.
9: Die zouden wel in mogen eigenlijk.
8: Vind ik ook. Ja,
9: mooi type.
10: Nou. Twente heeft de bal tegen Cambuur. Geen uitsupporters, omdat vorige week Feyenoord-fans zich hier schandelijk misdraagden. Vond Cambuur dat er aanpassingen gedaan moesten worden. En dus zijn er geen Twente-fans bij deze wedstrijd. Dat is een enorme smet op een pot die verder leuk moet worden. FC Twente natuurlijk een succesbeleving gehad. Zoals ik hier heel veel in het stadion bij de Twente-mensen hoorde in Baku. Maar het was wel ver in Azerbeidzjan en 120 minuten. En dus heeft Cambuur, het enige team in de Eredivisie, nog wel kans misschien op een puntje of meer in deze thuiswedstrijd om 8:00 s'avonds op zondagavond. We zijn een paar minuten bezig. 6,5 minuut. Nog geen kansen gezien. Twente heeft meer de bal, maar 0-0 bij Cambuur Twente.
8: Dankjewel, Anne. Nou, houd het in de gaten voor ons. Eigenlijk bizar dat er dus geen Twente supporters mogen komen, omdat Feyenoord supporters vuurwerk.
9: Dat is toch echt zo'n onlogisch krom verhaal. Ja. Maar ook mooi trouwens, klein detail, dat de harde kern van Cambuur was solidair. Hè? En die hebben de eerste 10 minuten hebben ze de vakken leeggelaten.
8: Ja, die zitten nu nog steeds een kroket te eten. Die kan pas over 3 minuten het stadion in.
9: Maar Frank, er moet me wel iets van het hart, hè? Want als ik zo naar jou kijk, hè, want jij wist natuurlijk gisteren al van we moeten vandaag naar Enschede.
8: Nee, Enschede toe, ja.
9: En dat is best ver rijden, laten we eerlijk wezen.
8: Ja, meer dan 2 uur.
9: En dan slaap jij altijd licht.
8: Breek me de bek niet open.
9: Maar ik ken jou en dan probeer je alles. Dan ga je een glaasje warme melk. Anijsmelk neem je dan meestal. Weet ik veel. Daarna nog een kopje thee. Ja. Je doet even een plasje.
8: Ja goed.
9: Klein rukje op kraan?
8: Nee. Geen rukje. Dat is niet toegekomen.
9: Nee?
8: Maar goed, in ieder geval. Ik lag een beetje in bed te klikken en te schollen. En toen kwam ik plotseling bij een man. Waarvan ik eigenlijk helemaal geen idee had dat hij uit Enschede kwam. Namelijk Gert-Jan Dreugen.
9: Ja, die gaat het weer een beetje, meneer Dreugen.
8: Ja, oh man, ja. Ik heb de hele nacht door die schatkamer zitten kijken op beeld en geluid. Om al die fragmenten weer eens even terug te kijken. Ja, echt heel mooi, ja.
9: En iedereen voor iedereen onder de 35 jaar die geen boomer is. Gert-Jan Dreugen, dat was een tv-presentator. En die ging naar allerlei society-feestjes. En deed daar op zijn eigen droogkomische manier deed hij daar verslag van. En die maakte eigenlijk iedereen belachelijk.
8: Ja, precies. En dat klonk toen een beetje zo.
11: Om misverstanden te voorkomen, dit is niet de nazit van een begrafenis. Dit is de feestelijke partij ter ere van de 50ste verjaardag van Jan de Bouvry. De populaire interieurverzorger heeft Abraham gezien en de gasten waren verzocht in stemmig zwart bij deze mijlpaal stil te willen staan.
8: Heerlijk. Maar hij kon zo filijn zijn. En je krijgt weer gelijk dat tijdsbeeld van die heerlijke jaren 90 voor je.
9: Toch een mooi feitje over Gert-Jan Dreugen. In de jaren 70, toen begon hij een eigen club in Amsterdam.
8: Zeker.
9: Shay Nelly. En weet je wie daar achter de bar stond?
8: Nee.
9: Jan Lefferink.
8: Oh ja?
9: En weet je wie er altijd aan de bar zat?
8: Nee.
9: Herman Brood.
8: Oh ja, nou, een goed café. Ja. En waarom heette het dan Café Nelly?
9: Dat was vernoemd naar Nelly Vrijda, Maal Vlodder. Die stond ook wel eens achter de bar daar. Maar die is, Nelly Vrijda, die is heel snel ontslagen.
8: En die bar, die droeg dan wel een naam.
9: Shay Nelly.
8: Ja, Nelly wist natuurlijk niet dat je niet met kaplaars achter de bar mocht komen. Dat denk ik tenminste.
9: Zo is het. Bumper. Lekker. Ronkende motoren en de geur van benzine en verbrande auto's. Ja, dat zijn de ingrediënten van de zomer van 1996 hier in Enschede. Het begint nog klein en onschuldig. Een mannetje of 10 die bij elkaar komen. Om even lekker, we doen die automensen even lekker bij elkaar onder de motorkap te kijken. Maar het escaleert al snel uit de klauwen. Naar honderden mensen die gaan rellen tegenover de ME. Landelijke journaal staan die zomer volledig in het teken van de rellen in Enschede.
12: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
13: Op een parkeerterrein wordt levensgevaarlijk geraced met soms gestolen wagens die na afloop in brand worden gestoken.
12: De druk op de politie om een einde te maken aan het illegaal crossen in Enschede wordt steeds groter.
14: Dames en heren, goedenavond. In Enschede is een noodverordening van kracht.
15: Arrestatieeenheden hielden gisteravond en vannacht 23 mensen aan. Sommigen werden uit hun huis gehaald.
8: Ja, de Miro-rellen, vernoemd naar het winkelcentrum waar deze illegale autocrossers plaatsvonden, staan in het collectieve geheugen gegrift. Deze augustus is het precies 30 jaar geleden. Reden voor RTV Oost om met een documentaire terug te gaan naar die bewogen zomer.
9: Ja, en bij ons aangeschoven is journalist en documentairemaker Wouter Rutgers. En hij heeft twee hoofdrolspelers uit die documentaire meegenomen. En het zijn Francisca Gringhuis, destijds bewoner van de wijk waar het allemaal plaatsvond.
16: Ja.
9: En Ayan Derksen, want die was toen nog politieagent.
8: Ja, welkom. Van harte welkom. Francisca, jij woonde in die wijk, hè, waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Ja. Velve-Lindenhout. Wat was dat voor een wijk?
16: Ja, wat was dat voor een wijk? Ja, ik zou zeggen een achterstandswijk gewoon eigenlijk. Er werd eigenlijk niet naar de mensen omgekeken. Er werd niet naar de kinderen omgekeken.
8: Maar door de gemeente niet?
16: Door de gemeente niet, door niemand niet eigenlijk. We waren eigenlijk meer op onszelf aangewezen.
8: Maar, en wat gebeurde er dan de hele dag? Wat deden mensen daar dan in die wijk?
16: Er waren echt wel sommigen die nou wel toevallig een baan hadden.
8: Sommigen
9: waren in de minderheid, wou je zeggen?
16: Ja, die waren... Ja, zover ik me kan heugen, waren die wel in de minderheid inderdaad.
8: Ja.
16: Maar ja, goed, zomerdag, iedereen houdt van een pilsje, zit voor de deur. Het is gezellig, van 1 komt 2, van 2 komt 3. Daar komen er meer mensen bij. Geheime zender was toen helemaal hot.
8: Een geheime zender?
16: Ja, geheime zender is helemaal hot. Dat is met Hollandse plaatjes.
8: Oh, een piratenradio.
9: Ja,
16: piratenradio.
9: Hier in Twente noemen we dat geheime zender.
8: Geheime zender, ja.
9: Maar Wouter, mag je nou zeggen, Velve-Lindenhof... achterstandswijk, verwaarloosde wijk?
17: Ja, ik denk dat iedereen zich in het leven wel eens bedient van de tactiek... als ik maar lang genoeg niet naar een probleem kijk, is het er niet meer?
9: Ja.
17: Nou, dat is handig om te doen als privépersoon, maar niet als gemeentebeleid. En dat is een beetje wat er gebeurde met Velve-Lindenhof. De gemeente die wist wel dat daar veel problemen waren... maar dacht, we kijken er niet naar en dan waait dat vanzelf wel over.
9: Ja,
8: maar dat gebeurde natuurlijk niet.
17: Het probleem met die tactiek is... als je dan maanden, jaren later weer naar het probleem kijkt... is het alleen maar groter geworden.
8: Ja.
17: En dat is eigenlijk ook de bron geweest van deze onrust.
9: Nou, dan laten we teruggaan in gedachten naar die zomer van 1996. Arjan, hè, toen politieman daar, maar die autocrosses die ontstonden. En jij ging als agent eigenlijk al in een vroeg stadium... even polshoogte nemen. Wat zag je daar gebeuren?
18: Nou, eigenlijk beschreef je dat zelf al enigszins. Er zijn een aantal voertuigen waar ze mee aan het crossen zijn. En er staan er daar 10 en dan staan er 20 mensen. En dat heeft een lichte barbecue-sfeer. Dus het is best wel gezellig met elkaar.
19: Ja.
18: En ja, dan kun je nog zeggen van pas een beetje op. Let een beetje op. En dat is ook
19: niet
18: wel,
19: te hard?
18: Niet te hard, nee. Ja, weet je, wel op het terrein blijven. Niet op de openbare weg. Maar het leidt uiteindelijk toe van nou, we moeten het ook niet te grof gaan worden. Het moet niet te heftig gaan worden met te veel mensen. Maar goed, na dag 2, dag 3, dag 4 komen er niet 10, komen er niet 20. Maar heb je 100 of honderden mensen.
19: Ja.
18: Ja, en dat wordt een ander feestje. Want dan vindt men het ook leuk. Van, nou, als ik dan even gecrossed heb, dan ga ik ook maar een voertuig in de fik steken.
19: Hmm.
18: Ja, en dat zijn dan hele oude auto's. En dan kun je wat van vinden. Maar gelukkig niet van eigenaren die ze op zoek zijn. Want dat is later gebeurd.
19: Ja, ja. Ja. Maar Erik, jij bent in diezelfde tijd ben je opgegroeid.
18: Ja, zeker.
19: Je vlakbij Enschede.
18: Ja, Glaande Brug.
19: Kan je dat nog herinneren?
18: Ik herinner me dat nog heel goed. Want wij gingen ook vanuit Glaande Brug daar naartoe. Want de Miro is niet zo heel ver. Dan gingen we op de fiets. Dat was dat, weet ik veel, 20 minuten fietsen. En daarvoor had je een heel groot parkeerterrein. En het leek wel of dat een autoracecircuit was. En wat ik me nog herinner, Francisca, uit die tijd, is dat dan op een gegeven moment stond je daar met hele grote mensenmassa's te wachten. En dan kwamen die crosses, die kwamen aangescheurd. Nou, dat was alsof Max Verstappen aankwam. Iedereen juichen.
16: Ja, dat was zelfs bij mij in de straat was dat inderdaad nog te horen. Ja, in huis.
18: Toch, dat weet jij ook nog wel. Ja, dat was echt een soort van, dat waren een soort van helden eigenlijk die lagen. Ja.
19: Hé, hey, maar Francisca, vertel nog even over die geheime zender, die piratenzender. Die had ook een belangrijke rol, speelde die volgens mij, hè, met die autocross. Want die riep mensen ook actief op om samen te komen, toch?
16: Ja, er werd inderdaad wel meerdere malen vermeld dat de Mirorelle dat daar geraced zou gaan worden. Ja, en net werd al wat aangegeven onder een biertje. En dan, dan komen ze van verschillende wijken.
18: Maar het was toch ook wel ik herinner me ook nog dat je dacht van, er gebeurt wat. Ik moet erbij zijn.
16: Nou, exact, weet je wel. Ja, ik mocht er dan niet bij zijn, helaas. Ik was 11.
19: Stond de zender wel aan bij jullie thuis?
16: Ik 24 uur per dag zou ik haast wel zeggen.
19: 24 uur per dag, echt waar.
16: Dat was bij ons echt het leven. Ja, het was echt. De hele dag stond de geheime zender gewoon eigenlijk aan. En er werden plaatjes aangevraagd. En mijn vader
19: even de groeten doen.
16: Ja, mijn vader had al een hele bekende naam bij bepaalde geheime zenders. Inderdaad, als de Lachkees. Ja,
19: de Lachkees?
16: Ja, de Lachkees.
18: De Lachkees, nee. Ja. Maar Arjan, de politie hoort dat dan op een gegeven moment ook. En dan wordt echt opgeroepen. Jongens, vanavond allemaal weer naar de Miro. Heeft de politie toen wel eens bedacht van, ja, we moeten eigenlijk in gaan grijpen.
20: Ja, er heeft de politie verschillende keren bedacht. Maar er is ook nog een gemeente, een burgemeester. Het gaat wel over toestemming als jij geweld wilt gaan gebruiken. Want ja, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen, die moeten weg. En als die weg moeten, dan kan het wel eens zo zijn dat een mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid, en daar was ik ook lid van, dat die de mensen probeert weg te halen. Ja, dus op een gegeven moment moest de politie wel ingrijpen als de burgemeester ja zou zeggen. En dat is uiteindelijk gebeurd.
19: Ja, want Wouter, wat was eigenlijk dat moment wanneer het echt totaal escaleerde en de vlam echt in de pan sloeg?
21: Nou, ongewild heeft Ellie Hassing Kamphuis daar een grote rol in gespeeld. Want zij woonde in een villawijk in Enschede. En zij stond 's ochtends op en trof haar auto niet aan in haar garage.
19: Aha.
21: En Ellie keek 's avonds naar Nova en zag live op televisie hoe haar auto het Miro-terrein op werd gereden.
19: Ja.
21: Met, in volle vaart.
18: Zo, ik moet erop lachen met het verschil.
21: Kapot werd gereden en vervolgens met een molotovcocktail in de fik werd gestoken.
19: Zo.
21: En dat was wel een moment dat ook voor de politie en de burgemeester een punt was bereikt van ja, kijk, we kunnen nu nog wel proberen een beetje weg te kijken en hopen dat het overwaait. Maar zeg maar, deze grens is wel een grens die je moet gaan bewaken.
18: Ik moet een beetje op lachen, maar dat is toch krankzinnig? Dat je 's ochtends denkt, mijn auto is gestolen en dan zie je hem 's avonds op tv, zie je live dat jouw auto als cross-motor-auto eigenlijk wordt gebruikt.
21: Nou, 100%. En het bijzondere is ook, we hebben dus Ellie nog kunnen traceren. Want zij wonen 30 jaar later nog steeds in datzelfde huis waar die auto uit gestolen is.
19: Ja.
21: Dus zij heeft haar verhaal nog kunnen doen. En nou ja, geëmotioneerd, maar ook wel met humor.
19: Ja.
21: En zij is een maand na dat interview overleden, ze was toen al ziek. Maar ze heeft nog wel eigenlijk haar verhaal kunnen doen, hoe zij onbedoeld de beslissende factor was in het hele verhaal van
19: deze hele rally. Ja. Ja, een gloednieuwe auto jatten en in de fik zetten, dat ging ook de buurtbewoners wat ver. Luister nog even naar een klein stukje uit de documentaire.
22: Wat er gisteravond gebeurd is, vind ik niet normaal. Eigenlijk. Ik heb geen politieagent gezien, geen Ian.
23: Auto stil is er niet bij. 15 jaar terug hebben ze ook auto gecrossed. Dat doen ze altijd met oude auto's. Maar nou, stil ze een man met een nieuwe auto af. Dat gaat met de vet.
24: Het is gewoon hartstikke leuk.
25: Maar ja, nu die gestolen auto, hè?
24: Ja, maar er gebeurt zoveel dingen. Dan maakt die gestolen auto het niet meer uit.
19: Ja, dit zeg je wat.
18: Van een quote of niet?
19: Er gebeuren zoveel dingen, nou, maakt die auto uit.
18: Ah, maar joh, jij was toen inderdaad, commandant was jij, hè? Eigenlijk bij de ME, bij de aanhoudingseenheid toch, of niet? Dat moment, hè, dat jullie echt in actie kwamen, hoe ging dat eraan toe?
20: Oh, dat was best wel een heftig moment. Want dat zijn de momenten dat jij met jouw groep van 8 collega's uit die blauwe busjes gaat. En daar probeert zo snel mogelijk zoveel mogelijk aanhouding te verrichten. Ja, waarom? Omdat mensen stenen naar je zaten te gooien. Omdat ze meubilair naar je zaten te gooien. Omdat ze hekken van de gemeente die afgezet waren naar je gooiden. Dus dat werd een soort semi-oorlogsgebied. Nou ja, de straatstenen uit de grond halen. En uiteindelijk verschansden zich de mensen meestal in hun woningen. Of op straat, of weer verder lopend. Ja, toen zijn we achter de mensen aangegaan. Hebben wel tientallen aanhoudingen kunnen verrichten op basis van vernielingen of geweld.
19: Ja, ja. Francisca, in die tijd, jij was dus 11 jaar oud.
0: Ja.
19: Jij was ook te jong dus om naar dat terrein toe te gaan.
0: Ja.
19: Maar die rellen die hebben toch wel een enorme indruk op jou achtergelaten. Ja. Wat zie je voor je als je daaraan terugdenkt?
0: Nou, het eerste beeld wat ik voor me zie is als ik voor mijn raam sta, dat ik dus links ME weg zie komen en aan de overkant uit de straat ME en aan de andere kant komt ME. En ik zag op dat moment dus mijn vader staan bij het plein, bij een auto. En die zag dus dat hij het niet op tijd kon halen om naar huis te sprinten. En die is plat onder de auto gekropen en die heeft letterlijk afgewacht totdat de straat leeg was, tot er geen ME meer was.
19: Toen was
0: het
19: even niet lachkees.
0: Wat zegt u?
19: Toen was het even niet lachkees.
0: Nee, toen was het niet lachkees. Ja, na de tijd kon hij er wel om lachen en heeft hij er wel een biertje op gedronken. Maar op dat moment, nee, dat was. Ik ga ervan uit dat hij het niet fijn vond. Nee, daar.
19: Nee, dat lijkt me ook als dochter doodeng om te zien.
18: Maar Francisca, jij hebt ook gezien dat een buurvrouw ook een klap kreeg of zo?
0: Ja, klap de overbuurvrouw. Destijds waren de woningen zo gemaakt dat de voordeuren zeg maar naast elkaar waren. Dus als je dus bij je buren visite ging, hoef je alleen de deur in te lopen. En zij wou dus eigenlijk van de buurvrouw naar haar eigen huis. Ja, en op dat moment kreeg ze dus een klap met zo'n gummiknuppel en werd ze eigenlijk de gang weer ingeslagen van iedereen en alles gaat van straat af. Er mag gewoon niemand meer op straat zijn. Dus
19: nee.
18: Ja.
19: Arjan, jullie hebben eigenlijk...
18: Ja, ik moet toch even vragen, was jij dat die buurvrouw hebt geknuppeld? Ja.
20: Herinnering is niet meer aanwezig.
19: Nee. Hey Armin, jullie hebben dagen eigenlijk moeten toekijken. Zonder in te grijpen. Voordat jullie echt toestemming krijgen. Dat het echt geëscaleerd was. Zat er misschien ook wel een beetje een opgebouwde frustratie bij die politie?
20: Nou ja, de opgebouwde frustratie zit er zeker bij mensen die heel graag willen. Geldt overal voor, dus ook voor de politie. Maar als dan de vraag komt van, kun je professioneel optreden? Want dat zou dan ook een vraag kunnen zijn. Denk van, ja, we hebben met z'n allen professioneel opgetreden. Door te zeggen, dit moet stoppen. Want dit kan niet meer. Ja, mm-hmm. En of nou collega's mensen hebben aangehouden, in de boeien hebben geslagen,
19: Ja,
20: dat is gebeurd. Uit een cafetaria zijn ook mensen uitgeslagen. Dus hebben ze niet gevraagd, wilt u alsjeblieft iets cafetaria?
19: Nee, het ging er niet liever aan toe.
20: Ja, nee, dat klopt.
18: Maar waar ik benieuwd naar ben, Wouter, want je hebt die documentaire nou gemaakt. Hè. Is het ook gelukt om echt, zeg maar, relschoppers of straatracers zelf te spreken?
21: Ja, zeker. We hebben eigenlijk de wijkburgemeester, zo wordt hij genoemd in de wijk Velverlindhof, die hebben we te spreken gekregen, die eigenlijk een soort van burgemeestersrol heeft in die wijk en veel mensen kent,
18: ja.
21: Een bekende familie vandaan komt. Dus eigenlijk 30 jaar na dato wilden mensen wel wat liever erover praten dan destijds.
19: Ja.
21: Maar er werden geen namen genoemd. Dat is nog steeds een soort wijk-omerta.
19: Omerta, ja.
21: Er wordt niet gezegd wie er gecrossed hebben, er wordt niet gezegd wie er de eerste steen hebben.
19: En wie die Opel heeft gejat, daar ben ik toch ook wel nieuwsgierig naar.
21: Ik ook nog steeds. En Ellie was dat ook heel erg, want die had wel interesse in een verzoeningsgesprek.
18: Dat vind ik toch bijzonder, dat het 30 jaar na dato zeker. Nog steeds van, we vertellen niet alles.
21: Nou, maar dat weet Francisca misschien beter dan ik. Maar in zo'n wijk, daar verlink je elkaar niet. Hè? Je praat ook niet met de politie, dat werd ook wel meteen duidelijk gemaakt. Er was één wijkagent waarmee gepraat werd. Nou, die hadden we gelukkig aan onze kant als makers. Die stonden een beetje voor ons in. Maar voor de rest, de politie, daar praat je gewoon niet mee. Dat lossen ze allemaal onderling op. Ja.
19: Francisca, weet jij wel van de hoek in de rand?
0: Dat is gewoon zo. Dat krijg je eigenlijk als kind ervan, krijg je dat gewoon meteen mee.
19: Ja.
0: Politie zeg je niks tegen.
18: Ja,
0: maar dat is eigenlijk de vijand.
18: Maar Francisca, de vraag was, weet jij wel wie het allemaal zijn, die crossers?
0: Nee, ik weet het ook niet. Nee, absoluut niet.
18: Dat zou ik ook zeggen als ik jou...
0: Nee, daar durf ik echt mijn hand voor op te houden. Nee, ik weet echt niet wie het zijn geweest.
19: En Francisca, in de documentaire wordt ook gezegd, het was misschien wel goed voor de wijk dat die rellen uiteindelijk hebben plaatsgevonden.
0: Ja.
19: Vind jij dat ook?
0: Ja.
19: En waarom dan?
0: Omdat toen uiteindelijk naar de wijk werd omgekeken. Er werd naar de mensen gekeken.
19: Ja.
0: Er werden naar de kinderen gekeken. Op een gegeven moment, zoals Wouter al aangeeft, Hannes. We kregen kinderdisco's. Er werden uitjes georganiseerd. Naar het circus.
19: Ja.
0: Er werd gewoon naar de mensen gekeken.
19: Minder verveling, waardoor die autoraces niet meer hoeft te plaatsen.
0: Nee, precies. Er werd veel meer gedaan.
18: Maar ik vond ook mooi, wat jij zei ook iets moois, Arjan. Want jij hebt de documentaire dinsdag al gezien, hè, bij de première. Jij zei van, ja, het is eigenlijk ook een lesje uitgesteld oordelen. Wat bedoel je dan?
20: Nou, over het algemeen.
16: Na het circus. Er werd gewoon naar de mensen gekeken.
19: Minder verveling, waardoor die autoraces niet meer hoeft te plaatsen.
16: Nee, precies. Er werd veel meer gedaan.
18: Maar ik vond ook mooi wat jij zei, ook iets moois, Arjan. Want jij hebt de documentaire dinsdag al gezien, hè, bij de première. Jij zei van ja, het is eigenlijk ook een lesje uitgesteld oordelen. Wat bedoel je dan?
20: Nou, over het algemeen heeft Siska ook wel wat verteld.

0: luisteren naar de mensen wat hier nou aan de hand is. En bij de politie zijn veel cursussen. En eentje ervan is uitgesteld oordelen. Deze zou er heel mooi in passen.
1: Ja. De documentaire, de Miro-rellen, gierend uit de hand, is aanstaande zaterdag 4 september te zien bij RTV Oost.
2: Kunnen mensen hem ook online bekijken?
3: Zeker, op ons YouTube-kanaal van RTV Oost. Kijk hem daar vooral, want ik denk dat hij voor heel Nederland ook nostalgische gevoelens oproept van een beetje SBS-probleemwijken, Too Fast, Too Furious.
1: Ja.
3: Dus voor heel Nederland moeten ze hem vooral gaan bekijken.
4: Probleemwijken, dat was ook een geweldig programma.
1: Ja. Toch? Dank dat jullie hier waren. Francisca Gringhuis?
5: Gringhuis,
1: ja. Arjan Derksen en Wouter Rutgers.
2: Ja, en ondertussen wordt er in Leeuwarden vrolijk verder gevoetbald. Cambuur Twente, Anne de Jong van de NOS. Hoeveel staat het eigenlijk?
6: Het is 0-1 voor FC Twente. Ruud Nijstad, Almelo, geen Enschede, liep op vanaf ongeveer de middenlijn. Werd niet aangevallen, dacht ik, haal maar eens uit. Van een meter of 20 en schoot die bal geweldig de kruising in. Heel mooi doelpunt en een verdiende 0-1 voorsprong voor FC Twente tegen Cambuur. We spelen 24 minuten.
2: Dankjewel, Anne de Jong.
1: Ja, onze huisband vanavond heet Droomlid. Er wordt alleen maar nieuwe muziek gespeeld van een album dat later dit jaar uitkomt. Vers van de pers. Sam, wat gaan jullie nu spelen?
7: We gaan nu Dommel spelen. Het album komt volgend jaar uit.
1: Volgend jaar.
7: Beloofd.
2: Volgend jaar.
1: We gaan jullie luisteren. Droomlid, Dommel.

0: dezelfde beest.
1: Ja. Droomlid met Dommel. Heerlijk lekker. Bumper.
2: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro.
3: Ja, wie is nou de aller... Ja, sorry Frank, je moet even schakelen hoor. Twente komt net op 2-0, hè?
1: Ja, ik zag Weghorst, het. Nou ja, God zelf, Frank Weghorst.
3: Ja, God zelf. Maar wie is nou de allergeweldigste FC Twente-speler ooit? Is het Blaise Nkuvo? Is het Epi Drost? Is het Jeroen Heubach? Braille Ruiz? Het is kiezen als tussen je eigen kinderen. Dat kan helemaal niet. En dus beschreef sportjournalist Linda Vermeeren maar gewoon 50 iconische oud-Twente-spelers in haar nieuwe boek.
1: Ja, van Kik van der Val tot Billy.

0: Ashcroft en van Jan Vennegoor Wesseling tot Wout Brama. Ze sprak ze allemaal en blikte terug op hun tijd bij FC Twente in haar boek dat volgende week verschijnt. Het heet Rare Jongens, die Tukkers. Helden en cultspelers van FC Twente.
1: Ja, welkom Linda. Fijn dat je dit bent. Ja, jij zag het net ook gebeuren. Hè? Lekker even op 2-0 voor. Maar wij zijn blij dat jij hier bent. Maar jij zou eigenlijk naar Leeuwarden vanavond.
2: Ja, ik vond het lastige keuze. Ja,
0: maar even, jij bent namelijk FC Twente supporter. Je woont in Leeuwarden. Dus de enige keer dat jij in je woonplaats naar FC Twente kan komen, dan moet je naar Enschede. Ja, nou daarom zijn we onwijs dankbaar dat je er bent. En een van jouw drijfveren om dit boek te schrijven was genoegdoening eigenlijk, hè, voor FC Twente supporters. Waarom moest dit boek er komen?
2: Nou ja, ik heb jarenlang bij Sportweek gewerkt. En toen Twente in 2001 de beker won, was er een PSV-verslaggever bij, een fotograaf. En toen stonden de drie regels uiteindelijk in het blad met een klein fotootje. Terwijl zo'n iconische wedstrijd, dat verdient op zijn minst een mooi verhaal. En ja, daar was ik gewoon pissig over. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dat weet je, dat randstedelijke denken, Erik, jij weet dat misschien ook
1: ja,
2: wel.
1: Ja, zeker.
2: Dat Twente altijd onderbelicht is. En toen kreeg ik deze kans. Ja, en die heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen.
0: Maar
2: ja,
0: nu is dat nu nog zo? Voel je dat steeds nog?
1: Nou, ja. Maar in 2001, wat Linda zegt,
0: nee,
1: was
0: dat
1: het zeker
0: ik, maar
1: nog
0: maar ik vraag
1: zo,
0: me dus af. Ja. Kijk, want ik spreek Erik dagelijks. En die heeft nog steeds af en toe het gevoel. Ja, ik ben toch een beetje een boertje. Glanenbrug.
1: Nou, dat heb ik helemaal niet. Waar heb je het over?
0: Ik wil jou even positioneren. Doe nou even leuk mee.
1: Maar wat ik wel mooi vind, wat ik, ik praat hier gewoon overheen, hè, zoals je merkt, Frank, even blij. Maar jij bent zelf heel fanatiek FC Twente supporter. Daar ben ik ook. Dat vind ik alleen maar prachtig. Maar jij bent in Enschede wel geboren, geloof ik.
2: Ja.
1: Maar ook al vrij jong weggegaan.
2: Ja,
1: toch?
2: Op mijn 9e al, ja. Ja.
1: En waarom ben je dan altijd voor FC Twente gebleven?
2: Ja, weet je, dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Een club, dat is toch ook een gevoel. Dat overkomt je misschien. Ja, weet je, thuis keken ze wel naar voetbal, mijn opa, mijn vader, maar niet zo fanatiek. En ik denk, ik was in 1993 ben ik voor het eerst naar Diekman geweest, Twente Ajax. En ja, dan voel je het, hè.
0: En toen heeft het je gewoon totaal gegrepen.
2: Ja.
0: En niet meer losgelaten. Nou, zet je in je boek 50 oud-Twente-spelers op een rij. De meeste heb je ook uitgebreid gesproken. Het ene clubicoon na de andere. Zit er eentje bij die een speciaal plekje in je hart heeft gekregen?
2: Ja, eigenlijk allemaal wel, want je kan eigenlijk niet kiezen. Scott Booth, die stond ooit op de lijst, maar die heb ik moeten schrappen. Maar ja, Wout Brama, die zat al echt wel in mijn hart.
0: En waarom dan?
2: Ja, ook voor de mens, Wout Brama.
0: Wout Brama, dat is gewoon een hele gewone man. Dat denk ik altijd, ja. Weet je wel, als je zegt cappuccino, nee, dat hoeft van mij niet. Gewoon koffie, creme erin. Geen flauwekul.
2: Ja, maar Wout is echt, die houdt misschien wel meer van Twente dan van zijn kind. Nou ja, een beetje overdreven, maar die houdt heel erg van Twente. Hè. Die speelde in Australië en die werd gebeld. Wil je terugkomen, want Twente moet gered worden. Want straks spelen we KKD en dan, we kunnen het niet zonder jou.
0: Nee.
2: En zo voelde iedereen dat binnen de club.
1: En hij kwam, hè?
2: En hij kwam.
1: En toen werden ze toch maar mooi weer kampioen in de keukenkampioen.
0: Ja. Ja, wat ook heel knap is. Hè, uiteindelijk, Erik, voor jou persoonlijk is Wout Brama volgens mij ook een held. Want uiteindelijk was zijn afscheid, dat heb jij nog gepresenteerd.
1: Ja, ik merkte toen ook, Wout Brama was ook daarom populair. Omdat dat ook, dat voelt bijna alsof je daarna zat te kijken. Dat je denkt, ja, die is zo gewoon alsof je het zelf bent. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja. Ja. Weet je wat zo mooi was? Er is natuurlijk best wel veel gebeurd met Wout. Hij is altijd bij Twente gebleven. Hij wilde graag nog een keer naar een mooie buitenlandse club. Die kans die kreeg, die Joop Munsterman zei, kijk maar, neem je tijd. En als het niet lukt, dan blijf je gewoon bij ons. Hij had mooie clubs uit Spanje, Anderlecht kon hij heen. Toen zei hij van, ik blijf toch bij Twente. En toen was het Alfred Schreuder die zei, oh, heb je het nog niet gehoord? We nemen iemand anders. Er is geen. Dus toen is hij naar PEC Zwolle gegaan.
1: Oh ja, ja. Dat wist ik helemaal
2: ja,
1: niet.
2: Dus dat is nog daarvoor geweest. En toen kwam hij terug.
0: Hard ook, hè?
1: Ja, de voetbalwereld is hard.
2: Ja. Ja.
1: En dan toch weer teruggekomen later.
2: Ja.
1: Hè?
2: En toen kwam hij terug en toen raakte hij geblesseerd. Is hij toch in de KKD gaan spelen.
0: Ja.
2: Ook omdat zijn teamgenoten zeiden van, ja, we kunnen het niet zonder jou. Dus toen heeft hij nog een injectie erin laten zetten. Is hij gaan spelen. Nou, kampioen geworden. En daardoor, het jaar daarna, toen ze weer terugkeerden in de Eredivisie, was hij nog geblesseerd. Kwam hij maanden later weer terug onder Garcia, weet je
1: ja,
2: nog?
1: Ja.
2: Ja, en toen speelde hij niet. Hij moest op een andere plek spelen en dat was alleen maar mot. En toen uiteindelijk belandde hij op de tribune. Hè? En toen, weet je nog, dat de bus werd opgewacht voor de tweede keer. En toen zijn er wat dingen gezegd door Sander Bosker, ook onder, hè, die zat natuurlijk als keeperstrainer een beetje onder druk van een staf. Die had gezegd dat Wout de spijsslam was.
1: Ja, ik herinner me die periode nog. Ja,
2: ja, ja, Oscar-tapes. Heel naar.
1: Een nare periode. Maar hij bleef en Twente werd kampioen. Ja. Maar ze vroeg ook aan mij van... God, heb jij ook nog iemand die voor jou dan echt een cultfiguur is? Mm-hmm. Weet je wie mijn favoriete voetballer was vroeger? Mita Mirkela.
2: Oh, ja.
1: En dat kwam om in die tijd was ik dan, weet ik veel, 12, 13... ga ik voor het eerst naar het stadion. En toen kocht Twente in één keer een speler uit Joegoslavië, uit Belgrado. Ja. Ja. En laten we heel even... Alleen als zijn stem vind ik mooi om even te horen.
3: Wij hadden een hele goede ploeg met Juri Mulder, Fred Rutten, Arthur Newman, André Paus. Hele goede spelers. Ronald de Boer kwam even later. Het was een mooie tijd voor mij.
1: Ja, het was een mooie tijd voor mij. Ik vond dat echt, dat vond ik zo sierlijke voetballen. Maar wat ik me vooral nog herinner uit die tijd, wij gingen bij het stadion rond, dat was zijn vrouw.
2: Heb je haar in het...
1: Ik heb haar wel eens gezien, ja. Maar dat was een hele... Wat was dat voor een vrouw?
2: Ja, zij was soapactrice en ze kwam niet zo vaak. Maar als ze kwam, dan maakte ze wel een behoorlijke indruk. Hè? Juri Mulder, die sprak ik er ook over. En zijn vader Jan, die heeft ooit een column erover geschreven... dat zij in een doorzichtig gewaad op een herfstachtige avond in de Diekman kwam... en dat niemand meer naar de wedstrijd keek... omdat Lydia op de tribune zat.
0: Ja,
2: ze zijn niet meer samen. Echt een verschijning. Je moet maar eens kijken op Instagram. Ze is nog steeds een verschijning.
0: Maar zij was toch ook enigszins bekend in zij was soapster of zo, toch? Ja, precies. Hoe is het eigenlijk met Merkel? Nu heb je hem nog gesproken.
2: Ja. Hij is sportief directeur bij Rode Ster Belgrado.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus Arnautovic speelt daar. Dus,
0: Ja. Je lijst met clubiconen begint met spelers uit de jaren 70, hè, zoals Kees Rijvers en Epi Drost. Maar je eindigt met een speler over wie je schrijft... wordt hij de nieuwe cultheld in Enschede? En dan gaat het over deze man... die donderdag een bijzonder goede avond had. Vanavond trouwens ook.
4: Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken. En dat is God. En de kracht en de energie die mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Ja, Wout Weghorst komt hier natuurlijk uit de omgeving. Overigens opgeleid door Willem II. Maar Frank,
1: dit is ook wel best wel een bizarre quote. Dat iemand zegt, ik wil even iemand bedanken.
0: Jij weet, ik ben een enorme fan van Wout Weghorst. Echt, ik vind het echt een fantastische gast. Maar dit is wel een gekke quote. Dat ben ik wel met je
1: eens.
0: Maar
1: waarom staat hij al in jouw boek? Want dat heb je toch goed gezien.
2: Ja, nou ja, weet je, dat is... Als er iemand iets losmaakt, is Wout het wel. Hè? En heel Nederland. En ja... Ik hou er wel van. Hij is heel authentiek. Hij is echt, weet je, het is veel theater wat wordt gezegd. Maar hij voelt dat gewoon zo.
0: Nee, ja, maar dat is zo. Ja, ja. Dat is geen gemaakt iets. Nee. Dat is gewoon, hij voelt het er. Maar het gekke is, hij is een geboren tukker. Hè? Maar zijn transfer naar Twente, die werd niet bepaald door iedereen met gejuich ontvangen.
2: Ja, maar dus 2 jaar daarvoor zou die komen natuurlijk.
0: Ja,
2: hè?
0: Maar toen was hij in een Ajax-pyjama natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
2: En daar is wat miscommunicatie geweest, laten we het zo zeggen. Ja. Heeft mij ook pijn gedaan, hoor. Dat
0: ik moet eerlijk zeggen, dat was... Nee, maar Erik, dat weet jij ook. Ik geloof 2 wedstrijden geleden. Toen werd Wout Weghorst, die werd gewisseld. Speelde misschien niet zo lekker wedstrijd. Toen ging iedereen dus heel hard boe roepen.
1: Ja, dat
0: en toen gingen ze juichen toen Sam Lammers in het veld kwam. Ja, dan gaat mij te ver, hoor.
2: Ik was daarbij bij die wedstrijd. Het was geen boegeroep vanwege Wout natuurlijk. Het was gewoon de hele situatie om Lammers... dat hij als derde spits neer werd gezet. En het liep natuurlijk niet.
0: Nee,
2: was ook niet de oude, hè? Dus,
1: Nou ben je...
2: Maar om hem op te wachten, heb je dat meegekregen? Hij is na die wedstrijd opgewacht door supporters. Hij gaat met de fiets altijd naar het stadion. Ja, dat is natuurlijk echt van de zot, hè?
1: Maar Wout Weghorst is aangehouden door supporters,
2: ja,
1: toen?
2: Ja.
1: Oh ja?
2: Ja, op terugweg naar huis.
1: En wat is daar gebeurd, dan?
2: Nou ja, een nare sfeer was dat... De details weet ik niet, want ik heb Wout daar zelf niet over gesproken. Hmm. Maar ja, die vond dat natuurlijk...
0: Ik hoop de volgende keer dat hij een bijbel in zijn rugtas heeft... dat hij daar een paar klappen mee kan uitdelen.
1: Ja, daar hoop ik ook voor.
0: Ja.
1: Maar wat denk jij dat hij gaat slagen nu? Ja, nu denken we natuurlijk met z'n allen weer van wel, hè?
2: Ja, maar het kan toch niet anders? Ja, ik heb echt goede hoop. En hij zelf ook. Ik vroeg hem daarnaar. En als we Wout mogen geloven, dan gaan we de beker winnen.
1: Dan gaan we de beker winnen.
0: Maar ik weet
1: je
0: ook...
1: vast, Wout Weghorst beweert dat wij de beker gaan winnen.
0: Ja, maar ik heb Wout Weghorst ook gesproken vorig jaar... en die zei Ajax wordt kampioen.
1: Ja, maar wacht even, Frank. Dat was 2 jaar geleden dat jaar dat ze net niet waren. Toen zei hij het hele seizoen, we worden kampioen.
0: Ja, maar het is niet gebeurd.
2: Dus toen manifesteerde hij nog. En hij zei, dat doet nu niet meer.
0: Nee.
2: Hij zei, als ik gewoon zeg, dan gaat het gebeuren.
0: We gaan het zien. Vanaf 4 september te koop in de boekwinkel. Rare jongens, die Tuckers. Helden en cultspelers van FC Twente. Door sportjournalist en FC Twente supporter Linda Vermeeren. Linda, dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
1: Ja, en nog één keertje gaan we vanavond genieten van de muziek van Droom Dit. En jullie gaan nu een nummer spelen dat heet, heb ik hier staan, Sam, Paringsdans.
5: Klopt, ja.
1: Waar gaat het over?
5: Het gaat over het gevoel van alle 8 miljard mensen die op aarde zijn in één café persen. En hoe dat dan is en hoe het dan is om daar misschien wel iemand kwijt te raken.
1: Kijk, we gaan luisteren. Paringsdans.

0: Ja. Hartstikke mooi. Droom dit. Met paringsdans. Ja, dan zitten we een keer in Enschede met de uitzending. En dan speelt Twente vanavond net in Leeuwarden. Zal je altijd zien. Anne de Jong, wat missen wij?
1: Een heel goed FC Twente. Ik denk dat mensen bij jullie in de zaal erg content zijn als ze straks nog even de samenvatting bekijken. En als je het hebt over Wout Weghorst en op weg zijn naar een cultstatus, dan is het wel lekker als hij doelpunten gaat maken. Dat deed hij natuurlijk tegen Karabach deze week. En hij heeft nu ook de score geopend voor Twente in de Eredivisie. De 0-2 kwam van zijn voet. Hij gebruikte goed zijn lichaam na een lange bal. Liep door richting keeper Jansen van Cambuur. En met buitenkantje schoen schoof hij die bal heel hard langs de keeper heen. Daarna heeft hij nog twee kansen gehad. En Twente sowieso de hele wedstrijd al de betere ploeg. Domineert het balbezit. En heeft veel kansen gekregen. Twee keer gescoord. Nijstad maakte het andere doelpunt. En dat was helemaal een beauty. Een geweldig schot van die centrale verdediger. Die, als we het moeten geloven, in de belangstelling staat van FC Barcelona. En als ze hierbij hebben meegekeken, is dat weer een kwaliteit die ze kunnen opschrijven in het scoutingsboekje. Aan de linkerkant van het veld, Piazza, even terug naar het midden. Rami Serouki, nog een paar minuten tot het eind van de eerste helft. Aan de rechterkant van Roy, voorzet gegeven richting Weghorst. Bal maar half weggehaald, dan klimt Weghorst maar weer een duel in. Kopt hij de bal weg, maar duwt hij ook zijn tegenstander naar beneden. Wout Weghorst boos, publiek boos, want het loopt niet bij Cambuur. Eén kansje gehad, Boerdane met een paar goede scharen, maar uiteindelijk een matig schot. Een lange discussie tussen de scheidsrechter en Weghorst. Daarom nu een fluitconcert, want Weghorst krijgt geen gele kaart. Weghorst heeft wel gescoord. Net als Nijstad dus. Twente leidt vlak voor rust met 2-0 tegen Cambuur.
2: Heerlijk lekker. Anne de Jong van de NOS.
0: Ja, een van de grootste helden die Enschede heeft voortgebracht kennen wij dankzij schrijvers als Willem Wilmink en Arnie M.G. Schmid. Want van die schrijvers zette hij de mooiste gedichten op muziek. En dan heb ik het natuurlijk over Harry Banning. De man achter de melodieën die in ons collectieve geheugen gegrift staan.
3: De kat van Elmer Willem is

0: zuster.
1: Ja, een paar van die klanken, je herkent ze eigenlijk meteen al. Harry Bannink werd ooit in Enschede geboren. En ook al is hij intussen al 27 jaar dood, zijn muziek blijft springlevend. Sterker nog, vanmiddag stonden zangeres Linda Vink en pianist en componist Bert van der Brink nog op de planken met zijn muziek. En nu zijn ze hier. Welkom Linda en Bert.
2: Dank jullie wel. Wat leuk.
3: Ja, ontzettend leuk dat jullie er zijn. Linda, jij was pas 9 toen Bannink overleed.
2: Ja.
3: Jij hebt zijn succesjaren zelf niet heel actief meegemaakt.
2: Nee.
3: Hoe is jouw liefde voor zijn muziek eigenlijk ontstaan?
2: Ja, dat is wel grappig. Mijn tante, daar was ik veel, en die had 2 cd's voor mij. En dat was de cd van Annie.
3: Ja.
2: En van Ja, zuster, nee, zuster.
3: Ah, ja, ja,
2: ja, ja. En die had ze toen, ja, daar was ze een cd. Die waren bij het Kruidvat te koop in een rood koffertje. Met een boekje erbij en zo. Nou, die had zij. Ik wilde alleen maar die cd.
1: Ja, raakte dat meteen iets bij jou dan?
2: Ja, ik vond dat leuk. Ja, ik ben echt een beetje in de verkeerde tijd geboren, denk ik altijd.
3: Ja, ja.
2: En later kwam de dvd, kwam de film.
3: Ja.
2: Ja, zuster, nee, zuster, met Loes Luca in de hoofdrol.
1: Ja, wat ook wel leuk gedaan was trouwens, die film.
2: Ja, geweldig.
1: Ja,
2: ja, echt. En ik had daar was dus een karaoke cd bij.
3: Oh, ja.
2: Met video dingen en zo. En dan kon je haar nadoen. Nou, dat deed ik dus elke dag gewoon met de, ja, niet met zo'n schor. Dus zo'n jaren 60 schor. Die had ik niet. Nu wel, in de voorstelling.
1: Ja, want jullie staan nu op de plank. Hè? Jij samen met Bert van der Brink, die zit naast je. Bert, jij bent van 1958.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, zuster, nee, zuster, heb jij misschien nog wel live meegemaakt?
4: Ja, zeker. Dat was iedere zaterdagmiddag of om de 14 dagen. Dat weet ik niet meer. En daar gingen wij allemaal lekker naar zitten. Ja, zitten kijken en luisteren.
1: Ja.
4: En ja, dat was heel gewoon. Dat was op de televisie. Je kon toen natuurlijk helemaal niet vermoeden dat die liedjes zo lang nog zouden voortbestaan in ons collectieve geheugen.
1: Nee, en je hebt natuurlijk ook nooit kunnen vermoeden dat jij en Linda samen 60 jaar later een voorstelling zouden gaan maken over muziek. Hoe is dat zo gekomen dat jullie die voorstelling zijn gaan maken?
4: Oh, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Een collega van ons, dat wij zijn beide verbonden. Ja, tenminste, jij als student en ik geef al jaren les aan het Utrechtse Conservatorium. Linda had les van een pianist die al 40 jaar daar in dienst was, in dat jubileum werd gevierd. En Linda wilde eigenlijk voor haar het liedje Zeur niet uitvoeren.
2: Ja, was haar lievelingslied.
4: Ja, dat was het lievelingslied van die pianist. En toen vroeg ze aan mij, wil jij dat doen? Nou, en ik heb dat op mijn repertoire staan. Dan hebben we gewoon zonder repetitie in één klap tijdens dat middagje dat gewoon zomaar gedaan. Het is link, want dat liedje heeft een heleboel stemmingswisselingen en tempowisselingen en van alles.
3: Niet zo makkelijk dus?
4: Nee, eigenlijk niet. Je doet niet zomaar in één keer van hoppen de pop, we spelen het. Maar we deden dat dus wel. En daarna dacht ik, nou, met deze vocalist wil ik nog wel eens vaker.
3: Ja, nou ja, en zo geschieden.
4: En zo geschieden,
3: Linda,
4: ja.
3: aan jullie voorstelling werkte ook de dochter van Harry Bannink mee. Klopt. Monique Bannink.
2: Ja.
3: Hoe was dat?
2: Ja, fantastisch. Zij heeft een aantal van onze repetities meegemaakt. Op een gegeven moment zei Bert, zullen we Monique eens vragen om is te komen luisteren naar een repetitie.
3: Ja.
2: Dat was heel fijn om met haar te werken en ook samen te kijken naar de muziek en wat er is zoveel.
1: Maar Linda, ik begreep ook dat van de muziek van Harry Bannink bijna nergens bladmuziek te vinden
2: Klopt.
1: Is.
2: Ja.
1: Omdat de familie het allemaal nog heeft.
2: Ja, eigenlijk alles van Ja, zuster, nee, zuster, dat is uitgegeven. En verder, zijn wij.
4: Nee, verder is er nog weinig eigenlijk bladmuziek van. Ik heb het eigenlijk omgedraaid. Ik heb aan Monique gevraagd, wat zijn nou liedjes die jij mooi vindt?
3: Ja.
4: Uit het hele oeuvre, waar je ook toegang toe hebt, die je ons graag zou willen horen zingen. En dat heeft een aantal hele mooie stukken opgeleverd, die dan ooit één keer zijn uitgezonden.
3: Ja.
4: Televisie, vooral televisieprogramma's, De Bom en Klokhuis. Moet je nagaan dat 3000 liedjes ongeveer, hè?
3: Ja.
4: De meeste daarvan.
1: 3000 liedjes.
4: Ja, ze weten het niet eens precies. Maar de meeste daarvan zijn maar één keer gebruikt.
3: Ja.
4: Hoe conceptief wil je het hebben? En het zijn allemaal parels.
1: Ja, wat jullie altijd toen klassiek. Onder andere een liedje, dat heette Watertrappen.
4: Ja. Ja.
1: Daar had ik er nooit van gehoord.
4: Nee, wij ook niet. Maar dat is nu wel op die site, ik weet niet hoe die site heet, van Beeld en Geluid.
3: De Schatkamer.
1: Schatkamer.
3: Ja, daar kun je natuurlijk alles wel terug.
4: Nu staat deze er ook op. Ja. Zelfs met beeldnames erbij.
3: We gaan nu even een stukje luisteren. Waar moeten we op letten?
4: Nou, wat ik van Harry Bannink heel typerend vind, en het is vooral heel vaak, hij heeft in dat componistencollectief zat ook Hans Dorrestein.
3: Ja.
4: Dus hij... Harry Bannink heeft veel muziek van Dorrestein op muziek gezet. Nou, en Dorrestein was niet en is niet een van de vrolijkste. Ook
1: nee,
4: niet,
1: nou, qua, niet bepaald.
4: Qua toonzetting. En qua dicht en qua, qua onderwerp. En Harry zoekt het dan gewoon in het contrast. Dus hier is eigenlijk een traumatische tekst over de zwemlessen. En je hoort daar gewoon een heel vrolijk driekwarts maat min of meer schertsootje. En dan komt er een deprimerende tekst.
1: Oké, laten we even
4: gaan luisteren
1: naar jullie versie. Watertrappen.

0: Schitterend liedje.
1: Ja, vind ik. Ja,
0: watertrappen.
2: Ja. Ook een beetje pijnlijk. Hè?
0: Ja, maar ook heel mooi. En je hoort het. Je denkt van ja, het is ook een klassiek Harry Banning liedje. Ik had er nooit van gehoord. Prachtig.
1: Maar je hoort ook gewoon dat onder water duwen van dat hoofd in die muziek terug. Hè? Dat
2: ja, is heel je mooi. Zit meteen weer in je zwemles. Ja,
0: maar jij bent ook componist. Hè? Dan luister je toch misschien anders ook naar muziek. Wat maakt Harry Banning nou als componist zo uniek wat jou betreft?
3: Nou, wil je de korte? Ja, dus we hebben maar weinig tijd.
0: Het is radio, de korte versie.
3: De korte versie is dat, en dat klinkt bijna onaardig, maar volgens mij kon je gewoon de krant openslaan en dan Harry een bladzijde voorleggen en zeggen, nou, ga maar aan de piano zitten en speel deze tekst maar. En dan, er zijn vandaag tijdens de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Cambuur. Weet je wel? En dan heb je al een liedje of zo. Want als je dat zegt, vanavond zitten wij in Enschede. Moet je horen hoe dat klinkt. Vanavond zitten wij. Weet je wel? Je zou de band kunnen vragen. Speel dat eens na, jongens. Welke noten zijn dat?
1: Ja.
3: En dan komt daar iets. Ik denk heel vaak dat Harry eigenlijk in principe daar al genoeg aan had. En dan moet je je ook nog voorstellen, want dat vind ik jaloersmakend. Maandagochtend om 9:00 beginnen. En dan gewoon altijd weer liedjes maken. Want de deadlines waren.
0: Ambachtsman.
3: Een ambachtsman, want de deadlines waren gewoon die uitzendingen waaraan voldaan moest worden.
1: Moest klaar.
3: Moest klaar.
1: Ja.
0: Harry Banning heeft heel veel gedichten ook van mede-Enschedeer Willem Wilmink natuurlijk op muziek gezet.
3: Ja.
0: En Joost Prinsen heeft dan weer heel veel van die liedjes gezongen.
3: Ja.
0: En hij zei dit over Banning en Wilmink.
4: De meeste liedjes van dit Twentse duo zijn vrij rustig van opzet. En als je Harry Banning vraagt waarom, dan zegt hij, jongen, die liedjes zijn zo mooi, daar moeten de mensen rustig van kunnen genieten.
1: Herkennen jullie dit?
3: Oh, dat is toch om de tranen van in de ogen te krijgen?
1: Ja. Cool.
3: Want dat betekent ook dat Harry Banning zich eigenlijk wegcijfert. Van, moet je nou toch horen hoe mooi, dan moet ik niet overheen walsen over zo'n mooie tekst. Hoe mooi is dat? Dat is integriteit.
1: Ja. Laten we even luisteren naar zo'n lied van Wilmink en Banning dat jullie geselecteerd hebben voor de voorstelling. Zingen de kinderen, hier gezongen door Joost Prinsen.
4: Was ik langs een school?

0: Ja, ja. Mooi.
1: Ja. Ja.
2: Waarom wilden jullie ook dit nummer echt in jullie voorstelling, Lina?
3: Ja, dit is de tekst is zo ongelooflijk prachtig. Het is en eigenlijk het laatste stukje wat jullie hebben laten horen. Om een tranen, lang vergeten tranen, niet bedwingen. Het brengt terug naar een bepaalde kindertijd, bepaalde
2: nostalgie,
3: dat is hem.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja, dat hoor ik ook wel.
1: De man die bezongen wordt, vindt het eigenlijk allemaal maar niks. Die verlangt alleen maar naar verval eigenlijk.
3: En dan zijn daar
1: naar het café.
3: Kinderen.
1: Maar dan ineens, dan staan die ramen open en hoort die kinderen. En dat beroert hem. Joost Prinsen.
3: En dan komt hij weer bij zijn gevoel.
1: Ja, Joost Prinsen moest er echt ook, als hij erover vertelt, echt met emotie ook hebben.
2: Ja.
1: Hij moest erom huilen dat Harry Bannink laat dan Harry Moten dat liedje spelen, een soort Oostenrijks klinkend liedje op de accordeon.
2: Ja.
1: En dat zou dan suggereren wat die kinderen daar ooit gezongen zouden kunnen hebben.
0: Ja, mooi.
1: Dat is echt prachtig.
0: Jullie treden op met liedjes van Harry Bannink. Waar is dat nog te zien voor de mensen die daar ook van willen genieten?
3: In januari zijn we in de Schouwburg in Hengelo.
1: 23 januari?
3: Ja.
1: 9 januari in de Gelderlandfabriek in Culemborg.
3: En daar zijn wij ook nog boekbaar.
1: Komt allen.
0: Aan. Dank voor
3: via
0: jullie komst.
3: Ja, de
1: dankjewel.
2: Lina Vink en Bert van den Brink.
3: Dank jullie wel.
0: Ja, en dan komen wij zo'n beetje aan het einde, Frank, van deze uitzending van Ter Plekke vanuit Enschede, waar we toch wel heel gastvrij werden ontvangen.
2: Ik kan niet anders zeggen. Een geweldige band ook om ons hier gehad. Een mooie uitzending, maar ik moet toch eerlijk zeggen, Enschede.
0: Verrijen.
2: Oh.
0: En
2: dan
0: heb je toch straks lekker Cambuur Twente. 2-0 voor Twente.
2: Ja.
0: Lekker man.
2: Ja.
4: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Docs.
5: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
6: Het is gewoon een agenda, maar dan een volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey. Ik had niet zo nog dat zoveel foto's nog waren.
7: Nee?
6: Nee.
5: Haar moeder is al jaren uit beeld.
6: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
5: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
6: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
5: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: NPO Radio 1.
4: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet. Naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academisch Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest en was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
15: Onaf, denk ik.
14: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
15: Nou, daar ben ik toch af.
14: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: NPO Radio 1.

0: van Met Clarice. Vanavond hoor je mij, Maya Noora Said, met weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Steeds vaker zetten landen culturele uitingen en aantrekkingskracht in om het land te verheerlijken, naast enkel militaire druk. Dat fenomeen noemen we soft power. Samen met documentairemaker Kiriko Mechanicus, die recent in de wereld van de soft power is gedoken, bespreken we hoe dat er precies uitziet. Ook gaan we het hebben over je werk uitvoeren tussen de palmbomen op een zonnig eiland. Ook wel bekend als digital nomad. En is voor veel mensen een droomlevensstijl. De luxe en gemak van thuis, maar toch het authentieke gevoel van het land van bestemming. Maar welke impact heeft dit op de lokale bevolking? Ik bespreek het later met mindful travel expert Maaike Bergsma en schrijver en journalist Frida Boeken. Vanavond hebben we ook nog voetbal, Cambuur tegen FC Twente. Maar nu eerst gaan we het hebben over AI-bedrijven die massaal tweedehands Nederlandstalige boeken kopen om chatbots te trainen. Canadese en Amerikaanse bedrijven kopen massaal tweedehands Nederlandstalige boeken om taalmodellen te trainen, zonder dat de auteurs daar toestemming voor hebben gegeven. Waar wordt deze data voor gebruikt? En welke bestemming hebben auteurs nog in het nieuwe digitale tijdperk? Bij mij in de studio Anja Sikking, schrijver en voorzitter van de sectie Literaire Auteurs van de Auteursbond, en Arjuna Surjadi, data ethicus. Welkom, allebei.
1: Dankjewel.
2: Dank je.
0: Arjuna, om maar bij het begin te beginnen. Het gaat hier om destructief scannen van tweedehands Nederlandstalige boeken. Door wat voor bedrijven worden die boeken ingekocht?
1: Ja, dat proces gaat eigenlijk als volgt. Tweedehands boekhandelaren die krijgen aanvragen binnen. Dat zijn anonieme aanvragen via een soort online marktplaats voor boeken. En die boeken die worden dan gebracht naar een trainingfaciliteit, waar die boeken de kaft wordt ervan afgehaald. Elke pagina komt in een scanner die heel snel elke pagina kan scannen. Vervolgens worden die boeken door de shredder gehaald. Dus kapot gemaakt. Zodat AI-bedrijven dat materiaal kunnen gebruiken om hun taalmodellen te trainen.
0: En waar komen de boeken dan terecht?
1: Die boeken die worden gescand en kapot gemaakt in trainingfaciliteiten. Bijvoorbeeld in een Amazon-gebouw, dat heet VGT3. Dat zijn dus gebouwen die speciaal bedoeld zijn om die boeken daar te scannen.
0: Wauw. Anja, om wat voor boeken gaat het?
2: Ik begreep waren het vooral boeken vanaf 1970. Dus wat oudere boeken die nog niet gedigitaliseerd zijn en overal op het internet te vinden. Er is natuurlijk al heel veel gebruik gemaakt van illegale schaduwbibliotheken. Dat zijn enorme databases waar allemaal illegaal gedownload werk van auteurs op staat. En dat is nu een beetje op. Dus we zoeken nu meer naar nieuwe databronnen. En daar gebruiken ze dus tweedehands boeken voor.
0: En hoe weten we dat deze boeken uiteindelijk terechtkomen bij AI-bedrijven? En worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen, Anja?
2: Ik weet niet of we dat helemaal zeker weten. De informatie die we erover hebben komt van boekhandelaren. Er zijn wel posts van tussenpartijen, zoals van Zoom Books. Die hebben zelf reclame gemaakt dat ze dit doen, deze praktijk. Maar die zijn allemaal offline gehaald. En het is een beetje schimmig wat er nou precies gebeurt. Maar het is toch wel vreemd dat een Canadees bedrijf zoals Zoom Books maar liefst 800.000 boeken bij de slechte, Nederlandse boeken bij de slechte bestelt. En wat moeten ze daarmee in Canada? Dus er zijn allerlei aanwijzingen die wel in die richting wijzen. Dat het voor illegaal scannen wordt gebruikt.
0: En ik heb gehoord dat er ook ergens een AirTag in was gedaan. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Er is een onderzoeksplatform. Media 404, geloof ik, heet dat. En die hebben een AirTag, dus een hele kleine device, in zo'n boek gedaan, waardoor ze het kunnen volgen waar het is. En toen is het inderdaad ergens bij een Amazon faciliteit terechtgekomen.
0: Interessant. Anja, jij bent zelf ook schrijver en voorzitter van het bestuur van de sectie Literaire Auteurs van de Auteursbond. Hoe kijk jij naar de manier waarop er nu met literaire werk wordt omgegaan door AI-bedrijven?
2: Het betreft nu eigenlijk ook veel non-fictie. Hè? En boeken over hobby's. Het is niet alleen maar literair werk. Dus het betreft eigenlijk alle boeken. Ik vind het heel erg harteloos zoals dit gaat. Er is geen enkele liefde voor het boek of voor de drager van de informatie. In dit geval het papier waarop het mooi gedrukt is. Het omslag, de eventuele illustraties, de opmaak, alles verdwijnt. De bedrijven weten ook helemaal niet wat zeldzame Nederlandse boeken zijn. Hè, waar er misschien nog maar een paar exemplaren van over zijn. Dus het kan maar zo zijn dat er ook prachtige boeken zomaar vernietigd worden. Dat weten we niet. Maar vooral de harteloosheid. Ik vind het moeilijk om aan te zien. Ik heb ook foto's gezien van immense hallen waar dit soort praktijken plaatsvinden. En daar zie je enorme hoeveelheden boeken die allemaal vernietigd worden. En een boek is gemaakt voor een lezer en niet voor een computermodel. Ja. Maar al helemaal niet om zo op grote schaal vernietigd te worden.
3: Ja, ja. Arjuna, hoe belangrijk is het voor bedrijven om op zoveel mogelijke manieren aan data te komen?
1: Ja, dat is een hele businessmodel. Dus dat heet ook weer wel surveillance capitalism. Dat is het feit dat je zoveel mogelijk data extraheert. Dus of dat nou van boeken komt of bijvoorbeeld de stemmen van acteurs of al het door mens gemaakt creatief werk, ook kunstwerken of beeldmateriaal. Dat is zo ontzettend waardevol voor AI-bedrijven. En ze zeggen, dat helpt om onze modellen beter te maken. Maar het is ook bedoeld om enorm veel informatie op te halen over mensen, om vervolgens profielen van ze te maken, om ze te kunnen monitoren of zelfs beïnvloeden. En dit is wat het interessant maakt voor investeerders. Dit is het hele businessmodel van AI-bedrijven.
3: Het blijft een commercieel bedrijf, zeg je eigenlijk. Anja, er zijn ook boeken die worden vernietigd als die bijvoorbeeld niet goed verkocht worden. Wat maakt het in dit geval dat deze boeken die worden gebruikt voor trainingsdata en daarna vernietigd zo anders?
2: Laat ik beginnen met te zeggen dat ik helemaal niet een voorstander ben van het vernietigen van welk boek dan ook. Ook niet per se van een restvoorraad. Maar dit zijn boeken waar het nu om gaat. Vanaf 1970 geloof ik. En dan zo'n 30 jaar, 40 jaar verder. Waarvan we eigenlijk niet zo goed weten hoeveel exemplaren er nog van over zijn. En die verdwijnen nu. En het is eigenlijk ook best moeilijk om in je eigen tijd te bepalen welke boeken nou belangrijk zijn. Hè? Als je terugkijkt naar de geschiedenis, zijn er ook bepaalde groepen niet belangrijk genoeg gevonden. Hè? Zoals vrouwen of mensen van kleur of gays of wie dan ook. Hè? Van wie er ook niet minder werk is bewaard dan van bijvoorbeeld mannelijke schrijvers. Dus, en dat werd in die tijd normaal gevonden. En ook is het nu zo. Dus best moeilijk om te bepalen van welke boeken moeten bewaren en wat kan er weg. Dus dat vind ik er ook vervelend aan.
3: En Arjuna, eigenlijk kunnen mensen ook zeggen, ze worden niet vernietigd, want ze zijn gedigitaliseerd. Ze zijn dan wel van AI. Wat zou je daartegen zeggen?
1: Ja, AI-bedrijven zijn totaal niet bekommerd om kennis. Dus er zit heel veel kennis besloten in boeken. Maar wat een taalmodel doet, is geen kennis genereren of waarheid genereren. Het is getraind om taal als output te geven. Op basis van statistische berekeningen van wat voor woorden er waarschijnlijk volgen op basis van de trainingsdata en de prompt. Dat heeft helemaal niks te maken met kennis of welke cognitieve vaardigheid dan ook. Dus in feite worden die boeken niet gedigitaliseerd om vervolgens weer door te geven als kennis. Er wordt gewoon iets heel anders van gemaakt.
3: Een andere manier van gebruiken bedoel je?
1: Ja, nou, mensen gebruiken AI-taalmodellen om bijvoorbeeld informatie op te zoeken of om kennis te vergaren, maar dat is niet wat een taalmodel doet.
3: Oké. Dan hebben we ook nog eens het auteursrecht. Anja, al eerder hebben auteurs een rechtszaak aangespannen tegen Anthropic, het Amerikaanse bedrijf achter de AI-robot Claude. Waar ging die over?
2: Het bedrijf Anthropic is ervan beschuldigd dat ze gebruik gemaakt hebben van schaduwbibliotheken. Dus die database die vol zitten met gestolen werk, waar niet voor is betaald. En dat is ook gebleken tijdens de rechtszaak, dat niet eerlijk is gegaan. En toen heeft dat bedrijf, Entropic, heeft eigenlijk om dat te bedekken, hè, die misdaad, want dat is het uiteindelijk, en daar staan enorme boetes op, hebben ze geprobeerd alle boeken van de wereld te kopen. Dat was hun doel. Daar hebben ze iemand voor ingehuurd, Tom Turvey. Die heeft ook al die zaak voor destijds voor Google Books geregeld. En die probeerde dus eigenlijk door die fysieke boeken te kopen dit te camoufleren. Daarna is die rechtszaak geweest en die rechtszaak is uiteindelijk geschikt. Maar de rechter heeft gezegd dat je geen illegale downloads mag gebruiken, maar dat het wel toegestaan is om fysieke boeken te gebruiken. Hè? Dat heet in Amerika fair use. Hij vond het transformatief dat je van boeken iets nieuws maakte, in dit geval een taalmodel. En dat weer nieuwe teksten maakt. En hij verdedigde dat met het argument dat kinderen op scholen ook boeken lezen en daardoor leren lezen en schrijven. En dat dat ook een soort explosie van nieuw werk veroorzaakt. En hij vergeleek eigenlijk die machines of die computermodellen met kinderen. Maar ja, het is natuurlijk een hele rare vergelijking. En in Nederland hebben we ook een ander auteursrecht bovendien dan in Amerika.
3: Oké, denk je dat er in Nederland ook zoiets zou kunnen komen?
2: Een rechtszaak?
3: Ja.
2: De Auteursbond heeft Meta, hè, die het taalmodel Llama maakt. Wij hebben hun een sommatiebrief gestuurd. Dat heeft het advocatenbureau Pels Rijken gedaan. En die zijn nu in gesprek. En het zou kunnen dat daar een rechtszaak uit voortkomt. Dat is nu nog niet helemaal zeker. Het is enorm duur. Kost tussen de 1 en 4 miljoen, geloof ik.
3: En het auteursrecht is in het leven geroepen om schrijvers te beschermen, zodat niet iedereen gratis het boek kan gebruiken. Past deze auteursregeling nog bij de wereld waarin we nu leven?
2: Er is in 2025 is er de AI Act gekomen. Hè. Daarin staat dat taalmodellen de bronnen die ze hebben gebruikt openbaar moeten maken. Daar zou op gehandhaafd kunnen worden. Dat gebeurt op dit moment niet. Ik vind dat de overheid daar ook een rol in heeft en dat hij die niet vervult. Nu moeten wij het zelf doen.
3: En hoe zou deze aangepast moeten worden?
2: Ten eerste zou het auteursrecht wat bestaat zou gehandhaafd moeten worden. Dat zou een hele grote stap zijn. En verder is er nog een grote onduidelijkheid over wat er precies mag. De eerste rechtszaak in Europa moet nog gevoerd worden op dit vlak.
3: Arjuna, dat AI alleen maar meer data nodig gaat hebben is duidelijk. Wat zouden duurzame en rechtvaardige alternatieven zijn om die informatie uit literaire werk te gebruiken voor het trainen van AI-modellen?
4: Ik denk dat we op een fundamenteler niveau moeten nadenken over deze vraag überhaupt.
3: Okay.
4: Ik denk dat we moeten beginnen bij het besef dat er niet zoiets bestaat als verantwoord gebruik van een taalmodel. Het gebruik van AI staat niet los van hoe het tot stand komt. En tot nu toe is dat altijd tot stand gekomen door de extractie van data en zonder toestemming. Op basis van datacenters die milieuvervuilend zijn. Het zorgt voor de aftakeling van onze cognitieve vaardigheden. Het zijn allemaal dingen die ons niet dienen als maatschappij. Dus we moeten opnieuw nadenken over de vraag van welke technologie willen we nou eigenlijk echt met de maatschappij. In plaats van dat we steeds meer macht laten concentreren bij de big tech bedrijven, die ook vanuit hun eigen technofascistische ideologieën een technologie ontwerpen.
3: Ben jij hoopvol voor de toekomst, Anja?
2: Nou, op dit moment is big tech bezig eigenlijk alles op te slokken. Hè? Stemmen, gezichten, boeken, films. Dus er is nog niet echt reden voor optimisme. Maar ik ben er wel strijdbaar nog steeds. Dus ik probeer me er wel tegen te verzetten.
3: Oké. Okay. Arjuna Suryadi, data-ethicus. En Anja Sikking, schrijver en voorzitter van de sectie Literaire Auteurs van de Auteursbond. Dank jullie wel. Gaan we nu naar muziek. Dit is Burna Boy featuring Ed Sheeran, For My Hand.

0: De voicemail van Clarice.
1: Schrijver en journalist Roger Kunshi-Bihari heeft deze week een bericht achtergelaten op de voicemail van Clarice.
2: Hey Clarice, het is een tijdje geleden dat je wat van me gehoord hebt. Deze zomer gaf mijn lichaam een overduidelijk en niet te negeren signaal dat ik een stap terug moest doen. Als ik niet op de rem zou trappen, zou mijn lichaam dat voor mij doen. Wat volgde waren weken van vertraging en afstand van de drukte waar ik normaal gesproken meteen induik. Door die afstand had ik meer ruimte om na te denken over waar ik mee bezig ben. In die ruimte kwam er één vraag steeds naar voren. Hoe komen we tot verandering? Veel van mijn werk is gericht op sociale rechtvaardigheid. En een van de plekken waar ik dat werk doe, is in de online sfeer. Maar de laatste maanden, jaren zelfs misschien, begon online zijn me uit te putten. Kijk, verandering is nodig als we de staat van de wereld zien. Maar kunnen we die verandering wel teweeg brengen in de online werkelijkheid? Algoritmes bepalen wat we te zien krijgen en niemand van ons heeft nog dezelfde feed. Ook is het zoveel onveiliger geworden. Ik ben de tel kwijtgeraakt als het gaat om de hoeveelheid doodsbedreigingen die ik krijg. En met mij vele anderen. Waar social media vroeger nog van toegevoegde waarde was, brengt het nu alleen maar ruis. Ophef bepaalt het gesprek. Dat hebben we de afgelopen maand wel gezien aan de linkerkant van het politieke spectrum. Dit is natuurlijk allesbehalve een vernieuwend inzicht. Maar wel eentje die we met z'n allen meer mogen omarmen, denk ik. Want uiteindelijk geleid doodsbedreigingen die ik krijg. En met mij vele anderen. Waar social media vroeger nog van toegevoegde waarde was, brengt het nu alleen maar ruis. Ophef bepaalt het gesprek. Dat hebben we de afgelopen maand wel gezien aan de linkerkant van het politieke spectrum. Dit is natuurlijk allesbehalve een vernieuwend inzicht. Maar wel eentje die we met z'n allen meer mogen omarmen, denk ik. Want uiteindelijk gebeurt echte verandering

0: van de wedstrijd is in volle gang. Anne de Jong praat ons bij.
1: Ja, we zitten inmiddels 20 minuten in die tweede helft. Het was 0-2 bij rust. En direct na rust is het ook nog 0-3 geworden. Unja Setter, de Noorse rechtsbuiten, zette de bal voor de linksbuiten. Piazza kon hem bij de tweede paal binnen schuiven. Twente op rozen in Leeuwarden tegen Cambuur. De enige ploeg in de Eredivisie die nog 0 punten heeft. Ze zijn echt op zoek naar een doelpunt. Vooral Rafik El Arghioui had 2 keer een goede kans daartoe. Maar schoot 2 keer naast. Het lijkt erop dat FC Twente deze wedstrijd makkelijk gaat winnen. Nog een klein half uurtje te spelen.
2: Omroep Zwart.
0: Op sociale media wisselt de ene trend de andere trend af. Van het Taiwaanse drankje Baba Tea naar China Maxing tot aan K-pop. Wereldwijde hypes die op sociale media rondgaan en ons idee van de realiteit van een land voeden. Sociale mediagebruikers worden verleid om mee te doen met een trend en in sommige gevallen ook af te reizen naar het land. Maar dit soort trends zijn niet altijd even onschuldig. Vaak zitten er allerlei belangen en politieke agenda's achter. Hoe zit dat precies? Dat bespreek ik met documentairemaker Kiriko, toch zeg ik goed? Mm-hmm. Gelukkig. Mechanicus, welkom.
3: Hoi.
0: Hallo. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Je hebt een YouTube-serie Star Power gemaakt.
3: Klopt, ja.
0: Wat hebben jullie onderzocht in deze serie?
3: Ik heb een serie gemaakt met de VPRO samen met co-regisseur Sharien Rijzenburg, Star Power. En die gaat over soft power. Ik weet niet of dat een term is die voor iedereen bekend is, maar soft power is een term die is bedacht door politicoloog Joseph Nye. En hij zei eigenlijk dat een land 2 manieren heeft om invloed uit te oefenen. De eerste is hard power, dus dat is militaire macht, oorlogen, gewoon politiek hoe wij het kennen. En het andere is soft power. Dus dat is eigenlijk al het andere. Cultuur, taal, educatie. En soft power is eigenlijk de manier hoe je mensen kunt verleiden. Of eigenlijk bijna hun levens kunt infiltreren. En op die manier ook je politieke kleur of mening of intentie bij mensen terecht kunt laten komen.
0: Dus soft power gaat over belangen achter wereldwijde hypes. Maar wat voor belangen hebben we? Waar hebben we het dan over?
3: Nou, ik denk dat het makkelijkste is om je in te beelden wat soft power is als we kijken naar de VS. Ik denk voor de meeste mensen, als ik denk aan mijn eigen jeugd. Ik had een hele Amerikaanse jeugd, terwijl ik ben Nederlands. Ik ben hier geboren. Maar de films die ik keek waren Amerikaans. De muziek die ik luisterde. Ik sprak Engels alsof het mijn eerste taal was. En dat komt eigenlijk door puur beleid van de Verenigde Staten. Zij zeiden, oh ja, cultuur is ook onze invloedssfeer. Dus we gaan zoveel mogelijk proberen de rest van de wereld te Amerikaniseren. Eigenlijk was Amerika heel lang de koploper van soft power. Maar zoals je ziet nu, nou, Amerika is natuurlijk een beetje een puinhoop. En dat is cultureel, wordt het ook steeds minder aantrekkelijk natuurlijk. Het is veel meer een land van hard power geworden eigenlijk. En daarin zie je dus dat heel veel andere landen die methodes zelf implementeren en kijken van hoe kunnen wij ons land cultureel op de kaart zetten op dezelfde manier hoe de VS dat heeft gedaan.
0: En over welke landen hebben we het dan zowel?
3: Heel veel landen. Eigenlijk denk ik dat je dat zelfs ook over Nederland zou kunnen zeggen. Maar in het bijzonder gaat het over landen die eigenlijk politiek zichzelf ook willen op de kaart willen zetten. Dus denk aan China is daar een heel groot voorbeeld van. Maar denk ook aan India. We hebben een aflevering gemaakt over yoga. En hoe, yoga is super populair natuurlijk, maar ook beleid. En ook voor heel veel kleinere landen, waarvoor het ook belangrijk is dat zij erkenning krijgen op het wereldtoneel.
0: En jij hebt het net over China. Daar hebben we een heel duidelijk voorbeeld van soft power. China Maxing.
4: Is it a very Chinese time in your life? Social media users are adopting habits like drinking hot water, wearing slippers at home, and doing traditional Chinese exercises to become a Chinese baddie. It's all part of China Maxing.
5: Chinese baddie.
6: Welcome to Chinese Baddies Beginners Duke Day 6.
7: I'm officially Chinese.
0: We hoorden net al een aantal fragmenten van social media trends. Wat zien we in China Maxing video's op social media?
3: Nou, China Maxing is een trend die nu misschien al zelfs een beetje is overgewaaid, maar ik denk op zijn piek was zo 2-3 maanden geleden, waarin heel veel mensen zeiden, ik ben nu Chinees. Ik ben in een hele Chinese tijd van mijn leven. Wat sowieso iets

0: krankzinnigs is om te zeggen natuurlijk. Maar het waren allemaal mensen die eigenlijk zeiden... oh ja, Amerika is niet meer zo aantrekkelijk zoals het ooit was. Ik ga kijken naar de andere politieke grootmachten in de wereld. En dat is China. Dus wat doe ik? Ik ga allemaal Chinese rituelen, cultuuruitingen en ja, vormen van leven implementeren in mijn dagelijkse routine. Dus dat zijn dingen als traditionele Chinese medicine, ja, hulpdingetjes, self-care dingetjes implementeren, Chinees eten. Nou, je had die Adidas jas met die Chinese knoopjes die super populair was, die iedereen draagt. En dat waren eigenlijk allemaal vormen van Chinamaxing. En dat ging compleet viraal op TikTok. En daarin zag je dus, oh ja, ineens doet dit ertoe. Wat eigenlijk heel eigenaardig is. Want als je erover nadenkt, China is eigenlijk pas heel recent voor het eerst populair op een culturele manier. Als je nadenkt over 2020, toen de corona-epidemie er natuurlijk was. Dat was een hele duistere tijd voor heel veel Chinezen, vooral die hier in het Westen woonden.
1: En om maar even terug te gaan op de trends die je net noemde, want ze klinken best wel positief en leuk en trendy, om het maar even zo te noemen, zijn ze ook. Maar welke rol speelt de Chinese overheid daarin?
0: Ja, dat is een goede vraag, Niel. Dat hebben wij proberen te onderzoeken in onze serie. En eigenlijk zie je dat ook daar diplomatie onderdeel is geweest van deze trends. Dus het is, om even duidelijk te zijn, niet zo geweest dat de Chinese overheid heeft gezegd, oké, China maxing, het is een ding, we gaan het een ding maken en we gooien het de wereld in. Maar Xi Jinping, de huidige leider van China, die heeft een diplomatiek dat heet people-to-people diplomacy. Zo noemt hij dat. En daarmee bedoelt hij eigenlijk te zeggen dat hij wil dat de Chinese cultuur van mensen op andere mensen wordt overgeslagen. Dus op het moment dat China maxing een beetje populariteit begon te krijgen, die politieke, dat speelveld erin op ingesprongen. Zijn die algoritmes wellicht wel gestimuleerd? Dat is natuurlijk moeilijk om te speculeren. Maar het is zeker iets wat heel erg wordt gestimuleerd. En dat is een groot contrast met hoe dat eerder was in een China, in het communistische China, wat veel geslotener was.
1: En vaak wordt er kritisch gesproken over overheidsinmengingen, zoals bijvoorbeeld een Chinese regering via social media invloeden. Om ook China te verheerlijken. Maar kan soft power dan ook een vorm van verzet zijn?
0: Zeker, zeker. Ik denk dat het ook zo is dat soft power niet per se iets negatiefs hoeft te zijn. Maar dat het vooral iets is waar we ons meer bewust van moeten zijn. Maar een vorm van verzet is eigenlijk wat je net ook al noemde bij Boba Tea bijvoorbeeld. Taiwan is een land dat heel erg vecht om zijn eigen onafhankelijkheid. En dat natuurlijk ook steeds meer onder dreiging staat. Mm-hmm. En Boba Tea, nou, dat is een zoet Taiwanees drankje. Van oorsprong echt Taiwanees, wat in de jaren 80 een soort streetfood ding was. Wat de laatste jaren heel erg populair is geworden. Als in, je ziet het zelfs hier in de grote steden, dat er overal boba tea te drinken en te verkrijgen is. En de Taiwanese overheid, die heeft er een heel groot belang bij dat hun cultuur eigenlijk als losstaande entiteit wordt erkend. En daarom hebben ze heel erg ingespeeld op het idee dat die boba tea echt een Taiwanees product is. En nou ja, wordt dat ook bij overheidsafspraken wordt het uitgedeeld. En is het echt een symbool geworden voor Taiwan? Op die manier, dat is natuurlijk ook soft power, maar wellicht in een iets positiever daglicht.
1: En wat heeft Taiwan eraan als er in het Westen meer bekendheid komt over de bijvoorbeeld een boba tea?
0: Nou, ik denk dat dat er heel veel mensen zijn die misschien zelfs niet weten dat Taiwan, Dat een land is, als in het woord, maar door 12 landen wereldwijd erkend als land. En dat betekent dus dat het merendeel van de wereld Taiwan ziet als onderdeel van de Volksrepubliek van China. En ik denk dat het voor hun natuurlijk heel belangrijk is dat ze als losse, als een eigen land worden erkend. En ik denk dat voor heel veel mensen die Taiwan misschien niet kennen of die politiek niet kennen, worden geïntroduceerd tot zo'n drankje, wat ze dan voor het eerst drinken en daarbij weten, oh ja, dit is iets Taiwanees in plaats van Chinees, dat een begin is om na te denken over Taiwan als onafhankelijk land.
1: En hoe kan zoiets als eten, of in dit geval een drankje, een geopolitieke invloed opleveren, los van dat je het herkent als onderdeel van de cultuur?
0: Ja, ik denk dat eten veel politieker is dan mensen sowieso denken. Ik denk zelfs in Nederland speelt eten een hele politieke rol. Het debat over Nederlands eten, ook binnen de politiek, is best wel levend. Als je nadenkt over hoe Wilders praat over bitterballen. En ik kan me nog herinneren een moment dat hij met Nadia Zerouali, dat zij couscous aan hem wou geven. En dat hij zei, doe mij maar een bitterbal. Dat draagt heel veel politiek en identiteit in zich. En ik denk dat eten voor heel veel mensen een opening is. Dat mensen misschien toleranter zijn naar een gerecht dat ze nog niet kennen dan naar mensen. Dat wil nog niet zeggen dat dat problemen oplost. Maar ik zou wel durven zeggen dat het een stap is.
1: En ik moet er ook wel bij zeggen dat er gaat nu een TikTok-filmpje rond van Geert Wilders dat hij baklava wel herkent, de naam daarvan. Maar Tom Poes was hij even vergeten welke naam dat was. Wou ik wel even benoemen.
0: Oi, ja. oi, Wilders.
1: Hey, politicoloog Maria Repnikova heeft eerder in de VPRO-tegenlichtaflevering China's groter charme-offensief genoemd dat China de VS inhaalt op soft power. Ja, hoe zie jij dat? En hoe gaat het zich verder ontwikkelen?
0: Ik vind het eigenlijk een best leuke ontwikkeling. Dat je dus ziet dat de VS niet meer de enige grote speler is op cultureel gebied. Los van of het nou goed is of niet. Ik denk ook de manier hoe wij naar China kijken is heel lang gekleurd door hoe de VS China heeft geportretteerd. Dat heel lang zo is geweest dat China ook op een bepaalde manier is gedemoniseerd. Van, daar is geen democratie, maar kijk naar ons, wij hebben het wel. Terwijl, daar kan je ook wel inmiddels een beetje je vraagtekens bij gaan zetten. En ik denk dat het eigenlijk een hele goede ontwikkeling is. Omdat je, eerder zei ik dat ik als kind dus heel veel Amerikaanse media heb geconsumeerd. En dat me nu heel erg heeft gevormd tot de persoon, tot de volwassen persoon die ik ben geworden. In dat ik nog steeds veel meer bezig ben met Amerikaanse politiek dan met mijn eigen politiek. Dat ik nog steeds eigenlijk veel meer Amerikaanse media consumeer. Als jij mij vraagt, kijk een film uit willekeurig ander land, dat me dan veel moeilijker afgaat. En ik denk dat raar is. En dat de wereld een stuk groter wordt als we door veel meer landen politiek worden beïnvloed.
1: En hoe blijven we hier bewust op, dat op soft power?
0: Ik denk wat me een leuke oefening lijkt, of in ieder geval iets is wat ik zelf nu doe sinds ik deze serie heb gemaakt, is dat het moment dat ik iets leuk vind, of dat ik voel, dit is een trend waar ik lekker op ga, of iets vets zie, dat ik dan bij mezelf afvraag, wat is dit en waar komt dit vandaan? Omdat heel vaak hebben trends, hebben vormen van cultuur een oorsprong en zijn ze niet zomaar ontstaan. Of het nou is dat het door de politiek is beïnvloed of door bepaalde politieke ontwikkeling waar misschien geen diplomatie achter zit. Maar dingen ontstaan niet uit het niets. En ik denk dat dat een hele leuke manier is om na te denken ook over gewoon de dingen die je zelf vet vindt.
1: Dus heel veel baba tea drinken en opzoeken waar het vandaan komt.
0: Juist.
1: Documentairemaker Kiriko Mechanicus, dankjewel. Dan gaan we nu naar muziek. Big Pig Feels Right.

0: Vakantiebestemmingen waar de kosten voor een westerling relatief laag zijn, zijn nog altijd populair. Niet alleen voor vakantiegangers, maar ook voor mensen die voor langere tijd hun werkzaamheden onder de zon willen uitvoeren. Dat klinkt aantrekkelijk, maar wat betekent dit voor de lokale bevolking? Recent was er veel ophef over een runclub op Bali, georganiseerd door Nederlanders. Een goed voorbeeld voor de lokale bevolking die werd uitgesloten. Mindful travel expert Maaike Bergsma en journalist en schrijver Frida Boeken hangen aan de telefoon. Welkom allebei.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Maaike, jij kijkt naar de doorwerking van het kolonialisme in toerisme. Hoe zien we dat vandaag de dag terug?
2: Nou, veel voormalige koloniën, dat zijn natuurlijk nu populaire vakantiebestemmingen of plekken waar digital nomads zich verzamelen. En toen in de jaren 60, 70, 80, toen kwam het massatoerisme dat kwam op. En toen hebben eigenlijk buitenlandse bedrijven, die hebben eigenlijk toen hun kans gegrepen om zich te vestigen, om eigenlijk die hele toeristische industrie neer te zetten in die voormalige koloniën. Want dat die landen onafhankelijk zijn geworden, dat betekende niet automatisch dat inwoners direct iets te zeggen kregen op politiek of economisch gebied. Dus eigenlijk die toeristische industrie, die heeft eigenlijk zijn kans gepakt en die heeft eigenlijk die hele toeristische keten daar opgebouwd. Dus denk aan de grote hotelketens, denk aan vliegtuigmaatschappijen, tour operators en ook Booking. Dotcom. Dus die koloniën die zijn afgeschaft, maar die machtsstructuren niet per se. En nu zijn het individuele westerlingen, zoals de digital nomads, die daar met hun inkomsten komen en met hun verdiensten naar een plek als Bali bijvoorbeeld gaan die. Maar eigenlijk de vraag van wie heeft de macht, hè, en wie heeft de toegang tot de grond en de ruimte en wie bepaalt hoe zo'n plek zich mag ontwikkelen. Ja, dat ligt nog altijd bij westerse landen. Dus daar zie je heel duidelijk een herhaling vanuit onze koloniale tijd in hoe het toerisme zich heeft ontwikkeld op dat soort plekken.
0: En de mogelijkheid om naar plekken te reizen is ook afhankelijk van je paspoort. Zijn we daar ons wel genoeg van bewust?
2: Nee. Nee, ik denk totaal niet. Ook als je het hebt over die digital nomads, als je ook ziet hoe dat gepresenteerd wordt op Instagram bijvoorbeeld, dan gaat dat helemaal over hashtag living your best life. En dan wordt dat wonen en leven en werken in het buitenland, dat wordt gepresenteerd als een persoonlijk succes. Terwijl dat natuurlijk mogelijk gemaakt wordt doordat wij een heel sterk paspoort hebben. Ons Nederlandse paspoort is een van de sterksten van de wereld. Wij komen uit een heel rijk land. We hebben een goede opleiding, we spreken Engels, we hebben toegang tot de westerse markt. Dus dat zijn allemaal hele goede randvoorwaarden natuurlijk om zo'n leven op te bouwen in het buitenland. Maar daar hebben we het gewoon niet over. En dat vind ik wel schadelijk, dat perspectief ontbreekt.
0: Frida, een vorm van toerisme is het remote werken, de mogelijkheid om op afstand te werken. Jij schreef in jouw boek De Tijd van Je Leven over digital nomad en over de betekenis van werk door de jonge generatie. Wat heb jij ontdekt over deze digital nomads?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Ik ben op verschillende plekken geweest waar veel digital nomads kwamen. In Zuid-Spanje, maar ook in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. En het zijn opvallend vaak hetzelfde type. Dus hoog opgeleid, in de 20 of 30, nog zonder kinderen. Dus met alle vrijheid om te vertrekken. En ze doen dus ook vooral banen die dat toelaten. Dus in de tech, digitale marketing, maar bijvoorbeeld ook online coaches. En wat mij zo opviel, is dat eigenlijk de meeste van hen hun werk helemaal niet zo leuk vinden. Dus ze gingen dan 8 uur per dag noodzakelijk kwaad dat werk doen. En daarna begon het echte leven, want dan gingen ze tapas eten en salsa les volgen en zo. En ik vond dat toch ook een beetje zonde. Want het waren wel allemaal mensen die een goede opleiding hadden gehad, maar dan eigenlijk helemaal geen betekenis uit hun werk zelf haalden. En wat me ook opviel, is dat ze eigenlijk bijna nooit echt een actieve rol in de gemeenschap hadden waar ze neerstreken. Dus ze genieten heel erg van de voorzieningen, maar worden zelf niet echt onderdeel van die plek. En inderdaad, wat ik net ook hoor, die bestemming is nooit toevallig. Dus heel veel gaan inderdaad naar Bali en naar Zuid-Afrika. Maar niet naar Noorwegen, want dat is veel te duur. Dus
0: Zuid-Afrika. Ja. Welke andere landen gaan ze nog meer naartoe?
1: Nou, bijvoorbeeld in Portugal zitten heel veel mensen die remote werken. Digitale nomaden. En daar is ook echt, zie je dat het bijvoorbeeld heel veel impact heeft op de huizenmarkt. Dus dat het voor Portugezen met een Portugees salaris eigenlijk heel moeilijk is om er nog tussen te komen. Bijvoorbeeld in Lissabon. En ja, dat maakt het natuurlijk wel heel lastig dat het ook gewoon de lokale gemeenschappen enorm raakt. Omdat er hele ecosystemen eigenlijk worden ontworpen voor die digitale nomaden. Dus eigen sportscholen, koffiezaken, nou, you name it. Dus dat maakt het wel, ja, dat maakt het heel wrang.
0: En welke leefstijl ambiëren deze digital nomads?
1: Ja, ze zijn gewoon toch heel erg ook op zoek naar vrijheid en flexibiliteit. En eerlijk gezegd vind ik dat ook niet iets om... Dat vind ik ook heel begrijpelijk. En eerlijk gezegd heb ik zelf ook wel mijn laptop in andere landen opengeklapt om remote te werken. Dus ik begrijp heel erg die behoefte. Ik denk alleen dat het wel heel goed is om je bewust te zijn van... Wat die onderliggende structuren zijn. Dus inderdaad dat paspoortprivilege waar het net ook al even over ging. En ook dat, nou het ging net ook over dat koloniale verleden. Het is natuurlijk de wisselkoers van nu. Zijn echt een doorwerking van wat er vroeger allemaal is gebeurd. Ja. Maar dat is voor mij geen pleidooi om dan maar niet te gaan. Hè? Dus ik denk lokale economieën kunnen ook echt profiteren. Maar het gaat er wel ook om over hoe eerlijk dat wordt verdeeld.
0: Ja.
1: Dus ja, daarin heb je als digitale nomaat een verantwoordelijkheid. Maar ik denk ook zeker landen, overheden, stadsoverheden en zo.
0: Ja, ja. En Maaike, wat zien we gebeuren op plekken waar veel mensen naartoe reizen om remote te werken?
2: Nou ja, wat natuurlijk een heel belangrijk iets allereerst is, hè, dat wij een inkomen verdienen in een heel rijk land en dat we dat vervolgens gaan uitgeven op een plek waar het heel erg goedkoop is. Dus alleen dat zorgt ervoor, hè, dat er een hele grote kans is dat zo'n plek gaat gentrificeren. Dus hè, dat het winkelaanbod verandert, dat het aanbod van diensten en winkels, dat helemaal afgestemd wordt op de behoeften van de digitale nomaden.
0: Je bedoelt havercappuccino's,
2: nou,
0: sapjes.
2: Bijvoorbeeld, ja, hippe koffiebars, yoga-tentjes ontstaan er. Maar dat zijn niet per se de behoeften van de mensen die daar zelf wonen. Je kunt je ook voorstellen dat de hele sociale cohesie ook helemaal... verdwijnt, want de huurprijs gaan omhoog. Ook de prijzen van levensmiddelen gaan omhoog. Want ja, er komt een hele groep mensen met een grote portemonnee. Dus ja, dat gaat veranderen. Dus eigenlijk, de kans is heel groot dat mensen toch langzaam, de mensen die daar eigenlijk wonen, dat die uitgedreven worden uit zo'n plek. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Venetië. Bijvoorbeeld. Of dat, hè, dan heb je het meer over het gewone toerisme, maar dat hotels bijvoorbeeld een stuk strand ook innemen en dat alleen de gasten van het hotel op dat strand mogen komen en dat er dus een heel stuk publieke ruimte ook afgepakt wordt. Dus het hele belangrijke vraag hier is van wie is die plek dan eigenlijk? Is die dan nog wel, als we het hebben over Bali, is die nog wel van de Indonesiërs? Of is die eigenlijk van de westerlingen aan het worden?
0: Maaike, in Egypte zien we bijvoorbeeld ook een kustplaats El Gouna in Gerda'a, waar je alleen toegang hebt met een bepaalde QR-code. Welke kant gaat dit dan op?
2: Ja, dat is een goed voorbeeld van wat ik net al zei. Dat een groot toeristisch resort ook een heel stuk strand claimt, wat eigenlijk een deel van de publieke ruimte van de inwoners is, maar wat nu alleen nog maar toegankelijk is voor de gasten van het hotel. Dus ja, weer de vraag van ja, van wie is die plek eigenlijk? Dus eigenlijk wordt weer zo'n stuk land, zo'n maatschappij die wordt overgenomen, ja, in deze tijd door toeristen.
0: En hoe gaan we dat tegen?
2: Ja, wat al gezegd is, daar hebben overheden ook heel sterk op te sturen. En dat is de laatste jaren wordt dat veel sterker gedaan. Er wordt in veel Aziatische landen worden best wel strenge maatregelen nu ook genomen om ook het overlast van toerisme tegen te gaan. Maar we hebben ook echt overheden nodig die ook echt staan voor de belangen van de mensen die wonen op die bestemming.
0: Frida, hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, ik denk dus dat je als individu met je portemonnee ook echt meer macht hebt dan je denkt. Want dit gaat uiteindelijk over geldstromen. Dus kies voor lokaal ondernemerschap in plaats van ketens. Daar had ik het net al even over. Mm-hmm. En word actief onderdeel van de plek waar je zit. In plaats van er alleen gebruik van te maken. Maar Ik denk ook dat steden en landen echt hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus toeristenbelasting, maar bijvoorbeeld ook verplichten om lokale valuta te gebruiken en niet euro's en dollars, omdat dat ook gewoon de lokale valuta verzwakt. Dus dat soort dingen kun je natuurlijk doen. Maar wat ik wel denk is, al je woede richten op die digitale nomaden laat ook, vind ik ook een beetje lastig. Want het laat de instanties die dit actief faciliteren en er zelf ook garen bij spinnen wel een beetje buiten schot. En dit thema maakt gewoon heel veel los bij mensen. En ik denk dat dat voor een deel is omdat het ook makkelijk is om te haten op mensen die nadrukkelijk kiezen voor een leven buiten het gebaande pad. Mm-hmm. En eerlijk is eerlijk, het is ook een misschien wat decadent leven, vinden veel mensen. Maar dit gaat gewoon over mondiale ongelijkheid. En dat krijgt dan ineens een gezicht. En dat is veel minder zo als we het hebben over de BNP van een land of over grote leningen bij het IMF. Maar wel als het gaat over influencers in Dubai of over remote werkers op Bali. En zeker in het geval van Bali en dat voorbeeld van die Run Club gaat het gewoon over die doorwerking van het koloniaal verleden. En die mix van mondiale ongelijkheid, decadente lifestylekeuzes en zo, ja, dat maakt gewoon dat dit een soort heel heet gebakerde discussie is. Waar mensen uiteindelijk naar het individu wijzen, terwijl ik toch denk dat het een groter issue is dat landen echt moeten aanpakken.
0: En je zegt hier eigenlijk dus niet alle digital nomads / toerist zijn zo.
1: Nou ja, nee. En zijn hoe?
0: As in wat dat gentrificatie, dat ze daar bewust aan meedoen. Als zij bewuster op een plek zijn, bijvoorbeeld op Bali of Guna, en gaan investeren in lokale bedrijven.
1: Ja, nou ja, kijk, sommigen zullen daar vast wel bewust aan meewerken. Of in ieder geval, ik denk niet dat je bewust meewerkt aan gentrificatie, maar wel dat je bijvoorbeeld bewust naar alleen maar ketens gaat en niet echt bezig bent met de plek waar je bent. En dat vind ik wel echt kwalijk. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen daar wel mee bezig zijn. En dat moeten we denk ik verder stimuleren. En daarop focussen. En tegelijkertijd ook zorgen dat aan de achterkant die structuren gewoon beter worden. Dat er meer voorzieningen komen voor de lokale gemeenschappen die niet alleen zijn voor die digitale nomaden.
0: Maaike, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, nou, ik denk wat ik eerder al zei, er worden steeds strengere maatregelen ook genomen in Aziatische landen ook, hè, op bepaalde plekken bijvoorbeeld, waar mensen dan een foto willen nemen van een berg en dat gewoon hele files veroorzaakt en dat er echt strenge maatregelen opgenomen worden. En ik denk dat in dit geval die Aziatische landen ook steeds minder bang zijn om ook die regels neer te zetten. Waar misschien in het verleden nog wel gedacht werd van, nou ja, we zijn afhankelijk van het toerisme en we gaan daar niet te veel tegen in. Denk ik dat het toch ook wel een bewustzijn gaande is dat over toerisme, hoe schadelijk dat ook kan zijn voor een land. En nou ja, dat is wat ik zeg, dat ze gewoon ook steeds duidelijkere maatregelen durven te nemen.
0: Dank jullie wel, journalist en schrijver Frida Boeken en mindful travel expert Maaike Bergsma. Tot slot, de wedstrijd Cambuur tegen FC Twente. Anne de Jong, hoe is het daar?
3: Het is net afgelopen. Cambuur supporters druipen af richting de uitgang. Hun team heeft weer verloren in de Eredivisie. 1-4 is het geworden. Nog wel een doelpunt gemaakt voor ze. Ilyes Hamash, maar toen stond het al 0-4. Nijstad, Weghorst, Piazza en uiteindelijk ook nog Taha hebben doelpunten gemaakt voor FC Twente. FC Twente, makkelijke avond na een hele mooie avond in Baku eerder deze week. 3 punten in de tas voor de ploeg uit Enschede.

0: Dit was Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele aflevering terugluisteren? Dan kan dat op nporadio.nl. Radio1.nl, excuus. Straks op deze zender, langs de lijn met Dien van het Laar. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.
1: NPO Radio 1.
2: 1 vandaag.
3: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
1: Verdieping bij het nieuws.
4: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
5: Ik schrik hiervan.
6: Ja, je voelt je af en toe vreemdelingen in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
7: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
8: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
7: Oh, sorry.
8: En dat vind ik wel heel jammer.
1: Elke dag een factcheck.
9: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
10: Avro Tros met 1 vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
10: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
22: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
23: Blijf thuis.
22: Dan weet u hoe het echt zit.
24: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: NPO Radio 1.
25: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook niet mogelijk. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer dan nog, op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vanaf naar een graad of 15 vannacht. En morgen een wisselvallige dag bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
23: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
23: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
26: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: NPO Radio 1. Langs de lijn.
29: Dien van het Laar.
30: Goedenavond, het laatste uurtje sport van het weekend. Een weekend dat overliep van mooie sport. Met een bloedstollende WK-finale voor de Holland 8.
31: Bijna kop over kop. De Britten komen dichter en dichterbij. Maar Nederland wordt wereldkampioen. Vlak voor Groot-Brittannië en vlak voor Australië. Wat een nek-aan-nek race was dit, zeg.
30: We maken de balans op van de WK met de hoofdcoach van de roeiers, Titus Wijsgede. En geen WK-medaille voor de hockeymannen na een nederlaag in de troostfinale.
32: Dus is het klaar. Bij Argentinië vallen ze elkaar in de armen. Zij zijn blij met brons. Bij Nederland bestoken ze de scheidsrechter nu op het veld. Ik zou afdruipen, want het is echt waar. Nederland wordt vierde.
30: Veel bitter tegen. We blikken daarom terug met oud-international Sander de Wijn. En in de onderste regionen van de Eredivisie pakte een promovendus het eerste puntje. En niet van de minste tegenstander.
33: Dit Feyenoord lijkt wel een beetje in het mini ADO Den Haag dat te licht gevonden zou zijn. Maar Feyenoord, oei, oei, oei. 2-2. ADO Den Haag pakt een zeer verdiend en heroïsch eerste punt in de Eredivisie.
30: We gaan buurten in Den Haag en we gaan ook nog mountainbiken, wielrennen, tennissen en praten met commentator Anne de Jong over de wedstrijd van vanavond. Tussen Cambuur en FC Twente. Door de Tukkers gewonnen met 4-1. Propvol. En dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Na de deceptie op het WK voetbal deze zomer moest het WK hockey in eigen land dan toch een beetje troost bieden. Een mooi einde van die sportzomer met minimaal 1 gouden medaille, een wereldtitel en met een beetje geluk zelfs 2. Maar niets bleek minder waar. In iets minder dan 24 uur spatten 2 dromen uiteen.
6: Als de volgende shootout van Argentinië raak is, dan gaan we het hier echt beleven. Dat Nederland met zilver van het veld stapt.
7: Veenendaal op verkeerde been. Argentinië is wereldkampioen.
6: Het is zilver. Nederland, de topfavoriet om voor de 4e keer op rij wereldkampioen te worden, moet het doen met een 2e plaats.
8: Ja, ik denk dat we dit even moeten laten bezinken en als team bij elkaar moeten blijven.
7: Oh, Telgekamp, wat doe je nu? Wat doe je nu? Ja, die deelt daar een beuk uit.
9: Maar heel zonde. Dom van mij.
7: Het is voorbij. De WK-droom is voorbij voor de Nederlandse mannen. En het ging helemaal mis toen hij die tijdstraf kreeg van 10 minuten. Daarin scoorde Spanje 3 keer. En die klap van Nederland niet te boven. Dit is een enorme klap.
30: Geen goud dus, maar zilver voor de vrouwen. En de mannen die speelden vandaag de wedstrijd om het brons. En ook bij die troostprijs grijpt Nederland naast een medaille. We gaan het toernooi bespreken met Sander de Wijn, 161-voudig international en 3-voudig landskampioen met Kampong. Sander, goedenavond.
10: Goedenavond.
30: Om dan maar meteen te beginnen bij de vrouwen. Want de laatste keer dat zij zilver pakten, dat was op Rio in 2016, Olympische Spelen. Dan is dit natuurlijk wel een flinke deceptie, het mislopen van zo'n wereldtitel.
10: Ja, tuurlijk. 14 titeltoernooien op rij gewonnen. En nu inderdaad de eerste keer sinds de OS van 2016. Iedereen verwacht het altijd maar weer van de dames. Maar het blijkt dat het niet zo'n vanzelfsprekendheid is als dat iedereen dat steeds denkt.
30: Ja.
10: En ze werden uitgedaagd door een goed België en een goed Argentinië dit toernooi.
30: Jouw vriendin René van Laarhoven, die zit natuurlijk ook in het team. Hoe zit zij er inmiddels bij, 24 uur na dato?
10: Nog steeds enorm teleurgesteld, verdrietig, even leeg ook vaak na zo'n toernooi. Waar veel verschillende emoties eigenlijk voorbij komen van trots, blijdschap gedurende een toernooi. En dan ineens dan valt die droom aan diggelen en is het toernooi in één keer voorbij. Dan probeer je dat toch even een plekje te geven en uiteindelijk een leuke avond te hebben met elkaar. Maar kunnen niet ontkennen dat het nog even nadreunt.
30: Ja, ik kan me voorstellen. Veel emoties schieten door het hoofd heen. Dan is het lastig om dat onder woorden te brengen. Maar Jibbe Jansen die probeerde dat toch.
8: Nee, ik kan het eigenlijk gewoon echt niet geloven dat het zo is gelopen. Ik weet niet. Ik had dit niet zien aankomen.
30: Sander, welke kant moet je nu eigenlijk opkijken naar zo'n verloren finale? Is dat bijvoorbeeld de bondscoach over de manier van spelen? Is dat het team?
10: Ik denk dat een combinatie natuurlijk altijd van beide is. Het is een gezamenlijke prestatie met een wisselwerking tussen coach, speelsters. Maar wat wel denk ik belangrijk is bij het evalueren van zo'n toernooi is dat er breder wordt gekeken dan alleen de prestatie aan zich. Maar ook naar de vorm, de ontwikkeling van speelsters, een bepaald klimaat wat je met elkaar creëert. Het zou te eenzijdig zijn om alleen het resultaat leidend te laten zijn.
30: Ja, maar wat voor stempel kun je daar dan opplakken? Want het resultaat is daarin toch wel alles bepalend natuurlijk op zo'n titeltoernooi.
10: Ja, zeker. Maar tegelijkertijd, wat ik zei, je wordt uitgedaagd door een goed Argentinië, goed België. Tegenstanders doen ook mee. En waar ze voornamelijk denk ik bij stil zullen staan in de evaluatie is van hey, hoe hebben we eigenlijk het hele toernooi niet echt het hele momentum gehad of tegen ons topniveau aangezeten. En ik denk dat dat een vraag is die wel een bredere analyse nodig heeft. En als ik zelf ook kijk naar de finale die ik gevolgd heb, is op de momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit, misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
30: Ja, dat was vandaag ook de bedoeling bij Nederland, bij de Nederlandse mannen. Want Thierry Brinkman die probeerde in de strijd om het brons na de misgelopen finale zijn team nog één keer te motiveren.
11: Pijnlijk dat het is. Het heeft ook iets fucking moois. Dat betekent dat je dwars door die pijn heen moet met elkaar. Ja, en dat is gewoon iets fucking moois. Dat verrijkt je uiteindelijk als speler. Dat verrijkt je uiteindelijk als team. En ook als mens op de lange termijn. Want dat is de impact van deze wedstrijd. En die beseffen we. En dat moet alleen al voldoende zijn om die gasten kapot te maken.
12: Motiverende woorden, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Vierde plek voor Nederland op dit WK. Het alomvattende moment natuurlijk voor de Nederlandse hockeymannen zat hem natuurlijk in de halve finale. Duco Telgekamp versus de Spanjaarden. Als je nu alles zo achteraf weer hebt bekeken, hè, Sander, en uiteindelijk alle inzichten hebt gezien, is dit nou uiteindelijk ook het doorslaggevende element geweest waardoor Nederland geen wereldtitel heeft gewonnen?
10: Het is zeker een cruciaal element in een cruciale wedstrijd. Maar in die zin is het te kort door de bocht om dat als enige reden te doen. Uiteindelijk moet denk ik ook Oranje naar zichzelf kijken. En hebben ze denk ik ook daar niet hun topniveau gehaald. En ook niet echt het momentum gehad gedurende het toernooi. Ik heb het gevolgd. Het straalde heel veel rust en zelfvertrouwen uit. En het kwam ook iedere keer goed. Doordat er ook 14 van de 18 jongens actief waren dit toernooi, die ook op de Olympische Spelen met elkaar samenspeelden. Dus ook wel wisten hoe ze moesten winnen. Alleen, je hoopt en je verwacht dat er dan op een gegeven moment een soort van barrière wordt doorbroken gedurende zo'n toernooi. Alleen dat moment kwam niet. En toen viel het kwartje de verkeerde kant op. En daarin is dat moment met Duco wel een doorslaggevend moment. Wat het... die wedstrijd onoverkomelijk werd dat Spanje zou gaan winnen.
12: Ja, jij hebt natuurlijk zelf ook jarenlang in zo'n kleedkamer gezeten na afloop. Is dan meteen alle attentiewaarde daarop gericht? Op zo'n spelen, op zo'n moment? Of heb je in de kleedkamer dan meteen wel meer dialoog over natuurlijk alle andere accenten die zo'n nederlaag tot stand hebben gebracht?
10: Nou, ik denk dat het vooral wat er bij ons altijd dan gebeurde, is dat je het moment laat. Even die primaire reactie zo veel mogelijk probeert uit te stellen. Dat je s'avonds als groep bij elkaar komt, de teleurstelling gaat verwerken, gesprek voert over gevoel en emotie die je dan kan delen aan elkaar. Maar dan de dag erop, in dit geval dus de zaterdag in dat geval na die wedstrijd, weer met het goede been naar het bed stapt. En zoals Thierry dat ook mooi zei in zijn interview. Ja, dat het ook wel iets krachtigs kan hebben als je hier dus weer met elkaar doorheen komt. Helaas lukte dat qua resultaat niet vandaag. Daar kunnen ook wel bepaalde lessen uitgetrokken worden.
12: Ja, doorheen komt, dat zal ook wel lastig gaan natuurlijk met deze club als zich. Want het is ook het einde van een generatie, zei Thierry Brinkman. Hoe typeer je in deze club nou bij elkaar?
10: Wat ze meerdere malen in meerdere interviews naar voren laten komen is dat ze enorm hecht collectief hebben gesmeed de afgelopen 4 jaar onder Delmee. Misschien is het een einde van een generatie van een aantal spelers die wat meer op leeftijd raken. Aan de andere kant denk ik dat er nog wel qua spelers en leeftijd daarin nog wel een rek zit van 2 jaar richting LA. Alleen aan de andere kant, nu naar teleurstelling van dit WK. Als ik de statistieken erop moet geloven, het minst presterende WK van de afgelopen 20 jaar. Dan krijg je altijd vragen van, moeten we doorselecteren? Maar tegelijkertijd, Delmee heeft zijn spelers 4 dagen per week tot zijn beschikking. En daarin wordt iedereen getest, uitgedaagd. En daarin zal hij iedere keer de sterkste 18 à 20 selecteren en meenemen.
12: Ja, maar als je die statistiek natuurlijk erbij pakt, dan is het een valide vraag. Moet je doorselecteren wat jou betreft?
10: Je moet denk ik wel weer een beetje aan de boom gaan schudden. Succesvol verlopen Olympische Spelen van 2024. Vorig jaar de EK-finale gehaald. Op shootouts verloren van Duitsland. Nu dan de teleurstelling van de WK. Ik denk dat wel wat verfrissing en nieuw bloed daarin, of een beetje een innovatieve manier weer van spelen, dat zeker gaat bijdragen. We hebben nu 2-3 jaar op dezelfde koers gevaard. Heeft ons waanzinnig succes opgeleverd. Maar misschien is het wel ever change a winning team in plaats van never change a winning team. Om weer vooruit te blijven lopen op andere landen.
12: Ja, de generatie heeft veel gebracht. Thierry Brinkman, de captain, die heeft zelf ook onder woorden gebracht hoe hij nou kijkt naar zijn generatie.
13: Ik denk duidelijk dat de shock groot was en ook de manier waarop. Wat dat met het collectief doet, daar geeft iedereen zijn eigen invulling aan.
14: Nog één ding, hoe gaat dit nu verder met de Nederlandse ploeg?
13: Ja, dat is een goede vraag. Dus dat weet ik niet.
14: Nog wel wat water onder de brug.
13: Ja, absoluut. Dus ik weet niet wat de consequenties gaan zijn. Maar keiharde lessen en... En keihard in de spiegel kijken. Iedereen, dat is wel duidelijk.
12: Ja. Is het nou ergens ook misschien wel goed dat er geen gouden plak is gewonnen door de Nederlandse hockeyvrouwen en hockeymannen?
10: Voor de korte termijn en je eigen plezier en vreugde natuurlijk zeker niet. Maar als we naar het bredere plaatje kijken, dan zou het misschien best wel eens een gunst kunnen zijn. Zowel voor de vrouwen, die nu dusdanig met tegenslag te maken gaan krijgen, dat hun innerlijke drijfveer misschien wel weer op de proef wordt gesteld. En tegelijkertijd bij het mannentoernooi toch wel een beetje een verrassend podium. Met Spanje, Argentinië en Duitsland. Duitsland doet natuurlijk altijd wel echt mee om de hoofdprijzen. Maar dat geeft zeker weer aanzien aan het internationale hockey. Dus we kunnen daar ook altijd uit zo'n negatieve gebeurtenis toch ook weer iets positiefs uithalen.
12: Ja, in ieder geval een interessante periode die daardoor ook weer aanbreekt. Oud Hockey International, Sander Wijn, dankjewel. Ga mee door naar de bosbaan. Want 4 keer goud, 3 keer zilver en 3 keer brons. De oogst van de Nederlandse roeiploeg op die bosbaan in Amsterdam tijdens de WK. Prachtig goud was er vandaag voor het vlaggenschip de Holland 8. 600ste hield de Nederlandse boot op de finish over op de Britten. Dolle vreugde, maar ook emoties. Bijvoorbeeld bij Jan van der Bij.
0: Ja, ik ben zo trots op deze gasten. Een week geleden is mijn oma overleden. Had ik begrafenis. En deze gasten hebben gewoon mogen maken dat ik naar de uitvaart kon. En nu doen we dit, jongen. Dus ja, alles gaat alle kanten op. Dus mooi interview wordt het niet. Maar ja, zo trots op deze gasten gewoon. Dat je het dan nog naar huis kan brengen met dat. Ja, is gewoon geweldig.
2: Gecondoleerd. Het heeft je ook kracht gegeven.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk ook andere gasten wel. Maar volgens mij wou iedereen heel graag. Dus ja, dat is gewoon geweldig hoe dat dan leeft in de ploeg. En dat maakt echt heel vet om dat samen zo goed te kunnen zetten.
2: Door jij... Gefeliciteerd, joh.
3: Ja, dankjewel.
2: Kikker toch?
3: Ja, zeker. Tweede WK en tweede wereldtitel. Dus dat is niet normaal, maar wel heel erg bijzonder. En zeker heel vet om het hier thuis te doen. Voor alle vrienden en familie. En dan besef ik nu pas eigenlijk wat we gedaan hebben.
2: Finn, het is al geland, toch? Ja, hè? Of zit het allemaal nog in een roes?
4: Nou, het is wel redelijk geland, hoor. We hebben gelukkig niet zo hard hoeven racen, dus... Nee, het was een hele zware race. Maar op deze manier in Amsterdam, voor je op thuiswater mogen winnen... en dan met de wereldrecord, beter kan eigenlijk niet.
2: Gebeurt van alles. Wie van jullie sprong nou als eerste in het water?
3: Niemand.
2: Dat moet Finn zijn geweest.
4: Ik wilde eigenlijk Ralf omhelzen, maar toen viel ik in het water. En daarna viel Ralf ook en toen trok hij me even omlaag. Dat gewoon, jeetje, moet ik ook omhoog. Maar ja...
2: Sander, wat een machine, wat een power. Waarop winnen jullie hem?
15: Ja, toch doen wat we doen. Alle druk staat op ons. Het is heel anders dan vorig jaar voor het eerst. Het is een eigen huis. Ja. Nieuwe standaard, we blijven onszelf verbeteren. En echt gewoon alles goed doen. En dan nog een beetje meer. Dat is wat nodig was. En dat hebben we gewoon geflikt. En dat is fucking vet.
12: De Gouden Roeiers van de Holland 8 in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. En die liep daarna door naar de hoofdcoach van de Roeiers, Titus Wijsgede. Hoe kijkt hij terug op dit WK in eigen land?
16: Ja, het is uiteindelijk echt een fantastisch toernooi geworden. Met toernooi in eigen land. Ongelooflijk veel publiek. En dat publiek, er stonden 10.000 mensen langs de kant vandaag en gisteren en eergisteren. Dat was een onvergetelijke ervaring. Zowel voor ons als roeiers, maar ook voor het publiek. En we hebben, ik denk dat ook alle roeiers er ongelooflijk veel steun aan hebben gehad. Uiteindelijk in dat zij zo'n muur van geluid inroeiden. En dat was elke roeier die ik heb gesproken, die vond het echt helemaal geweldig.
2: Ik had begrepen dat jullie daar ook een beetje op getraind hebben. Hè? Van hoe wel of niet daarmee om te gaan. Want als jullie van het boothuis naar de start roeien, dan roeien jullie aan de zijkant. En dan moet je toch langs die massa van publiek. Van kijk je nou wel naar het publiek, zwaaien of blijf je in focus? Klopt dat?
16: Nou, er zijn sommige ploegen die hebben daar inderdaad even een aandachtspunt van gemaakt. En dat was natuurlijk ook een soort van hilarisch in de voorbereiding. Maar dat gaf ook wel weer de sfeer aan hoe ongelooflijk veel zin iedereen erin had. Ja.
2: Ongekend, inderdaad. Wat was de doelstelling en is die doelstelling gehaald?
16: Nou ja, ik heb voor het toernooi heb ik het niet heel erg benoemd. Maar de doelstelling was uiteindelijk dat we wel dit toernooi, zeg maar, de doelstelling dat we informatie willen verzamelen voor richting LA. Maar dat we daar 3 gouden medailles wilden halen hier, die had ik opgeschreven in mijn boekje. En het zijn er 4 geworden, dus dat is hartstikke mooi.
2: Een blije hoofdcoach?
16: Een hele blije hoofdcoach, ja.
2: Het is nu veel te vroeg nu, maar waar zijn er dan, waar liggen de dingen waarvan je denkt van daar moeten we nu aan gaan werken?
16: Nou, er zijn natuurlijk, het is nooit af. Dus we zijn altijd bezig met dingen te verbeteren en te kijken hoe we harder kunnen. En daar zullen we ook de komende maanden zullen we daar ook weer hard over na gaan denken. En met name waar het over gaat is natuurlijk dat we straks nu de vizier gaat nu echt richting de Spelen in LA in 28. En daar is ook de afstand is anders. Hè. Die is 1500 meter in plaats van 2000 meter. Dus daar zullen we ook heel specifiek naartoe werken.
2: Die baan inderdaad op de Olympische Spelen van Los Angeles is 1500 meter. Dat heeft te maken met een brug en een viaduct. Daar vinden heel veel mensen wat van. Wat vinden jullie daar nou van? Wordt daar nou de komende 2 jaar dan op getraind? Alleen maar op 1500 meter roeien?
16: Nou, wij trainen eigenlijk door wat we nu doen. En wij maken wel speciale accenten. Waardoor we die afstand beter onder controle krijgen. En daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ook al voor dit WK. En daar gaan we de komende maanden, jaar, gaan we dat steeds meer intensiveren.
2: Want waar zit het hem dan in? Je haalt ook een beetje de romantiek, de historie toch weg van het roeien door ineens hem in te korten met 500 meter. Lijkt me vervelend voor iedereen.
16: Nou, het is voor iedereen wel even net iets anders denken. En aan de andere kant blijft het nog steeds een roeiwedstrijd van A naar B. En dat zullen we zo snel mogelijk moeten doen. En dat blijft hetzelfde. En dat het net wat korter is, ja, dat vraagt hier en daar om wat aanpassingen. Maar ik denk dat we daar heel goed in kunnen slagen om dat te doen.
30: Dit is Wijsgedee, hoofdcoach van de Nederlandse roeiploeg, die de bosbaan dus verliet met 10 medailles.

0: Post Malone en Morgan Wallen op Radio 1. Ja, echt waar. Ajax boekte vanmiddag in Velsen Zuid een overtuigende 4-0 overwinning op Telstar. De Amsterdammers die konden in de eerste helft nog niet echt overtuigen, maar kwamen toch wel op voorsprong. Via miste 1-0 Davy Klaassen. Na rust had Telstar nog even hoop en kansen, maar was het Ajax dat uitliep. Steven Berghuis die was erin erg belangrijk met 1 goal en 2 assist.
1: Ja, qua rendement is dat lekker. Ja, kan ik niet ontkennen.
2: De goal was mooi, ook omdat die verdediger helemaal de verkeerde kant op ging. Wat deed jij daar allemaal goed?
1: Ja, ik denk een goed variëer. Ik denk dat veel verdedigers verwachten ook met links dat ik voor het schot ga. En dat kan ik nog veel meer doen. Ik vertelde net dat Daley Blind naar me toe kwam na de wedstrijd tegen Sion. Om dat ook te vertellen en over te hebben over zulke situaties. Dus deze is ook wel een beetje voor Daley Blind.
2: Er zit nu al een trainer in hem.
1: Ja, dat gaat wel gebeuren, denk ik.
2: Jij ook of niet?
1: Dat weet ik niet. Misschien zijn assistent.
2: Het was een vrij eenvoudige wedstrijd voor jullie. Het begin was denk ik wel... Lijkt me altijd vervelend om zo te moeten voetballen tegen een ploeg die zich totaal ingraaft. Is dat ook frustrerend?
1: Ja, ze zat een beetje of vol 1-op-1. Zeg maar vooral met de doeltrap. Of echt ingraven, inderdaad. Maar we wisten wel welke posities. We hadden een beetje met Shelbourne hetzelfde voorbeeld gehad. Al deed Shelbourne iets anders, maar wel een beetje hetzelfde. Daarover hadden we ook een lange meeting toen gehad over welke posities aan te houden en te bezetten. En ik denk dat we dat wel goed deden. We vielen wel steeds ruimtes aan en ja, dan kan die uiteindelijk niet uitblijven.
2: Ja, hoewel er eigenlijk niet zoveel kansen waren tot die corner, die valt goed. En is dat dan ook het moment dat je weet, nu wordt het makkelijker?
1: In principe moet dat wel gebeuren. Alleen het is geen gegeven natuurlijk, maar wel lekker met een standaard situatie dat je hem openbreekt. We vielen wel ruimtes aan. Ik had een paar voorzetten. Brand kwam een paar keer goed door in die 16,5 space, zeg maar. Dus ja.
2: Spelen met Brand lijkt me ook. Die legt die ballen ook steeds overal weg. Volgens mij voelen jullie twee elkaar ook wel goed aan.
1: Ja, Brand legt gewoon snelheid in zijn passing. Dus die hoeft niet 1 seconde extra te kijken. Die weet waar hij hem wil neerleggen. En dat is dan voor een team tegenstander ook moeilijk om te groeperen, zeg maar. Hij heeft het snel gezien. Dus,
2: Jij loopt hier al een tijdje rond natuurlijk. Jij weet vaak wel hoe het ervoor staat bij een club, in een groep. Wat zeg je gevoel over de eerste weken? Zit je er positief in? Hoe staat Ajax ervoor?
1: Nou, ik zie wel dat we groeiende zijn. Vorig jaar hebben we natuurlijk wel echt lastig gehad. En ik moet zeggen, de aanwinsten hebben het algehele niveau omhoog gebracht. Ja, en hebben we wel echt duidelijk voor ogen hoe we willen spelen. De trainer heeft duidelijk voor ogen hoe we willen spelen. En daarin moeten we ook nog groeien, dat is ook normaal. Sommige spelen pas net bij elkaar. Er komen nog nieuwe spelers met Chigankov en Amrabat. Dus die puzzel moet nog wel helemaal in elkaar vallen. Maar ik denk dat we mooi onderweg zijn.
2: Amrabat heb je nog mee gespeeld, hè, bij Feyenoord?
1: Ja inderdaad. Dus gaan we
3: zien. Broer ook.
1: Ja.
2: Is de versterking van je?
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja.
2: Wat is voor speler? Wat kan hij toevoegen aan jullie spel?
1: Ja, ik denk wel echt power en kracht, duelkracht. Dat is ongelooflijk sterk, net als zijn broer trouwens.
2: Ja, er wordt veel uitgegeven, veel nieuwe spelers. Dat betekent ook, jij zegt de puzzel moet gelegd worden. Maar daar heb je eigenlijk ook geen tijd meer voor. Want we zijn al begonnen, je bent al bezig. Hoe leg je die puzzel dan terwijl je bezig bent al?
1: Dat is ook waar. En uiteindelijk hebben we nu al wat meer trainingsmoment. Omdat Europees volgens mij in oktober begint, als ik het goed heb.

0: Dus heb je nog tijd om te trainen natuurlijk en met wedstrijden. Ja.
1: En nog één ding voor je gaat, want ik zag op een gegeven moment dat Jurie Baas kreeg de aanvoerdersband. Er zijn wat geruchten dat hij misschien weg zou gaan, terug naar Farioli. Is dat, maar als hij de band krijgt, dan denk ik van, het zal toch wel niet? Weet jij iets?
0: Ja, ik weet dat hij na mij, diegene die op het veld was, die band te moeten hebben. En dat er wat speelt, dat zal wel, hè? Anders komt het niet zo naar buiten. Dus we gaan het zien.
1: Jij denkt dan alleen maar, hij staat, hij is de volgende in de rij. Dus die
0: ja,
1: moet.
0: De volgende aanvoerder, na mij dan, ja. Ja.
2: Steven Berghuis in gesprek met Aman Afsaroglu. Volgende week de eerste echte test voor Ajax in de eigen arena tegen PSV. Gaan we door naar ADO Den Haag. Want dat kwam vanmiddag met 2-0 voor tegen Feyenoord in de Kuip. Een stunt leek daarmee in de maak, maar het werd een stuntje. Feyenoord kwam terug, slaagde er niet meer in ook nog de winnende te maken. En dus verliet ADO Den Haag Rotterdam uiteindelijk met een punt. 2-2, de eerste daarvan dit seizoen. Jim van der Del die volgt ADO Den Haag voor Omroep West. Jim, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Is het nou een beetje teleurstelling achteraf daarvoor voor ADO of toch euforie met een punt weg uit de Kuip?
3: Nou, voorhand teken je voor een punt. Maar gezien het scoreverloop en ook de kansen die ADO kreeg, ook bij 2-1, had je wel gedacht van nou, misschien zit er wel een stunt in. Maar uiteindelijk moet je eerlijk zijn, toen het 2-2 werd, had Feyenoord ook kunnen winnen. En ADO heeft 0 punten, dus het eerste punt is meer dan welkom.
2: Was ADO nou zo goed of Feyenoord zo slecht?
3: Ik denk een combinatie. ADO heeft een bepaalde filosofie van hoe het wil spelen. En dat heeft het eigenlijk gaandeweg in de Eredivisie al willen aanpassen of moeten aanpassen. Want het aanvallende spel van trainer Robin Peter, dat komt niet echt tot zijn recht. In zoverre de kwaliteit in de ploeg is er niet. En ADO heeft nu ook weer tegen Feyenoord toch wel op bepaalde posities ingegrepen. Andere spelers neergezet. En dat pakte echt wel goed uit. En ik denk dat dat ook wel een verdienste is van de trainer. Die eerder misschien wat naïviteit te verwijten kreeg. Maar nu wel iets realistischer voor de dag kwam tegen Feyenoord.
2: Nou, dit zei de trainer zelf, Robin Peter, over dat strijdplan.
4: Today away over here, you have to be smart what you're doing, and for sure we had plan also in case the result goes different to risk more. But with the lead also, it was fantastic for us to stick to the original plan.
2: Ze moesten vandaag slim spelen, hadden meer willen riskeren als de wedstrijd anders was gelopen, maar dat was dus niet nodig. Ja, Jim, vorig jaar in de eerste divisie was het echt volle bak vooruit, wat ik me ervan kan herinneren. Nu lijkt het dus iets meer, nou, realistischer. Defensiever in die zin. Past dat eigenlijk wel bij deze trainer?
3: Ik denk het niet. Maar als jij 3 wedstrijden op rij wel de bloemen krijgt, maar niet de punten, ja, dan moet je misschien gaan ingrijpen. En dat is wat hij nu doet. En hij heeft eerder gezegd van ik blijf aanvallend voetbal spelen. Dit is hoe ik voetbal zie. Dit is hoe ik voetbal wil spelen. Maar hij is er ook achter gekomen dat zijn ploeg en ook de versterkingen die hij krijgt in principe relatief jong zijn en geen ervaring met zich meebrengen. En ja, dan is het leuk om naar te kijken. Maar als je aan het eind van de 90 minuten zonder punten staat, ja, dat hou je niet heel lang vol. Dus ik merk wel dat hij een bepaalde draai doorvoert. Dat hij realistischer wordt. En dat hij ook denkt van ja, het eredivisieniveau vraagt meer dan alleen aanvallend voetbal. Het vraagt gochme, het vraagt ervaring, het vraagt ook kwaliteit. En daarom is die komende periode zo interessant, de komende 72 uur. Want ADO moet nog kwaliteit gaan toevoegen aan deze selectie.
2: Wat willen ze concreet nog dan?
3: Nou, ze zijn bezig met een speler van AZ, Stin. Die is al genoemd, die zou al binnen moeten zijn. Er zit enige kink in de kabel, omdat de zaakwaarnemer wat vertraging opleverde, maar inmiddels is dit vanochtend rondgekomen. Dus binnen nu en een paar uur zal het persbericht van ADO Den Haag naar buiten komen.
2: Ja, dat is een middenvelder.
3: Dat is een middenvelder inderdaad. Een beetje creatief, wat meer in de aanvallende richting. En ik vermoed dat er nog een linksback en rechtsbuiten en misschien zelfs nog wel een middenvelder bij gaat komen. Dus Mark Botten, de technische directeur, heeft nog een drukke komende 72 uur.
2: Nou, voor de heer Botten inderdaad. Voor jou ook. Je moet het ook maar allemaal blijven volgen. Merkte jij nou na die eerste 3 duels dat die Haagse achterban, dat Haagse publiek, dat het ook alweer een beetje kritisch begon te worden? Want ja, na vorig jaar verwachten ze er natuurlijk wel ietsjes meer van.
3: Nou ja en nee, want ze zijn blij dat ze na 5 jaar terug zijn in de Eredivisie. En dat is ook wel het niveau wat de club ambieert. Alleen de naïviteit die je in het begin zag, ja, daar moest wel echt iets aan gebeuren. En dat heeft de trainer vandaag laten zien. Spelers worden ook echt wel in een rap tempo opgeleid tot eredivisiespeler. Want ze hebben met maar 3 spelers eredivisie ervaring. Dus dat merk je wel dat aan het veranderen is. En het zou fijn zijn voor de trainer als hij iets meer kwaliteit en iets meer ervaring nu krijgt in zijn selectie. Om ook tegen Fortuna en Twente de komende twee wedstrijden wat punten te gaan pakken. Want je wil afstand nemen van Cambuur en Willem II in deze fase. Terwijl je nu eigenlijk op gelijke hoogte blijft. En ja, dan kom ik weer terug op dat verhaal. Je krijgt wel de complimenten, maar niet de punten. En dat is misschien wel een beetje het verhaal van ADO in deze eerste vier wedstrijden.
2: Ja, snel volwassen worden. Gaan we blijven volgen. Dankjewel, Jim. Na de Europese ontsnapping tegen Karabach beleefde FC Twente vanavond een gemakkelijke avond in Leeuwarden. Want Cambuur werd met 4-1 opzij gezet. En Wout Weghorst scoorde opnieuw. Zijn analyse van die wedstrijd.
5: Ja, ik denk een heel goed begin. Een heel, heel sterk begin. Gretig, vol zelfvertrouwen. Waarin je uiteindelijk snel op 2-0 komt. En uiteindelijk ook in het vervolg en in de rest van de wedstrijd. Bovenliggend geweest en een dik verdiende overwinning.
6: Het begint met het doelpunt van Nijstad. Verbaast die jongen jou nog ergens in? Dat hij dit blijkbaar ook kan, die bal zo geweldig kruising injagen?
5: Nee, goed. Tuurlijk, over zijn kwaliteiten en talent is genoeg gezegd. En die zijn er absoluut. Maar goed, als je ook nog op deze manier doelpunten gaan maken, dan wordt het helemaal, een feest. Maar zo zal hij ze niet elke week gaan maken. Maar het was natuurlijk wel een fantastisch doelpunt.
6: Maar vind je zoiets leuk? Ook je jonge teamgenoten zich zien ontwikkelen. Dan ook misschien zichzelf zien ontdekken. Kun je daar ook van genieten als toch iets oudere speler?
5: Ja, nee, tuurlijk. Uiteindelijk is dat ook wel een rol die je aanneemt. Naarmate je iets ouder wordt. Om die jongens daarin ook te kunnen begeleiden. Ondersteunen in gesprekken. En ook na donderdag een zware wedstrijd. En maar één training tot deze wedstrijd. Was dat gisteren allemaal een beetje vrijblijvend. En dan praat je ook met die gasten over. Om gewoon aan te staan. Gefocust.
6: Staat jou dat niet aan dat het vrijblijvend is?
5: Nee, goed. Uiteindelijk mag het wel bij momenten vrijblijvend zijn. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat de focus weer op deze wedstrijd gaat. En was het iets te veel herstelmodus. En vond ik het belangrijk om de jongens ook mee te geven. Je moet er nu gewoon weer aanstaan en activeren. Want vanaf minuut 1 moet je erop klappen. En dat zijn ook mooie dingen. Maar goed, dat is dan even een voorbeeldje wat ik puur aanhaal. Waar je uiteindelijk met die gasten gewoon heel veel mee bezig bent. Veel jonge jongens natuurlijk in de groep. En dat is mooi als je op die manier daarin ook van waarde kan zijn.
6: Daarna, je eigen doelpunt. Tweede deze week, maar wel de eerste in de Eredivisie. Maakt dat voor jou dan nog uit dat je daar ook van de nul af bent? Of viel het meeste van je af misschien afgelopen donderdag?
5: Nee, natuurlijk is dat lekker. En natuurlijk fijn dat ook de score daarin geopend is. Ik weet van mezelf uiteindelijk dat ik altijd doelpunten zou maken. En blij vandaag met de kans die ik kreeg. En uiteindelijk ook zeker nog wel een aantal kansen die je had. Dus ergens zit ook wel een beetje zat misschien nog ietsjes meer in. Ik denk uiteindelijk ook als elftal. Maar we moeten ook gewoon positief zijn en dankbaar voor hetgeen wat er wel was. Dus hartstikke lekker. Fijne goal. Afgelopen donderdag natuurlijk. Dat heeft vertrouwen gegeven. Vertrouwen gegeven voor het hele elftal. Wat ons een boost heeft gegeven. Wat je denk vandaag ook teruggezien hebt. En ook mij. Ja, persoonlijk ook is dat lekker. En ook iemand van 34 heeft af en toe even een boostje nodig. Ja.
2: Doelpunten maken Wout Weghorst in gesprek met Anne de Jong, die we net al hoorden. Anne, goedenavond.
7: Hey, hallo.
2: Hallo, goedenavond. Wout Weghorst, zijn draai een beetje aan het vinden, een boostje nodig. Dat verwacht je niet van iemand met zijn grootte eigenlijk.
7: Ja, dan misschien toch ook wel weer wel. Ik bedoel, alles wat hij doet ligt onder een vergrootglas. Of hij dat nou wil of niet. Of dat nou terecht is of niet. Dat is wel zo. Dat is een gegeven waar hij mee moet leven. En dan als je dan naar de club gaat die je zo dicht aan het hart ligt zoals Twente ligt. Ja, dan is het wel lekker als je er een paar maakt. En dan snap ik wel dat er iets van hem afvalt op het moment dat hij dan doelpunten begint te maken. Des te opvallender. En dat zegt misschien ook wel iets over de spits die hij is dan dat hij, nadat hij er een hele belangrijke maakte in Azerbeidzjan bij Karabach voor Twente, dat dan direct daarna in de wedstrijd daarna de eerste echte kans die hij krijgt, hij ook binnenschiet. Dat is misschien toch wel wat hij zelf zegt, namelijk dat als het eenmaal begint, dat hij altijd wel doelpunten begint te maken. Ja.
2: Ik had het idee dat het ook wel erg makkelijk ging voor Twente vanavond, of niet?
7: Ja, Twente was veel beter dan Cambuur. Dat eerste doelpunt, die Wout Weghorst trouwens ook mooi vindt. Iedereen vond die denk ik mooi van Nijstad. Helpt Twente dan ook wel. Er was nog niet heel veel aan de hand. Twente had de bal en Cambuur verdedigde. Ja, als je dat lang vol kan houden en je breekt misschien één of twee keer uit. Dan hebben we vandaag van ADO Den Haag bijvoorbeeld tegen Feyenoord gezien dat je dat echt iets kan opleveren. Maar ja, als dan Nijstad een stuk mag indribbelen en die bal maar eens uithaalt en die vliegt de kruising in. Ja, dan wordt het een heel stuk lastiger als je 1-0 achter staat. Dat heeft Twente wel enorm geholpen. Maar voor de rest waren ze ook beter. Voetbalden ze makkelijker. 2-0 voor rust. Direct na rust de 3-0. En later ook nog de 4-0 gemaakt. Ook nog eens, nou, misschien wel de mensen die je wil laten scoren. Piazza, die vorig seizoen niet heel veel heeft geleverd voor Twente, maakte afgelopen donderdag een hele goede indruk. Scoort nu vandaag ook weer. De assist van de 4-0 van Taha was van een nieuwe linksback. Dus dat soort dingen helpen het vertrouwen van Twente allemaal mee. En dat ze dan nog een doelpunt tegenkrijgen, de 4-1. Ja, dat maakt dan niet eens heel veel uit, zei John van der Brom ook. Natuurlijk mag het niet gebeuren eigenlijk. Maar ja, verder is het een perfecte week voor Twente. En een zorgeloze avond in Leeuwarden. Precies wat ze nodig hadden.
2: We hadden het net even over ADO Den Haag. En daar viel het woord volwassenheid bij de rentree in de Eredivisie. Merk je dat die volwassenheid om op het hoogste niveau te spelen er ook al is bij Cambuur? Want die krijgen wel erg veel goals om de oren.
7: Ja,
2: ik
7: vind het lastig om daar. Ja, nee. Kijk, het keiharde feit is gewoon dat zij het enige team zijn dat nu nog 0 punten heeft in de Eredivisie. En ze hebben een hele jonge trainer, een hele jonge groep. Ze wilden aanvallend spelen. De combinatie zit er af en toe in. Maar ze krijgen heel veel doelpunten tegen. Aan de andere kant, als je ziet wie de tegenstanders van Cambuur zijn geweest, dan hebben ze ook een heel moeilijk begin van het seizoen in de competitie wel gehad. Dus ik geloof wel dat er niet direct paniek moet uitbreken om Cambuur. Ja, als je zo'n nieuwe trainer hebt en een vrijwel nieuwe groep, dan moet je op een gegeven moment wel een keer een succesje hebben. Wil je nog een beetje op diezelfde voet verder kunnen gaan. Dus ja, de komende weken, als de tegenstanders nou van een ander kaliber worden, dan gaan we het meemaken met Cambuur. En dan kan ik over een week of 3-4 denk ik deze vraag beter beantwoorden. Want ik weet het gewoon nog niet zo goed met Cambuur.
2: Nou, oké, ja, helemaal, maakt helemaal niet uit. Dan bellen we jou dan gewoon weer. Dankjewel, Anne.
7: Is goed, joh. Nee, kom maar.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Mathieu van der Poel die ging vandaag voor de wereldtitel mountainbike, maar kwam in het Italiaanse Val di Sol niet verder dan de 30ste plaats. Hij vertelt wat er nou aan mankeerde.
1: Ja, geen power in de benen, dus het was gewoon niet goed.
2: Ja, hoe komt dat ineens?
1: Goeie vraag, als ik dat zou weten, zou het voor mij ook een stuk makkelijker maken.
2: Ja, noem je dat dan een slechte dag, zeg maar? Is dat wat er dan ineens is?
1: Ja, maar wel een beetje, ja, vind ik zelf ook wel onverwacht na vorige week, maar jammer genoeg zijn die er ook.
2: Ja, wat raar is dat, joh, dat je dan ineens niet vooruit komt?
1: Ja, inderdaad. Het was gewoon echt niet goed vandaag, dus ik weet zelf ook niet waar het ligt.
2: Wanneer merk je dat dan?
1: Ja, al vijf vroeg in de wedstrijd. Ik moest al heel snel echt mijn eigen ritme kiezen en ik kon ook niet echt voorbij halen. Ik bleef gewoon zitten waar ik zat na de start. En, het was een lange wedstrijd.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan zit je daar met je slechte benen. En wat gaat er dan allemaal in dat kopje om?
1: Ja, niet zo heel veel. Gewoon blijven doordoen tot aan de finish. Wat ik zeg, een beetje het scenario van vorig jaar.
2: Ja, ben je dan nog bezig met, van, met de finish halen? Of denk je van, ik heb eigenlijk, wat heeft het eigenlijk voor zin? Kan ik niet beter stoppen?
1: Ja, heel veel zin heeft het natuurlijk niet, maar ja, om hier nou, dat is ook zoals vorig jaar, om op te geven heeft ook niet veel zin. En uiteindelijk is het dan toch nog leuker om op een mountainbike parcours wat rond te rijden.
2: Ja, je doet dit hartstikke graag en je vindt het hartstikke leuk. Je hebt ook met alles in je carrière, heb je eigenlijk het meeste tegenslag met het mountainbiken juist. Ja, word je niet een beetje moedeloos van?
1: Ja, vandaag is geen tegenslag, hè, dus dat is gewoon niet goed. En dat maakt misschien de uitdaging ook zo mooi in het mountainbiken. Maar uiteraard had ik er vandaag iets meer van verwacht. Een stuk meer van verwacht. Maar ik kan er ook niks aan veranderen.
2: Nee. Nu moet je nagedenken. Ga je het anders aanpakken het komende jaar met deze discipline?
1: Dat weet ik nog niet. Eerst even kijken hoe wat we gaan doen de komende jaren. Uiteraard heb ik al een paar keer aangegeven. Zou ik wat meer op die mountainbike willen zitten. Maar dat is niet altijd even makkelijk met de planning die ik ook heb op de weg.
2: Je slechte benen en je slechte gevoel van vandaag. Wat doe je daarmee de komende dagen? Ga je dat nog uit laten zoeken? Of weet je van, nou ja, morgen kan het weer anders zijn?
1: Nou ja, dat is niet echt iets wat ik echt nog ga zoeken of zo. Dus ik denk dat ik me vrij oké voel eigenlijk. Vorige week en deze week op training ook. Dus gewoon een parcours, een mountainbike parcours ligt ook niet. Dus jammer.
0: Ja, nu weer de blik op de weg voor Van der Poel, want eind volgende maand is het WK in Canada. 5:00 vanmiddag begon de vierde en laatste Grand Slam van dit tennisseizoen, de US Open. Traditioneel als laatste, voornamelijk in de late avond en diep in de nacht te volgen, dus rond dit tijdstip, ideaal om mooi erop vooruit te blikken. Dat doen we met tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, goedenavond.
3: Hallo, hi.
0: We hebben 5 Nederlandse deelnemers, wat mogen we van hen verwachten?
3: Nou ja, de 3 mannen die zijn natuurlijk wel bekend. Griekspoor, Van de Zandschulp, De Jong, die zien we regelmatig. En van hen heeft Griekspoor toch wel een hele lastige loting tegen de Amerikaanse top 10 speler Ben Shelton. Nou, die is in topvorm, won net het grote toernooi in Cincinnati. Sterke hardcourt speler, linkshandig, big server. Ja, en voor eigen publiek is die altijd een showmannetje. Dus dat wordt wel lastig voor Griekspoor, die ook niet helemaal fit was, buikspierblessure, heeft de service niet veel kunnen trainen. Dus ik ben benieuwd hoe die serveert. Hij zal dat echt nodig hebben. Het wordt een avondwedstrijd. Dat is natuurlijk geweldig met 20.000 mensen op de tribune in het Arthur Ashe. Dat is morgen nacht, dus 7:00 Amerikaanse tijd. En verder hebben we als verrassing toch wel 2 vrouwen erbij gekregen. Alle 2 uit het kwalificatietoernooi. Arantxa Rus, good old Aran, 35 jaar, heeft het heel goed gedaan in die kwalificatie. Versloeg daar onder andere Suzanne Lamens, die andere Nederlandse. En heeft nog een aardige loting tegen een wildcard speelster, Française Jean-Jean. Maar Anouk Koevermans, dan denk je, Koevermans, hey, was dat niet een bekende tennisnaam? Jazeker, want Mark Koevermans, de Davis Cup held ooit van Nederland tegen Spanje, weet je nog. Mm-hmm. Dat is haar vader. Ach. En zij heeft zich nu, zij heeft zich nu voor het eerst geplaatst voor een Grand Slam toernooi. Dus gaat haar debuut maken. Morgen, maandag dus, in New York, overdag. En heeft best wel kans, want ze heeft 3 wedstrijden heel goed gespeeld. Erg onder de indruk van haar service. Veel aces geslagen, veel servicewinners. Haar voorhand is knetterhard. Haar backhand kan nog wat verbeteren, maar met een service en een forehand op snelle banen en hardcourts, ja, daar kom je een heel end in Amerika. Ze treft ook een Amerikaanse, Cathy McNally, nummer 65 van de wereld. Dus die staat wel 180 plaatsen hoger dan Koevermans. Die staat zo 230. Maar dit is natuurlijk een geweldige sprong in de carrière van de 22-jarige Anouk Koevermans, dochter van dus.
0: Ja, Venus Williams, ook weer van de partij. 46 jaar, 7 Grand Slam titels. Heeft toch altijd wel wat dat zij weer meedoet, hè?
3: Ja, zij komt vannacht in actie in haar 26e US Open. Ze won het toernooi 2 keer. De laatste keer dat ze won was 25 jaar geleden. Ja, Venus Williams, een beetje een part-time tennisser, hè? Af en toe speelt ze. Ze wint heel weinig, nauwelijks iets. 46 jaar, kreeg een wildcard dus. Speelt tegen een andere Amerikaanse, Sophia Kennen. Nou, die won een aantal jaren terug nog de Australian Open. Is ook helemaal afgegleden op de ranglijst. Dus ja, dat is natuurlijk een leuke showmatch. Net zoals Novak Djokovic, die voor hen in actie komt. Want dat is de match of the night in New York. Vannacht, onze tijd 1 uur, 7 uur daar. Ja, Djokovic, 39 jaar, die gaat het weer proberen. En we weten dat hij bij de Grand Slams altijd goed speelt. En ja, hij heeft een aardige loting. Maar ja, hij moet wel goed spelen. Want we hebben hem in de mix gezien samen met Sabalenka. En dan verloor hij meteen in de eerste ronde. En ook zijn voortoernooi verloor hij meteen in de eerste ronde. Ja. Dus best of 5, 39 jaar, warm in New York. Het zal niet makkelijk zijn, maar Djokovic in een Grand Slam is toch wel heel goed. Hij gaat dus straks spelen tegen Navone. Een speler die goed is, maar ja, lang niet zo goed als Djokovic, zou je normaal gesproken zeggen.
0: Eén ding wat ik nog even tegen je aan wil leggen. Dat is dat Roger Federer kersverd lid is van de Tennis Hall of Fame. Dan moet je worden voorgedragen, hè, door een select gezelschap. En daarna mag dan een comité stemmen of je er wel of niet in mag komen. En wat wil nou het geval, Marcelle Mesker? Jij bent lid van dat comité. Waar moet je daar nou aan voldoen? Ja, bij Federer is het allemaal niet zo heel lastig natuurlijk. Maar kun je dat kort vertellen, die bullet points?
3: Ja, nou ja, de International Hall of Fame. Het is opgericht in 1954. En er zijn inmiddels 272 Hall of Famers. Ja, dat zijn, kun je zeggen, de grootste tennislegendes op deze aarde. Die zijn opgenomen in deze Hall of Fame. Het is een soort museum. Ja, als erkenning voor hun bijdrage in de sport. Het zijn ook niet altijd alleen maar spelers. Maar het kunnen ook bijvoorbeeld broadcasters zijn. Bekende journalisten. Of mensen die heel veel voor de sport hebben gedaan. En ja, het is een ongelooflijke eer als je daarvoor wordt uitgenodigd. Het is in Newport, Rhode Island. Daar heb je ook nog het historische grastoernooi. Die club daar heb je een casino, je hebt een museum. Dus met al die Hall of Famers. Het is een historische plek in de tenniswereld. Niet veel mensen, zeker in Nederland, weten dat. Maar het is geweldig. Grasbanen daar, er wordt nog ook altijd een toernooi gespeeld. Ja, het is dit jaar de eer voor Roger Federer geweest. Dus die is voorgedragen en dus ook opgenomen vandaag in de International Hall of Fame. En ja, dan die speeches. Esther Vergeer was het een paar jaar geleden. Ja, het zijn enorm emotionele speeches. Ja. Nou, je weet, bij Federer, de Waterlanders waren weer volop aanwezig. Zijn vrouw Mirka speechte als introductie voor hem. Haar heb je eigenlijk nooit gehoord in die 20 jaar dat hij speelde. Maar het was werkelijk geweldig. 5000 kaarten werden er bezocht als een soort theaterevenement op die banen opgebouwd. En ja, het was groots.
0: Schitterend.
3: Zoals de grootste Roger Federer ook verdient.
0: Ja. Klinkt veelbelovend. En daarom gaan we je de komende 2 weken ongelooflijk veel horen. Dankjewel, Marcelle Mesker. Dit weekend was FC Utrecht PSV de laatste wedstrijd van een bekende van ons programma Langs de Lijn. Voetbalcommentator Arno Vermeulen, hij stopte mee. En hij blikte in de NOS Voetbalpodcast met presentator Thierry Boon, Arman Afsaroglu en Rafael van der Vaart nog één keer terug op al die jaren en mooie momenten. En zo ook even naar de allereerste voetbalpodcast.
4: Presentator van het eerste uur. En het eerste uur, dat was ergens in 2018. En dat begon op een mooie manier. Ik heb het even op kunnen zoeken. En dan hoor je ook nog een andere stem die hier nu aan tafel zit, die iets jonger klinkt.
5: En zelf velt er al bij. En vandaag met Frank Snoeks, Jeroen Guter en Arman Afsaroglu. Allemaal zijn we commentatoren van de NOS Sport. Eerste onderwerp is natuurlijk Feyenoord op deze maandag. En toevallig, of niet, twee van jullie waren bij de wedstrijd van Feyenoord. Jeroen, Guter, jij, Arman, Afsaroglu, jij. En jij bent ook nog eigenlijk een beetje onze Feyenoord-watcher. Nou, zeg het maar, wat is er aan de hand in Rotterdam?
6: Ja, heel veel. Het zit gewoon niet goed in die groep.
7: Ja, ik wil er heel slecht naar luisteren.
4: Dat is een uitspraak, hoor. Er is eigenlijk niks veranderd.
5: Het grappige is dat we hadden een vergadering op dinsdag, chefsoverleg. En toen zei iemand, we hadden het wel eens over gehad, tot tijd dat we ook eens een podcast beginnen. En gewoon 5 dagen later of zo zaten we daar geen gezeur aan de slag. En hadden ja, ook weer niet gedacht dat het... toch al 8 jaar nu?
4: 8 jaar, ja.
5: Jee, tijd vliegt, aflevering jongens. Kijk, maar, kijk nou uit, de tijd vliegt gewoon.
4: Ja, ja. Gaat snel, hè?
5: Ja.
4: Vond je commentaar leuker of podcast presenteren?
5: Nee, ik denk de podcast. Ik vind commentaar geven heel erg moeilijk. En nog steeds tot op vandaag, zeg maar, ook wel een soort van spannend. En dan ben je altijd wel blij als je... ja, als het goed gegaan is, als je klaar bent en je denkt van ik had niet alle namen verkeerd, dan is dat toch altijd nog weer een opluchtingsgevoel, ook na al die jaren. Ik vind dat inspannender. Ik vind Studio Voetbal vond ik eigenlijk altijd makkelijker dan commentaar geven. Ik zeg ook altijd van alles wat wij doen bij de NOS, wat Raf doet, hartstikke goed. Wat jij doet, ook hartstikke goed. Maar wat Arman doet als commentator, vind ik van alle onderdelen van het vak, en ik heb ze allemaal mogen beoefenen. Ik ben verslaggever geweest, presentator geweest, duiding gedaan. Vind ik commentaar geven het lastigste. Je moet in een split second erop zitten. Je kunt niet even in de pauze zeggen, nou, dat hadden ze wel even anders kunnen doen. Het is echt rete moeilijk om het goed te doen. Iedereen kan commentaar geven. Om het goed te doen is heel erg moeilijk. En ik vond Studio Voetbal eigenlijk altijd vaak wel makkelijk.
0: Arno Vermeulen, hij hield het droog. Na 23 jaar neemt hij afscheid bij de NOS. Wie dat niet lukte, was Roger Federer, die vanaf vandaag in de International Hall of Fame staat van de mondiale tenniswereld.
8: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. And I was lucky to have my childhood hero, Stefan Edberg.
0: Gesteund door een prachtig applaus. Arno Vermeulen en Roger Federer in 1 adem. Wie had dat gedacht? 11 uur. Dat betekent dat Langs de Lijn er weer op zit. We gaan door met het oog op morgen. Dat betekent, presenteerd op zondagavond door Mieke van der Wijk. Dank u wel. Dank voor het luisteren. En tot de volgende.
9: NPO Radio 1. Human.
10: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde, en Du Perrons niet altijd eenvoudige omgang daarmee, staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Billy Rensen, met zijn biograaf Kees Snoek.
11: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat blijft.
9: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
15: Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
19: Hier, moet je opletten.
18: Chocomel?
20: Sloopmelk.
18: Mona?
20: Ja,
12: ook sloopmelk.
18: Milner?
12: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: NPO Radio 1.
26: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
27: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
29: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. in het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
0: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
29: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijteveen op dat echtpaar een paar jaar geleden, weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooy. Hij schreef Mensen als zonnen en mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
3: Nee.
5: Nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
6: The results coming in now. I'm happy to see. And for the first time in a week I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
7: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
8: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
9: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
9: Wie pakt hier het gouden medaille?
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
10: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
11: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot Van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
12: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
11: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Aubering opende als volgt.
13: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten, nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
13: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoe het programma wordt afgesloten, nou, dat weten we over ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
14: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is. Maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
15: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr, is hij giftig?
15: Hij is giftig, net zoals alle spinnen.
16: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg?
17: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
15: Je hebt er wat last van. Maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden. En ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip, als je toch een valse wolfspin ziet...
15: Vooral niet schrikken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
3: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
3: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om €10.000, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
3: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is er bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studente die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit, de studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteiten. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
3: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor Arij van 89 komen er auto's, 2 veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte Arij nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt Arij maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld, wat te verdelen is, vooruit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. Nou, de VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie, van SGP in Ja 21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus pro tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie, want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen en zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: Nee, waarom gaat het goed?
2: Ja, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja. Qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Maar betekent dat eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Nou, we zijn eruit als het klaar is. Maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei. Ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En ja. Die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we ook.
1: Ja. Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar hoorden we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat Heijnen in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 11:55 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet Schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen en Rob Jetten ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Oh. Denk ik dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven, of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het volhoud.
0: Nee. Nou goed. Oké, morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Ja, dat was My Love, Mine, All Mine van Mitski. In de rechtbank in Leeuwarden gaat het vanaf morgen opnieuw over de schokkende dubbele moord in het Drentse Wijtenveen. 2,5 jaar geleden was dat. Na een ruzie over de verkoop van een huis vermoordde Richard K. een echtpaar voor de ogen van hun 12-jarige zoon. Richard K. kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Goedenavond, Victor Schildkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds twee stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook.
1: Toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat die gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgeven.

0: al gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert een jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit, maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
1: Ja, die zaak is wel bijzonder. In ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent en die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
0: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel een aantal redenen bijzonder. Twee eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die een jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk best, dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
1: Ja.
0: Dat is om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag, hoe kon deze man die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
1: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
0: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Hij, alles was gefilmd, onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de voorruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En nou, dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat zijn dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit één seconde twijfel over geweest. Nee. En hij heeft bekend trouwens.
1: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
0: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren en dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan is dat nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in cel plus TBS. Maar ja,
1: komt dat
0: hoeveel
1: vaak
0: cel wordt het dan?
1: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
0: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden zijn eigen gezin in Zoetermeer vermoordde. En die werd ook in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. En die kreeg een hoger beroep. Dat is een ontzettend pijnlijke zaak ook. Werd er toch ook bij hem een stoornis geconstateerd en werd het omgezet in cel en levenslang. Cel en TBS. Ja. Dat was dus toen het maximale was 20 jaar cel. En die komt dus komende week weer, houdt zijn straf op, zeg maar. Want ook zijn TBS zit erop. Dus die werd ooit tot levenslang veroordeeld, maar wordt nu weer vrij man. Dus het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
1: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
0: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaat waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst nog last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat, zal ik maar zeggen. En, zo goed en zo kwaad.
1: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig

0: bezig zijn?
1: Nee, ze zijn er niet bij. Nee, deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn. Maar de ouders van Ineke en ook dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen. Die zullen niet bij zijn. De kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Ja, bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder... in de gaten had moeten worden gehouden.
0: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat...
1: Ja, is het dat een wapenvergunning, hè, bijvoorbeeld? En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan leven maar in wat we kunnen vinden.
0: Ja, dankjewel Victor Schildkamp van het AD. Ja, we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson, hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben afgesproken te toetsfailleren.
2: Ja.
0: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
0: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor. Er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
0: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
0: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja, ik
0: vond het zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
0: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
0: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
0: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruikleen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer de Bruin ook.
0: Ja.
2: Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013 helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terecht gekomen.
0: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ikzelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delfts blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Mm. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. In de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
0: Want het is heel moeilijk om te maken.
2: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker.
0: Ja.
2: En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
0: Ja, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
2: nou,
0: dat
2: van de topstukken eentje die dat net je, al eventjes ja, aantipte.
0: Ja, maar goed, voor de luisteraars dat ja, ze het voor zich zien. Ja.
2: Een paar borden gemaakt bij het Moriaanshoofd. Onder Jacob Wemmers van Hoppenstein. 1680, 1685.
0: Wat is Moriaanshoofd?
2: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft. Ja, ja. Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft. Ja. Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lunenburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polychrome gekleurde borden.
0: Ja, dus met meer kleuren. Ja.
2: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten, waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
0: En wat staat er dan op die bordjes?
2: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo X. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar en daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo X afbeeldingen zijn.
0: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo X dan is.
2: Misschien.
0: Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
2: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
0: Nee. En noem nog eens iets moois.
2: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk.
0: Ja.
2: En met de net geen 50 centimeter echt monumentale fase uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
0: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld over gegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
0: En die misschien ook gewoon op die schilderijen zijn afgebeeld.
2: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
0: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stilleven staat.
2: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is en dat maakt het dan extra bijzonder.
0: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
2: op een schilderij is dat heel lastig.
0: Maar in het echt?
2: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa door Meissen
0: in
2: Dresden. Meissen porselein is natuurlijk heel bekend, maar dat was het eerste porselein
0: van
2: in
0: al die
2: Europa.
0: Lelijke beeldjes.
2: dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
0: Ja, en wordt het nog steeds gemaakt?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delsblauw heeft. En de porseleinen fles, en voor alle openheid,
0: die is bekend.
2: Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Dat is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. Daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd. De mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat te zien.
0: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
2: Ja.
0: Worden daar op die taxatiedagen eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of?
2: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
0: Ja.
2: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delft.
0: Want dat is echt het echt kostbare.
2: Ja, het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e eeuw stukje Delfts kan kopen. Dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
0: Ja. Wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
2: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze Hoppenstein-borden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
0: die van
2: zo
0: die paus,
2: ongelooflijk zeldzaam. Ja? Ja, van die paus Leo. In mijn geval een Vrijtom-bord of een Vrijtom-plaquette, een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtom.
0: Wie is dat?
2: Frederik van Vrijtom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
0: Ja.
2: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
0: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
2: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
0: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
2: De belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
0: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
2: Ja, nou ja,
0: nu willen we kijken.
2: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
0: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
2: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
0: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
2: Met alle plezier.
0: Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
3: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
4: Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëigde waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met één discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Yeah.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week, in het oog een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Yeah.
0: En je bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past, om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. De titel, hè, die is meteen al wel intrigerend, impliceert dat er 2 soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon en van de maan.
1: Mm-hmm.
0: En jij, wie ben jij?
1: Ik ben alles eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik vier mijn maankant en mijn zonkant.
0: Ja.
1: En alles wat ertussen ligt. En dat is ook de opdracht die Lanny eigenlijk heeft.
0: Lanny is de hoofdpersoon
1: in het verhaal, ja. En Lanny groeit op in een wereld waarbij hem wordt gezegd: je bent of een echte man of geen man.
0: Is de Surinaamse wereld.
1: Ja, maar intussen dus eigenlijk ook gewoon, ja, ook hier, niet intussen, maar dat beeld, het patriarchale beeld van man zijn, dat is aan verschillende kanten van de oceaan, is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lanny heeft er allemaal mee te maken. Dus hij,
0: die gooit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, je zegt, je bent eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Maar hoe zou het verschil tussen mensen de zon en de manen definiëren?
1: Ja, kijk, het is dat Lanny dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij. Mensen die worden toegelachen door het leven, de zonne. Die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen, die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
0: Die zitten een beetje in de schaduw.
1: Die zitten een beetje in de schaduw. En hij voelt zich eigenlijk dus niet, eigenlijk, alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd: hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van, er is een choreografie van mannelijkheid.
0: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
1: Met dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel, hoe zeg ik dit? Op een manier dat ik die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn. Het is iets dat
0: vaststaat
1: en dat eigenlijk ook heel erg eng is. Dus smal is. En hij, omdat dit script zo duidelijk is van mannelijkheid in die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het boek gaat ook over de relatie tussen 2 tweelingbroers.
1: Mm-hmm.
0: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
1: Mm-hmm,
0: klopt dat?
1: Ik denk dat Lanny heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is één ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
0: Ja.
1: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
0: Ja.
1: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lanny's perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het.
0: Zo lijkt
1: dus
0: het.
1: Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
0: Ja.
1: En of hij dan mag bestaan op zijn manier, ja, zonder...
0: En op een gegeven moment, ja, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt...
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan, mm-hmm, zijn tweelingbroer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk, mm-hmm, best wel een heel moeilijk moment in het boek, volgens,
1: mm-hmm,
0: mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Hij schrijft dan een briefje en dan zegt hij Alvan, hè, zo heet die broer,
1: ja,
0: je moet niet schrikken, er is iets dat je niet weet over mij.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt dus, en dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
1: Ja, hè, ja, zeker.
0: Je staat voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel, ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook, mm-hmm, ook. Dus die is dan, mm-hmm, helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn, maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liggen. De waarheid is dat ik dacht... Ik sla een paar regels over, hoor. Mm-hmm. Niet mensen, mm-hmm, denken dat dit zo achter elkaar staat. De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
1: Ja.
0: En,
1: ja,
0: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? En dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
1: Ja.
0: Dat is dus een deceptie.
1: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om het broederschap,
0: ja,
1: dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.
0: Ja.
1: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkeld kan zijn. Vooral als het gaat over twee queer mensen.
0: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En, ja, er dan ook naar achter gekomen dat je altijd, lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde situatie.
1: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen, er zijn zo verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen,
0: ja,
1: zijn.
0: Ja.
1: Maar het is, kan ook dus complex zijn.
0: Ja, die zegt dan, en zo stralende zonnebroer, mm-hmm, bevestig je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid door simpelweg te bestaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Dacht ik, nou, je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek. Maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk dat mensen denken, ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in.
1: Mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nou, ja, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint,
0: ja,
1: dat is... Ik ben begonnen in de eerste 2 maanden met, oké, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken?
0: Ja.
1: Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn?
0: Ja.
1: Maar al heel vroeg in het schrijfproces realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machtloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Het is eigenlijk... Ik ben ook heel geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers. Die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
0: Ja.
1: Die blijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
0: Ja.
1: En dat je daarmee een soort van een wereld spiegelen, die lijkt op onze wereld, maar ook het verhaal is van wat er kon zijn geweest.
0: Ja.
1: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf die alleen maar bestaat in dit boek eigenlijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat snap ik. Je wil ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je,
1: mm-hmm,
0: in het begin.
1: Mm-hmm.
0: In dit boek gaan beide broers komen in Nederland terecht.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor Alvan.
1: Voor Alvan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind. Is dat twee mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen.
0: Ja.
1: Toch een compleet ander verhaal kunnen,
0: ja,
1: kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond om te verkennen in,
0: ja,
1: dit boek.
0: Is ook
1: omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn, of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
0: En wat ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je zegt ook, ga niet alles uitleggen.
1: Nee, precies.
0: Als mensen het niet snappen, dan moeten ze het misschien maar voelen.
1: Ja, nee, omdat het eigenlijk... Ik wil het niet behandelen als vreemde talen.
0: Ja.
1: Want hoe dan ook zijn die talen om ons heen. En echt al decennia lang om ons heen. Weet je, je hoort het op de straten ook, weet je.
0: Ja. Mooi boek, dankjewel. Ceylan McRoy, het winnaar van de Herban de Buutprijs, wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
0: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
0: Ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie. Iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt, helaas, op 4 plaatsen na.
0: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd, ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar. Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi, als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat nog niet eens zo'n gek idee is. Nee. Omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land, maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
0: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijke huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
0: Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijnen en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het is nu maandag 31 augustus. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Human.
8: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen op zoek naar dat wat blijft. Het is een pijnlijk jubileum dat ze nooit had willen beleven. 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex-man. Op klaarlichte dag en met veel geweld. Dochter Insia is inmiddels 12 en woont bij haar vader in India. Nadia vecht al 10 jaar om haar dochter terug te krijgen. De Nederlandse rechtbank stelde haar in het gelijk, maar haar dochter heeft ze daarmee natuurlijk nog niet terug, want Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met India. Hoe houd je vertrouwen in de rechtvaardigheid en een goede afloop als je al zo lang je dochter moet missen? Dat vertelt ze in de aflevering van Overleven die we in het tweede uur uitzenden. En schrijver Edu Perron zocht lang naar wat hij die ene onverschenene noemde. In 1931 dacht hij haar gevonden te hebben in essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Du Perron's niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het boek Het strijdperk van de liefde. Onlangs verscheen een briefwisseling tussen beiden. Wie was Edu Perron en wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat vraag ik zo aan zijn biograaf Kees Snoek.

0: Je kon er niet omheen deze week, het overlijden van zangeres Dolly Parton. Uit alle hoeken van de samenleving en muziekindustrie klonken eerbetonen en lovende woorden over de Amerikaanse countrylegende. In haar lange carrière bracht ze meer dan 200 singles en een slordige 50 albums uit. En dan zijn alle compilatie- en live-albums nog niet meegerekend. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. En ze was natuurlijk ook een vrouw met een groot hart, daar ging het veel over. Ze was ook zeer maatschappelijk betrokken. We hebben contact met zangeres Gerbrig van Dekken, die een muziekvoorstelling maakte over Dolly Parton, waarvoor ze 6 nummers van Parton vertaalde naar haar moedertaal, namelijk het Fries. Gerbrig, goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Dolly Parton is een van jouw grootste muzikale helden, heb ik begrepen. Wat maakt haar zo goed wat jou betreft?
1: Nou, vooral de muziek natuurlijk. Die 3000 liedjes die ze geschreven heeft. Maar wat mij, toen ik haar nog beter leerde kennen, toen ik het programma schreef, toen viel vooral ook haar het karakter op. Dus hoe zij is, haar hele wezen, zeg maar. Dus dat sprak mij het meeste aan, denk ik, naast de muziek.
0: En wat is dat dan in haar wezen wat jou zo aanspreekt?
1: Ja, in het Fries zeg je dan haar hele wezen. Dus haar hele aanwezigheid en hoe zij met mensen omgaat en hoe zij spreekt en hoe zij zich niet uitspreekt en hoe zij mensen helpt. Denk ik dat we allemaal wel wat van Dolly Parton kunnen leren.
0: Ja, en uitgerekend deze week begon jij met het spelen van de tweede ronde van je voorstelling over het leven van Dolly Parton. Vandaag stond je zelfs voor het eerst weer op het podium. Dat moet heel raar geweest zijn, kan ik me voorstellen, nu ze er niet meer is opeens.
1: Nee, het is heel verdrietig eigenlijk. Want voorheen voelden we echt dat ze bij ons was bij het optreden. Vandaag moest ik het zonder haar doen. Maar het was wel een bijzondere middag. Want je voelde ook gewoon in de zaal ook dat mensen meeleefden. Dat het veel meer binnenkwam. Dus het was een hele bijzondere middag.
0: Zullen we eens even de luisteraars meenemen naar hoe jij in het Fries Dolly Parton zingt? Het lijkt me wel fijn om dat even te laten horen. Komt-ie.

0: Ja, prachtig. Welk nummer is dit van Dolly Parton?
1: Het is een overzetting van het lied The Grass is Blue.
0: Ah ja, en dan is het in het Fries?
1: Ja, en heet het The Gas is Blauw.
0: Ah, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. jij zegt al, het is een bijzondere vrouw met een bijzonder karakter die veel betekend heeft voor mensen. We moeten natuurlijk even haar leven induiken. In wat voor gezin is Dolly Parton opgegroeid? Wat weet jij daarover?
1: Nou, ik weet dat zij opgegroeid is in de Smoky Mountains in Tennessee. In een gezin met 12 kinderen.
0: Zo.
1: In een heel klein houten hutje waarvan ze zelf zegt dat in de winter de sneeuw door de kieren naar binnen waaide. Zo koud en zo armoedig. Er was eigenlijk helemaal niks.
0: Want hoe, ja, dat, als je zo'n leven leidt, wat betekende dat voor Dolly? Wat heeft ze meegemaakt?
1: Nou, ik denk echt armoede. En ook, denk ik wel, uitzichtloze jeugd. Van haar vader was een boer die niet kon lezen en schrijven. Haar moeder had 12 kinderen. Ja, ik denk wel dat je dat vormt als kind. Mm. En de manier, ik denk dat zij echt de muziek ook zag als een uitweg van dat leven wat zo zwaar was.
0: Ik las ook ergens dat het pisarmoede was.
1: Ja, ze noemde het piss poor. Want ze moest dan 's nachts, omdat ze koud was, in hetzelfde bed slapen met haar broertjes en zusjes. In de kleren waar ze ook in de school ging. En die kleine broertjes en zusjes die plasten haar gewoon 's nachts over haar heen. En dan moest ze dan 's ochtends naar school. Dus ze zei altijd, ja, we're piss poor. Iedereen kon ruiken dat wij arm waren.
0: Oh ja, dus dat kleefde ook wel aan haar. Belangrijk ja. In haar vroege carrière was de samenwerking met Amerikaanse countryzanger Port Wagoner. In zijn televisieprogramma introduceerde hij Dolly Parton aan het grote publiek. Wat weet je over die samenwerking?
1: Nou, ik weet wel dat het een soort haat-liefde-verhouding was. Dolly had natuurlijk heel veel te danken aan Porter. Maar hij maakte ook een soort. Hij wilde haar ook wel een beetje bezitten, denk ik. Hij noemde haar in haar show ook altijd My Pretty Little Miss. Dus een soort van hulpje in zijn show. Maar ja, de dromen van Dolly waren zo groot, die kon Porter niet beteugelen. Dus ik denk uiteindelijk zijn ze volgens mij, dat weet ik zeker, heel vijandig uit elkaar gegaan.
0: Mm-hmm. En uit die samenwerking met Porter is het nummer I Will Always Love You ontstaan. Een nummer dat natuurlijk heel bekend geworden is in de uitvoering van Whitney Houston. We hoorden aan het begin al een flirt. Hoe zit dat nou precies?
1: Nou, zij wilde eruit en hij wilde haar niet laten gaan, want ze had van alles ondertekend. En toen dacht ze, hoe kom ik hier nou uit? En toen heeft ze dus dat lied geschreven voor Porter. En het verhaal gaat dat ze op een dag naar zijn kantoor ging, het lied ging zingen. En dat hij haar zo heeft laten gaan. Dus dan krijgt dat lied in één keer wel een hele andere betekenis als je dit weet. Ja. Dus het was eigenlijk haar ticket to freedom, denk ik, dit lied.
0: En hebben zij zich later nog kunnen verzoenen met elkaar? Want je zegt, ze zijn echt niet goed uit elkaar gegaan.
1: Nee, hij heeft haar volgens mij aangeklaagd voor miljoenen. En daar heeft ze jarenlang voor moeten werken om dat terug te moeten betalen. Maar ja, Dolly is Dolly. En zij vergeeft mensen. Dus op het sterfbed was zij bij Porter Wagoner.
0: En Elvis Presley die wilde I Will Always Love You eigenlijk ook coveren. Hè? Waarom is dat niet gebeurd?
1: Nou, Dolly was super blij dat Elvis haar wilde coveren. En het ging allemaal goed. Alles was geregeld. En volgens mij, op het laatste moment kwam het management met verzoek dat 50% van de royalties naar Elvis gingen. En dat wilde zij niet.
0: Oh kijk, toen, dus ze was ook een scherp zakenvrouw.
1: Zeker, ja. Zij dacht, die liedjes die zijn van mij, dat zijn mijn kindjes. En ik laat dat niet van mij afpakken. Dus toen heeft ze gewoon tegen Elvis gezegd, het gaat niet gebeuren.
0: Wat ook altijd gespeeld heeft in haar leven is hoe mensen naar haar keken. Hè? En hoe ze haar veroordeelden soms en beoordeelden. Zij werd door haar uiterlijk vaak niet serieus genomen, soms ook door vrouwen niet. Hoe is zij daarmee omgegaan?
1: Ik denk dat haar kracht was. Er is ook zo'n beroemd interview met Barbara Walters, denk ik, in eind 60 jaren. Dat ze zegt, ja, je bent toch een grap. En dan zegt ze, nee, ik maak de grap. En zij zag haar uiterlijk als een manier dat mensen naar haar keken, dat ze opviel. En ze heeft er later de grootste zelfspot in gehad. Dus ik denk dat ze eigenlijk een soort rolmodel was voor iedereen. Doe wat je wil. Kleed je hoe je wil, zie eruit hoe je wil. Want uiteindelijk gaat het om de binnenkant. Dat is wat telt. En ik denk dat zij dat heel goed door de jaren heen naar buiten heeft laten komen. Maar het karikatuur is wel altijd een beetje blijven bestaan. Dat voelde ik ook wel vroeger toen ik wel eens een liedje tijdens mijn optredens deed van Dolly. Dan ging ik altijd wel een paar mensen lachen in de zaal. En er werd natuurlijk altijd een grap gemaakt over haar voorgevel. Mm-hmm. En dat stoorde mij enorm. Want ik dacht, oh, wat doe je die vrouw nou tekort als je alleen dat maar ziet.
0: Ja. Yeah. Heb je het gevoel dat ze deze week recht gedaan is? In alle commentaar?
1: Ja? Ja. Ja, ik denk het wel. Wat ik voorbij zie komen op socials en in gesprekken met mensen, dan is het zo mooi dat mensen nu verder kijken dan dat wat ze altijd zagen. En dat ze leren, of dat ze die vrouw echt leren kennen. In ja. alle goed wat ze gedaan heeft. Dus daar ben ik eigenlijk zo trots op dat ze dat nu toch bewerkt. Want ze had ook kunnen kiezen voor een grote begrafenis natuurlijk. Daar heeft ze niet voor gekozen, een intieme bijeenkomst. Maar haar wens was dat mensen haar online een eerbetoon zouden geven. Dus vond ik ook wel zo typerend voor haar. Van, zij is overal nu. Zij heeft, ze is onsterfelijk. Zo zie ik dat.
0: En jij zei al, want ze heeft zoveel betekend. Want ze was naast muzikant ontzettend maatschappelijk betrokken. Ze investeerde in het onderwijs, deelde miljoenen gratis leesboeken uit. Ze richtte een vrouwenziekenhuis op. Denk je dat dat te maken heeft met waar zij vandaan kwam?
1: Ja, ik denk dat zij weet wat armoede is. Weet wat tegenslag is. Wat een moeilijk leven is. En dat zij daar graag een steentje aan wilde bijdragen om het voor andere mensen beter te maken. Dus ik denk zeer zeker dat het haar gevormd heeft. Maar ik vind het nog steeds heel bijzonder. Want niet iedereen die arm opgegroeid is en later superster is geworden, heeft dit gedaan wat zij heeft gedaan.
0: Nee, onthoud eigenlijk waar ze vandaan komen.
1: Dat heeft zij altijd nooit vergeten.
0: Nee, precies. Ja.
1: Nee, en ik las ook dat toen Whitney Houston I Will Always Love You ging coveren, toen heeft ze met die miljoenen die ze daaraan verdiend heeft een hele arme zwarte wijk in Nashville helemaal opgekocht en opgeknapt. En dat noemden ze The House That Whitney Built. En dat vond ik zo'n mooi verhaal. Ik dacht, ja, dat is weer zo typisch iets. Ze krijgt veel geld. En wat doet ze? Ze geeft terug aan de mensen die het nodig hebben.
0: In veel besprekingen hoor je deze week ook over hoe Dolly Parton in Amerika belangrijk is geweest als misschien wel depolariserend figuur. In ieder geval in een samenleving waar mensen tegenover elkaar staan. Hield iedereen van haar, of je nou progressief, conservatief, christelijk, feministisch, queer bent. NRC schreef dat Dolly Parton een koortans deed tussen de twee Amerika's. Had ook een sterke conservatieve achterban, maar ze heeft altijd pal gestaan voor queer personen en ze in haar armen gesloten. Laten we even luisteren hoe ze dat deed.
2: I keep saying, well, if you're the fine Christian that you think you are, why are you judging people? Why are you, that's God's job. We're not God. We're not judges. You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge. And we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job. We are who we are. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be, you know, how you are and who you are.
0: Hoe komt het, denk je, dat zij al die groepen aan zich wist te binden en eigenlijk niemand tegen het hoofd stoten?
1: Nou, ze sprak zich ook nooit uit, hè. Ze behoefde de kwaliteit van de Dolletics.
0: Ja, behalve hierover dus, onder andere.
1: Hierover heeft ze haar altijd, en dat vind ik zo mooi. Hier sprak ze zich voor uit en iedereen accepteerde dat. Want als je bij een optreden van Dolly Parton komt, dan danst iedereen met de rednecks, met de drag queens, de kerkmensen, met de gays. Iedereen hield van elkaar op een Dolly Parton, bij een Dolly Parton concert. En ja, zij ontwapende denk ik ook wel. Door ook mensen aan te spreken, bijvoorbeeld op hun christelijk wezen of zijn. Ik vind dat een echte superkwaliteit. Ik kan het ook niet eens even uitleggen hoe ze dat heeft gedaan. Maar dat maakt haar een soort superwoman, vind ik.
0: En is dat iets wat jij dagelijks meeneemt van haar in je leven?
1: Ja, ik ben helemaal voor inclusiviteit, openheid. Je mag wie je zijn. Dus ja, het past ook heel erg bij mijn eigen waarden en normen. Hoe zij dat uit heeft gedragen.
0: Maar is het ook iets wat jij... Is Dolly iemand die met jou meereist?
1: Ja, ze zit wel altijd een beetje in mijn achterhoofd. Maar dat komt ook omdat ik al een jaar lang zo intensief met haar bezig ben geweest. Dat je heel vaak ook denkt van, oh, ik zeg het nu wel, maar ik had het misschien ook niet hoeven zeggen. Want Dolly zegt soms, hou je gewoon maar stil, dat is beter. Of,
0: oh ja,
1: maar ik ben
0: dat?
1: Wel iets, denk ik wel eens, maar ik ben wel iets uitgesprokener, denk ik, dan Dolly Parton. Want ja, het is haar ook wel eens verweten dat ze zich niet uitsprak. En dat is dan weer de andere kant, denk ik.
0: Ja. Wat zouden we kunnen leren van Dolly Parton?
1: Wat we kunnen leren van Dolly Parton is... spreek je niet altijd uit tegen een ander. Kijk ook eens wat een ander te bieden heeft. Luister eens naar diegene. En accepteer mensen voor wie ze zijn. Maar de grootste boodschap denk ik is wel, geloof in je dromen en werk er hard voor om die uit te laten komen.
0: Hoe lang ga je nog met je programma door?
1: Ik mag nog tot februari door met deze tour. En daar ben ik heel dankbaar voor. Het was al een ode aan Dolly Parton. En nu kunnen we haar nog meer aandacht geven die ze verdient. Dus we zijn heel blij dat we nog een rondje mogen.
0: En we sluiten straks af met het nummer Paradise Road. Dat is een soort rode draad in jouw voorstelling. Hè? Waar gaat dat over?
1: Nou, het gaat over haar Paradise Road. Vermogen van Dolly Parton om de wereld vanuit een soort, ja, als een droom te bekijken. Maar niet een droom die alleen maar prachtig is en glans. Maar ook een droom waar realisme zit, inspanning en tegenslag. Maar een droom die ze wel met ons gedeeld heeft. En waarvan wij ook kunnen leren dat je altijd vooruit moet gaan. Dat je niet moet laten lam slaan. Dat je voor je dromen uit moet komen. En dat is denk ik wel de rode draad van mijn programma. Wij van Dreamen betekent ook de weg van de dromen. En het is eigenlijk wel gebaseerd op Paradise Road.
0: Nou, dankjewel. Laten we luisteren.

0: Dolly Parton over haar Paradise Road. Parton overleed afgelopen dinsdag na een kort ziekbed. Ze werd 80 jaar. In de tweede uur komen we nog een keertje terug bij Dolly Parton. Dan gaan we luisteren naar wat zij zelf haar muzikale hoogtepunt vond. En Stine Jensen sluit het programma af met een mooie gedachte van Dolly Parton.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: Onafhankelijk als schrijver en denker, maar ziekelijk jaloers in de liefde. Dat is Edu Perron. Schrijver, polemist en een van de scherpste stemmen van het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen. Geboren in Nederlands-Indië, verder gevormd in Europa, vocht hij in zijn hele leven tegen alles wat hij onecht vond. In de literatuur, in de politiek en bij voorkeur ook in zichzelf. En wie zijn brieven leest, ziet ook een andere kant. In zijn correspondentie met essayiste Elisabeth de Roos, nu gebundeld in het strijdperk van de liefde, komt een man naar voren die twijfelt, die verlangt, die zich allesbehalve onaantastbaar toont. Hoe valt dat te rijmen, die compromisloze denker en dan die zoekende geliefde? Daarover praat ik met Kees Snoek, die zich al tientallen jaren intensief met Du Perron bezighoudt en ook een biografie over hem schreef. Fijn dat je er bent, Kees.
2: Ja, dank je. Ja.
0: Ik ben benieuwd, heeft het de brieven, hebben die jouw beeld van Du Perron veranderd?
2: Ja, natuurlijk. Want ik ben begonnen met een dissertatie over Du Perron, over zijn Indische jaren. En dan komt hij naar voren als een man die opkomt voor de Indonesiër. Hè, die zo veranderd is eigenlijk in zijn Europese tijd dat hij een antikoloniale strijder wordt voor hen.
0: Ja.
2: En dan komt hij naar voren als een weerbaar iemand, een polemist. En als je die brieven leest die ik kreeg van Alain Du Perron toen ik die biografie ging schrijven, dan komt er een heel andere figuur naar voren. Een kwetsbare man. Die
0: echt worstelt in de liefde.
2: Die worstelt in de liefde, ja. Hij was altijd op zoek naar de ene onverschenene ademloos gewacht. Zo citeerde hij Jan Hendrik Leopold. En dat wilde niet erg lukken.
0: Nee.
2: En als Indische jongen verlangde hij ook altijd naar een Europese vrouw. Huh? Hij had dan die wel Eurasiatische speelkameraadjes in Indië, maar het was echt een thema.
0: Wat betekent Eurasiatische speelkameraadjes?
2: Indo's. Eurasiatisch. Ja, dus
0: Vrouwen met wie die het deed?
2: Ja, met wie die het deed. Anne van Padalarang bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Mooie vrouw trouwens. Dus die libertinage met inlandse vrouwen en met Eurasiatische vrouwen, dat kwam aan het einde eigenlijk van zijn verblijf in Indië. Mm-hmm. Maar zijn verlangen ging toch altijd uit naar een Europese vrouw die op gelijk niveau met hem stond, eigenlijk als literator. Hij meende die eerst gevonden te hebben in Clarette Petrucci, een zeer gecultiveerde Brusselse dame. Maar zij zag hem alleen maar als een vriend en ze vond hem ongemanierd en dergelijke. Dus dat mislukte. En toen trouwde hij uiteindelijk met de vrouw die hij bezwangerd had. En dat was gevonden te hebben in Clarette Petrucci, een zeer gecultiveerde Brusselse dame. Maar zij zag hem alleen maar als een vriend en ze vond hem ongemanierd en dergelijke. Dus dat mislukte. En toen trouwde hij uiteindelijk met de vrouw die hij bezwangerd had. En dat was een Waalse mijn.

0: vrouw. En hij dacht, nou ja, die zal ik nooit meer ontmoeten. Tot hij Elisabeth de Roos leerde kennen. Ja.
1: Toen was het gebeurd.
0: Ja, toen was het gebeurd. Ja.
1: We gaan het later uitgebreid hebben over die spanning die er in hem zit. Ja. Laten we, om hem beter te begrijpen, beginnen bij wat voor bagage hij meenam, hè? In zijn leven, uit zijn jeugd in Nederlands-Indië. Uit wat voor milieu kwam hij?
0: Nou, de familie Duperron was al 4 à 5 generaties in Nederlands-Indië. En had een hoge positie bereikt, zijn voorouders. Alleen zijn vader wilde niet erg deugen. Hij was gewoon landeigenaar, maar anderen waren lid van hoge raad. Dus hij behoorde tot de koloniale aristocratie, zou je kunnen zeggen.
1: Dus hij had het goed, relatief goed.
0: Ja, ze waren gefortuneerd. Bezaten landen en dergelijke.
1: En hoe was de relatie met zijn vader?
0: Niet zo best. Die vader. Eddie was ook als jongen een nogal gevoelig kind. Het heeft hem, schrijft hij in het Land van Herkomst, 4 jaar geduurd om van een vanzelfsprekende lafaard een weerbaar mens te worden. En dat dankt hij dan ook aan zijn vrienden met wie hij omging. Maar die vader was een echte potentaat, een mannetjesputter die zijn zoon een slap kereltje vond en dergelijke. En een man die ook heel wreed was tegen
1: de inheemse bevolking.
0: Dat
1: noemde men zo, maar dat is een koloniale
0: gebruikt woord. Maar die man was dus zeer koloniaal, inderdaad. Ja.
1: Want die liet mensen afranselen, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe keek Duperron later terug op die koloniale mentaliteit?
0: Hij heeft die in het Land van Herkomst beschreven zoals het was. En dan op een gegeven moment staat er in dat boek ook van ik weet niet zeker of ik niet ook volgens die lijnen heb gedacht in die tijd. Elke revolutionaire inlander is onze vijand. Maar ik weet zeker dat ik, als ik terugkom in Java, dat ik heel veel sympathie zal hebben voor de Javaan. En dat is ook inderdaad zo gebleken. En hij heeft zich aan de zijde eigenlijk min of meer geschaard van de mensen die de onafhankelijkheid nastreefden, zonder zich daar zelf in te mengen, want dat was een zaak voor hen zelf.
1: En wat zegt jou over deze man? Dat hij zich in feite onafhankelijk opstelde?
0: Ja, hij was een groot individu. Hij heeft zijn school niet afgemaakt. Hij was echt autodidact. Hij heeft zichzelf gevormd door te lezen, heel veel. En hij is al vroeg begonnen met schrijven en ook met literair historisch onderzoek.
1: Hij
0: was echt erudiet ook.
1: En hij komt uit een rijke familie, je zei het al, maar daar blijft uiteindelijk verdampt dat geld, hè?
0: Ja, nou, dat komt, kijk, ze gaan dus naar Europa. En zijn vader, zit dus in een Brussels huurappartement. Maar zijn vader die had van die pretenties, die wilde graag een kasteel hebben. Hij wilde zich als een soort landjonker manifesteren. Dan hebben ze een kasteeltje gekocht bij Gistoux, bij Chaumont-Gistoux, ten zuidoosten van Brussel. Maar die man had een beetje. Die heeft zelfmoord gepleegd, omdat hij, toen hij daar eenmaal zat, ging het fysiek niet meer zo
1: dus
0: goed.
1: Dus de vader van Duperron heeft
0: zelfmoord. Ja, de vader van de neurasthenie. Een beetje zoals Hemingway. Fysiek ging hij erg achteruit. En toen heeft hij zich door het hoofd geschoten in dat Brusselse huurappartement dat ze nog hadden aangehouden. En die moeder die moest dan het familiekapitaal beheren en die liet zich omringen door allemaal bedienden en gezelschapsdames. En die voerde een grootse staat.
1: Op veel te hoge stand.
0: Die leefde op te hoge stand.
1: Ja.
0: En toen kwam de crisis, de economische crisis. En ze had dat kasteel kunnen
1: van de jaren 30
0: voor een heel redelijk bedrag.
1: Ja.
0: Maar dat wilde ze niet.

0: vonden het te weinig. En nou ja, toen het uiteindelijk wel verkocht moest worden, na haar dood,
1: ja,
0: in begin 33, toen ja, was het bijna niks meer waard.
1: Wat betekende dat voor Duperron? Want
0: dat betekende, dat was eigenlijk, zeg ik als biograaf, heel goed voor hem.
1: Oh.
0: Want ja, want nu werd hij echt gedwongen om voor zijn geld te werken. En hij noemt het ook ergens de val uit het burgerlijke ledikant. En het geeft hem ook een enorm politiek en sociaal bewustzijn. En dus zijn werk uit de jaren 30 is geweldig, vind ik.
1: Yeah.
0: In de jaren 20 is hij een beetje aan het freewheelen, flirt hij een beetje met modernisme en dergelijke. In de jaren 30 ontwikkelt hij zijn erg kritische zelf, ja.
1: Over de schrijver Duperron, wat maakt hem zo goed? Want je zegt dat werk uit de jaren 30, dat is echt fantastisch.
0: Ja, nou, als je zijn brieven leest, hij is vooral een epistolair talent. Die hadden gisteren geschreven kunnen zijn. Zijn stijl is nog steeds erg aansprekend. Ook al gebruikt hij dan veel Franse woorden in die brieven. Daarom heb ik ook een lijstje achterin een boek opgenomen. Ja, maar dat was een soort geheimtaal eigenlijk. Of een codetaal tussen de twee geliefden.
1: Oh.
0: Ja, al die Franse termen en uitdrukkingen.
1: Maar het was inderdaad smullen om dit te lezen. Ja,
0: zeker. Ja.
1: En je blijft er ook in doorlezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat komt ook misschien omdat je zijn strijd en ook zijn pijn voelt. En de kwelling. Maar zijn andere boeken. Ja, ja, dit zijn brieven.
0: Zijn polemische en kritische stukken zijn ook nog heel goed verleesbaar. En natuurlijk Het Land van Herkomst. Dat is een heel, heel belangrijke roman.
1: Waar gaat het over?
0: Die bestaat uit twee of drie lagen. Ene laag zijn de Indische herinneringen.
1: Mm-hmm.
0: Die worden gealterneerd met hoofdstukken over zijn leven in Parijs, zijn debatten met Heverlee, waar Malraux model voor stond. En dat gaat dan over de politiek van de jaren 30. Hè?
1: Mm.
0: En de dreiging van de crisis en de keuze tussen Mussert en Moskou, dat soort dingen. Hè?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk ook nu weer actueel, zou ik zeggen. En verder heeft hij in de jaren vanaf 35, ongeveer 36... heeft hij dagboeknotities gepubliceerd in het tijdschrift Groot Nederland. En die zijn naar mijn mening weer erg actueel geworden. Omdat het gaat dan over de keuze die je moet maken. In die tijd, vele linkse mensen vonden dat je moest kiezen voor de Sovjet-Unie.
1: Ja.
0: Malraux was een fellow traveler, was een goede vriend van hem. En die heeft hem gestimuleerd om al die boeken te lezen. Das Kapitaal en Trotsky en Lenin en dergelijke. Maar Duperron behoudt zijn individualiteit.
1: Dat is toch.
0: En hij schrijft dus bijvoorbeeld in een van die dagboeknotities van, nou ja, als die lui van de collectivistische toekomst die Malraux mij voorspiegelt komen, ik wil alles met ze delen, maar mijn boeken niet. Ik ben bereid om te sneuvelen voor mijn bibliotheek nadat ik eerst een paar van die lui heb opgeruimd.
1: Ja. Dus dat is interessant, toch? Heeft dat interbellum, die periode tussen die twee oorlogen, hem in dat opzicht ook gevormd? Dat is een heel gespannen periode. Heel
0: het
1: gespannen
0: is een
1: tijd.
0: Buitengewoon gespannen periode, inderdaad. Ja. En hij is op een gegeven moment werd die hele verpolitiekte sfeer in Parijs hem een beetje te veel.
1: Mm.
0: En toen is hij teruggegaan naar Indië. Hij was altijd al gespitst op oasen voor de geest. Eilanden, daar droomde hij wel van. Dat werd wel meer gedaan in die tijd.
1: Bedoelde hij de rust, om de rust te vinden, om na te denken?
0: Ja. En goed, Indië, daar had hij natuurlijk ook nog wat jeugdvrienden. Dus dat leek hem aardig. Ook om een beter beeld te krijgen van het land waar hij was opgegroeid en waar hij 15 jaar niet meer was geweest.
1: En hij ging archiefonderzoek doen, hè, naar Multatuli.
0: Ja, over Multatuli. En daar in Indië, ja, was er eigenlijk weinig rust. Want hij werd gegrepen door Multatuli. Hij heeft 4 of 5 boeken over Multatuli geschreven. En
1: wat,
0: dat was een held voor hem.
1: Waarom? Ja. Waarom?
0: Nou, dat was een man dus die echt onafhankelijk dacht en zich verzette tegen, nou, niet het kolonialisme, maar tegen het misbruik van de Javaan.
1: Mm.
0: Ja. En, maar goed, als je Multatuli leest, dan zie je in de loop der tijd ook wel bepaalde nuances ontstaan. Hè? Ergens in een van de voetnoten bij de Max Havelaar schrijft hij van Indië, of Insulinde noemde hij het dan, is een prachtig paard waar een dief op zit. Ja, dus altijd sprake toch ook wel van een evolutie. En die heeft Uperon ook wel heel goed weergegeven in zijn boeken. Ja.
1: Laten we langzaam de stap maken naar de brieven.
0: De brieven,
1: en,
0: ja,
1: het strijdperk van de liefde.
0: Ja.
1: Waarom heb je het zo genoemd eigenlijk?
0: Nou, kijk, omdat Duperon die heeft één apocrief hoofdstuk voor het land van herkomst gegeven, dat het boek niet heeft gehaald. En dat heet Liefde met Jane. En daarin komt die term voor cour d'amour. Hè? Dus In de middeleeuwen had je van die zo'n strijdperk waarin ridders vochten om de hand van een dame. En daarmee vergeleek hij zijn liefde. Want hij heeft Elisabeth Bep echt moeten veroveren. En dat heeft zij zelf ook toegegeven later. Je hebt me werkelijk veroverd. Want ze was niet onmiddellijk erg onder de indruk van hem.
1: Hij heeft flink zijn best moeten doen om haar te krijgen.
0: Hij heeft zijn best moeten doen. Ja. Dus vandaar het strijdperk van de liefde. En goed, dat strijdperk, ja, je zou kunnen zeggen dat elke relatie toch elementen van een strijdperk heeft, niet waar? Er is altijd wat wrijving in een relatie.
1: Ja.
0: Dat zie je ook tussen hen beiden, want ze komen van heel verschillende achtergronden.
1: Ja. Wat valt jou op in, wat viel jou op in toen je de eerste keer die brieven zag en las? In hoe hij met de liefde omgaat.
0: Ik moest natuurlijk eerst die brief heb ik eerst uitgetikt en gedateerd. Dat was heel, heel moeilijk.
1: Want je hebt ze gekregen van de zoon van.
0: Ja, Alain Duperron die gaf dus mij die brieven mee, omdat hij vond. Want ik ging naar Nieuw-Zeeland toen. Kreeg ik een aanstelling en hij vond dat de biograaf die brieven moest kunnen lezen.
1: Okay.
0: En hij vertelde me ook dat hij zich gerechtigd voelde om mij dat mee te geven. Want er was 1 envelop geweest met allemaal brieven die hij moest vernietigen. En dat heeft hij ongezien gedaan. Maar dat gold dus niet voor deze brief die ik heb meegenomen. Ja, en als je dan eenmaal de chronologie hebt vastgesteld, dan zie je inderdaad hoe zich dat ontwikkelt. En hij was nog getrouwd natuurlijk toen hij Bep leerde kennen met Simone Séchet. En Simone wilde niet scheiden. Ze gingen altijd huilen als ze het daarover had. En ze woonde in België. En in België waren de wetten zo verschrikkelijk streng. Dat was bijna niet te doen. Dus
1: daar gaat het ook over in de brieven.
0: Ja, dus uiteindelijk is het hem wel gelukt in Utrecht.
1: Mm. Dankzij
0: een collega van Marsman, hè, die was advocaat ook daar in Utrecht.
1: Want Elisabeth Bep was die ene, de ene.
0: Ja, precies.
1: Ja. En dat is een vrij absolute manier natuurlijk om naar de liefde te kijken. Dat er 1 persoon is die bij jou past.
0: Dat is ook zo, ja. Maar goed, zo dacht hij daarover. Hij vond als je dan eenmaal iemand had gevonden die het helemaal was voor jou, dan moest je die persoon ook trouw blijven. En zijn liefde was absoluut. Hij was wat dat betreft een romantisch absolutist.
1: Kijk, ja mooi. Ja. Het is misschien wel mooi om even een stuk te lezen. Want er is een geliefde van Elisabeth die hem heel erg bezighoudt, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat was haar eerste minnaar, heb ik uitgezocht. Dat het de allereerste moet zijn geweest. Dat was Johan de Meester junior, een acteur. Waar zij dus echt in de tijd verslingerd op was.
1: Mm-hmm.
0: Van wie ze zich een hele tijd ook niet heeft kunnen losmaken van die gedachte.
1: Ja.
0: Terwijl hij haar makkelijk liet vallen. En dus in die jaloezie op die man zit ook gewoon een hele dosis rancune jegens een man die haar niet behandeld had op de manier zoals het hoorde volgens hem.
1: Oké.
0: Ja.
1: Zou je eens willen voorlezen wat hij dan schrijft aan zijn lieve Beb?
0: Dit fragment?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, goed. Ik lees dan een fragment
1: over de
0: voor.
1: Morele kater, hè?
0: Ja. Ja. En dit gaat dus. Dit is in de tijd dat hij nog niet met haar getrouwd is.
1: Okay.
0: En hij mag ook niet bij haar zijn, omdat hij nog getrouwd is.
1: Zo. Ja.
0: En dan zit hij op huurkamers. Maar goed, ze heeft haar familie enzovoort. Nou ja, lieve Beb, mijn morele kater is alweer wat over. Al blijf ik dit gewacht en deze administratie van je tijd au fond iedere seconde voelen als een rottoestand. Ik ben niet jaloers, nee. Ik ben afgunstig van al de mensen bij wie je bent, terwijl je, volgens de wetten van jou en mij, vanaf 15 september met mij en met mij alleen had moeten zijn. Er is een quiproquo tussen gedrag en gevoel dat mij tenminste volkomen uitput. Ik begin het steeds meer afschuwelijk te vinden tegen mezelf te moeten zeggen, kom, nu is ze 24 uur bij mij geweest. Nu maar de andere weer, niet waar? In werkelijkheid zou je stralen in de familiekring. En ik blijf hangen in deze villa en mag vandaag als onverhoopte troost het feit zegenen dat de Marsmans straks hier komen om deze rotpasen in Scheveningen door te brengen. Ik vind het aan één kant ook heerlijk, een uitkomst, dat de Marsmans hier komen. Maar kan je je voorstellen dat ik au fond de pest heb aan iedereen die niet jij is? Beide is even waar.
1: Ja, zo.
0: En in deze brief
1: komt
0: dus die datum 15 september naar voren. Dat is de datum dat ze elkaar het jawoord hebben gegeven.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan is ze echt van hem. Tenminste, zo komt het een beetje op me over, dat hij wat bezitterig is. Of
0: voor zijn gevoel is, zijn ze dan samen.
1: Jawel, maar hij zegt ook dat zij dan bij hem moet zijn. En alleen bij hem.
0: Nou, dat is zijn gevoel, hè?
1: Ja.
0: Van waarom kunnen wij niet bij elkaar zijn in de huidige tijd?
1: Hij smacht naar haar.
0: Ja, hij smacht naar haar. In de huidige tijd zou het geen probleem zijn. Als mensen van elkaar houden, dat ze heel veel bij elkaar zijn.
1: Ja.
0: Maar hij moest maar afwachten op huurkamers en dergelijke.
1: En dat vond hij heel moeilijk.
0: Dat vond hij ontzettend moeilijk.
1: Ja. Ja. Ik las ook wel in de brieven het gevoel terug dat hij het heel moeilijk vond, überhaupt toen ook zij getrouwd waren, om als zij weg was. Want zij was natuurlijk ook schrijfster, een belangrijk schrijfster.
0: Ja, zeker.
1: Dus ze was er niet altijd.
0: Ja.
1: Daar had hij heel veel moeite mee. Hè? Wat is jou daarbij opgevallen?
0: Ja, hij kon niet goed tegen alleen zijn, denk ik. Dat had hij vroeger al. Ja, hoewel hij toch hele tijden alleen is geweest toen hij werkte aan het land van herkomst. In een onherbergzame plaats in de herfst en zo. Maar ja, hij was natuurlijk als Indische jongen voortdurend omringd geweest door allemaal baboes en familie en dergelijke.
1: Zij was ook gewoon nooit alleen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, en die de meester, waar hij zo jaloezie over voelde, over hoe hij dan de Beb behandeld had.
0: Maar
1: er stond ook wel een vrij agressieve gedachte had hij over
0: wat hij
1: met deze meneer wilde doen.
0: Ja, nou, hij wou hem even een lesje leren, ja. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Want hij was op een gegeven moment overal in Amsterdam geconstateerd en Dupron ging daar naartoe samen met Marsman, die trouwens ook een verhouding had gehad met Elisabeth de Roos, maar dat was een goede verhouding geweest. Hè? Een eervolle verhouding. En ja, maar goed, hij wou de man uitschelden of een klap geven. Of, nou ja, hij heeft zelfs in een dagboek ergens genoteerd hoe het gestraft wordt als je iemand een arm breekt, bijvoorbeeld. Nou ja, uiteindelijk
1: hij
0: is dat niet gebeurd.
1: Hij had zo zijn gedachten, zo fantasieën, misschien geweldsfantasieën.
0: Ja, hij vond de man een verachtelijk man. Hij was een acteur die eigenlijk altijd maar rollen speelde. Een echte ladykiller die van de ene vrouw naar de andere ging. En...
1: Maar je zegt dus eigenlijk... Want ik zag in Trouw bijvoorbeeld dat hun afdronk was... dat Duperron ziekelijk jaloers was. Is dat ook jouw afdronk, als je de brieven leest?
0: Op die man, ja. Het was een ziekte die kwam en ging. Hè? Af en...
1: Wat bedoel je met ziekte?
0: Hij noemde het zijn kanker. Ja. Hij noemde de man het fantoom.
1: Maar zijn jaloezie noemde hij zelf dus zijn kanker.
0: Zijn kanker, inderdaad, ja. En dat kwam en ging... Het was niet altijd aanwezig, hoor. Maar ja, af en toe dook
1: intens.
0: Dat weer op.
1: Ja.
0: Ja, gek, hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. Want dan kun je je afvragen wat de liefde dan voor hem betekende. Het klinkt alsof hij het er heel zwaar mee had.
0: Met de meester, ja.
1: Maar alleen met de meester? Want hij was niet jaloers op andere mannen.
0: Nee. Want Beb had dus ook een verhouding gehad met een Joegoslaaf... die veel... ouder was dan zij, die haar zwanger had gemaakt. En hij schreef ergens van... ja, die Joegoslaaf kan me niet zoveel schelen. En bovendien, ze heeft toen een abortus ondergaan. Dat beschrijf ik ook in mijn inleiding. En dan schrijft hij haar van... nou, als dat kind toch was gekomen, had ik het gewoon aanvaard. Weet je? Dus het is allemaal... toch wat gecompliceerder dan te zeggen van... ja, hij was zo'n jaloerse man of zo. Dat is niet zo.
1: Nee, maar hij noemde het dus zelf wel zijn ziekte.
0: Zijn ziekte, ja, tegenover die man. En dat heeft ook te maken met het feit dat Beb niet onmiddellijk door hem veroverd werd. En dat ze in het begin zei van... ja, liefde komt maar eens... Je moet erg oppassen in het begin van een relatie wat je zegt. Eén verkeerd woord kan je jaren worden nagedragen, niet waar?
1: Ja. Hoe reageerde... Want hij heeft heel vaak... Ik heb een paar flink aantal brieven gelezen. En eigenlijk op heel veel bladzijden die ik opensloeg... komt zijn worsteling met de liefde en het alleen zijn komt terug.
0: Ja.
1: Hoe reageerde... Want die brieven waren voor Beb. Hoe reageerde zij daarop? Heb je daar nog voorbeelden van? Op zijn schrijven en...
0: Ze hebben wel veel met elkaar gedeeld, maar ze kwamen uit heel verschillende milieus. Zij kwamen uit een voorburgse gecultiveerde familie, gemanierd. En hij was een Indische jongen, een beetje door de bediende was opgevoed eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus hij was een beetje... Ja, hij hield helemaal niet van burgerlijke rituelen. En daar had zij dus ontzettend moeite mee.
1: Dus, dat hij dat niet wilde.
0: Ja, dus op een gegeven moment moet hij dan... als de kogel door de kerk is en ze gaan trouwen... als hij gescheiden is, gaan ze trouwen... dan moet hij kennis gaan geven aan haar oom en tante... op wie zij zeer gesteld is, vooral die tante. En... haar eigen moeder was overleden. En hij kende die mensen al. Hè? Hij vond ze best aardig. Maar dan moest hij officieel kennis gaan geven. Dat is iets wat we tegenwoordig... We kennen dat woord bijna nauwelijks.
1: Acte de présence geven. En officieel...
0: Officieel mededelen. We gaan nu trouwen.
1: Ah, ja.
0: En dan gaat hij daar naartoe. En die tante zegt tegen hem... mijn man is er niet. Hij heeft dienst. Kunt u dan zaterdag terugkomen... En hij heeft zich al zeer opgewonden over die noodzaak. En heeft zijn vriend Karel Willing meegenomen om hem te steunen. En dan schrijft hij aan Beb van... ik zal wel een uitvlucht weten te vinden. En dan schrijft zij hem terug. Mag ik dat voorlezen?
1: Ja, graag.
0: Want zij schrijft ook geweldig, hè? Lieve, ja, ik heb medelijden met je, maar je bent verschrikkelijk. Mijn tante is grenzeloos onhandig geweest natuurlijk. Zij is een schat en in haar hart onconventioneel. Maar zij heeft een soort aan Engelse novels ontleende voorstelling van rozengeur en maneschijn in het leven die haar doet veronderstellen dat zo'n visite en plein famille werkelijk het bevredigendste is. Zelf leest zij ook volgens dat rozengeur-idee. Ik noem haar in zekere zin een eeuwige bakvis. Mijn moeder, met wie jou of een toekomstige aangetrouwde nicht nooit zoiets overkomen zou zijn, was dat met mij eens. En nu sla je dus op de vlucht voor dat corveetje. En een vlucht naar voren mag ik het niet eens noemen. Ik hoop van harte dat je toch gaat. Waarom in hemelsnaam uitstel van executie? Executie? Mijn hemel, Eddie, heb ik dan niet met een jonge en frisse glimlach aangehoord dat Paul Beynon, een vriend van hem, in de Franse versie van Une fille de Montparnasse meer kunstgevoel vond dan in de Duitse. En met Doe in centraal gezeten en stupiditeiten gekletst over cakestandaards in de vorm van negen jongens met zoenlippen. De term is van haar, die zij zelf uit hout sneed. Zoiets duurt een paar uur. Je doet er een paar mensen plezier mee en het is over. Dus zo. Zij geeft hem zijn vet terug. Hè, want jouw kennis, hè, daar heb ik ook problemen mee gehad.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat soort wrijvingen.
1: Maar ja, wrijvingen. Het spreekt ook een soort radicale eerlijkheid uit. Ook uit zijn manier van schrijven.
0: Ze zijn volstrekt eerlijk tegenover elkaar. Hij schrijft ook wat hij noemt archiefbrieven, waarin hij mijmert over zijn verhouding tot haar. Heel analytisch. En die liet hij haar ook lezen. Ja.
1: Dat is toch bijzonder?
0: Heel bijzonder, ja. Ja.
1: Is dat ook iets wat waar die naar op zoek is in het schrijven? Een eerlijkheid? Of
0: absoluut, ja. Ja. Ja.
1: Hij is heel geïnteresseerd ook in de mens, in de persoon.
0: Ja, hij noemde zichzelf ook a student of humanity. Literatuur voor hem was...
1: Wat betekende dat? Student of humanity, dus dat hij de mensheid bestudeert.
0: Van de mensheid, ja. Mm. Dus sommige mensen noemen hem misschien verliteratuurd, maar voor hem was literatuur een manier om kennis te verzamelen. Of door te dringen tot de menselijke geest, het menselijke hart.
1: Mm.
0: Ja, een beetje zoals zijn grote voorbeeld Stendhal, hè? Ja.
1: Want waaruit blijkt dat dan, dat hij dat doet?
0: Nou, dat blijkt uit zijn werk. Ook bijvoorbeeld uit zijn nagelaten fragmenten die een paar jaar geleden zijn gepubliceerd. De Onzekeren.
1: Uh-huh. Huh? Waar gaat dat over?
0: Dat gaat over... Dus dat was het project waaraan hij al sinds de jaren 20 dacht. De Onzekere, dat gaat over het feit dat de vrije wil iets zeer betrekkelijks is. En hij was buitengewoon gefascineerd door mensen die voor moeilijke keuzes komen te staan in het leven. Zoals zo'n Edgar Allan Poe en Heinrich von Kleist. De laatste heeft ook zelfmoord gepleegd samen met zijn geliefde. Maar goed, daar dacht Dupron absoluut niet aan, hoor. Hij was iemand die wel wilde leven.
1: Mm.
0: Maar hij vond ook... Als je het Land van Herkomst leest, dan komt daarin heel vaak het woord omstandigheden voor. Dus dat tekent ook dat de vrije wil iets heel betrekkelijks is. Want omstandigheden kunnen toeslaan waardoor je... Waardoor opeens je leven helemaal verandert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er is ook een woord dupe wat veel terugkomt.
0: Dupe, ja.
1: De dupe worden.
0: Ja,
1: je moet niet de dupe worden.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is een soort gevolg van zijn eerste strubbelingen op liefdesgebied in Europa. Hè. Hij was de dupe, vond hij, van Clarette Petrucci, hè, die hem afwees. En dan, ja, daarna denkt hij van, nou ja, wat kan met mij bommen? Hè? En dan is er een andere jonge dame die hij toch een beetje onheus bejegent. Julia Dubout. En dan gaat hij maar met die mijnwerkersdochter de dienstbode van zijn moeder
1: van
0: naar
1: wie die uiteindelijk
0: zo,
1: ja. Een kindje krijgt.
0: Ja.
1: En ja? Ja. Gaat trouwen, moet trouwen, ja.
0: Ja, ja. Ja. En, nou ja.
1: Over die radicale eerlijkheid, hè? En ook het autonome denken wat in Edu Perron zat. Wat kunnen wij vandaag de dag leren van Edu Perron?
0: Kritisch zijn, ook op de politiek. Niet zomaar aannemen wat verkondigd wordt. Mm-hmm. Alert blijven. Vooral ook in onze huidige tijd met heel veel propaganda om je heen. Mm-hmm. Dat was er natuurlijk ook in de jaren 30.
1: Ja.
0: Dat is een parallel, vind ik. Nou ja, ik noemde al dat hij wilde sneuvelen voor zijn bibliotheek. Ik heb een heel leuk citaat gevonden in De Smalle Mens, waarin hij schrijft: de machine is niet bestreden, maar opgenomen met een ereplaats in de komende maatschappij. Om de machine nog te beheersen, zal de mens van zichzelf een machine maken. Maar hij doet het met trots en hij noemt dat de menselijke waardigheid. Nou,
1: dankjewel, Kees. Ja, prachtig. Ja. Het strijdperk van de liefde. Een bundeling van de brieven van Edu Perron en Elisabeth de Roos ligt in de winkel. En het is een bijzonder boek om te lezen. Dank voor je komst, Kees.
0: Graag gedaan.
2: Wat blijft Lijn?
1: We volgen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Er voor anderen zijn, dat was voor Inge Rehorst waar het leven om draaide. Of dat nu op het voetbalveld was, onderweg op de fiets, door Hilversum of in een persoonlijk gesprek. Hij maakte gemakkelijk contact en liet mensen zich gezien voelen. De postbode en voetbaltrainer was voor velen in Hilversum een vertrouwd gezicht. Zijn leven kende ook moeilijke jaren. Nadat hij afrekende met zijn alcoholverslaving, bouwde hij in Hilversum een nieuw bestaan op. Hij vond er de liefde, bleef zich met tomeloze energie inzetten voor de mensen om hem heen en werd daarvoor eerder dit jaar nog onderscheiden met de vriendschapsbeker van de Bussumse voetbalclub. Voor Inge, zo vond hij zelf, telde niet wat er achter je lag, maar wat je voor anderen kon betekenen. Journalist Rens Muller kende Rehorst goed.
3: Was mijn zoon maar keeper geweest, dan had hij training gekregen van Inge Rehorst. Een trainer die elk jong voetballertje gunt. Inge was altijd vol toewijding, vol passie en vooral vol liefde. Inge was de gedroomde keeperstrainer. Zelf was hij vroeger ook een begenadigd keepertje. Hij heeft het zelfs tot de jeugd van Feyenoord geschopt. Alleen na een jaar moest hij daar weg. Vervolgens is hij trainer geworden. En daar heeft hij zijn hele ziel en zaligheid in gestopt. Inge was de man die heel veel jonge keepers in het gooi naar hele grote hoogte heeft gebracht. Diezelfde passie en toewijding stopte hij ook in het bezorgen van kranten, hoe raar dat misschien ook klinkt. Inge stond altijd voor dag en dauw op om zijn fietstassen te vullen met kranten, ochtendkranten. Alle kranten die je in Nederland maar kan verzinnen, die werden door Inge rondgebracht in Hilversum. En als hij daar dan weer mee klaar was, dan wachtte alweer de volgende taak. De folders, die lagen in stapels in zijn voortuin en ook die bracht hij altijd vol toewijding bij de mensen thuis. Krom gebogen liep hij door de straten van Hilversum. Je denkt, hoe doet hij het? Maar hij deed het. Weer of geen weer. Op zijn fietsje, zoals hij alles op zijn fietsje deed. Hij ging naar alle voetbalclubs in de regio op datzelfde fietsje. Inge was een man van passie. Inge was een man van toewijding. Inge, rust in vrede.
1: Rens Muller over Inge Rehorst. Die overleed op 21 juli op 76-jarige leeftijd. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En als het nodig is, dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek gaat met Nadia Rashid. Ze is de moeder van het 10 jaar geleden ontvoerde meisje Insia. En zij heeft haar nog altijd niet terug. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van Dolly Parton. Jawel, graag tot straks na het nieuws van 1 uur.
4: NPO Radio 1.
5: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben, is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over de vermogensrendementsheffing en sociale zekerheid. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid, melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental in Nepal en Tibet inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Zo'n 3000 mensen worden nog vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Iran was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
1: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. 10 jaar geleden werd Insia, de dochter van Nadia Rashid, ontvoerd door haar ex-man. Inmiddels is ze 12 en woont ze bij haar vader in India. Nadia Rashid vecht al 10 jaar om haar dochter terug te krijgen, maar dat is tot op de dag van vandaag niet gelukt. Hoe houd je vertrouwen in rechtvaardigheid en een goede afloop als je al zo lang je dochter moet missen? Dat vertelt ze aan Koen Verbraak in Overleven.
6: Het is een pijnlijk en verdrietig jubileum. Bijna 10 jaar geleden werd de dochter van Nadia Rashid ontvoerd door haar ex-man. Op klaarlichte dag en met veel geweld. Insia is inmiddels 12 en wordt sinds die kidnap door haar vader vastgehouden in India. Nadia Rashid voert al 10 jaar een juridische strijd om haar dochter terug te krijgen. De Nederlandse rechtbank stelde haar in het gelijk en veroordeelde haar ex-man tot 8,5 jaar cel. Maar Insia kreeg ze daarmee nog altijd niet terug.
7: Nadia, we spreken elkaar nu in een voor jou enorm turbulente periode. Er is van alles gaande rondom de ontvoering van jouw dochter Insia. Hoe gaat het op dit moment met je?
8: Ja, ik denk dat het echt een goede omschrijving is. Het is heel turbulent, er gebeurt heel veel. Mm-hmm. Dat heeft ontzettend veel impact op hoe ik voel. Namelijk, je hebt hoop. Je hebt daarnaast vertrouwen. Maar daarnaast ben je ook natuurlijk gewoon kritisch. En de tijd tikt maar door.
7: Blijf je een beetje op de been?
8: Ja, ik blijf wel op de been. Maar ik zou niet weten hoe precies. Maar ik ga door.
7: Maar je zegt, ik zou niet weten hoe.
8: Ja, ja.
7: Want het is toch ingewikkeld?
8: Ja, het is best ingewikkeld. Omdat wanneer je kind wordt ontvoerd op zo'n gewelddadige wijze, er is niemand die je kan vertellen hoe je hiermee moet omgaan. En wat er allemaal op je afkomt. Ik denk dat je dat heel treffend ook zelf zegt. Er is gewoon geen gebruiksaanwijzing. Nee.
7: Onze premier Jette heeft een tijdje geleden over de zaak gesproken met Indiaanse premier Modi. Heb je het wel het gevoel dat het de goede kant op gaat?
8: Voor het eerst sinds lange tijd heb ik het idee dat het echt dat we op een kantelpunt zijn beland. Dat er echt iets gaat gebeuren.
7: Want Modi was in Nederland en jij was ook bij Huis ten Bosch, hè?
8: Ja.
7: En dat was ook nogal bijzonder, want terwijl je daar stond te wachten, gebeurde er iets, hè, wat je niet had verwacht.
8: Ja.
7: Wat was dat?
8: Ja, het was op die zaterdag dat ik daar zou gaan staan tijdens het bezoek van Modi. Ben ik toch wat eerder die kant op gereden om te gaan kijken waar ga ik nou staan? Hoe ziet het er precies uit? En om ook mijzelf een beetje voor te gaan bereiden. En ik sta daar en op een gegeven moment gaat het hek open. En er komt een hondje naar buiten huppelen. En ik zie ook de koningin naar buiten komen. En dat was een hele fijne ontmoeting.
7: Echt toeval?
8: Toeval, helemaal onverwacht.
7: En jullie spraken elkaar ook?
8: Ja.
7: Hoe ging dat?
8: Ja, dat was hartverwarmend. Ik heb het eerder ook omschreven als... het is alsof je iemand spreekt die familie van je is. En zij is zeer betrokken en heel begaan. En haar steun is natuurlijk echt in die zin voor een moeder. Van moeder tot moeder gewoon ontzettend... Ja, het raakt mij.
7: Ja. En wat zei ze tegen je?
8: Ja, wat zij tegen mij zei is dat ze het echt verschrikkelijk vindt dat ik al zo lang zonder mijn dochter moet zijn. En dat het haar raakt. En dat ze het heel bijzonder vindt en heel veel respect heeft voor hoe ik daar sta.
7: Want je kreeg net ook een filmpje doorgestuurd, hè?
8: Klopt, ja.
7: Van de persconferentie van de koninklijke familie, waarin het ook weer over India gaat.
8: Ja.
9: Nou, ik ging toevallig met mijn hond wandelen en daar was het met een vriendin al heel vroeg. Dus natuurlijk, ik heb haar meteen herkend natuurlijk. En we zijn in gesprek gegaan en ja, ik leef zo met haar mee. Het is gewoon vreselijk. Maar er zijn zoveel moeders, dat weet ik niet weten, maar er zijn zoveel moeders wiens kinderen echt ontvoerd zijn. En ik leef met alle moeders mee.
7: Ja. Ik zie je ook heel ingespannen luisteren.
8: Ja.
7: Want dat is belangrijk, die steun ook van haar, bedoel je?
8: Heel erg belangrijk, ja.
7: We zeiden al, de ontwikkelingen lijken een beetje in een stroomversnelling. In april is bijvoorbeeld een van de ontvoerders gearresteerd. Hè?
8: Ja.
7: Biedt dat ook nog perspectief?
8: Ja, in zoverre dat betekent dat de uitspraak wordt nageleefd. Er is een groep van 8 ontvoerders geweest die zij heeft ontvoerd. En het zal
7: 8 ontvoerders?
8: 8 ontvoerders,
7: dat is echt gewoon een enorme ploeg.
8: Ja, het is een heel commandoteam geweest die met militaire precisie India met geweld hebben ontvoerd. En daarna hebben weggevoerd, gesmokkeld naar India. En op dat moment waren de... ontvoerders die in cassatie ook zijn veroordeeld, die waren nog niet opgepakt.
7: En 1 van die 8 is dus gepakt?
8: 1 van die 8 die is dus in Letland opgepakt en uitgeleverd. Ja.
7: Hij zei dat hij dacht dat de ontvoering gerechtvaardiger was.
8: Ja.
7: Omdat jij volgens de vader van India gewelddadig zou zijn.
8: Ja, nou, wat hij daarover had gezegd in de rechtbank is dat hij het verhaal van de ontvoerder heeft aangehoord en met hem meeleefde. En dat hij dacht dat dit een actie is van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat eigenlijk best lastig is te volgen. Want het gaat hier om een ex-politieagent. Hij is ex-politieagent. Hij weet dat dit soort dingen bij de rechter moeten worden beoordeeld en geoordeeld. En dan om hem in de rechtbank te horen en bij het hof ook te horen dat hij dacht dat hij iets goeds deed. En mij totaal daarbij heel zwart heeft gemaakt, is natuurlijk echt onverteerbaar.
7: Niet erg geloofwaardig.
8: Nee, ook niet geloofwaardig. Hij zei allerlei dingen over mij waarvan hij nu zegt, ja, maar dat scheen niet te kloppen. Je hebt besloten om mijn kind bij mij weg te halen.
7: Ja.
8: Terwijl je nog nooit een woord met hem hebt uitgewisseld.
7: De ontvoerders zijn allemaal gestraft. Hebben 8,5 jaar opgelegd gekregen, gevangenisstraf. Ook de vader van India. Wat betekende die uitspraak voor jou?
8: Ja, die uitspraak is... dat heeft 9 jaar geduurd. Dus wat het voor mij betekent is dat ik 9 jaar lang elke keer naar die rechtbank ging. Voor alle zittingen. En heb gezien met eigen ogen hoe de boel werd getraineerd.
7: Ja. Zag je dan ook een van de ontvoerders, of misschien wel de vader van India?
8: De ontvoerders heb ik gezien.
7: Ja.
8: De hoofdontvoerder die is nooit bij zijn berechting geweest. Wel zijn advocaten.
7: Ja.
8: Ja. Wel zijn advocaten altijd. Bij de eerste zitting, allereerste zitting in 2017 was dat... heb ik de man gezien die als deurstopper geweld heeft gebruikt. De taser tegen mijn moeder, tegen mijn zusje, tegen een buurman. En daarna heb ik andere ontvoerders ook gezien. Ja.
7: Over die ontvoering zelf zullen we het denk ik nog wel hebben.
8: Ja.
7: Maar Waarom heeft hij jullie dochter eigenlijk ontvoerd? Wat is de reden?
8: Ja, dat is om mij te raken.
7: Ja?
8: Omdat ik niet... Ik heb op enig moment besloten van... Ja, dit, zo gaan wij niet verder.
7: Je wilde scheiden.
8: Ik wilde scheiden. Ik heb de scheiding ingediend. En dat is eigenlijk een soort trigger geweest om mij kapot te maken. En,
7: als wraak?
8: Dit is pure wraak, pure haat en pure dwangmatige controle. Dit is macht uitoefenen.
7: Mm-hmm. Als we nou teruggaan in de tijd, hoe heb je hem ontmoet?
8: Ik heb hem heel lang geleden ontmoet in Amsterdam tijdens een soort Indian Filmfare Awards.
7: Want hij is een Indiase man, hè?
8: Hij komt uit India, uit Indiase
7: man. En jij bent Pakistaans?
8: Mijn ouders komen uit Pakistan, ja.
7: En jij was daar op dat festival?
8: Ik zat in de organisatie daarvan, want ik spreek de taal.
7: Weet je nog wat je leuk aan hem vond?
8: Nou, wij zijn in contact gekomen vanwege dat evenement. Maar we zijn heel lang gewoon in contact gebleven, waarbij we alleen maar hele vriendschappelijke berichten naar elkaar stuurden. En dat ook zeer sporadisch. Dat veranderde toen hij echt jaren later zei dat hij ook graag een relatie wilde, dat hij van me hield. En wat mij daarin zo aantrok was, is dat hij heel erg open was en transparant was. En ook heel erg rekening hield met wat ik belangrijk vond in het leven. Zoals educatie is belangrijk. Maar ook je leven op een goede manier leiden. En hij zei ook, I'm a cosmopolitan man. En er was heel veel overeenstemming, om het zo te zeggen. Maar dat...
7: Was je ook verliefd op hem?
8: Absoluut, ja.
7: Wat vond je leuk aan hem, weet je dat nog?
8: Dat wij op veel vlakken toch wel een gezamenlijke kijk hadden.
7: Noem eens wat.
8: Nou, zoals kijken naar hoe kijk je naar het gezinsleven, hoe kijk je naar de samenleving.
7: Want jullie wilden allebei ook wel kinderen.
8: Daar hebben we het in het begin helemaal niet over.
7: Omdat je zegt gezinsleven, hè?
8: Ja, hoe je kijkt, dus wat is een gezinsleven, maar ook wat zijn ambities. Wat wil jij in het leven bereiken? Wat wil jij nog doen in je leven? En daar was gewoon echt een bepaalde overeenstemming. Maar er was ook respect en genegenheid. Waarvan later natuurlijk blijkt dat het alleen maar was om te trouwen.
7: Maar jij dacht toen ook van, dat is misschien wel de man van mijn dromen.
8: Ja, dat is wel de man waarmee ik mijn leven zou willen leiden. Ja.
7: En jullie zijn gaan trouwen. Hè? Wat was dat voor bruiloft? Was dat een groot feest?
8: Dat was een groot bruiloft. Ik voor mij was de bruiloft in die zin belangrijk, omdat het waarde heeft voor de beloftes die je naar elkaar toe maakt. Maar voor hem was het vooral ook als toneel voor wat hij heeft. En kom mij eens kijken.
7: Ja, want is het moeilijk om, met wat je nu weet, nog met iets van genegenheid terug te denken aan ook de goede momenten?
8: Ik weet dat die goede momenten gespeeld waren door hem.
7: Ja? Ja. Hoe kwam je daarachter?
8: Nou, dat weet ik nu, omdat het... wanneer je iemand ontmoet en diegene die probeert echt zijn beste beentje voor te zetten en jou in te palmen, ja, je gaat er niet van uit dat iemand dat met opzet doet. Nee.
7: En wanneer begon het te veranderen? Wanneer dacht je...
8: Natuurlijk gelijk.
7: Ja?
8: Ja.
7: Want toen, wat gebeurde er toen?
8: Ja, toen was het van, ik heb je liever stil dan dat je wat zegt.
7: En je bent mijn bezit.
8: Je bent mijn bezit. Ik werd ook echt als een bezit gezien en behandeld. Mm-hmm. Je bent gewoon daar om erbij te zijn voor de look. En niet om iets te vinden of iets te zeggen.
7: En dat overviel je? Dus zo kende je hem niet?
8: Nee, zo kende ik hem niet. En dat was ook echt... Als ik zou zeggen onaangename verrassing, dan doe ik het echt tekort. Het was gewoon echt schokkend. Ja. Het was traumatisch.
7: Want het klinkt als een jaloerse man, maar het was meer nog dan dat.
8: Ja, het is meer dan alleen jaloezie. Dwangmatige controle is echt dat diegene macht over je wil uitoefenen.
7: Want dat merkte je, hij ging macht over je uitoefenen.
8: Absoluut. En
7: wat
8: isoleren.
7: Deed hij dan bijvoorbeeld? Isoleren.
8: Absoluut.
7: Hoe ging dat dan?
8: Nou, je mag dan niet met andere mensen omgaan. Eén voor één raak je je vrienden kwijt, omdat die daar altijd wel iets over te zeggen heeft. Je raakt je eigen identiteit kwijt. Je respect raak je kwijt. Ook je raakt verbinding met jezelf kwijt, omdat diegene jou stuk voor stuk, stap voor stap helemaal afbrokkelt.
7: Dit zijn de klassieke red flags van femicide ook, hè?
8: Dit zijn absolute klassieke stappen en red flags van femicide.
7: Ja. Ja. Had jij toen door van dit is helemaal mis?
8: Nee, op dat moment niet. Want er waren wat dit zo kenmerkt is dat het ging finaal fout. En dan daarna was het, nee, wil je me alsjeblieft vergeven? Ik weet dat ik fout zat. En dan krijg je weer een klein stukje van die genegenheid te zien. En dan ga je er weer in geloven. Oh, het was maar even een slechte bui. Of er zal weer iets op het werk zijn gebeurd. En je gaat het goed praten.
7: En na hoe lang begon je in te zien dat dat van structurele aard was?
8: Toen na de geboorte van Insia de mishandelingen doorgingen en de vernederingen doorgingen en het dreigement.
7: Insia de mishandeling, hij sloeg je ook?
8: Ja.
7: Nou ja. En dat ging door na haar geboorte?
8: Ja.
7: Ik ben ook wel benieuwd van hoe ging dat? Hè? Je krijgt opeens samen een kindje, dat is ook heel mooi natuurlijk. Wat staat je bij van die geboorte en de eerste periode met Insia?
8: Nou, ik weet dat ik natuurlijk heel erg blij was met mijn zwangerschap. Heel blij om te weten dat het een dochter is. Heel blij.
7: Wilde je graag een dochter?
8: Ik heb er niet zo van tevoren over nagedacht, maar toen ik het hoorde was ik heel blij.
7: Hij ook?
8: Hij niet.
7: Nee?
8: Nee. Nee. Ik weet nog dat ik hem over de telefoon vertelde dat het een dochter is en toen heeft hij opgehangen.
7: Oh, echt waar? Maar omdat hij liever een zoon had?
8: Nou, dat zei hij niet, maar dat was wel de strekking.
7: Ja, ja. Dus jij was echt de enige die blij was?
8: Ik was de enige die blij was en ja. die zwangerschap ook alleen heeft gedragen. Ik was alleen maar, voor hem was het een soort van een bijkomstigheid. En vooral ook lastig vanwege het feit dat ik in het begin ook gewoon heel misselijk was en ziek was. En
7: dat hij misschien nog meer jou aan zich gebonden had ook wel. Hè? Dat zou je ook kunnen denken van, nou krijgt ze ook een kind van mij.
8: Ja.
7: Nou zit ze helemaal vast aan mij.
8: Alleen hij, voor hem was het niet een heel belangrijke ontwikkeling. Want hij bekommerde zich niet om inzicht.
7: Ook niet toen ze er helemaal was?
8: Nee.
7: Nee.
8: Nee.
7: Hoe was het voor jou om haar te hebben? Dat klinkt zo raar, maar om haar te koesteren.
8: Ja,
7: houden.
8: Ik heb dat vaak ook omschreven als... ik was gewoon alleenstaande moeder in een huwelijk. Maar ik was natuurlijk hartstikke blij. En ja. Wanneer ik terugdenk naar die hele leuke momenten met haar. Hoe ze de eerste keer mama zei. Of eerste tandje. Of wat ik ontzettend, ontzettend fijne herinnering vind. Is dat ik haar haren dan in een staartje ga doen. Of bepaalde woordjes die dan zij speciaal gebruikte. En ze ook een... Ja, Insia was gewoon ook echt een hele lieve, stoute meid ook wel. Maar echt zo erg geliefd. Ze maakte met iedereen een praatje. En ja, Insia die maakte de sfeer. Dus waar ze ook was, in wat voor setting ook. Zij is gewoon een heel gezellig kind.
7: Kun je nog daaraan denken zonder dat je meteen een enorme steek in je hart voelt?
8: Ik kan aan haar denken. En van die momenten genieten.
7: Is het ook moeilijk om erover te praten? Ja.
8: Ja.
7: Ja. Ja, want daar is natuurlijk toch een enorme schaduw overheen gevallen.
8: Ja. Ja. Het is zeker zo. Ik heb dat wel eens tijdens mijn spreekrecht gezegd. In de rechtszaal heb ik gezegd dat ik juist die momenten wel wil... dat ik daaraan wil herinnerd worden. En tegelijkertijd doen ze ook pijn. Dus als ik nog steeds Adele op de radio hoor, hello... dan weet ik dat wanneer de eerste hello valt... dan was Insia gelijk vanuit de achterban, hello. Die beantwoordde dat gewoon.
7: En reageerde ze op.
8: Maar het doet ook pijn. Dus ja, het is soms ook gewoon moeilijk om daar naar te luisteren.
7: Ja, dat snap ik. Maar dat doe je wel?
8: Als ik daarmee...
7: Of meid je dat juist, dat soort dingen?
8: Nou, speel ik zelf niet hello elke dag af. Maar als dat gebeurt, dan ben ik daar wel. Maar ook bijvoorbeeld thuis, als wij het erover hebben... dan zeggen we ook wel dingen wat zij ook zei. En dan moeten we er samen over lachen. Maar het is ook heel verdrietig.
7: Ja. Was er een concreet moment dat je dacht, ik ga scheiden? Ik ga weg bij die man?
8: Ik heb vaak gedacht om weg te gaan. En elke keer was het... En dat is natuurlijk ook weer zo'n kenmerk van dwangmatige controle... van intieme terreur, dat je hoopt op verbetering... omdat je ook weet dat er goede momenten kunnen zijn.
7: Omdat hij dat ook elke keer zegt.
8: Omdat hij dat ook elke keer heel bewust inzette als middel. Maar toen het echt van kwaad tot erg ging... heb ik besloten om scheiding in te dienen. En anders dan wat er nog in gewone relaties gebeurt, is het juist bij dwangmatige controle... werkt het als katalysator. Dan escaleert het heel erg. En dat is ook het moment geweest. Het is ook echt gewoon terug te voeren. Ik dien die echtscheiding in. En direct daarop begint hij met niet alleen mij bedreigen... maar ook mijn omgeving.
7: Oh ja. Want je vertelde hem ook van ik ga weg.
8: Ik heb hem verteld, ik ga nu de scheiding indienen.
7: Ja, en toen, hoe reageerde hij?
8: Ja, jij bent niemand, jij bepaalt niet.
7: Oh ja.
8: Ik bepaal, jij bepaalt niks. En toen zei hij ook, en nu ga ik ervoor zorgen dat je kapot gaat en everybody around you. Zo ging dat. En dat heeft hij ook laten zien.
7: Want hij ging je volgen bijvoorbeeld, hè?
8: Hij ging mij volgen.
7: Hoe deed hij dat dan?
8: Hij plaatste over een tijdspanne van ongeveer 1,5 jaar... 6 GPS-trekkers onder mijn auto.
7: Jeetje. Dus hij wist waar je was?
8: Hij wist elke keer waar ik was. En hij stuurde. En het was ook niet zo dat hij dat clandestien deed. Hij stuurde daarna ook gewoon een berichtje.
7: Hij liet het ook weten?
8: Hij liet het weten. Het scheelde hem helemaal niks. Hij was gewoon onaantastbaar. En dat liet hij ook merken.
7: Ging je naar de politie?
8: Ik ging naar de politie. Zeker. Want niet alleen die GPS-trekkers waren een enorme aanval, maar ook de berichten die werden gestuurd. Hij had bijvoorbeeld een heel contactenlijst van mijn vrienden, van mijn familie, maar ook van de mensen, kennissen die wij hier in Nederland en in heel de wereld kennen. Daarvan had hij
7: contact. Nam hij daar contact mee op? Ook.
8: Daar nam hij contact mee op. Ja.
7: Wat deed hij dan?
8: Nou, het was eerst van, ik wil jullie spreken, want ik wil iets vertellen over Nadia. En daarna waren het ook gewoon bedreigingen en hele kwetsbare, bedreigende berichten die hij stuurde.
7: En wat deed de politie dan?
8: Nou, ik weet nog dat in het begin, toen ik naar het politiebureau ging om aangifte te doen, werd er geen aangifte opgenomen. Dus ik stond in het politiebureau en ik zeg, ik wil aangifte doen van ditgene wat mij overkomt.
7: Van bedreiging.
8: Ja, maar ook omdat hij zei, ik ga je kind bij je weghalen. Ja. Dus ik wist gewoon...
7: Dat zei hij ook al meteen.
8: Dat zei hij ook meteen. Dus hij wist, dat was een heel inzet. Ik ga jou raken op elke manier mogelijk. En ik stond daar en ik weet nog dat de politieagent tegen mij zei van nee. En nou goed.
7: Nee?
8: Nee, je kunt geen aangifte doen of nee mevrouw, gaat u maar weer.
7: Waarom dan?
8: Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik werd niet serieus genomen.
7: Nee.
8: Want het was ook vooral in die tijd, en we hebben het dan over 2015. Ja, als je zegt dat je gestalkt wordt, bedreigd wordt en dat jouw ex zegt, ik ga je kind bij je weghalen. Ja, dan ben je vooral ook met iets. Dan kom je met iets waar ze niet meteen een blauwe plek zien. Dus het is voor hun iets tussen. Ja, het is ingewikkeld.
7: Abstract.
8: Heel abstract. Maar tegelijkertijd, ik kon mijzelf wel goed onder woorden brengen. Maar ik vond het ook heel erg verbazingwekkend dat mijn aangifte niet werd opgenomen.
7: Was je ook bang?
8: Ik was heel bang, zeker.
7: Ja.
8: U moet zich voorstellen dat op dat moment. Ik had helemaal geen kaas gegeten van het recht. Hè? En ik word links-rechts niet alleen bedreigd met berichten van ik weet waar je was en ik ga je wat aandoen en je familie iets aandoen. En daarnaast die enorme stroom aan berichten die in mijn kenniskring en vriendenkring werd gestuurd. Hij ging daarnaast ook gewoon. Bedreigen met heel veel gerechtelijke procedures. De ene na de andere. En dat was voor mij ook echt een soort van kamikaze-actie. Het ging maar door en het ging maar door.
7: Is die scheiding uiteindelijk uitgesproken?
8: Ja, ja.
7: Ja. En toen was je officieel los van hem?
8: Nou
7: maar niet van hem af?
8: Niet van hem af. Dat is, ja, op papier ben je dan gescheiden. Maar voor hem is dat alleen maar. Kijk, voor hem is het bezigheidstherapie, hè?
7: Ja.
8: Dit is zijn obsessie. Ik ga haar gewoon proberen. Ik ga haar gewoon op allerlei mogelijke manieren raken. En daar is Insia de dupe van. Want zij
7: ook allemaal omdat jij zei, ik ga niet meer met jou.
8: Het is allemaal, weg. Ja.
7: Ja? Gewoon iemand die zich... Ja, die wraak neemt, dat is het.
8: Ja. Ja, ja. Maar wel met als ultieme wapen Insia.
7: Hij heeft 2 keer eerder een poging gedaan om er te ontvoeren, hè?
8: Ja.
7: Wat gebeurde er?
8: Op 13 januari 2016, 1 dag vlak voor een zitting in de rechtbank, wordt hij aangebeld. En er staan 2 politieagenten voor de deur. En die vragen mij, bent u mevrouw Rashid? Ja, ik ben mevrouw Rashid. Ja, mogen we even binnenkomen? En dit is precies in de tijd waarin ik ontzettend word bedreigd en gestalkt. En waarbij ik ook aanwijzingen heb dat... hij allerlei soorten mensen inhuurt om op mij af te komen. Dus ik weet niet of deze politieagenten ook politieagenten zijn. Dus ik vraag, ja, mag ik uw dienstpas zien? Mag ik uw dienstnummer?
7: Identiteitsbewijs, ja.
8: Ja, en ook al zouden ze dat laten zien. Ja, ik weet maar nooit of het de echte politieagenten zijn.
7: Nee.
8: Maar goed, ik heb ze toen binnengelaten. En ze hebben gezegd, ja, we willen eigenlijk met u spreken... omdat wij zojuist uw ex hebben staande gehouden... in twee straten verderop. Ik zeg, hè? Maar hij is toch in India? Nou, toen lieten ze me weten dat hij... dat er een verdachte voertuig al geruime tijd rondjes rijdt voor de deur... en dat het opvalt en dat ze dus die mensen in dat voertuig hebben aangehouden. En daaruit blijkt dat de ontvoerder in zit. Een ex-Britse commando. Die zit, die reed de auto.
7: Die ze zijn aan het loeren op
8: ons. Ze waren aan het loeren en ze zeiden, ja... en we zien dat zij op een papiertje uw naam en uw adres hebben. En die auto die was geblindeerd, was een huurauto... In de kofferbak zat een kinderstoeltje. Nou, ik kan u vertellen dat als je een auto huurt...
7: Zit er dan geen kinderstoeltje in?
8: Nee.
7: Dus toen, dat was groot alarm.
8: Dat was groot alarm, ja. Maar die alarm werd nog groot. Dat zij op een papiertje uw naam en uw adres hebben. En die auto die was geblindeerd, was een huurauto. In de kofferbak zat een kinderstoeltje. Nou, ik kan u vertellen dat als je een auto huurt...
7: Zit er geen kinderstoeltje in?
8: Nee.
7: Dus toen, dat was groot alarm.
8: Dat was groot alarm, ja. Maar die alarm werd nog groter.

0: acuut is opgenomen in een ziekenhuis in Noord-Rijn-Westfalen met hartfalen. Hij ligt in het ziekenhuis en daarachter zit er inderdaad een brief van de advocaat, van de Nederlandse advocaat. En nog een brief daaronder van een Indiase arts. En daarin staat dat meneer Hemani is opgenomen met hartproblemen.
1: Terwijl hij in die auto zat.
0: Terwijl hij in die auto zat, is hij op dat moment op twee plekken tegelijk.
1: Interessant, hè?
0: Ja.
1: En daarna is het nog een keer gebeurd, hè, dat hij het probeerde om hem mee te nemen.
0: Ja, in de zomer van 2016 nog een keer.
1: Ja.
0: Had hij weer een ander team.
1: En toch zei niemand van deze man moet een keer nu worden aangehouden.
0: Nee, en dat zijn dus echt die cruciale fouten die er zijn gemaakt. De eerste keer dat hij dus in januari INSEAD probeerde te ontvoeren... heeft de politie dat zelf ook als een verijdelde kinderontvoering bestempeld... maar hem niet aangehouden en hem heen gezonden... omdat op dat moment er geen contact kon worden gelegd met de officier van justitie. En daarna nog een keer weer een ontvoeringspoging. En dan laten ze hem weer gaan.
1: Had hij ondertussen wel contact met haar, met INSEAD? Als gescheiden vader, hè, wilde die het misschien wel zien.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja. En dat vond ik ook prima. De rechtbank die had geoordeeld dat hij contact met haar mocht hebben. Maar dat moest wel in het omgangshuis gebeuren. Omdat er reële zorgen waren over die kinderontvoering.
1: En dat is gebeurde ook wel. Daar zag jij haar.
0: Wij zijn toen vervolgens naar die intake gegaan voor die omgangshuis. Uiteindelijk heeft hij... het personeel van die omgangshuis bedreigd... waarna zij dus de opdracht hebben teruggegeven aan de rechtbank... omdat zij de veiligheid van de kinderen, waaronder INSEAD... en andere kinderen en het personeel niet meer konden waarborgen.
1: Zij zeiden wij willen dit niet hier.
0: Ze zeiden wij willen dit niet omdat zij rechtstreeks werden bedreigd door hem... en daarna ook nog per mail. Dus alles is weer terug naar de rechtbank gegaan. Mm. Ja.
1: En toen werd het 29 september 2016... Hè?
0: Ja.
1: Een dag die jouw leven sindsdien messcherp verdeelt in voor en na.
0: Ja.
1: Wat weet je nog van die dag?
0: Alles.
1: Ja? Want het begon als een gewone dag.
0: Het begon als een gewone dag.
1: Ja? Want jullie stonden op, hè?
0: Ja, we werden wakker. En INSEAD die kwam met mij mee naar beneden. Ze had haar hombertje van Petit Beton nog aan.
1: Ja.
0: En haar luier. En,
1: toen was ze twee, hè?
0: Zij was 2,5 op dat moment. Ja, die ochtend.
1: Vind je het moeilijk om daarover te vertellen?
0: Wat ik het moeilijkste vind aan die hele ontvoering... maar ook specifiek 29 september 2016... is mij inbeelden wat INSEAD heeft gevoeld op dat moment. Dat doe ik dus niet.
1: Nee, dat hou je buiten zoveel mogelijk buiten je geest. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè?
0: Nou, ik kan het niet altijd buiten mijn geest houden,
1: nee.
0: Maar...
1: Nee.
0: Om ervoor te zorgen dat ik blijf strijden op momenten zoals deze.
1: Mm-hmm.
0: Dan raak ik dat moment niet aan.
1: Nou, we hoeven het ook niet in detail terug te halen. Maar er werd aangebeld en er kwamen mannen binnen. En die hebben haar meegenomen.
0: Die hebben haar meegenomen. Mm-hmm. Zij hebben gewacht. Ze hebben eerst gesurveilleerd. Want wat wel zo is, ik ben natuurlijk de hele tijd ervoor... hebben verschillende mensen mij op verschillende momenten gesurveilleerd. Er zijn rapportages van gevonden. Dus waar is die mevrouw? Waar is INSEAD? Waar is de familie van INSEAD? Vervolgens is die bewuste ochtend iemand staan posten voor de woning. Die heeft gezien dat ik de deur achter mij dicht deed en wegreed. Die heeft een bericht gestuurd. It's a go.
1: Ging naar je werk.
0: Ik ging die ochtend dus inderdaad weg. Ik weet nog dat ik die ochtend tegen... Want INSEAD die kwam naar de deur en zegt, mama, waar ga je naartoe? Ik zeg, mama komt zo, INSEAD. Toen zei ze, tot zo, mama. Toen heb ik de deur dicht gedaan.
1: En toen heeft iemand je weg zien rijden?
0: Een van de ontvoerders, die heeft toen ook een ex-politieagent trouwens.
1: Oh ja.
0: Ja, het waren allemaal ex-politieagenten, ex-militair, ex-CIA en ex-FBI. Het waren dus wel mensen die de wet...
1: Getrainde mensen.
0: Die zijn daarop geselecteerd.
1: Ja. Dus toen werd er gezegd, ze is weg.
0: Ze is weg. En die heeft mij ook een staartje gegeven op de snelweg. Dus diegene die stond te posten, is nog achter mij aangereden... om er zeker van te zijn dat ik buiten bereik was. Dus niet zomaar hals over kop terug kon keren. Toen zijn de andere ontvoerders, een groepje van drie... zijn aankomen rijden in de straat. Ze hebben aangebeld. Ze hebben gezegd dat zij van de gemeente waren. Dat ze op zoek naar mij waren. En mijn moeder die heeft

0: toen de deur open gedaan en die vond het zo'n vreemd verhaal. Maar die zei, wacht even, ik ga Nadia even bellen. Maar voordat ze haar telefoon kon pakken, is die man binnengedrongen en achter hem nog twee anderen. En vervolgens hebben ze in die woning staan schreeuwen, hebben ze Insta van mijn moeder afgepakt, weggegist.
1: Is nog een buurman bijgekomen?
0: Er is een buurman bijgekomen. Die is ook getaserd door een van die ontvoerders, die ook ter plekke is gearresteerd.
1: Maar het is echt gewoon een commando eigenlijk, hè?
0: Echt een commando. En zo beschrijft de rechtbank het ook en het hof ook.
1: Operation Barney werd het genoemd, toch?
0: Operation Barney.
1: Ja, en, maar ik vraag me dan ook af, hoe krijgt je ex dat dan voor elkaar? Om die mannen te vinden, om ze te betalen. Ik bedoel, dit is een hele operatie. Een
0: Absoluut.
1: Militaire operatie.
0: Een militaire
1: operatie. Maar dat lukte hem dus.
0: Dat lukte hem dus. En de mannen, de ontvoerders die hij bij elkaar heeft weten te verzamelen, die hebben daar een zeer riante financiële vergoeding voor begroot en gekregen.
1: Want hij is vermogend.
0: Hij was op dat moment vermogend, ja.
1: Ja. Want ze had ook geen paspoort. Hoe krijg je iemand dan vanuit Nederland India binnen? Ja, dat vraag je dan ook af.
0: Ja, en daarom is het zo schokkend. Haar paspoort lag in een kluis. Hij had geen andere identiteitspapieren voor haar. En ze heeft een Nederlandse paspoort. Zij heeft geen Indiase paspoort. Ze kan er ook niet één krijgen. Ze heeft geen dubbele nationaliteit. Ze is in Amsterdam geboren. Voor iedereen die dat anderszins ooit probeert ook te stellen. Hij heeft haar zonder haar paspoort, zonder identiteitspapieren, heeft hij haar ontvoerd uit Nederland, gesmokkeld naar Duitsland. Vervolgens met een privévliegtuig via Griekenland, Turkije naar Nepal. Daar weer clandestien illegaal de grens over naar India. En sindsdien is Insia illegaal in India zonder een paspoort, zonder visum, zonder verblijfstatus. Hij heeft haar de illegaliteit gedwongen en houdt haar sindsdien daar gegijzeld.
1: Ja, maar dat zijn er ook allerlei mensen die of hun werk niet hebben gedaan of een oogje dicht hebben geknepen.
0: Zeker. Ja. Zeker, dat zijn die enablers, maar ook de mensen die ongelooflijk de bal hebben laten vallen te beginnen met het onderzoek, het politieonderzoek.
1: Ja. Hoe hoorde jij dat dit gebeurd was? Want jij was onderweg naar je werk.
0: Ik was onderweg en mijn neefje belde, die ook op dat moment in de woning was. En hij belt mij en hij zegt, Mannen hebben Insia meegenomen. En hij was helemaal in paniek. En ik zeg tegen hem, wacht even, ik dacht eerst, er is iets met mijn moeder aan de hand. Want ja, we werden al geruime tijd bedreigd. Mm-hmm. En lastiggevallen, om het maar even. En dat lastiggevallen, dat was heel ernstig. Mm-hmm. We werden gevolgd, we werden geïntimideerd. We werden constant met, mijn moeder kreeg berichtjes van, ik ga jouw kinderen omleggen. En zo kan jij elke maand een begrafenis bijwonen van elk van jouw kind. Hele ernstige dingen.
1: Dus je dacht, het heeft iets met haar te maken?
0: Het heeft iets met haar te maken. Totdat hij zei, mannen. Ze hebben Insia meegenomen. En ik was op dat moment, ik zei, wat? Alles om me heen was op dat moment gewoon niet meer werelds. Het was gewoon hels.
1: Ben je toen omgekeerd naar huis?
0: Ja, ik stond dus, ik reed op dat moment op een weg waar ik nog niet langs een afrit was. Maar zodra ik er een zag, ben ik afgereden en ben ik linea recta teruggegaan. En ik stond op dat moment vast op de A4 voor Schiphol in die ochtendspits. Terwijl ik mijn aware had ingedrukt. Dat is een noodknop. Die je krijgt als je ernstig wordt bedreigd.
1: Want die had je sowieso al.
0: Die had ik gekregen nadat de politie voor een derde maal een GPS-trekker had gevonden. Mm. Dan hebben we het al minstens een jaar dat ik word bedreigd.
1: En jij was op dat moment niet in nood, want het ging om je kind, hè? Ik bedoel, zij was al mee.
0: Ja.
1: Jij stond in die auto.
0: Ik zat in die auto. Ik heb die noodknop ingedrukt. Ik heb 112 gebeld. En alleen al om tot ze door te dringen was het al zo'n karwei. En zo'n onmenselijk gewoon. Want Inze werd ontvoerd in Amsterdam. Ik heb die noodknop ingedrukt en 112 ingedrukt. En toen, daarna, ik ben na ongeveer, 20 minuten, 25 minuten ben ik daar aangekomen. Ik zag alleen maar politie. Alleen, toen begon, naast deze enorme gewelddadige ontvoering, begon de ellende. Want de politie Amsterdam wist gewoon van niks. Want mijn dossier, lag bij politie Kennemerland, Haarlemmermeer. En de dienstdoende regisseur was op dat moment niet bereikbaar. Want die had al, zolang ik hem kende, had hij problemen met zijn diensttelefoon.
1: Ja, ja.
0: Dus, en die kreeg er ook maar geen één, dus geen nieuwe van de politie. Dus het was ook, politie Amsterdam moest heel veel moeite doen, ja, om erachter te komen, wat speelt hier? En toen ik ze dat wilde uitleggen, was het, werd niet geluisterd. Nee, mevrouw, die moeder die is natuurlijk in alle staten. En terwijl, nou ja, ook gewoon omdat er ook op een bepaalde manier naar je toe, naar je wordt gekeken. En dat heb ik echt ervaren.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, in die ochtend zat ik er niet bij zoals ik er nu bij zat.
1: Want hoe zat je erbij?
0: Nou, ik had bijvoorbeeld, ik had mijn bril op en ik had mijn haar in een knotje. En nou, mevrouw, u moet ons niet vertellen hoe wij ons werk moeten doen. Maar ondertussen, ja, ja, was ik wel de enige op dat moment die alle informatie had.
1: En die begreep wat er aan de hand was.
0: Hij gaat haar via Duitsland ontvoeren, want dat is zijn modus operandi. Heeft hij gewoon heel erg duidelijk gezegd. Want hij schoonde voor niks, hè?
1: Dus hou hem daar ergens
0: tegen. Hou hem daar tegen. Als ze eenmaal de grens over is, ja, gaat hij naar India. En als het daar is, begint het echt moeilijk te worden. Ja, ja, ja, mevrouw. Ja, ja, ja. Maar het feit dat op die dag ging er ook zoveel mis. Mijn zusje die had heel goed kunnen beschrijven wie er allemaal de woning waren binnengedrongen. Die had kenteken. Die was zelfs achter de auto aangerend.
1: Die had kenteken, cruciale informatie.
0: Alle informatie.
1: En daar is niks mee gedaan op dat moment.
0: Nee, op dat moment moesten ze nog schakelen met het andere politiedepartement. Ja. En dat schakelen. Want het zal je verbazen, maar politie Amsterdam kan niet kijken in de systemen van politie Kennemerland. Ja. Dat kan anno 2016 niet. Nu kennen we waarschijnlijk ook nog niet. Maar zij konden dus ook helemaal niet de ernst van die situatie op dat moment inschatten. Dus ja, daar gaat, die tijd is kostbaar. Voor elk, ja, kind die wordt ontvoerd, zijn de eerste 24 uur, ja, zeer, zeer, zeer cruciaal.
1: En daar is heel veel tijd verloren en daardoor niet het goede gedaan.
0: Daar zijn cruciale fouten gemaakt.
1: Ja. Hoe verliepen de dagen en de weken daarna voor jou? Was je verdoofd of was je direct heel strijdlustig? Wat gebeurde er in je hoofd?
0: Ja, ik was niet verdoofd. Ik, nee, wist, want op het moment dat ik zag dat er heel veel misging, dat de politie helemaal niet begreep waar dit over ging. Ja, dit is niet, hè, want dit is niet, oh, mama of papa heeft het kindje meegenomen. Nee, hier is een heel team ingehuurd. Dit gaat veel verder.
1: Dit is een professionele criminele organisatie.
0: Absoluut. Dus ik wist gewoon op dat moment, het gaat niet om mij. En ja, ik kan u vertellen, de eerste paar uren zijn de tranen echt over mijn wangen gerold. En ik heb dagen niet geslapen. Maar ik zat elke keer, ook al deden ze alsof, hè, u gaat ons niet vertellen hoe wij ons werk moeten gaan doen. Maar ik bleef gewoon doorgaan, want het is mijn kind.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Dus ik zat gelijk in een toestand van, nee, ik laat mij hier niet wijsmaken dat ik hier maar een slachtoffer ben. En
1: strijdlust.
0: Nee, strijdlust, ja, omdat ik wist van wat het ook betekent voor mijn dochter.
1: Ja. Want in 2018, 2 jaar na haar ontvoering, heb je nog contact met haar gehad, hè? Via Skype. Hoe ging dat?
0: Ja, dat was zo mooi.
1: Ja?
0: Dat was zo mooi.
1: Toen zag je haar weer.
0: Toen zag ik haar weer.
1: Want
0: na 2 jaar.
1: Je had een kindje van 2,5 achtergelaten en je zag nu een kindje van 4,5.
0: Ja.
1: Hoe ging dat? Wat voor gesprek was dat?
0: Ja, dat was zo'n mooi gesprek. Zij kwam en ik was natuurlijk met Skype verbonden. Dus ik zag haar via het scherm komen. Ze kwam eerst binnenlopen, ze had een staartje. En een mooie geel-zilveren jurk had ze aan. En ze kwam en ging ze eerst dus voorbij lopen. En wanneer kinderen verlegen zijn, dan zie je toch wel zo'n klein glimlachje. Een beetje ondeugend bijna ook wel. En toen liep ze één keer voorbij, toen kwam ze weer terug. En toen zei ze, come sit down, come speak with mama.
1: Engels.
0: Ja, ze sprak Engels. Ja, ja, ja. Dus dat wist ik ook wel. Zodat ze ook weten.
1: Wist ze wie je was?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dat was zo mooi. Want je bent natuurlijk na 2 jaar denk je. Ja, ja, jeetje.
1: Dat is de helft van de leven.
0: De helft van de leven op dat moment. Maar ze wist dat ik mama was. Want ja. Ik had natuurlijk ook een paar foto's. Liet ik aan haar zien van haar en van mij. Dus dat ze zei, hoe is dit? Dit is Insia. En hoe is dit? Dat is mommy. Dus dat was gewoon heel erg vertrouwd. En,
1: ja. Hoe lang duurde dat gesprek?
0: Eerste gesprek was ongeveer iets meer dan een half uur.
1: Ja.
0: Tweede gesprek was iets meer dan bijna een uur. En derde gesprek was bijna anderhalf uur.
1: Ja. Want je zou haar eigenlijk vanaf dat moment 4 keer per week mogen zien.
0: Zeker. Ja, dat had de Hoge Raad van India bevolen.
1: Ja, maar het gebeurde niet.
0: Het gebeurde niet.
1: Want dat hield opeens weer op?
0: dat hield op na de derde keer. Want de Hoge Raad die in India had geoordeeld, India heeft het recht om contact te hebben met haar moeder. Mm-hmm. En dat werd getraineerd. Het was eerst aanvankelijk 3 dagen. Dat werd getraineerd en daarvan, dat vonden ze niet fijn. Ze waren not so amused, om het maar even zo te zeggen. Toen zeiden ze, oké, lukt 3 dagen niet, maken we er 4 dagen van.
1: Oh, ja.
0: Ja, want u gaat niet traineren. Ja. Dus toen kwam zij de eerste paar keren. En omdat het zo vertrouwd voelde, vond ze het ook leuk om daar te zijn. En elke keer wanneer ze weg moest, vond ze dat vervelend. En toen ik haar de derde keer sprak, we hadden het natuurlijk over haar favoriete film, Frozen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk...
1: Waar meisjes van houden.
0: En India natuurlijk ook. En helemaal superfan van Olaf. En ik vraag haar, heb jij ook zo'n mooi jurkje? Toen zei ze, ja, ik heb er wel eentje, maar ik vind het niet zo fijn zitten. Mama, it itches a little bit. It jeukt. Ik zei, do you want mommy to catch you one? Toen zei ze, ja. Toen zei ik, oké, morgen spreken we elkaar en dan zorg ik ervoor dat ik een mooie jurk voor je heb.
1: Nou, die ben je gaan kopen?
0: Die ben ik echt. Ik wist gewoon dat ik haar zou zien de volgende dag. Dus ik ben in allerijl ben ik alle winkels afgegaan om een hele mooie jurk voor haar te kopen.
1: Ja.
0: En dat was de laatste keer dat we dus elkaar spraken, was ook toen ze eigenlijk niet weg wilde. Maar toen haar nanny naar binnen kwam. En zij heel leuk zat te praten en toen keek ze zo op en ze was helemaal verstijfd van de angst. En toen zei ze tegen haar nanny, please don't tell papa I talk to the laptop. Don't tell papa I talk to the laptop. Want de laptop is mama. En ze was zo bang dat de nanny haar zou verklikken.
1: Want dat mocht toch? Ze mocht toch met jou praten?
0: Ze mocht van de Hoge Raad met mij praten. Ja. Maar hij vond dat kennelijk niet. Oké, en dat had hij aan een 4,5-jarige meisje laten weten. Met niet zulke verhulde woorden, want zij was bang.
1: Dus ze deed bijna stiekem met jou praten.
0: Het feit dat ze dat tegen haar nanny zei van please don't tell papa I talk to the laptop, was gewoon pure angst die ik bij een meisje van 4,5 zag. Mijn dochter die haar nanny bijna smeekte om niet te vertellen dat ze met mama had gesproken.
1: Ja. En dat was het laatste contact.
0: Ja, dat was het laatste contact dat we elkaar ook echt hebben gesproken.
1: Want toen had jij dat jurkje?
0: Ik ben de volgende dag weer online gegaan.
1: Ja.
0: Met het jurkje. Met een hele grote huskybeer ook. Hè, Teddy, want dat wilde ze ook heel graag. En ik heb toen 1,5 uur gewacht, maar ze kwam niet meer.
1: Is dat nooit meer gebeurd?
0: Sindsdien is dat nooit meer gebeurd.
1: Maar hij moest dat toch toestaan van de Indiaanse Hoge Raad?
0: Hij moest daaraan meewerken. Hij is veroordeeld omdat...
1: Hoe kan dat dan dat hij zich daaraan heeft onttrokken?
0: Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Want in Nederland is het zo, als je dat niet doet, dan krijg je wel te maken.
1: Dat is een probleem.
0: Heb je een probleem.
1: Ja.
0: Hij kennelijk niet. En ik heb na die ene vrijdag heb ik nog 1,5 jaar... 4 keer per week voor een lege scherm gezeten.
1: Dat je online ging?
0: Ging online.
1: En hoopte...
0: Omdat ik er wel zou zijn. Stel je voor dat hij toch op een of andere manier door iemand werd gedwongen om toch met Insta daar te komen of de instanties zouden meehelpen. Niemand deed wat en je kunt het niet afdwingen. Er is tot op heden moet hij dat nakomen, maar doet hij het gewoon niet.
1: En 1,5 jaar dacht je dit heeft geen zin.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik wilde nog steeds blijven, maar de rechtbank heeft hem meerdere keren bevolen om Insta te brengen, ook daarna. En hij doet het gewoon niet.
1: Te brengen naar?
0: Naar de rechtbank. Om met mij te spreken.
1: En hij onttrekt zich daaraan?
0: Ja, hij trekt zich helemaal nergens aan. Hij houdt zich niet aan de uitspraken van de Nederlandse rechter. Hij houdt zich niet aan de uitspraken van de Indiase rechter.
1: Zonder dat hij daar problemen mee krijgt, kennelijk.
0: Nou, hij krijgt er geen problemen mee, nee.
1: Nee. Nou, ben jij ook psycholoog, hè?
0: Ja.
1: Heb je in die donkere tijd iets aan jouw achtergrond gehad?
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Wat dan bijvoorbeeld?
0: Allereerst was het belangrijker voor mij om ook te gaan kijken hoe je aan zelfregulatie doet. Hoe zorg je ervoor dat je op de been blijft.
1: Dat je niet gek wordt.
0: Dat je niet gebukt gaat onder alle stress, verdriet.
1: Kon je nog functioneren überhaupt?
0: Alles wat gedaan moest worden, wat ik kon doen voor India, deed ik ook.
1: Ja, maar ook voor jezelf.
0: Ook voor mezelf natuurlijk. Ik denk dat wat ik bewust heb gedaan... naast het intensief opvolgen van alle mogelijkheden... om inzet terug te krijgen en schakelen met alle instanties... ben ik ook... op enig moment heb ik de beslissing gemaakt om weer te gaan studeren. Ik ben rechten gaan studeren.
1: En je bent advocaat geworden.
0: En ik ben advocaat geworden.
1: Ja. Wat ook niet onhandig is, zullen we maar zeggen,
0: nee,
1: in zeker deze kwestie.
0: Niet. Ja. Zeker.
1: Maar je zegt, die psychologische achtergrond hielp me wel.
0: Ja.
1: Om op de been te blijven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jij bent al 10 jaar moeder zonder kind, hè?
0: Ja.
1: Wat doet dat met je moedergevoel? Voel je je moeder?
0: Ik ben zeker moeder.
1: Ja?
0: Ja, dat voel ik me in elke vezel van mijn lichaam. In het zijn, in alles. In alles. En ik strijd ook echt als een moeder voor Insia. Dat is wat alleen maar sterker en sterker zal worden. Wat ik wel daaraan zou willen toevoegen is... ik ben een moeder met een groot gat in mijn hart.
1: Ja.
0: En ik ga iedere seconde dood.
1: Ja.
0: Ja, dit is. We hebben het net gehad over femicide. En de laatste fase van femicide is inderdaad dat je dus het met je leven moet bekopen.
1: Ja.
0: En dat gebeurt mij elke dag.
1: Je voelt je bijna alsof je dood bent.
0: Elke dag wordt datgene van je ontnomen waarvoor je leeft.
1: Heb je nog, dat is wel een privévraag, dat realiseer ik, maar ook nog gedacht, ik wil nog een kind?
0: Ik heb, laat ik het zo zeggen, dat ik altijd een groot gezin heb gewild.
1: Ja.
0: Groot, ik weet niet wat groot is, natuurlijk ook relatief.
1: Maar een paar kinderen.
0: Een paar kinderen. En, maar ik ben zo de afgelopen jaren bezig geweest met het verlies.
1: Mm-hmm.
0: Want dit is, eigenlijk is dit geen verlies. Wanneer je kind je wordt ontnomen, kun je het niet duiden als verlies. Het is gewoon echt, jouw kind is bij jou weggenomen. Op zo'n wijze dat het valt niet in de categorie verlies.
1: Het is een amputatie.
0: Het is echt, een deel van jou is gewoon geamputeerd.
1: Ja.
0: Het is nooit bij mij echt opgekomen. Ik ben er nooit bewust
1: mee
0: bezig
1: geweest.
0: Met een ander kind. Nee, maar ik... In een ander leven, ja. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik had het wel gewild, denk ik.
1: Ja. Is het leven voor jou op sommige momenten toch nog mooi?
0: Jawel.
1: Ja?
0: Het kan mooi zijn.
1: Op wat voor momenten?
0: Op het moment dat ik bijvoorbeeld toch in alle anonimiteit... datgene kon doen waar ik ook aan mezelf... voor mezelf een perspectief kon bouwen.
1: Wat bedoel je dan?
0: Dan doe ik dat studeren en, mm-hmm. en advocaat worden. Bij de beëdiging bijvoorbeeld. Ik weet dat ik bij de rechtbank, bij de beëdiging... was mijn moeder erbij en mijn gezin natuurlijk. En mm-hmm. mijn moeder deed bij mij mijn toga om.
1: Waar stond dat moment voor dat je moeder die toga omdeed?
0: Voor het feit dat ik... ondanks mijn strijd, mijn identiteit niet heb laten definiëren... doordat iemand mij slachtoffer heeft gemaakt.
1: Dat je er nog bent.
0: Dat ik er nog ben, dat ik door ben gegaan,
1: mm-hmm.
0: dat ik leef.
1: Ja. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard, toch, Nadia?
0: Het vertrouwen dat ik mijn dochter in mijn armen ga sluiten. Dat het onrecht niet lang kan bestaan.
1: Ga je ervan uit dat ze terugkomt?
0: Ja.
1: Denk je na over de toekomst?
0: Ja.
1: Wat zijn dat voor gedachten?
0: Ik heb natuurlijk liever vandaag dan morgen dat zij terugkeert.
1: Tuurlijk.
0: Absoluut. Mijn toekomstvisie is ook daarop gericht. Op het veilig samen zijn.
1: En hou je ook rekening met de mogelijkheid dat het niet zal gebeuren?
0: Het gaat gebeuren.
1: Ja?
0: Zij gaat ook op een gegeven moment zoeken naar wie zij is.
1: Daar is helemaal de Nederlandse overheid niet voor nodig.
0: Niet voor het moment dat ze zelf...
1: Zij wil weten wie haar moeder is.
0: Zij gaat, en als zij zichzelf zou googlen... zou zij op dit moment ook weten dat mama van haar houdt... en dat mama haar zoekt en dat mama niet zal opgeven. En ook onder wat voor omstandigheden zij in deze situatie is geraakt.
1: Dus jullie zien elkaar weer?
0: Wij zien elkaar, ja. Ja.
1: Het was mooi om met je te praten, dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Echt blijft. Met Lara Billy Rensen.
1: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Vanavond gaan we luisteren naar een van de eerste zinnen die Stine Jensen ooit voor deze rubriek uitkoos. En die is van, jawel, Dolly Parton.
2: Als je de regenboog wilt, moet je de regen erbij nemen. Deze zin is van Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren in 1946 in Tennessee. Als iemand je kan opbeuren, dan is het Dolly Parton wel. Dolly Parton trekt de kleren aan die ze wil en zingt nummers over mensen die het moeilijker hebben dan jij, of net zo moeilijk als jij. Vergis je niet, denk niet dat ze een dom blondje is. Ze is een zakenvrouw. En ja, met deze uitspraak ook wel een filosoof van het leven. Ze zingt over vrouwen die bedrogen worden en die de andere vrouw smeken om hem niet af te pakken, zoals in Jolene.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
2: Of vrouwen die hard werken en niet veel verdienen, working 9 to 5. Maar hou eens even, hoezo hoort de regen er in het leven per se bij? Zonder verdriet geen grote vreugde, zo lees ik het. Maar je kunt toch ook liefde hebben zonder haat? Saamhorigheid zonder eenzaamheid? Zon zonder regen? Filosofen maken een onderscheid tussen een dualisme, uitersten die in relatie tot elkaar bestaan, het een kan niet zonder het ander, zoals dag niet zonder nacht, en een polariteit, een tegenstelling waarbij je ook het een kunt hebben zonder dat het andere noodzakelijk is. Bijvoorbeeld liefde zonder haat, goed zonder kwaad. De regenboog, zon en regen samen en tegelijkertijd, is geen van beide, dualiteit nog polariteit. Regen en zon voeren samen een kunststukje op. Alle kleuren stralen bij elkaar. Een staaltje wonder van de natuur.
1: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover Wat Blijft. Volgende week dan zijn we er weer. Dan spreek ik met Raymond van Gemeren over architect en ontwerper Gerrit Rietveld. In zijn nieuwe boek Rietveld schetst van Gemeren de complexe denkwereld en het roerige privéleven van de man die streed voor beter wonen en beter leven. En Pieter Wittenberg werd door de Griekse overheid aangeklaagd voor mensensmokkel nadat hij op Lesbos bootvluchtelingen ging helpen. In januari van dit jaar wordt hij vrijgesproken, maar een dag na zijn terugkomst in Nederland blijkt Pieter ongeneeslijk ziek. Hoe kijkt hij terug op zijn leven? En wat is nog echt waardevol nu de dood zich zo nadrukkelijk aandient? Dat vertelt hij volgende week. Op deze zender luistert u naar De Nacht van KRO-NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

vaders gaan.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook na een lange dag onderhandelen nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken duurden tot het begin van de nacht. De partijen besloten toen dat er vanaf komende ochtend 9 uur verder wordt gepraat. De coalitie is het onderling vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere